0: Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door het kiescomité uitgesloten. In de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Het ontvallen van een dierbare gaat je in de haarvaten zitten. De geur, stem of aanraking zal je nooit meer op dezelfde manier ervaren. En hoe je omgaat met die rouw verschilt per persoon en per cultuur. De ene persoon verwerkt liever alleen, terwijl de ander juist omringd wil zijn door naasten. De ene cultuur betracht soberheid, terwijl in de andere cultuur er juist dansend met het graf de overledene naar gene zijde wordt gedragen. Hoe dan ook, de pijn blijft. En hoe lang? Dat weet niemand.
3: Giuliano Pain. De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Ja, goeienacht hier in het Europese deel van het Koninkrijk en goedenavond in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vannacht spreek ik met sociaalwetenschapper, auteur en oud-politica Farina John Aten. Onlangs schreef zij het boek De Kracht van Verlies over tradities tijdens overlijden en begraven bij Creoolse Surinamers in Nederland. Namens de Partij van de Arbeid zat zij van 2003 tot 2006 in de Tweede Kamer. Wie de vrouw daarachter is, ja, gaan we in het aankomende uur van haar horen. Goeienacht, mevrouw.
4: Goedenavond, Giuliano.
2: Goedenavond.
4: Ik hoop dat het een beetje doorkomt, want ik kraak en piep een beetje. Maar ik kon je niet in de steek laten.
2: Ja,
4: en ook de luisteraars natuurlijk niet.
2: Welkom. Ja, u voelt u niet zo lekker, hè?
4: Het is wat beter, want ik heb een beetje gedut. En ik heb gezorgd dat ik snoepjes van fiksnoepjes en heel veel vitamine C naar binnen. Mm. Dus het gaat wel lukken.
2: Het heerst.
4: Exactly.
2: Is er een groot verschil tussen hoe Nederlanders rouwen en Surinamers rouwen?
4: Laat ik zo zeggen. Rouwen, of je nu wit of zwart bent, het doet evenveel verdriet. Het creëert chaos. En je moet van het ene op het andere moment heel veel gaan regelen. En iemand die overleden is, die je dierbaar is, een plek geven. Alleen, de manier waarop het beleefd en ervaren wordt, kan verschillen. Ik heb van de begrafenisondernemers, die ik ook geïnterviewd heb voor dit boek, en dat is inmiddels 30 jaar geleden, of 31 nu alweer, dat Surinamers, ik zeg maar, uitbundiger en emotioneler zijn. Ze beleven verdriet, ze huilen hard, ze schreeuwen hard. Ze maken ook grapjes, dus ze lachen hard. En dat is een van de redenen waarom heel veel begrafenisondernemers tegen me zeiden. Van weet je, we kunnen een begrafenisbijeenkomst van Surinamers en eentje van Nederlanders niet op hetzelfde moment, natuurlijk in verschillende ruimtes houden. Want die Nederlanders staan helemaal verstijven als ze horen wat er aan de andere kant gebeurt. En ja, die Surinamers die doen er lang over om weg te gaan.
2: Het loopt altijd uit.
4: Het loopt uit. Kortom, je hebt daar heel veel rekening mee te houden. Dus, is er een verschil in rouwen? Ik ga even ook kijken naar hoe gaan Surinamers ermee om? Als je kijkt naar de manier waarop... En we beginnen vanaf het begin, hè?
2: Ja, daar komen we straks op.
4: Oké.
2: Okay. We gaan straks...
4: Oké, okay, laten we hier dan eventjes... Als je kijkt naar de manier waarop mensen... nabestaanden omringen, hè, Surinamers... dan zijn ze al vanaf het begin bij ze. Ze ondersteunen, als je in Suriname woont... maar ook hier mensen koken voor je, komen bij je... zingen met je, bidden met je, slapen met je. Dat gaat wat minder hier, omdat natuurlijk de afstanden zijn wat verder weg. Maar dat is de manier waarop... Surinamers dat proberen te doen. Als je kijkt naar hoe Nederlanders het dan doen, dan hoor je vaak, zeker in de gemengde koppels, hoor je, goh, het is wel eenzaam. 'S avonds zit je alleen op je bank. He, dus die Surinaamse groep, ja, ik noem het, die komt... en is als een warme deken die ze om je heen slaan... in de periode dat je echt heel veel verdriet hebt. En dat je weer ruimte moet creëren. Dat je dat verdriet moet beleven en ervaren. He, die rouwperiode, ze helpen je ook. Ze zingen samen met je, ze bidden samen met je. Ja, dat is een andere manier van... Om de persoon, om nabestaanden heen te staan.
2: Ja, het onderwerp is voelt veel mensen macaber. Hè? Ze praten niet graag over de dood. Hoe komt dat, denkt u?
4: Surinamers houden niet van praten over de dood. Omdat ze zeggen, als ik erover praat... ja, dan roep ik het misschien. Dus het liefste, het is eigenlijk een no-go area... En toch denk ik dat het heel belangrijk is om te praten met elkaar over dood en doodgaan.
2: Waarom?
4: Omdat je hebt wensen. Je kunt aan hun nabestaanden weten niet waar zijn mijn papieren, mijn verzekeringspapieren. Dat is één belangrijk ding, want je moet begraven worden. Ze moeten ook weten, wat wil je? Wil je naar het graf met heel veel met dragers gedragen worden? Wil je dat er bepaalde liederen gespeeld worden? Wil je, ik weet niet wat
2: allemaal... Zwart gedragen wordt of juist kleur?
4: Ja, dat je zegt van, ik wil niet dat jullie huilen. Ik wil een bepaalde kleur van bloemen hebben. Kortom, de wensen die je hebt... die moet je wel doorgeven aan nabestaanden. Anders zitten ze op het moment dat je overlijdt... niet alleen maar met het verdriet... maar ook nog met heel veel vragen. Wat wil mama? Wat wil tante? En dat zijn zaken waar we wel goed over na moeten denken.
2: U houdt zich al sinds 1995 met dit onderwerp bezig.
4: Ja.
2: Toen bent u al begonnen met het verdiepen erin. Waarom laat dit onderwerp u maar niet los?
4: Ik ben met dit onderwerp begonnen. Je weet, rond 1975, de onafhankelijkheid van Suriname... kwamen er heel veel Surinamers naar Nederland. En rond 95, ja, gingen de mensen, overleden er mensen. Maar Surinamers waren niet tevreden, dus hadden klachten over de manier waarop Nederlandse begrafenisondernemers de doden verzorgden en begeleidden. En Surinamers hadden natuurlijk ook wensen. En er waren ook mensen die ontzettend graag begraven wilden worden in Suriname. Je weet, Surinamers houden het liefste niet van cremeren. Mm. Maar het begraven in Suriname is een dure aangelegenheid. En er waren, of ze hadden helemaal geen verzekering, en of ze hadden een ontoereikende begrafenisverzekering. Nou, dan wordt het lijden in last. En wat zeiden Surinamers? Kijk, dit onderzoek is niet alleen maar kommer en kwel geweest en verdriet. Ik heb ontzettend veel geleerd, ik heb ontzettend veel gelachen. Bijvoorbeeld Surinamers zeiden tegen me, ja, ho, luister even. Als ik begraven word hier in Nederland, dan en het is hier ontzettend koud, dan ga ik het koud krijgen. Mijn botten gaan het koud krijgen hier, dus ik wil liever hier niet begraven worden. Of, ja, zeiden ze, als mensen mij op graf komen bezoeken, je weet, hier worden er ook graven op elkaar gestapeld, en er komen mensen naar mijn graf om met me te praten, dan weet ik niet of ze tegen mij praten of tegen iemand anders die onder me of boven me ligt. Dus dat soort zaken werden ook aangedragen, maar ook zaken als, Surinamers willen heel graag hoog in een kist liggen.
5: Waarom is dat?
4: Dat vinden ze prettig, want dan, die kist wordt dan opgevuld met kleren van die doden. En dan vinden ze dat als je hoog ligt, dat je goed ligt.
5: Oké. Okay. Dus, u kijkt er ook op.
4: Overleden er mensen. Maar Surinamers waren niet tevreden, dus hadden klachten over de manier waarop Nederlandse begrafenisondernemers de doden verzorgden en begeleidden. En Surinamers hadden natuurlijk ook wensen. En er waren ook mensen die ontzettend graag begraven wilden worden in Suriname. Je weet, Surinamers houden het liefste niet van cremeren. Mm. Maar het begraven in Suriname is een dure aangelegenheid. En er waren, of ze hadden helemaal geen verzekering, en of ze hadden een ontoereikende begrafenisverzekering. Nou, dan wordt het lijden in last. En wat zeiden Surinamers? Kijk, dit onderzoek is niet alleen maar kommer en kwel geweest en verdriet. Ik heb ontzettend veel geleerd, ik heb ontzettend veel gelachen. Bijvoorbeeld Surinamers zeiden tegen me, ja, ho, luister even. Als ik begraven word hier,

0: een ontoereikende begrafenisverzekering. Nou, dan wordt het lijden in last. En wat zei de Surinamers? Kijk, dit onderzoek heeft niet alleen maar, is niet alleen maar kommer en kwel geweest en verdriet. Ik heb ontzettend veel geleerd, ik heb ontzettend veel gelachen. Bijvoorbeeld Surinamers zeiden tegen me, ja ho, luister even. Als ik begraven word hier in Nederland, dan... En het is hier ontzettend koud, dan ga ik het koud krijgen. Mijn botten gaan het koud krijgen hier, dus ik wil liever hier niet begraven worden. Of, ja, zeiden ze, als mensen mij op graf komen bezoeken, je weet, hier worden er ook graven op elkaar gestapeld. En er komen mensen naar mijn graf om met me te praten, dan weet ik niet of ze tegen mij praten of tegen iemand anders die onder me of boven me ligt. Dus dat soort... zaken werden ook aangedragen, maar ook zaken als... Surinamers willen heel graag hoog in een kist liggen.
1: Waarom is dat?
0: Dat vinden ze prettig, want dan, die kist wordt dan opgevuld met kleren van die doden. En dan vinden ze dat als je hoog ligt, dat je goed ligt.
1: Oké, okay. u kijkt er ook een beetje.
0: Ja, nee, dat is. Ze willen dat heel graag. En Nederlandse begrafenisondernemers wisten dat niet. Dus dat is één aspect. Ik ga dan naar een ander aspect, wat ook problemen gaf. Kijk, het bewassen en het verzorgen van dode mensen gebeurt door afleggers, dinari. En die hebben ongeveer 2 tot 2,5 uur nodig. En je weet hier in Nederland, time is money zeker. In het begin begrepen mensen helemaal niet van waarom het zo lang duurde. En begrafenisondernemers begrepen dat niet. Dus ja, de tijd die er genomen werd en wordt om rituelen uit te voeren, om de scheiding tussen een dode en een levende tot stand te brengen. Ja, dan dachten ze van, joh, dat is zo gebeurd. Dus er waren klachten over, ja, dan zijn we bezig met het bewassen en verzorgen van de doden. En van het ene op het andere moment stormt een begrafenisondernemer binnen en die zegt, hallo, hoe lang duurt dat nog? Ja, dat is een beetje onrespectvol.
1: Ja.
0: Als je de kamer, laten we het even de kamer waar de bewassing plaatsvindt, betreedt, dan hebben de afleggers zelf als regel, je klopt 3 maal op de deur en dan pas ga je naar binnen.
1: Krijg je toestemming.
0: Waarom doe je dat?
1: Maar wat houdt die bewassing eigenlijk precies in?
0: De bewassing is netjes. Je zorgt. Nageltjes kunnen geknipt worden. Echt het reinigen van het lichaam. Hè? Dus het echte wassen.
1: Mm.
0: Oké? Okay?
1: Met water.
0: Met water. Hè? Dus die in een kalebas of een tobos zit.
1: Mm-hmm.
0: En dat wat daar gebruikt wordt, hè, waarmee die dode bewassen wordt, dat wordt afgevoerd, dat mag de kamer niet uit. Dus er zitten hele rituelen aan vast.
1: Of met muziek, toch? Zang.
0: Ze zingen. Ze zingen christelijke liederen, ze bidden tegelijk. Maar bijvoorbeeld, als de kleren worden gedragen van een dode, dan pakken ze die kleren en dan schudden ze ze eventjes uit. En dan zeggen ze, we gaan je nu kleden. Ze praten, dit takmofo, ze praten ook met die doden. Takmofo noem je dat.
1: Ja, ze praten met die doden. Waar komt dit eigenlijk vandaan? Dit zijn Creoolse Surinamers die dit doen. Die heb je hier, die heb je in Suriname. Mensen met een Afrikaanse achtergrond. Waar komt dit? Is dit iets dat in Suriname is ontstaan of juist in Afrika is ontstaan?
0: We hebben in de periode van de slavernij veel tot slaaf gemaakt uit verschillende groepen uit West-Afrika gehad. En in West-Afrika werd het bewassen en verzorgen van doden, en dat gebeurt nog steeds, door oudere dames uitgevoerd. Waarom? omdat men zegt, ze zijn rein.

0: Ze menstrueren niet meer. Wat kwam naar Suriname? Vooral sterke mannen en sterke vrouwen. Jonge vrouwen. Die hebben natuurlijk iets gezien, maar die hebben het zelf vaak niet uitgevoerd. Dus je moet je voorstellen, en ze spraken ook nog vaak verschillende dialecten.
1: Of talen misschien.
0: Of talen.
1: Ja.
0: Dus dan kom je in een nieuw land, maar een van de dingen, en daar mogen we best trots op zijn, is dat ze begrepen, we moeten die scheiding tussen de dode mens en de nabestaanden tot stand brengen, de prati. Dus dat was altijd en is altijd het doel gebleven van het bewassen en verzorgen van die doden.
1: Dus een scheiding tussen leven en dood
0: exactly.
1: moet heel nauwkeurig
0: want
1: tot stand komen.
0: Het is een overgangsperiode, hè?
1: Ja.
0: Van leven, fysiek,
1: mm-hmm.
0: naar een ander rijk. Jan Dassé, hè, aan de andere kant. En wat er gebeurde was, ze kwamen natuurlijk met, ook omdat ze uit verschillende groepen kwamen, ook naast de talen, ook hier en daar toch verschillen qua ritueel. Dat die groepen kwamen in Suriname, wisten, we moeten iets doen, hè, om die praat, die scheiding tot stand te brengen. En hebben zo goed als zo kwaad als het ging, het gedaan. Maar de koloniaal was hier natuurlijk niet blij mee. En laat helder en duidelijk zijn.
1: Want het was niet christelijk.
0: Het was barbaars. De eigen godsdienst, dat was heidens. En dit soort rituelen, ja, daar moest je. Dat hoorde er niet bij. Je moet je ook voorstellen dat mensen met handige klap en gezang naar het graf werden gedragen. Dat mocht ook niet. Daar heeft de koloniaal zelf, en probeer dat in te denken, de slaafgemaakte verdiende helemaal niks. Maar er stond een boete van 500 gulden op als ze met een dode naar het graf dansten en het begeleiden met zangen danst. Nou, dan krijg je dus mensen die ervan doordrongen zijn en die weten dat het belangrijk is om die scheiding tussen dood en leven tot stand te brengen, dat die in het geheim gaan. Dat is natuurlijk ook gebeurd. En in dat stuk, dat zie je dus ook, de vragen die mensen hebben. Soms, er wordt niet over gesproken van wat er echt wordt uitgevoerd in die kamer, en dat is geheim. Maar er wordt ook niet verteld aan mensen, waarom mogen er bijvoorbeeld geen tranen op een dode in de kist vallen?
1: Mm-hmm.
0: Waarom mag je dit niet?
1: Waarom wordt dat niet meegegeven van generatie op generatie? Waarom vinden, ja, als u zegt dat zo heel veel mensen het niet weten, hoe komt dat dan?
0: Kijk, sommige mensen weten helemaal niet waarom vragen. Waarom? Omdat heel veel Surinamers, ouderen, op het moment dat je een nieuwsgierig aagje wordt en je gaat vragen, maar waarom moet dit dan? Dan zeggen ze, daarom, of meisje, schuif op, kom toch gauw weg. Je kleine potjes hebben grote oren. He, dus eigenlijk word je, ja, met een kluitje in het riet gestuurd en je blijft met vragen zitten die je hebt, omdat je bepaalde dingen ziet of je hoort het. En laat ik één ding, ik ben daar nog steeds niet achter. Mijn moeder, en ik heb het ook aan mijn kind geleerd, maar ik weet niet waarom,
1: mm-hmm.
0: heeft mij geleerd, je mag nooit met je vinger wijzen naar, als er ergens, als je langs een

0: begraafplaats komt. Oh, kijk, daar is een begraafplaats. Mocht niet. Als je het wel gedaan had, moest je op je vinger beten.
1: Wat grappig.
0: Maar waarom ik dat moest doen, dat wist ik niet.
1: Nee. Weet u het nu wel?
0: Nee, nog steeds niet. Ik heb het ook aan Evita geleerd. Maar ik weet het ook niet. Andere dingen heb ik wel kunnen achterhalen. De afleggers, de vragen die ik had. Waarom dit, waarom dat? Waarom geef je bijvoorbeeld aan een moeder die is overleden een pop mee? He, daarmee representeer je dat kind dat achterblijft. Waarom laat je kinderen, kleine kinderen die niet aanwezig zijn, hè, want oma's overlijden hier, kleinkinderen zitten in Suriname, dan wordt er vanaf het kruintje van het hoofd tot aan de tenen wordt er met een katoenen draadje gemeten, dat wordt opgerold en in de kist gedaan, hè, zo van, en er wordt takmoffel, zo van, Guillermo komt afscheid van je nemen. Hij kan er niet bij zijn. Dus mama, doe geen, hè, maak hem niet lastig. Hè, dus er wordt gewoon echt gesproken met die doden.
1: Ja.
0: Dat soort dingen is om te voorkomen dat dat kind dat niet aanwezig is geweest geen problemen krijgt. Natuurlijk zijn er momenten, en dat hoor je ook, dat overleden mensen door middel van een visioen,
1: mm-hmm,
0: en dat wordt ook geloofd, of een droom, een boodschap doorgeven.
1: Ja.
0: En dat is de reden waarom afleggers op het moment dat ze een dode verzorgd of bewassen hebben, zeggen van, er mag niet zomaar zonder ons medeweten iets in die kist gedaan worden, of er mag ook niets op bijvoorbeeld een jasje of een hemd gespeld worden.
1: Ja, het mag dan niet.
0: Nee.
1: Een vraag, hè. Ik kan me ook wel voorstellen dat er sommige luisteraars nu zijn die zeggen van, hé, wat is het, het is natuurlijk, ja, die zijn misschien iets nuchterder. Wat is volgens u het belang van dit soort rituelen?
0: Wat is een ritueel? Hè? Je moet rituelen zijn handelingen die je in een bepaalde situatie, omstandigheden, op een bepaald moment, volgens een bepaalde volgorde, op een bepaald tijdstip uitvoert. En dat heeft een symbolische waarde. Nou kun je zeggen, er zijn allerlei soorten rituelen, zeker. We hebben dagelijkse rituelen. Hè, kinderen hebben dat. Bijvoorbeeld bij het naar bed gaan of voor het naar bed gaan, even een kopje thee drinken, een koekje. Dan worden ze naar bed gebracht. Ze gaan er wordt voorgelezen. Dan gaan ze in hun bedje. Het licht gaat uit en ze slapen. Gaan slapen. Dat is een gewoon alledaagse ritueel dat voor dat kind in dat huis
1: Belangrijk is. Het biedt structuur.
0: Want het biedt structuur. Nou, rituelen geven dus ook structuur. Maar je hebt ook rituelen die overgangsrituelen zijn. Nou, bij de overgang van leven naar dood heb je een overgangsritueel.
1: Ja.
0: Maar je hebt een overgangsritueel ook bij de overgang. Dan gaan we nu van Biggie meisje, hè, dus van gewoon meisje, naar Biggie meisje. Wanneer je gaat menstrueren?
1: Ja.
0: Dus zo moet je rituelen eigenlijk zien. Op het moment dat dat heel veel mensen het belangrijk vinden om het uit te voeren, omdat het in geval van overlijden een stuk rust geeft, van ik heb wel gedaan wat mama wilde, wat oma wilde, wat ik belangrijk vond, hè, dat ik wist dat ze wilde. Hè, dan kan je ook je kijk, je doet het niet alleen maar voor jezelf.
1: Mm-hmm.
0: Je doet het ook voor die doden, voor de zielenrust van de doden. En op die manier moet je dus ook rituelen bekijken. Of dansen met een dode naar het graf. Kijk, ik zeg altijd tegen mijn dokter, ik hoef niet gedragen per se te worden met muziek. Hoeft niet. Maar ik weet dat het haar rust kan geven. Mm. En dat het haar kan troosten. En ik ben er dan niet meer. Maar ik vind dat iets wat een dierbare van je, die achterblijft, rust kan geven en helpt om door een hele moeilijke periode heen te komen, ja, dan zeg je oké, tenminste, ik heb dat gezegd, doe dat niet per se voor mij, maar omdat het jou kan helpen.
1: Zijn die rituelen ook aan verandering onderhevig?
0: Tuurlijk zijn rituelen. Rituelen, de eerste verandering krijg je al op het moment dat ze van Afrika naar Suriname komen. Maar er zijn ook verschillen in op welke plantage heeft iemand gezeten, of in de stad. De overgang van Suriname naar Nederland, tuurlijk. Mensen wonen verspreid. Ja, er is geen erf meer. Je ziet het al. Ik heb alleen de Creoolse groep beschreven. Maar bijvoorbeeld bij de Marons en met name de Saramakaanse stam.
1: De Afrikaanse.
0: Ja, dus de Marons, dus de weggevluchte tot slaafgemaakte. Ja, daar heb je bij de Saramakaners bijvoorbeeld. En vrouwen die zeggen, oh nee, dat gaan we niet doen. Dat, en dit is ook nog steeds van toepassing in Afrika bij bepaalde groepen in landen. Dat wil je uit de rouw gaan. Ja, dan, en je bent vrouw. Dan moet je met de broer van je man seksueel contact hebben.
1: Zo, wat krijgen we nou?
0: Yes. Je kunt je dus voorstellen dat vrouwen toedeledokie, hier heb ik geen zin in.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, nou ja, ik ken heel veel vrouwen die nu zouden zeggen nee.
0: Toedels, dat gaan we niet. Exact. Dus dat is één ding. Maar een ander ding is bijvoorbeeld ook die man. Kijk, je werkt. Je moet je voorstellen, we zitten in Nederland. In Nederland heb je bij die directe bloedverwantschap 2 of 3 dagen heb je vrij. Bij de Alkaders bijvoorbeeld, ook weer een Maronstam, duurt de rouwperiode veel langer.
1: Hoe lang?
0: 6 maanden ongeveer.
1: Zo.
0: En moet je je voorstellen dat je tegen je baas hier zegt, luister eens even, ik ben in de rouw, ik kom 6 maanden niet werken. Wat doet die baas met?
1: Ja, nou,
0: en meneer,
1: moet ik proberen?
0: Ga weg, no?
1: Ja.
0: Je kan uit de rouw komen, hè, dat is duidelijk. Maar dan moet je de ouders van die vrouw, die is overleden, je moet ax den pardon. Je moet pardon vragen. Of je de taak die jij hebt toch mag uitvoeren, je werk.
1: Ja.
0: Maar je moet je voorstellen, hier wonen die ouders in Suriname en jij woont hier. Ja, dat kan je telefonisch doen, dat kan.
1: Ja.
0: Maar het geeft enige fricties.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus sommige dingen zijn heel moeilijk uit te voeren. Een ander, we moeten ook kijken naar de afstanden. In Suriname komen mensen bij je slapen. Toch?
1: Ja. Want dat is eigenlijk, valt binnen die ITD zoals u dat beschrijft. Mm. De 8 dagen van rouw, zoals u dat beschrijft in het boek. Hè? Dan komen mensen ook bij je slapen.
0: Maar soms in Suriname bleven ze langer. Maar hier in Nederland wordt het moeilijk. Als je ver weg moet reizen, dat is 1. Je was morgens vroeg naar je werk. Hè? dan zit je in, laten we zeggen, zullen we Amersfoort. Of Hilversum.
1: Ja.
0: En waar zullen we eventjes gaan? Limburg. Rotterdam.
1: Oké. Okay.
0: Laten we naar Rotterdam.
1: Ja.
0: Nou ja, als je daar bleef slapen, je zit 's morgens in de file. Je komt niet op tijd bij je baas.
1: Nee.
0: Big problem.
1: Ja.
0: Toch niet alle bazen zijn daar helemaal vrolijk van.
1: Het is niet praktisch.
0: Of worden ze niet praktisch. Dus ook daarin worden er aanpassingen gedaan. Een ander punt bijvoorbeeld, en dat zie je ook gebeuren. Als er in Suriname iemand begraven wordt, dan ga je naar die begrafenis toe. Niet alleen, sorry, omdat jij die persoon kent, maar omdat je een zuster van die persoon kent en je haar steun wil betuigen. Kortom, je probeert als gemeenschap er naartoe te gaan. Dat is minder hier natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Dus hier, ja, de waan van de dag zorgt er toch voor dat de rituelen enigszins veranderen.
0: Dat bepaalde zaken worden aangepast, ja.
1: Ik heb een nummer wat ik heel kort wil laten horen. Om even een beeld te geven van de nummers die bijvoorbeeld gezongen worden binnen zo'n rouwperiode.

0: Er stond een... Ja, ik kan me voorstellen dat het wel troost biedt, maar ja, waar leer je zo'n nummer eigenlijk, denk ik altijd?
1: Heel veel afleggers zijn EBG'ers, dus de evangelische broeders, broedergemeente, sorry. Ja. En men kent ze ook als de Moravische broeders. Waarom is dat? En de EBG is eigenlijk, zeker wanneer het gaat om tot slaafgemaakte, heeft men alleen gezegd, luister, wat wij alleen niet in die kerk willen, zijn die trommels.
0: Mm.
1: En je mag je dingen meenemen. En hier zit wel, en ik neem niemand iets af, hè. Maar hier zit wel een frictie. De godsdienst, het christendom, is opgelegd aan de tot slaaf gemaakte. Omdat men de religie die zij hadden, heidens vond, inferieur, et cetera, et cetera. Die kerstening heeft dus ook met, ja, zeg maar, druk. Het is onder druk, heeft het plaatsgevonden. Dat is ook de reden waarom de religie, de winterreligie, en ik benadruk dat, men ontkent dat, het is ook, het werd bestempeld als afgoderij.
0: Afgoderij.
1: Eigenlijk is die betiteling pas in 1972, meen ik, afgeschaft. Heer had het.
0: Toen
1: heeft men gezegd, oké, we betitelen en bestempelen niet meer als afgoderij.
0: En het was ook strafbaar eerst, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Eigenlijk is heeft men ook getracht om de religie van de slaafgemaakte van ze af te nemen. En wat zie je gebeuren? En laten we dat even heel duidelijk. Nou heb ik een andere opvatting. In die zin dat een groep heeft een bepaalde religie en die heeft ook een goddelijk wezen. En of het nou meerdere god, maar er is eentje die groot is. En of het nou christendom is, of het jodendom of wat dan ook. Er is iets dat groter is dan. En op het moment dat er daadwerkelijk problemen zijn, dat zie je ook bij Surinamers, ook mensen die in de kerk zijn en die dus gelovig en gedoopt zijn, dan begeven ze zich wel naar iemand die kulturusani, dus cultuurdingen kan doen, om ze te helpen, omdat er sprake is van een bovennatuurlijk iets.
0: Ja.
1: Oké.
0: Dan gaan ze op zoek naar de medicijnman. Zeg maar.
1: Het kan een medicijnman zijn, het kan dus een doemang zijn, het kan een beetje, je gaat iemand zoeken die jou vanuit die culturele traditie en de culturele kaders kan helpen. Dus ja, het is logisch dat zeker vanuit die EBG-kerk, waar ze minder problemen hadden met die tot slaaf gemaakt, dat je ziet dat heel veel afleggers die christelijke EBG-traditie, dus Anitri-traditie hebben. Mm-hmm. En die liederen dus ook zingen.
0: Ja, dus daar is dat in doorgecijpeld.
1: Ja, ja.
0: U houdt eigenlijk helemaal niet van rouwnummers, zei u.
1: Nee, nee.
0: Dus u heeft een ander nummer meegenomen. With Every Breath I Take.
1: Ja.
0: Waarom... Even kort, waarom vindt u dat zo'n mooi nummer?
1: Omdat je daar dus ook in hoort. Er is iets of iemand die je mist. En daar denk je aan zodra je ademt, zodra je 's morgens wakker wordt. Zeker in het begin, als iemand overleden is, heb je dat. Toch? Want het is een alomvattende leegte.
0: Aan wie denkt u op zo'n moment, als u aan iemand denkt die u mist?
1: Nou, voor mij, iemand die ik, ondanks het feit dat ze nu al bijna 10 jaar geleden is overleden, is mijn mama. En die mis ik. Er zijn momenten dat ik er echt mis, omdat je niet meer tegen haar kan zeggen, hi mam, ik ben thuis. En er is niemand die zegt, ja, oké, en hoe was je dag? Dus dat soort dingen. Maar er zijn ook mijn vriendin, mijn beste vriendin, een bestie uit Jamaica, de peetmama van mijn dochter, waar ik geen afscheid van heb kunnen nemen.
0: Die mist u. We gaan even luisteren.

0: Netwerk.
1: Goedenacht, u luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en met mij in de studio is vannacht auteur en oud-politica Farina Jonathan over het overlijden, over rouw en begraven bij Creoolse Surinamers in Nederland. Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen op 0800 1121 of een appje sturen in de NPO Luister-app. Farina. We hebben net tijdens het nummer kregen we een belletje van Rosemarie. Die zei dat ik u onderbrak toen we het hadden over waarom afleggers 3 keer moeten kloppen voordat ze binnen mogen komen.
2: Het kloppen 3 keer heeft te maken met, wat zeggen ze? Op het moment dat iemand in leven is, klop je ook op een deur. Mag ik binnenkomen? Dat betekent, op het moment dat iemand is overleden en ligt in een kamer, moet je ook het respect voor die persoon hebben en kloppen en vragen of je ook binnen mag komen.
1: Ja, mooi. U vertelde net over uw moeder, hè? En met alle kennis die u heeft en alle informatie die u heeft over deze Surinaamse trouwrituelen, hoe ging dat toen dan?
2: Nou, hier gaan we lachen. Kijk, theorie is een... ik ben onderzoeker, daar ben ik voor opgeleid. Dus ik kan het makkelijk. Ik kan de vragen stellen. En ik kan alles netjes goed verwerken. Maar de praktijk... En ik heb ontzettend veel respect daarom ook voor de dinari. Is een geheel andere. Dus op het moment dat mijn moeder overleed en wij haar moesten gaan verzorgen en bewassen, ja, was het enige wat ik kon doen was heel hard huilen en aan de kant staan, maar ik kon niks en ik wist niks, et cetera, et cetera. Dus wie heeft het gedaan? Mijn dochter.
1: Wat gebeurde er dat u zegt, ik kon niks?
2: Ik was helemaal overmand door verdriet. Klaar, ik kon niks. Ik wist ook niks meer. En natuurlijk wist ik, omdat ze heel erg ziek was, terminaal. En heb ik er ook gezegd, mam, weet je, van mij hoef je niet te blijven. En dat zeg je heel stoer. Mm-hmm. En ga maar. Omdat je iemand van wie je ontzettend houdt, geen pijn, je wil niet dat die persoon pijn lijdt. Dus ik heb het echt met volle overtuiging gezegd. Ja, maar wanneer het dan werkelijk gebeurt, dan praten we, hè, dan wordt het ietsjes anders. Dus ik kon haar niet, nee, ik kon het niet doen.
1: Dan gaat de theorie, wordt ineens praktijk.
2: Ja, maar die praktijk kon ik dus niet.
1: Dat lukte dus niet.
2: Dat lukte niet. Maar mijn kind, die toch... ook, hè, want ik heb altijd drukke banen gehad. Dus ze is bij oma geweest. Dus ja, zij heeft de taak op zich genomen. Omdat wat haar moeder niet kon. Wel in het boekje kon opschrijven. Maar niet in de praktijk kon uitvoeren. Heeft zij gedaan.
1: En wat boden die, die rituelen die uw dochter dan deed? U als dochter? Van uw moeder?
2: Ik wist dat het goed was. Ik wist dat mama daardoor ook afscheid kon nemen van dit aardse leven. En dat zij over kon gaan. En dat het goed gedaan werd met liefde en warmte. Dat was voor mij belangrijk.
1: Is dat ook iets dat u zelf belangrijk zou vinden op het moment dat u ter aarde gedragen moet worden?
2: Ja hoor, ik wil op een goede manier afgelegd worden. Ik wil dat mijn oogjes, hè, op het moment dat ik overlijd, want dat is een van de dingen, dat mijn oogjes dichtgemaakt worden. Dat mijn mond dichtgemaakt wordt. Hè? Dat ik netjes verzorgd word. Kijk bijvoorbeeld, mijn moeder had van tevoren haar kleertjes klaargelegd. Hartstikke goed. Maar ze had ook bedacht dat ze haar schoenen aan wilde hebben. Nou, dat is altijd een punt.
1: Ja.
2: En wat zeggen Surinamers? Als mensen hun schoenen aantrekken, dan kunnen ze wel weg gaan lopen.
1: Mm.
2: Dus eigenlijk hoort dat niet. Dus wat heeft Evit gedaan? Die heeft wel die schoenen aangetrokken voor oma. Maar oma gezegd, oma luister, je moet niet weglopen. En je moet netjes... En ze heeft ook met oma gesproken, want je moet je voorstellen, dat hebben de afleggers dus ook erg verteld. Kijk, een lichaam is dat overleden, een mens die dood is, is ja, die beweegt niet meer. Dus ze heeft met oma gesproken. Oma, je moet me helpen dat ik kleertjes mooi kan aantrekken. Nou, prima. Dat stuk... He, van die, het gewicht van die doden zie je dus ook. Bij het dragen. Dragers hebben mij dus verteld dat de energie, he, wanneer ze een dode, er zijn mensen die helemaal niet gedragen willen worden naar het graf door dragers. Dat is niet hun wens, dat is de wens van de familie. Dan wordt die kist heel zwaar.
1: Ja.
2: Dus de energie van die doden zorgt ook voor een bepaalde manier van wat er gebeurt.
1: Maar om het even terug naar u te brengen. Bent u bang voor de dood?
2: Nee. Op het moment dat het moet gebeuren, gebeurt dat. Ik heb ook kantje boord gelegen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat dan?
2: Ach, dat is een... Een moeilijke zaak, maar ik heb dat ook gehad. En ik heb toen gezegd van, toen de dokter kwam van tegen mij zeggen van dit en dat is er, heb ik gezegd, dokter, hij heeft er heel hard om gelachen. Ik was een jonge vrouw. Dokter, het was nog niet mijn tijd om de pijp uit te gaan. Hij zegt, ja, dat kunnen we makkelijk zeggen. Ik heb nog taken te doen. En ik denk dat als een mens alle taken in dit leven heeft verricht, en dat hij dan ook teruggeroepen kan worden.
1: Ja.
2: En dat je daar ook open voor moet staan. Niet bang moet zijn.
1: U zegt veel taken nog moeten verrichten. Veel van het werk dat u heeft gedaan, dat bevond zich in het sociaal middenveld. Tussen minderheidsgroepen, vrouwen.
2: Kinderen, onderwijs, klopt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat is eigenlijk de reden dat u daar zo graag in wilde werken?
2: Kijk, ik ben opgevoed mijn studie als klinisch pedagoog. Mm-hmm. Het behandelen van kinderen. Mm-hmm. 0 tot 18 jaar. Ik ben doorgegaan in de onderwijskunde. De prestaties. Enerzijds omdat... Ik ook van mijn moeder, en dat leren heel veel kinderen ook, Surinaamse kinderen. Hè? Vooral meisjes, je diploma is je man. En het is voor kinderen ook in deze samenleving belangrijk dat ze presteren, dat ze papieren hebben in hun hand, diploma's.
1: Ja, papieren, diploma's.
2: Ja, snap je, diploma's. Dus voor mij was het ook belangrijk, hoe kan ik dat ook faciliteren? En ik heb op een bepaald moment, toen ik zag dat bij begrijpend... Surinaamse kinderen hebben het best moeilijk met begrijpend lezen. En toen dacht ik, nou, ik doe onderzoek. Ik ga een begrijpend lezen boekje met Anansi-teksten maken. Met een boekje, voor hem, met teksten waar ook vragen uitkwamen, maar ook handleidingen voor leerkrachten, waardoor ze die leef- en ervaringswereld van dat Surinaamse kind, Anansi, ook terugzagen in de klas. Daar kan je over praten. En ze vonden het leuk.
1: Maar waar kwam dat verantwoordelijkheidsgevoel bij u vandaan?
2: Ik ben vanaf mijn 12e hier in Nederland.
1: Ja.
2: En toen ik op mijn 24e afstudeerde, dus mijn doctoraal haalde, ging ik voor het eerst naar Suriname. En ik kon het Saranang begrijpen, maar ik kon niet spreken. Heel veel luisteraars zullen dat ook herkennen. Je mocht het niet, hè? Want je moest je mond spoelen als je Saranang sprak. En het was negerachtig, weet ik veel, dat soort.
1: Het werd als onbeschaafd betiteld.
2: Ja, snap je?
1: Ja.
2: Dus ik vond dat vreselijk. En een van de dingen die ik dacht is, weet je, het is wel belangrijk dat kinderen weten. Waar komen ze vandaan? Wie zijn ze? Liedjes. Spelletjes. Maar ook boeken. Dus op mijn rekken, op mijn boekenrek staan er nog kinderboeken. Panocco en zijn vriendjes. Die heb ik ook voor Evit voorgelezen. Ik heb de kinderliedjes geleerd in Saranang. Omdat het belangrijk is. Ik zei altijd, je hoeft niet per se die taal te spreken, maar je moet kunnen functioneren in die groep. Je moet ze kunnen verstaan. Vind ik belangrijk.
1: Waarom vond u dat zo belangrijk? Dat uw dochter die hier opgegroeid is, toch...
2: Ze komt uit die groep. Dat is het stukje identiteit. Daar komen ze vandaan. Daar zitten de mensen die op te lijken.
1: Ja.
2: Toch? Ze is niet wit.
1: Nee.
2: En ze wordt ook nooit als wit gezien.
1: Nee.
2: Dus je moet dat kind ook ergens, ze moet weten waar kom ik vandaan, wie ben ik. Dat tante Virginia op net zo op haar lijkt. Et cetera, et cetera.
1: Ja, ja, ja. U heeft een, er staat ook in het boek een gedicht. Zou je dat willen voorlezen of willen voordragen?
2: Nou, weet je, ik heb dat gedicht niet geschreven. Mijn dochter heeft het geschreven. En ik denk, als ik het mag, dat het een veel beter plan is als Evita dat leest. Want misschien ga ik hikken of ik weet het niet. Ik hoop dat luisteraars me vergeven.
1: Uw dochter die is erbij en ik kijk eraan. Ja, volgens mij vindt ze het goed. Ik zou zeggen, laat mij verhoren, Evita.
0: Ja, de vraag is eigenlijk, heb ik een keus?
1: Je moeder keek inderdaad streng.
0: Weet je wat het is? Soms, op onverwachte momenten, voel ik dat ik je mis. Jouw lege stoel fluistert herinneringen in de stilte. Dat ik je niet even kan bellen om je een sweet tory te geven. En ook al weet ik dat dood hoort bij het leven, soms wil ik gewoon jouw stem horen, al is het maar even. Smanode ma elobi etang, dat klinkt begrijpelijk, maar voelt toch anders. Mensen zijn er, maar hun liefde blijft. Ik heb je bij me, ik weet het. Ik hoor je lach soms in mijn hoofd. Ik draag jouw warmte bij me, zo voelt het. Ik hoor je dansen in mijn dromen alsof we jouw verjaardag, vorige week nog vierden. Je reist op de vleugels van de wind en fluistert mijn naam in de ruis van de bomen. Soms kom je me groeten, als een vlinder. Maar weet je wat het is? Die lege plek, met of zonder stoel, die blijft. Omdat ik je elke dag mis.
1: Wauw. Ja, heel mooi. Het is heel mooi. Bent u trots op haar?
2: Tuurlijk ben je trots op haar. En ze heeft goed gevangen wat het ook betekent.
1: Want ze heeft u geholpen met dit boek.
2: Ja, maar tegelijkertijd was het ook heel moeilijk, omdat ik behoorlijk eigenwijs ben. En ik ben natuurlijk wetenschapper. Dus ik schrijf lange zinnen, bijzinnen, en ik weet al niet meer wat. En Evit heeft mij vond, En daar had ze, heeft ze ook gelijk in. Mam, je moet begrijpelijke taal. Geen gewichtige wetenschappelijke taal.
1: Geen jargon.
2: Niet te moeilijke woorden. Geen jargon. Je moet normale taal. En je moet ook korte zinnen. Dus, ze heeft het goed gedaan, hè? Laat dat helder en duidelijk. Maar het heeft in het begin wel even voor wat ruzies gezorgd.
1: Zoals dat er wel eens bij komt kijken bij moeder en dochter. Na het nieuws van 3 uur gaan wij nog even met elkaar verder praten. Want er zijn heel veel bellers. Mensen die toch een vraag hebben. En ik heb net gezegd, bel tijdens de uitzending. Mijn fout, sorry. Ik sta diep in het gesprek. Maar bel naar 0800 1121 als je een vraag hebt. En dan is er genoeg ruimte. Tot zo.
2: Migado.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund.

0: In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. En omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Het weer vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Ja, goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. En goedenavond in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vannacht spreek ik met sociaal wetenschapper, auteur en oud-politica Farina John Aten. Onlangs schreef zij het boek De Kracht van Verlies. Over tradities, rouw en begraven. Bij Creoolse Surinamers in Nederland. Namens de Partij van de Arbeid zat zij van 2003 tot 2006 in de Tweede Kamer. En ja, wie die vrouw daarachter is, gaan we ja, nog even half uur dat we nu horen, gaan we erachter komen. Hey, mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen op 0800 1121.
3: Giuliano P. De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Ja, u kwam toch een beetje vermoeid binnen. En nu zit hier een klaarwakkere mevrouw tegenover me. Toch, ja?
4: Ja, dat klopt.
2: Ja, ja.
4: Alleen met een krakende stem, maar oké, that's part of the deal als je verkouden bent.
2: Nee, daar heb ik in ieder geval geen last van. Ik denk velen met mij. Er is een beller en dat is Bert. Bert had een vraag. Goeienacht, Bert.
5: Ja, goedendag. Zeg, interessant programma.
2: Dank u wel.
5: Moet ik zeggen. Zeg, maar ik zie het verschil niet. Want als je hier in Amsterdam Zuidoost, ja, ik heb wat Surinaamse kennis, ik ben wat bij begrafenissen geweest. En ze hebben hier ook een speciaal uitvaartcentrum in Zuidoost geopend voor Surinaamse begrafenissen. Maar als ik goed begrijp, in Suriname worden toch mensen door hun eigen volk begraven. Want hier moeten ze bijvoorbeeld een band inhuren. Ze moeten dragers inhuren. Maar wordt dat in Suriname niet door de gemeenschap gedaan?
2: Mevrouw, Donatien.
4: Goedenavond, Bert.
5: Goedenavond.
4: Bert, je woont in een prachtige, zeg maar, stadsdeel. Zeker wanneer het gaat vooral om begrafenissen.
5: Nou, ik woon niet in Zuidoost, hoor. Maar ik heb wel veel kennis van daar zitten.
4: Jij veel dus.
5: Ja.
4: Als we kijken naar de manier waarop heel veel Creolen in bijvoorbeeld Amsterdam, laten we even Amsterdam, grote stad, hele grote populatie Creoolse Surinamers begraven worden, dan zie je dat er zaken die ook in Suriname spelen, dat die daar ook spelen. Ik heb expliciet de zaken gescheiden. Ja. Omdat in Nederland een van de kwesties die hier speelt. Kijk, u heeft het over, ja, maar in Suriname doet de gemeenschap het. Hier doet de gemeenschap het ook. Alleen, daar waar er in Suriname, en er zit natuurlijk nu ook met de economische omstandigheden, daar zijn er wat veranderingen in gang gezet. Daar waar ze zeggen van, goh, het afleggen is liefdewerk. En daar krijgen ze dan bijvoorbeeld een brood en drum krijgen ze dan. Hier wordt er ook door afleggers gevraagd om, goh, we hebben reiskosten, dat moet je wel betalen. Je moet dit en dat kopen. Dus er zijn natuurlijk overeenkomsten. En de gemeenschap doet het hier ook. Maar er zijn ook verschillen. En dat moeten we gewoon... En dat heeft te maken met de plek. Hè, dus ook de migratie naar Nederland. Dus dat heb je heel goed gesignaleerd, Bert.
5: Ja.
2: Is daarmee uw vraag beantwoord, Bert?
5: Ja, maar ik ben over Suriname nog niet tevreden. Want als je in Suriname in een gemeenschap iemand, zeg maar, overlijdt... dan wordt het toch door die gemeenschap... Ja, dus zeg maar voor door familieleden... Ja, in zo'n volksgroep, laat ik het zelf uitdrukken... Ja, dat wordt toch... Het wordt toch samen opgebracht? Of hebben ze net zulke mogelijkheden om in Suriname ook een band in te huren en dragers in te huren? Maar ik dacht dat dat gewoon gemeenschappelijk werd gedaan.
4: Bert, ook in Suriname worden mensen door dragers begeleid naar het graf. Mm-hmm. Dat is één. Ook in Suriname speelt de familie een rol.
5: Ja.
4: Ook in Suriname worden afleggers ingeschakeld... bij het bewassen en het verzorgen van doden.
5: Ja.
4: He, dus daar gebeurt hetzelfde. Alleen, en ik ben daar ook mee begonnen... als je kijkt in de gemeenschappen... Ja. Je woont in een bepaald buurt... Ja. Dan gaat de buurt onmiddellijk... op het moment dat er een overlijden plaatsvindt... dan gaan ze die... mensen waar er een overlijden heeft plaatsgevonden ondersteunen. Ze doen boodschappen. De andere koopt. Noem maar op. He, want het is een kleinere... dus daar heb je gelijk in. Maar het heeft te maken met... Ja, heb ik ook gezegd. Op het moment dat mensen ver uit elkaar wonen... wat in Nederland het geval is... kan die gemeenschap die in Suriname die warme deken wordt... niet helemaal hier in Nederland functioneren.
5: Ja.
2: We hebben een andere beller, dus ik ga heel even door naar de andere beller, Bert. Maar bedankt voor het bellen.
5: Ja, oké. Goed zo.
2: Helemaal goed, dag.
5: Hey. Dag.
2: Ja, dan hadden we een andere beller. Dat is meneer Hoost, goeienacht.
6: Goedenacht. Mevrouw Farina Jonathan.
4: Romeo, hoe is het met je, jongen?
6: Heel goed. Goedenacht, meneer Pien.
2: Hi, goedenacht.
6: Ik wil even Bert tegenspreken, want het uitvaartcentrum niet in Zuidoost hebben is niet alleen voor de Surinamers, het is voor alle bevolkingsgroepen, ook Nederlanders.
4: Thank
6: natuurlijk
4: you.
6: Maken Surinamers vele gebruik van. Mevrouw Farina Jonathan, ik vraag me eigen af, nou, weet u hoe men komt aan de mooie gewoonte? Dat er, u had het zo even al over muziek, dat er bazuin wordt gespeeld. Er wordt gedanst met lijkkist wanneer men voornamelijk een Afro-Surinamers wegbrengt. Ik heb begrepen, ik heb ook gezien op beelden dat de laatste tijd ook veel bij Hindoestaanse Surinamers voorkomt. En zodra ik op zo'n begrafenis ben en er komen Nederlanders langs en dan praat ik met ze, dan zegt ze, meneer, ik zou ook zo begraven worden. Maar hoe komt men aan die traditie?
4: Je weet best uit koraalmuziek. Dat komt ook uit die EBG-traditie. Toch?
6: Ja.
4: En dat stuk, hè, want daar mochten ze wel zingen en de christelijke liederen. En voor zover mij bekend, is dat ook vanuit die EBG-traditie meegekomen. En het feit, en het doet mij heel goed dat je mag ik jij zeggen, Romeo?
6: Ja.
4: Het feit dat je aan de orde stelt dat Hindustanen, Nederlanders, nu ook gedragen worden naar het graf door Surinaamse dragers, dat is die integratie. En dat is het stuk wat ik belangrijk vind ook van het erfgoed dat wij vanuit Suriname hebben meegenomen en waar we trots op moeten zijn.
2: Mooi.
6: Dank u wel, het is prachtig, dank u wel. En de integratie is gelukt dus, wat dat betreft.
4: In ieder geval voor dit ding, ook voor eten.
6: Ja, dank u wel, fijne avond verder.
2: Helemaal goed, meneer Hoos, yes. Ja, prachtig. Ja, de integratie die laat zich op deze manier dus ook gelden. Ja, ja. We hebben het eigenlijk helemaal nog niet gehad over uw politieke carrière. U heeft in de Tweede Kamer gezeten voor de PvdA... Eigenlijk, ja, ik van 2003 tot 2006, vorige week overleed Tara Sinfarma. Dat was de eerste vrouw van kleur in de Tweede Kamer. Die zat er tot 2001. Hoe was die tijdgeest toen? Hoe zag dat eruit toen u de Kamer in ging?
4: Nou, het was een vrouw van kleur. Er waren heel weinig mensen van kleur nog steeds in die Kamer. Ik ben erheen gegaan, ze hebben me gevraagd. Ik ben erin gegaan. En eigenlijk, ja, je komt er met heel veel idealen. En je denkt dat je op knopjes kunt drukken. Maar je hebt wel te maken met een politiek en met de discipline die in een partij zit. En je krijgt een portefeuille. Ik had ontwikkelingssamenwerking. En ik had gehandicapten. Ik had vrouwen. Ik had kinderen. Ik had onderwijs. Ik had kindsoldaten. Ik was tweede woordvoerder Suriname. Ik had voor Nederland, ook hier weer, de begrafeniswet. Die had ik ook in mijn portefeuille. Dus ja, het was hard werken. Omdat je heel veel moet leren. Maar ik zou het niet willen missen. Ik vond het een eer. Ik heb heel veel geleerd. Soms zei ik tegen mezelf, als dit echt een bedrijf was dat winst moest maken, dan was het direct failliet gegaan.
2: Waarom?
4: Omdat er heel veel gesproken wordt en iedereen moet zijn piche doen. En iedereen moet iets ervan vinden.
2: Ego's, dus, veel ego's ook.
4: Oh, ja, nou ja, weet je, ik ga dat niet zeggen. Maar iedereen moet er iets van vinden. Laat het ego's noemen, ja. Dus.
2: Hoe was dat bij u? Want als ik onderzoek doe, als ik lees over uw tijd in de Kamer, dan denk ik, ik lees niet heel veel. Eén. Hoe was die tijdgeest toen? Hoe zag dat eruit toen u de Kamer in ging?
4: Nou, het was een vrouw van kleur. Er waren heel weinig mensen van kleur nog steeds in die Kamer. Ik ben erheen gegaan, ze hebben me gevraagd. Ik ben erheen gegaan. En eigenlijk, ja, je komt er met heel veel idealen. En je denkt dat je op knopjes kunt drukken, maar je hebt wel te maken met een politiek en met de discipline die in een partij zit. En je krijgt een portefeuille. Ik had ontwikkelingssamenwerking. En ik had gehandicapten. Ik had vrouwen. Ik had kinderen. Ik had onderwijs. Ik had kindsoldaten. Ik was tweede woordvoerder Suriname. Ik had voor Nederland, ook hier weer, de begrafeniswet. En die had ik ook in mijn portefeuille. Dus ja, het was hard werken. Omdat je heel veel moet leren. Maar ik zou het niet willen missen. Ik vond het een eer. Ik heb heel veel geleerd. Soms zei ik tegen mezelf, als dit echt een bedrijf was dat winst moest maken, dan was het direct failliet gegaan.
2: Waarom?
4: Omdat er heel veel gesproken wordt en iedereen moet zijn piche doen. En iedereen moet iets ervan vinden.
2: Ego's, dus, veel ego's ook.
4: Oh, ja, nou ja, weet je, ik ga dat niet zeggen. Maar iedereen moet er iets van vinden. Laat het ego's noemen, ja. Dus.
2: Hoe was dat bij u? Want als ik onderzoek doe, als ik lees over uw tijd in de Kamer, dan denk ik, ik lees niet heel veel. En de mensen die ik daarover spreek,

0: Ik had vrouwen, ik had kinderen, ik had onderwijs. Ik had kindsoldaten. Ik was tweede woordvoerder Suriname. Ik had voor Nederland, ook hier weer, de begrafeniswet. Die had ik ook in mijn portefeuille. Dus ja, het was hard werken. Omdat je heel veel moet leren. Maar ik zou het niet willen missen. Ik vond het een eer. Ik heb heel veel geleerd. Soms zei ik tegen mezelf, als dit echt een bedrijf was dat winst moest maken, dan was het direct failliet gegaan.
1: Waarom?
0: Omdat er heel veel gesproken wordt en iedereen moet zijn piesje doen. En iedereen moet iets ervan vinden.
1: Ego's, dus, veel ego's ook.
0: Oh, ja, nou ja, weet je, ik ga dat niet zeggen. Maar iedereen moet er iets van vinden. Laat het ego's noemen, ja. Dus.
1: Hoe was dat bij u? Want als ik onderzoek doe, als ik lees over uw tijd in de Kamer, dan denk ik, ik lees niet heel veel. En de mensen die ik daarover spreek zeggen, ja, ze was ook best wel bedaard. Ze stapte ook niet heel vaak in op de voorgrond.
0: Nee, ik ben een wegwenscher geweest. Ik had ook bepaalde portefeuilles. Mm-hmm. Die moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld een beleidsnotitie geschreven en achtergelaten. Recht op een fatsoenlijk bestaan voor gehandicapten in ontwikkelingslanden. Dus die groepen zijn mij altijd na aan het hart gelegen. Ook tijdens mijn Kamerperiode. Hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat ze het beter krijgen? Ik heb het verdrag voor de rechten van het gehandicapte mens ook vanuit de Kamer meegevolgd. Dat is een drive. Dat is een stuk wat voor jou belangrijk is. Omdat ik vind dat de manier waarop wij mensen met een handicap bijvoorbeeld, senioren, kinderen behandelen, dat het iets van een samenleving zegt, maar dat het ook iets van jezelf zegt. Hoe kijk je er tegenaan?
1: Ja, heel mooi. Volgt u de politiek überhaupt nog? Bent u daar nog mee bezig?
0: Oh ja, zeker. Mijn dochter klaagt altijd. Want ik kijk naar nieuwsprogramma's en Nieuwsuur en weet ik het allemaal. Natuurlijk, ik luister. En
1: die positie van die vrouw, is die inmiddels in uw ogen verbeterd?
0: Er zijn meer vrouwen binnengekomen. Goed, maar als ik kijk naar het aantal allochtonen vrouwen en mannen is ook gestegen. Maar is het echt een afspiegeling?
1: Nee, waarom niet? Waarom zou het geen afspiegeling zijn?
0: Van die samenleving?
1: Ja, nou.
0: Denk ik niet. Vind ik niet.
1: Waarom niet?
0: Omdat als je kijkt naar het aantal mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in die samenleving en je kijkt naar de Kamer, kun je dan zeggen dat het een afspiegeling is?
1: Nou ja, als je in de Randstad bent, dan zou je denken van wel, maar of niet van niet, maar als je bijvoorbeeld ergens anders woont, ik zeg maar iets Urk of ergens in Limburg, dan kan ik me voorstellen dat het wel meevalt.
0: Nou, we moeten kijken naar die totale samenleving. Laten we dat toch doen.
1: Ja.
0: Zo kunnen we wel alle dingen verzinnen van, oh, maar ik woon in Urk of ik woon in, ja, nee, daar zijn, nee, dat doen we niet.
1: Nee. Daar gelooft u niet in.
0: Nee.
1: En die ontwikkelingssamenwerking waar u mee bezig was, of althans dat stukje ontwikkelingshulp waar u mee bezig was, hè, heeft u het gevoel dat, ik had een heel leuke vraag, ik ben hem gewoon kwijt, omdat ik zie dat er een bellen. We gaan even naar muziek. Vivir Mi Vida heeft u meegenomen. Waarom heeft u dat nummer meegenomen?
0: Omdat ik in mijn leven de dingen gedaan heb die ik wilde doen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb carnaval gevierd, ik heb gedanst, ik heb in het buitenland mogen studeren. Ik

0: Je hebt heel veel vriendjes en vriendinnetjes leren kennen ook. Ik heb Spaans gestudeerd. Er is maar één ding op mijn bucketlist wat ik niet heb kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat zou ik doen na mijn pensioneren. Maar goed, op een bepaald moment heb ik een lichte tia gehad, waardoor ik aan één oogje niet meer goed zie.
1: Oeh.
0: En ik wilde heel graag helikopter leren vliegen.
1: Ja.
0: Dus dat staat voor mijn volgend leven, als ik terug mag komen, op mijn bucketlist.
1: En het zou nu niet meer kunnen?
0: Nee. Want je moet goed kunnen zien.
1: Goed kunnen zien, inderdaad. We hebben toch nog één bellen, kort. Henry, die vraagt zich. Ja, die heeft een vraag. Nog even kort. Henry, goeienacht.
2: Hoi. Nou, het is heel aangenaam om naar u te luisteren. Alle activiteiten van u en uw visie die u heeft. Maar mijn vraag is: waar haalt u de kracht en de energie vandaan?
1: Ja, mevrouw?
0: Henry, de kracht haal ik uit mensen, mm-hmm, zoals jou, die 's avonds opblijven. En anderen die hun werk proberen te doen. En onderwerpen aan de orde stellen die niet gangbaar zijn. Die soms moeilijk bespreekbaar, om die toch aan de orde te stellen. Mijn kracht haal ik uit oma's die ik zie. Dat zijn mijn helden, die voor hun kleinkind zorgen, van wie de moeder gestorven is, en de vlechtjes en haren mooi vlecht, strikjes erin zetten, ze naar school brengen. En als die het kunnen, dan kan ik dat ook. De kracht haal ik uit mensen die niet opgeven, die niet zeggen van: ik leg me neer bij dat wat anderen mij opleggen. Heb ik ook nooit gedaan. Nee, ga ik niet zonder meer accepteren. We gaan kijken, dat zijn de uitdagingen. Vandaag gaat het niet, maar morgen is een nieuwe dag. We gaan opnieuw. Dus, dat is wat mijn drijfveer is. En het feit, ik heb studenten begeleid. En vooral langstudeerders aan het eind van mijn carrière. En als een student na een periode afstudeerde en ik zag oma, mama en papa komen, dacht ik, daar doe ik het voor. Een kind dat straalt, oma die helemaal vrolijk is. En moeders en vaders, daar doe ik het voor. Dat is waar ik de kracht uit haal.
2: Nou, een prachtig antwoord.
0: Dank je wel, André.
1: En ja, bedankt voor het bellen, Harry.
2: Ja, hoi.
1: Fijne nacht. Ja, na het nummer gaan wij ook afscheid van elkaar nemen.
0: Oké.
1: Dank u wel.
0: Niets te danken. Jij ook bedankt voor de tijd. En ook de voorbereiding. Maar ook de andere man die aan de andere kant zit.
1: Ja, mijn vaste trouwant, Manasse.
0: Manasse. Ik heb van tevoren tegen hem gezegd dat hij mij eventjes, als ik ging piepen, dat hij daarvoor moest zorgen. Maar dat is een beetje goed. Dat komt ook door de koffie en het water.
1: Zeker. Dus, u heeft goed staande gehouden.
0: Echt, hè? Dank je wel. En ik wil ook echt de luisteraars bedanken dat ze op dit late uur toch aan de radio zitten om dit belangrijk. Mag ik nog één laatste ding?
1: Zeker.
0: Luisteraars, één ding wat ik u mee wil geven, dat is een cry out loud die ik overal. Wij vergeten vaak, wanneer er iemand overlijdt, om kleine mensen mee te nemen. En we denken, ze zijn flexibel. Kleine mensen hebben soms heel veel verdriet. En ik vraag jullie echt vanuit mijn diepe oprechtheid in hart: alsjeblieft, blijf praten met dat kind. Leg uit. Geef het dat stuk mee dat het niet dat verdriet heeft. Want ze zijn flexibel, maar ze dragen verdriet met zich mee.
1: Dank u. Fijne nacht.
0: Ook fijn.

0: Ja, je kunt nu luisteren naar de podcast Wiels, de moordzaak. Het interview met de veroordeelde oud-minister George Jamaluddin lijkt in het water te vallen. Met gemengde gevoelens vliegen we terug naar Nederland. Daar blikt Natasha met Junior en Albert terug op de reis en alle ontwikkelingen. Albert komt tot een indrukwekkende conclusie.
1: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1.
2: Aan de orde zijn de volgende verdenkingen. In de zaak Maximus, primair het medeplegen van de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 en subsidiair het uitlokken van die moord. Op grond van al het bovenstaande acht het gerecht bewezen dat verdachte de opdracht tot de moord op Wiels heeft gegeven aan Nini, die Pretto naar voren heeft geschoven, die vervolgens op zijn beurt de uitvoerders van de moord heeft geworven. De verdachte heeft een onbekend gebleven geldbedrag voor de moord in het vooruitzicht gesteld en heeft ook daadwerkelijk betaald voor de moord.
3: Oud-minister George Jamaluddin werd uiteindelijk in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf voor de moord op Helmin Wiels. Maar het Curaçaose volk bleef achter met vragen.
4: Ik denk niet dat er een oplossing is gekomen. Volgens mij niet, hoor. Maar ja.
3: De zaak voelt voor velen nog steeds niet opgelost. Want naar het motief blijft het gissen. En dat heeft, zoals je in de vorige aflevering hoorde, volgens de hoofdofficier van justitie alles te maken met George Jamaluddin. Die blijft zwijgen en ontkennen. Zal hij daar vandaag verandering in brengen? Na wekenlang bellen, mailen en van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, is het ons eindelijk gelukt toestemming te krijgen om George Jamaluddin in de gevangenis op te zoeken en hem daar te mogen interviewen. Dit is de podcast Wiels, de moordzaak. Aflevering 6. De dader.

0: We zijn gewoon op weg naar de gevangenis van Curaçao. Alle toegangspapieren, we hebben alles gecheckt. We moeten ervoor zorgen dat we gewoon goede kleding aandoen. Dus we mogen niet spannend gekleed erheen. Het zijn hele strenge kledingvoorschriften. Het is een regenachtige dag hier op Curaçao, bewolkt. Trouwens, de gevangenis van Curaçao, SDKK, zo heet het, zit in Koraalspecht. En dat is best een bouwvallige wijk hier. Het ziet er niet aantrekkelijk uit. En zo met dat grijze weer, die donkere wolken die zich samenpakken, ziet het er allemaal nog mistroostiger uit. Ik ben best wel gespannen, eerlijk bekennen. Er zitten extra zenuwen in, omdat ik natuurlijk ook gewoon die pijn bij al die mensen heb gezien die hun vader of een goede vriend zijn verloren of een broer. Ja, en ik ga gewoon naar de man toe die de schuldig is bevonden.
1: Eindelijk zijn we onderweg naar de gevangenis. Na alle telefoontjes en mailtjes en het ellenlange wachten kan er nu niks meer misgaan. We zijn er helemaal opgekleed. Allebei in een zwarte pantalon, regisseur Judith in een zwart overhemd en ik in een lichtgeel linnen overhemd dat ik hoog heb dichtgeknoopt. We krijgen zometeen maar een uur de tijd met Jan Lodien, geen minuut langer. We vragen ons af hoe we Jan Lodien straks zullen aantreffen. En wat heeft hij ons te vertellen over de moord? Als we de auto het gevangenisterrein oprijden, slaat de regenbui om in een wolkbreuk.
0: Ja, rennen voor de regen. Jezus, wat een bui.
1: Onze kleding is nat, maar we zijn binnen.
0: Laten we maar melden.
1: En daar treffen we de advocaat van Jan Lodien. Mirto Murray. Terwijl we onze spullen in een kluisje duwen, hoor ik dat Mirto een discussie heeft met de bewaakster. Die discussie gaat over mijn kleding.
0: Wat is er aan de hand?
2: Het is een mooie, maar
0: dit meen je niet.
2: Heb je nog iets anders in de auto?
0: We hebben nog iets anders.
2: Een sjaal is erop.
1: Volgens de vrouw is mijn lichtgele overhemd door de regen te doorzichtig geworden, waardoor ik niet meer aan de strenge kledingvoorschriften voldoe. Ik mag niet naar binnen. Ik kan mijn oren niet geloven. Gebeurt dit echt? Dit is onze enige kans om Jan Lodien te spreken. De man die veroordeeld is als de opdrachtgever achter de moord op Wiels. En je hoorde het de hoofdofficier van justitie eerder al zeggen. Hij is de enige die op dit moment opheldering zou kunnen geven over het motief. En dus het waarom. Het gaat toch niet gebeuren dat we door een natte blouse dit essentiële interview gaan verliezen. De gedachte alleen al verlamt me.
0: Jeetje, wat een gedoe. Dit kan toch niet waar zijn?
2: Is dat nog een optie ergens bij een winkel even?
0: Bij een winkel snel iets halen?
3: Ja, dan moeten we
0: doen. Let's do it. Ja, let's do it.
3: Dan zijn we binnen een paar minuten terug. Ja.
0: Dit is toch een grap?
1: We hebben maar een uur voor dit interview. Ik ben bang dat dit allemaal van onze tijd afgaat. Regisseur Judith en ik racen daarom naar de dichtstbijzijnde kledingwinkel. Die is alsnog kilometers verderop.
0: We halen van die zwart.
3: Het is een nieuwe Caracas bijweg.
0: Rechtsaf.
3: Ik
0: hoop dat het open is.
3: Ik hoop dat het open is. Online wel. Echt verschrikkelijk gebed aan doen dat het open is.
0: Achter deze trucker?
3: Nee, naar links.
0: Oh, hier. Ja. Dit is open. Zal ik hier gewoon naar binnen? Moet je een topje? Ik moet een top hebben die alles.

0: bedekt.
1: Okay.
0: En echt niet doorschijnend.
1: Geen niet doorschijnend, gewoon zwart.
2: Oké, okay, ja. Zo'n model bloesjes.
1: Ja, perfect. Dank je.
3: Maar het lukt ons. Tot op mijn kin gekleed in een zwarte, hoogsluitende blouse met daaronder een zwart hemd, kom ik weer aan bij de gevangenis.
0: Hallo.
1: We're back. Ja. Oké. Paspoorten.
0: Ja.
1: Was bij.
3: En dan mogen we eindelijk naar binnen. De gevangenis in. Langs de security scan. Van de ene deur.
1: We moeten achter deze meneer aanlopen.
0: Oké.
1: Dank je, sir.
3: Naar de andere. En het ene checkpoint.
1: Weer nog een raampje waar we moeten melden.
3: Naar het andere.
1: Wanneer?
3: En dan staan we ineens op een kleine binnenplaats, oog in oog met George Jamaluddin. Hij heeft een oranje gevangenis overal aan en staat ontspannen met wat bewakers te praten. Op een paar grijze baardharen na is Jamaluddin eigenlijk geen spat veranderd. Hij heeft nog steeds een scheermeskaal hoofd en een zorgvuldig getrimd ringbaardje. Wat mij verder meteen opvalt, zijn zijn nette zwarte loafers.
1: Hé, hey, wat opvallend. Hij heeft hele nette schoentjes aan.
3: De zwarte schoenen steken surrealistisch af onder zijn oranje gevangenispak. Alsof hij een zakenman is, maar dan in de gevangenis.
1: Bon dia.
4: Hallo, hi. Welkom. Borja Jamaluddin.
1: Natasja Gibbs.
3: Met een brede glimlach en een uitgestoken hand stapt Jamaluddin op ons af. Speciaal voor ons gesprek hebben de bewakers hun kantoor vrijgemaakt. Het is de enige plek met airco. Die hoor je dan ook op de achtergrond.
1: Oké.
3: Jamaluddin begeleidt ons naar binnen alsof het zijn eigen kantoor is. En dan zegt de bewaker dat hij ons verder met rust zal laten. En sluit de deur. Daar zitten we dan. In een kantoor met een van de veroordeelden achter de moord op Helmin Wiels. Ik heb lang getwijfeld hoe ik Jamaluddin zou aanspreken. Toen hij minister was, sprak ik hem aan met u. Maar hij is geen minister meer. En hij zit in de gevangenis voor moord. Maar hij is wel ouder dan ik ben. En op Curaçao heb je respect voor mensen die ouder zijn dan jij. Ik denk aan wat de broer van Helmin, Albert, tegen mij zei toen ik hem vroeg hoe ik hem aan moest spreken.
5: Jij! Ik ben geen prins of koning. Ik ben gewoon normaal mens.
3: Uit respect voor Albert zal ik de man die veroordeeld is voor de moord op zijn broer ook met jij aanspreken.
1: Waarom heb je ja gezegd op mijn verzoek om met jou te praten?
5: Ik heb niks te schuilen. Dus je kan me vragen wat je wil.
3: Niets te schuilen. Ik mag alles vragen wat ik wil. Ontspannen leunt Jamaluddin achterover terwijl hij mij met een brede glimlach aankijkt. Met een schuin oog kijk ik naar mijn aantekeningen. De belangrijkste vraag heb ik opgeschreven. Maar ik besluit het eerst even over een andere boeg te gooien. Ik wil zien wat er achter die glimlach schuilgaat. Ik begin bij zijn leven in de gevangenis. Hoe is dat?
5: Nee, deze situatie is onmenselijk. Ik denk dat in de slaventijd die slaven, met alle respect, maar ze werden beter behandeld dan deze mensen. En daarom krijg je 50% van recidivisme. Je wil de misdaad niet goed praten. Maar wanneer iemand in aanraking met de justitie komt, is omdat alles verkeerd ging. Educatie, voornamelijk. Misschien vader niet thuis. Je bent opgegroeid bij je oma.
1: Ja, maar niet iedereen die in armoede of in een moeilijke situatie opgroeit hoeft natuurlijk in een gevangenis terecht te komen, toch?
5: Voltalig met je eens.
1: Hoe zit het met jouw eigen jeugd? Hoe ben jij opgegroeid?
5: Ik? Steenrijk, ja. Steenrijk. Alleen, de naam is Steenrijk, maar die mensen zijn niet rijk.
3: Dat Jamaluddin in Steenrijk opgroeide, dat wisten we natuurlijk al. Albert vertelde in aflevering 2 dat ze zelfs buren en goede vrienden van elkaar waren. Later in het gesprek zal ik Jamaluddin vragen naar die vriendschap. Maar eerst wil ik meer weten over hoe hij is opgegroeid.
5: Met mijn vader en mijn moeder thuis. Dus we zijn 7 broers of broers en 2 zusters. 5, 2. Gewoon normaal. Door een normale middenstandse familie.
1: En ben jij de jongste? Of?
5: Ja, baby. Ja.
1: En hoe werd je thuis behandeld?
5: Streng. Ja, mijn moeder was streng. Mijn vader was aan de zachte kant. Maar mijn moeder, nee. Dus dan heb je hoofdpijn. Ik ga niet naar school, je weet die smoesje. Nee, ga naar school. Laat de meneer je thuis sturen.
1: En wat voor kind was jij?
5: Gewoon, niks bijzonders.
1: Niet ondeugend?
5: Ja, ondeugend ben ik nog steeds, maar ik hou niet veel van publiciteit.
1: Was je verlegen als kind?
5: Ja, ik ben nog steeds verlegen, denk ik.
1: Serieus?
5: Ja.
1: Zo kom je niet over.
5: Ja, ik ben verlegen. Ja. Ik ben verlegen. Ik hou niet van foto's en dergelijks. Weet je? Dus, nee.
3: Verlegen. Ik denk terug aan Jan Maledien's periode als minister van Financiën. Dat was van 2010 tot 2012. In die periode maakte hij niet bepaald een verlegen indruk. Hij ging gekleed in opvallende maatpakken. Hij droeg glimmende schakelarmbanden en dure horloges. En Jan Maledien was wel degelijk bereid om vaak breed glimlachend te poseren voor een foto. Maar goed, hoe iemand eruit ziet, hoeft natuurlijk nog niks te zeggen over hoe iemand zich daadwerkelijk voelt. Het kan ook een façade zijn om anderen niet te dichtbij te laten komen. Bij Jan Maledien merk ik dat ik te dichtbij kom als ik vraag naar iemand die hem na aan het hart ligt. Zijn overleden moeder.
5: Moeder is dood. Vader ook.
1: Kun je daarover vertellen?
5: Nee. Echt niet. Onschuldig, aangehouden. En je moeder gaat dood en je... Nee. Next.
3: Los van het feit dat het natuurlijk vreselijk is om je ouders te verliezen, speelt er bij Jan Maledien nog iets anders waardoor ik hem specifiek hiernaar vraag. Om dit te begrijpen neem ik je mee naar maart 2017. Jan Maledien is op dat moment een van de hoofdverdachten in de zaak Maximus. Dat is het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op Wiels. Nadat het Openbaar Ministerie zijn mobiele telefoon in beslag neemt, vertrekt Jan Maledien naar Venezuela. Een land dat geen uitleveringsverdrag heeft met Curaçao. Maar bij aankomst op de luchthaven wordt Jan Maledien gesignaleerd door Interpol en aangehouden. Toch wordt Jan Maledien niet direct uitgeleverd aan Curaçao. En in diezelfde periode overlijdt Jan Maledien's moeder, terwijl hij dus anderhalf jaar lang vastzit in Venezuela. Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong, die ik in aflevering 5 sprak, kon zich de situatie nog heel goed herinneren.
6: Op een gegeven moment werd de grond te heet onder de voeten voor hem en vluchtte hij. Hij zei voor medische redenen, ging hij naar Venezuela. We hebben toen met de autoriteiten van Venezuela hebben kunnen laten aanhouden in een uitleveringsdetentie. Ja. Hij zat in een soort Interpol-gevangenis daar gedetineerd. Ik heb hem zelf opgehaald,
1: oh ja?
6: Moet ik zeggen.
1: In Venezuela?
6: In Caracas, ja. Ja.
1: Hoe was hij? Hoe ging dat?
6: Nou, dat ging heel bijzonder. Want toen ik erheen ging met een collega, zouden we eigenlijk gaan praten over de mogelijkheden en hoe we dat in het vat moesten gieten om hem hier te krijgen. Hm. En opeens ging het heel erg snel. We hebben toen in allerijl nog een arrestatieteamleden moeten vragen om naar Venezuela te gaan, om dus naast hem te zitten als hij terugvloog. En toen kregen we hem inderdaad op dezelfde vlucht kregen we hem mee. En het was eigenlijk een beetje toeval, want dat we hem zo mee mochten nemen,
1: ja.
6: Dat had ik echt niet verwacht.
1: Nee.
6: Maar toen gingen dingen, toen duurde het nog bijna een jaar, maar toen is hij wel in eerste aanleg veroordeeld.
3: In eerste aanleg werd Jan Maledien tot 28 jaar veroordeeld. In hoger beroep kwam daar nog 2 jaar bij. Ondanks deze veroordeling houdt Jan Maledien vol dat hij onschuldig is. Als ik hem vraag hoe dat zit, heeft hij een opmerkelijke verklaring.
1: Jij zegt dat je onschuldig bent, hè?
5: Nee, ik ben onschuldig. Wat heb ik aan te winnen? Niks, toch? Ik ben een zakenman.
3: Winst. Zaken. Er bekruipt mij een ongemakkelijk gevoel bij deze redenering van Jamaluddin. We hebben het hier tenslotte wel over een mensenleven. En Jamaluddin heeft het over winst en zaken. Om dit in perspectief te plaatsen, is het misschien goed om meer over zijn achtergrond te weten. Voordat Jamaluddin in 2010 minister van Financiën werd, was hij jarenlang eigenaar van het succesvolle beveiligingsbedrijf Speedy Security. Een grote droom van Jamaluddin, die al van kleins af aan een succesvolle zakenman wilde worden.
5: Mijn vader was een zakenman, mijn moeder was een zakenman. Dus vanaf mijn 14 doe ik zaken. 14 jaar oud. Dus dat heb ik altijd gedaan.
3: Jamaluddin denkt dus al zijn hele leven als een zakenman. Als hij iets doet, moet het hem iets opleveren.
5: Wat heb ik te winnen? Wat heb ik te winnen? Geld geven om iemand dood te maken? En wat krijg ik terug? Wat is mijn aanwinst? Ik vraag me af. Wat is de reden? We weten de reden niet.
3: De reden. Het motief. Ik denk terug aan mijn gesprek met journalist Dick Draaier in aflevering 5.
7: Jamaluddin is afgezekerd door Wils, je wil het niet weten.
3: Net als Dick sluit ook hoofdofficier van justitie, Heiko de Jong, dit mogelijke scenario niet uit. Een ordinaire wraak van Jamaluddin op Wils.
6: Het kan net zo goed geweest zijn dat Jamaluddin, die werd wel eens op een wat neerbuigende wijze behandeld door Wils. Dat hij daar zo boos over werd. Dat hij zegt van, nou, ik ga die vent afmaken. Hm. Dat kan zomaar. Kunnen gewoon ook hele basale motieven zijn. Dat hoeft niet allemaal heel groots en meeslepend te zijn.
3: Zou het zoiets simpels kunnen zijn? Toen ik Jamaluddin naar zijn moeder vroeg, zag ik direct dat ik een gevoelige snaar had geraakt bij hem. Lagen de vernederingen van Wils ook zo gevoelig bij Jamaluddin? Zo gevoelig dat hij er zelfs Wils voor zou kunnen laten vermoorden? Ik besluit de proef op de som te nemen en hem ernaar te vragen.
1: Ik kan me nog herinneren dat Helm en Wils wel eens zwaar kritisch op jou was. Toch?
5: Dat is zijn manier om politiek te drijven. Dat is politiek. Dat is niet persoonlijk.
1: Wat vond je ervan, hoe hij dat deed?
5: Gewoon. Politiek, dat is een manier om politiek te drijven. Ik heb een manier, hij heeft zijn manier.
1: Hebben jullie het er wel eens over gehad? Hebben jullie wel eens gesprekken hierover gevoerd?
5: Ja.
1: Jij en Helmin?
5: Ja. Uh-huh. We kwamen hard tegenover elkaar. Maar niet persoonlijk, want dat is rijk. Wanneer je problemen hebt, dan heb je problemen. Als je moet vechten, dan vecht je. Maar morgen ben je weer goed. We zijn jongens van de week, dat is het. De jongens van Sterre zijn broers.
3: Voor Jamaluddin hoorden de vernederingen van Wils aan zijn adres bij het politieke spel. Ik zie geen wrokkige man voor me. Volgens Jamaluddin konden Wils en hij alles tegen elkaar zeggen, en als er iets uitgevochten moest worden, ja, dan deden ze dat. Maar ze bleven broers. Toch ligt nu één broer begraven en zit de andere hier in de gevangenis.
5: Ja, dat is het. Je denkt elke dag, welke, weet je, bocht heb je verkeerd gedaan dat je hebt hier beland? En de uitkomst komt niet. Dus er moet bewijzen zijn, toch? Waar zijn ze?
1: Nou, blijkbaar is het genoeg om jou hier op te sluiten.
5: Nee.
3: Over die bewijzen. Die bestaan voornamelijk uit verklaringen van getuigen, verdachte geldtransacties en schimmige sms'jes. Ik loop de meest opvallende bewijzen even met je langs. Bewijs 1. Een getuige vertelde dat hij van een van de daders had gehoord hoe moordmakelaar Fonseca en Jamaluddin onderhandelden over welk bedrag Jamaluddin voor de moord op Wils zou betalen. Dit wordt ook bevestigd door een andere getuige. Bewijs 2. Twee getuigen hebben gezien hoe Fonseca anderhalve maand voor de moord op Wils meermalen het kantoor van Jamaluddin verliet met enveloppen en zelfs een broekzak vol bankbiljetten. Bewijs 3. De schutter vertelde hoe hij na het vermoorden van Wils werd betaald uit een sporttas. Dezelfde sporttas waar hij moordmakelaar Fonseca eerder mee had zien rondlopen. En dan zijn er nog allemaal verklaringen waarmee Jamaluddin volgens het OM

0: probeerde te verbergen dat hij de opdrachtgever was. Te beginnen bij de simpele vraag waar Jamaluddin was op het moment van de moord. Zelf zegt Jamaluddin dat hij met zijn kinderen in de bioscoop zat.
1: Ik was in de movies.
2: Je was in de movies toen?
1: Ja, met mijn kinderen.
0: Zoiets is natuurlijk makkelijk te checken. En tot zover is er ook niks op aan te merken. Maar nu komt het. Jamaluddin zei kort na de moord ook helemaal niet in de buurt van Maripampoen te zijn geweest. Dat is de plek waar Helmin Wiels werd vermoord. Een leugen bleek later. Want? Bewijs 4. Meerdere mensen hebben Jamaluddin daar gewoon gezien. En dan is er het contact met moordmakelaar Fonseca. Jamaluddin beweerde helemaal geen nummer van Fonseca te hebben en niks af te weten van enig sms-contact. Weer een leugen. Want bewijs 5. Het OM vond maar liefst 40 sms'jes tussen Jamaluddin en Fonseca. Volgens het OM schimmige berichten, waarin Jamaluddin en de moordmakelaar Fonseca maandenlang in codetaal communiceren over zogenaamd werk. Voordat ik je wat van die sms'jes laat horen, is het goed om te weten dat Fonseca nooit voor Jamaluddins beveiligingsbedrijf heeft gewerkt. Ook hoor je zo in de berichten het woord uniformen. Het OM en ook de rechter gaan ervan uit dat uniformen codetaal is voor huurmoordenaars. 25 april 2013, 10:38. Jamaluddin aan Fonseca.
3: Ik heb een job voor 4 uren. Wellicht iets voor jou? Kom langs als je kans ziet.
0: 30 april 2013, 15:28. Fonseca aan Jamaluddin.
4: Wanneer kan ik je zien, zodat ik kan beginnen met werken? Broer, ik heb mijn uniform al.
0: 30 april 2013, 5:42, Jamaluddin aan Fonseca.
3: Kom bij me thuis, zodat ik ze kan zien.
0: 30 april 2013, Fonseca aan Jamaluddin.
4: Ja, ik ben er.
0: Het maandenlange cryptische sms-verkeer tussen Jamaluddin en moordmakelaar Fonseca stopt ineens op 4 mei 2013. 1 dag voordat Wiels wordt vermoord. Oké, nu weet je op basis van welk bewijs Jamaluddin veroordeeld is. Hou dit in gedachten. Want tijdens het gesprek heeft Jamaluddin ineens een vraag voor mij.
1: Mag ik je eens een vraag stellen?
2: Tuurlijk.
1: Zie je een schuldige man die moet veroordeeld worden als je de dossier leest? Eerlijk, gewoon. Ja of nee? Zeg het gewoon.
2: Op basis van de bewijzen?
1: Ja.
2: Zou ik zeggen ja.
1: Oké. Voor? Waarom?
2: Aan de hand van? In ieder geval, het communiceren hierover, de manier waarop de structuren zitten tussen de mensen die uitvoerders zijn, de mensen die, zoals Fonseca, alles wijst erop dat je er een aandeel in hebt gehad.
1: Oké. Aan de hand van?
2: Van de bewijzen die er liggen, aan de hand van de communicatie die je hebt gehad.
1: SMS
2: en de getuigenissen.
1: De sms, ja, bedoel je?
2: Precies. Je hebt sms-verkeer gehad, toch?
1: Ja, maar...
2: En daarin...
1: Aan de hand van dat?
2: Nou ja, dat is communicatie, toch? Het zijn je eigen berichten.
1: Oké.
2: Maar vind je het raar dat ik dat zo... Weet je, lacht en...
1: Nee, maar voor mij is het... Raar dat je tot de conclusie komt. SMS'en. Dus.
2: Maar hoe moet ik die sms'jes dan interpreteren?
1: Zoals ze staan. Dat is het. Het verandert niet.
2: En jij hebt... Dat klopt dus.
1: Wat klopt?
2: Wat er in die sms'jes staat.
1: Er staat niks in de sms.
0: Precies wat hier gebeurt is wat zowel het OM als de rechter Jamaluddin kwalijk nemen. Hij weigert duidelijke uitleg te geven van waar de sms'jes tussen hem en bewezen moordmakelaar Nini Fonseca precies over gaan.
5: Naar het oordeel van het gerecht vragen deze sms-berichten, mede bezien in het licht van de overige bewijsmiddelen, zeer dringend om een aannemelijke verklaring. De verdachte heeft die uitleg niet gegeven. Het gerecht houdt er daarom voor dat deze berichtenreeks betrekking heeft op de voorbereidingen voor de moord op Wiels en dat de uniformen zien op de mensen die voor de uitvoering daarvan door Nini waren ingeschakeld.
0: En ook wuift Jamaluddin alle belastende getuigenissen weg als roddels. Ook als ik hem vraag naar wie er volgens hem achter de moord zit.
2: Maar wie denk je dan dat er achter zit? Als jij zegt,
1: nee,
2: ik ben het niet. Wie is het? Wie zou het dan zijn?
1: Hoe zou ik weten? Nee. Roddels? Nee, daar doe ik niet mee. Ik ben hier in deze gevangenis voor Roddels. Ik ben een klassieke voorbeeld van Roddels.
2: Ze zeggen ook wel dat je niet wil praten omdat je bang zou zijn voor je leven. Is dat zo? Vrees jij voor je leven?
1: Nog een radder. Nog een radder. Wat moet ik antwoorden over radders? Niks toch? Dus.
0: Hoe meer vragen ik stel over de moordzaak, hoe meer Jamaluddin lacht. Ik besluit daarom weer terug naar de kern van de zaak te gaan. Het verlies. Want weet je nog hoe Jamaluddin aan het begin van ons gesprek vertelde dat hij in Steenrijk is opgegroeid? En hoe de jongens van Steenrijk broers zijn? Het is dezelfde wijk waar ook Wiels opgroeide. Jamaluddin was goed bevriend met de broer van Wiels, Albert.
2: Ik ben in jouw wijk geweest, hè? Ik ben in Steenrijk geweest.
1: Ah, ja?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben ook bij het huis geweest waar je bent opgegroeid.
1: Bij mijn moeder thuis. Oké. Okay.
2: En ik ben ook met Albert natuurlijk gaan praten.
1: En? Hoe ging het?
2: Hij was heel verdrietig. Hij was echt heel verdrietig.
1: Dat kan ik begrijpen.
2: En hij stelt de vraag, waarom?
1: Waarom wat?
2: Waarom?
1: Waarom wat?
2: De dood van zijn broer. De moord. Dat is Albert's vraag aan jou.
1: Ik denk dat hij zelf dat niet aan mij vraagt. Want hij gelooft zelf niet. Toch?
0: Jamaluddin is er dus van overtuigd dat Albert in zijn onschuld gelooft. Hij gelooft ook nog steeds in hun vriendschap. Of dat wederzijds is, zullen we later horen. Als ik Albert weer spreek.
2: Zul ik het wel? Oké.
6: Dank je.
0: Inmiddels staan we weer buiten op de binnenplaats van de gevangenis. Voordat we naar de uitgang lopen, kijk ik nog even naar Jamaluddin, die met zijn advocaat staat te praten.
2: Ik heb het gevoel dat deze man. Ja, hij lacht de hele tijd. Hij heeft de hele tijd een grote glimlach op zijn gezicht, terwijl hij over deze zaak spreekt, over zijn emoties, over alles.
0: Niets wijst erop dat Jamaluddin doordrongen is van de ernst en de impact van deze moordzaak. En dat terwijl de moord zoveel levens heeft verwoest. In zekere zin ook dat van hemzelf. De rechter verwoordde het misschien wel het best tijdens het uitspreken van het vonnis voor Jamaluddin in deze moordzaak.
5: Iedere moord schokt de samenleving. Maar van een op klaarlichte dag, op een druk bezocht strand, op bestelling uitgevoerde liquidatie van een van de meest populaire politici van Curaçao, die zich nota bene in het bijzonder sterk maakte voor de strijd tegen corruptie op alle niveaus in de samenleving, gaat tevens het signaal uit dat macht en geweld gaan boven democratie en recht. Dat signaal schept angst en wantrouwen in de samenleving. Beperkt burgers en politici in de mate waarin ze zich vrij voelen om hun mening te geven. En bereidt zo de weg naar een samenleving waarin alleen het recht van de sterkste geldt.
0: De impact van de moord op Wiels blijft niet beperkt tot Curaçao. Ook in Nederland wordt de pijn en de verontwaardiging gevoeld. Daags na de moord verzamelen honderden Caribische Nederlanders zich met fluiten, potten, pannen en een brassband in Rotterdam om een lawaai-manifestatie te houden ter nagedachtenis aan Wiels.
7: Begin je pannen, je fluiten, alles wat je hebt lawaai te maken. Laat je stem horen, want dit mag niet meer gebeuren.
0: Bij terugkomst in Nederland zal ik 2 maanden besteden aan het terugluisteren van de gesprekken die ik heb gehad en het herlezen van de zaak. Ook zal ik nog eens de verdediging van Jamaluddin napluizen. Echt nieuwe dingen zal ik daarin niet vinden. Ook de rechters in hoger beroep en cassatie zijn ervan overtuigd dat alles in de zaak tegen Jamal Adin volgens de regels is verlopen en hij gewoon schuldig is. En ik lees in die 2 maanden niets dat mij daaraan zal doen twijfelen. Om deze reis goed af te sluiten, gaan we terug naar waar we begonnen. De mensen die zijn achtergebleven. We zijn in een studio in Hilversum, waar ik met de broer en zoon van Helmin Wiels heb afgesproken, Albert en Junior. Albert is speciaal voor dit gesprek vanuit Curaçao hier naartoe gekomen.
2: Ik ben blij dat jullie er zijn trouwens.
1: Ik ook.
2: Ja?
1: Ja, ik vind het een hele... Kijk, ik heb mijn best gedaan om hier te zijn. Dat was echt heftig.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb pas verhuisd en alles erop en eraan. Dus, maar oké, ik ben er.
2: Ja.
1: Dus,
2: dankjewel. Dankjewel dat je de moeite neemt.
1: Ja.
2: Junior, heb je nog wel eens gedacht aan ons gesprek wat we hebben gehad?
6: Ja.
2: En?
6: En ja, voor mij was het goed omdat ik veel heb gezegd en ook niks.
2: Dat zeg je goed, inderdaad.
6: Ja.
2: Ik heb nog eens na zitten luisteren. En ik vond het een moeizaam gesprek.
6: Ja.
2: Maar dat heb ik je ook eerlijk gezegd.
6: Ja. Vandaag was het wel een beetje lastiger.
2: Want?
6: Want je hebt 2 verschillende karakters.
0: Ja, dat Junior en Albert 2 verschillende karakters zijn, dat wisten we nog wel. Waar Junior zich graag hult in mysteries en ik na ons gesprek meer vragen dan antwoorden had, kreeg ik bij Albert juist veel antwoorden en ook een breder beeld van wie Helmin Wiels was. Ik heb ze alleen nog niet verteld dat ik de opdrachtgever achter de moord op hun broer en vader heb opgezocht in de gevangenis. Ik besluit dat nu te doen.
2: Weet je nog dat ik tegen jou zei, Albert, in Steenrijk, dat ik heel graag met George Jamal Adin wilde gaan praten?
1: Ja.
2: Ik heb hem uiteindelijk op mogen zoeken in de gevangenis.
1: Okay.
2: En ik heb met hem mogen praten.
1: Ik ben benieuwd. Hij was mijn vriend. Hij was mijn broer. Hij was mijn buurman. We hebben samen opgegroeid. We gingen samen op reis. Op vakantie. Dat doe je niet toch?
2: Ik herinner me nog, jij en ik stonden daar in Steenrijk.
1: Ja, ik heb een vraag.
2: Ik zei, welke vraag zal ik hem stellen? En jij zei, waarom?
1: Waarom? That's it. Ik wil weten waarom. Waarom heb je dat gedaan?
2: En dit is wat hij daarop te zeggen heeft. Zullen we luisteren?
1: Oké.
8: Ja, en wat hij daar nou precies op te zeggen had, kun je luisteren op NPO Luister bij Wiels, de moordzaak. En na het nieuws van 4 uur gaan we nog even verder met elkaar. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is het thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk.
3: Welkom bij het derde uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk de avond van het Caribisch Netwerk. Blijf vooral hangen, want we hebben straks een belletje met Oscar van Dam, onze vaste correspondent op Curaçao. Maar eerst een podcast, de plantage van onze voorouders. Maartje Duin volgt de discussie over dit privilege met groeiend ongemak. Haar moeder is barones uit een oud adellijk geslacht. Welke rol hebben haar voorouders gespeeld in het Nederlandse slavernijverleden? Maartje duikt in haar stamboom en ontdekt dat haar bedovergrootmoeder bij de afschaffing van de slavernij in 1863 mede-eigenaar was van een Surinaamse plantage. Onder de vrijgemaakte slaven valt één achternaam op: Bauva. Zouden hun nazaten nog leven?
4: Dit is een NPO-luisterklassieker van de VPRO.
5: Maar is die hele bijeenkomst, dit hele project, niet ook een beetje een illusie? Dat vraag ik me wel eens af.
6: Illusie? Maar wat is het
5: doel? Nou, als we ons allemaal inhouden voor elkaar.
7: Het is maart 2020. Ik ben bij Peggy thuis. We zijn leeftijdsgenoten, groeiden allebei op in Rotterdam.
5: En dan gaan we naar huis en dan gaan we weer met onze eigen groep praten. En dan blijkt het allemaal veel erger te zijn.
7: En we delen een geschiedenis.
5: Dan blijkt mijn familie veel conservatiever en racistischer. En jouw familie veel bozer en...
6: Ja, dan kom je niet echt tot de waarheid, bedoel je.
5: Nee.
6: Ik denk dat er verschillende manieren zijn om te laten zien welke visie je uitdraagt.
5: Mm-hmm.
6: En de inzet van de podcast is toenadering.
5: Mm-hmm.
6: En ik denk dat de tijd rijp is. Na 8 generaties.
7: Oké. Even terugspoelen. Hoe zijn we hier beland? Het is 1 juli. Kitty Kotti. De viering van de afschaffing van de Nederlandse slavernij. In alle jaren dat ik nu in Amsterdam woon, heb ik de bonte optocht vaak voorbij zien komen. Maar iets weerhield me ervan om hem te volgen naar het Oosterpark. Nu loop ik er rond, voor het eerst. Een beetje onwennig, want ik ben een van de weinige witte mensen. Ik doe dus maar wat ik vaker doe als ik me ergens niet op mijn plek voel. En verschuil me achter mijn microfoon.
8: Mijn naam is Gast. Mijn naam komt uit de slaventijd. Mijn bedovergrootmoeder was een slavin en heeft kinderen met een slavenhouder gehad. En de slavenhouder heeft toen vanuit zijn naam, want hij heeft de kaarsters, heeft hij Gast gemaakt.
7: Meneer Gast is een imposante verschijning. Hij draagt grote Surinaamse sieraden, een goudgeborduurd hoofddeksel en heeft een geelrode doek om één schouder geknoopt. Opeens hoor ik mezelf iets zeggen wat ik nooit eerder uitgesproken heb.
0: Ik heb zelf het idee dat ik van slavenhouders... ik zou best de slaveneigenaars in mijn voorvaderen kunnen hebben.
8: Kijk, als je eens aan moet je luisteren. Mijn voorvaderen waren slavenhouders geweest. Zou ik zeggen, wat let je, ga er achteraan en zoeken.
0: Ja, ik ben er een beetje bang voor, ook, moet ik zeggen.
8: Ja, maar waar ben je bang voor dan?
7: Ja, waar ben ik bang voor? Een ongemakkelijk vermoeden.
9: Hadden mijn voorouders slaven? Die vraag is mij op die manier nog nooit gesteld.
7: Een illustere familie.
10: Ik weet dat wij onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap.
7: Ik ben ergens aan begonnen en nu kan ik niet meer terug.
0: Ik ga toch niet mailen van hallo, ik ben de nazaat van iemand die aandelen had in jouw familie.
10: Nee, dat zou ik niet
0: heel raar.
7: Mijn naam is Maartje Duin en dit is aflevering 1 van De Plantage van onze voorouders. Privileges.
10: Er is niks meer aan te doen. Al die mensen zijn dood. Waarom moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk? Nou, dat is het, de oude muziektent.
0: Er was vroeger hier was een muziektent.
10: Ja, met een riet dak.
0: En, in de tijd van grootpapa en grootmama.
10: Ja,

0: of het was een theekoepel, dat kan ook. Maar was hier een soort vlonder en dan gingen ze met een bootje op de vijver varen.
1: Het is zomer en ik ben met mijn moeder op Terhoge. Het familielandgoed aan de rand van Middelburg.
0: Dit is weer zo'n vlinderstruik. Die ik je net liet zien, weet je wel.
2: Van een vlinders.
0: Ja, nee.
1: Mijn moeder is barones van Linden met die krek. Ze komt uit een oud adellijk geslacht met een stamvader die al werd vermeld in 1307.
3: En hier gingen we vroeger ook altijd.
1: Ook mijn voorouders zijn dus ridders, graven en baronnen. Ze trouwden allemaal met elkaar en behielden zo hun macht en stand.
3: En hier hebben wij volgens mij ook wel eens gekanoed op de slotgracht.
0: Ja.
1: Terhoge is ruim 7 eeuwen oud en heeft 2 ranke torens.
3: En dat is het raam dat het uitkwam op een kelder die ik heel griezelig vond altijd. Wat was daar ook weer?
0: Ja, ik ben daar nooit geweest, tenminste een paar keer.
1: Een rijke oom liet het landgoed na aan mijn overgrootvader. Grootpapa noemen we hem. Mijn opa was grootvader.
3: Maar dan moet je me nog kun je me nog even kort vertellen hoe dat ook weer ging? Want grootpapa kreeg dus het kasteel in de jaren 30.
0: Ja.
3: Toen hebben ze er 10 jaar gewoond.
0: Ja.
3: Grootvader groeide erop met zijn broers en zussen.
0: Ja.
3: En
0: toen brak de oorlog uit.
3: Precies, toen gingen ze hier weg.
0: Ja.
3: Maar
0: toen heeft het jaren leeg gestaan.
3: Ja, want waarom gingen ze dan niet terug?
0: Omdat ze dat niet meer konden betalen. Oh. Omdat het helemaal uitgewoond was door de Duitsers. En het bos moet je je voorstellen dat het zo kaal was als ik weet niet hoe. En de tijden waren natuurlijk ook veranderd, want ja, dat personeel, ja, dat veranderde natuurlijk ook in de 50e jaren. Dat niet meer zo normaal was als daarvoor de oorlog.
3: Die namen geen genoeg meer met kosten inwoners.
0: Nou, nee. Nee. Dat werd duurder.
3: Maar was opa dan niet zo rijk?
0: Nee, dat denk ik niet.
3: Maar hij had wel een landgoed.
0: Ja, maar dat gebeurt heel vaak, hè, bij adellijke mensen, dat iedereen denkt dat ze stervensrijk zijn, maar dat wel meevalt. Ja, ze hebben een huis en een haven, zou ik maar zeggen. Zo zielig was het ook allemaal niet, hoor.
1: Mijn moeder weet niet precies hoe rijk mijn overgrootouders waren.
0: Ja.
1: Want in families als de onze wordt over geld niet gepraat.
3: Oh ja, hier klommen wij vroeger altijd in als kinderen. En dan kon je uitkijken tot over heel Middelburg.
1: Hoe dan ook, Terhoge is een plek van privileges.
0: Ja, dat geloof ik.
1: En hier vakantie vieren was een van de privileges van mijn jeugd.
0: Oh, joh.
1: Net als pianolessen, smokjurkjes en een set van zilveren messen. Een geschenk aan een voorvader van koning Willem III.
3: Want hoe lang bestaat die boom al?
0: Ik denk 100 jaar. Wel langer misschien.
4: Laten we ophouden met witheid centraal te stellen in geschiedenissen die niet alleen witte mensen aangaan.
5: Wij voeren dat toneelstukje constant elk jaar weer uit. Dus het lijkt alsof wij terug willen keren naar die periode waarin ik een tot slaaf gemaakte mens was en dat ik eigendom zou zijn van een van u.
6: Het is openbare weg. Wij hebben gewoon het recht om te lopen.
7: Om racisme te snappen, moet je ook je eigen geprivilegeerde positie snappen in de hiërarchie.
1: Voor mij heeft deze erfenis ook iets beladens. Het is een onbestemd gevoel dat door het maatschappelijk debat steeds sterker wordt.
3: Wat vind je er nou van als ik hier een onderzoek naar ga doen?
0: Nou, bedoel je naar de historie van de Van Lindes of naar de slavernijverleden?
3: Nou, zeg maar onze familiegeschiedenis vanuit het perspectief van het slavernijverleden.
0: Ja, daar heb ik een beetje moeite mee. Nou, want het is niet prettig, het slavernijverleden. Ik bedoel, de ene is misschien wat actievoeriger dan de ander, maar dat een misse zaak was, dat is duidelijk. Maar ik vind dat wel lastig om dat dan op onze familie te betrekken, ja.
3: Maar ben je bang dat het voor mij een persoonlijk drama gaat worden of voor jou?
0: Nee, dat de familie er overheen gaat van is die maatje helemaal gek geworden? Dat zou ik niet leuk vinden.
3: Okay.
0: Ze hebben je hoog zitten hoor, daar gaat het niet om. Maar je raakt wel iets wat ik vind het wel in zoverre lastig. Er is niks meer aan te doen. Aan dat hele slavernijverleden ook niet. Dat is gebeurd, al die mensen zijn dood. Hè? Waarom moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk?
3: Omdat het nog niet opgerakeld is.

0: Maar zullen we nog een glas wijn nemen? Want ik zal je even vertellen hoe ik het...
1: Sowieso.
0: Hoe ik het ga aanpakken.
1: Nee, want we hebben geen zoutje genomen.
0: Nee, precies.
1: We hebben geen wijn genomen. Nee. We hebben niks genomen van genot in de
2: Een paar weken eerder. Kitty Kotti. Het is snikheet in het park. Vast ook voor de vrouwen in hun felgekleurde jurken met heel veel lagen over elkaar. Zouden de mensen in de tijd van de slavernij die ook hebben gedragen? En wat betekenen die kleurige hoofddoeken, allemaal geknoopt volgens een ander patroon? Nu loopt een statige vrouw naar het slavernijmonument. Het wordt mij stil.

0: mi avivantori fu un cogliere.
1: Zo ver weg en onbekend als het Nederlands slavernijverleden voor mij is, zo dichtbij en vanzelfsprekend lijkt het voor de mensen hier.
2: Waardoor wij de naam Gast dragen.
1: Ook voor meneer Gast. Hij vertelt dat hij hier elk jaar komt. Zijn achternaam komt van een plantage, ontdekte hij.
2: Plantage Caledonia. Ik ben bezig dat helemaal uit te zoeken. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Waar komen mijn voorvader vandaan? Dat wil ik gewoon weten.
3: Zijn er veel mensen van tot slaafgemaakte die dat nu doen?
2: Jawel, nu zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Omdat je die Surinaamse genealogieën hebt, die daarmee bezig zijn. En toen ik me aanmeldde bij de vereniging, waren er maar een paar mensen die lid waren. Maar nu is de lijst veel groter geworden. Dus je ziet dat er mensen steeds geïnteresseerd raken om te weten wat hun voorvader vandaan komt.
3: Waar doen die dat dan?
2: De registers in Den Haag.
3: In Den Haag?
2: Ja.
3: Dus als ik daar naartoe ga, dan kom ik u tegen?
2: Misschien weet ik maar nooit.
3: Ja. Ja. Nou, er is een heleboel van mijn stamboom bekend tot de 13e eeuw.
2: Dat is dat toch hartstikke mooi. Dat weet je al genoeg.
3: Zullen we nog een glaas wijn nemen? Want ik zal je even vertellen hoe ik het...
4: Sowieso.
3: Hoe ik het ga aanpakken.
4: Nee, want we hebben geen zoutje genomen.
3: Nee, precies.
4: We hebben geen wijn genomen. Nee. We hebben niks genomen van genot in zoek.
1: Een paar weken eerder. Kitty Kotti. Het is snikheet in het park. Vast ook voor de vrouwen in hun felgekleurde jurken met heel veel lagen over elkaar. Zouden de mensen in de tijd van de slavernij die ook hebben gedragen? En wat betekenen die kleurige hoofddoeken, allemaal geknoopt volgens een ander patroon? Nu loopt een statige vrouw naar het slavernijmonument. Het wordt mij stil.

0: mi avvivanto di funpogliere.
1: Zo ver weg en onbekend als het Nederlands slavernijverleden voor mij is, zo dichtbij en vanzelfsprekend.

0: abbiamo di un cogliere.
1: Zo ver weg en onbekend als het Nederlands slavernijverleden voor mij is, zo dichtbij en vanzelfsprekend lijkt het voor de mensen hier.
2: Waardoor wij de naam Gast dragen.
1: Ook voor meneer Gast. Hij vertelt dat hij hier elk jaar komt. Zijn achternaam komt van een plantage, ontdekte hij.
2: Plantage Caledonia. Ik ben bezig dat helemaal uit te zoeken. Ik wil weten waar ik vandaan kom. Waar komen mijn voorvaders vandaan? Dat wil ik gewoon weten.
3: Zijn er veel mensen van tot slaafgemaakte die dat nu doen?
2: Jawel, nu zijn heel veel mensen geïnteresseerd. Omdat je die Surinaamse genealogieën hebt, die daarmee bezig zijn. En toen ik me aanmeldde bij de vereniging, waren er maar een paar mensen die lid waren. Maar nu is de lijst veel groter geworden. Dus je ziet dat er mensen steeds geïnteresseerd raken om te weten wat hun voorvader vandaan komt.
3: Waar doen die dat dan?
2: De registers in Den Haag.
3: In Den Haag?
2: Ja.
3: Dus als ik daar naartoe ga, dan kom ik u tegen?
2: Misschien, dat weet ik maar nooit.
3: Ja. Ja. Nou, er is een heleboel van mijn stamboom bekend tot de 13e eeuw.
2: Dat is dan toch hartstikke mooi. Dat weet je al genoeg. Bij mij ben ik nog niet zo ver.
1: Misschien heeft meneer Gast gelijk en is het heel makkelijk op te zoeken. Ik fiets naar huis, open mijn laptop en ik begin.
4: Oké, Van Linden, Suriname. 178.000 resultaten. Mijn god. Want in de oorlog in Suriname werd zij Freule van Linden genoemd.
1: Als mede door de Sociëteit van Suriname, in handen van de heren Van Linden.
4: Van Linden, slavernij. En Van Linden had zitting in de Tweede Kamer in 1857. Die stemde voor de afschaffing van de slavernij. Nou, Van Linden Plantage. Inventaris van de plantage Rustlust aan de rivier Kotika.
1: Bevat lijst van 100 aanwezige slaven.
4: Zie je wel. In 1821 werd de plantage gedeeld beheerd door de erven Van Linden. Het gaat over plantage La Jalousie. 412 slaven in 1745.
1: Jezus. Het duizelt me van de koloniale Van Lindens. Maar goed, googelen kan iedereen. Hoe kom ik er nou achter wie precies mijn voorouders zijn? Den Haag, had meneer Gast gezegd. Daar zou ik meer kunnen vinden.
3: Dag. Maartje Duin.
5: Dag, Rob van Drie.
3: Dus dit is het Nationaal Archief?
5: Ja, dit is de hal van het Nationaal Archief.
1: Rob van Drie is genealoog bij het Centrum voor Familiegeschiedenis en heeft aangeboden mij te helpen. Al was het alleen maar omdat mijn vraag hem interesseert.
5: Hadden mijn voorouders slaven? Die vraag is mij op die manier nog nooit gesteld.
1: Hij zocht mijn stamboom uit tot 1800. In één waaiervormige figuur staan al mijn voorouders van vaders- en moederskant. Die gegevens vergeleken met een database op gaatna.nl.
5: Oké, je kan gewoon op Van Linden zoeken.
1: Het is allemaal in een paar muisklikken gebeurd.
5: En daar vind je Antonia Elisabeth van der Heim. De vrouw van een Van Linden.
1: Ja.
5: En zij was de eigenaar van 1/72ste aandeel in de plantage Tulifo in Suriname.
1: Oké. Okay. Zij was dus aandeelhouder. Zij was niet...
5: Ze was voor 1/72ste deel eigenaar.
1: Slaveneigenaar. In dit kantoor met zijn systeemplafond en automatenkoffie mist het woord de lading die je tijdens Kitty Kotti had. Het is een droge papieren werkelijkheid die op Rob's scherm verschijnt. En zo is dit register in de tijd ook opgesteld. Als administratie van de rekenkamer.
5: Bij het vrijmaken van de slaven kregen de slaveneigenaren een uitkering van de staat per slaaf.
1: 300 gulden per vrijgemaakte, daar hadden de eigenaren recht op. Omgerekend naar nu ruim 3000 euro.
5: En er waren 88 slaven op die plantage. En zij had dus ook 1/72ste deel van die slaven in eigendom.
1: Oké, 1/72ste maal 88. Dan kreeg mijn bed-overgrootmoeder dus geld voor iets meer dan één slaaf. Dat valt nog mee. Tenminste, vergeleken bij wat ik had gegoogeld. Maar net als ik opgelucht wil ademhalen, klik erop door naar een rijtje namen.
5: Je ziet de slavennamen, dus en dat is dan alleen een voornaam. En je ziet de naam die ze gekregen hebben bij de vrijlating.
1: De getallen worden mensen. Recht voor me op het scherm.
3: Mm-hmm.

0: Wind.
1: Ja.
2: Een neel, een pol, een rouw, een zand.
0: En er is een heel aantal, dat heet Bouva. B-O-U-V-A.
2: Ja.
0: 13 personen met die naam. Allemaal op Touifo.
2: Mm-hmm. Bouva. Bouva. Het is vreemd. Tot een paar uur geleden had ik nog nooit gehoord van Antonia van Linden van der Heim. Nu zit haar naam in mijn hoofd en die van een andere familie. Mensen die woonden en werkten op de plantage. In de 19e eeuw. Het is al lang geleden. Gek idee dat hun nazaten misschien ook wel in Nederland wonen. Misschien stonden ze wel naast me in het Oosterpark. Hoe zou het zijn om met hen te praten? Wat zou ik tegen ze zeggen? Wat zouden ze zeggen tegen mij? Google Bouva. Over de familienaam Bouva. Bouva komt als familienaam op een plantage. Oh, wauw. Ze bestaan, de Bouva's.
3: André Apriana Bouva. Sariska Bouva.
2: Vanaf Facebook kijken ze me recht in mijn gezicht.
3: Sydney Bouva.
2: Vanaf een dansvloer naast een zwembad met een kind op de arm.
3: Een Ajax-fan zo te zien. Melvin Bouva. Dat is een politicus in Suriname. Peggy Bouva. Dat lijkt me een vrouw van mijn leeftijd. Welkom in de racistische blackface-liefhebbende politiestaat Nederland. Ik weet niet of ik die meteen moet benaderen.
2: Ik kijk ook op LinkedIn, het professionele social network.
3: Jessica Bouva. Geeft les aan de Hogeschool Windesheim. Een gemeenschappelijke connectie.
2: Jessica is gelinkt met Tjitske, een goede vriendin.
3: Hey Tjitske.
4: Hey.
3: Waar zit je?
4: Ja, ik ben nu loop weer terug naar mijn kantoor.
3: Oh, oké. Okay. Hey, ik ben vandaag in het Nationaal Archief geweest.
4: Ja.
3: En daar heb ik gesproken met een genealoog.
2: Van de plantage.
3: En de naam waar die genealoog op aansloeg was Bouva. Want volgens hem was
4: Bouva.
3: Die...
4: Bouva?
3: Ja.
4: Hoe schrijf je dat?
3: B-O-U-V-A. En volgens hem was die naam uniek voor de plantage. En dat betekent dus dat alle Bouva's die nu in Nederland rondlopen van die plantage vandaan
5: komen. Toen ben ik gaan googlen. En de eerste naam die ik tegenkwam die LinkedIn-connecties had, was die van Jessica Bouva.
4: Jeetje.
5: Ja.
4: Wat is de wereld klein.
5: Ja. Want hoe ken je haar?
4: Nou ja, ik heb Lindy Hop les van haar gehad. dus ik ken haar niet.
5: Huh?
4: Ik ken haar niet goed.
5: Oké.
4: Okay. Maar ik heb wel een tijdje les van haar gehad.
5: En wat is dat voor iemand?
4: Nou, heel leuk iemand. Het was in ieder geval een heel leuke dansjuf.
5: Oké.
4: Okay. Want je wil haar gaan opzoeken.
5: Ja, misschien. Ja, ja.
4: Jeetje, ja.
5: Ja, geen idee hoe ik dat moet aanpakken.
4: Hallo, ik ben Maartje Duin en ik kom even zeggen dat mijn voorouders aandeelhouder waren van de plantage waar jouw voorouders slaaf waren.
5: Nee, dat...
2: Nee, niet zo. Maar hoe dan wel? Beste Jessica, ooit gaf je Lindy Hop les aan mijn goede vriendin Tjitske. Beste Jessica, maar misschien weet ze dat helemaal niet meer.
3: Jessica, ik ben podcastmaker. Wekt dat vertrouwen?
2: Beste Jessica, ik ben radio- en podcastmaker. Voornamelijk voor... En op dit moment ben ik bezig met een project over het slavernijverleden. Ik wil je daar graag iets over vragen. Mag ik je bellen?
5: Kijk, een rood borstje.
6: Ja, lief, hè? Die zit de hele dag om me heen.
5: Hetzelfde?
6: Ja, weet ik zeker. Dat is toch gezellig? Het schijnt trouwens rotvogeltjes te zijn. Ze zijn heel vreed.
5: Oh, ja? Zo? Ja. Tegen
6: wormen? Tegen soortgenoten.
5: Oh.
6: Ja. Dat is wel schattig, vind je?
5: Ja.
6: Ze zit altijd om me heen.
2: Aan de rand van het bos van Ter Hoge ligt het tuinmanshuisje, Terzijde. Vroeger woonde de tuinman hier met zijn 8 kinderen. Nu brengt mijn moeder er weekends door. En op den duur zullen mijn broer en ik het erven.
6: Ja, maar ik heb dit onderwerp, daar ben ik vrij gefrustreerd in, hè?
5: Hoezo?
6: Nou, omdat ik niet weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik ben nou bijna 70 en ik worstel er nog steeds mee.
5: Met de slavernij of met je adellijke afkomst?
6: Ja, daarmee.
5: Hoe dan?
6: Aan de ene kant ben ik wil ik het niet wegstoppen, omdat ik, ja, trots kan niet eens zeggen, want ik heb het niet zelf gepresteerd, maar ik heb een geschiedenis achter me van vele eeuwen waar de tradities werden doorgegeven, een bevoorrechte traditie. En aan de andere kant wil ik gewoon doen en zijn. En word ik vaak geconfronteerd met mensen die daar dan een beetje tegenop kijken. En dat vind ik hoogst onaangenaam en vervelend.
5: Hoe merk je dat dan bijvoorbeeld?
6: Nou ja, ik was laatst, toen zei iemand, oh, ben jij barones? Moet ik koninklijke hoogheid tegen je zeggen? Vertel me er alles over. Nou ja, dan schiet ik in een soort kramp. Dan ga ik een beetje jolig doen van, ja, ik heb elke dag een kroontje op. Dat zet ik af 's nachts. En dan ga ik dus helemaal in de zogenaamde humoristische stijl, ga ik mezelf een beetje excuseren. Dat ik daar, terwijl dat natuurlijk onzin is, eigenlijk.
2: Die microfoon heeft ook als effect dat ik mijn moeder nu eens rustig laat uitpraten. Anders waren we elkaar al lang in de haren gevlogen. Juist over dit onderwerp. Kijk, aan de ene kant leerde ik thuis op een heel subtiele manier dat we anders waren dan anderen. Beter, eerlijk gezegd. Maar dat mocht je nooit hardop zeggen. Dat deed je niet. En tegelijk mocht ik er ook niet te veel kritische vragen over stellen. Over wat die adel dan precies betekende en waar het goed voor was.
6: Jij confronteert me ermee, en dat doe je al heel lang. Maar daar heb ik dus mijn worsteling ook mee.
5: Doe ik dat al lang?
6: Ja, en jij hebt je er ook wel tegen afgezet, heb ik het idee. Mij altijd wel duidelijk gemaakt van, goh, je mag je bevoorrecht voelen. Je moet je een beetje verantwoorden. Ja. Oh mam, ja, dat is al in jouw kringen is dat zo, maar dat is echt niet overal zo. Dat weet ik ook wel. Dat is juist de moeite die ik ermee heb.
5: Dat doe ik wel een beetje, ja.
6: Precies. En dat snap ik, maar dat is dus precies mijn tere plek een beetje. Ja, en dat vind ik een beetje onvolwassen.
5: Dat vind je onvolwassen?
6: Ja, ik vind dat ik daar wel een vorm voor langzamerhand eens moet vinden.
5: Maar ja, ik heb het natuurlijk ook over mijn afkomst, hè? Maar...
6: Nee, jij worstelt er ook een beetje mee. Toch?
5: Wat is dit?
6: Couscous. Nee, quinoa.
5: Nee, het is couscous.
6: Nee, het is quinoa. Is couscous?
5: Het is couscous.
6: Oh, dat was niet te bedoelen. Zo. Maar het is heerlijk, denk ik.
5: Een wesp. Je moet even naar buiten.
2: Zo, daar kom ik goed weg. Want dit is wel een gevoelig puntje. Ook ik ben niet echt volwassen als het om mijn afkomst gaat. Mijn vader was niet van adel, daarom heb ik ook geen zegelring of titel. En ik groeide niet op een landgoed, maar in een 2-onder-1-kapwoning in Rotterdam overschree. Toch heb ik wel een klap van de adellijke mode meegekregen. Iets wat ik tegenover mijn vrienden in Amsterdam het liefst verhul. Geen gebakje, maar taartje zeggen. Geen toilet, maar wc of hum. Geen bestek, maar vork en mes. Niet overgeven of kotsen, maar spugen. Over al die dingen zwijg ik. Net als over Ter Hoge. En over Mina, grootmama's meid.
5: Elke vrouw in Zeeuwse klederdracht was een Mina voor ons als kinderen.
6: Precies.
5: Want ja, wij kenden maar 1 vrouw in Zeeuwse klederdracht. En dat was Mina.
6: Daar heb je weer een Mina, zeiden we dan.
5: Met haar kappen en die koperen...
6: Ja.
5: Haarklemmen en ze had zo'n grote vrat.
6: Ja.
2: Ook toen mijn overgrootouders naar een kleiner landgoed verhuisden, ging Mina met hen mee. Ze begon nooit aan een opleiding en kreeg nooit een eigen gezin.
6: Ja, dat ging best wel ver. Als je over slavernij

0: gesproken, dat je je leven eigenlijk opoffert om te dienen voor een mevrouw. Dan zou je nu toch niet meer je hersens halen.
1: En hoe vond Mina het om te dienen voor grootmama?
0: Dat weet ik niet, want daar heeft ze zich nooit over uitgelaten. Maar ik weet van mijn moeder, die erg voor de belangen van Mina altijd opkwam, dat een beetje slavenarbeid was voor een hongerloon. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat er een wasmachine kwam. Want die stond echt lakens van alle gasten op Berkenbos. Het, wat ik dan heb meegemaakt, stond ze zo op zijn bord te schrobben. In een primitieve washok, zou ik maar zeggen. Dat heb ik allemaal nog gezien.
1: We zijn toen wel met z'n allen ook op de begrafenis van Mina geweest.
0: Ja, iedereen hield van haar. Ja. Wij rouwden net zo om haar als om onze grootmoeder. Ja. Wij zaten in de, ik zat in de keuken, zat ik al mijn confidenties op liefdesgebied. Ging ik lekker afwassen met Mina. En dan kon je alles kwijt bij Mina. Meer dan bij je eigen moeder. En ook meer dan bij je grootmoeder sowieso. Want dan praatte je daar niet over. En dan zei ze alleen maar, luisterde ze. En dan zei ze, kind toch. Kind toch. Nou, verder zei ze niks, maar dat was genoeg. En pakte ze je zo beet. En ik weet nog, wij stonden een keertje op de tennisbaan met een neef van mij. En toen gingen we zo wisselen van de ene baan naar de andere. En die neef die pakte mij zo beet, omdat ik een goede smash had geslagen of zo. Die zei, oh, je hebt echt Mina-armen. Dus iedereen die weet gewoon ook nog lijfelijk hoe zij voelde. Kind toch. Ja. Ja, dat was gewoon een schatbout. Ja.
1: Ja. Dit is het, denk ik, als ik terugreis vanuit Middelburg naar Amsterdam. Wat ik voel wanneer ik met mijn moeder over Mina praat, is hetzelfde als wat ik ervaarde tijdens Kitty Kotti in het Oosterpark. Ongemak. Over ongelijkheid. Of gooi ik nu al te veel dingen op één hoop?
2: Hallo, Stefan.
3: Hoi.
1: Ik vraag het schrijver Stefan Sanders in zijn huis aan de drukke Amsteldijk. Ooit werkten we samen voor een radioprogramma.
3: Leuk je weer te zien.
2: Zeker.
1: Hij is geadopteerd van witte Nederlandse en zwarte Zuid-Afrikaanse afkomst en schrijft veel over kolonialisme en identiteit.
2: Ook de meid van mijn overgrootmoeder. Mm-hmm. En hier begint het dus, en daar wilde ik gewoon eens even met jou over van de gedachten willen. Hier begint het allemaal een beetje door elkaar te lopen. Mm-hmm. Van, ga ik het hebben over standsverschil? Mm-hmm. Of ga ik het hebben over racisme? Mm-hmm. Of ga ik het hebben over echt puur die slavernij?
4: Nou, ik vind dat je toch erg moet uitkijken. Kijk, je hebt lijfseigenen. Dat je ook in Nederland hebt. Je hebt slavernij. En je hebt contractarbeid. Waar alle Hindoestanen en Javanen last van hebben gehad in Suriname bijvoorbeeld.
2: Wat is dan lijfeigenschap?
4: Lijfeigenschap is dat eigenlijk, dat ligt dicht tegen slavernij aan. Maar dat iemand jouw lijf in beheer houdt. Boeren hadden een soort lijfeigenen die alles deden en die met de familie stierven of bij de familie in dienst waren. Dat kun je niet meteen gelijkstellen aan slaaf. Slaaf is werkelijk dat wat er ook gebeurt en wie er ook geboren wordt meteen eigendom is van de eigenaar. En dat, ik bedoel, als die meid van jouw overgrootmoeder een kind had gekregen, kon jouw moeder overgrootmoeder daar niet zomaar over beschikken. En dat bij slaaf is dat wel zo.
1: Voorzichtig zijn. Met mijn woordkeus, met mijn perspectief, met de verbanden die ik leg. Ik vermoed dat ik het de komende tijd nog vaak zal horen.
2: Nee, maar mam, ik zat nog even te denken wat je zei over Mina. Hè? Van, dat was eigenlijk ook een soort van slavernij. Maar dat is natuurlijk wel iets anders. Want Mina, die werd niet gedwongen.
0: Nee, dat is waar. Die kwam uit een arm gezin en dan was het gewoon dat je dan meisje werd. Meisje voor de dag of meisje voor de nacht. Of allebei. Kost een inwoning, dan had die moeder weer minder te zorgen.
2: Ja, maar ze kreeg geen lijfstraffen of zo.
0: Nee joh, ben je mal.
2: Nee, maar ik bedoel, dat is toch meer wat je je voorstelt bij slavernij.
0: Ja, nee, maar ik maakte een beetje de vergelijking omdat we het erover hadden over gedienstige, horige. Nou, de volgende stap is slaven. Nee, dat slaat ook nergens op. Dat is heel erg gechargeerd, maar je kan je ook afvragen. Was dat wel zo uit vrije wil als je 14 bent?
2: Ze was 14.
0: Nou ja, toen ze begon als meisje. Zoiets, denk ik, ja. Ja.
2: Hoe oud was ze toen ze uit dienst ging, zeg maar?
0: Nou, ik denk 67, ik weet niet hoe. Grootma ging verhuizen naar de Middelburgt.
2: Verzorgingshuis.
0: Ja. Net. En toen ging Mina nog elke dag naar grootma.
2: Ja?
0: Ja.
2: Om wat te
0: elke
2: doen?
0: Elke avond, om te scrabbelen. En een kopje thee te maken. Elke dag. Ja. Ja, dat zeg ik. Dat was een hele bijzondere relatie die zij hadden. Een liefdevolle relatie, maar het bleef wel mevrouw en Mina.

0: Wat mij interessant lijkt, is dat je hebt ook echt een privilege meegeërfd via je moeder. En dat gaat niet over kleur, maar dat gaat over stand. En dat doorkruist een hele moderne discussie over color en ethnicity en race. Je zou moeten beginnen volgens mij met je privilege. Ik ben een geprivilegeerd kind geweest. En nou, Pascal 3 is het ook nog white privilege, wat ook nog eens een keer extra hard aankomt. Omdat daar natuurlijk allemaal koloniale lijnen, mogelijk zelfs slavenhandellijnen of plantagelijnen zijn.
1: Ja, oké, maar goed, je zou het interessant vinden om meer te weten over die, die plantage.
0: Ja, en vooral ook over het feit hoezeer dat nou doordrong in dat Nederlandse leven. Ik denk dat er inmiddels een beetje vervormd idee bestaat van die Nederlandse slavenhouders. Dat die mensen daar zelf met de zweep de hele tijd hadden lopen rondbanjeren. Maar dat is natuurlijk niet zo. En die zaten gewoon keurig in het Amsterdamse grachtenhuis. En die gingen wel eens naar Parijs. En die gelden kwamen binnen. Die hadden daar verder helemaal niks mee te maken. En die wilden daar volgens mij ook helemaal niks mee te maken hebben. Behalve dan dat ze natuurlijk alles mee te maken hadden, financieel.
1: Hoe
0: ik ga
1: dat...
0: even een beetje thee. Wil je een beetje thee? Wil je nog munt erbij?
2: En dan gebeurt er iets onverwachts.
1: Dagboeken van grootmama en zo. Dat is van de overgrootmoeder.
0: Nou, kijk, grootmama.
1: Ja.
0: Dat is toch, ja, de meeste moeder zeggen oma of grootmama of grootmoeder. Grootmama, papa.
2: Het is alsof Stefan me ergens op betrapt.
0: Er zijn heel weinig mensen die zeggen heel. Heel mooi.
1: Dat zeg ik toch niet? Dat
0: ja,
1: zijn mijn oma.
0: Heel, zeg je heel.
2: Hij herkent de adellijke code. En volgens hem gaat hij verder dan taalgebruik of accent.
0: Dat je zo iedereen afstapt, dat is wel van een ongelooflijke aplomb. Nou, hier ben ik. Uw twijfels zijn over, hier ben ik.
1: En dat link je aan mijn adellijke afkomst?
0: Aplomb en adellijkheid, daar zit echt iets... dat is een enorm verband, ja.
2: Ik weet het niet, hoor. Ik dacht altijd dat ik mijn kordaatheid van mijn oma Duin had. De familie waarover mijn moeder altijd grapte, die komen van de Schillenboer. En heb ik niet ook nog iets als een eigen karakter? Maar Stefan legt moeiteloos de link tussen mij aan deze keukentafel en een slavenhoudster in het 19e eeuw.
0: Je hebt nooit omhoog moeten kijken. Je hebt nooit omhoog hoeven kijken. En dat gaat over verplaatsingen.
2: Over verplaatsingen?
0: Nee, dat je dus nooit in een hogere boven jou gestelde hebt hoeven verplaatsen. Om die te perseren, om die te coifferen. Dat ken je niet.
1: Nee, dat klopt wel een beetje.
2: Ja, daar heeft hij wel een punt.
0: Je bent de blanke die nooit heeft hoeven leven als een zwarte. Dus de zwarte moet altijd twee levens leiden. Dat van de zwarte en van de blanke. Want die moet weten hoe die blanke meesters met hem omgaan en wat ze van hem verwachten. Dus die white consciousness is bij blacks altijd aanwezig. Maar een black consciousness is bij white helemaal niet aanwezig. Want die noodzaak is er nooit geweest. Ze hebben nooit een zwarte meester gehad.
2: Verplaatsingen. Zwart en wit bewustzijn. Meesters, slaven. Ik moet denken aan de familie Boeva. En aan een nieuw LinkedIn-bericht dat me maar niet loslaat.
1: Ja, ik heb dus die Jessica Boeva. Dat is dus degene van wie ik erachter ben gekomen dat ze de nazaat is van de slaven van waar mijn voormoeder aandelen in had. Die heb ik dus benaderd. En ik vroeg, mag ik je bellen? En toen zei ze, nou, kun je me eerst wat meer vertellen over je project? Legitieme vraag. Maar ik ga toch niet mailen van, hallo, ik ben... de nazaat van iemand die aandelen had in jouw familie.
0: Nee, dat zou ik niet
1: zeggen. Raar.
0: Ik zou wel zeggen, ik ben erachter gekomen dat mijn familie in Suriname bezittingen heeft gehad. Waaronder plantages. En ik ben erachter gekomen dat een deel van jouw familie op die plantages heeft gewerkt of gewoond. En ik zou heel erg geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Wat jij nog weet. Of wat je moeder of je grootmoeder nog weet. Dat is toch een hele andere vraag.
1: Ja, ja. Oké.
0: Ik zou nooit beginnen met het schuldverhaal. En
1: nee,
0: ik zou zeker
1: niet
0: zeggen, aandelen heeft gehad in jou of zoiets.
1: Zo had ik het ook niet geformuleerd. Okay.
0: Nee, maar gewoon echt, er is een familieconnectie. En als je vis-à-vis zit, kan je altijd zeggen, gewoon, nou, het was eigenlijk zus en zo. Want niemand zit te wachten op een slavenhouder.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee. Oké. Okay. Oké, nou weet je, het gekke is dus dat het me best emotioneert.
0: Ik
1: loop echt al de afgelopen dagen met haar naam in mijn hoofd. Het is bijna al een beetje onkies dat ik het over hen heb, vind ik. Als je het nou hebt over toe-eigening en zo, hè? Ik heb hen al een rol in mijn verhaal toebedeeld. Ja. Dat is toch
0: is
1: een beetje
0: gek? Is ook een beetje ingewikkeld. Maar ja, het leven is een beetje ingewikkeld. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar goed, die mensen hebben natuurlijk alle recht om te zeggen... nou, ik heb helemaal geen zin in.
1: Ja.
0: Maar je moet het wel eerst hun de kans geven om dat te zeggen.
1: Ja.
0: Vind je niet? Dus ren daar niet voor weg.
1: Oké.
2: Als ik weer op de fiets zit, merk ik dat ik een beetje in de war ben. Van huis uit kreeg ik mee, je moet met iedereen kunnen omgaan, ongeacht rang of stand. Wellevendheid, dat was belangrijk. Maar ja, het is ook makkelijk als je niets te verliezen hebt. Als ik Stefan goed begrijp, heeft hij het over iets anders. Inlevingsvermogen als vorm van lijfsbehoud. Omdat je anders de zweep voelt knallen of je baan verliest. Van mijn adellijk aplomb is nog maar weinig over. Ren er niet voor weg, zei Stefan. Oké. Onderwerp. Verre connectie. Beste Jessica, het zit zo. In het Nationaal Archief kwam ik erachter dat mijn familie bezittingen in Suriname heeft gehad, waaronder de plantage Toulifo. Ik zou je graag ontmoeten en vroeg me af of jij daarvoor open staat. Volgende keer in de plantage van onze voorouders. Een spannende ontmoeting.
1: Ja, jij moet mij ook. Ik ben ook. Het is een hele rare. Ik bedoel, je kan mij ook van alles vragen. Ja.
2: Een heleboel nieuwe vragen.
3: Hoe zwaar was het? Wat heeft ze meegemaakt? Waar komen haar ouders daarvoor vandaan?
2: En ben ik verantwoordelijk voor wat mijn voorouders hebben gedaan?
4: Dat verleden van een of andere ongezellige voormoeder van mij. Wat kan ik er nou aan doen? Dat het takkenwijf was. Dat weiger ik ook. Om
1: dat
4: daar...
1: weten we niet eens. Maar misschien, nee, het is nee, allemaal nog
4: dat
1: veel...
4: weten we ook niet.
2: Je hoort het in aflevering 2. Stambomen en schuld.
5: Als je je wortels niet kent, dan kan je niet in volle groei jezelf ontwikkelen.
2: De plantage van onze voorouders is een Prospector VPRO-productie voor NPO Radio 1... met Eefje Blankenvoort als ongelooflijk creatief producent. De mooie muziek die je hoorde is van Rory Ronde. Projectleider is Laura Verduin en de mixage deed Wederik de Bakker. Adviezen kwamen van Emma Lesvie en Laura Stek... en Carmen Fernot verzorgde het randprogramma. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Met veel dank aan Rob van Drie van het Centrum voor Familiegeschiedenis... Wil jij ook weten welke rol je voorouders speelden in het Nederlands slavernijverleden? Kijk dan in de show notes of op vpro.nl/deplantage. Je kunt je daar ook opgeven voor live Q&A's en meetups in Pakhuis de Zwijger... die je via livestream kunt volgen. En als je wil dat meer mensen deze podcast horen... geef hem dan een recensie in iTunes. Dat maakt hem beter vindbaar. Dank je wel.

0: de nacht in je favoriete podcast-app.
1: Ja, je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen. En ja, dat was de NPO... De VPRO-podcast, de plantage van onze voorouders. En nu gaan we bellen met onze vaste correspondent op de eilanden, Oscar van Dam, om ons mee te nemen in het laatste nieuws. Goeienacht, Oscar. Goedenavond voor jou.
2: Ja, goeienacht voor jou. Goedenavond voor mij. Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat goed. Hoe is het met jou?
2: Ja, goed. Ik ben een beetje met het schuin oog de voetbalwedstrijd aan het kijken van Curaçao. Daarover later meer, want dat is nog geen reden tot juichen.
1: Nee, is dat zo? Hey, het goed nieuws, mijn neefje die zit nu in het elftal daar, of in het team.
2: Oh, gefeliciteerd.
1: Tijani Zeggen, speelt hij nu ook?
2: Nee, dat is de keeper van AZ.
1: Ja, maar die heeft getekend nu.
2: Ja, ik weet dat hij opgeroepen is. En ik vind het wel leuk, want er stond een... in de extra vandaag werd er gesproken over de nieuwe spelers. En toen zeiden ze dat het een hele rustige, aardige jongen was.
1: Ja. Ja,
2: het is natuurlijk een
1: man.
2: Heel positief.
1: Het is mijn kleine, lieve neefje. Hey,
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Buiten voetbal om. Wat speelt er nog meer op de eilanden?
2: Ja, we gaan zo eventjes nog over het voetbal. Maar wat er ook speelt op Curaçao, dat is toch wel... ernstig. Geweld op scholen, dat is al vaker een probleem. Maar het is nu heel serieus genomen. Er is heel veel vergaderd tussen de ministers en de onderwijsvakbonden. En het heeft te maken met een incident vorige week, waarbij een leerling met een mes naar school ging en die wilde een andere leerling steken. En toen is er een docent tussen gesprongen. En die is toen gewond geraakt. Mm. En dat was eigenlijk, zoals het zo mooi heet, de druppel. Omdat er zoveel incidenten zijn geweest in de afgelopen periode. En ook de onderwijsvakbond CITEC die zei van nou jongens, onder deze omstandigheden kunnen wij niet werken met zoveel geweld. Dus die hadden een staking uitgeroepen, een vergadering onder werktijd. Die is een dag later door de regering weer stilgelegd. Het is onrustig binnen het onderwijs en dat is gewoon heel erg vervelend. Want ja, zolang er leerlingen messen, wapens naar school brengen, is het geen veilige omgeving natuurlijk meer.
1: Ja, maar hebben we het nu dan... het is een paar keer gebeurd. Maar hoe groot is dat probleem dan? Is het, je zou kunnen zeggen, nou drie keer op een aantal van 100 scholen. Of ja, iets minder natuurlijk.
2: Het is meer dan drie keer. En het is ook al jarenlang een probleem. En bij elk incident wordt er natuurlijk altijd weer extra aandacht aan besteed. Maar wat de overheid nu gedaan heeft, omdat het gewoon een zorgpunt is bij de docenten en ook bij ouders. Het zijn toch hele concrete maatregelen. Preventieve tassencontroles, trainingen voor docenten, hoe ze daarmee om moeten gaan. Extra politietoezicht bij de zogenaamde risicoscholen. Dus er is een lijst met maatregelen om de docenten op deze instantie weer rustig, niet te houden, maar gewoon te zeggen van jongens, we doen er iets aan. Want het is denk ik ook voor een docent best wel vervelend als je denkt van dadelijk is er een leerling en die gaat met een ander vechten en dan komt er een wapen bij.
1: Ja.
2: Dus preventieve tassencontroles. Maar, ik vind het nogal wat.
1: Maar, zeker. Het is wel nodig. Want wie is dan belast met die tassencontrole? Het uitvoeren daarvan?
2: Op sommige scholen... Ja, je hebt op sommige scholen dat er extra politie komt. Op andere scholen zijn dat dan medewerkers van de scholen. Die punten worden nu allemaal uitgewerkt. Maar het moment is gekomen dat er maatregelen moeten worden genomen, omdat het anders te gevaarlijk gaat worden.
1: Ja, er zijn dus geselecteerde scholen waar eerder incidenten met geweld en wapens zijn geweest. Hebben we enig beeld...
2: Ja, dat zijn dus die risicoscholen.
1: Risicoscholen. Hebben we enig beeld van hoe vaak daar wapens... of hoe vaak wapens op Curaçaose scholen voorkomen momenteel?
2: Nou ja, bij elke keer dat er zeg maar spontaan onaangekondigde controles van schooltassen worden gehouden, en dat wordt wel eens gedaan, worden er wapens gevonden. Maar dat gaat van een keukenmes tot een Stanley-mes tot echt van die veel te grote messen die bijna gevaarlijk zijn om ook in je tas te stoppen omdat je jezelf nog eraan kunt snijden. Daar moet je toch aan denken, aan dat soort dingen. Heel af en toe, maar dat zijn uitzonderingen, gaat het echt om vuurwapens, maar het is soms ook bij kinderen die echt, te klein zijn en thuis iets vinden en dan maar meenemen. Maar het zijn echt uitzonderingen, hoor. Dat zijn geen leerlingen die echt met pistool naar scholen gaan om dingen af te regelen. Mm-hmm. Maar wat je wel ziet is schietpartijen buiten de school buiten de schoolmuren. Dan wordt er naar gekeken. Dus het zijn echt wel serieuze incidenten. Die er nu toe leiden dat er gewoon iets aan gedaan moet worden. En tegelijkertijd, ik snap dat de overheid maatregelen neemt, ik snap dat de docenten bezorgd zijn, maar tegelijkertijd willen ze natuurlijk ook niet dat er een soort gevangenissen worden gemaakt van de scholen. Het moet natuurlijk wel gewoon een vrije, leerlingvriendelijke omgeving zijn. Ja. Anders dan gaat het hele idee van het onderwijs natuurlijk verkeerd. Dus je zit echt wel een beetje ertussen te schipperen.
1: Dat leert inderdaad niet lekker als je naar buiten kijkt en je ziet de politie.
2: Nee, als je een metaaldetector hebt voor je deur. Nee.
1: Hoe ziet dat er in de praktijk uit, hè? Die tassencontroles? Wordt iedereen gecontroleerd? Is daar iets over bekendgemaakt?
2: Dit zijn de maatregelen die afgelopen dinsdag zijn afgesproken. En ik noemde het al, het was een marathonvergadering tussen ministers en de vakbonden. De vakbonden die waren blij dat ze nu eindelijk, voor hun gevoel, dat er serieus naar hun geluisterd wordt. Vooral CITEC, dat is de grootste onderwijsvakbond, die heeft hier al heel lang over van jongens, doe iets. Nou, en nu wordt er iets gedaan en nu zijn deze dingen op papier gezet. Maar het is niet meteen dat woensdagochtend al de eerste tassen gecontroleerd zijn, maar meer de mogelijkheden voor die tassencontroles er niet staan. Tuurlijk zijn er mensen die zeggen van wat gebeurt er nou echt enzovoort. Maar er zijn mogelijkheden, er worden tassen gecontroleerd, er zijn politieagenten die naar scholen gaan. En er worden trainingen aangeboden aan docenten. Maar je moet ook niet vergeten, ik wil het niet dramatiseren. Voor de meeste leerlingen is school gewoon school. En saai en niet leuk enzovoort. En helemaal niks met geweld. Het zijn incidenten. Maar te veel incidenten, dat leidt tot maatregelen.
1: Ja, want wat zijn de geluiden die om je heen hoort? Wat vinden de mensen op Curaçao hierover? Of hiervan?
2: Enerzijds schrikken mensen elke keer bij een incident. En zeker als een docent gewond raakt. Dat wil niemand. Maar het is ook niet zo dat het gesprek van de dag is. Daarvoor worden over heel veel andere dingen gesproken. Het is ook gewoon de overheid die wil laten zien, we doen er iets aan. En enerzijds zou je dan kunnen nadenken van het is dan weer wachten tot je er weer een incident krijgt. Maar er wordt in ieder geval wel gezegd tegen de leerlingen, je kunt niet zomaar met een wapen binnenkomen, daar kan op gecontroleerd worden.
1: Ja, en is het niet een beetje de kar achter, wat zeggen ze nou, het paard achter de wagen spannen? Moeten we niet weten waar het eerst vandaan komt, het geweld?
2: Dat is eigenlijk ook iets wat mij zorgen baart, want dit is natuurlijk erg. Maar als ik even in het nieuws kijk van de afgelopen week, je had dan dit incident op scholen. Je had een 15-jarige jongen die opgepakt is wegens bedreiging en mishandeling die in een jeugdinrichting probeerde uit te vluchten. Je hebt op Aruba een 15-jarige jongen die twee leeftijdsgenoten, een van 14 en een van 18, heeft neergestoken. Ik vind dat los van de scholen zie je opeens dat jongeren veel met geweldsincidenten betrokken zijn. En je hebt gelijk, dat is natuurlijk het probleem. Hoe kom je erop met een mes met een limit van 30 centimeter naar school te gaan? Daar zit natuurlijk veel meer achter. En ik begrijp dat de docenten beschermd moeten worden, maar er zit natuurlijk veel meer achter dat zo'n leerling, zo'n jongen of meisje met een wapen naar buiten gaat. Dat is het grote probleem natuurlijk.
1: Ja, tot nader orde. Wat speelt er nog meer?
2: Ja, En dan ben je bang van tot nader orde, tot een volgend incident. Laten we hopen dat het niet gebeurt.
1: Laten we hopen van niet.
2: Maar het is goed dat er aandacht aan. Goed aan. Ik noemde het net al, er wordt gevoetbald. En het is best wel bijzonder dat. Terwijl wij praten is dat 3-0 geworden. Oh. Toen we begonnen aan het gesprek hadden, toen was het 2-0, nu is het 3-0.
1: Jouw
2: neef speelt.
1: Voor Costa Rica?
2: Nee, ja, voor Costa Rica.
1: Jezus, ze moeten mijn neefje gewoon laten keepen. Ze moeten hem gewoon.
2: Ja, die keept dus niet. Nee, ik hoop in de tweede helft wel dat hij, net zoals als Ronald Koeman Junior, ook nog 2 doelpunten scoort als keeper of zo. Nee, dat zou echt mooi zijn. Nee, maar het is een lastige wedstrijd. Maar het is heel bijzonder, omdat we natuurlijk de Blue Wave hebben gehad. Daar hebben wij ook over gesproken. Enorme stap voor Curaçao. Nu gaan we weer verder, hè, met de Nations League voor de CONCACAF. Dat zijn belangrijke wedstrijden. Maar. Ja, het is niet zo dat Curaçao nu iedereen kan verslaan. En dat blijkt nu wel uit Costa Rica. En misschien zijn de verwachtingen een beetje hoog nu op Curaçao. Maar het is wel interessant om te zien hoe dat nu gaat. Want de komende 2,5 week worden een paar belangrijke wedstrijden gespeeld. Ook tegen Nicaragua. Tegen Trinidad moet ook nog gespeeld worden. Dus ja, dat is nu wel heel spannend. Stel dat het misgaat, hè, dus dat de kwalificatie voor de CONCACAF Nations League niet doorgaat, dan zul je zien dat mensen wel weer heel erg teleurgesteld zijn.
1: Gingen we ergens niet een beetje naast onze schoenen lopen?
2: Nee. Ja, helemaal niet. Hoezo? Ja, wat we hebben meegemaakt is zo bijzonder dat je niet kunt zeggen dat we zonder reden trots waren. Ik bedoel, je ziet nog steeds heel veel op muren en op posters van we zijn het kleinste land dat ooit aan een WK heeft deelgenomen. Dat pak je Curaçao niet meer af natuurlijk. En er zijn heel veel tekeningen op scholen, muurschilderingen van voetballers die daar gezeten hebben. Dus er is echt iets neergezet. Maar ik denk niet zozeer dat we naast onze schoenen zijn gelopen, maar wel dat we nu dachten, over 4 jaar kwalificeren we ons misschien weer. Dus al die wedstrijden daartussen, de Nations League en zo, dat moet wel even makkelijk gaan. Nou, kennelijk dus niet.
1: Ja, appeltje, eitje. Ja.
2: Het is nu pauze, 3-0. Maar de kansen dat het over 45 minuten 3-5 voor Curaçao is natuurlijk niet heel hoog.
1: We hopen op een godswonder.
2: Tenzij ze jou nee plaatsen.
1: Ja, precies. Hey, Stena, voordat ze, als dit het niet wordt, als ze deze wedstrijd niet winnen, wat dan?
2: Nee, dit zijn dus kwalificatierondes en ze zitten in een pool met andere landen en er is nog niks overboord als ze nu, verliezen. Ze zitten niet in een makkelijke pool, want ze zitten met Haiti daarin, Trinidad en Tobago, Nicaragua, Dominicaanse Republiek. En Costa Rica dan. Dus, en daar moeten ze bij de bovenste 2 komen. Dus ja, er zijn nog gewoon heel veel wedstrijden te spelen. Ja. Maar ja, het is altijd lekker als je de eerste van de nieuwe ronde even wint. Ja, dat gebeurt dus niet. En je had een soort relletje, ik weet niet of je het meegekregen heeft, dat Sontje Hansen, populaire speler, die heeft gezegd, onder deze coach, Dick Advocaat, doe ik niet meer mee, want hij heeft me bijna niet opgesteld tijdens het WK.
1: Zo. Haat en nijd in de Better Blue Wave, als ik het zo hoor.
2: Ja, maar dan heb je Dick Advocaat van 78 jaar. Die zei, schouder ophalend. Ja, dan had hij maar beter zijn best moeten doen. Dan had ik hem wel opgesteld.
1: Ja, ja.
2: Dus ja.
1: Dus die Hollandse nuchterheid. Ja, Hollandse nuchterheid tegenover Curaçao's temperament.
2: Ja, inderdaad.
1: En dan gaan we naar Aruba.
2: Ja, want Otmar Oduber is veroordeeld. Was een hele populaire politicus. Altijd van de AVP geweest. Later zijn eigen partij begonnen. Maar ja, in een nest van corruptie gestapt dat hij zelf gecreëerd heeft. Ik bedoel, er is niemand die hij kan verwijten. Hij is zelf als minister heel veel dingen gedaan die gewoon niet correct zijn. Zoals spookambtenaren instellen. Hè? Dus je... Iemand krijgt een salaris zonder dat er iets voor hoeft te doen. Dat is corruptie. En meer van dat soort zaken. Ook al heeft hij zijn zoon heel veel werk voor hem laten doen. Hij heeft opdrachten van het ministerie aan bevriende bedrijven gegeven. Dus 2 jaar gevangenisstraf. Nou, dat is vervelend voor Audibert. En het is ook een in hoger beroep trouwens. Hè? Dus hij gaat nu in hoger beroep. Sorry, dat moet ik zeggen. Ja. Dus hij is veroordeeld tot 2 jaar. Hij gaat in hoger beroep. En tegelijkertijd daarmee zegt hij van... ik ga ook in hoger beroep. Omdat ik vind dat er met 2 maten wordt gemeten. Er zijn ministers in Nederland, die misschien ook aangeklaagd worden, maar die zullen nooit zo'n hoge straf krijgen als ik. Er wordt te zwaar gestraft voor ministers op Aruba.
1: Met 2 maten gemeten. We hebben eigenlijk niet zo heel veel tijd voor dit onderwerp, maar één ding valt me op. We hebben het bijna elke week over een Arubaanse politicus, over een Arubaanse politici die
2: over Curaçaose voetballers.
1: Ja, nee, maar daarin zit wel, ik zie daar wel een soort van lijn in, joh, in vergelijking met al die andere eilanden. Hoezo lijkt het de corruptie op Aruba zoveel hoger dan op de rest? Ja, dat kunnen we natuurlijk niet staven, maar gevoelsmatig.
2: Nee, maar gevoelsmatig is dat zo. Er zijn ook veel veroordelingen geweest. We moeten niet vergeten dat die ook op Bonaire of ook op Curaçao en Sint Maarten plaatsvinden. Maar nu staat Aruba even bovenaan het aantal veroordelingen. Ja, dat heeft te maken toch met een cultuur die daar gegroeid is. Dat sommige politici denken van ik kom hiermee weg. Maar ja, ik geloof toch echt wat deskundigen zeggen. Dat wordt ook weer minder, want de bevolking krijgt er nu wel heel erg genoeg van. Omdat er heel veel populair politici later dingen in hun zak proberen te steken.
1: En je zou ook kunnen zeggen...
2: Een keer uitgebreid over...
1: Ja, dat sowieso. Maar je zou ook kunnen zeggen natuurlijk dat de rechtsstaat op Aruba juist welig tiert. Hè? Dat ze ferm overuit staan, want ze berechten en ze vervolgen. Dus dat zo kunnen we hem ook insteken.
2: Van alle partijen, het is dus niet één partij. Van alle partijen worden mensen voor de rechter gebracht. En dat is eigenlijk ook wel goed.
1: Dat is inderdaad een andere manier om er naar te kijken. Hey, dankjewel Oscar. We gaan volgende week weer met elkaar in gesprek over wat er allemaal nog meer speelt op de eilanden. Een hele fijne avond.
2: Leuk.
1: Helemaal goed.
2: Jij ook.
1: Joe. Hi.
2: Doei.
1: Ja, dat was Oscar van Dam op Curaçao, onze vaste correspondent. En we gaan door naar vroeg. Bimsy loopt inmiddels al binnen. Ik zou zeggen, een fijne ochtend. Dag. Ah.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie van Van Wil had hij het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen is in Delft een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. En het Israëlisch kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: Ja, in Ethiopië hebben 7 rebellengroepen de krachten verenigd en een vliegveld bezet. Valt een burgeroorlog in dit land nog te voorkomen?
3: Vroeg.
2: Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 25 september. In Ethiopië laait de strijd tussen de federale regering en de rebellengroepen opnieuw op. Nadat in 2022 een bloederige burgeroorlog ten einde kwam. En in de rest van de Hoorn van Afrika verschuiven geopolitieke vermachtsverhoudingen. Nou, hoe ziet het geopolitieke speelveld eruit? Hoe voorkomen we verdere escalatie van het geweld? En welke rol ligt daarin voor de EU? Ik ga erover praten met Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale betrekkingen. Ik ben Bemsie de Visser en een hele goede morgen. En ook een hele goede morgen voor jou, Mirjam.
4: Dankjewel, Bemsie.
2: Hallo, goed dat je er bent. Afgelopen dinsdag werd bekend dat 7 verzetsgroepen in Ethiopië een nieuwe alliantie zijn gaan vormen. Wat is hun doel?
4: Hun doel is vooral om de positie van premier Abiy van Ethiopië te ondermijnen.
2: En in hoeverre kan deze alliantie daadwerkelijk echt een bedreiging vormen voor de federale regering?
4: Nou ja, de federale regering die zit over een enorm land, 120 miljoen mensen. Dus ja, 7 groeperingen die erop uit zijn om de premier uit de macht te zetten, dat is wel een dingetje, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat is wel een ding, want 7 groepen hebben zich helemaal gemengd. Dat is nu 1 force, want dat doet mij meteen weer een beetje denken aan een soort burgeroorlog. En mocht het nou zover komen dat er daadwerkelijk een burgeroorlog uitbreekt in Ethiopië, wat zou dat dan betekenen voor Europa?
4: Ja, dat is rampzalig. We hebben al de burgeroorlog in Soedan, ook een enorm groot land. En Ethiopië, zoals ik zei, 120 miljoen mensen, als daar mensen op drift raken. Naast de situatie in Jemen met de Houthis, dan is de vlam in de pan in die regio. En die regio is verschrikkelijk belangrijk voor Europa.
2: Ja, nou daar wil ik het zo meteen heel uitgebreid met je over hebben. En mocht jij nou als luisteraar vragen hebben, stel ze dan nu in de NPO Luister-app.
3: Vroeg.
2: Ja, om de ochtend een beetje lekker te beginnen, beginnen we even meteen met een plaat. En dat wordt If You Don't Want My Love van Jalen Nogda.

0: Je hoorde hier Jalen Norda, If You Don't Want My Love. Vroeg. Ja, Mirjam, voordat we naar de geopolitiek gaan, wat voor land is Ethiopië eigenlijk?
1: Ja, Ethiopië ligt in de Hoorn van Afrika, ingeklemd. Het ligt ten zuiden van Egypte en ten westen van Soedan. En het ligt dicht bij de Rode Zee. En de Rode Zee is op dit moment heel erg in het nieuws. Omdat die heel erg belangrijk is voor de toevoer van alles naar Europa.
0: Ja, en Ethiopië is ook een federale staat.
1: Ja.
0: Wat houdt dat precies in als we het hebben over de praktijk?
1: Ja, je moet het een beetje vergelijken, zoals misschien in Duitsland bijvoorbeeld. Dus je hebt het is een enorm groot land. Je hebt een nationale regering, maar je hebt ook allemaal deelstaten. En die deelstaten die hebben hun eigen regering, die hebben ook verkiezingen. Die hebben ook eigen regionale legers. En in Ethiopië zijn die deelstaten, ja, die hebben een etnische dimensie, waarin in die deelstaten iedereen ook zijn eigen taal spreekt, zijn eigen geschiedenis heeft. Dus er is een Ethiopische identiteit, maar mensen zijn ook bijvoorbeeld Tigreër in de deelstaat Tigray, of Amhaars in de deelstaat Amhara, of Oromo in de deelstaat Oromia. En dat zijn ook hele grote gebieden.
0: Ja.
1: En het gaat ook om heel veel mensen. Dus dat kan je dan wel weer vergelijken met Nederland of België.
0: Ja, precies. En een van die, wat je zei het net ook al, een van die federale staten is Tigray. Daar wil ik even wat verder op inzoomen. Wat is daar nou precies deze week gebeurd?
1: Ja, in Tigray, dat ligt helemaal in het noorden van Ethiopië. En je zei dat al, daar heeft al een enorme oorlog gewoed een paar jaar geleden. En daar zijn nu opnieuw gevechten begonnen aan alle kanten van Tigray, noorden, oosten, zuiden, westen. En die regio, die deelstaat, is nu ook helemaal dicht. Dus vannacht ging het internet dicht. Er kan ook niemand meer in en uit. Luchthavens zijn bezet. Ja, dus er is grote paniek eigenlijk.
0: Ja, daar is grote paniek, want dat is Tigray. Maar hoe reageert de premier van de nationale regering, Abiy Ahmed, op deze ontwikkelingen?
1: Ja, er is heel veel woede. Er is heel veel oud zeer tussen die partij die aan de macht is in Tigray, de TPLF. Dat is een bevrijdingsbeweging die in begin jaren 90 aan de macht kwam. En die Tigray, die regio, bezet heeft van een hele vrede dictatuur toen. En daarna is die partij, die TPLF, dus dat is de Tigray People's Liberation Front, die bevrijdingspartij, die is toen aan de macht gekomen op dat nationale niveau. En in 2018 is dat veranderd. En toen is Abiy, die een achtergrond heeft van Oromo, gedeeld Oromo en Amhaars, die is toen aan de macht gekomen. En die heeft die macht dus overgenomen van die TPLF. En ja, tussen Abiy en die TPLF is het eigenlijk nooit goed gekomen. En dit is dus weer een nieuw dieptepunt nu in die verhoudingen.
0: Ja, en wat ik las was dat toen voordat Abiy Ahmed eigenlijk de macht kreeg, ging het economisch heel goed met het land toen Tigray aan de macht was. Klopt dat?
1: Ja, dat is zo, ja.
0: En hoe is dat nu dan? Nu de macht is verschoven naar Abiy Ahmed?
1: Nou, de situatie in Ethiopië is wel echt moeilijk. Er is echt heel veel werkloosheid, jeugdwerkloosheid, armoede enzovoort. Maar wat al begonnen was onder de TPLF, maar wat Abiy Ahmed, de premier, heel erg heeft op ingezet, is een verstedelijking van Addis Ababa, de hoofdstad enzovoort. Dus het is wel, Waar ben je? En ben je een hoofdstad of ben je een platteland? Ja. En wie ben je? Wat kun je? Dat maakt wel heel veel uit in Ethiopië. Dus je ziet een enorme verdeling. Mensen die echt aan de onderkant moeten zien rond te komen. En mensen die ook een graadje meepikken van die modernisering.
0: Ja, exact. Ik las ook dat de nationale overheid wordt verdacht van van drone-aanvallen op Tigray. Ik zag, is dat bevestigd eigenlijk, dat die drone-aanvallen, want die zijn er natuurlijk geweest, dat die door de overheid zijn uitgevoerd?
1: Allereerst die drone-aanvallen. Die zijn uitgevoerd. Ik hoor dat ook vanuit de regio zelf. Mm-hmm. En of die zijn opgeëist door de nationale regering. Eigenlijk eerlijk gezegd een goede vraag, Bemsje. Maar iedereen gaat ervan uit dat die gebeurd zijn. En die gevechten die plaatsvinden op dit moment op die fronten, daar is het nationale leger in ieder geval bij betrokken. Maar of die drone-aanvallen door de nationale leger zijn opgeëist, is eerlijk gezegd een goede vraag.
0: Ja, nou misschien moeten we daar ook nog even op afwachten. Want wat ik kon vinden was dat het nog niet officieel zo was. Dus wellicht komt dat nog. Maar kunnen we nu al spreken van een nieuwe burgeroorlog? Of is dat eigenlijk nog te vroeg?
1: Ja, god, het is een beetje de vraag op welk moment je tegenwoordig het etiket oorlog wil plakken. Mm. En je wilt, in ieder geval, ik wil ook niet te alarmistisch zijn, maar de situatie is wel echt, echt serieus. Ook omdat bijvoorbeeld in Addis Ababa mensen dan met een Tigrese achtergrond zijn opgepakt, hebben we gehoord, zijn vastgezet, vrij konden komen in sommige gevallen als losgeld betaalden enzovoort. Dus die bedreiging is niet alleen in die Tigray-regio zelf, wat een grote. En ben je een hoofdstad of ben je een platteland? Ja. En wie ben je? Wat kun je? Dat maakt wel heel veel uit in Ethiopië. Dus je ziet een enorme verdeling. Mensen die echt aan de onderkant moeten zien rond te komen. En mensen die ook een graadje meepikken van die modernisering.
0: Ja, exact. Ik las ook dat de nationale overheid wordt verdacht van van drone-aanvallen op Tigray. Ik zag, is dat bevestigd eigenlijk, dat die drone-aanvallen, want die zijn er natuurlijk geweest, dat die door de overheid zijn uitgevoerd?
1: Allereerst die drone-aanvallen. Die zijn uitgevoerd. Ik hoor dat ook vanuit de regio zelf. Mm-hmm. En of die zijn opgeëist door de nationale regering. Eigenlijk eerlijk gezegd een goede vraag, Bemsje. Maar iedereen gaat ervan uit dat die gebeurd zijn. En die gevechten die plaatsvinden op dit moment op die fronten, daar is het nationale leger in.

0: die drone-aanvallen, die zijn uitgevoerd. Ik hoor dat ook vanuit de regio zelf. Mm-hmm. En of die zijn opgeëist door de nationale regering. Eigenlijk eerlijk gezegd een goede vraag, Bemsje. Maar iedereen gaat ervan uit dat die gebeurd zijn. En die gevechten die plaatsvinden op dit moment op die fronten, daar is het nationale leger in ieder geval bij betrokken. Maar of die droneaanvallen door de nationale leger zijn opgeëist, is eerlijk gezegd een goede vraag.
1: Ja, nou misschien moeten we daar ook nog even op afwachten. Want wat ik kon vinden was dat dat nog niet officieel zo was. Dus wellicht komt dat nog. Maar kunnen we nu al spreken van een nieuw burgeroorlog? Of is dat eigenlijk nog te vroeg?
0: Ja, god, het is een beetje de vraag op welk moment je tegenwoordig het etiket oorlog wil plakken. Mm. En je wilt, in ieder geval, ik wil ook niet te alarmistisch zijn, maar de situatie is wel echt, echt serieus. Ook omdat bijvoorbeeld in Addis Ababa mensen dan met een Tigreese achtergrond zijn opgepakt, hebben we gehoord, zijn vastgezet, vrij konden komen in sommige gevallen als ze losgeld betaalden enzovoort. Dus die bedreiging is niet alleen in die Tigray-regio zelf, wat een groot gebied is, maar ja, wordt dus ook gevoeld in de hoofdstad. Dus dat creëert in ieder geval een heel groot gevoel van serieuze onveiligheid.
1: Ja, en welke economische en territoriale belangen spelen dan ook een rol in deze politieke machtsstrijd?
0: Ja, dat is een grote vraag. Ja. Dat ligt een beetje aan op welk niveau je daarover gaat hebben. In Tigray zelf zijn natuurlijk allerlei economische bronnen, maar ook grondstoffen, onder andere goud bijvoorbeeld. Dus dat speelt zeker een rol in wie heeft daar toegang toe, et cetera. Dus dat is belangrijk. Tigray ligt ook heeft een grens van 1000 kilometer met Eritrea. Dat is het buurland van Ethiopië. Mm-hmm. En dat speelt een hele grote rol, omdat Eritrea zich ook verzet tegen premier Abiy. En eigenlijk zou je kunnen zeggen of kunnen vermoeden, of dat wordt in ieder geval ook gezegd door leiding van de Ethiopische regering, zit Eritrea eigenlijk achter deze nieuwe oorlog.
1: Aha, want we hebben het dus dan over het grensgebied tussen Ethiopië en Eritrea. Want tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen maar even over de binnenlandse machtsstrijd gehad. Maar hoe verhoudt deze strijd zich dan tot de buurlanden?
0: Ja, inderdaad, dat is daar dus de vraag. Dus dat begint dan met Eritrea. Ja. Eritrea wat aan het noorden ligt van Ethiopië, maar Eritrea wat ook een enorme lange grens heeft, 1300 kilometer met de Rode Zee. Dus dat speelt in, we zullen daar straks vast nog over hebben, maar dat speelt net als die Houthis op, wie heeft de controle over die Rode Zee. Ja. Maar die grens tussen Eritrea en Ethiopië is ook 1000 kilometer. Dus dat zijn enorme gebieden. En Eritrea die heeft samen met Abiy, de premier van Ethiopië, Tigray ingevallen in 2020. Dus toen stond Eritrea aan de kant van premier Abiy. Mm-hmm. En die oorlog die heeft dan geduurd van 2020 tot eind 2022. En nu zijn de posities dus gewisseld. Nu staat Eritrea aan de kant van diezelfde leider in Tigray. Ja. En keert zich tegen premier Abiy. Dus dat is heel apart.
1: Ja, dat is een hele bijzondere ontwikkeling, toch? Als je bedenkt dat het eigenlijk maar 4 jaar geleden was dat ze nog totaal tegenover elkaar stonden.
0: Ja, dat is heel precies, dat de TPLF tegenover Eritrea stond en dat Eritrea aan de kant stond van Abiy. En nu is Eritrea dus van kant gewisseld. Dus dat is absoluut bijzonder.
1: Ja, en we hebben het. Ja, exact. En we hebben het nu natuurlijk over de hoorn van Afrika. Want er speelt er eigenlijk van alles. Nu hebben we Eritrea en Ethiopië even uitgelegd. Maar wat verstaan we eigenlijk onder de hoorn van Afrika?
0: Ja, dat is een supergoeie vraag. Dus de hoorn van Afrika is Ethiopië, Eritrea. Dan heb je Somalië. Somalië wat ook grenst aan dat Rode Zeegebied. Je hebt Somaliland, dat ligt in Somalië. Nou, is dat onafhankelijk? Is dat niet onafhankelijk?

0: klik vraagteken. En dan heb je Soedan aan de andere kant, waar ook een burgeroorlog woedt. En waar Ethiopië en Eritrea aan verschillende kanten van die burgeroorlog zitten. En dan heb je tenslotte nog Egypte in het Noordgebied. En wat natuurlijk aan het Suezkanaal grenst.
1: Ja, het is een heel groot gebied met ongelooflijk veel conflicten.
0: Dat is een mooie samenvatting, ja.
1: Ja, nee, laten we daar in het tweede half uur gaan we er even helemaal diep op in. Maar nu is het alweer tijd voor wat luisteraarsvragen.
2: Vroege vragen.
1: Ja, Helena zegt, we hebben het over een premier en verkiezingen. Hoe zit het eigenlijk met de democratie in het land?
0: Ja, goede vraag. Dus het is geen president Abiy, het is minister-president Abiy. Er is ook een president in Ethiopië, maar dat is meer een diplomatieke, symbolische rol. Er worden verkiezingen gehouden in Ethiopië. Dus ook in dit geval is premier Abiy verkozen. Maar er is wel een vraag in hoeverre mensen zich nou helemaal vertegenwoordigd voelen in die democratie. Die vraag kan je natuurlijk in zijn algemeenheid waarschijnlijk op heel veel plekken in de wereld vragen.
1: Ja.
0: Maar goed, het is echt een heel groot land. En je hebt die belangrijke dimensie van mensen voelen zich ook echt onderdeel van een andere etnische groep. Voelen zich vaak ook Ethiopisch, dat moet ik ook zeggen. Maar er is echt een verschil toch ook van taal en cultuur en geschiedenis tussen die Amharen en de Oromo en de Tigrayers. Dus dat speelt een beetje door elkaar. Dus je mag niet zeggen dat Ethiopië geen democratie is. Het is wel een democratie, maar ja, nou ja, we weten allemaal ook dat alleen naar de stembus gaan niet voldoende is om te zeggen van ik voel mij ook bediend door de regering. Dat is eigenlijk het punt.
1: Ja, precies. En misschien is deze volgende vraag sluit hier wel een beetje mooi op aan. Want Wouter zegt, is er een kans dat Tigray zich probeert af te scheuren van Ethiopië wanneer zij er niet in slagen om de federale regering in te nemen?
0: Ja, zeker. Dat is zeker een belang in bij sommigen in Tigray. Daar wordt verschillend over gedacht, laat ik dat vooropstellen.
1: Okay.
0: Er zijn mensen in Tigray die denken dat dat een slecht plan is, omdat er toch ook heel veel belangen zijn om onderdeel te zijn van dat hele land. Maar ook in die oorlog van 2020 tot 2022 was er echt heel duidelijk een agenda van kunnen we ons als land Tigray, kunnen we op die manier de toekomst zien? En bijvoorbeeld, je ziet, ik merkte deze week op dat Tigray ook een soort van vertegenwoordiging heeft in Brussel. Nou, dat laat dan zien van dat je jezelf op een bepaalde manier ook politiek naar voren schuift. Maar wat daar ook speelt, is dat in die regio die we net al even schetsten, had ik het eventjes over Somaliland.
1: Ja, exact.
0: Ja, Somaliland ligt in Somalië. Somalië is eigenlijk het internationaal erkende land. Maar op dit moment zoekt Ethiopië heel erg naar een haven waarmee het maritieme transport kan organiseren. En die haven zouden ze gehad hebben in Eritrea. En die haven, dat havengebied heet Assab. En Eritrea heeft dat aan het einde van die vorige oorlog heeft dat stopgezet, omdat de spanning kwam tussen Eritrea en Ethiopië. En toen is Ethiopië gaan kijken naar die haven in Somaliland, Berbera. En dat gebied, Somaliland, waar die nieuwe haven nu ontwikkeld wordt, dat gebied is nou erkend door Israël. Israël heeft Somaliland als land erkend.
1: Ja.
0: Dus ja, kan je je voorstellen dat mensen die dat ook zouden willen nastreven, zo'n eigen land in Tigray, dat die denken van waarom niet hè, eigenlijk als dat in Somaliland ook gelukt is. Dus dat zijn ook onderliggende dingen die wel meespelen als je die vraag stelt van is dat een optie? Maar goed, er zijn wel, moet ik zeggen, ook echt heel veel mensen die verschrikkelijk waarschuwen tegen dat scenario. Want als je eenmaal in die richting gaat denken, ja, dan moet je de vraag stellen, oké, wat zijn dan af te scheiden deelstaten? En dan wordt het verhaal toch wel heel snel heel erg ingewikkeld. En is er dan een soort van een mooie uitweg om dat te organiseren? Daar, nou, ik zal zeggen dat de meerderheid van de mensen daar enorm aan twijfelt.
1: Ja, want inderdaad, wie is hier bezorgd over? Zijn dat de mensen in Tigray zelf die dat toch eigenlijk niet zien zitten om een zelfstandige staat te worden?
0: Ja, in Tigray is sinds die oorlog, dus die oorlog is eigenlijk nooit echt precies afgelopen. Er is een bestand in 2022 getekend, waarmee de gevechten zijn gestopt, maar er is eigenlijk nooit er zijn niet echt vredesonderhandelingen geweest en dat is ook niet getekend. Maar vanaf 2022 is er dus het einde van 2022 is er niet meer gevochten. Maar er is nog steeds een groot gebied van Tigray is bezet. West-Tigray is bezet en die mensen hebben eigenlijk nooit kunnen terugkeren naar West-Tigray. Dus dat is heel erg niet opgelost. En er zijn ook nog belangrijke gebieden aan de grens met Eritrea die bezet zijn door Eritrea. En dat is dus ook nooit opgelost. En het gevolg onder andere van die situatie is dat heel veel jongeren in Tigray het eigenlijk niet meer konden begrijpen. En het aantal doden van die vorige oorlog, nou ja, dat loopt in de honderdduizenden, wordt geschat op 700.000 aan de Tigray-kant. Dat is enorm. Ja. En jongeren en ook natuurlijk hun families, iedereen heeft mensen verloren in die oorlog, die vragen zich allemaal af waarom, waartoe. Ze hebben gebied verloren en nu gaan we opnieuw de oorlog in, maar met het land dat ons heeft binnengevallen, Eritrea, en die doden mede heeft veroorzaakt. Dus heel veel mensen zijn de weg kwijt in Tigray en kunnen het ook niet meer volgen. Dus politiek gezien betekent het dat je in Tigray een situatie hebt waarin de TPLF nog steeds de macht heeft en ook traditioneel, zeker bij oudere mensen, nog heel veel krediet heeft vanwege die bevrijding van dat hele vrederegime aan het eind van de jaren 80, begin jaren 90. Maar waar heel veel van de jongeren zich afkeren tegen die TPLF en eigenlijk democratie willen en willen stemmen op andere partijen. En zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen door die TPLF. En als laatste ding, ook super bang zijn voor die recruitment in die dienstplicht die dan natuurlijk bij die oorlog hoort. Omdat ze denken van wij worden allemaal als in de voorlinies de strijd ingeduwd.
1: En voor wat?
0: Tegemoet. En voor wat?
1: Ja, precies, want ik kan me ook voorstellen dat er een bepaald soort wantrouwen is tegenover Eritrea bijvoorbeeld.
0: Nou, absoluut, want de oorlog van 2020 tot eind 2022 was zo wreed. Ik zag gisteren nog een keer de aantallen van meer dan 100.000 vrouwen die verkracht zijn, groepverkrachting zijn. Eerlijk gezegd sloeg ik zelf weer achterover van dat cijfer.
1: Ja.
0: En waarbij, ik heb daar heel veel onderzoek naar gedaan. En in wat de rode draad was door al die onderzoeken, was elke keer 50% van die heel ernstige zaken, dat seksuele geweld, maar ook moordaanslagen, et cetera. 50% was elke keer op het konto van Eritrese soldaten. En aan de andere kant het nationale leger en wie daarmee dan was geassocieerd. En dus dat kan niet anders als dat hele diepe gevoelens en sporen van wantrouwen nalaat. En dus dat die jongeren, maar ook, moet ik denk ik zeggen, de families van die jongeren zich ook wel achter de oren krabben van wat
1: gebeurt hier allemaal
0: nu?
1: Ja. En dan heb ik eigenlijk ook een vraag van Tess. Die hebben denk ik al beantwoord. Want zij vraagt, zijn er veel studenten die zich nu aansluiten bij de alliantie in Tigray, omdat studeren hen nu wordt afgenomen?
0: Ja, dat is echt een goede vraag. Er zijn universiteiten in Tigray, die zijn deze week ook gesloten voor de studenten. Dus die zijn allemaal, ja, ik moet zeggen dat het niet helemaal precies voor me zie logistiek hoe dat gebeurd is. Maar het nieuws was, ze zijn gesloten, de universiteit. De studenten gaan naar andere universiteiten. Maar waar ze dan precies naartoe gegaan zijn, weet ik ook niet. Ik heb wel contact met de universiteiten. En daar was enorm veel spanning en onrust. En op dit moment is het internet platgelegd. Ja. De televisie is er trouwens ook uit, maar het internet is er ook uit. Dus mijn eigen studenten. Ik had gisteravond geen contact meer met studenten. Ik heb vannacht nog eventjes, was er kennelijk nog een manier dat er iets uitging. Dus kreeg ik toch nog een berichtje. En met het dingen van prof, bid voor ons. Dus dan weet je ook wel hoe...
1: Wat de situatie is, of hoe ernstig de situatie is.
0: Ja.
1: Nou, wat vreselijk naar... Ja, bedankt voor deze vragen tot nu toe, luisteraars. Zit je nou ook te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
2: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Mirjam van Rijzen over de onrustige situatie in Ethiopië. Maar eerst naar muziek. Want dit is Tidal Wave van Yusef Dias en Tom.

0: Ja, dit is vroeg van vrijdag 25 september. Het is onrustig in Ethiopië. 7 gewapende groepen uit verschillende delen van Ethiopië hebben een gezamenlijke alliantie gevormd die de regering wil vervangen, en in het noorden van het land is een luchthaven ingenomen. Maar Ethiopië staat niet op zichzelf. Het land ligt midden in de Hoorn van Afrika, een regio die verwikkeld is in een geopolitieke machtsstrijd. Ik ga erover praten met Mirjam van Rijzen, hoogleraar internationale betrekkingen. Hele goede morgen. Heb jij nou nog vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Mirjam, de situatie in Ethiopië staat niet op zichzelf. In het vorige half uur hadden we het er al even over dat er in de gehele Hoorn van Afrika allemaal geopolitieke spanningen en machtsverschuivingen zijn. Daarom wil ik even verder inzoomen op de Rode Zee. Kan jij misschien een korte samenvatting geven van wat daar nu speelt?
1: Ja, daar is ook heel veel aan de hand. De Rode Zee grenst aan de ene kant aan het gebied van Eritrea, wat dus eigenlijk Ethiopië insluit, binnensluit en afsluit van een zeehaven.
0: Ja.
1: En aan de andere kant heb je dan Saoedi-Arabië en Jemen. En daar heb je die ontwikkeling gehad waar die Houthis dat hele grensgebied aan de andere kant van de Rode Zee hebben ingenomen. Dus ik zei het al eventjes in het eerste half uur. Eritrea is zo'n 1200 kilometer aan de Rode Zee, en die Houthis die hebben nu ook zo'n 1200 kilometer aan de andere kant van die Rode Zee ingenomen. Dus wie gaat er over de Rode Zee is een belangrijke vraag. En met dat die Houthis dat gebied hebben ingenomen, hebben ze ook, ze hebben wat eilanden in die Rode Zee ingenomen. Die waren voorheen onder Eritrea, nou nu weer onder die Houthis. Daarmee hebben ze ook echt effectieve controle over de straat van Bab al-Mandab, die te vergelijken is, niet precies hetzelfde, maar te vergelijken is met de straat van Hormuz, in de zin dat dat is een nauwe, enge zeestraat. Die is goed te controleren. En daarmee kun je dus ook heel goed maritiem verkeer afsluiten.
0: Ja.
1: En dat de Houthis daar al effectief een hele belangrijke rol in speelden en konden spelen. Is het geval. Omdat bijvoorbeeld sinds 2023 en de hele oorlog van Israël met Gaza, de Houthis al effectief al het maritiem verkeer van Israël via de Rode Zee hebben gestopt en de haven van Eilat van Israël ook dicht is. Dus Israëlisch maritiem verkeer kan er niet meer doorheen. Dus daarmee wil ik zeggen dat het niet alleen een soort van een hypothetisch idee is. Dat zouden ze kunnen doen. Nee, dat kunnen ze doen.
0: Ja.
1: En dan heb je daarnaast nog Djibouti, wat heel belangrijk is in dat het op die punt van die Bab al-Mandab ligt. En Djibouti is een hele grote internationale haven die eigenlijk de belangrijkste toegang is via de zee naar heel Afrika. Dus Djibouti is verschrikkelijk belangrijk. En dat is de belangrijkste toevoerhaven nu van Ethiopië. En dan heb je daarnaast Somalië, ook belangrijk. Ik denk dat de meeste mensen wel gehoord hebben van de Somalische piraten al heel erg lang in datzelfde gebied. Dus dat is een belangrijk ding. En daar ligt dus ook Somaliland. En dan om nog als laatste ding te zeggen, dat die havens van Eritrea, Assab en Massawa, hele natuurlijke havens zijn, waar die dus in principe een fantastische toegang kunnen geven tot het Afrikaanse continent. Maar goed, Eritrea is al heel erg lang wordt verguisd door de internationale gemeenschap vanwege het verschrikkelijke dictatoriale bewind dat daar gevoerd wordt. Maar ook daar is nu verandering in, omdat Trump de sancties tegen Eritrea een paar dagen geleden heeft opgezegd.
0: Ja.
1: Enorme verschuivingen.
0: Ja, enorme verschuivingen inderdaad. En je noemde eerder al even de straat van Hormuz, hè? Want wat is nou het verschil tussen de straat van Hormuz en Bab el-Mandab?
1: Nou, de straat van Hormuz geeft toegang en is een doorvoer van de Perzische Zee. Dus al de olie, zeg maar, en afgeleide en andere producten die die van die Perzische Golf komen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld ook over kunstmest, dat echt heel erg gaat om grote aantallen en heel erg belangrijk is voor de mondiale landbouw. Nou, dat gaat allemaal via de Straat van Hormuz. Voor olie is dat 20% van de wereldproductie. Okay. Dus dat is, ja, daar kun je u tegen zeggen. En de Bab al-Mandab, die is een doorvoer naar onder andere vooral zeker Europa. Want dat is de kortste route. Want ja, als je dat voor je ziet, heb je die Straat van Hormuz. Dan moet je door de Rode Zee, Suezkanaal, ben je in de Middellandse Zee, dan ga je naar Rotterdam. Als je dat niet kan doen, dan moet je van de Straat van Hormuz, als je daar doorheen bent, of vanuit China of India, alles wat van Azië komt, moet je helemaal via de Kaap de Goede Hoop, helemaal ten zuiden van Afrika en dan helemaal omhoog en naar Rotterdam. En die alternatieve route, die is er dus wel. Maar dat neemt je 10 dagen langer.
0: Ja, exact. Het is natuurlijk veel logischer om deze route te nemen.
1: Ja, en dan nog één ander ding, is dat er is al een pijplijn in Saoedi-Arabië van oost naar west. Een oliepijplijn. En die oliepijplijn, die is nu heel belangrijk geweest, of is heel belangrijk, omdat dat eigenlijk een soort van een alternatief vormt met dat die Straat van Hormuz dicht is, of in ieder geval slecht functioneert. En via die pijplijn gaat 4% van de olie. Dus ja, dat heeft tot nu toe heeft dat een superbelangrijke rol gespeeld om het transport van olie in Saoedi-Arabië van het Perzische gebied eruit te krijgen via de Rode Zee. Maar als de straat van Bab al-Mandab, de Rode Zee en het Suezkanaal, als die toegang wordt bedreigd, ja, dan kan die olie ook uit die pijplijn niet verder worden getransporteerd.
0: Nee, precies.
1: En het laatste ding is dat die Houthis ook die pijplijn hebben kapot gemaakt. Die is nu herstellende, maar die heeft, sinds 10 september niet gefunctioneerd. Dus ja, dat ligt dan ook stil, zo weer 4% uit van de olietoevoer. Dus dat wil zeggen dat die hele toegang tot dat Rode Zeegebied, ja, dat is essentieel voor de wereldeconomie en essentieel voor Europa.
0: Ja, en iemand die daar ook natuurlijk weer gebruik van maakt, je noemde hem net al even, is Donald Trump. Want er waren eerst sancties tegen Eritrea, dat was in de tijd van Biden, correct?
1: Ja, maar het is niet alleen gekoppeld aan Biden, maar die specifieke sancties die hij nu opheft,
0: ja.
1: Ja, die komen van de regering Biden. Dus dat zit een beetje in het plaatje van alles wat Biden heeft gedaan. Dat draait Trump terug. Maar de sancties tegen Eritrea dateren internationaal al vanaf 2009. En dus dat past in een plaatje van hele lange sancties tegen dat land. Onder andere omdat het zo'n onruststoker is in die hele regio. Dat speelde in 2009 al een hele belangrijke rol. Ja.
0: En over wat voor sancties hebben we het dan?
1: Ja, en sorry dat ik je onderbreek, maar dat zag in 2009 ook onder andere op het feit dat Eritrea die Somalische piraten en die terreurgroep Al-Shabaab steunde. En nu wordt er ook opnieuw gezegd, die milities, en onder andere die milities die in die coalitie zitten tegen premier Abiy, die worden gesteund en getraind door Eritrea. Dus dat patroon van Eritrea die steunt en traint militaire militia in die regio om de zaak overhoop te zetten, dat is al vanaf 2009 erkend onder die internationale sancties. Ja. Die sancties die zijn ironisch genoeg, die VN-sancties van de Verenigde Naties, die zijn ironisch genoeg onder druk van Abiy gestopt in, ik denk 2020 als ik het goed zeg, rondom die tijd waarin Abiy die alliantie had met Eritrea tegen Tigray. Dus Eritrea heeft eigenlijk heel goed gebruik gemaakt van die verschillende coalities om af te komen van die sancties. En slaagt er dus nu ook in om de VS-sancties te stoppen.
0: Ja, want over welke sancties hebben we dan? Welke sancties heeft Trump opgegeven?
1: Ja, de sancties zijn niet meer zo breed als in het waren niet meer zo breed als in het geval van die Verenigde Naties sancties. Dat waren echt hele brede sancties. In het geval van deze Biden sancties ging het meer om targeted, specifieke sancties op bepaalde personen in dat regime die dan een hele centrale rol spelen, bijvoorbeeld in de intelligence en veiligheid.
0: Ja, en wat is de strategie van de VS hierachter? Is dat gewoon om de straat van Hormuz te kunnen omzeilen?
1: Nou, is dat wel een hele moeilijke vraag wat de strategie van de VS is op dit moment en of er een strategie is. Maar dus eerlijk gezegd weet ik niet hoe daar een antwoord op te geven. In de zin dat de VS ook een statement hebben gedaan dat er moet worden gedeescaleerd nu in de situatie waarin het een burgeroorlog, nou ja, tenminste dreigt. En tegelijkertijd hebben ze die sancties opgegeven. Ja, dat is heel tegenstrijdig.
0: Ja, precies.
1: De sterke Eritrea, wat escalerend werkt. En zeggen van, jullie moeten deescaleren en met elkaar spreken. Maar wat je daaruit kan lezen, is dat, ja, er zijn mensen die denken, de Houthis, Iran, we moeten controle krijgen op dat Rode Zeegebied. Hey, Eritrea, dat lijkt een beetje het idee geweest te zijn, zonder veel kennis en achtergrond over de rol van Eritrea. Want Eritrea switcht doorlopend. Eritrea is in coalitie geweest met Iran om de Houthis te trainen. En dan vervolgens met Saoedi-Arabië en de Emiraten. Dan met Abi, dan tegen Abi. Dus als er een onbetrouwbare partner is, dan is dat wel Eritrea.
0: Ja, je kan er nooit echt van op aan.
1: Je kan er niet van op aan. Dus heb je dan een strategie? Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, en je hebt net ook al uitgelegd waarom het zo belangrijk is om controle en macht rond de Rode Zee te hebben. Maar in hoeverre denk je dat bijvoorbeeld voor de VS de belangen puur economisch zijn en in hoeverre is dat politiek?
1: Nou, ik zou zeggen dat dat natuurlijk enorm met elkaar samenhangt. En zeker nu. He, dus economisch, om dat heel kort te schetsen. Olie, nou, dat kunnen we allemaal wel zien, want de prijzen aan de pomp gaan de lucht in. Ook nu, op dit moment, omdat die dreiging in die Rode Zee en zelfs de toevoer van olie echt onder druk staat. Daarnaast heb je de aanvoer. Dus hoe komt het hier? Dan moet je helemaal om Afrika heen en wat is de kost enzovoort daarvan en de capaciteit. En dan daarnaast vertaalt zich dat door naar allerlei andere grondstoffen en de aanvoer daarvan. En ook producten. Dus bijvoorbeeld China is heeft ook die olie nodig. En als maakte gebruik onder andere van die Saoedi-pipeline. Ja, als dat niet meer functioneert, of niet goed meer functioneert, dan vertaalt zich dat terug in de producten van China. En die dan ook wel weer al dan niet met hogere kosten naar ons komen. Dus dat heeft allemaal effect op de kosten. En dus op het gevaar van inflatie. Ja. En dan wordt het ook politiek. Dus hoe controleer je nog economische processen is een belangrijke vraag. En dan heb je het over, hebben we eigenlijk nog controle over dat gebied? Want dat gebied heeft dus een enorme rol in die economie. En dan denk ik ook dat je een onderscheid moet maken tussen de Verenigde Staten en Europa. In de zin dat de Verenigde Staten en Israël dan verwikkeld zijn in die oorlog met Iran.
0: Ja.
1: Dat ook gevoeld hebben door de reacties van de Houthis. En Europa zich heel angstvallig buiten dat conflict heeft gehouden. Europa heeft ook een militaire zeemacht in die Rode Zee liggen. Omdat Europa wel drie keer uitkijkt. Omdat die niet willen dat die commerciële zeevaart op die manier bedreigd wordt. blijft het feit dat hoe meer spanning daar is, je bijvoorbeeld dat soort dingen hebt als de verzekeringen van die boten, dat speelde ook in Hormuz heel erg. Ja, op een gegeven moment kun je niet meer varen omdat je geen verzekering meer krijgt, omdat de dreiging zo reëel is. Mm. En dan verhoogt dat ook, vertaalt zich ook door in de kosten.
0: Ja, en uiteindelijk heeft iedereen er dan gewoon mee te maken.
1: Ja, en dus om het af te ronden daar. Hoe beheers je dat gebied? Dus daar heb je heel erg belangrijke spelers aan dat gebied zelf. Egypte, Saoedi-Arabië, die Houthis, Eritrea, nou Djibouti. En Eritrea voert heel erg een politiek van degenen die over de Rode Zee zijn degenen die daar letterlijk ook land aan die Rode Zee hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, je hebt anderen, zoals bijvoorbeeld Ethiopië, wat een enorm groot land is, die zeggen van ja, hallo, dat is ook ons achterland. Wij moeten ook via de Rode Zee onze goederen binnen en eruit krijgen. Wij hebben ook een belang daar, ja. De Emiraten, idem dito. Dus daarmee wordt de vraag, de economische vraag, wordt echt een politieke vraag. Wie gaat erover? En wie mag erover gaan? En dat is dus eigenlijk helemaal niet zo goed geregeld. En daar, ja, zou ik zeggen dat ook echt een kans gelegen is voor Europa om zich daar ook meer mee te bemoeien en wat orde te scheppen in de chaos.
0: Ja, want dat lijken we dus eigenlijk helemaal niet te doen, hè, terwijl de VS wel een duidelijke strategie een beetje lijkt te hebben. Wij lijken als Europa redelijk onzichtbaar. Zijn we dat ook doen? Bemoeien wij ons hier helemaal niet mee?
1: Nou ja, we voeren als Europa geen duidelijke regie. De onzichtbaarheid kan op zichzelf een doel zijn. Hè? In die oorlog van Iran wil Europa zich dekken. Die wil niet zichtbaar zijn. Die wil juist onzichtbaar zijn en hun ding kunnen blijven doen. En ook niet escaleren. Dus dat vind ik begrijpelijk. Mm. Dat is ook een belangrijke rol in diplomatie. Is echt te praten met iedereen. En niet zoals Trump die dan zegt van ja, ik heb gesproken met de Houthis en ik heb gesproken met Iran. Maar er verandert niks ergens op het terrein. Wat Trump eigenlijk een beetje doet, in mijn optiek, is dat hij iedereen een soort van een visitekaartje geeft en kom en praat met mij en dan kunnen we zien hoe we de belangen kunnen uitwisselen en hoe we er beide beter van kunnen worden. En iedereen die ziet dat natuurlijk ook als een kans om dan naar boven te komen. Dus ja, allerlei, we hebben het er ook in het eerste uur al over gehad, allerlei regionale belangen kunnen dan ook ineens worden uitgespeeld, uitvergroot, een Somaliland die een erkenning krijgt via Israël, dat wordt gezien in Tigray, et cetera. Dus mensen of groepen zien daar kansen bij zo'n soort diplomatie. Maar dat leidt dus ook tot heel veel chaos en heel veel competitie over de belangen die er zijn. En ja, wat Europa, denk ik, hier kan doen, is om een regie te voeren die leidt tot een stabielere ordening waar de spelers op het terrein ook heel veel belang bij hebben. Want rust is ook heel erg belangrijk. Maar goed, daarvoor moet je wel een diplomatie voeren waarbij je goed kijkt naar wat de verschillende actoren op het terrein doen.
0: Ja, en waar de ruimte ook ligt voor Europa. Als ik me ook. Want je hebt natuurlijk de Verenigde Staten die de sancties hebben opgeheven bij Eritrea. Wordt er dan ook gezien dat alsof de Verenigde Staten de kans van Eritrea heeft gekozen?
1: Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Weet je, als je nog één keertje uitzoomt naar Soedan, waar die burgeroorlog woedt. Ja. Dan zie je daar eigenlijk twee hele belangrijke coalities optreden. Dan heb je aan de ene kant de groep landen die het nationale leger van Soedan steunt. En dat is, daar zit Eritrea bij, daar zit Egypte bij en daar zit Saoedi-Arabië bij. En dan aan de andere kant heb je Ethiopië, die de RSF steunt. De RSF is, ja, die is beschuldigd van genocide enzovoort. Die is dus in strijd in Soedan tegen dat nationale leger. Dus dat wordt, die kant wordt gesteund door Ethiopië, de Emiraten en Israël. En nou ja, bijvoorbeeld de leider van die van Soedan, van die nationale regering, dat nationale regeringsleger, mocht vanwege Trump nu ook niet de VS binnen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dus dat speelt daar allemaal door. Kan je daarmee zeggen dat de VS echt de kant van Eritrea hebben gekozen? Ik denk dat te ver voert, omdat het ook een enorm belang is, Amerikaans belang is, om op goede voet te blijven met Ethiopië, een enorm groot land.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dus en de Emiraten en Israël staan aan die kant. Dus dat loopt redelijk door elkaar heen. Wat je vooral als de rode lijn daar kan zien, is dat de VS een enorme onduidelijke politiek voert op dit moment en in die chaos de hele situatie verergert.
0: Ja, precies. Maar het lijkt me dus zo lastig om even als Europa zijnde te kijken van, oké, waar het loopt allemaal zo door elkaar heen en allemaal verschillende belangen en op het ene gebied steun je dit land, andere gebied steun je dat land. Waar kunnen wij onszelf positioneren zonder dat wij in een daadwerkelijk conflict belanden? Of dat onze bondgenoten bijvoorbeeld, dat wij tegenover onze bondgenoten komen te staan? Want dat lijkt me een lastige positie voor Europa.
1: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het allereerste wat heel erg belangrijk is, is dat we moeten allereerst kijken van waar hebben we positie. Dus we hebben positie in Djibouti. We hebben positie in Atalanta, die macht, die marinemacht in de Rode Zee. Dat moet ook daadwerkelijk iets betekenen. Dat is tot nu toe vooral gebruikt voor om die commerciële zeevaart te beschermen. Dus diplomatie begint ook met je moet er ook iets hebben. Dus dat we daar belangrijk signaal afgeven is heel erg belangrijk. Dat economie, politiek en veiligheid voor Europa samengaan.
0: Ja.
1: Het andere is dat, ja, zowel met de Houthis, met misschien zou je ook kunnen zeggen Saoedi-Arabië, in ieder geval de Houthis en Eritrea, kun je zeggen dat je zit aan een extreme kant van regimes die echt tegen alles gaan waar Europa voor staat. Qua mensenrechten, de rechtsstaat, democratie. In Eritrea is absoluut nog nooit verkiezingen gehouden. Dat is een enorme dictatuur. We hebben heel veel vluchtelingen uit dat land. Dat is geen stabiele, daar kun je niet stabiel zaken mee doen. Dus je moet ook ergens je grens, je ondergrens gaan zetten. Met wie doe je zaken en met wie doe je niet zaken. En dus in die zin vind ik dat VS-signaal van we heffen die sancties op, is nou precies het verkeerde signaal. Dat zouden we net niet moeten doen.
0: Ja.
1: En ik denk dat daar Europa kan inzetten in wat Europa steeds meer probeert te doen om een regionale organisatie te zijn waar wij voor staan qua normen, hoe we dingen doen, dat zich ook doorvertaalt in hoe we onderhandelingen voeren. Moet je met alle partijen praten, diplomatiek, altijd. Maar je moet wel weten waar je wat wil geven en nemen en op basis waarvan. En ik denk dat dat dus niet, dat de Trump-strategie van ik geef wat, jij geeft wat. En verder kijken we nergens naar. Mm. Nou, dat is niet de Europese aanpak. En volgens mij kom je daar in dat gebied nergens mee. Leidt het alleen maar tot meer chaos. En dat is ook wat we hebben gezien Dus Europa heeft daar wat te bieden. Het is een enorm belangrijk gebied voor Europa, dus we mogen het erover hebben. We hebben daar al belangrijke machtsbasis waarmee we ook een gezicht kunnen hebben. En ja, we moeten erover nadenken. Wat zijn dan cruciale dingen voor Europa waar we voor staan, die dan als uitgangspunt moeten dienen daarbij?
0: Ja, dus we moeten eigenlijk gewoon als Europa, wees wat zichtbaarder. Laten we het hier ook wat meer over hebben, want dat heb ik wel een beetje gemist. Is deze hele situatie wat meer op het grote nieuws, hè? Dat hebben we toch niet echt hier heel duidelijk. Waarschijnlijk omdat het geografisch niet belangrijk lijkt. Maar we zijn er de afgelopen uur wel achter gekomen dat het ontzettend belangrijk voor ons is om deze situatie te de-escaleren als Europa zijnde. Mirjam, we zijn er al helemaal doorheen.
1: Jee, dat ging snel.
0: Ja, dat ging ongelooflijk snel. Ik ga je ontzettend bedanken, Mirjam Reijzen, hoogleraar internationale betrekkingen. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
1: Graag gedaan, dankjewel.
0: Nog een hele mooie dag vandaag. En voor mij zit het er dus ook alweer op. Dit was Vroeg van vrijdag 25 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Mijn naam is Bemsje de Visser en ik wens je een prachtige dag en alvast een heel goed weekend.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Mark Visser.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag de 25e september. Hoe was de ontmoeting tussen president Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi? We spreken zo onze correspondenten. En minister Van Wil heeft het debat met de Tweede Kamer overleefd. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
3: Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses van Van Wil waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar Donald Trump en de taal van de Amerikaanse president over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het Israëlisch kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door de kiescommissie uitgesloten, omdat ze zich niet genoeg zouden distancieren van Palestijnse organisaties. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, betwist de beschuldigingen. Verwacht wordt dat het Israëlisch Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties gisteravond het fietsprotest. Ze zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken, werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:03. Voor het eerst in 11 jaar was de Chinese leider Xi terug in het Witte Huis voor een staatsbanket met de Amerikaanse president Trump. En daar hoorde ceremonieel vertoon bij, zag correspondent Sjoerd Dendaas.
4: We staan hier op de Noordlaan bij de ingang van het Witte Huis. De rode loper ligt hieruit. Twee mariniers voor de deur. Jeff Bezos loopt naar binnen.
5: En de Honor Guard komt aangelopen. Klaar voor de aankomst dus. Er worden protestlezen geschreeuwd, onder meer voor Hongkong, Jimmy Lai. Xi Jinping uit Hongkong, roepen ze.
6: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
2: We vertegenwoordigen andere systemen, zegt Trump. Maar onze banden zijn sterk en we konden nooit eerder zo met elkaar opschieten. Sjoerd Dendaas vanuit Washington en Laura van Meegen vanuit Peking. Laura, om met jou te beginnen. Was Xi net zo vlijend over Trump?
7: Nou, Xi Jinping is een heel ander persoon dan Trump. Dus al die superlatieven waar Trump mee komt, dat zul je Xi Jinping nooit horen zeggen. Maar de insteek was desalniettemin positief. Tijdens de twee speeches die hij heeft gegeven en ook een samenvatting van de gesprekken die achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden die de Chinese overheid online zetten. Wel echt heel anders dan hoe je het Chinese propagandaapparaat en Xi Jinping zelf de afgelopen jaren over Amerika hebt horen praten. Veel nadruk op de gedeelde geschiedenis, hoe de betrekkingen in de jaren 70 zijn hervat, de zogenaamde pingpongdiplomatie, en hoe de twee landen samen optrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij Japan nog eventjes een steek onder water kreeg. Oh, en Amerika krijgt nog twee panda's. China heeft een lange traditie van panda's geven als diplomatiek cadeau.
8: Oh ja, want die heb je alleen in China en die worden dan, zoals we in Nederland voor mij ook hebben meegemaakt, hier gegeven de panda-diplomatie.
7: Exact, exact.
8: Sjoerd, de New York Times die kopte: in Trumps Witte Huis is de dictator uit China welkom, de media minder. In dit bezoek was ook historisch te noemen omdat er nauwelijks beeld van was te zien. Was dat ook te merken, dus die media-boycott? Hoe merkte jij dat?
4: Nou ja, ik merkte dat. Ik heb daar de hele dag rondgehangen van 's morgens vroeg tot zo net. Het staatsbanket is net weer voorbij. De beste bron eigenlijk die je vandaag had was Xinhua, het Chinese staatspersbureau. Daar kon je nog wat lezen op wat zich binnen had afgespeeld. We hadden echt slechter dan normaal beeld, zicht op dit bezoek. De grote tv-zenders die boycotten Trump. Zolang die CNN en MS Now niet teruglaat in de pool, zoals dat heet, om de president van dichtbij vast te kunnen leggen, nog steeds niet welkom, ook al konden ze weer naar binnen vanmiddag, zagen we ze weer in hun tent staan waar vandaan ze uitzenden. Nou ja, goed, dat betekent dat we het moesten doen met beelden van de rechtsradicale kanalen, de eigen Trump TV, zoals het heet, propagandakanaal van het Witte Huis. Ja, bijna Chinese ervaring waren het niet dat het in China denk ik een stuk gepolijster zou zijn dan dit. Ze waren er niet goed op voorbereid, audio niet goed, speeches natuurlijk wel kunnen horen. Maar goed, een hoop bombarie, een rare dag toch ook wel. Een dag waarop je Xi Jinping kon vragen: wat vindt u eigenlijk van de beperkingen in de persvrijheid hier in Amerika? Misschien geen smaakvolle vraag, maar wel wat denk ik een samenvatting is van deze dag bij het Witte Huis.
8: Ja. En dan, Laura, was er dat staatsbanket waar ook Amerikaanse techbazen bij aanwezig waren, worden al Bezos die aankwam. Maar voor China bleef het lang onduidelijk of er ook Chinese CEO's welkom waren. Zijn er dan wel afspraken gemaakt over bijvoorbeeld AI?
7: Nou, eerst over de CEO's. Uiteindelijk waren er geen Chinese CEO's aanwezig bij het staatsdiner. Dat was wel het geval toen Trump hier was in mei. Aan de Chinese zijde zaten vandaag dus alleen leden van de Chinese overheid. Al zouden er wel een aantal Chinese bedrijfsleiders zijn ingevlogen. Hier in China met experts waar ik mee praatte de afgelopen week, die hoopten dat bijvoorbeeld BYD, dat is dus dat elektrische automerk, dat die CEO aanwezig zou kunnen zijn. Op dit moment zit er toch nog steeds 100% heffingen op Chinese elektrische auto's in de Verenigde Staten. En dat had een teken kunnen zijn dat die naar beneden zouden gaan. En dan over AI. Ja, wat daar nou precies over is afgesproken lijkt eigenlijk niet heel veel meer dan wat er van tevoren al werd gezegd. We gaan meer praten en van Chinese zijde wordt er gezegd: wij staan open om dat te doen. Maar de hoe en de wat precies, ja, misschien horen we daar morgen nog meer over aan het einde van het bezoek.
8: Ja, en over Taiwan, is het daar nog over gegaan?
7: Ja, daar is het over gegaan. Volgens de verklaring die de Chinese overheid online heeft gezet, zeggen ze dat ze hopen dat Amerika zich zal uitspreken tegen Taiwanese onafhankelijkheid. Dat is anders dan wat er nu wordt gezegd, dat ze er niet voor zijn. En nogmaals, wat we ook in mei hoorden, plaatst China eigenlijk die afwezigheid van Amerikaanse steun aan Taiwan als een voorwaarde voor betere betrekkingen en handelssamenwerking. Dus je ziet echt dat de Chinezen op dit moment een strategische kans zien in Trump, die geen blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor Taiwan en wel blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor handels en deals maken. En sowieso hebben de Chinezen op dit moment de Amerikanen best wel in een houtgreep. Vanwege hun de facto monopolie op zeldzame aardmetalen. En je ziet dat ze nu dus echt proberen te pakken wat ze pakken kunnen. En bijvoorbeeld dus het vertragen of zelfs helemaal afstellen van wapenleveranties aan Taiwan.
8: Ja, terwijl dus Trump wel echt zijn best heeft gedaan. Althans, dat liet hij op alle manieren blijken, Sjoerd. Maar verandert dit bezoek dan nog iets aan de relatie tussen China en de VS?
4: Nee, het is natuurlijk één bezoek in een serie van waarschijnlijk 4 voor dit jaar. Dit ene bezoek zal niet alles doen veranderen, denk ik. Maar als je vandaag gisteren keek naar Washington, D.C., dan leek het bij tijd en wijle niet het D.C., het District of Columbia, maar het District of Xi Jinping. Werd echt ruim baan gemaakt voor de dictator uit Beijing. Demonstrant op hele grote afstand gehouden. Heeft hij denk ik niet veel van meegekregen. Mensenrechten, internationale rechtsorde. Totaal naar de achtergrond verdwenen onder Trump. Trump, daar zal Xi ook blij mee zijn. Ik denk dat Laura dat kan bevestigen. Nou ja, Trump heeft het gevoel dat hij echt degene is die kan lezen en schrijven met mensen als Poetin, met mensen als Xi. Denkt ook dat die persoonlijke relatie hem enorm gaat helpen. Trump die eerder de aanval koos op Amerika, frontaal de aanval, terug werd geduwd in zijn hok door Xi Jinping. Ja, hij kiest nu voor een soort van détente. Het maximale wat hij er nu uit weet te slepen is een verlenging van de wapenstilstand die die twee al hadden. Daar lijkt het in elk geval een beetje op een wapenstilstandverlenging in de handelsoorlog. Ja, hij komt er dus niet zo lekker uit. De verwachtingen waren heel laag voor deze top. Misschien zijn ze nog wel lager dan vooraf werd gedacht. Ja, een president die zegt dat de relatie fantastisch is, maar toch weinig voor elkaar krijgt op dit dossier op dit moment.
8: Correspondenten Sjoerd Dendaas en Laura van Meegen, dank jullie wel.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
8: Het is 11 minuten over 6. Wat was er gisteren op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over moeilijkheden bij een inreisverbod. De afgelopen 10 jaar bestempelde de Immigratie- en Naturalisatiedienst zo'n 70 mensen als gevaar voor de nationale veiligheid. Bij deze mensen kan het Nederlanderschap worden afgenomen en daarna volgt een inreisverbod. Het is de bedoeling dat ze Nederland verlaten. Volgens Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, komt daar in de praktijk weinig van terecht.
9: De maatregel werkt eigenlijk alleen op het moment dat je iemand de nationaliteit afpakt en eigenlijk de volgende dag of dezelfde dag nog het land uitzet. En dat het land uitzetten, dat gebeurt niet, omdat de landen van herkomst niet meewerken of omdat dat überhaupt niet kan.
8: Marcouch pleit voor actief handelen.
9: Je weet hoeveel je er op dit moment in de gevangenis hebt zitten en hoeveel er over een tijdje uitkomen. Dus je zou kunnen zeggen, begin vroeg met het voorbereiden van die maatregelen en dus ook met het regelen van die uitzetting. Dus ga niet pas beginnen op het moment dat iemand met een blauwe zak op straat staat. Regel dus ook met die landen dat ze deze mensen terugnemen. En als ze ze niet terugnemen, moet je nadenken of deze maatregel wel de maatregel is die je moet nemen, gelet op de risico's die het met zich meebrengt op het moment dat je iemand het land niet uitzet.
8: In Zembla aandacht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2025 zette de Amerikaanse president Trump het mes in ontwikkelingsorganisatie USAID. Daarmee werd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stopgezet. Volgens Gabriella Waaiman, operationeel directeur van Save the Children, had het besluit van Trump grote gevolgen.
10: Als Save the Children zitten we in 100 verschillende landen. Wij hebben vorig jaar 105 miljoen kinderen geholpen. Wij moesten in al die 100 landen programma's binnenlopen, scholen binnenlopen, klinieken binnenlopen. En moesten onze mensen gaan zeggen tegen die kinderen, je mag morgen niet meer terugkomen. Die kinderen liggen in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze programma's. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Die kinderen gaan dood.
8: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE, het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt Dirk-Jan Koch, hoogleraar ontwikkelingssamenwerking.
11: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie gaan er wel meteen mensen dood.
8: In Renze ging het over de toekomst van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan en dus moeten samenwerken. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rianne Letschert, vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
12: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
8: Er komt niks meer bij. En hoe gaat dat dan in de praktijk werken?
12: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. Mm-hmm. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen. En dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen en hebben ze een probleem.
13: Wie velt dat oordeel?
12: Dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
8: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd al veel te doen, maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
12: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers? Hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, ja, gewoon echt veel sneller gaat.
14: Dus een kleinere NPO. Daar,
12: ja, maar er is dus een. Nou zitten ze met z'n 11+ NPO-bestuur, dadelijk zitten ze met 4.
8: Elon Musk kreeg destijds de vrije hand bij DOGE, het departement voor een efficiëntere Amerikaanse overheid. Musk had grote plannen, vertelt Dirk-Jan Koch, hoogleraar ontwikkelingssamenwerking.
11: Hij ging laten zien dat zijn manier van werken super effectief en efficiënt was. Zijn businesslike manier van werken. En dat zou hij gaan toepassen op de overheid. Maar je kan misschien wel snijden in fabrieken en autofabrieken. Maar daarmee gaan niet meteen mensen dood. Maar als je snijdt in aidsmedicatie gaan er wel meteen mensen dood.
8: In Renze ging het over de toekomst van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Naast bezuinigingen die op de planning staan, zullen de 13 omroepen in 4 organisaties opgaan en dus moeten samenwerken. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rianne Letschert, vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
12: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
8: Er komt niks meer bij. En hoe gaat dat dan in de praktijk werken?
12: Die 4 omroephuizen krijgen

0: en dus moeten samenwerken. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rianne Letschert, vertelt hoe de plannen voor de publieke omroep eruit zien.
1: Wat we gaan doen, we gaan dus van een open stelsel, waar je dus ook steeds nieuwe omroepen na 5 jaar erbij kunt krijgen, maken we nu een gesloten stelsel met 4 omroephuizen en NOS als 5e.
0: Er komt niks meer bij. En hoe gaat dat dan in de praktijk werken?
1: Die 4 omroephuizen krijgen collectief de verantwoordelijkheid om met elkaar dat programmeeraanbod te maken. En ook af te stemmen. Dat wordt aan de voorkant getoetst door externe partijen, en dat wordt aan de achterkant na 5 jaar weer getoetst. Als dan zou blijken aan de voorkant al dat heel veel geluiden, bijvoorbeeld van rechtsconservatief, niet in dat programmeeraanbod een plek hebben gekregen, dan gaat daar dus een negatief oordeel komen.
2: Wie
1: en hebben ze een probleem.
2: Wie velt dat oordeel?
1: Dat gaat liggen bij de Raad voor Cultuur en bij het Commissariaat voor de Media.
0: Over de ingewikkelde organisatiestructuur van de NPO is altijd al veel te doen. Maar, zegt Letschert, een andere discussie is belangrijker.
1: Hoe zorgen we dat de Nederlandse content die we met elkaar maken, dat die zichtbaar en vindbaar is voor onze kijkers? Hoe ze ook kijken, wanneer ze kijken, live of later willen terugkrijgen. Ja. En dat die digitaliseringsstrategie die daarbij hoort, gewoon echt veel sneller gaat.
3: Dus een kleine NPO.
1: Ja, maar er is dus een. Nou zitten ze met z'n 11+ NPO-bestuur. Dadelijk zitten ze met 4+ NOS en 1 bestuurder van de NPO.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: Yellow van Coldplay. De Nederlandse gasmarkt en de Europese aanpak van aardgasopslag falen, zegt minister Stientje van Veldhoven tegen de Telegraaf.
1: Ze wil daarom het beleid flink veranderen. Nu is het zo dat gasbergingen voor een bepaald percentage gevuld moeten worden. Nederland is daarmee in het nadeel, vindt Van Veldhoven, omdat ons land veel grotere gasopslagen heeft dan andere Europese landen. Daardoor moet er meer gas worden ingekocht tegen hoge prijzen. Europa weigert mee te betalen. Omdat de gasmarkt volgens haar ook niet goed werkt, moet de overheid nu miljarden euro's uitgeven om de gasbergingen te laten vullen. Van Veldhoven wil daar vanaf. Door gezonder te leven kan de kans op dementie flink worden verkleind. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek waar het AD over schrijft. De Universiteit Maastricht onderzocht hoeveel gevallen van dementie mogelijk kunnen worden voorkomen. Volgens een van de onderzoekers kan dementie in Nederland ruim 30% minder voorkomen als 7 ongezonde gewoonten en moeilijke omstandigheden verdwijnen. De onderzoekers noemen onder meer eenzaamheid, te veel alcohol drinken, roken en overgewicht. Vooral eenzaamheid zou voorkomen kunnen worden, schrijft de krant. En McDonald's wil nieuwe vestigingen openen in landelijk gebied. Maar dat stuit op verzet van gemeenten en omwonenden, schrijft de Volkskrant. Zoals in Zutphen en Reden. De fastfoodketen krijgt daar geen vergunning. De belangrijkste reden voor het verzet is de McDrive. Beide gemeenten vrezen dat een aparte rijbaan voor auto's extra verkeer aantrekt op de vaak krappe provinciale wegen. Omwonenden maken zich daarnaast zorgen over overlast, zwerfvuil en aantasting van het landschap. De projectontwikkelaar zegt dat de bezoekersaantallen door een McDrive niet wezenlijk toenemen en dat de gemeenten de regels te streng uitleggen. En Trouw meldt dat de visstand in de Noordzee sterk is verbeterd. Vooral die van schol en tong. Dat komt doordat de Nederlandse vissersvloot kleiner is geworden. Zo waren veel vissers overgestapt naar pulsvissen. Maar dat werd verboden, waardoor meer dan 100 vissersboten zijn gesloopt. Voor 2027 mag er daarom bijna 2 keer zoveel tong worden gevangen, terwijl het scholquotum iets daalt. Stichting de Noordzee waarschuwt wel dat de manier waarop veel Nederlandse vissers vissen nog steeds schade veroorzaakt aan de zeebodem en ook zorgt voor veel bijvangst.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Er staat weer een file op de A15 Rotterdam richting Europoort. 5 kilometer tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. Vanwege de gaten in het asfalt is de rijbaan dicht en moet het verkeer via de vluchtstrook erlangs.
0: Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez gelijk gespeeld. De Nations League wedstrijd tegen Duitsland eindigde in 1-1, zag commentator Jeroen Elshoff.
3: Een fascinerend voetbalgevecht tussen Nederland en Duitsland eindigde uiteindelijk in 1-1. Het was een wedstrijd waarin heel veel gebeurde in de Johan Cruijff Arena. Bij het debuut van de nieuwe bondscoach Xabi Hernandez. Nederland kwam op een achterstand nadat een goal van Virgil van Dijk werd afgekeurd. Wellicht ten onrechte, want zwaar bestraft een overtreding van Brobbey op doelman Ter Stegen. Nemetja maakte na ruim een half uur spelen de openingstreffer voor de Duitsers. Ook omstreden omdat Duitsland doorvoetbalde na blessure van Brian Brobbey. Brobbey die het veld moest verlaten en werd vervangen door Max Meerdink. In de tweede helft voetbalde Nederland net als in de eerste helft heel goed. Het creëerde kans op kans, maar de gelijkmaker bleef lang uit. Wel weer een afgekeurde goal van Max Meerdink. Ook daar zwaar bestraft. En pas in de extra tijd viel de gelijkmaker. Ruben van Bommel met zijn debuut viel in, ging er vandoor en gaf een geweldige assist met de buitenkant van de voet op Cody Gakpo. En diep in de blessuretijd kwam Nederland zo op de valreep op 1-1. Dat was ook de eindstand. Het was het debuut van Xavi Hernandez met het Nederlands elftal vol passie, maar geen overwinning waar het misschien wel recht op had.
0: Aanvoerder Virgil van Dijk keek met een tevreden gevoel toch terug op het gelijkspel.
4: Ik denk met Vlagen heel goed gespeeld. Sommige momenten, wanneer we het risico nemen met druk zetten, zijn we soms wat kwetsbaar. Maar ja, dat is ook iets waar we nog wel beter in kunnen. Maar na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
5: Dat druk zetten valt wel op, hè? Is dat een van de aandachtspunten geweest? Is dat wat deze week heel veel langs is gekomen?
4: Ja, zeker. Ik denk dat wij natuurlijk de bal willen hebben. En dan daar hoort druk zetten natuurlijk heel erg bij. En,
5: bal willen hebben en hem snel terug willen veroveren, want dat zag je de eerste helft. Dat
4: is inderdaad zeker, ja. En, de bal kan je verliezen natuurlijk. We maken allemaal soms foutjes, maar het gaat om de reactie. En ik denk dat wat ik zeg, met Vlaag ging het heel goed. Sommige momenten wat minder, maar goed, je speelt ook tegen een ploeg die gewoon heel veel kwaliteit heeft. En, uiteindelijk denk ik wel een steady wedstrijd.
5: Het is ook een bewogen avond in een aantal momenten. Dat begint al met de 1-0 die jij maakt en die af wordt gekeurd. En daarna ook nog dat tegendoelpunt en ook nog een doelpunt dat af wordt gekeurd. Wat maak jij daarvan?
4: Nou, die eerste vond ik wel heel makkelijk afgekeurd. Want volgens mij deed Brian helemaal niks. Stond er, maar deed niks. En uiteindelijk hun goal. Ja, hun gaan eerst volgens mij draaien ze terug. En dan gaan ze alsnog weer verder. Dus ja, wij vinden dat die bal uit moet. Maar goed, gaat niet uit. En,
5: ook onoplettend uiteindelijk, want ze mogen natuurlijk doorgaan.
4: Ja, uiteindelijk ongelukkig natuurlijk door een goede blok van JP valt hij precies goed. En inderdaad de laatste waarbij die goal, waarbij veel snel gefloten waarschijnlijk. En dat de VAR er niks aan kan doen meer. Maar goed, uiteindelijk pakken we een punt. En dan gaan we weer hard werken en trainen op het trainingsveld. Zorgen dat we de volgende wedstrijd 3 punten gaan pakken.
0: Verdiende gelijkspel in ieder geval sowieso verdiend. Virgil van Dijk was de aanvoerder van Oranje. Het is 5 minuten voor 6:30. Tijdstip waarop ik meestal een plaat kies. Maar op vrijdag is dat Thomas. Thomas, wat heb je uitgezocht?
1: Nou ja, iets dat eigenlijk wel inhaakt op iets dat jij eerder deze week liet horen. Namelijk van de soundtrack van GTA. De nieuwe game die er over een tijdje aan zit te komen. Maar ik moet zeggen, de nummers die ze tot nu toe gereleased hebben, het waren er 6, die konden we niet echt raken allemaal. Dus ik hoop dat er wel gewoon wat meer tussen zit, waarvan je dan straks lekker in die game eindeloos lang kan rondrijden. En ja, wat past daar dan beter bij dan een echte power ballad? Nou, gelukkig was er eerder al een soort teaser, een aankijler van GTA. En daaronder zat deze en die vat wat mij betreft echt perfect wat het moet zijn. Tom Petty en Love is a Long Road.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, de hoofdpunten, Thomas.
2: Premier Jette haalde in zijn toespraak bij de VN uit naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij zei daarin handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde er applaus uit de zaal. Eerder deze week had Trump zich negatief uitgelaten over het strafhof. Onder grote druk van de Tweede Kamer heeft justitieminister Van Wil excuses aangeboden voor zijn optreden rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. Aanvankelijk sprak Van Wil van een vertekend beeld. Volgens de Algemene Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Een motie van wantrouwen werd alleen door PVV en Forum gesteund. Ruim 300 mensen hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Het weer. Na een frisse start wordt het vandaag een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
1: Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart.
3: Er staat één file op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen afrit Brielen en de Suurhofbrug. 5 kilometer als gevolg van de slechte toestand van het wegdek al daar. Een kwartier vertraging.
1: Een klimaatramp is niet alleen de verantwoordelijkheid van Nepal, zegt het land. Een maand geleden was daar de verwoestende vloedgolf. Zo onze correspondent vanuit Nepal.
4: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Het is 6:54. Tijdens de algemene vergadering van de VN gebruikte de premier van Nepal zijn toespraak om aandacht te vestigen op de grote overstromingsramp in zijn land, waarvan de gevolgen ook te merken waren in India en China.
12: Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
1: Hij zegt dan ook: klimaatverandering kent geen grenzen en overstromingen reizen niet met een paspoort. Al dus Balendra Shah, ook wel Balen genoemd in Nepal. Correspondent Zuid-Azië Davy Boerema vanuit Nepal. Hij vroeg ook om steun voor zijn land. Hoe deed hij dat?
0: Ja, opvallend genoeg deed hij dat niet door geld te vragen direct uit het klimaatfonds van de VN. Hij had het juist over bredere hulp en dan ook op lange termijn. Hij zei, mijn land is niet de grootste vervuiler, maar wordt wel het hardst getroffen. En daarom vindt hij dat hij niet vastgehouden moet worden aan leningen zoals van de Wereldbank en dat hij dan die weer terug moet betalen. Hij zegt, die heropbouw van Nepal is een probleem van iedereen en we moeten daar op lange termijn mee geholpen worden door eigenlijk de hele internationale gemeenschap.
1: Maar waarom dan niet dat klimaatfonds? Of zijn dat ook leningen? Wat was het te verwachten dat hij dat zou doen?
0: Nee, er ligt wel al een vraag van Nepal voor 20 miljoen. Mm-hmm. Maar het probleem met dat klimaatfonds is, het is inderdaad geen lening. Maar het is nog niet, het heeft nog nooit uitgekeerd aan geen enkel land.
1: Dus het klinkt heel mooi nieuw. Dat er allemaal geld wordt beloofd, maar het komt er eigenlijk helemaal niet. Ja.
0: Nee, en dat geld wat er natuurlijk in zit, ook beloofd hè, in die pot, dat is $800 miljoen. En daar zit nog maar de helft van in. Dus het is niet een hele betrouwbare bron van geld voor Nepal. Dus eigenlijk diplomatiek heel slim wat hij doet om het breder te trekken en te zeggen van ja, we hebben het gewoon nu nodig. Niet alleen aan heropbouw van Nepal, maar ook voor de systemen om ons te waarschuwen als dit weer opnieuw gebeurt. Want vergis je niet, dit gaat opnieuw gebeuren. Deze regio is extreem, extreem kwetsbaar.
1: Ja, ja, regio zeg je inderdaad, dat is natuurlijk waar hij ook op doelt. Dus niet alleen voor Nepal een probleem, maar voor een veel groter deel van de regio.
0: Ja, ja, en de Himalaya wordt gezien als een ecosysteem op zichzelf. Hè. En wetenschappers noemen het ook wel de derde pool van de aarde. Omdat in die sneeuw, dat is gewoon een wateropslag. En daar profiteren veel meer landen van als dat water via de rivieren stroomt naar India. Maar het komt natuurlijk vanuit China. Dus Balen riep ook op om een grotere alliantie tussen China en India. India heeft het daar ook wel over. Vooral aan de Chinese kant is het heel moeilijk, omdat Chinezen gewoon de data niet willen delen. Maar daar riep hij wel weer opnieuw toe op.
1: Je bent er nu aan de grens met Tibet. Ook daar waren overstromingen. Hoe is het daar nu?
0: Ja, dit is heel dicht bij de bron, hè, waar het water, zeg maar, die eerste vloedgolf binnenkwam. Maar we hebben hier opnieuw een probleem, want er is een orkaan die zich over India beweegt. De buitenste ringen van die orkaan, dus vooral het regen, komt hier terecht. De piek wordt waar ik zit in Dunche, dichtbij de grens met Tibet, wordt vanmiddag verwacht. Maar het regent al dagen, wij zitten hier vast en dat komt omdat de wegen allemaal zijn afgesloten, wat betekent dat hulpverlening ook niet meer dit gebied bereikt. We zitten hier ook in een dorp met allemaal, er staan hier allemaal VN-auto's. Dus allemaal hulpverleners die hier ook vastzitten en niet verder kunnen. Dus opnieuw, de komende dagen ligt het opnieuw stil voor de mensen in deze bergendorpen, waar sommige van nog steeds geen hulp hebben gekregen, omdat dat nog steeds afgesloten ligt.
1: Nee, en jij bent er nu, maar zie jij veel collega-journalisten, want de rest van de wereld, krijgt die het nog mee, wat daar is gebeurd? Ging toen natuurlijk, was er heel veel aandacht, maar dat, ja, zoals altijd, zakt dat weg.
0: Ja, goede vraag, Mark. Wij zijn hier meteen natuurlijk in de week daarna na de ramp geweest. En ik kom nu terug en wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van, nou ja, waar kunnen we nog heen? Waar niet iedereen staat, want je wil ook niet zo'n dorp belasten met een hele groep journalisten die allemaal vragen gaat stellen. Nu zie ik niemand meer. We zijn hier alleen, ja.
1: Dan terug even naar Balen zelf. De premier, maakt hij nog een ander punt, behalve dan de kwetsbaarheid van zijn land?
0: Ja, ja, wel sterk hoor, want hij verbond ook de oorlog in Iran met wat er nu gebeurt. Hij zegt, wapens kunnen zonder probleem binnen dagen verhandeld worden over de hele wereld. Maar als nu een boer in Nepal kunstmest nodig heeft, dan lukt hem dat gewoon niet. Doordat die handelsroutes vast zijn komen te liggen. En dat hoor ik hier ook. We waren gisteren in een opvang voor kinderen, waar ze zeggen de gascilinders, waar wij het eten op koken voor de mensen die hier dus nu vastzitten. Ja, die kunnen we ook bijna niet meer krijgen. Of tegen hele grote, hoge prijzen. Dus ook dat verbindt. Nepal wordt op meerdere manieren geraakt. En Balen zegt, we zijn deze oorlog niet begonnen. We hebben dit klimaatprobleem, zijn we niet gestart. Maar we worden er wel door geraakt.
1: Ja, nou, hij heeft wel in ieder geval zo'n goed zijn punt gemaakt daar. Maar ja, kijken hoe weer dan de wereld erop acteert. Dankjewel, correspondent Zuid-Azië, Davy Boerema vanuit Nepal.
11: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
11: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht dicht voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel werd daar op zijn plek gehesen. En daarmee is weer een stap gezet in de uitbreiding van de A10 Zuid. Het werk trok nogal wat bekijks, zag verslaggever Mark Robin Visser.
13: Ja, het is een indrukwekkende operatie. Dat plaatsen van dat brugdek, een beweegbaar brugdeel. Een gevaarte van 235 ton, 14 meter breed, 24 meter hoog. En dat is met een schip vanuit Friesland naar Amsterdam gevaren. Over de Waddenzee en het IJsselmeer. Het brugdek is gemaakt bij een staalbedrijf in Friesland. En de kapitein zelf die had natuurlijk ook een bijzondere rit. Want die heeft niet elke keer een vracht van 24 meter hoog op zijn schip.
14: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
13: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
14: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt met zo'n gevaarte.
13: Ja, hij vangt nogal wat wind natuurlijk.
14: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
13: Wat, hoe hoog steekt hij nou omhoog?
14: Het hoogste punt is 29 meter, volgens mij. 26 meter, 29 meter.
13: 29 meter staal.
14: Heel mooi.
13: Nou, zeg welkom in Amsterdam.
14: Dank u wel.
13: Aan de slag, zou ik zeggen.
14: Ja, we zullen de laatste loodjes nou even doen. Dank u wel.
13: Ja, terwijl de kapitein en zijn bemanning de shortkabels aan het losmaken zijn, is er toch ook heel wat bekijks. Heeft u mooie foto's kunnen maken?
15: Dat is een filmpje.
13: Oh, u hebt een filmpje.
16: Net college gehad.
13: U hebt college gehad, vertel.
16: College gehad. Ja, in deze tent informatie over alles.
13: En wie gaf het college?
16: Een ingenieur.
13: Een ingenieur?
16: Ja, een hoge meneer.
13: Ja.
16: Die er veel van af wist.
13: En vertel eens, wat is de kern van het verhaal?
16: Nou, dat ze met heel veel dingen rekening moesten houden.
13: Ja, er is hier dus een tent neergezet waar je college kan krijgen. College door experts die vertellen wat er hier allemaal gebeurt. En een van die experts is Meindert Verwoerd. Hij is hoofdconstructeur van de bouwcombinatie die dit werk allemaal uitvoert. En met meneer Verwoerd had ik het over dit grote project en problemen met andere bruggen en projecten in Nederland met onderhoudsachterstanden enzovoorts. Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar?
15: Ik vergelijk het altijd als huiseigenaar. Als je zegt, ik ga mijn ramen nooit schoonmaken, dat is een keuze. Als je ramen wel schoonmaakt, neem je kozijnen mee. Zijn je kozijnen schoon, blijft het schilderwerk goed en groeit op een gegeven moment ook geen onkruid in je kozijnen.
13: En er is dus nu een achterstand op heel veel plekken in Nederland.
15: Dat is correct, dat signaleren we. We horen ook dat er 80 miljard tekort komen.
13: 80 miljard?
15: Dat hoor ik de overheid zeggen. Nou, dat geld is er niet. Hè. We hebben nog voor meer dingen geld nodig. Dus en er moet veel gedaan worden.
13: Er moet veel gedaan worden. En ondertussen komt dit nieuwe spul er dus toch allemaal goed bij.
15: Het komt erbij. Er is één verkeersbrug die handhaven. En die gaan we nog renoveren, zodat hij nog 30 jaar mee kan.
13: Ja. En heeft deze nieuwe brug veel onderhoud nodig?
15: Eigenlijk als je het onderhoudsprogramma volgt, die zou moeten volgen, dan is het antwoord nee.
13: Dus er is een programma voor hoe je dat moet doen? Net als met de auto eigenlijk. Grote beurt, kleine beurt.
15: Grote beurt. Ook de verffabrikanten zeggen, joh, mijn verfsysteem gaat zoveel jaar mee, maar wel onderhoud. De voegen in het wegdek, die gaan mee, maar wel onderhoud plegen.
13: Je moet er zuinig op zijn.
15: Zuinig op zijn als een goede huismeester. Als een goede huisvader zelfs.
13: Nou ja, wij staan erbij en we kijken. Ja. Wat vindt u daarvan?
17: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
18: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
17: Nou ja, een van die bouwmannen vertelde dat ze het nu zo ontworpen hebben dat het 100 jaar mee moet gaan.
13: Maar ik heb ook van de bouwmannen gehoord dat je het gewoon goed moet onderhouden.
17: Ja. Precies.
13: Dat je af en toe de ramen moet lappen.
17: Precies, dat hebben we 50 jaar niet gedaan. Precies.
13: Ja, aldoende leert men.
17: Ja. Ja. Ja, dat hadden ze kunnen weten. Regeren is vooruitzien en zo, weet je nog?
1: Ja. Verslaggever Mark Robin Visser was dat bij de uitbreiding van de A10 Zuid in Amsterdam. Nu.nl sprak met docenten over de afgenomen acceptatie van LHBTI'ers onder middelbare scholieren.
2: Eerder deze week kwam naar buiten dat vooral jongens veel negatiever over homo's zijn gaan denken dan 4 jaar geleden. De nieuwsite sprak meerdere docenten die zelf queer zijn. Zij zeggen dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan en dat scholen daarin begeleiding zouden moeten geven. Max de Rijk is leerkracht in het speciaal onderwijs. Zij is zelf getrouwd met een vrouw en vertelt dat ze dat altijd vertelt als ze leerlingen negatieve opmerkingen hoort maken. Als ze beseffen dat ze iemand kunnen kwetsen, draaien leerlingen eigenlijk altijd bij, zegt ze. Bijna een kwart van alle elektrische auto's onder de 45.000 euro... die in 2020 in Nederland zijn verkocht... is inmiddels alweer naar het buitenland doorverkocht. Dat blijkt uit onderzoek op basis van het RDW-kentekenregister... waar BNR over schrijft. De onderzoekers schatten in dat de overheid de afgelopen jaren... ruim 9 miljoen euro aan subsidie heeft betaald voor 14.000 auto's... die later naar het buitenland gingen. Het kabinet wil opnieuw subsidie geven... voor de aankoop van gebruikte elektrische auto's tot 60.000 euro... Er bestaat een kans dat Nederland daardoor opnieuw betaalt... voor auto's die later naar het buitenland verdwijnen. Aldus BNR. Huisarts Stefan van Rooyen uit Asten... heeft gisteren gesproken met minister van Volksgezondheid Sophie Hermans... over de gezondheid van kinderen. Dat schrijft Omroep Brabant. Samen met zijn collega-huisarts overweegt hij de staat aan te klagen... omdat ze vinden dat er te weinig wordt gedaan om kinderen gezond te houden. De huisartsen zien in hun praktijk steeds vaker kinderen met overgewicht... diabetes en een vapeverslaving... Hermans wil voorlopig geen nieuwe wetgeving. Wel wil ze bekijken of gemeenten bijvoorbeeld fastfoodzaken... en vapewinkels bij scholen kunnen beperken. Desondanks sluiten de huisartsen een rechtszaak tegen de staat niet uit. En Amsterdam gaat de benummering van metro's veranderen. In de hoofdstad heb je nu lijn 50 tot en met 54. Over 2 jaar wordt dat M1 tot en met M4. Dat maakt veel los, horen we bij AT5.
19: 54 en de 53 is gewoon een begrip in Zuidoost. Dus waarom zouden ze dat veranderen? Ik vind dat het gewoon moet blijven. Dat
20: vind ik best wel jammer, want de 53 en de 54 is natuurlijk een heel bekend begrip... hier in Nederland, vooral in de Bijlmer natuurlijk.
21: Er wordt steeds van alles veranderd. Dan wilden ze hem afschaffen. Dan mochten we niet tot Van der Maden weg. En nu weer 1, 2, 3, 4.
2: Volgens de vervoersregio zijn die nummers beter te onthouden en te begrijpen.
22: Dat is denk ik ook wel waar, toch? Voor toeristen en dergelijke.
2: Ja, ik ben als Amsterdammer
22: opgegroeid
2: met de 50 tot en met de 54.
22: Ah, oké. Maar vind je het zonde?
2: Ik kan er wel mee leven. Okay. Maar met beide, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het wordt in elk geval voor heel veel mensen dus blijkbaar toch even wennen.
1: Verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin, waar staan er files?
3: De files staan waar gewerkt wordt of moet worden. Zoals de Zuurhofbrug, A15 Rotterdam richting Europoort. 2 kilometer, de vertraging is zo'n 10 minuten maar. De Merwedebrug is tot maandagochtend in beide richtingen dicht. Dat is de A27 Utrecht-Breda bij Gorkum. En dat geeft nu 4 kilometer file vanaf Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen.

0: Sing Our Own Song van UB40. De Middellandse Zee blijft een van de dodelijkste migratieroutes ter wereld. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN komen er minder boten aan in Europa dan vorig jaar en stijgt het aantal sterfgevallen op zee. Hulporganisaties die actief zijn in het gebied, zoals Artsen zonder Grenzen, zien steeds meer onderscheppingen op het water, zoals door de Libische kustwacht. Merel Kozijn van AZG vaart sinds vorige maand mee op het reddingsschip Oivon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Minder boten, meer sterfgevallen. Kunt u dat uitleggen?
1: Ja, zeker. We zien dat eigenlijk elk jaar komen er natuurlijk mensen die de zee oversteken. Maar wat we dit jaar zien is dat de Libische kustwacht hun boten heeft verdubbeld deze zomer. En dat zij veel meer mensen onderscheppen die de oversteek willen maken. Dus we horen vanuit heel veel bronnen, vanuit de politiek, dat er veel minder mensen Europa binnenkomen. Dat dat de politiek en de policies werken. Maar het is heel erg dubbel om dat zo te zeggen. Want we zien natuurlijk ook dat er heel veel mensen terug worden gestuurd naar Libië. En dat er steeds meer mensen overlijden of zoek raken. Kijk, als een bootje verdwijnt op zee, dan weten we natuurlijk niet hoeveel mensen echt de oversteek hebben geprobeerd te maken.
0: En hoe treedt de Libische kustwacht op? Hoe doen ze dat? Gaat dat voorzichtig, zeg maar, dat die mensen in ieder geval aan boord kunnen? Of gaat dat dus ook mis?
1: Nee, de Libische kustwacht, voor ons zijn dat zeg maar de slechteriken, om het maar zo te zeggen. Ja. Als wij patrouilleren op zee, dan moeten we zelf ook uitkijken voor de Libische kustwacht. Het zijn vaak zijn het ook mensen met die verbonden zijn aan milities. De Europese Unie die steunt helaas deze kustwacht met bijvoorbeeld het doneren van boten. Ze worden getraind op mensenrechten. Ironisch genoeg. Als Libische kustwacht mensen onderscheppen, dan brengen zij ze naar detentiecentra waar ze elke vorm van geweld uitoefenen op de mensen die ze onderscheppen. Er worden vrouwen worden verkracht, mannen krijgen geen eten. Er zitten ook kinderen in deze centra. En ja, er zitten zoveel mensen in op heel weinig vierkante meter, dat zodra ze eruit komen, als ze heel veel geld betalen, dan zijn ze al ontzettend verzwakt.
0: Wat voor verhalen hoor je van mensen die de oversteek wagen? Waarom ze het doen met al die gevaren die op de loer liggen?
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk maar één juist antwoord daarop. Dat is omdat het niet anders kan. We zien de laatste tijd vaak mensen uit Eritrea die we tegenkomen. Die zijn vaak gevlucht uit hun eigen land. Vervolgens door Soedan ook weer verder op de vlucht gegaan. Want in Soedan heerst, zoals iedereen weet, oorlog. Vervolgens uitgekomen in Libië, waar ontzettend veel discriminatie is naar buitenlanders. En waar ze heel vaak opgepakt worden en dus ook in deze detentiecentra worden vastgezet. En dus wat we vaak horen is dat mensen heel veel geweld onderweg hebben meegemaakt. Maar ook dat ze deze overtocht al zo'n 4-5 keer hebben geprobeerd. Elke keer weer onderschept worden. En omdat ze toch zeggen, ja, we hebben echt geen andere optie, proberen ze het nog een keer. Mm-hmm. Het zijn vaak ook minderjarigen. Dus het is vrij heftig.
0: Ja. En fysiek, hoe zijn ze eraan toe?
1: Ja, het verschilt natuurlijk erg. Maar wat we vaak zien is dat mensen ongeveer zo'n 2 dagen op zee hebben gedobberd. Het komt vaak voor dat ze op bootjes terechtkomen die helemaal niet genoeg benzine überhaupt hebben om de oversteek te maken. Waardoor je gewoon uiteindelijk een beetje dobbert op zee.
0: Maar is dat ook wat de mensensmokkelaars, wat ze expres doen? Dat ze denken, nou, dan worden ze misschien wel door wie dan ook opgepikt en vanaf daar verder?
1: Nou, daar kan je niet van uitgaan. Kijk, de Middellandse Zee lijkt op de kaart misschien klein, maar als je die oversteek moet maken, dan is de zee ineens heel groot.
0: Maar zouden die mensensmokkelaars niet, u denkt niet dat daar een kwade gedachte achter zitten?
1: Nou, dat zou kunnen. Kijk, ik denk dat mensensmokkelaars niet de allernieuwste boot zorgen te kopen.
0: Maar ze laten die mensen wel enorme bedragen betalen, namelijk. En sturen ze dus met te weinig brandstof de zee op.
1: Zeker, maar als je te maken hebt met zwakke mensen die geen andere keuze hebben, dan daar maak je misbruik van. Ja, en wat er gebeurt is dat je dus vaak mensen hebt die heel veel brandwonden hebben. Want als je uiteindelijk met een paar tanks van die jerrycans met benzine op het water zit, als die omvalt, als er benzine in de boot komt en als dat mensen, nou zeg bijvoorbeeld tegen je been aankomt in een mix met zeewater en zon. Dat zorgt voor ontzettende brandwonden. Daarnaast moet je natuurlijk voorstellen dat als je 2 dagen op water zit, dan moet je ook op een gegeven moment plassen. Dat komt dan ook in de mix. Dus we zien vaak mensen met ontzettend veel brandwonden. Ze kunnen onderkoeld zijn, want ondanks dat we, eind september zitten, is het 's nachts nogal koud op zee. Mensen die natuurlijk bijvoorbeeld al 2 dagen niks gedronken hebben of gegeten. Dus zodra ze bij ons aan boord komen, dan hebben we meteen een medische triage. Mm-hmm. Om te kijken wat iedereen nodig heeft.
0: En waar brengen jullie ze dan naartoe?
1: Als het goed is, naar Italië. Wat we zeker weten is dat we ze niet terugbrengen naar Libië.
0: Waar u net al over vertelde, wat ze daar wordt aangedaan. Ja?
1: Precies. Kijk, je bent wettelijk verplicht om een boot in nood naar een veilige haven te brengen. En Libië is dat niet. Dus wij zeggen, oké, ze gaan dan of bijvoorbeeld naar Malta of naar Italië. Daar kiezen we voor, omdat elke staat een bepaalde zone heeft om hun land heen vanaf de kust, waar ze een reddingsactie zouden moeten uitvoeren. Maar omdat staten dat niet genoeg doen, zijn er NGO's die dat wel oppakken.
0: Dank u wel. Merel Kozijn van Artsen zonder Grenzen.
2: NPO Radio 1. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
2: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
11: geeft ruimte.
9: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Radio 1. 7 uur.
4: Mark Visser.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, amper toezicht op schadebureaus die aardbevingsschade in Groningen en Drenthe vaststellen. En de Kamer was kritisch, maar minister Van Wil heeft het debat overleefd. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
12: Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil over een vertekend beeld. Volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. De PVV wilde de minister wegsturen en diende een motie van wantrouwen in, maar na de tweede excuses van Van Wil werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar Donald Trump en de taal van de Amerikaanse president over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Een paar honderd demonstranten hadden zich voor het dorpshuis verzameld. Toen de situatie onrustiger werd, kwam de politie in actie. Een deel van de menigte vertrok daarna, maar andere demonstranten bleven voor het dorpshuis staan. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig in Kesteren. In Delft hebben ruim 300 mensen met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond een fietsprotest. Ze zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. In de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. Dan werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
13: Het is vrijdagochtend, het is nooit heel druk. Op de A15 Rotterdam richting Europoort staat niettemin weer 4 kilometer file bij de Suurhofbrug door de slechte staat van de weg daar. 10 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 5 kilometer file bij Dordrecht, 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Knoopend Everding is de weg dicht, 4 kilometer file.
0: Een deskundige die de aardbevingsschade in Groningen en Drenthe beoordeelde blijkt niet onafhankelijk, zo een verslaggever van RTV Noord hierover.
14: Ster. Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
11: geeft ruimte.
14: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Steen, Ewenhout, Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7 over 7. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen kan niet als onafhankelijk worden gezien. Zo oordeelt de rechtbank Noord-Nederland, moet ik zeggen. De rechtbank baseert dat oordeel mede op basis van eerder onderzoek van RTV Drenthe, Follow the Money en RTV Noord naar het schadebureau. Daniel Telen, journalist bij RTV Noord. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Eerst even hoe dit werkt. Welke rol hebben dit soort schadebureaus als iemand aardbevingsschade aan zijn huis heeft?
19: Ja, aardbevingsschades in Groningen en Noord-Drenthe worden behandeld door het instituut Mijnbouwschade. Dat is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Maar nu is er afgesproken dat het erkennen en beoordelen van deze schades onafhankelijk gedaan moet worden van de overheid. Dus huurt het instituut commerciële bureaus in om dat werk te doen. Het instituut gebruikt vervolgens deze deskundige adviezen om te beslissen over de schadevergoeding. En omdat dat oordeel dus zo zwaar weegt, moeten deze deskundigen onafhankelijk en onpartijdig zijn. Ze moeten daar bijvoorbeeld ook een verklaring voor in vullen. Dat heet dan een disclosure statement.
0: In deze zaak trok één bewoner aan de bel over de deskundige die zijn schade had beoordeeld. Wat deed die schadebeoordelaar waardoor de rechtbank de beoordeling als niet onafhankelijk kwalificeert?
19: Ja, dat zit hem in meerdere dingen. De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En er bleek uit ons onderzoek met Follow the Money en RTV Drenthe dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro. Hij zegt zelf dat dat vermogen uit andere activiteiten komt, maar daar wilde hij ook tegenover de rechter geen openheid over geven. En daarnaast schreef hij in dat disclosure statement, die verklaring dus, dat hij deskundige was, maar liet hij daar volledig bij weg dat hij ook directeur aandeelhouder is. En dus mogelijk een eigen belang zou kunnen hebben bij hoe die schadebeoordeling wordt uitgevoerd.
0: En wat zegt het schadebureau zelf als reactie op de uitspraak van de rechter?
19: Ja, die zeggen geschrokken te zijn en dat zij denken dat het onafhankelijkheidsstatement goed is ingevuld. Ze interpreteren hem dan ook anders dan de rechter. Volgens het bureau vraagt het formulier niet om afzonderlijk nog te benoemen dat iemand aandeelhouder of bestuurder is. En de deskundige zag zelf zijn positie niet als iets wat zijn onafhankelijkheid in het gevaar zou brengen. Dus zij geven aan vertrouwen te hebben dat deze man wel onafhankelijk kan worden gekwalificeerd, ondanks wat de rechter zegt.
0: Wat betekent deze uitspraak voor de hele hersteloperatie in Groningen?
19: Nou, die gevolgen kunnen best fors zijn, want de deskundige waar we het nu over hebben is niet de enige aandeelhouder van het bedrijf die schades beoordeelt. En ook bij een andere grote speler in het aardbevingsgebied, zo'n schadebureau, zijn er meerdere aandeelhouders die hun vermogen fors zagen toenemen en mogelijk ook schadebeoordelingen deden. Dus deze uitspraak kan dus op mogelijk veel meer dossiers van toepassing zijn. En dat zijn dan allemaal dossiers waarbij de rechter mogelijk de onafhankelijkheid in twijfel kan trekken. We hebben natuurlijk ook aan het instituut gevraagd en aan de schadebureaus om hoeveel dossiers dat dan zou kunnen gaan, maar daar wilden ze geen openheid over geven.
0: Ja, gaat het instituut Mijnbouwschade Groningen na deze uitspraak iets veranderen aan de manier waarop de schade wordt beoordeeld?
19: Nou, dat is wel opvallend. Ze zeggen namelijk van niet. Het instituut ziet, ondanks het vonnis van de rechter, geen reden om te twijfelen aan de onafhankelijkheid van de deskundigen. Ze verwijzen bijvoorbeeld naar een uitspraak van de Raad van State, waaruit zou blijken dat de onafhankelijkheid op een goede manier is ingeregeld. En ook DOG, het schadebureau waar we het over hadden, past de werkwijze niet aan. Dus dat betekent dat de betreffende deskundige ook in de toekomst gewoon bij mensen over de vloer kan komen om schades te beoordelen. En dat is toch best risicovol als de uitspraak van de rechter er al ligt.
0: Daniel Telen, journalist bij RTV Noord, dankjewel. Het kabinet komt met een nieuw steunplan voor tweedehands elektrische auto's. Dat weten we. Dat werd deze week bekendgemaakt. Nou, in Frankrijk doen ze al jaren iets vergelijkbaars. Mensen met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op leasing social. Een sociaal leaseplan voor nieuwe elektrische auto's. Voor wie aan de voorwaarden voldoet, kan het een uitkomst zijn, zag Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
20: Bij een laadpaal bij een winkelcentrum in de Noord-Franse stad Amiens ontmoeten we Dolores. 27 jaar, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij. En sinds januari rijdt ze in een knalrode, glimmende, nieuwe elektrische auto.
21: Grâce au leasing social mis en place par l'État français.
20: Dat is dankzij de Franse regering, zegt ze. Want voor haar zou zo'n auto kopen of met eigen inbreng leasen veel te duur zijn. Maar voor lagere en middeninkomens zoals zij bestaat er een speciaal leaseprogramma. De leasing sociale, sociaal leasen.
21: Het is een véhicule die me permet d'aller travailler et avec lequel je dépense moins de 200 euro par mois.
20: En daarmee kan ze dan naar haar werk voor minder dan 200 euro per maand. We rijden met haar een stukje de stad uit. De meeste mensen die sociaal leasen, die wonen net zoals zij op het platteland. En daar is een auto vaak onmisbaar om je van A naar B te kunnen verplaatsen. En zeker nu de prijs van brandstof zo stijgen, maakt het hebben van een elektrische auto een groot verschil, zegt Dolores.
21: C'est énorme. Il y a bien longtemps que je n'ai pas remis moi du carburant.
20: Ja, het is echt enorm, zegt ze. Ik heb al lang niet meer benzine getankt, maar als ik nu naar de prijzen kijk, ja, als ik een benzineauto of een dieselauto had moeten gebruiken om naar werk te gaan, dan denk ik niet dat ik dat financieel aan had gekund.
21: Je pense que ce serait pas possible.
20: Maar om mee te mogen doen aan het programma moeten Fransen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze netto niet meer dan 16.880 euro per jaar verdienen en moeten ze minimaal 10 kilometer buiten hun werk vandaan wonen. Of ze moeten minimaal 8.000 zakelijke kilometers in een jaar maken. Dolores voldoet aan al die voorwaarden, maar dat geldt dus lang niet voor iedereen. Econoom Jean Pisani-Ferry, verbonden aan onder andere de prestigieuze universiteit Sciences Po, die vindt dat de Franse overheid veel meer zou moeten doen om mensen aan de elektrische auto te krijgen.
22: Il faut avoir en tête que le parc de véhicules c'est 40 millions.
20: Hij zegt, ja, de regering die stelt nu 50.000 auto's per jaar beschikbaar voor dat sociaal leasen. Maar ja, als je bedenkt dat er 40 miljoen auto's in Frankrijk rondrijden, dan is dat lang niet genoeg om een echte overgang naar elektrisch rijden te maken.
22: Donc la question c'est vraiment est-ce que l'Union européenne peut mobiliser.
20: Het moet dus wat hem betreft veel uitgebreider in Frankrijk en ook daarbuiten. Maar ja, daar is natuurlijk wel veel geld voor nodig. De EU kan daar volgens hem een belangrijke rol in spelen. Zij zouden volgens hem meer middelen beschikbaar moeten stellen om landen te helpen om vergelijkbare sociale leaseprogramma's op te zetten. In Frankrijk is er in ieder geval meer dan genoeg vraag, zegt Dolores.
21: D'autres proches à moi, eux se disent bah je vais peut-être pas aller faire les magasins à 50.
20: Ze heeft al veel vragen van vrienden gekregen van hoe ze dat heeft aangepakt en ze zegt ook, ja, als ik bijvoorbeeld nu naar de stad wil om te winkelen, 50 kilometer verderop, dan twijfel ik niet. Maar mensen om me heen, vriendinnen, die zien daar nu vanaf vanwege de hoge brandstofprijs. En ik hoef me daar gelukkig nu niet meer zorgen over te maken.
21: Étant donné que je n'ai pas à mettre de carburant, surtout actuellement.
0: Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin was dat. Italië heeft maatregelen genomen om de integratie op scholen te verbeteren, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA.
23: De regering verbiedt het dragen van een burka en niqab. Wel komt er een limiet aan het aantal leerlingen in de klas dat weinig Italiaans spreekt. Het idee is dat die kinderen zoveel mogelijk worden verdeeld over verschillende scholen. Premier Giorgia Meloni heeft het over ghetto-klassen en dat ze die wil voorkomen. De maatregelen zorgen volgens haar voor betere integratie. De nieuwe regels gaan per direct in, maar moeten wel nog door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. Twee Belgische vakbonden dreigen met een staking bij Omroep VRT op dagen dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. De bonden hebben een stakingsverzoek ingediend voor 11, 13 en 15 mei, de dagen van de halve finales en de finale. De vakbonden willen medewerkers beschermen die vanwege morele bezwaren niet willen meewerken aan programma's rond het Songfestival. De Belgische omroep VRT doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, terwijl dat lange tijd niet zeker was. Het heeft alles te maken met de deelname van Israël. De politie in New York heeft zeker 30 mensen opgepakt tijdens een protest bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ze demonstreerden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu Onder de arrestanten zijn acteurs en politici, onder wie actrice Susan Sarandon. De demonstranten spraken zich uit tegen de Israëlische aanvallen op de Palestijnse bevolking in Gaza, horen we bij persbureau Reuters.
20: In Frankrijk is er in ieder geval meer dan genoeg vraag, zegt Dolores.
21: D'autres proches à moi, eux se disent bah je vais peut-être pas aller faire les magasins à 50.
20: Ze heeft al veel vragen van vrienden gekregen van hoe ze dat heeft aangepakt en ze zegt ook ja, als ik bijvoorbeeld nu naar de stad wil om te winkelen 50 kilometer verderop, dan twijfel ik niet. Maar mensen om me heen, vriendinnen, die zien daar nu vanaf vanwege de hoge brandstofprijs en ik hoef me daar gelukkig nu niet meer zorgen over te maken.
21: Étant donné que je n'ai pas à mettre de carburant surtout actuellement.
0: Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin was dat. Italië heeft maatregelen genomen om de integratie op scholen te verbeteren, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA.
23: De regering verbiedt het dragen van een burka en niqab. Wel komt er een limiet aan het aantal leerlingen in de klas dat weinig Italiaans spreekt. Het idee is dat die kinderen zoveel mogelijk worden verdeeld over verschillende scholen. Premier Giorgia Meloni heeft het over ghetto-klassen en dat ze die wil voorkomen. De maatregelen zorgen volgens haar voor betere integratie. De nieuwe regels gaan per direct in, maar moeten wel nog door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. Twee Belgische vakbonden dreigen met een staking bij Omroep VRT op dagen dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. De bonden hebben een stakingsverzoek ingediend voor 11, 13 en 15 mei, de dagen van de halve finales en de finale. De vakbonden willen medewerkers beschermen die vanwege morele bezwaren niet willen meewerken aan programma's rond het Songfestival. De Belgische Omroep VRT doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, terwijl dat lange tijd niet zeker was. Het heeft alles te maken met de deelname van Israël. De politie in New York heeft zeker 30 mensen opgepakt tijdens een protest bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ze demonstreerden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Onder de arrestanten zijn acteurs en politici, onder wie actrice Susan Sarandon. De demonstranten spraken zich uit tegen de Israëlische aanvallen op de Palestijnse bevolking in Gaza, horen we bij persbureau Reuters.
1: We are accountable to each other. Free Palestine!

0: Italiaanse persbureau ANSA.
1: De regering verbiedt het dragen van een burka en niqab. Wel komt er een limiet aan het aantal leerlingen in de klas dat weinig Italiaans spreekt. Het idee is dat die kinderen zoveel mogelijk worden verdeeld over verschillende scholen. Premier Giorgia Meloni heeft het over ghetto-klassen en dat ze die wil voorkomen. De maatregelen zorgen volgens haar voor betere integratie. De nieuwe regels gaan per direct in, maar moeten wel nog door het Italiaanse parlement worden goedgekeurd. Twee Belgische vakbonden dreigen met een staking bij Omroep VRT op dagen dat het Eurovisie Songfestival wordt uitgezonden. De bonden hebben een stakingsverzoek ingediend voor 11, 13 en 15 mei, de dagen van de halve finales en de finale. De vakbonden willen medewerkers beschermen die vanwege morele bezwaren niet willen meewerken aan programma's rond het Songfestival. De Belgische Omroep VRT doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, terwijl dat lange tijd niet zeker was. Het heeft alles te maken met de deelname van Israël. De politie in New York heeft zeker 30 mensen opgepakt tijdens een protest bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ze demonstreerden tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Onder de arrestanten zijn acteurs en politici, onder wie actrice Susan Sarandon. De demonstranten spraken zich uit tegen de Israëlische aanvallen op de Palestijnse bevolking in Gaza, horen we bij persbureau Reuters. De demonstranten blokkeerden het verkeer, waarna de politie via luidsprekers het bevel gaf om te vertrekken. Die weigerde, werd meegenomen. De eigenaar van een Amerikaans racepaard heeft een nieuwe naam moeten verzinnen voor zijn dier. Hij had het Austrian Painter genoemd, Oostenrijkse schilder. Die omschrijving wordt online vaak gebruikt als het over Adolf Hitler gaat. De organisatie die de paarden registreert ging daar niet in mee, ook niet na een uitleg. De eigenaar zei dat zijn vrouw uit Oostenrijk komt en dat Gustav Klimt hun favoriete schilder is. Daarna kwam hij met twee andere namen, maar die maakten dat verhaal niet geloofwaardiger. Braunau Star, Hitler kwam uit Braunau. En My Struggle, de Engelse naam voor Hitlers verboden boek Mein Kampf. Uiteindelijk kreeg het paard de naam Merrylegs.
2: ABB Verkeersinformatie. Erwin, waar staan de files?
3: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat nu een file tussen Woerden en De Meer, 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, er is maar één rijstrook open. En tot gevolg is de vertraging van 20 minuten.
4: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het Nederlands elftal heeft in de eerste wedstrijd van de Nations League gelijk gespeeld tegen Duitsland. Het werd in Amsterdam 1-1. De nieuwe bondscoach, Xabi, leek na afloop tevreden, vooral over de tweede helft.
5: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
2: Jan Kees, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Mark.
2: Was de hand ook van de nieuwe bondscoach al zichtbaar?
6: Ja, zeker, inderdaad. Vooral in de tweede helft, althans, die intenties die waren er dus wel de hele wedstrijd al. Maar met name na rust kwamen die er ook echt wel uit. Hè? Dat ver van de goal af verdedigen, het afjagen, balveroveringen en op hoge intensiteit voetballen. Het leverde echt heel wat kansen op. En pas in de slotfase het laten maar zeer verdiende punt uit een doelpunt. Nou, die was werkelijk subliem.
2: Ja,
6: ja, prachtig. Hè? De voorzet van debutant Ruben van Bommel met buitenkantje rechts. Strak en op maat richting Gakpo, die het ook knap afmaakte. Dat is echt niet zo makkelijk om hem zo te volleren in de goal. Dus ja, ja, heel terecht. En met zo'n mooi doelpunt zou het eigenlijk gezien de wedstrijd ook terecht zijn geweest als hij voor twee had geteld en had Nederland hem nog gewonnen ook.
2: Zeker, ja. Nou, daarna was ook nog dat kansje. Dat scheelde ook nog weinig. Voor mij 4e, 5e minuut blessuretijd. Ja.
6: Ja, ja, daarna, want dat was een kopballetje van Guus Til, als we het over dezelfde kansen hebben.
2: Zeker. Die bedoel ik.
6: Voor meer, denk. Ja, ja. En dan ook nog twee afgekeurde doelpunten. Althans, eentje afgekeurd in de eerste helft. Dat was omdat Brobbey daar de keeper hinderde.
2: Vond jij terecht? Wat je zou?
6: Nou, ja. Zeker niet, als het op basis van het hinderen is. Het is wel zo dat toen Van Dijk kopte, stond Brobbey daar in buitenspelpositie. Kan je je afvragen of hij daar überhaupt deelneemt aan het spel en of het hinderlijk is dat hij daar dan staat. Maar ik denk dat de scheidsrechter dat gezien heeft, dat hij daar dus in buitenspelpositie stond op het moment dat Van Dijk richting goal kopt. Ja, heel makkelijk afgekeurd. En datzelfde geldt eigenlijk voor die tweede, dat was na rust van Meerdink. Toen was er al gefloten toen Meerdink hem binnenschoot. Maar wat er nou aan vooraf ging, daar was eigenlijk ook niet zoveel aan de hand, toch?
2: Nee, dat was

0: Nee. Een soort scramble. En van Duitsland zelf, er was ook wel gedoe over, want Robbie lag toen op de grond.
1: Ja, het doelpunt van Duitsland inderdaad. Dat was toen Brobbey geblesseerd was geraakt en Duitsland doorvoetbalde. Dat mag gewoon, hè. Moet Nederland zelf scherper in zijn. Ze wezen naar de scheidsrechter en wezen naar de tegenstander. Maar ze hadden gewoon moeten opletten waar die bal naartoe ging. En dan was dat geen tegendoelpunt geweest. Enfin, nou, het zat wat dat betreft niet mee. Oranje was zeker ook voor rust wel eens wat kwetsbaar. Maar goed, er staat tegenover dus dat Nederland echt voorin wel heel wat ballen veroverde. Dus het spel wat Xabi beloofd had, dat kwam er inderdaad wel uit.
0: Ja, dat beloofde wat dan voor zondag tegen Servië. Maar ja, dus wel zonder Brobbey dan ook.
1: Ja. Ja, dat levert wel een zorg op in de spits. Want Malen was al geblesseerd. Nu dus ook Brobbey eraf. Max Meerdink, die mocht zijn debuut maken als invalspits. Die was in eerste instantie niet eens opgeroepen. Die deed dat zeer goed, naar behoren. Ja, die was gewoon goed. Maar ja, je gaat niet nog 3 wedstrijden met hem in de spits kunnen spelen. Bovendien wil je ook wel wat kunnen afwisselen. Ja,
0: ook niet tegen Servië en Griekenland? Spelen.
1: Dat kan dus, wel, ja. Maar 3 wedstrijden in korte tijd. Ja, okay. En bovendien wil je iemand op de bank hebben. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij iemand anders gaat oproepen. Nu zijn de keuzes niet reuze. Het wordt waarschijnlijk Wout Weghorst. Of er komt een konijn uit de hoge hoed. Die misschien Thijs Dallinga heet. Of Zien Fleming. Maar ja, dat is allemaal heel creatief denken. Dus waarschijnlijk mag Weghorst zijn vakantie in Griekenland afbreken.
0: Ik hoop op het konijn. Komend weekend wordt het WK wielrennen bekend. Wie tot wereldkampioen mag kronen. Eerst even de vrouwen. Wie zijn daar de kanshebbers?
1: Ja, de kanshebber, dat is natuurlijk Demi Vollering, de beste vrouw van dit seizoen. Want ze won al klassiekers, ze won de Giro, ze won de Tour. Eigenlijk overal waar ze haar zinnen op zet, daar wint ze. Nou, dit WK, daar heeft ze ook zeker haar zinnen op gezet. De Nederlandse ploeg heeft haar ook de beschermde status gegeven. Zij is de kopvrouw en ook de enige kopvrouw. Dat is wel eens anders geweest in het Nederlandse kamp. Dus ja, we mogen haar toch echt wel tot de favoriete rekenen in Montreal. Dus waar dat lokale rondje voor de vrouwen 8 keer verreden wordt. Daarin zit 1 klimmetje. Daar gaat waarschijnlijk dan het verschil gemaakt worden. Nou, ze trainde er gisteren al eventjes en toen heeft ze een kommetje gepakt. Oh. Met groot verschil.
0: Ja, even voor de mensen die niet weten wat ik wel. Ja, nee, ja, precies. Oh ja. Ja, leg maar uit inderdaad. Dat kennen we van Strava. Hè? Ja, ja.
1: Precies, die app waarin bijgehouden wordt hoe snel je over een bepaald segment doet. En zij is daar queen of the mountain, heet het dan. Zij heeft daar een tijd gereden die niemand anders ooit een keer daar heeft neergezet. En nou, dat noem je een kommetje.
0: Dat belooft veel goeds. Dan bij de mannen, wie zijn daar de favorieten?
1: Daar is het interessant, want Pogacar doet niet mee. Ja. En dat maakt het eigenlijk wel een leuk open speelveld. Wij hopen natuurlijk Mathieu van der Poel. Maar hij grijpt zelf elke gelegenheid aan om te zeggen dat dit eigenlijk iets te zwaar voor hem is. Al hoorde ik hem gisteren tegen collega Han Kok zeggen, ja, misschien kan het toch wel. Nou, hij bood een opening. Ja, hij heeft natuurlijk ook eventjes vorige week in Luxemburg laten zien dat hij als geen ander in staat is om dingen te doen die niemand anders voor mogelijk houdt.
0: Is het een beetje een Ardennen Luxemburgs heuveltje, waar ze dus in Canada tegenop moeten? Of is het langer?
1: Weet je dat wel, maar dan wel 12 keer. Dus ja, precies, dat wordt lastig natuurlijk. Ja. Dat hij wel wat in de tank moet hebben, nog als hij voor de 11e en 12e keer eroverheen gaat. Dus de wat meer pure klimmers zijn wat dat betreft toch wel favorieten. Kijk je naar Del Toro uit Mexico, Seixas uit Frankrijk, Pidcock misschien. De Belgen hebben trouwens ook een sterke formatie, hè, met en Evenepoel en Wout van Aert, die een beetje net als Van der Poel het moet hebben van misschien het wat vinnigere werk. Maar toch, met 2 kanshebbers moet je toch zeker ook naar de Belgen kijken. Dus het gaat gewoon heel interessant worden met zoveel verschillende kanshebbers.
0: Ja, het wordt in ieder geval een heerlijke sportweekend met de WK wielrennen dus. Met het voetbal tegen Servië en ook nog Formule 1, Max Verstappen. Dus leuk weekend voor de boeg. Jan Kees, dankjewel. Nu Robbie Williams met Rock DJ.

0: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert.

0: Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 19:30, de hoofdpunten Thomas.
4: Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Eerder deze week haalde de Amerikaanse president Trump opnieuw uit naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde er applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Onder grote druk van de Tweede Kamer heeft justitieminister Van Wil excuses aangeboden voor zijn optreden rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. Aanvankelijk sprak Van Wil van een vertekend beeld. Volgens de Algemene Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Een motie van wantrouwen werd alleen door PVV en Forum gesteund. Een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in het Gelderse dorp. 7 mensen zijn aangehouden. Rond 11:00 gisteravond was het weer rustig.
3: Wij weer Plaza, Marco Verhoef, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Mark.
3: Best en fris vanochtend.
5: Dat kun je zeggen, inderdaad. Op dit moment, nou ja, misschien niet helemaal op dit moment, want we zijn alweer 20 minuutjes verder. Maar in het oosten van het land, vlak bij de grond, op 10 centimeter hoogte, zelfs vorst. Ja, zo gek kan het inderdaad gaan. Ja. En in het binnenland, op normale meethoogte, zitten we zo rond de 5 graden. En dat is inderdaad aan de koele kant. Fris, koud mag je het van mij ook allemaal noemen. Gaat overigens wel snel veranderen, want de zon schijnt vandaag uitbundig en de temperaturen lopen natuurlijk snel op.
3: Ja, heeft dat een beetje met elkaar te maken? Dat het betekent strak blauwe lucht? Dadelijk of zo?
5: Nou, daar kun je het inderdaad wel een beetje mee vergelijken. Niet helemaal strak blauw, er trekken wel wat sluierwolken over, maar die zitten heel hoog in de lucht. En omdat het vannacht zo helder was en dat er weinig wind stond, ja, kon het inderdaad heel makkelijk flink afkoelen. En in dit jaargetij zie je gewoon heel vaak grote verschillen tussen de dag- en nachttemperaturen. Want die verschillen, zeker in het oosten van het land, ja, die komen in de buurt van de 20 graden. Want vanmiddag is het inderdaad 19 tot 22, misschien zelfs wel 23 graden in het zuiden van het land. Dat is erg zacht voor de tijd van het jaar. Met als gezegd veel zon, het blijft droog en de wind uit de zuidelijke richting is zwak hooguit matig.
3: Houden we dat in het weekend vast?
5: Voor het grootste deel wel. Er komen wel wat meer wolken. Morgen hebben we ook een noordelijke wind, waardoor de temperatuur een fractie lager uitkomt. Maar het is nog steeds zacht voor de tijd van het jaar. Met 19 tot 22 graden. Zondag wordt de wind weer zuid tot zuidoost. En krijgen we die warme lucht weer terug. En dan kan het in het zuidoosten zelfs 24 graden worden. Met zondag ook weer flink wat zon. Sluierwolken met name. En het blijft droog. Heel misschien dat er morgenochtend vroeg lokaal een druppeltje regen valt uit een iets dikkere wolk. Maar dat stelt allemaal heel erg weinig voor. Ik heb het in ieder geval toch nog even genoemd.
3: Bij deze. Dankjewel, Marco. Tot over een uur. Verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin.
6: Er is veel vertraging in de file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer. 10 kilometer. Over 10 kilometer staat het stil door bergingswerkzaamheden. Er zijn meerdere auto's gebotst. Er is maar één rijstrook open. Dat geeft op dit moment een uur vertraging welhaast. Op de A27 Breda richting Gorkum bij Geertruidenberg. 3 kilometer file. Door werkzaamheden is de Merwedebrug dicht tot maandagochtend. Geeft ook file op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hout en Hagestein. 4 kilometer file.
3: Minister Van Wil ging diep door het stof en overleefde een motie van wantrouwen. Zo onze politiek verslaggever Wilco Boom hierover.
7: Ster. Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen. steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuchen. Altijd dicht bij de bron.
2: Vlieg door je tijdlijn.
11: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
12: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen pitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
11: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
12: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
3: Het is 6:08. VVD-minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is gisteren met de schrik vrijgekomen in een hoogopgelopen debat over zijn optreden rondom de onbehandelde aangifte bij de politie. Politiek verslaggever Wilco Boom, ja, was het op het nippertje?
15: Het was zeker op het nippertje. En dat kwam natuurlijk in de eerste plaats doordat de oppositie in de meerderheid is in de Tweede Kamer, sinds we een minderheidskabinet hebben. De oppositie kan dus ook een individuele minister naar huis sturen. Ja, en bij het aantreden van dit kabinet werd daar al voor gewaarschuwd dat dit zou kunnen gaan gebeuren. En dit was dus de eerste keer dat die situatie zich voordeelt. Vooral daardoor was het een spannend debat dat inhoudelijk ging om een botsing tussen Van Wil en de Algemene Rekenkamer. Je zei het al over die aangiftes. De Rekenkamer had in een rapport geconcludeerd dat er veel meer aangiften van misdrijven onbehandeld blijven liggen dan justitie wil toegeven. Aangiftes van soms zware misdrijven. Nou, hierdoor kreeg de Tweede Kamer de indruk dat ze verkeerd wordt geïnformeerd door Van Wil. En dat is in Den Haag nu eenmaal een politieke doodzonde, omdat de Kamer dan de regering niet kan controleren. Afijn, na een storm van kritiek in het eerste deel van het debat gisteravond voelde Van Wil wel aan dat hij iets moest doen. En hij begon zijn reactie met deze excuses.
16: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer moeite moeten stoppen in het proberen om elkaar standpunten beter te begrijpen. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
15: Ja, wel excuses dus van Wil, maar toch vooral voor de commotie en voor de beeldvorming, niet voor door hem gemaakte fouten. Sterker nog, hij herhaalde een paar keer dat de Tweede Kamer volgens hem niet verkeerd was geïnformeerd. Het had allemaal te maken met verschillende registratiesystemen. En het is volgens Van Wil ook onvermijdelijk dat er aangiftes blijven liggen door de capaciteit van de politie. Maar het gaat dan volgens hem vooral om aangiftes die alleen maar voor de verzekering worden ingediend of die geen aanknopingspunten voor politieonderzoek hebben.
3: En betekent dat ook dat daar dus ook de Kamer dan met die excuses geen genoegen nam?
15: Ja, inderdaad. De coalitiefracties accepteerden deze uitleg wel. Maar zoals gezegd, die zijn in de minderheid, kunnen een bewindsman niet de reddingsboei toewerpen. En de oppositie die wilde dat Van Wil veel dieper door het stof ging. Hij moest persoonlijke fouten erkennen, niet alleen over de beeldvorming. Hij moest niet om de hete brei heen draaien en erkennen dat het echt menens is. Nou, luister maar even naar Kamerleden van BBB, 50PLUS, Pro, JA21 en de SP.
17: Spijt van het beeld dat is ontstaan, spijt van de ophef. Geen spijt dat hij de Kamer op het verkeerde been heeft gezet.
18: Ik wil echt een expliciete excuses. Ik wil ook dat er toegegeven wordt dat de Kamer verkeerd is geïnformeerd.
19: Vond de minister vrij star en we moesten het een en ander uit hem trekken. Spijt, excuses, maar waarover ook alweer. Het proces dat het verkeerd overkwam, uiteraard. Maar ook excuses dat wat de minister heeft gezegd verkeerd was. En ik wil dat de minister goed begrijpt dat dat gewoon niet oké is.
20: Het debat vol 50 plus zwaar. Het wordt wel cruciaal hoe de minister zijn slotwoord gaat doen.
21: En ik wil de minister echt dringend oproepen om zometeen in zijn tweede termijn hier toch nog eens even goed over na te denken. En toch excuses aan te bieden. Niet voor het beeld, niet voor de ophef, maar voor het feit dat de Kamer op het verkeerde been is gezet.
15: Ja, en hier werd Van Weel dus zwaar onder druk gezet. Even kopje ondergehouden, want al deze partijen lieten de mogelijkheid open dat ze een motie van wantrouwen zouden gaan steunen waar de PVV al meteen mee had gedreigd en die uiteindelijk ook door PVV-Kamerlid Faber werd ingediend.
22: De minister die komt met een of ander flutexcuus. Hij geeft niet toe dat hij de Kamer niet goed heeft geïnformeerd. En ook als hij nog met een of ander excuus komt, het is compleet ongeloofwaardig. Weg met deze minister, weg met die man, want het blijft gewoon gedoe.
3: Ja, Aldus Faber van de PVV. En na dit verbale geweld kreeg Van Wil dan toch in de gaten dat hij een extra knieval moest maken?
15: Ja, toen begon het inderdaad door te dringen. En ik heb wel vaker ministers en staatssecretarissen die onder vuur lagen spijt horen betuigen en beterschap horen beloven. Maar Van Weel ging tegen middernacht wel heel diep door het stof toen hij opnieuw het woord kreeg. Al weet je natuurlijk nooit helemaal zeker of dat nou echt allemaal gemeend was.
16: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütlür zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor. Dat had ik eerder moeten doen, zeg ik ook nu. Maar dat is ook voortschrijdend inzicht. Mijn excuses, en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
15: Ja, en na deze knieval van Van Weel was de kou dus wel een beetje uit de lucht. Dit was wat de oppositie wilde horen. Uiteindelijk steunde alleen Forum die motie van wantrouwen van de PVV nog. Maar die haalden het dus bij lange na niet. Alle andere oppositiepartijen stemden tegen, net als de coalitie natuurlijk. En waarbij we niet moeten uitsluiten dat bij sommige partijen ook mogelijke samenwerking met de coalitie in de toekomst nog een rol speelde in de achterhoofden. De VVD zou natuurlijk woest geworden zijn als Van Weel door toedoen van oppositiepartijen het veld had moeten ruimen. Enfin, hij kan door, maar hij heeft zeker een kras opgelopen en hij moet nu aan de slag om dat geschonden vertrouwen te herstellen. En om veel meer aangifte te laten behandelen. Want dat eist de Tweede Kamer ook van hem.
3: Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel.
23: Een reactie aan de redactie over dit NOS Radio 1-journaal?
24: Mail naar r1jn@nos.nl.
25: Maar hoe weet ik dat nog wel goed is dan?
23: Een bericht inspreken doe je via de NPO Luister-app.
26: Alfen waar je vers voor kunt zetten, valt onder vers fruit.
24: Reactie aan de redactie.
27: Tussen 9:30 en 9:30.
28: Zoek het maar eens uit hoe het werkelijk zit.
3: Paus Leo XIV bezoekt Frankrijk en toert als een ware superster 4 dagen langs Parijs, Lourdes en Metz. Het is de eerste keer sinds 18 jaar dat de paus een staatsbezoek aan Frankrijk brengt. Hij wordt verwelkomd met open armen. Zo worden er meer dan 500.000 mensen verwacht tijdens een openluchtmis in hartje Parijs. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Waarom Frankrijk en zeker ook na zo'n lange tijd?
29: Ja, zo'n lange tijd, omdat de voorganger van Leo, paus Franciscus, de Argentijnse paus, eigenlijk niet staatsbezoeken, officiële apostolische reizen naar Europa wilde brengen. Hij is wel in Europese steden geweest, maar die deed de EVA aan. Het was nooit echt een officiële reis, ook met officiële dingen. Want hij ging liever naar andere continenten. Hij vond Europa minder interessant, ging liever naar Azië, Afrika, naar de periferie van de kerk en naar plekken waar katholieken in de minderheid zaten of die hij heel erg belangrijk vond, omdat hij daar de toekomst van de kerk zag. Nou, Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Natuurlijk allebei van oorsprong zeer katholieke landen, waar de katholieke kerk erg krimpt. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt. Vandaar deze reis.
3: En dan heeft hij een druk programma in Parijs, onder meer

0: Dus die openluchtmis, die is op Place de la Concorde. Wat gaat hij nog meer doen?
1: Nou, hij heeft natuurlijk dat officiële gedeelte, hè, staatsbezoek. President Macron, politici, voorname burgers, die zullen zeker een duidelijke speech van hem krijgen over katholieke principes en het belang ook van Frankrijk als land. Hij moet zich natuurlijk ook een beetje geliefd maken bij de Fransen. Al lijkt de ontvangst dus al heel hartelijk. Mm-hmm. En dan naar de Notre-Dame. De Notre-Dame waarbij de inauguratie, want die kerk is natuurlijk verbrand, hè, weten we nog wel. De gerestaureerde kathedraal is geïnaugureerd en daar was Franciscus niet bij. Die had daar geen zin in. Maar daar gaat dus Leo wel heen. En wat ook heel interessant is, hij gaat naar een VN-organisatie die in Parijs zetelt, de UNESCO. De VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. En ja, de VN is natuurlijk een internationaal verband dat het heel moeilijk heeft de laatste tijd. En Leo vindt het heel belangrijk dat die internationale samenwerkingsverbanden weer beter gaan werken. En voor hem is onderwijs, wetenschap heel belangrijk. Hij zal er zeker gaan praten over kunstmatige intelligentie. Hij heeft immers een belangrijk document, een encycliek geschreven over hoe de mens in tijden van de AI zijn waardigheid moet behouden. En hij vindt regelgeving en vooral juist gebruik van AI heel belangrijk. Dus daar zal hij een statement maken om meer over deze hele ingrijpende technologische revolutie waar we in zitten, om daarover te vertellen.
0: Nu is er in veel landen, maar zeker in Frankrijk, veel ophef geweest over misbruiksschandalen door katholieke geestelijken. Komen die ook aan bod, deze tour?
1: Ja, die misbruiksschandalen, je zou kunnen zeggen, is eigenlijk vaste prik tijdens de reizen, helaas. In Frankrijk is bijna 5 jaar geleden een enorm rapport uitgekomen van een onafhankelijke onderzoekscommissie. En daar bleek dat meer dan 200.000 minderjarigen in 70 jaar tijd zijn misbruikt door mensen van de katholieke kerk. Dat is natuurlijk een soort van schaduw dat over deze reis hangt. We weten dat hij in Lourdes achter gesloten deuren een ontmoeting zal hebben met slachtoffers. 7 geselecteerde slachtoffers, daar is ook de nodige kritiek op. Waarom maar 7, waarom niet meer? Maar goed, het zal gaan gebeuren. Hij zal er zeker aandacht aan besteden. Misschien ook over praten met de vertegenwoordigers van de katholieke kerk. Maar het blijft toch altijd iets wat een beetje in de hoek staat en meereist.
0: Parijs en Lourdes, daar kun je als paus eigenlijk niet omheen. Maar hij gaat ook naar Metz, een relatief kleine stad in het oosten. Waar je, denk ik, als Nederlandse vakantieganger vooral voorbij rijdt op weg naar het zuiden. Maar waarom gaat hij daar naartoe?
1: Omdat het de geboorteplaats is van een grondlegger van de Europese Unie, van het Verenigd Europa, Robert Schuman, een hele vrome katholiek. En het is Leo's kans daar om voor Europese politici opnieuw te pleiten voor een Verenigd Europa en opnieuw dus een oppepper te geven aan wat hij zo belangrijk vindt, namelijk samenwerking in Europa op weg naar een nieuwe wereldorde.
0: Ja, duidelijk zijn ogen dus ook weer op Europa gericht in tegenstelling tot zijn voorganger. Dankjewel, correspondent Andrea Vrede. Op de Merwedebrug mogen voorlopig geen borden komen die mensen naar 113 zelfmoordpreventie verwijzen.
2: Rijkswaterstaat geeft daarvoor geen toestemming, schrijft Omroep Brabant, omdat de borden automobilisten zouden kunnen afleiden. De gemeente Gorkum en Altena willen die borden juist plaatsen na meerdere suïcidepogingen bij de brug. Politieke partijen in beide gemeenten dringen al langer aan op maatregelen. De gemeenteraad van Altena nam in maart een motie aan om 113-borden bij de brug te plaatsen. Langs fietspaden ziet Rijkswaterstaat minder bezwaren. En daarom wordt nu samen met de gemeente en stichting 113 gezocht naar geschikte plekken. Het college van burgemeester en wethouders van Tinalo noemt een uitspraak van burgemeester Marcel Thijssen over het stikstofbeleid niet passend en ongelukkig. Tijdens een boerenprotest zei de burgemeester:
3: de pen die symbool staat voor beleid. En beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de biel.
2: Ja, beleid heeft niet voor niets dezelfde letters als de biel. De uitspraak leidde tot kritiek online, maar ook vanuit de lokale politiek. Het college zegt dat de woorden kwetsend en denigrerend kunnen overkomen, vooral bij ambtenaren die aan ingewikkelde maatschappelijke problemen werken, schrijft het college. Op steeds meer plekken verschijnen laadpalen, maar niet iedereen is daar blij mee. In Barneveld zijn deze week meerdere gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim. Deze verslaggever van Omroep Gelderland ziet er ook weer eentje.
4: Deze laadpaal staat hier nu 2 dagen in Barneveld en nu al is hij vernield. Hij is volgespoten met peurschuim en daardoor werkt hij nu niet meer. Een monteur is bezig om hem te repareren. En die monteur zegt dat dit een welbekende techniek is van mensen die niet blij zijn met die laadpaal. Op het moment wordt er gewerkt aan de laadpalen om deze weer te laten werken.
2: En door de vele afsluitingen van bruggen in en rond Rotterdam wijken vrachtwagens steeds vaker uit naar routes met tunnels. En dat veroorzaakt een nieuw probleem. Tunnels die tijdelijk worden afgesloten omdat sensoren denken dat de vrachtwagens te hoog zijn. Tot frustratie van de chauffeurs, horen we bij Rijnmond.
5: Dat zeil dat is eigenlijk niet te hoog, alleen het waait nu een beetje en door de wind kan dus dat zeil opwaaien en dan gaat die hoogteregeling af. Ja, dat is voor iedereen storend, want dat is natuurlijk een gigantische vertraging.
2: Rijkswaterstaat geeft vooral de werkzaamheden in de regio de schuld. Daardoor moeten er meer vrachtwagens door die tunnels rijden en zijn er dus meer van die hoogtemeldingen.
0: Ja, we hoorden al bij de ANWB dat er genoeg problemen zijn, ook qua files, door die bruggen die kapot zijn. Erik Evengroen, waar staat het nu vast?
6: Dat klopt. Maar in dit geval is het vooral een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Maar dat heeft alweer met een ongeluk te maken. Er zijn daar zelfs meerdere voertuigen bij betrokken. Er is zelfs maar één rijstrook vrij tussen Nieuwebrug en de Meer. En er staat inmiddels 12 kilometer file met bijna een uur op onthoud.

0: Sabrina Carpenter met Taste. Ja, waar we het nu over gaan hebben was minder smaakvol bij het ontbijt. Wat leeft er allemaal onder onze voeten? Om daar meer over te weten te komen, organiseert het Nederlands Instituut voor Ecologie de Bodemdierendagen. Wat in onze bodem kruipt, krioelt en kriebelt, is wel belangrijk voor de biodiversiteit. Verslaggever Mark Hamer is bij het Nederlands Instituut voor Ecologie in Wageningen. Mark, je staat daar nu op het dak. Dat is net niet de plek waar de bodemdieren te vinden zijn, zou ik zeggen.
1: Je zegt het op een toon dat je zegt, Hamer, je hebt het weer helemaal verkeerd begrepen.
0: Wat hadden we nou afgesproken?
1: Ja, zei iemand tegen je gisteren op de redactie, je kan het dak op, maar dit bedoelden ze niet. Nee. Het is hier uiteraard, zou ik bijna zeggen, een groen dak natuurlijk.
0: Ah.
1: Variërend in dikte van 10 tot 40 centimeter is me ook net uitgelegd. Siska Veen, hoogleraar bodemecologie. We zijn bewapend met een bakje, schepje en dat soort dingen. En we gaan de grond in, hè? Hier.
2: Ja, dat klopt. We gaan op zoek naar bodemdieren.
1: Waarom doen jullie dit?
2: Ja, dit zijn de bodemdierendagen. En wij zijn eigenlijk benieuwd wat er allemaal in de grond leeft. En als er mensen meezoeken, kunnen we meer waarnemingen doen. En het bodemleven is namelijk ontzettend belangrijk eigenlijk voor allerlei functies. Het houdt de bodem vruchtbaar. Het zorgt voor natuurlijke onderdrukking van ziekte en plagen. Nou, dat is allemaal heel erg belangrijk eigenlijk voor al het leven ook boven de grond.
1: Na de vlinders en de bijen gaan wij nu ook de bodem in. We hebben hier, want we maken het ons een beetje makkelijk. We hebben hier een boomstronk. Nou ja, ik weet niet of we het makkelijk maken.

0: dat ding ziet er redelijk uit. Oké, daar gaan we.
1: Omkeren?
0: Ja,
1: omkeren?
0: Oh, hopla. Okay. Ja, oké. Okay. En gelijk kijken op de knieën.
1: Nou ja, je ziet hier, kijk.
0: Ja, ja, ja, schepje erbij.
1: Schepje erbij.
0: Wow. Oh jee, daar gaat hij. Ja, je moet er snel voor zijn, hè? Wat is dit?
1: Dit is een duizendpoot.
0: Een duizendpoot, oké, maar wel een kleintje of niet?
1: Ja, nou, zo zien ze er vaak uit, hoor. Er zijn er ook wel grotere. Nou, ik zag er net nog een, maar die is alweer weg. Zag je hem ook? Hij was hier.
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Ja, maar dat kan aan mij liggen, hoor.
1: Dat gaat ook heel snel, hè?
0: Ja, ja.
1: Nou, wat je ook al gelijk ziet, zijn schimmels. Dat is natuurlijk ook bodemleven, worden paddenstoelen. Maar meestal vormen ze eigenlijk allemaal van die netwerken onder de grond.
0: Ja. Hey, maar we doen er... Oh, kijk eens. We hebben een hele grote duizendpoten pakken. Nou, zo'n 2000 poten maken we ervan.
1: 2000 ja,
0: dus. Hey, maar we maken er een verhaal van het is leuk, maar het was voor het bodemleven een heel slechte zomer.
1: Ja, het was hartstikke droog. Bodemleven houdt van nat en vochtig. Nou ja, dat herken je ook al van de herfst. Hè. En het voorjaar, als het nog vochtig en nat is, zie je veel slakken, zie je veel regenwormen. Nou, in de zomer zag je die eigenlijk niet. Door die droogte gaan ze of dieper de grond in. Ze gaan dood of ze gaan eigenlijk in een soort ruststand om te wachten tot er weer regen komt.
0: Ze gaan voor een gedeelte de grond in, maar ja. Je zegt ook ze gaan dood.
1: Ja, sommige wel. Die hebben echt water nodig. En ja, die overleven dat gewoon niet als het zo lang zo droog is.
0: Jullie doen dit jaarlijks. Ook op deze periode. En de rest van het jaar kijken jullie ook naar de bodem natuurlijk. Maar in deze periode kun je vergelijken. Zie je nou een teruggang de afgelopen jaren?
1: Nou, het is nog best moeilijk te zeggen. We doen het nu voor 12e jaar. En we zien heel voorzichtig wel een paar trends waarbij sommige bodemdieren wel een beetje lijken af te nemen. Sommige nemen een beetje toe.
0: Welke nemen eraf bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik even niet helemaal.
0: Oh jee.
1: Ja, de pissebedden.
0: Ja.
1: En de duizendpoten en miljoenpoten nemen toe. Ja. Maar we zien eigenlijk in ons andere onderzoek, dus zeg maar wat we eigenlijk buiten om de bodemdieren dagen doen, ook heel veel veranderingen in gemeenschap van schimmels, bacteriën en eigenlijk nematoden, allerlei andere bodemgroepen. Ja, dus het is wel een. Ja, je ziet het eigenlijk overal.
0: Ja, en jullie vragen nu de mensen ook, help meezoeken.
1: Ja, precies. Want hoe meer mensen zoeken, hoe meer waarnemingen we krijgen. En we willen het ook over een langere tijd eigenlijk doorzetten. Want dan kan je echt gaan kijken naar die verschillen door droogte, door klimaatverandering. Wat heeft dat voor invloed eigenlijk op dat bodemleven?
0: Ja, wij pakken ons schepje er weer bij. Ik pak ook over groot glas. Misschien helpt dat een beetje bij mij. Nou, wij gaan nog even zoeken. Maar het schepje gaat de grond in, hoor.
2: We horen dadelijk wel wat de vangst is over een uurtje.
1: Dan weet je al, daaromheen zit ook allemaal onzichtbaar bodemleven.
2: Verslaggever Mark Hamer is dat in Wageningen.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Olga Zuiderhoek vertelt over haar rol als oma Saar in het nieuwe seizoen van de televisieserie Zussen.
4: Samenspelen is toch leuker dan beroemd willen worden, daar gaat het mij niet om.
3: En acteur Pepijn Schoneveld over zijn voorstelling Welkom dat je luistert, waarin hij zijn levensverhaal verweeft met zijn liefde voor het Nederlandse lied.
5: Toen dacht ik ineens, hey, ik heb gewoon zin om kleinkunstliedjes te zingen. Ik hou ontzettend van Nederlandse kleinkunst.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
19: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
20: Download de app en start met vinden.
6: NPO Radio 1. 8 uur.
21: Mark Visser.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het kabinet wil af van hoge kosten voor gasopslag en wijst naar energiebedrijven. En aanhoudingen na ongeregeldheden bij een protest tegen een AZC. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws, Thomas Delsen.
22: In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Een paar honderd demonstranten hadden zich verzameld voor het dorpshuis. Toen de situatie onrustiger werd, kwam de politie in actie. Een deel van de menigte vertrok daarna, maar andere demonstranten bleven voor het dorpshuis staan. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig in Kesteren. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. De PVV wilde de minister wegsturen en diende een motie van wantrouwen in, maar na de tweede excuses van Van Wil werd hij alleen nog gesteund door Forum voor Democratie. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar Donald Trump en de taal van de Amerikaanse president over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. In Delft hebben ruim 300 mensen met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties gisteravond een fietsprotest. Ze zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
23: De spits stelt niet heel veel voor, toch zijn er een paar files die opvallen. De A12 Den Haag richting Utrecht valt het meest op, want daar is de meeste vertraging tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. 9 kilometer file, een uur. Door een ongeluk met meerdere auto's is de rechterrijstrook dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een file tussen Breda Noord en Zevenbergshoek. 4 kilometer, een kwartier vertraging. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden aan de N3. En A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. 10 kilometer file.
2: De Nederlandse gasmarkt faalt, zegt Stientje van Veldhoven. Zometeen schuift onze economieverslaggever erover aan.
24: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah! Mam?
25: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: De 7:08. Het kabinet wil af van hoge kosten voor de opslag van gas. En energiebedrijven moeten daarom een grotere rol spelen. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei in een brief aan de Tweede Kamer. Ronald Müller van de economieredactie. Die gasopslag, hoe is die op dit moment geregeld?
6: Nou, in Nederland hebben we seizoensgasopslagen en die zorgen ervoor dat wij genoeg gas hebben het hele jaar door. Dus ook bijvoorbeeld wanneer de winter heel koud is. Ja, de overheid die vult die opslagen. Dat doen zij in Norge en Grijpskerk in het noorden van het land. Maar dit jaar loopt dat heel moeizaam. Het kost heel veel geld om die voorraden te vullen. Dat heeft alles te maken met de gasprijs op de wereldmarkt voor gas die heel erg hoog ligt door de onrust in het Midden-Oosten. Het streven was dat die voor 80% gevuld zouden worden in november, maar wellicht gewacht. Het ligt pas op 58%. Dat doel is al een beetje naar beneden bijgesteld om het dan maar te halen. Mm-hmm. Ja, het punt is nu een beetje dat het voor bedrijven op dit moment niet interessant is om het te vullen. Dat heeft dan met die hoge gasprijs te maken. Dus heeft de overheid een bedrijf aangesteld van ja, jullie moeten dat voor ons doen. En dan krijgen jullie ook wat geld voor om dat te doen. Omdat je er ja, als bedrijf geld op toe moet leggen. Dat zou inmiddels al om een miljard euro kunnen gaan. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar dus moet de overheid behoorlijk bijlappen.
5: Mm. En daar wil de minister dus vanaf.
6: Ja, ze willen daar vanaf, want dat kost inderdaad veel geld. Maar ze zeggen eigenlijk ook van ja, de manier van hoe we daarmee omgaan met die omslagen, dat stamt een beetje uit het verleden. Tot een paar jaar geleden hadden we eigenlijk een overvloed aan gas. We hadden zelf gas uit Groningen. Uit Rusland kwam er veel gas. Dus konden wij eigenlijk het hele jaar door goed vullen. In de winter konden we dat gas gebruiken. En in de zomer dat gas wat deze kant op kwam, dat konden we mooi in de opslag stoppen. En dat zorgde voor gaszekerheid. Maar het zorgde er ook voor dat de prijzen behoorlijk gedrukt bleef. Dat gebeurde toen der tijd door de NAM. Door die hele onrust in de wereld, door de oorlog in Oekraïne en de huidige ontwikkeling in het Midden-Oosten, zie je dat die wereldmarkt behoorlijk is veranderd. We krijgen nu vooral LNG uit de Verenigde Staten. En dat zorgt ook wel voor hogere prijzen. En eigenlijk komt het op neer dat het kabinet geen zin heeft om ieder jaar zoveel bij te lappen. Misschien dus wel een miljard. De minister zegt, we moeten wel een soort strategische reservevoorraad hebben, maar dat is echt meer voor noodsituaties.
5: Ja, maar je zou zeggen, die heb je juist nu, juist eerder nodig dan toen we zelf nog gas hadden uit Groningen.
6: Ja, dus je hebt wel iets van voorraad nodig, maar je zou, en dat redeneert de minister dan, dat kan echt wel minder. Dat gaat er dan echt om dat het, als het echt heel koud wordt, dat je dan bijvoorbeeld huishoudens niet in de kou laat zitten. Ja, dus het gaat echt alleen maar om een reserve voor fysieke tekorten en niet, zoals de minister zegt, om die hoge gasprijzen te dempen. Want zij ziet het op dit moment eigenlijk dat het alleen puur daarvoor bedoeld is.
5: Maar dan kijkt ze dus naar die energiebedrijven voor de voorraad.
6: Ja, ze kijkt inderdaad naar die energiebedrijven. Zij heeft zoiets van, ja, er moet wel degelijk iets van een voorraad zijn. Maar die energiebedrijven die hebben op dit moment al een leveringsverplichting. Die moeten er al voor zorgen dat jij en ik niet zonder gas komen te zitten in de winter. En dus hele grote energie, maar misschien ook de 47 kleinere energieleveranciers, die kunnen daar wat strakker aan gehouden worden aan die leveringsverplichting. De minister zegt, eigenlijk kunnen die energiemaatschappijen best wel zelf kijken hoe ze het kunnen regelen. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een manier waarop zij dan die bestaande gasvoorraden een deel daarvan gaan huren. Ja, als een soort van hotel waarbij ze een stukje van die gasvoorraden huren. Mm-hmm. De minister zegt ook, kijk bijvoorbeeld naar Oostenrijk. Daar is een manier waarop ze dat op een, dat doen ze het op een vergelijkbare manier. En daar voelt zij dus wel wat voor.
5: Maar voelen de energiemaatschappijen er ook wat voor?
6: Nou, het schijnt dat ze daar op zich wel voor openstaan. Zij weten natuurlijk ook al dat zij op dit moment al die leveringszekerheidsverplichting hebben. Maar goed, tot nu toe konden zij dus behoorlijk leunen op de overheid, die dus wel zorgt voor genoeg gas. Vroeger kwam het gewoon bijna automatisch binnen. Tegenwoordig is dat moeilijker, maar regelt de overheid het dus nog steeds. Ja, dus dat als die energiemaatschappij hier een grotere rol in gaan krijgen, dat zou wel betekenen dat er een extra druk komt op die leveringszekerheid. En of ze daar nog zo heel enthousiast over zijn, dat is nog maar de vraag.
5: Ja. Dankjewel, Roeland Müller van de Economie-redactie. Tijdens de algemene vergadering van de VN gebruikte de premier van Nepal zijn toespraak om aandacht te vestigen op de grote overstromingsramp in zijn land, waarvan de gevolgen ook te merken waren in India en China.
7: Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports.
5: Klimaatverandering kent geen grenzen, zegt hij, en overstromingen reizen niet met een paspoort. Aldus Balendra Shah, ook wel Balen genoemd in Nepal. Hij vroeg ook om steun aan zijn land. Correspondent Davy Boerema vertelt vanuit Nepal hoe hij dat deed.
8: Ja, opvallend genoeg deed hij dat niet door geld te vragen direct uit het klimaatfonds van de VN. Hij had het juist over bredere hulp en dan ook op lange termijn. Hij zei, mijn land is niet de grootste vervuiler, maar wordt wel het hardst getroffen. En daarom vindt hij dat hij niet vastgehouden moet worden aan leningen zoals van de Wereldbank en dat hij dan die weer terug moet betalen. Hij zegt, die heropbouw van Nepal is een probleem van iedereen en we moeten daar op lange termijn mee geholpen worden door eigenlijk de hele internationale gemeenschap.
5: Maar waarom dan niet dat klimaatfonds? Of zijn dat ook leningen? Wat was het te verwachten dat hij dat zou doen?
8: Nee, er ligt wel al een vraag van Nepal voor 20 miljoen. Mm-hmm. Maar het probleem met dat klimaatfonds is, het is inderdaad geen lening. Maar het is nog niet, het heeft nog nooit uitgekeerd aan geen enkel land.
5: Dus het klinkt heel mooi nieuw, dat er allemaal geld wordt beloofd. Maar het komt eigenlijk helemaal niet. Ja.
8: Nee, en dat geld wat er natuurlijk in zit, ook beloofd in die pot, dat is $800 miljoen dollar. En daar zit nog maar de helft van in. Dus het is niet een hele betrouwbare bron van geld voor Nepal. Dus eigenlijk diplomatiek heel slim wat hij doet om het breder te trekken en te zeggen van ja, we hebben het gewoon nu nodig. Niet alleen aan heropbouw van Nepal, maar ook voor de systemen om ons te waarschuwen als dit weer opnieuw gebeurt. Want vergis je niet, dit gaat opnieuw gebeuren. Deze regio is extreem, extreem kwetsbaar.
5: Ja, ja, regio zeg je inderdaad, dat is natuurlijk waar hij ook op doelt. Dus niet alleen voor Nepal een probleem, maar voor een veel groter deel van de regio.
8: Ja, ja, en de Himalaya wordt gezien als een ecosysteem op zichzelf. Hè. En wetenschappers noemen het ook wel de derde pool van de aarde. Omdat in die sneeuw, dat is gewoon een wateropslag. En daar profiteren veel meer landen van als dat water via de rivieren stroomt naar India. Maar het komt natuurlijk vanuit China. Dus Balen riep ook op om een grotere alliantie tussen China en India. India heeft het daar ook wel over, vooral aan de Chinese kant is het heel moeilijk, omdat Chinezen gewoon de data niet willen delen. Maar daar riep hij wel weer opnieuw toe op.
5: Je bent er nu aan de grens met Tibet. Ook daar waren overstromingen. Hoe is het daar nu?
8: Ja, dit is heel dicht bij de bron, hè, waar het water, zeg maar, die eerste vloedgolf binnenkwam. Maar we hebben hier opnieuw een probleem, want er is een orkaan die zich over India beweegt. De buitenste ringen van die orkaan, dus vooral het regen, komt hier terecht. De piek wordt waar ik zit in Dunche, dichtbij de grens met Tibet, wordt vanmiddag verwacht. Maar het regent al dagen, wij zitten hier vast en dat komt omdat de wegen allemaal zijn afgesloten, wat betekent dat hulpverlening ook niet meer dit gebied bereikt. We zitten hier ook in een dorp met allemaal, er staan hier allemaal VN-auto's. Dus allemaal hulpverleners die hier ook vastzitten en niet verder kunnen. Dus opnieuw, de komende dagen ligt het opnieuw stil voor de mensen in deze bergendorpen, waar sommige van nog steeds geen hulp hebben gekregen, omdat dat nog steeds afgesloten ligt.
5: Nee, en jij bent er nu, maar zie jij veel collega-journalisten, want de rest van de wereld, krijgt die het nog mee wat daar is gebeurd? Ging toen natuurlijk, was er heel veel aandacht, maar dat, ja, zoals altijd, zakt dat weg.
8: Ja, goede vraag. Wij zijn hier meteen natuurlijk in de week daarna na de ramp geweest. En ik kom nu terug en wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van, nou ja, waar kunnen we nog heen? Waar niet iedereen staat, want je wil ook niet zo'n dorp belasten met een hele groep journalisten die allemaal vragen gaat stellen. Nu zie ik niemand meer. We zijn hier alleen, ja.
5: Dan terug even naar Balen zelf. De premier, maakt hij nog een ander punt, behalve dan de kwetsbaarheid van zijn land?
8: Ja, ja, wel sterk hoor, want hij verbond ook de oorlog in Iran met wat er nu gebeurt. Hij zegt, wapens kunnen zonder probleem binnen dagen verhandeld worden over de hele wereld. Maar als nu een boer in Nepal kunstmest nodig heeft, dan lukt hem dat gewoon niet. Doordat die handelsroutes vast zijn komen te liggen. En dat hoor ik hier ook. We waren gisteren in een opvang voor kinderen, waar ze zeggen de gascilinders, waar wij het eten op koken voor de mensen die hier dus nu vastzitten. Ja, die kunnen we ook bijna niet meer krijgen. Of tegen hele grote, hoge prijzen. Dus ook dat verbindt. Nepal wordt op meerdere manieren geraakt. En Balen zegt, we zijn deze oorlog niet begonnen. We hebben dit klimaatprobleem, zijn we niet gestart. Maar we worden er wel door geraakt.
5: Aldus correspondent Davy Boedema. Bijna 300 mensen zijn vorig jaar op een zwarte lijst van ziekenhuizen gezet vanwege agressief gedrag, meldt RTL Nieuws.
9: Ze hebben zich zo misdragen tegen zorgpersoneel dat ze niet meer
8: wacht, maar het regent al dagen. Wij zitten hier vast en dat komt omdat de wegen allemaal zijn afgesloten, wat betekent dat hulpverlening ook niet meer dit gebied bereikt. We zitten hier ook in een dorp met allemaal, er staan hier allemaal VN-auto's. Dus allemaal hulpverleners die hier ook vastzitten en niet verder kunnen. Dus opnieuw, de komende dagen ligt het opnieuw stil voor de mensen in deze bergdorpen, waar sommige van nog steeds geen hulp hebben gekregen, omdat dat nog steeds afgesloten ligt.
5: Nee, en jij bent er nu, maar zie jij veel collega-journalisten, want de rest van de wereld, krijgt die het nog mee, wat daar is gebeurd? Ging toen natuurlijk, was er heel veel aandacht, maar dat, ja, zoals altijd, zakt dat weg.
8: Ja, goede vraag. Wij zijn hier meteen natuurlijk in de week daarna na de ramp geweest. En ik kom nu terug en wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van, nou ja, waar kunnen we nog heen? Waar niet iedereen staat, want je wil ook niet zo'n dorp belasten met een hele groep journalisten die allemaal vragen gaat stellen. Nu zie ik niemand meer. Ja, we zijn hier alleen, ja.
5: Dan terug even naar Balen zelf. De premier, maakt hij nog een ander punt, behalve dan de kwetsbaarheid?

0: wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van, nou ja, waar kunnen we nog heen? Waar niet iedereen staat. Want je wil ook niet zo'n dorp belasten met een hele groep journalisten die allemaal vragen gaat stellen. Nu zie ik niemand meer. We zijn hier alleen. Ja.
1: Dan terug even naar Balen zelf. De premier, maakt hij nog een ander punt, behalve dan de kwetsbaarheid van zijn land?
0: Ja, ja, wel sterk hoor, want hij verbond ook de oorlog in Iran met wat er nu gebeurt. Hij zegt, wapens kunnen zonder probleem binnen dagen verhandeld worden over de hele wereld. Maar als nu een boer in Nepal kunstmest nodig heeft, dan lukt hem dat gewoon niet. Doordat die handelsroutes vast zijn komen te liggen. En dat hoor ik hier ook. We waren gisteren in een opvang voor kinderen, waar ze zeggen de gascilinders, waar wij het eten op koken voor de mensen die hier dus nu vastzitten. Ja, die kunnen we ook bijna niet meer krijgen of tegen hele grote, hoge prijzen. Dus ook dat verbindt. Nepal wordt op meerdere manieren geraakt. En Balen zegt, we zijn deze oorlog niet begonnen. We hebben dit klimaatprobleem, zijn we niet gestart, maar we worden er wel door geraakt.
1: Aldus correspondent Davy Boedema. Bijna 300 mensen zijn vorig jaar op een zwarte lijst van ziekenhuizen gezet vanwege agressief gedrag, meldt RTL Nieuws.
2: Ze hebben zich zo misdragen tegen zorgpersoneel dat ze niet meer welkom zijn. Verpleegkundige Esmee van het Albert Schweitzer ziekenhuis krijgt er regelmatig mee te maken.
3: Ik denk dat het wel wekelijks gebeurt, ja. Ja.
4: Dat mensen verbaal agressief zijn tegen je?
3: Ja, ja. En op het moment bieden ze daarna wellicht misschien wel zijn excuses aan, maar toch blijf je dat bij en onthoud je dat, ja.
2: Mensen met een ziekenhuisverbod zijn alleen nog welkom voor spoedeisende hulp. Dat mogen ziekenhuizen niet weigeren. Nieuwe vestigingen van McDonald's leiden tot verzet in landelijk gebied bij Zutphen en Rheden, staat in de Volkskrant. De fastfoodketen krijgt daar geen vergunning. De gemeente vrezen extra verkeer en buurtbewoners maken zich zorgen over zwerfvuil en aantasting van het landschap. Door gezonder te leven kan de kans op dementie flink worden verkleind. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, waar het AD over schrijft. Dementie zou vooral verminderen als mensen minder eenzaam zijn. Ook gezonder leven met minder alcohol, minder roken en meer bewegen helpt. Italië voert nieuwe schoolregels in om naar eigen zeggen de integratie te verbeteren. Het Italiaanse persbureau ANSA schrijft erover. Zo worden een burka en niqab verboden en komt er een limiet voor leerlingen die weinig Italiaans spreken in een klas. De regels gaan direct in, moeten wel nog door het parlement worden goedgekeurd. De politie in New York heeft tientallen mensen opgepakt tijdens een protest bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Ze demonstreerden tegen de Israëlische premier Netanyahu, horen we bij persbureau Reuters. Onder de arrestanten zijn acteurs en politici. Onder meer actrice Susan Sarandon was erbij.
1: ANWB Verkeersinformatie, Erwin. Hoe staat het ervoor op de A12?
5: Nou, dat staat goed stil op de A12 Den Haag richting Utrecht althans. Tussen Reewijk en de Meer een 13 kilometer echte file. Dat komt door een ongeluk met meerdere auto's. Rechter rijstrook is net weer vrij.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Voor het eerst in 11 jaar was de Chinese leider Xi terug in het Witte Huis voor een staatsbanket met Amerikaanse president Trump. En daar hoorde ceremonieel vertoon natuurlijk bij, zag correspondent Sjoerd ten Daas.
7: We staan hier op de Noordlaan bij de ingang van het Witte Huis. De rode loper ligt hieruit. Twee mariniers voor de deur. Jeff Bezos loopt naar binnen.
8: De Honor Guard komt aangelopen. Klaar voor de aankomst dus.
9: Ready!
8: Er worden protestlijzen geschreeuwd, onder meer voor Hongkong, Jimmy Lai. Xi Jinping uit Hongkong, roepen ze.
10: We represent different systems, but the ties between our people endure. And we've never gotten along better.
1: We vertegenwoordigen andere systemen, zegt Trump, maar onze banden zijn sterk en we konden nooit eerder zo met elkaar opschieten. Aldus de Amerikaanse president. Sjoerd ten Daas vanuit Washington en Laura van Meegen vanuit Peking, onze correspondenten.

0: na afloop over dit bezoek en of Xi ook zo vlijend terug was?
1: Nou, Xi Jinping is een heel ander persoon dan Trump. Dus al die superlatieven waar Trump mee komt, dat zul je Xi Jinping nooit horen zeggen. Maar de insteek was desalniettemin positief. Tijdens de twee speeches die hij heeft gegeven en ook een samenvatting van de gesprekken die achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden die de Chinese overheid online zetten. Wel echt heel anders dan hoe je het Chinese propagandaapparaat en Xi Jinping zelf de afgelopen jaren over Amerika hebt horen praten. Veel nadruk op de gedeelde geschiedenis, hoe de betrekkingen in de jaren 70 zijn hervat, de zogenaamde pingpongdiplomatie, en hoe de twee landen samen optrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij Japan nog eventjes een steek onder water kreeg. Oh, en Amerika krijgt nog twee panda's. China heeft een lange traditie van panda's geven als diplomatiek cadeau.
0: Oh ja, want die heb je alleen in China en die worden dan, zoals we in Nederland voor mij ook hebben meegemaakt, hier gegeven, de panda-diplomatie.
1: Exact.
0: Sjoerd, de New York Times die kopte: in Trumps Witte Huis is de dictator uit China welkom, de media minder. In dit bezoek was ook historisch te noemen omdat er nauwelijks beeld van was te zien. Was dat ook te merken, dus die mediaboycott? Hoe merkte jij dat?
2: Nou ja, ik merkte dat. Ik heb daar de hele dag rondgehangen van 's morgens vroeg tot zo net. Het staatsbanket is net weer voorbij. De beste bron eigenlijk die je vandaag had was Xinhua, het Chinese staatspersbureau. Daar kon je nog wat lezen over wat zich binnen had afgespeeld. We hadden echt slechter dan normaal beeld, zicht op dit bezoek. De grote tv-zenders die boycotten Trump. Zolang die CNN en MS Now niet teruglaat in de pool, zoals dat heet, om de president van dichtbij vast te kunnen leggen, nog steeds niet welkom, ook al konden ze weer naar binnen vanmiddag. Zagen we ze weer in hun tent staan, waar vandaan ze uitzenden. Nou ja, goed, dat betekent dat we het moesten doen met beelden van de rechtsradicale kanalen, de eigen Trump-TV, zoals het heet, propagandakanaal van het Witte Huis. Ja, bijna Chinese ervaring waren het niet dat het in China, denk ik, een stuk gepolijster zou zijn dan dit. Ze waren er niet goed op voorbereid, audio niet goed, speeches natuurlijk wel kunnen horen. Maar goed, een hoop bombari, een rare dag toch ook wel. Ja, een dag waarop je Xi Jinping kon vragen: wat vindt u eigenlijk van de beperkingen in de persvrijheid hier in Amerika? Misschien geen smaakvolle vraag, maar wel wat denk ik een samenvatting is van deze dag bij het Witte Huis.
0: Ja. En dan, Laura, was er dat staatsbanket waar ook Amerikaanse techbazen bij aanwezig waren, worden al Bezos die aankwam. Maar voor China bleef het lang onduidelijk of er ook Chinese CEO's welkom waren. Zijn er dan wel afspraken gemaakt over bijvoorbeeld AI?
1: Nou, eerst over de CEO's. Uiteindelijk waren er geen Chinese CEO's aanwezig bij het staatsdiner. Dat was wel het geval toen Trump hier was in mei. Aan de Chinese zijde zaten vandaag dus alleen leden van de Chinese overheid. Al zouden er wel een aantal Chinese bedrijfsleiders zijn ingevlogen. Hier in China met experts waar ik mee praatte de afgelopen week, die hoopten dat bijvoorbeeld BYD, dat is dus dat elektrische automerk, dat die CEO aanwezig zou kunnen zijn. Op dit moment zit er toch nog steeds 100% heffingen op Chinese elektrische auto's in de Verenigde Staten. En dat had een teken kunnen zijn dat die naar beneden zouden gaan. En dan over AI. Ja, wat daar nou precies over is afgesproken lijkt eigenlijk niet heel veel meer dan wat er van tevoren al werd gezegd. We gaan meer praten en van Chinese zijde wordt er gezegd: wij staan open om dat te doen. Maar de hoe en de wat precies, ja, misschien horen we daar morgen nog meer over aan het einde van het bezoek.
0: Ja, en over Taiwan, is het daar nog over gegaan?
1: Ja, daar is het over gegaan. Volgens de verklaring die de Chinese overheid online heeft gezet, zeggen ze dat ze hopen dat Amerika zich zal uitspreken tegen Taiwanese onafhankelijkheid. Dat is anders dan wat er nu wordt gezegd, dat ze er niet voor zijn. En nogmaals, wat we ook in mei hoorden, plaatst China eigenlijk die afwezigheid van Amerikaanse steun aan Taiwan als een voorwaarde voor betere betrekkingen en handelssamenwerking. Dus je ziet echt dat de Chinezen op dit moment een strategische kans zien in Trump, die geen blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor Taiwan en wel blijk heeft gegeven dat hij liefde heeft voor handels en deals maken. En sowieso hebben de Chinezen op dit moment de Amerikanen best wel in een houtgreep, vanwege hun de facto monopolie op zeldzame aardmetalen. En je ziet dat ze nu dus echt proberen te pakken wat ze pakken kunnen. En bijvoorbeeld dus het vertragen of zelfs helemaal afstellen van wapenleveranties aan Taiwan.
0: Ja, terwijl dus Trump wel echt zijn best heeft gedaan. Althans, dat liet hij op alle manieren blijken, Sjoerd. Maar verandert dit bezoek dan nog iets aan de relatie tussen China en de VS?
2: Nee, het is natuurlijk één bezoek in een serie van waarschijnlijk 4 voor dit jaar. Dit ene bezoek zal niet alles doen veranderen, denk ik. Maar als je vandaag, gisteren keek naar Washington, D.C., dan leek het bij tijd en wijle niet het D.C., het District of Columbia, maar het District of Xi Jinping. Werd echt ruim baan gemaakt voor de dictator uit Beijing. Demonstrant op hele grote afstand gehouden. Heeft hij denk ik niet veel van meegekregen. Mensenrechten, internationale rechtsorde. Totaal naar de achtergrond verdwenen onder Trump. Daar zal Xi ook blij mee zijn. Ik denk dat Laura dat kan bevestigen. Nou ja, Trump heeft het gevoel dat hij echt degene is die kan lezen en schrijven met mensen als Poetin, met mensen als Xi. Denkt ook dat die persoonlijke relatie hem enorm gaat helpen. Trump die eerder de aanval koos op Amerika, frontaal de aanval, terug werd geduwd in zijn hok door Xi Jinping. Hij kiest nu voor een soort van détente. Het maximale wat hij er nu uit weet te slepen is een verlenging van de wapenstilstand die twee al hadden. Daar lijkt het in elk geval een beetje op een wapenstilstandverlenging in de handelsoorlog. Ja, hij komt er dus niet zo lekker uit. De verwachtingen waren heel laag voor deze top. Misschien zijn ze nog wel lager dan vooraf werd gedacht. Ja, een president die zegt dat de relatie fantastisch is. Maar toch weinig voor elkaar krijgt op dit dossier op dit moment.
0: Dat waren consulenten Sjoerd en Daas vanuit Washington en Laura van Meegen vanuit Peking. Over een uurtje Stand.nl in Spraakmakers. Carl Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mark.
0: Waar gaan jullie het over hebben?
3: We gaan het hebben over de Video Assistant Referee. Die bestaat 10 jaar. Althans, 10 jaar geleden is het dat in Nederland voor het eerst zo'n assistent scheidsrechter, die de beelden natuurlijk bekijkt of de beslissing van de scheidsrechter oké was. Dat die gebruikt werd, dat was bij Ajax Willem II, september 2016. Dus de stelling is 10 jaar VAR, vloek of zegen. Nou, gisteravond hebben we het weer gezien natuurlijk, tegen Duitsland. Ja. Die goal die werd afgekeurd van Virgil van Dijk. Ja, het werd weer duidelijk. Het blijft toch voer voor discussie.
0: En dan weer niet, hè? Dat bij Bobby werd er niet ingegrepen. Dat die, was het een overtreding of niet waar Duitsland daar scoorde?
3: Zeker. Ja. En wanneer schakel je die VAR eigenlijk in en niet? Dat blijft ook een punt van discussie. Dus ja, er zit altijd wel wat frustratie. En het houdt, dat houdt het ook wel. Je kunt je afvragen of dat oeverloze gediscussieerd. Want dat was ook een beetje de bedoeling ervan.
0: Het was de bedoeling dat we het niet meer zouden discussiëren.
3: Nou, is het er minder om geworden? Nee. Ik weet het niet. Ik vraag het me af. Dus de stelling is 10 jaar VAR, vloek of zegen. Ik ben benieuwd, hoe ziet u voor de tv wanneer er tijdens een wedstrijd weer een beroep wordt gedaan op die scheidsrechter en u ziet dat lijntje getrokken worden en het is echt een teennagel die vooruit steekt en dat je denkt, oké. Juicht u de aanwezigheid van die VAR toe of bent u van mening dat het voetbal ook wel eigenlijk zonder zou kunnen? Laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief door te reageren via spraakmakers@kro-ncv.nl en bellen, dat kan natuurlijk ook. 0800-1101, 10 jaar VAR, vloek of zegen.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
10: PerSafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij AllSafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
15: AllSafe geeft ruimte.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 8:30 geweest, de hoofdpunten. Thomas.
4: De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS vanochtend. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden vrij vaak genoemd. Premier Jette heeft in zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Die dreigde met sancties tegen het hof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, en kreeg daarna applaus uit de zaal. Een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in het Gelderse dorp. 7 mensen zijn aangehouden. Rond 11:00 gisteravond was het weer rustig. Ruim 300 mensen, onder wie veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit daarvoor vast. En onder grote druk van de Tweede Kamer heeft justitieminister Van Wil excuses aangeboden voor zijn uitspraken over de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De Rekenkamer vond dat hij het probleem bagatelliseerde, omdat de minister sprak van een vertekend beeld. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem.
3: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, valt deze mooie dag van vandaag misschien net een dag te vroeg? Laat ik zo zeggen, dan hadden er nog veel meer mensen ervan kunnen genieten?
5: Nee, zo moet je er niet tegenaan kijken, Mark. Want ook voor vandaag, hè, jij bent straks ook gewoon vanmiddag wel weer vrij. Ja, en dan kun je er ook nog van genieten. Ja, maar je hebt ook mensen die inderdaad van achter hun bureautje kunnen genieten. Of die mooi met dit mooie weer buiten mogen werken. Je moet het allemaal positief en zonnig inzien, want zonnig is het vandaag. Trekken wel wat sluierwolken hoger in de atmosfeer voorbij. Dus helemaal staalblauw is het niet. Maar goed, dat is voor het plaatje denk ik alleen maar mooi. Een hele vriendelijke nazomerdag mag ik het noemen. Koude start hebben we gehad, dat zeker. Mm-hmm. Maar vanmiddag is het op veel plaatsen meer dan 20 graden, in het zuiden zelfs 23. Voor deze tijd van het jaar is dat echt 2 krullen waard.
3: En het weekend is ook zo slecht nog niet?
5: Zeker niet, nee. Het weekend is eigenlijk prima. Ik denk wel dat we iets meer bewolking hebben dan vandaag. En heel misschien dat er morgen vroeg lokaal een druppeltje regen uitvalt. Maar ja, dat zijn wel echt met 25 slagen om de arm. Maar het zal maar net gebeuren dat je morgen net zo'n druppeltje treft. Dan weet je toch dat het kan.
3: Je kunt dus niet zeggen, Marco heeft het niet gezegd.
5: Nee, daarom. Ja. Verder is het eigenlijk gewoon helemaal droog. Met ook morgen best regelmatig zon, net als zondag. Morgen wel een andere windrichting. Vandaag is die zuidelijk, morgen wat noordelijk. En dat betekent iets lagere temperaturen. 18 graden op de Wadden tot 22 in het zuidoosten. Maar dat is nog steeds boven onze stand. En zondag keert die wind dan weer terug naar de zuidhoek. En dat betekent ook weer hogere temperaturen. Dan kan het in het zuiden lokaal zelfs 24 graden worden. Ja, dat voor eind september. Het is echt fantastisch.
3: Heerlijk. Marco, dank je wel. Erwin de Hart bij de ANWB.
6: Ja, het is niet heel druk, want het is vrijdagochtend. Er staat niettemin op de A12 Den Haag richting Utrecht 3 kwartier vertraging nog voor de file door een ongeluk tussen Reewijk en de Meern, 15 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum 10 kilometer file. Een 30 minuten is de vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de langdurige op de N3 en nu ook de A27 bij de brug bij Gorkum. Die is tot maandagochtend dicht. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is het daarom ook extra druk tussen afrit Dussen en Vlijmen. 14 kilometer langzaam rijdend verkeer.
3: Handen af van het internationaal strafhof, zei premier Jette bij de VN. Zometeen horen we Geert-Jan Knoops, advocaat bij het strafhof hierover.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
3: Honda, the power of dreams.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
10: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
12: Het is 8:08. Bij de algemene vergadering van de VN heeft premier Jetten in een toespraak gewaarschuwd: handen af van het internationaal strafhof, het ICC.
13: We see institutions being undermined, and I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
12: Instituties worden ondermijnd, zegt Jetten. En er is daarom ook maar één antwoord: handen af van instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Aldus premier Jetten, zonder trouwens de VS direct te noemen. Eerder deze week meldden de Wall Street Journal en persbureau Reuters dat de VS nog harder wil optreden en sancties wil invoeren tegen het gehele strafhof. Gert-Jan Knoops, advocaat bij het internationale strafhof. Goedemorgen.
14: Goedemorgen, meneer Visser.
12: Wat vindt u van de woorden van Jetten bij zijn toespraak in New York?
14: Stevige woorden die ook passen, denk ik, bij de aankondiging dat het strafhof mogelijk als instituut op de sanctielijst van de VS komt te staan. Maar het zou eigenlijk niet alleen bij woorden moeten blijven, omdat de Amerikanen in het verleden met andere sancties niet gevoelig zijn geweest voor woorden. En dat zou betekenen dat er veel sterkere tegenmaatregelen genomen zouden kunnen worden. En premier heeft volgens mij ook al de EU gevraagd voorbereidingen te treffen voor het geval het strafhof als instituut op de sanctielijst komt te staan. En dan moet je dus denken aan het zogenaamde blokkeringsstatuut dat de Europese Unie heeft sinds 1996. Dat betekent dat Europese ondernemingen beschermd kunnen worden tegen de sancties vanuit Amerika, met financiële garanties en dergelijke. Dat zou een optie kunnen zijn. Alleen dat statuut geldt alleen binnen de EU. Dus dat betekent dat financiële dienstverleners als banken, die ook in Amerika belang hebben, daar nog steeds getroffen kunnen worden in de VS. Vanwege die sancties en mogelijk bloot worden gesteld aan strafvervolgingen in de VS. Je kunt ook denken aan een regeling die de Europese Unie ook kent sinds 2023. Het zogenaamde anti-coercion instrument. Dat betekent dat in bepaalde extreme gevallen de Europese Unie ook zelfs handelsembargo's kan uitvaardigen tegen in dit geval de VS. Maar dat zijn maatregelen die natuurlijk door de EU genomen moeten worden. Daar zal een meerderheid voor moeten zijn. Mm-hmm. Tot dusverre zijn niet alle landen binnen de EU genegen om dat in werking te doen treden. Maar dat zou anders kunnen zijn als het strafhof straks belicht als geheel op de lijst komt te staan van de sancties. En als derde, drie van de 9 rechters die zijn gesanctioneerd van het internationaal strafhof hebben in New York een procedure aangespannen tegen de regering Trump om de grondslag van de sanctieregeling van de VS aan te tasten, aan te vallen. En Nederland zou als gastland met een bijzondere verantwoordelijkheid die procedure kunnen ondersteunen als belanghebbende partij en zich kunnen voegen in die federale procedure in Manhattan, waar die zaak nu speelt.
15: Want het is op zich verstandig dus dat Jette dan al steun zoekt bij de EU. Even afwachten dan hoeveel steun dat dan wordt. Maar om dit alleen, dit gevecht met Trump aan te gaan, is natuurlijk ook riskant.
14: Zeker, dat is zeker het geval. Hè. Dat kan ook een terugslag hebben op Nederland. Maar aan de andere kant, Nederland is dus het gastland en heeft dus een bijzondere verantwoordelijkheid voor het ICC die uitstijgt boven een gewoon ICC-land dat partij is dus bij het strafhof. Dus ik kan me voorstellen dat je als Nederland ook die verantwoordelijkheid moet nemen door meer te doen dan een gewoon ICC-land. En dat zou dus kunnen betekenen dat Nederland inderdaad ook de voortrekkersrol gaat vervullen binnen de Europese Unie. Zoals we zojuist zagen, zijn daar een aantal mogelijkheden. Maar op dit moment blijft het dus nog voorshands bij verbale opmerkingen, retoriek.
15: Mm-hmm. Want waar is de vrees voor? Wat kan er gebeuren voor al die andere medewerkers van het strafhof? Wat zou Amerika kunnen doen?
14: Nou ja, als het strafhof inderdaad als instituut op de hele lijst komt te staan, en dat is nog steeds niet het geval gelukkig, maar dat zou kunnen, dan geldt dat voor alle 900 medewerkers die aan het strafhof zijn verbonden, geldt dat zij dus ook problemen zullen kunnen ondervinden bij bijvoorbeeld gebruik maken van hun creditcards. Mm-hmm. Nu zijn er 9 van de 18 rechters op de lijst komen te staan en een aantal aanklagers, en die hebben dus nu problemen met bijvoorbeeld het gebruik van creditcards die afhankelijk zijn van de Amerikaanse financiële instellingen, visum, beperkingen. Daarnaast wij als advocaten bij het strafhof, maar dat geldt ook voor de andere medewerkers, hebben ook op een ander IT-systeem zijn we moeten overstappen, omdat Microsoft voor een deel de dienstverlening heeft stilgelegd naar het ICC of vanwege de sancties. Dat leidt ook tot vertraging in de verwerking van processtukken. Het gaat allemaal wat moeizamer en trager. In de zaak die wij nu behandelen heb je te maken met een dossier met 400.000 documenten. En dan is het overstappen naar een ander IT-systeem natuurlijk een hele grote operatie. De financiering van salarissen ligt anders nu bij het strafhof. Vanwege dus de potentiële nieuwe sancties. Dat wil zeggen dat salariering vindt nu plaats met een periode van 3 maanden. Dus de medewerkers krijgen dus voor 3 maanden vooruitbetaald. Dus dat is ook een mogelijk teken dat de ICC zich voorbereidt op mogelijke impact van nieuwe sancties op de financiële huishouding, de Europese banken.
15: Even advocaat van de duivel. Hè? Want die kritiek op het strafhof die komt nu uit Amerika, maar die is natuurlijk wel breder. Een groot deel van de wereld doet überhaupt niet mee. We hebben uit Afrika natuurlijk gehoord. Wordt er gezegd neocolonialisme. Want vooral Afrikaanse leiders zijn tot nu toe veroordeeld. Hoe wordt daar bij het strafhof zelf naar gekeken?
14: Nou, u snijdt een heel goed punt aan. Er is zeker kritiek op het strafhof te leveren voor wat betreft de selectiviteit, de selectie van zaken, de politieke dimensie van het strafhof en ook de procedures, de onevenwichtigheid tussen verdediging en aanklager. Want ik werk daar zelf nu 12 jaar en ja, ik heb dat in meerdere zaken helaas mogen ervaren. Mm-hmm. Dus er zijn landen die terecht kritiek hebben op het strafhof en daarom ook niet dat strafhof omarmen. Dus niet alleen Amerika. Amerika heeft trouwens ook fundamentele problemen met de macht van de aanklager die als één persoon eigenlijk kan beslissen wie er vervolgd wordt. Dus dat is een heel fundamenteel punt. Mm-hmm. Dus die kritiek die is zeker niet zonder grondslag. Daar zou je ook naar moeten kijken. Wil je het strafhof een langer leven toewensen. Alleen de manier waarop de Amerikanen nu het strafhof aanvallen, ja, dat is natuurlijk een wijze die in strijd is met het internationaal recht. Maar dat neemt niet weg dat er zeker kritiek is en val te leveren op de procedures bij het strafhof en hoe het strafhof is ingericht. En daar zou je dan ook misschien in de toekomst meer aandacht aan moeten besteden door met die landen om de tafel te gaan zitten of je de structuur van het strafhof kunt hervormen. En dat zou ook een optie kunnen zijn dan dat je de strijdbijl oppakt tegen elkaar. Want laten we wel zijn, als de EU gaat optreden tegen de sancties van de VS, leidt dat wellicht ook weer tot maatregelen van de VS. Mm-hmm. En kom je in een politieke vicieuze cirkel terecht. Maar op dit moment is het natuurlijk zo dat Nederland wel moet optreden als verantwoordelijke voor het ICC.
15: Ja, maar we zijn nu eenmaal gastland. Ja. Dus wat dat betreft, maar als je misschien die procedure en dingen toch verandert, dan sta je ook sterker en krijg je ook weer meer steun uit de rest van de wereld als je door een land zoals nu dus Amerika wordt aangevallen. Dank Geert-Jan Knoops voor uw uitleg, advocaat dus bij het Internationaal Strafhof. Duitse media zijn best tevreden na dat gelijkspel van gisteravond tegen het Nederlands elftal.
16: Volgens Bild was de 1-1 een terechte uitslag. En Kikker noemt de late gelijkmaker van Cody Gakpo verdiend. En ook de nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp kon leven met een gelijkspel. Hij vond dat zijn keeper uitstekend werk leverde.
17: Mark ter Stegen played an incredible game. So we, I wouldn't say we were lucky, but we needed a goalkeeper once or twice. And then, Van Bommel thought, give it a try with the outside of your foot, and what Cody did then is just exceptional. Like after 95 or 96 minutes, yeah, so it's fine.
16: Duitse media zien dat die mannschaft onder Klopp harder vecht dan tijdens het WK van afgelopen zomer. Een sterke comeback van Curaçao afgelopen nacht. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond in de Nations League wedstrijd tegen Costa Rica na iets meer dan een uur met 3-0 achter. En dus besloot Advocaat om in te grijpen. Hij wisselde 3 spelers en bracht Kenji Gorey, Tahit Chong en Jordi Paulina in het veld. Gorey maakte al gauw de aansluitingstreffer via Chong en opnieuw Gorey kwam Curaçao op 3-3. En vlak daarna gebeurde dit.
18: So much space on the left-hand side. Janino Bakuna on the cross and they take the lead. 4 unanswered goals in dramatic second half fashion for Curaçao. They have come all the way back and lead for the first time tonight.
16: De 3-4 van Paulina was dit en dus wint Curaçao door 4 doelpunten van invallers alsnog van Costa Rica. Zak Brown, teambaas van McLaren, hoopt dat Max Verstappen ooit voor hem komt rijden. Verstappen verlengde onlangs zijn contract bij Red Bull tot 2030. Maar Brown wil ooit met de Nederlander samenwerken. De deur staat wagenwijd open, zegt Brown in een interview met de Telegraaf. Voor 2028, 29 of welk jaar dan ook. Brown zou Verstappen afgelopen zomer een paar keer hebben gesproken en is nog meer onder de indruk geraakt. Hij wil liever met Verstappen racen, want tegen hem racen, dat vindt hij verschrikkelijk. Jan Kees vertelde het al, wielrenner Mathieu van der Poel gaat komend weekend proberen om opnieuw wereldkampioen te worden op de weg. Van der Poel is in vorm, won vorige week de slotrit in de Ronde van Luxemburg na monster solo van 175 kilometer. Het WK-parcours in Montreal is zwaar en telt 3800 hoogtemeters en dus zegt Van der Poel bij Sportza dat niet hij, maar Remco Evenepoel zondag de topfavoriet is.
19: Zijn palmarès zegt genoeg op kampioenschappen en is gewoon een renner die enorm goed kan voorbereiden en ook gewoon heel sterk is, zeker in die afstand. En ik denk dat hij wel de topfavoriet is.
20: Je hebt stiekem nog gezegd, mijn 175 kilometer solo was toch iets straffer dan jouw maar 40 kilometer afgelopen zondag?
19: Ja, ik vond zijn 40 kilometer zeker even straf. Dus als eerste ooit 4 keer tijdritkampioen achter elkaar worden wereldkampioen is toch wel iets uniek. Ik heb mijn best gedaan om er iets tegenover te zetten.
15: Even naar Erwin bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
0: Ja, op de weg niet zo heel veel files. Op het spoor is er ook wat loos. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Meppel en Hogeveen. En door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Geldermalsen en 's-Hertogenbosch.
21: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. De Bodemdierendagen zijn begonnen en die worden georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Ecologie, hoorden we net al van verslaggever Mark Hamer. Toen stond je op het dak daar, niet voor niets, want ze hadden een groen dak, dus daar was zeker iets te vinden. Maar waar ben je nu?
1: Beneden. Het voedselbos en Eke Hengeveld. Hij is eigenlijk hier de tuinman. Hij is niet te houden. Ik zei, wacht nou even met tellen. Maar je bent al begonnen, hè?
2: Ik ben al begonnen.
1: Ja. Maar we hebben nu een speciaal stukje hier. Dat hebben we net ook gedaan. Een boomstronk. Ja, haal hem opzij. Even kijken. Nou, en gelijk de bovenop. Schepje erbij. Wat vindt u hier?
2: Nog een paar pissenbedden. Maar over het algemeen niet zo heel veel.
1: Oh.
2: Maar... het is heel droog.
1: Hij heeft u te hard gepraat net. Ze zijn geschrokken.
2: Ja, nou, dus, we hebben wat rode en grijze pissenbedden nu gevonden.
1: Wat meer? Het is wel droog, hè, trouwens, hieronder. We halen hem weg. En normaal gesproken eigenlijk in deze tijd van het jaar...
2: Is het veel vochtiger. En nu echt gewoon poeder... Dus ik vraag me inderdaad af hoe het met of het weer vochtig wordt.
1: Wordt er een beetje triest van, klinkt het?
2: Nou ja, ik neem waar. Maar,
1: en het is niet best.
2: Nou ja, ik zie wel patronen dat het de tijden wel anders leidt. Ja.
1: Mevrouw Karinks, eigenlijk de drijvende kracht achter deze Bodemdierendag. Je moet er een beetje om lachen. Ook ecoloog. En, kijk, ik zeg iets. Hij heeft nog een slak gevonden. Nou, die moeten we op het formulier. Ja. We zijn net op het dak geweest. Mm-hmm. Daar hebben jullie een waarneming al gedaan. Wat kwam daaruit?
3: Nou, dat hebben we meteen ingevuld op de website van bodemdierendagen.nl. En dan krijg je direct het cijfer. En dat was dit keer 6,9.
1: En dat was vorig jaar bijvoorbeeld?
3: Vorig jaar was het volgens mij 7,2, of boven de 7. Dus eigenlijk ons groene dak is sinds een paar jaar echt goed aan het scoren. In de eerste jaren was het weer een 4. Mm-hmm. En nu zien we dus dat het ietsjes minder is. Ja, we zien dus wel dieren van 7 van de 10 groepen die we zoeken. Hè? De Tiny Ten die we van de bodemdieren hebben. De ambassadeurs voor het bodemleven. En nu waren ze van allemaal iets minder aanwezig.
1: Nou, een mol hebben jullie niet gevonden. Daar was ik niet helemaal verbaasd over. Nee.
3: Op het dak niet. Hier op de begane grond hebben we natuurlijk wel een goede kans daarop.
1: Hey, wie willen jullie nou dat er meedoen met deze dagen?
3: Nou, eigenlijk iedereen. Want het is een burgerwetenschapsproject. Dus iedereen kan meedoen. Dus de zoekkaart is voor iedereen toegankelijk op de site. En zoek vooral in je eigen tuin.
1: Maar hoeveel mensen doen er nou mee?
3: Nou, vorig jaar waren het ongeveer 2500 mensen.
1: 2500, ja, even wachten. Je hebt ook van die vogelteldagen, maar u zei het al. Ja, je hebt van die mensen die zeggen een beetje, ja, ik ben een vogelaar. Ja. Hoe noem je nou iemand die met zijn handen in de grond zit te vroeten?
3: Ja, wij kwamen niet verder dan een bodemdierenzoeker. Maar misschien heeft iemand een goed idee. Wat voor geuzennaam voor die zoekers van de underdogs van deze wereld.
1: Maar het is wel heel belangrijk dit, hè?
3: Ja, super. Want eigenlijk weten wij niet zo goed wat er allemaal leeft in de steden en dorpen rondom ons heen. Dus zoek vooral, kijk op de website. Tot en met 12 oktober kan iedereen in het park, zelfs je balkon of het groene dak zoeken. Of kom hier naar het NIO volgende week op zaterdag tussen 11 en 5 op Bodemdieren Safari.
1: En het worden mooie dagen, dus je krijgt geen natte handen. Want volgens mij is het prima te doen dit weekend. Lekker met je handjes de grond in de tuin.
0: Komen ze dan makkelijker naar boven, dacht ik nog. Juist, als het regent toch? Een regenworm in ieder geval wel.
1: Ja, dat is wel zo. Je moet wel ietsje dieper graven, denk ik, de komende dagen. Maar goed, dat weer wel. Ben je heel goed van
0: jou. Ja, lekker. Dank je. Verslaggever Mark Hamer was dat vanuit Wageningen.
4: Op NPO.
5: De wereldkampioenschappen in Montreal. Morgenavond de wegwedstrijd voor vrouwen met Demi Vollering. En zondagavond in een extra lange NOS langs de lijn. De mannen met Mathieu van der Poel. En zondag natuurlijk ook voetbal.
6: Ruben van Bommel ziet dat. Dumfries is het daar.
5: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League. Om 6 uur speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
6: Wat een goal van Oranje.
7: Luistert, weet meer.
8: Ster. Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. PairSafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op PairSafe.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: PairSafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op PairSafe.nl.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruisdaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
16: NPO Radio 1. 9 uur.
17: Mark Visser.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen, zo'n 300 mensen staan op een zwarte lijst vanwege agressie tegen zorgpersoneel. En Nederland zit in zijn maag met de verplichte opslag van gas. Daarover al meer in de overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
18: Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. Daarom legt het Rijk €1 miljard bij. Nederland heeft grote opslagen omdat we vroeger veel gas exporteerden. Nu dat niet meer zo is, wil het kabinet dat Brussel de regels aanpast en dat het verbruik van een land bepalend gaat zijn voor de verplichte voorraad. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mochten er toch tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te laten komen. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Een paar honderd demonstranten hadden zich voor het dorpshuis verzameld. Toen de situatie onrustiger werd, kwam de politie in actie. Een deel van de menigte vertrok daarna. Andere demonstranten bleven voor het dorpshuis staan. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig in Kesteren. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar Donald Trump en de taal van de Amerikaanse president over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Een organisatie van ouders van vermisten heeft in Mexico 1600 melktanden gevonden. Bij een zoektocht naar lichamen in het westen van het land werd 5 jaar geleden een eerste kindertand aangetroffen. In de jaren daarna werden er dus veel meer gevonden. Vermoedelijk zijn de tanden van slachtoffers van criminele organisaties die zich bezighouden met orgaanhandel of seksuele uitbuiting. In Mexico worden officieel 130.000 mensen vermist. Het weer. Het wordt een zonnige, droge nazomerdag. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Vanavond is het eerst helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Morgen afwisselend wolken en zon. In het noorden een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
19: Er staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht door een ongeluk met twee vrachtwagens tussen Gouda en de Meer, 13 kilometer. Meer dan een half uur vertraging. De rechte rijstrook is nu dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Daar staat een file tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum van 10 kilometer. En de vertraging is ook vandaag een half uur. Het komt ook door de werkzaamheden op de N3 en op de A27 bij de Merwedebrug. Die is dicht tot maandagochtend in beide richtingen. A59 Zonzeel Den Bosch, daardoor een file tussen Waspik en Vlijmen van 16 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En door een aanrijding rijden geen treinen tussen Geldermalsen en 's-Hertogenbosch.
0: RTL Nieuws meldt dat bijna 300 mensen op de zwarte lijst staan van ziekenhuizen omdat ze agressief zijn tegen zorgpersoneel. Zo een hoogleraar hierover.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
25: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
26: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
27: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
28: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
28: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
16: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is 7:07. Bijna 300 mensen staan op een zwarte lijst van ziekenhuizen omdat ze agressief waren tegen het personeel in de zorg. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs 41 ziekenhuizen. De agressie nam dit jaar toe in vergelijking met het jaar ervoor. Martin Buizen is hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Buizen.
1: zorgen.
0: De ziekenhuizen, dat mag je doen? Iemand de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen?
1: Ja.
0: Nee, helaas. Ik was er al een beetje bang voor. De kwaliteit is niet goed genoeg. We gaan proberen het op een andere manier te regelen. Gaan we zelf naar Frankrijk. Want natuurlijk komt hier het kabinet in Nederland met een nieuw steunplan voor tweedehands elektrische auto's. Werd van de week bekendgemaakt. Maar in Frankrijk doen ze al jaren iets vergelijkbaars. Mensen met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op leasing sociaal. Een sociaal leaseplan voor nieuwe elektrische auto's. Voor wie aan de voorwaarden voldoet, kan het een uitkomst zijn, zag Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
2: Bij een laadpaal bij een winkelcentrum in de Noord-Franse stad Amiens ontmoeten we Dolores. 27 jaar, werkzaam bij een verzekeringsmaatschappij. En sinds januari rijdt ze in een knalrode, glimmende nieuwe elektrische auto.
3: Grâce au leasing social mis en place par l'État français.
2: Dat is dankzij de Franse regering, zegt ze. Want voor haar zou zo'n auto kopen of met eigen inbreng leasen veel te duur zijn. Maar voor lagere en middeninkomens zoals zij bestaat er een speciaal leaseprogramma. De leasing sociale, sociaal leasen.
3: Het is een véhicule die me permet d'aller travailler et avec lequel je dépense moins de 200 euro par mois.
2: En daarmee kan ze dan naar haar werk voor minder dan 200 euro per maand. We rijden met haar een stukje de stad uit. De meeste mensen die sociaal leasen, die wonen net zoals zij op het platteland. En daar is een auto vaak onmisbaar om je van A naar B te kunnen verplaatsen. En zeker nu de prijs van brandstof zo stijgen, maakt het hebben van een elektrische auto een groot verschil, zegt Dolores.
3: C'est énorme. Il y a bien longtemps que je n'ai pas remis moi du carburant.
2: Ja, het is echt enorm, zegt ze. Ik heb al lang niet meer benzine getankt. Maar als ik nu naar de prijzen kijk. Ja, als ik een benzineauto of een dieselauto had moeten gebruiken om naar werk te gaan, dan denk ik niet dat ik dat financieel aan had gekund.
3: Je pense que ce serait pas possible.
2: Maar om mee te mogen doen aan het programma moeten Fransen wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mogen ze netto niet meer dan 16.880 euro per jaar verdienen. En moeten ze minimaal 10 kilometer buiten hun werk vandaan wonen. Of ze moeten minimaal 8.000 zakelijke kilometers in een jaar maken. Dolores voldoet aan al die voorwaarden, maar dat geldt dus lang niet voor iedereen. Econoom Jean Pisani-Ferry, verbonden aan onder andere de prestigieuze universiteit Sciences Po, die vindt dat de Franse overheid veel meer zou moeten doen om mensen aan de elektrische auto te krijgen.
4: Il faut avoir en tête que le parc de véhicules c'est 40 million.
2: Hij zegt, ja, de regering die stelt nu 50.000 auto's per jaar beschikbaar voor dat sociaal leasen. Maar ja, als je bedenkt dat er 40 miljoen auto's in Frankrijk rondrijden, dan is dat lang niet genoeg om een echte overgang naar elektrisch rijden te maken.
4: Donc la question c'est vraiment est-ce que l'Union européenne peut mobiliser.
2: Het moet dus wat hem betreft veel uitgebreider in Frankrijk en ook daarbuiten. Maar ja, daar is natuurlijk wel veel geld voor nodig. De EU kan daar volgens hem een belangrijke rol in spelen. Zij zouden volgens hem meer middelen beschikbaar moeten stellen om landen te helpen om vergelijkbare sociale leaseprogramma's op te zetten. In Frankrijk is er in ieder geval meer dan genoeg vraag, zegt Dolores.
3: D'autres proches à moi, eux se disent bah je vais peut-être pas aller faire les magasins.
2: Ze heeft al veel vragen van vrienden gekregen van hoe ze dat heeft aangepakt. En ze zegt ook, ja, als ik bijvoorbeeld nu naar de stad wil om te winkelen, 50 kilometer verderop, dan twijfel ik niet. Maar mensen om me heen, vriendinnen, die zien daar nu vanaf vanwege de hoge brandstofprijs. En ik hoef me daar gelukkig nu niet meer zorgen over te maken.
3: Étant donné que je n'ai pas à mettre de carburant, surtout actuellement.
0: Een bijdrage van Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin. Ja, terug naar de ziekenhuizen, want RTL Nieuws meldt dat dus vanochtend. Bijna 300 mensen staan op een zwarte lijst van ziekenhuizen omdat ze agressief waren tegen het personeel. Martin Buijs, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit, opnieuw. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, de vraag was, mogen ziekenhuizen dat ook doen, ook echt iemand de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen?
5: Eigenlijk niet, maar de wet zegt dat geneeskundige behandelingsovereenkomsten, want daar hebben we het juridisch over, opgezegd kunnen worden, eenzijdig beëindigd kunnen worden door het ziekenhuis, wanneer er sprake is van wat dan heet een gewichtige reden. En in de jurisprudentie, dus de rechters hebben aanvaard dat die gewichtige reden kan zijn wanneer mensen agressief gedrag vertonen, want van hulpverleners kan natuurlijk niet worden verwacht dat zij behandelrelaties onderhouden wanneer die ten koste zouden kunnen gaan van de eigen gezondheid.
0: Ja, zeker. Wat voor bedreigingen gaat het? Wat gebeurt er? Heeft u voorbeelden?
5: Ja, het kan gaan om mensen die geen genoegen nemen met de boodschap dat er niks meer gedaan kan worden, dat men uitbehandeld is. Mensen kunnen dat natuurlijk erg emotioneel oppikken en dan ook het verkeerde gedrag vertonen, ja. Bedreigend gaan zijn.
0: Maar ook soms om kleinere dingen waar mensen boos om worden, of familie juist. Hè? Dat hoor je toch ook steeds vaker, dat er steeds meer mensen meekomen en ook naar binnen willen. Bijvoorbeeld op intensive care, waar maximaal 1 of 2 personen toegestaan zijn.
5: Dat klopt. Het hoeft niet altijd te gaan om de patiënten zelf, maar het kunnen ook naasten zijn. En dat gedrag kan zodanig zijn dat de behandeling van anderen in het gedrang komt. En ook dat is een reden om uiteindelijk na een waarschuwing beëindiging van de behandelrelatie in het vooruitzicht te stellen. Het mag.
0: En dat je in het ziekenhuis niet welkom bent dan meer, dat is 1. En ook wel begrijpelijk. Ja. Maar zwarte lijst betekent natuurlijk dat is in te zien door alle ziekenhuizen. Dus dat je in geen enkel ziekenhuis meer welkom bent. En dan gaan we ook naar de zorgplicht.
5: Dat is niet de bedoeling. Als je dus een behandelrelatie beëindigt omdat de patiënt of een naaste grensoverschrijdend gedrag vertoont, dan moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Dus je moet gewaarschuwd hebben. Je moet zelf een alternatief organiseren als zorgaanbieder. Dus je moet een ander ziekenhuis benaderen. En je moet spoedzorg blijven leveren. Maar het is niet de bedoeling dat je met de zwarte lijst probeert te bewerkstelligen dat niemand meer welkom is in wat voor een ziekenhuis dan ook. Andere ziekenhuizen hebben niet te min een gewone zorgplicht.
0: Nee, maar aan de andere kant wel goed om wel te weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Want qua benadering kan dat ook alweer helpen.
5: Nee, uiteraard. Dus dat je een ander ziekenhuis waarschuwt, dat is prima. Maar dat andere ziekenhuis heeft helaas niet de mogelijkheid om die patiënt te weigeren.
0: Sowieso agressie hoort natuurlijk ook in de samenleving steeds meer over. Wat kunnen ziekenhuizen zelf doen om dit gedrag op te vangen?
5: De regels helder stellen. Dus dat patiënten en naasten weten welke normen gelden in een ziekenhuis. En verder is communicatie ook van de kant van het zorgpersoneel natuurlijk heel erg belangrijk.
0: Mm-hmm. En zijn er beveiligers in ziekenhuizen?
5: Ja, doorgaans wel.
0: Mm. En die kunnen makkelijk worden opgeroepen?
5: Dat is eigenlijk nooit een probleem. Dus echte incidenten in ziekenhuizen, daadwerkelijk geweld, dat is best wel een zeldzaamheid. Ook het aantal dat u noemt, u weet het over 300 patiënten. Maar het aantal contacten dat mensen hebben met ziekenhuizen beloopt in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden per jaar.
0: Ja, is alleen de vraag natuurlijk of iedereen ook als die agressie meemaakt, dat kan ook verbaal zijn, het ook meteen meldt.
5: Verbale agressie, dat volstaat niet. Het moet duidelijk wel wat meer zijn. En wanneer het gaat om agressie die samenhangt met een ziektebeeld, dan is het ook niet toegestaan om een behandelingsovereenkomst.
0: Maar bedoel meer dat het in de zorg natuurlijk zo druk is dat je misschien niet eens tijd hebt om een melding te doen. Of dat je denkt, ja god, dit hoort erbij.
5: Ja, dat gevaar bestaat natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat de werkdruk met zich meebrengt dat het communiceren van gevoelige informatie in de richting van patiënten niet altijd goed gebeurt. Hè. Dat is misschien ook iets wat zich zou kunnen voordoen.
0: Ja? U heeft daar toch ook voorbeelden van, dat niet goed gaat?
5: Ja, de werkdruk in ziekenhuizen is nu eenmaal enorm. En men heeft niet altijd oog voor de emoties die kunnen leven bij patiënten.
0: Dank u wel, Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Weer even naar Erwin bij de ANWB. Loopt het aantal files wel wat terug? Want zeker door die ongelukken waren ze best nog wel lang voor een vrijdagochtend.
6: Het aantal kilometers file loopt wel terug. De A12 Den Haag-Utrecht was het toneel van vele kilometers file, alles bij elkaar door meerdere ongelukken. Ook nu is de weg weer vrij. Dat is tussen Reewijk en Woerden goed nieuws. In 9 kilometer file, vertraging van 20 minuten.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: We hebben een nieuwe plaat van Taylor Swift. Weet jij daar wat meer over, Thomas?
7: Nou ja, als er een nieuwe plaat van Taylor Swift is, dan is het eigenlijk automatisch al bijna nieuw. Nieuws, moet ik zeggen. Het is 4 nieuwe nummers heeft ze uitgebracht als een soort extended versie van haar laatste album. En daar is dit er één van, Taylor Swift, Patient Zero.
5: Nooit een probleem. Het is echte incidenten in ziekenhuizen, daadwerkelijk geweld, dat is een dat is best wel een zeldzaamheid. Ook het aantal dat u noemt, u weet het over 300 patiënten, maar het aantal contacten dat mensen hebben met ziekenhuizen beloopt in de tienduizenden, zo niet honderdduizenden per jaar.
0: Ja, is alleen de vraag natuurlijk of iedereen ook als die agressie meemaakt, dat kan ook verbaal zijn, het ook meteen meldt.
5: Verbale agressie, dat volstaat niet. Het moet duidelijk wel wat meer zijn. En wanneer het gaat om agressie die samenhangt met een ziektebeeld, dan is het ook niet toegestaan om een behandelingsovereenkomst.
0: Maar we moeten bedoelen meer dat het in de zorg natuurlijk zo druk is dat je misschien niet eens tijd hebt om een melding te doen. Of dat je denkt, ja god, dit hoort erbij.
5: Ja, dat gevaar bestaat natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat de werkdruk met zich meebrengt dat het communiceren van gevoelige informatie in de richting van patiënten niet altijd goed gebeurt. Hè. Dat is misschien ook iets wat zich zou kunnen voordoen.
0: Ja? U heeft daar toch ook voorbeelden van dat niet goed gaat?
5: Ja, de werkdruk in ziekenhuizen is nu eenmaal enorm. En men heeft niet altijd oog voor de emoties die kunnen leven bij patiënten.
0: Dank u wel, Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Weer even naar Erwin bij de AWB. Loopt het aantal files wel wat terug? Want zeker door die ongelukken waren ze best nog wel lang voor een vrijdagochtend.
6: Het aantal kilometers file loopt wel terug. De A12 Den Haag-Utrecht was het toneel van vele kilometers file, alles bij elkaar door meerdere ongelukken. Ook nu is de weg weer vrij. Dat is tussen Reewijk en Woerden goed nieuws. In 9 kilometer file, vertraging van 20 minuten.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: We hebben een nieuwe plaat van Taylor Swift. Weet jij daar wat meer over, Thomas?
7: Nou ja, als er een nieuwe plaat van Taylor Swift is, dan is het eigenlijk automatisch al bijna nieuw. Nieuws, moet ik zeggen. Het is 4 nieuwe nummers heeft ze uitgebracht als een soort extended versie van haar laatste album. En daar is dit er één van, Taylor Swift, Patient Zero.

0: je misschien niet eens tijd hebt om een melding te doen. Of dat je denkt, ja god, dit hoort erbij.
1: Ja, dat gevaar bestaat natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat de werkdruk met zich meebrengt dat het communiceren van gevoelige informatie in de richting van patiënten niet altijd goed gebeurt. Hè. Dat is misschien ook iets wat zich zou kunnen voordoen.
0: Ja? U heeft daar toch ook voorbeelden van, dat niet goed gaat?
1: Ja, de werkdruk in ziekenhuizen is nu eenmaal enorm. En men heeft niet altijd oog voor de emoties die kunnen leven bij patiënten.
0: Dank u wel, Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Weer even naar Erwin bij de ANWB. Loopt het aantal files wel wat terug? Want zeker door die ongelukken waren ze best nog wel lang voor een vrijdagochtend.
2: Ja, het aantal kilometers file loopt wel terug. De A12 Den Haag-Utrecht was het toneel van vele kilometers file, alles bij elkaar door meerdere ongelukken. Ook nu is de weg weer vrij. Dat is tussen Reewijk en Woerden goed nieuws. In 9 kilometer file, vertraging van 20 minuten.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: We hebben een nieuwe plaat van Taylor Swift. Weet jij daar wat meer over, Thomas?
4: Nou ja, als er een nieuwe plaat van Taylor Swift is, dan is het eigenlijk automatisch al bijna nieuws, moet ik zeggen. Het is 4 nieuwe nummers heeft ze uitgebracht als een soort extended versie van haar laatste album. En daar is dit er één van, Taylor Swift, Patient Zero.

0: Taylor Swift, Patient Zero. Wat vinden we ervan?
1: Ik vind het leuk.
0: Wel leuk.
1: Typisch
0: toch?
1: Taylor Swift. Ja.
0: Ja, dat wel. Het is wel echt de Taylor Swift plaat. Ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht dicht voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel werd daar op zijn plek gehesen. En daarmee is weer een stap gezet in de uitbreiding van de A10 Zuid. Het werk trok nogal wat bekijks. En verslaggever Mark Robin Visser zag het ook.
2: Ja, het is een indrukwekkende operatie. Dat plaatsen van dat brugdek, een beweegbaar brugdeel. Een gevaarte van 235 ton, 14 meter breed, 24 meter hoog. En dat is met een schip vanuit Friesland naar Amsterdam gevaren. Over de Waddenzee en het IJsselmeer. Het brugdek is gemaakt bij een staalbedrijf in Friesland. En de kapitein zelf die had natuurlijk ook een bijzondere rit. Want die heeft niet elke keer een vracht van 24 meter hoog op zijn schip.
3: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
2: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
3: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt met zo'n gevaarte.
2: Ja, hij vangt nogal wat wind natuurlijk.
3: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
2: Wat, hoe hoog steekt hij nou omhoog?
3: Het hoogste punt is 29 meter, volgens mij. 26 meter, 29 meter.
2: 29 meter staal.
3: Heel mooi.
2: Nou, zeg welkom in Amsterdam.
3: Dank u wel.
2: Aan de slag, zou ik zeggen.
3: Ja, we zullen de laatste loodjes nog even doen. Dank u wel.
2: Ja, terwijl de kapitein en zijn bemanning de shortkabels aan het losmaken zijn, is er toch ook heel wat bekijks. Heeft u mooie foto's kunnen maken?
4: Dat is een filmpje.
2: Oh, u hebt een filmpje.
5: Net college gehad.
2: U hebt college gehad, vertel.
5: College gehad. Ja, in deze tent informatie over alles.
2: En wie gaf het college?
5: Een ingenieur.
2: Een ingenieur?
5: Ja, een hoge meneer.
2: Ja.
5: Die er veel van af wist.
2: En vertel eens, wat is de kern van het verhaal?
5: Nou, dat ze met heel veel dingen rekening moesten houden.
2: Ja, er is hier dus een tent neergezet waar je college kan krijgen. College door experts die vertellen wat er hier allemaal gebeurt. En een van die experts is Meindert Verwoerd. Hij is hoofdconstructeur van de bouwcombinatie die dit werk allemaal uitvoert. En met meneer Verwoerd had ik het over dit grote project en problemen met andere bruggen en projecten in Nederland met onderhoudsachterstanden enzovoorts. Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar?
4: Ik vergelijk het altijd als huiseigenaar. Als je zegt, ik ga mijn ramen nooit schoonmaken, dat is een keuze. Als je ramen wel schoonmaakt, neem je kozijnen mee. Zijn je kozijnen schoon, blijft het schilderwerk goed en groeit op een gegeven moment ook geen onkruid in je kozijnen.
2: En er is dus nu een achterstand op heel veel plekken in Nederland.
4: Dat is correct, dat signaleren we. We horen ook dat er 80 miljard tekort komen.
2: 80 miljard?
4: Dat hoor ik de overheid zeggen. Nou, dat geld is er niet. Hè. We hebben nog voor meer dingen geld nodig. Dus en er moet veel gedaan worden.
2: Er moet veel gedaan worden. En ondertussen komt dit nieuwe spul er dus toch allemaal goed bij.
4: Het komt erbij. Er is één verkeersbrug die handhaven. En die gaan we nog renoveren, zodat hij nog 30 jaar mee kan.
2: Ja. En heeft deze nieuwe brug veel onderhoud nodig?
4: Eigenlijk als je het onderhoudsprogramma volgt, die zal moeten volgen, dan is het antwoord nee.
2: Dus er is een programma voor hoe je dat moet doen? Net als met de auto eigenlijk. Grote beurt, kleine beurt.
4: Grote beurt. Ook de verffabrikanten zeggen, joh, mijn verfsysteem gaat zoveel jaar mee, maar wel onderhoud. De voegen in het wegdek, die gaan mee, maar wel onderhoud plegen.
2: Je moet er zuinig op zijn.
4: Zuinig op zijn als een goede huismeester. Als een goede huisvader zelfs.
2: Nou ja, wij staan erbij en we kijken. Ja. Wat vindt u daarvan?
6: Ik vind dit leuk. Ik ben van de techniek. Ik vind dat hartstikke leuk.
7: Ik vind het ook erg leuk. En ik vind het ook leuk zoals ze telkens informatievoorziening doen en filmpjes laten zien en dit soort bijeenkomsten.
6: Nou ja, dat een van die bouwmannen vertelde dat ze het nu zo ontworpen hebben dat het 100 jaar mee moet gaan.
2: Maar ik heb ook van de bouwmannen gehoord dat je het gewoon goed moet onderhouden.
6: Ja. Precies.
2: Dat je af en toe de ramen moet lappen.
6: Precies, dat hebben we 50 jaar niet gedaan. Precies.
2: Ja, maar aldoende leert men.
6: Ja. Ja. Ja. Ja, dat hadden ze kunnen weten. Regeren is vooruitzien en zo, weet je nog? Ja.
0: Verslaggever Mark Robin Visser was dat bij de uitbreiding van de A10 Zuid vannacht in Amsterdam.
8: Reactie aan de redactie.
9: Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen was niet onafhankelijk. Dat zegt de rechtbank Noord-Nederland. RTV Drenthe, Follow the Money en RTV Noord ontdekten eerder dat de man ook aandeelhouder was van het schadebureau. We bespraken het vanochtend met Daniel Telen, journalist bij RTV Noord. Daar kwamen vragen over binnen. Jan vroeg zich af, ja, waar zit dan eigenlijk het foute in het feit dat hij aandeelhouder is?
0: Dat kunnen we nog even vragen aan Daniel Telen. Goedemorgen opnieuw.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe zit dat?
1: Ja. Ja, het zit als volgt. Als mede-eigenaar van het bedrijf heeft hij financieel eigenbelang bij wat het bedrijf verdient. En wat het bedrijf verdient is voor een gedeelte weer afhankelijk van hoe de schadeopnames en beoordelingen worden gedaan. Uit ons onderzoek van eerder dit jaar bleek dat die bureaus vanwege hoe de afspraken zijn gemaakt meer geld krijgen vanuit het instituut Mijnbouwschade als ze er extra lang mee bezig zijn met die beoordelingen of extra schades noteren. En oud-schadeopnemers van de bureaus vertelden dat ze bijvoorbeeld met targets op pad werden gestuurd om een minimaal aantal schades te noteren. Daar speelt dus iets. Als hij dan zelf de beoordeling doet, zou hij invloed kunnen uitoefenen op het bedrag dat het bedrijf, en dus indirect hij zelf ook, zou vangen. Daarmee is niet gezegd dat de volledige groei van zijn eigen vermogen hieraan te wijten is. De deskundige ontkent ook dat er een verband is. Maar hij wilde verder geen openheid geven over zijn inkomsten, ook niet tijdens de rechtszaak.
9: Nee, want Martijn wilde nog weten, hoe kan het vermogen van die man nou gegroeid zijn door zijn werk als deskundige?
1: Ja, hij is natuurlijk mede-eigenaar en aandeelhouder en daarnaast ook bestuurder. Dus wat het bedrijf verdient kan eventueel ook bij hem terechtkomen. Dus als een bedrijf meer verdient door de manier waarop de schades worden beoordeeld of opgenomen, heeft hij er indirect zelf ook een belang bij.
0: Daniel Telen, journalist bij RTV Noord. Dank je wel.
9: In Amsterdam gaan de nummers van de metrolijnen 50 tot en met 54 op de schop. Vanaf 2028 gaat daar de nieuwe metrodienstregeling van start en de metrolijnen worden dan M1 tot en met M4. Odette vroeg zich af, ja, hoe zit het dan met lijn M50 in Amsterdam? Blijft die wel bestaan als de 51 de 1 wordt, de 52 de 2?
0: Ja, dat hebben we even gevraagd aan het GVB, het gemeentelijk vervoerbedrijf, de hoofdvervoerder van de regio Amsterdam. Zij geven aan dat vanaf, even pen en papier erbij volgens mij,
9: ja,
0: vanaf half december volgend jaar de huidige metrolijnen 50 en 53 samengevoegd worden tot één lijn. Dat is dan de M3. Voor de volledigheid, de 52, ook wel bekend als de Noord-Zuidlijn, wordt dan de M1. Lijn 51 wordt M2. En 50 en 53 worden samengevoegd tot M3 dus. En lijn 54, dat is even makkelijk te onthouden. Dat is de makkelijkste.
9: Ja,
0: dat is
9: als enige.
0: M4.
9: Ja.
0: Dus lijn 50 blijft dus niet als afzonderlijke lijn bestaan, maar wordt samengevoegd met lijn 53.
9: Dat is eigenlijk gewoon een van die voorbeelden waarbij de uitleg het eigenlijk alleen maar ingewikkelder maakt. Maar het is dus niet zo dat automatisch, zeg maar, de 50, de 0,
0: dat
9: de
0: 51,
9: de 1, dat je doortelt.
0: Nee, zeker niet. Dus ik lees het vooral nog even na.
10: 3 voor de dag.
0: De Gouden Griffel en het Gouden Penseel worden uitgereikt in Amsterdam. Dat gebeurt tijdens het Kinderboekenbal 2026 in het Koninklijk Theater. Toezinski, even wachten nog met welke metrolijn je gaat. Dat is denk ik dan. Dat is de Noord-Zuidlijn, toch?
9: Dus volgens mij komt daar geen metro als ik even snel naar.
0: Nee, moet je een stukje lopen. Ja, dat wel. Ja, oké. We gaan verder naar de paus. Want die brengt een bezoek aan Frankrijk. Nog veel meer metrolijnen daar in Parijs. Daar is hij echt voor het eerst pas als paus dat een paus er is. 18 jaar geleden voor het laatst. Correspondent Andrea Vrede legt uit waarom het zo lang duurde.
11: Omdat de voorganger van Leo, paus Franciscus, de Argentijnse paus, eigenlijk niet staatsbezoeken, officiële apostolische reizen naar Europa wilde brengen. Want hij ging liever naar andere continenten. Hij vond Europa minder interessant, ging liever naar Azië, Afrika, naar de periferie van de kerk. Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt. Vandaar deze reis.
0: En de rechtbank in Amsterdam houdt vanmiddag de derde proforma-zitting over de moord op twee jonge Syrische asielzoekers. Ze werden op Nieuwjaarsdag doodgeschoten in een park in Amsterdam. Verslaggever Sander van Hoorn.
12: Waarom werden deze twee Syrische jongens doodgeschoten? Is het inderdaad een combinatie van een uit de hand gelopen grap en een vergissing? En door wie? Door deze verdachte, bij wie kruidsporen zijn gevonden en die een fascinatie heeft voor vuurwapens? De verdachte is er niet bij vandaag in Amsterdam bij de rechtbank. Want hier is het niet de echte rechtszaak, maar meer een soort vergadering over hoe de rechtszaak gevoerd gaat worden. Toch hopen wij tipjes van de sluier opgelicht te krijgen.
0: Tot zover het Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen Spraakmakers gaat over de VAR bij Cor Johan. En nu nog Thomas met de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.
10: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
9: Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. Daarom legt het Rijk €1 miljard bij. Nederland heeft grote opslagen, omdat we vroeger veel gas exporteerden. Nu dat niet meer zo is, wil het kabinet dat Brussel de regels aanpast en dat het verbruik van een land bepalend gaat zijn voor de verplichte voorraad. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. Dat meldt het CBS vanochtend. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden vrij vaak genoemd. Een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in het Gelderse dorp. 7 mensen zijn aangehouden. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig. Premier Jetten heeft in zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump, die dreigde met sancties tegen het internationaal strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jetten zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Hij kreeg daarna applaus uit de zaal. Het weer. Het wordt een zonnige en droge nazomerdag. 9 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan er bui vallen. Het wordt dan 19 tot 23 graden.
13: ANWB Verkeersinformatie. Op de A12, Den Haag richting Utrecht, staat 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. Door een ongeluk, de weg is vrij. De Merwedebrug in de A27 Utrecht-Breda is in beide richtingen dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. En dat geeft files zoals op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 5 kilometer. Een kwartier vertraging op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 8 kilometer file. A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum 8 kilometer file, kwartier vertraging. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting 10 kilometer file tussen afrit Dussen en Nieuwkuik, 20 minuten vertraging.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
14: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is filosoof en schrijver Alicia Gesinska. Goedemorgen, Alicia.
15: Goedemorgen.
14: Ja, gisteren is jouw nieuwe boek uitgekomen, Hand van Hoop, waarin je eigenlijk een oproep doet om meer te vechten voor vrede. Want met alleen het afwijzen van geweld, ja, gaan we die echt niet bereiken, schrijf jij. Wat die hand van hoop is, dat ga je ons straks uitleggen. Nicky van den Aalt is er ook, adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander. Goedemorgen, Nicky.
15: Goedemorgen.
14: Voor het Mediaforum alvast. Daarin deze woorden van onze premier.
16: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
14: Hij kreeg er groot applaus voor. Straks in het Mediaforum bespreken we ook wat hij niet zei. We beginnen in Stand.nl met de verjaardag van de videoscheidsrechter in het voetbal. U mag vandaag reageren op 10 jaar VAR, vloek of zegen.
10: Deel uw ervaring.
17: Op 0800 1101.
18: Toch de check nog? Van de VAR.
19: Sorry, hij wordt ook nog eens goedgekeurd. Dus dan moet de VAR toch gewoon vanaf blijven.
18: Exact. Carlos Del Cerro Grande die heeft beoordeeld dat het een overtreding is van Brian Brobbey.
20: Ik wil wel nemen, maar we kunnen niet beter de VAR afschaffen als dit gewoon doet.
21: Zijn assistent is toch de VAR?
22: Het idee is natuurlijk fijn dat je op die manier zoveel meer controle over de sport kunt krijgen.
23: Geen penalty?
24: Nou ja, bijvoorbeeld ja, want waarom doet de VAR nu niks? Terwijl die bij Ajax dan een keer wel belangrijk is.
25: Hij heeft hem vast.
26: De klinisch, dan moet je me echt mee oppassen.
27: Ook emoties. Sport is gekte.
14: Ja, spraakmaker Alicia Gesinska, een voetballiefhebbende thuissituatie begreep ik, met een man en drie zonen.
15: Precies, dan heb je geen keuze.
14: Ja, klinkt daar wel eens frustratie over die videoscheidsrechter?
15: Zeker, zeker. Je zou denken dat met de beelden alles gemakkelijker wordt, maar eigenlijk is er meer discussie. Ja. En ook discussie waarom dat het wel of niet gebruikt wordt. Ja,
14: ja precies. Ja. Zijn er eigenlijk filosofisch interessante vragen te stellen over dat fenomeen dat het er überhaupt is, die VAR?
15: Ja, ik denk dat de vraag naar verantwoordelijkheid, naar wie mag er scheidsrechter zijn, maar ook wanneer roep je iets in en of je beelden moeten geïnterpreteerd worden. En ik denk dat we dat beginnen ook beseffen.
14: Ja, ja precies. Nicky van den Aalt, wat zeg jij, vloek of zegen?
28: Nou, ik denk, in principe maakt het de sport iets eerlijker.
15: Tenminste, dat kijken wat meer ogen mee. Hè? Mm-hmm. Want hiervoor hadden we natuurlijk zoveel rare schwalbes en gekke dingen waar dan niemand meer iets van vond en iets mee deed. En dan konden we achteraf met z'n allen mopperen. Dus in principe zou het de sport eerlijker moeten maken. Maar ja, wat jij ook zegt, het leidt eigenlijk alleen maar tot meer discussie. En ook tot veel pietluttigheid. Hè? Van wanneer zet je die VAR nou in?
2: Ja, en dat leidt dan weer tot frustratie.
15: Ja, dat leidt dat weer tot frustratie. Dat kunnen we daar wel met z'n allen op. Ook,
3: waarom nu wel objectief willen naar beelden kijken en dan niet?
2: Vooral het moment van wanneer ga je kijken als wanneer schakel je die VAR in? Dat is eigenlijk ook een enorm punt van discussie natuurlijk.
3: Ja, want de voetballers die eisen het soms op.
2: Ja, precies. En dan is ik vraag me altijd af, wat is het moment dat die VAR dat besluit om nog een keer te bekijken? Sjoerd Moussou, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Ja, 10 jaar VAR, vloek of zegen. Jij schreef eerder dit jaar een column. De VAR houdt ons al 10 jaar in een wurggreep van vermeend onrecht. Dat laat aan de verbeelding weinig te wensen over, toch? Dit is wel duidelijk.
4: Ja, nou ja, goed.
2: Hoe je erover denkt.
4: Jullie voeren een interessante discussie. Die filosofische kant zit hem denk ik ook nog in de techniek. Wij hebben een vrij complexe relatie met technologie.
2: Ja.
4: Wij mensen. En ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het probleem. Kijk, toen ze die VAR invoerden, 10 jaar geleden, toen was de afspraak alleen clear and obvious mistakes. Dus die VAR moest alleen ingrijpen bij overduidelijke fouten van de scheidsrechter.
2: Ja.
4: Wat ze toen gedaan hebben, is meteen een soort ruimteschip bouwen, letterlijk in Zeist, waarin alles te zien is. Daar is software, er zijn beeldschermen, er zijn vertragingen. Op de nanoseconde, op de millimeter kun je alles checken.
2: Mm-hmm.
4: En dat is eigenlijk een tegenstelling, want je wil alleen ingrijpen bij hele duidelijke fouten. Dus fouten die wij spreken iedereen meteen waar kan nemen, na 1 herhaling. Maar je zet daar een enorm technologisch ruimtevaartcentrum tegenover.
2: Ja.
4: Waarmee je de mens eigenlijk bijna dwingt om die technologie ook steeds te gaan gebruiken.
2: Maar die technologie hebben die mensen daar weer neergezet op zich.
4: Klopt. Ja. Dus dat is in mijn ogen een grote denkfout geweest. Ik denk dat het veel beter was geweest als we hadden gezegd, we geven gewoon een schermpje aan de vierde official aan de zijlijn.
2: Ja.
4: En die brengen we rechtstreeks in verbinding met die scheidsrechter op het veld. En laten we daar nou eens mee beginnen. Want op dat beeldschermpje zie je die handsbal, die overduidelijke handsbal, of dat overduidelijke buitenspelgeval, zie je ook wel. En dan had je die techniek daarna altijd nog kunnen uitbreiden en verbeteren. Maar nu zit je eigenlijk klem, omdat je nu al all the way bent gegaan eigenlijk qua techniek.
2: Mm-hmm.
4: Dan kun je bijna niet meer terug.
2: Nee, maar het is natuurlijk ook wel zo, Sjoerd. Volgens mij, je maakt gebruik van techniek of je maakt er niet gebruik van. En als je dat wel doet, kun je niet zeggen, we doen alleen maar dat soort gevallen, toch? Of niet? Ja, bedoel.
4: Nou ja, dat is dus het ingewikkelde van technologie. Mensen zijn geneigd altijd maar meer technologie te gebruiken op het moment dat technologie niet goed werkt.
2: Ja. En maar als je weet dat de mens zo werkt, moet je het misschien dan maar helemaal niet doen? Moet ik dat dan concluderen?
4: Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat een betere VAR is minder VAR. Dus hoe minder VAR je zou gebruiken, je zou eigenlijk terug moeten schalen naar een soort basismodel.
2: Ja.
4: Alleen ja, we hebben de fout eigenlijk al gemaakt. We zijn al te ver, dus we komen hier nog heel moeilijk uit deze knoop, vrees ik.
2: Nou is het vorig jaar zo, vorig seizoen, greep de VAR 105 keer in gedurende 306 eredivisiewedstrijden. En van die 105 keer werd in 84 gevallen een foute beslissing voorkomen van de scheidsrechter. Dus in 21 keer zeg maar, is de VAR ook de fout ingegaan.
4: Ja.
2: Dat is toch wel een verbetering, zou je dan zeggen.
4: Zeker, maar dat kan natuurlijk ook niet anders. Het was natuurlijk nog gekker geweest als de VAR tot meer fouten had geleid. Het is bijna, het is nog logisch. Als je alles kan checken, maak je minder fouten. Alleen het gevoel van eerlijkheid is eerder afgenomen. Omdat op het moment dat die VAR wel een fout maakt, een beslissende fout, zoals laatst nog in Manchester bij de derby daar, dan is het gevoel van onrecht.
2: Je bedoelt die rode kaart die daar gegeven werd?
4: Nee, er werd een doelpunt van Manchester City goedgekeurd.
2: Oh ja.
4: Dat werd vervolgens uitgebreid gecheckt door de VAR.
2: Mm-hmm.
4: En vervolgens werd de verkeerde beslissing genomen. Dat was een heel merkwaardige situatie. Maar op dat soort momenten is het gevoel van onrecht nog groter. En het onbegrip nog groter.
2: Dat klopt.
4: Nog meer discussie dan dat je voorheen had gehad. Ik ben zelf, ga ik graag naar NAC. Die spelen nu in de keukenkampioendivisie. Mm-hmm. Daar hebben ze geen VAR.
2: Nee. Heerlijk.
4: Er worden natuurlijk veel meer ook fouten gemaakt. Maar wat je dan wel krijgt, is dat mensen veel sneller accepteren dat er een fout gemaakt is en gewoon weer doorgaan met hun leven, bij wijze van spreken.
2: Ja.
4: Het spel gaat letterlijk meteen weer door. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel tijd om woedend op die scheidsrechter te zijn. Want het is alweer voorbij, het moment.
2: Ja. De woede is er inderdaad niet minder op geworden, dat kun je wel zeggen. Even nog het doelpunt gisteravond van Virgil van Dijk. Daar speelde de VAR natuurlijk ook een doorslaggever. leidinggevende rol in. Wat dacht jij? Was het nou wel of niet terecht dat hij werd afgekeurd?
4: Ja, typisch een doelpunt dat alleen in het VAR-tijdperk afgekeurd kan worden. En dat is ook een bijkomstigheid van dat hele systeem. Er worden opeens doelpunten afgekeurd. Ja. Waarvan je denkt, ja, waar is dit nou eigenlijk goed voor?
2: Ja. Nou ja, goed, je wil precisiewerk of je wil het niet. Hè?
4: Bedoel, ja, precies. Ja. En dat hadden we nooit moeten willen. We hadden nooit precisiewerk moeten willen. We hadden ons moeten richten op de alleen echt grote fouten.
2: Ja, precies. Helder, dankjewel, Sjoerd Moussou, voetbaljournalist bij het AD. Rens van der Vorst, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, we hadden het met Sjoerd er al even over, hè, over de techniek en de rol van techniek en de vragen die je daarbij kunt stellen. Het is, zei hij, eigenlijk meteen veel te groot ingezet, eigenlijk die techniek, veel te ambitieus. Sluit jij je daarbij aan of niet, als techfilosoof?
1: Ja, daar sluit ik me helemaal mee aan. Hm. Ja, ja, wat je ziet gebeuren is wat eigenlijk altijd met technologische oplossingen gebeurt. Hè. Je hebt een probleem en je denkt, hey, dat kunnen we vast wel oplossen met technologie. Kan niet al te moeilijk zijn. En dan binnen no time ga je vanuit de wetten van de technologie kijken naar het probleem. En wordt het probleem geherdefinieerd. En ga je ook meteen op zoek naar meer technologie. Want dat is altijd onvermijdbaar.
2: Wordt er dan bij het invoeren hiervan 10 jaar geleden, wordt er dan te eendimensionaal eigenlijk gekeken naar die techniek? Stellen we onszelf te weinig vragen daarbij? Misschien dat jij als filosoof dat kunt beantwoorden? Maar toen bleef het opeens heel erg stil. En toen leidt de techniek ons even in de steek hier, volgens mij. Ik denk dat we even opnieuw gaan bellen. En lees ik intussen een aantal reacties voor. Op de stelling 10 jaar vloek of zegen. Fred is bijvoorbeeld de enige in het collectief die het wel een zegen vindt. Iemand, ja, eindelijk. Volgens hem is het soms lastig vanwege interpretatieverschil. Dat dan wel. Agnes Mees vindt het een vloek. Het legt de wedstrijd stil. En in plaats van oeverloos zaniken over de scheidsrechter in het veld, wordt er nu eindeloos gemekkerd over die VAR. Het blijft mensenwerk. Het hoort ook bij het voetbal dat beslissingen soms in je voordeel zijn en soms in je nadeel. Marcel Hemert die schrijft: de VAR is een typisch product van een maatschappij die het liefst alle risico's wil ondervangen. In dit geval het risico dat een afkeurenswaardige goal ten onrechte wordt goedgekeurd. Of vice versa. Rens van der Vorst, we hebben weer verbinding. De techniek is weer overeind geholpen. Goedemorgen nogmaals. We waren gebleven eigenlijk bij de vraag of dit nou, inderdaad zoals Sjoerd Moussou zei, we zijn veel te ambitieus begonnen. Ook meteen alle ballen op de techniek.
1: Ja, we zijn niet alleen veel te ambitieus begonnen, we zijn daarna ook nog veel te ambitieus doorgegaan in de valkuil. Als we maar meer techniek uitrollen, hè, als we nou gewoon die lijnen trekken met buitenspel vervangen door AI en datapunten en van die animaties, dan komt alles goed. Maar dat blijkt dus meer en meer een illusie te zijn.
2: Ja, hebben we ons dan, want dat was mijn vraag en toen viel de verbinding weg, te weinig vragen gesteld bij het invoeren daarvan? En is dat sowieso een beetje aan de hand met techniek?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat de valkuil dat problemen oplossen met technologie best makkelijk is, dat die heel groot is. Dat zie je overal, hè, van hey, we hebben een probleem, weet je wat we doen? We ontwikkelen een app, probleem opgelost. Ja. Maar problemen zijn, maar wat je vaak vergeet is dat je heel goed moet nadenken over wat is nu eigenlijk het probleem? Ik hoorde net iemand zeggen, heeft het voetbal eerlijker gemaakt? Mm-hmm. Maar dat is maar de vraag, is het wel de bedoeling van voetbal dat het zo
15: eerlijker gemaakt.
2: In ieder geval eerlijker gemaakt wordt. Dankjewel. Je maakt de zin even af. Ja. Goed, de techniek laat ons nu definitief in de steek in dit geval. En dat betekent dat ik doorga naar Peter van der Zwan. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Voorzitter van de supportersvereniging van Sparta. Gaat jouw hart sneller kloppen, behalve van Sparta, ook van de VAR?
5: Nou, dat is wel te zwart-wit gesteld, denk ik. Vloek of zegen hoorde ik al eerder. Ik vind het niet zo zwart-wit. Het is soms een vloek. Dat moeten we daar moeten we eerlijk over zijn. En het is iets vaker een zegen. Ik denk dat heel veel mensen vergeten waar het ooit mee begonnen is. En dat waren cruciale momenten in de voetbalgeschiedenis. Waardoor de FIFA, UEFA en alle voetbalinstanties hebben besloten. Eerste instantie doellijntechnologie, de voorbereider van de VAR.
2: Ja.
5: Ja, en ik denk dat het dus danig geworteld is tegenwoordig in ons voetbal dat het onomkeerbaar is.
2: Ja. Nou ben jij, je praat namens supporters. Ik zit ook wel eens in een stadion. En eigenlijk is het allerergste moment dat je hebt gejuicht. Er is een doelpunt, je juicht, er is een enorme oplossing. Yes, eindelijk. En dan komt die VAR.
5: Ja, en dan kan het twee kanten op. En het is een anticlimax als die alsnog wordt afgekeurd natuurlijk.
2: Ja.
5: Tegelijkertijd mag je soms 2 keer uitbundig juichen. Dat heeft ook wel iets.
2: Ja.
5: Dan 2 voor de prijs van 1. Maar inderdaad, dat hè, als we het dan toch hebben over de charme van het voetbal, ja, dat is natuurlijk veel klinischer geworden. Mm-hmm. En je ziet heel vaak al spelers in plaats van naar de grensrechter kijken of ze buitenspel staan, toch een klein beetje ingehouden juichen. Mm-hmm. Ja. Wat ze zelf ook niet helemaal zeker weten. Dus dat is zeker een ding.
2: Ja, dat is wel jammer eraan. Hè? Snap jij dat mensen terugverlangen naar 10 jaar geleden? Heb je dat ook wel eens als je bij Sparta zit?
5: Ja, enerzijds wel. Kijk, deels dan. Bijvoorbeeld aanvallende voetbal, dat werd vroeger veel meer beloond. Wanneer je toen met de neus of teenlengte buitenspel stond, ja, dan was het met het blote oog voor de grensrechter amper te zien. En het voordeel was dan altijd voor de aanvallende partij. En nu worden de tiglijnen getrokken, onder bepaalde hoeken, heel geavanceerd.
2: Ja.
5: Maar ja, het is al zo, wat ik al zei, het is al zo ver geworteld. Het vreemde is alleen dat het niet op alle betaalde niveaus is. Je hebt scheidsrechters die zowel in de eerder als in de eerste divisie fluiten.
2: Ja.
5: En ja, die fluiten in 2 weekenden eigenlijk een heel andere wedstrijd.
2: Zeker, ik hoorde het net, hè, bij NAC gebeurt het niet.
5: Nee, ja, bijvoorbeeld inderdaad.
2: In de keukenkampioendivisie.
5: Ja, en als je dan wel eens een gerenommeerde scheidsrechter hebt, of een scheidsrechter die een week op het strafbankje mag zitten en in de KKD mag fluiten. Ja, die fluit dan toch wat doordachter of zo.
2: Ja.
5: Dat heeft wel iets raars.
2: Als jij nou in een denktank zou zitten, hè, en die heet verbeteringen voor de VAR, wat zou jij dan inbrengen?
5: Ja, kijk, het punt is dat het interpretatie is van de scheidsrechter bijvoorbeeld. Hè. Dus het instrument, dat is gewoon prima. Alleen, ja, ze zijn ook doorslaggevend, die momenten. De belangen zijn tegenwoordig zo ontzettend groot. Als we bijvoorbeeld eventjes kijken naar onze wedstrijden van Sparta dit seizoen, dan heeft onze spits Milan Zonneveld zowel tegen Feyenoord als tegen PEC Zwolle een doelpunt gemaakt.
2: Ja.
5: Waarbij de ene nog zuiverder leek dan de ander. En de scheidsrechter het veel te gretig floot. Mm-hmm. En als hij daarvan afblijft, dan gaat die VAR dat nooit terugdraaien, omdat het geen overduidelijke fout is.
2: Mm-hmm. Ja.
5: En als we dan bijvoorbeeld kijken gisteren in Nederland-Duitsland, daar zijn een aantal momenten waarop de scheids veel te gretig fluit. Terwijl hij het eigenlijk door moet laten gaan, dan kan hij of zelf fluiten of de VAR laten beslissen. En daar zit voornamelijk de crux.
2: Ja. Oké, dankjewel Peter van der Zwan van de supportersvereniging van Sparta. Mario van den Ende, goedemorgen van den Ende.
0: Goedemorgen.
2: Ja, u was natuurlijk scheidsrechter in het Nederlands betaald voetbal jarenlang, tot 2003, hè, geloof ik.
0: Ja, 2004. Ja,
2: u weet natuurlijk goed hoe het is om als scheidsrechter op het veld rond te rennen. Had u in uw tijd ook graag die assistentie eigenlijk gehad van een videoscheidsrechter?
0: Nou ja, het had wel makkelijk geweest. Want, dus, ik zat natuurlijk wel eens naar de tv te kijken. Dus dacht ik, dat had wel even anders uitgepakt kunnen worden.
2: Ja.
0: Maar ja, goed, ik was in ieder geval een groot voorstander toen die ingevoerd werd.
2: Ja, oké. Ja. En heeft het ook mooi goed uitgepakt, wat u betreft?
0: Nou, ik vind dat er nog heel veel haken en ogen aan zitten. En dat heeft voornamelijk te maken met de kwaliteit van de mensen die als VAR mogen optreden.
2: Oké, want wie zijn dat eigenlijk, inderdaad? Dat zijn toch ook gewoon wel scheidsrechters zelf, of
0: ja,
2: niet?
0: Dat zijn wel scheidsrechters. Maar ik zeg al dat VAR en scheidsrechter, dat zijn in mijn optiek twee verschillende beroepen.
2: Ja.
0: Mm-hmm. En wat wij in Nederland natuurlijk ook nog steeds hebben, is dat er toch een soort collegiale band bestaat tussen de scheidsrechters en de VAR. Ja. En ik zeg, maak daar gewoon twee afzonderlijke beroepen van, die elkaar niet kunnen steunen.
2: Ja, want waar moet die VAR eigenlijk aan voldoen dan? Moet je daar, net als voor een scheidsrechter, eigenlijk diploma's voor hebben? Hoe zit dat?
0: Nou, nee, dat niet. Want je wordt gewoon ingezet als VAR. En je krijgt dan een korte opleiding van hoe het precies werkt met de knopjes en de lijntjes. Maar ja, nogmaals, het is voor mij gewoon iets dat je zegt van, laat die VAR wat mij betreft eindverantwoordelijk worden. Mm-hmm. Omdat hij op al die schermen, hij heeft geloof ik 6-7 invalshoeken. Dus hij heeft wat dat betreft een uitstekend beeld. Ik zie het een beetje als wat in de rechtspraak ook is. Hè. De rechter is verantwoordelijk wat bijvoorbeeld het politiewerk oplevert.
2: Ja. Maar nu is het zo dat de scheidsrechter is de baas. Hè? Dus ook die beslist uiteindelijk, toch? Daar ligt echt het primaat, toch? Ja. En dat zou u graag anders zien dan? Die VAR moet dat krijgen?
0: Ik zeg de VAR. En ik zeg dat de kwaliteit gewoon omhoog moet. En dan u vroeg net ook van, waar moet u aan voldoen? Ik denk dat hij een uitstekende spelregelkennis moet hebben.
2: Ja.
0: Maar dat hij ook uitstekend zicht moet hebben op zijn voetbalkennis. Snap je het spel? Kijk, ik hoor net ook in de uitzending een aantal keren van het is allemaal interpretabel. Dat is het natuurlijk ook, maar ik denk dat je zoveel mogelijk op één lijn terecht moet komen. Wat de scheidsrechters. Want als je 30 mensen gebruikt, dan is de kans op uniformiteit is gewoon ver te zoeken. Ja. Dus maak daar een kleine groepje van een stuk of 10, die gewoon wekelijks inzetbaar zijn. En dan kom je al een stuk verder.
2: Oké. Want wat ik me ook wel eens afvraag, en misschien weet u dat. Dan zie je, er is een situatie op het veld. Er is een doelpunt gemaakt en spelers zijn boos. Dus die vinden dat dat het doelpunt wordt goed of afgekeurd. Vinden ze verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Dan gaan ze met z'n allen naar die scheidsrechter toe. Dus dan wordt de druk op die scheidsrechter opgevoerd. En dan vraag ik me altijd af, wat voor invloed heeft dat weer op die VAR, die zeg maar in Zeist zit mee te kijken. Wat is het moment dat die VAR beslist, we gaan nog eens even naar dit moment kijken?
0: Er zijn een aantal criteria voor. Bijvoorbeeld elk doelpunt wordt even nagekeken of in de aanloop naar het doelpunt bijvoorbeeld een overtreding is gemaakt.
2: Ja,

0: Sowieso, altijd.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja. Dus, dus dat haal je al weg. Maar ja, dan zeg ik weer, ziet er voor het jaar of nee. We hebben een paar weken geleden hebben we de situatie gehad met Rune van Bommel bij Ajax PSV.
0: Ja.
1: Waarin iedereen zegt van ja, dit is een rode kaart. En de VAR, die blijft, en dat heb ik zelf van de week nog even gelezen, die blijft even de beslissing dat hij de volgende keer nog een keer zo zou doen.
0: Ja.
1: En die vond het dus een gele kaart. Ja, dan denk ik van. Als je al zo lang bezig bent en je zit op dat niveau als VAR te fungeren, dan denk ik van ja, dan moeten we misschien maar een ander beroep gaan zoeken.
0: Ah, oké, okay. Wat u betreft was het wel degelijk rood. Had die VAR dat moeten aangeven?
1: Ja,
0: precies. Ja. Oké. Okay. Helder, dank u wel, meneer Van der Ende. Evgeny Levchenko, goedemorgen, voorzitter van de Spelersvakbond.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Is die VAR nou een toegevoegde waarde voor het hedendaagse voetbal? Of zeg maar vloek of zegen, om het maar even voor te leggen?
2: Nou, het is natuurlijk zeker, als je statistisch kijkt naar alle beslissingen die VAR heeft gemaakt afgelopen 10 jaar, denk ik, dat wij zeker een progressie zien, ja. Een verbetering van voetbal. En natuurlijk kan je klagen over altijd juiste beslissingen werden gemaakt. En afgelopen seizoen werden gewoon heel veel positieve beslissingen gemaakt. Ik kan ook zeggen dat spelers zijn wel aan gewend. En nou ja, het puntje van kritiek is altijd dat de VAR moet veel of sneller ingrijpen en sneller reageren.
0: Ja.
2: Ik bedoel qua timing.
0: Ja. Is dit iets eigenlijk waar spelers heel erg mee, ja, in het veld zijn ze ermee bezig, hè? Maar is het een onderwerp van gesprek ook?
2: Wij hebben bij VWCS, bij Centrale Spelersraad, hebben wij meerdere malen met ervaren spelers gesproken. En natuurlijk blijft het interpretabel, inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Je hebt ook heel vaak beslissingen waarvan je denkt dat zou op andere manier moeten gemaakt worden. Ik vind trouwens dat de scheidsrechters wel uiterste best doen trouwens om dingen uit te leggen aan de spelers. En dat is ook ons punt van kritiek, dat de scheidsrechter moet continu communiceren en moet uitleggen waarom hij zo'n beslissing maakt.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind dat VAR moet altijd een toegevoegde waarde zijn en beslissingen van scheidsrechter ja daadwerkelijk onder de loep nemen.
0: Ja.
2: En zoals het zoals vorige voorganger zei net, ja, zo'n beslissing met Van Bommel, ja, dan moet je wel zeker ingrijpen.
0: Ja.
2: Maar er zijn meerdere beslissingen die moeten op andere manier geïnterpreteerd worden. En ik vind dat Raymond van Meenen van KNVB heeft meerdere malen aangegeven, wij zijn continu bezig, wij zijn continu aan het verbeteren en veranderen.
0: Ja.
2: Dus dat is een continu proces eigenlijk die plaatsvindt. En je kan niet ontkennen, en dat hebben ook spelers geconstateerd, dat VAR heeft zich enorm ontwikkeld en veel beter geworden.
0: Precies. Voor verbetering vatbaar nog wel altijd, maar we zijn onderweg en op zich gaat het wel goed de goede kant op in ieder geval. Evgeny Levchenko, hartelijk dank. Ageet Boomgaard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hockeycoach bij Oranje Rood. Nou hebben wij vanochtend best veel reacties binnengekregen met de boodschap, kijk nou eens naar hockey, want daar werkt het wel perfect en goed. Nou ja, perfect, maar veel beter dan in het voetbal en veel minder gezeur vooral erover.
3: Ja, perfect werk. Ik denk dat het altijd belangrijk is dat het in de ontwikkeling blijft. Een VAR aanvraag en hoe dat steeds beter kan. In het hockey is het in ieder geval zo, daar heb je eigenlijk één aanvraag per team.
0: Hmm. Per team? Wat is
3: ja, dus je mag één keer eigenlijk een video aanvragen.
0: Oh,
3: En bij de VAR.
0: Mm-hmm.
3: Dat mag je dus zelf doen. En als je dan gelijk hebt, dus eigenlijk je zegt het is buitenspel of er is hands gemaakt,
0: ja,
3: en het blijkt ook hands gemaakt te zijn, dan behoud je je videoaanvraag. Heb je het fout, dus is er geen hands gemaakt,
0: mm-hmm,
3: dan vervalt die en ben je hem voor de rest van de wedstrijd kwijt.
0: Oh, ja. Zeg, en het gezeur rond en over die arbitrage dan, hè, vervolgens, die er ontstaat ook, als die dan te langzaam of te traag ingrijpt of niet, soms gaan ze ook niet terugkijken naar beelden. Die discussie, die heb je veel minder dan bij het hockey.
3: Die heb je dan veel minder, want je vraagt hem aan. En als je hem dus ten onrechte hebt aangevraagd, ja, dan ben je hem gewoon kwijt.
0: Ja.
3: En dan, dan moet je het doen met de beslissing van de scheidsrechter verder.
0: Nou, dus dit zouden ze in het voetbal ook kunnen overwegen om dit in te voeren.
3: Ja, dat zou je kunnen overwegen. Het is overigens wel zo dat in het hockey ook de scheidsrechter kan er zelf een aanvragen. Dus als hij twijfelt over zijn eigen waarneming, dan kan hij alsnog zelf ook naar de VAR gaan van ja. heb ik het goed gezien? En daar ontstaat nog wel eens in het hockey ook discussie over. Omdat dan eigenlijk een team als een video referral kwijt is. En dan alsnog de scheidsrechter twijfelt van heb ik het goed gezien. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling om te proberen om zo eerlijk mogelijk beslissingen te nemen. Of iets wel een doelpunt is of geen doelpunt is.
0: Ja, goed, ook nog eens even iets om misschien naar te kijken. Agnete Boomgaard, hockeycoach bij Oranje Rood. Hartelijk dank. Tot zover deze stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling 10 jaar VAR, vloek of zegen. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Joop die reageert, die zegt vloek. De scheidsrechter staat meestal met zijn neus bij de situatie. En hij ziet het vrijwel altijd goed. Nou, laten we daar ook een beetje op vertrouwen. Als u nog geen lid bent, kunt u meepraten. Meld u dan aan via spraakmakers.kro-ncv.nl.
4: NPO Radio 1.
5: Podcast De Wit en de Wereld.
6: Tim de Wit en Arend-Jan Boekenstein gidsen je langs alle geopolitieke brandhaarden en ruziënde wereldleiders. Met elke week een spraakmakende gast.
7: Die corruptieschandalen rond hem heen hebben hem ook wel flink zijn reputatie aangetast.
8: Als ik die beelden zie, word ik gewoon boos.
9: Allemaal oude politici zitten daarin die heel weinig stemmen eigenlijk krijgen.
10: Wat ik echt hoop, is dat dit nu een wake-up call wordt voor de grote volkspartijen.
11: Laten we toch een beetje proberen om met een vrolijke noot mensen het gevoel te geven dat er nog wel wat mogelijk is in deze wereld, Arend-Jan.
6: De Wit en de Wereld.
5: Een podcast van BNN VARA. Nu op NPO Luister.
12: Ster. Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
24: Download de app en start met vinden.
25: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: NPO Radio 1. 10 uur.
26: Carl
0: Paul-Johan de Zwart.
1: Zou Jette echt een beetje stevig durven opkomen voor het internationaal strafhof? Die vraag ging de hele week eigenlijk wel behoorlijk boven de markt. Nou, nu weten we dat het antwoord ja is. Maar hoe die dat deed, dat is interessant. Gaan we zo bespreken in het mediaforum. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
2: Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de derde zitting over de dood van twee Syrische jongens. Effe I staat terecht. De Syrische jongens werden op 1 januari doodgeschoten in een park in Amsterdam. Sander van Hoorn, jij bent bij de rechtbank. Wat is er besproken vanochtend?
3: Ja, eigenlijk heel teleurstellend, nog heel weinig. Het is een regiezitting zoals dat heeft. Dus dan gaan ze het hebben over hoe ze de rechtszaak gaan voeren. En dan wordt dus aan de justitie gevraagd van, is het onderzoek al klaar? Nou, nee. De verdachte is behandeld of bekeken bij het Pieter Baan Centrum. Of die mentaal gezond is. Is dat rapport al klaar? Nou, nee. Dus kan de rechtszaak nog niet beginnen? Sterker nog, dat gaat echt nog wel even duren. En dus was de vraag, moet de verdachte vast blijven zitten? En daarvan heeft de rechtbank gezegd, ja, het gaat wel om een dubbele moord. Er zijn ook echt wel aanwijzingen. Dus de verdachte die blijft voorlopig vastzitten.
2: En hoe volgt de familie van de jongens de zaak?
3: Ja, dat is ingewikkeld natuurlijk, want de nabestaanden van die jongens, de familie en anderen, die zitten in Syrië. Het waren jongens die naar Nederland gevlucht waren en op klaarlichte dag zijn doodgeschoten. En ja, zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, waarschijnlijk pas ergens volgend jaar, kan er dan een videoverbinding komen? Nou, ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook twee kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Hè? Dat kan tegenwoordig tijdens rechtszaken, hoe zij het allemaal ervaren hebben, het leed wat ze is aangedaan. Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
2: En wilde de verdachte er zelf eigenlijk iets over kwijt vanochtend?
3: Zeker niet. Hij was er ook niet bij. Nou, dat hoeft ook niet. Maar het was wel een beetje chagrijn bij de rechtbank. Want de verdediging zei bijvoorbeeld van ja, die verdachte die moet worden vrijgelaten. Want hij was niet eens op de plaats van de moord. Hij zat gewoon bij zijn oma in de buurt. Ja, zegt de rechtbank, dat is leuk. Maar dat horen we dan liever uit de mond van de verdachte zelf. En ja, op het moment dat hij steeds maar blijft zwijgen, dat helpt het allemaal ook niet. Dus de oproep was er vandaag vanuit de rechtbank, zorg nou voor dat die verdachte iets gaat zeggen, want dat helpt ons allemaal verder.
2: Sander van Hoorn in Amsterdam, dankjewel. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet. En gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Door de onrust in de wereld ziet het kabinet die subsidie niet meer zitten, zegt economieredacteur Roeland Muller.
4: Door de oorlog in Oekraïne en de huidige ontwikkeling in het Midden-Oosten zie je dat die wereldmarkt behoorlijk is veranderd. We krijgen nu vooral LNG uit de Verenigde Staten en dat zorgt ook wel voor hogere prijzen. En eigenlijk komt het op neer dat het kabinet geen zin heeft om ieder jaar zoveel bij te lappen. Misschien dus wel een miljard. De minister zegt we moeten wel een soort strategische reservevoorraad hebben, maar dat is echt meer voor noodsituatie.
2: Mochten er toch tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. En in steden is er meer overlast dan daarbuiten, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. Een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in het Gelderse dorp. 7 mensen zijn aangehouden. Rond 11 uur gisteravond was het weer rustig. Ruim 300 mensen, onder wie veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. Afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit daarvoor vast. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Voor het eerst in 11 jaar was de Chinese leider Xi weer in het Witte Huis. Hij werd groots onthaald door president Trump. Complimenten vlogen over en weer. Maar de Chinese leider pakt het anders aan dan zijn Amerikaanse ambtgenoot, vertelt correspondent Laura van Meegen.
0: Xi Jinping is een heel ander persoon dan Trump. Dus al die superlatieven waar Trump mee komt, dat zul je Xi Jinping nooit horen zeggen. Maar de insteek was desalniettemin positief. Tijdens de 2 speeches die hij heeft gegeven en ook een samenvatting van de gesprekken die achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden. Wel echt heel anders dan hoe je het Chinese propagandaapparaat en Xi Jinping zelf de afgelopen jaren over Amerika hebt horen praten.
2: Ook discussiepunten zijn aan bod gekomen tijdens de ontmoeting. Zo ging het over de ontwikkeling van AI en het belang van een betere communicatie tussen de landen. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan ook een bui vallen. En het wordt dan 19 tot 23 graden.
1: Nou, dat klinkt als prettig, Erwin de Hart. Is het op de weg ook fijn op het moment?
7: Het is maar hoe je het beleeft inderdaad. Ja, zoals al gezegd, de Merwedebrug die is dicht in de A27 Breda-Utrecht. In beide richtingen natuurlijk. Daarom veel files nog op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. Ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. A16 Rotterdam. Richting Breda, omrijders tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Ook door de werkzaamheden op de N3 een kwartier vertraging. 20 minuten van Rotterdam naar Breda verder tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder in 7 kilometer file. En door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. De vertraging is 1 uur, er zijn 2 rijstroken dicht.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook alleskunner Lucie Horsch. Ze speelt blokfluit en piano, ze zingt en ze gaat unieke samenwerkingen aan. Allemaal tijdens haar spotlightconcerten in onze kleine en grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/spotlight.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
28: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV.
30: Karl-Johan de Zwart.
6: Spraakmakers.
30: Met nu het Mediaforum.
1: Jetten bij de VN, ergernis over AI-posters, verslaggevers naast het Witte Huis en een correspondent alleen in Nepal. Ik wil het allemaal bespreken vandaag in dit mediaforum met Frida Boeken, columnist van het FD en podcastmaker. Goedemorgen Frida, welkom.
12: Goedemorgen.
1: Nikki van der Naald is adjunct hoofdredacteur van de Gelderlander en spraakmaker is Alicja Gesinska, schrijver en filosoof. We beginnen meteen met jouw mediamoment, Frida. En dat gaat over premier Jette en zijn speech bij de Verenigde Naties. Hij haalde hard uit naar de Amerikaanse president zonder Trump bij naam te noemen.
13: We must not be naive about the causes. These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda. And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Frida, jouw mediamoment, hoe vind je dat hij dat deed?
12: Ja, er wordt gezegd van hij haalde hard uit, maar ja, ik vind dat eigenlijk niet zo. Hij zegt hands off the ICC, maar hij noemt eigenlijk de naam van Trump niet, terwijl Trump degene is die sancties oplegt aan rechters die daar Netanyahu proberen te vervolgen. Maar Israël wordt niet genoemd in zijn speech, terwijl daar voornamelijk over gaat. En Rusland wordt wel genoemd. Dus ja, er lijkt ook een vorm van acrobatiek te zijn in wat hij wel en niet wil zeggen daarin.
1: Ja, je hoort de diplomatieke betrekkingen erin door eigenlijk. En de manier waarop hij dit doet. Ja, want het is wel duidelijk dat hij het over Trump heeft op zich, toch?
12: Het is wel duidelijk dat hij het over Trump heeft, maar tegelijkertijd, er vindt op dit moment nog altijd een genocide plaats. Ik vind dat je dat beestje eigenlijk bij de naam moet noemen.
1: Je bedoelt Gaza nu, hè? Ja, nee, maar dat hij Trump niet bij naam noemt, want dat is waar je mee begon.
12: Ja.
1: Het is wel vrij duidelijk dat het over hem gaat. Daar kun je geen misverstand over hebben.
12: Klopt, maar ik vind dat je zo duidelijk mogelijk moet zijn in zo'n soort speech. Want je kunt hier nog allerlei dingen aan ophangen.
1: Ja. Alicja, vond jij het stevig genoeg?
14: Ja, ik begrijp, Frida. Ik vind dat er ook een soort lafheid in zit. Als je dan al spreekt, spreek dan. Het is heldere taal, maar het komt nog duidelijker. En als je waarde verdedigt, verdedig ze dan ten volle.
1: Ja. Wat had Jette dan over Netanyahu en Israël moeten zeggen, wat jou betreft, Frida?
12: Ik denk dat hij het net zo erg had moeten afkeuren als Rusland. En dat hij op dit moment gezocht wordt en dus berecht moet worden volgens die internationale rechtsorde die hij zegt te willen beschermen. Hè? En Netanyahu heeft ook een speech gegeven bij de Verenigde Naties. Mm-hmm. Daar zijn heel veel landen bij weggelopen. De Nederlandse afgevaardiging is blijven zitten. Dus als jij de mond vol hebt van het beschermen van internationaal recht, waarom zou je dan blijven zitten bij de speech van iemand die op dit moment gezocht wordt voor genocide?
1: Ja, nou, daar hoor je dus volgens mij heel duidelijk in door hoe de verhouding Nederland-Israël ook is. Toch?
12: Ja.
1: En hoe lastig het kabinet dat vindt om zich daar heel expliciet over uit te spreken. Inderdaad. Nikki, het is koordansen op zo'n diplomatiek podium. Maar moet dat eigenlijk als je ook in zo'n speech dan?
15: Ja, ik ben wel met Frida eens. Het mag echt wat duidelijker en steviger. Maar ik snap de diplomatie ook. Weet je, we weten uit van al die afgelopen jaren ook dat je kunt heel erg uitgesproken zijn. Maar je staat daar wel op een ander podium en er speelt van alles. En er zal iedereen over meegedacht hebben. Hij zal omringd worden door allerlei adviseurs. Dit moet je wel, dit moet je niet zeggen.
1: Mm-hmm.
15: Daar kun je van alles van vinden. Maar het is natuurlijk wel logisch dat je ieder woord op een weegschaal legt als je in die positie zit.
1: Ja.
15: Maar het mag duidelijker.
1: Ja.
15: Ben maar steviger. Hier maar er zal over nagedacht zijn wat hij gezegd heeft.
1: Ongetwijfeld, ja. Frida, trouwens, Jette werd later in een interview met Al Jazeera in het Engels ondervraagd over de aanwezigheid van Netanyahu bij deze VN.
12: Ja.
16: The Palestinian president is not here because he was denied a visa, and yet the Israeli prime minister, who's wanted by the ICC which sits in the Netherlands, your home country, is here. Should Netanyahu be here?
13: I think all leaders should be here. That is the UN General Assembly. So it is a shame that President Abbas was denied access to the United States. And I hope that next year he can address us in person because it is so crucial that we see each other face to face and we have these frank and open discussions that we need to have.
1: Ja, Abbas is er niet. Moet Netanyahu er wel zijn? Moet hij er wel zijn? Dat was de vraag. En dan zegt hij, het is belangrijk dat iedereen er is, want je moet discussies kunnen hebben, Frida. Hoe vind je dat hij dit doet dan?
12: Ja, ik vind dat heel interessant. Want als jij zegt achter de internationale rechtsorde te staan, dan moet je niet op dit moment met iemand in gesprek gaan, maar dan moet diegene opgepakt worden en berecht worden. Dus ik denk dat hij dat zou moeten zeggen als hij echt achter het ICC staat. Bovendien wordt hij daarna gevraagd naar wat hij vindt van de uitnodiging van Rusland bij de G20 in Miami aan het einde van het jaar. En dan zegt hij, it sends the wrong message. Dus dat die uitnodiging wordt gedaan. Ja. Daarin zie je heel goed de dubbele standaard van Jette. En ik vind het dus ook heel sterk van Al Jazeera dat zij op deze manier die twee casussen naast elkaar leggen, omdat het dat gewoon ontmantelt of laat zien.
1: Ja, want dat is gewoon wat het is, inconsistent, toch, Alicia?
3: Ja, precies. Twee maten, twee gewichten.
1: Ja, maar misschien ook nodig.
12: Waarom?
1: Ja, omdat het zo werkt.
12: Ja, dus diplomatiek. Ja, maar als je echt voor de handhaving van het internationaal recht.
1: Niet altijd.

0: maar.
1: Ja, maar waarom hebben wij dat internationaal recht? Omdat we willen dat zowel machtige landen als minder machtige landen zich kunnen beroepen op dat recht. Ja. En als je dus met meerdere maten gaat meten, dan doe je dat niet.
0: Nee, zeker.
2: Dan hoor je het eigenlijk zelf uit.
0: Ja, nog een ander punt dat jij wil benadrukken, Frida, is de speech van Netanyahu bij die Verenigde Naties. We hebben die beelden gezien, er liepen tientallen diplomaten liepen weg uit protest. De Nederlandse delegatie bleef zitten.
1: Ja.
0: Dat heb ik eigenlijk weinig teruggezien of benoemd zien worden.
1: Ik moest ook opvallend. Echt even gaan zoeken online om daarachter te komen waar dat was. Maar dat werd toch in een bijzin genoemd op de website van het RTL Nieuws. Natuurlijk ook weer interessant als gastland van het ICC dat ze blijven zitten. Omdat dat toch een moreel signaal zou afgeven. Blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om dat niet te doen. Waarschijnlijk ook weer een diplomatieke keuze, maar wel een laffe.
0: Ja, goed, dat is de beslissing om te blijven zitten. Maar dat het vervolgens niet gemeld is, dat is toch ook opvallend, vind je niet?
1: Ja, daar moest ik inderdaad
0: weinig. RTL heeft het dan in een zinnetje inderdaad.
1: Ik denk dat de duiding van deze speech nog gaat komen. Maar dat het nog even duurt misschien. Ja.
0: We hebben even een rondje gemaakt om te vragen waarom hebben jullie dat, hè? Dus bijvoorbeeld aan grote nieuwsmedia, waarom hebben jullie dat er niet bij gezegd, dat de Nederlandse delegatie gewoon bleef zitten. Bijvoorbeeld de Volkskrant, Pieter Klok, hoofdredacteur daarvan, die laat weten dat het geen bewuste keuze is geweest om het niet te vermelden. Maar de Nederlandse delegatie blijft altijd zitten, zegt hij. Dus ik denk dat we het niet nieuwswaardig genoeg vonden. Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl, geeft juist aan dat ze vindt dat ze dat direct hadden moeten brengen. De redactie vond het in lijn der verwachting, net als een groot deel Europa dat al lang geen afstand neemt, dat ze bleven zitten. Ik vind dat je dit juist moet blijven benoemen. Snap jij deze reacties?
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat je dingen moet blijven benoemen, blijven vermelden, documenteren. Omdat het is belangrijk hoe Nederland zich opstelt in deze kwestie. Dus benoem dat.
0: Ja, op de vraag of ze het alsnog gingen toevoegen, hè, aan Lindsay Mossink van nu.nl zei ze, dat lijkt wat laat, maar we kijken wel hoe we het eventueel in een follow-up kunnen brengen.
1: Goed.
0: Nicky, jouw mediamoment gaat over AI-posters in de openbare ruimte. Hier komt op sociale media steeds meer kritiek op. Altijd, zeg maar.
1: Ja, maar waarom hebben wij dat internationaal recht? Omdat we willen dat zowel machtige landen als minder machtige landen zich kunnen beroepen op dat recht.
0: Ja.
1: En als je dus met meerdere maten gaat meten, dan doe je dat niet.
0: Nee, zeker.
2: Dan hoor je het eigenlijk zelf uit.
0: Ja. Nog een ander punt dat jij wil benadrukken, Frida, is de speech van Netanyahu bij die Verenigde Naties. We hebben die beelden gezien, er liepen tientallen diplomaten liepen weg uit protest. De Nederlandse delegatie bleef zitten.
1: Ja.
0: Dat heb ik eigenlijk weinig teruggezien of benoemd zien worden.
1: Ik moest ook echt even gaan zoeken online om daarachter te komen waar dat was. Maar dat werd toch in een bijzin genoemd op de website van het RTL Nieuws. Natuurlijk ook weer interessant als gastland van het ICC dat ze blijven zitten. Omdat dat toch een moreel signaal zou afgeven. Blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om dat niet te doen. Waarschijnlijk ook weer een diplomatieke keuze, maar wel een laffe.
0: Ja, goed, dat is de beslissing om te blijven zitten. Maar dat het vervolgens niet gemeld is, dat is toch ook opvallend, vind je niet?
1: Ja, daar moest ik inderdaad
0: weinig naar spuren. RTL heeft het dan in een zinnetje inderdaad.
1: Ik denk dat de duiding van deze speech nog gaat komen. Maar dat het nog even duurt misschien. Ja.
0: We hebben even een rondje gemaakt om te vragen waarom hebben jullie dat, hè? Dus bijvoorbeeld aan grote nieuwsmedia. Waarom

0: omdat dat toch een moreel signaal zou afgeven. Hm. Blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om dat niet te doen. Waarschijnlijk ook weer een diplomatieke keuze, ja. Maar wel een laffe.
1: Ja, goed, dat is de beslissing om te blijven zitten. Maar dat het vervolgens niet gemeld is, dat is toch ook opvallend, vind je niet?
0: Ja, daar moest ik inderdaad
1: weinig naar spuren. RTL heeft het dan in een zinnetje inderdaad.
0: Ik denk dat de duiding van deze speech nog gaat komen. Hm. Maar dat het nog even duurt misschien. Ja.
1: We hebben even een rondje gemaakt om te vragen waarom hebben jullie dat, hè? Dus bijvoorbeeld aan grote nieuwsmedia, waarom hebben jullie dat er niet bij gezegd, dat de Nederlandse delegatie gewoon bleef zitten? Bijvoorbeeld de Volkskrant, Pieter Klok, hoofdredacteur daarvan, die laat weten dat het geen bewuste keuze is geweest om het niet te vermelden. Maar de Nederlandse delegatie blijft altijd zitten, zegt hij. Dus ik denk dat we het niet nieuwswaardig genoeg vonden. Lindsay Mossink, hoofdredacteur van nu.nl, geeft juist aan dat ze vindt dat ze dat direct hadden moeten brengen. De redactie vond het in lijn der verwachting, net als een groot deel Europa dat al lang geen afstand neemt, dat ze bleven zitten. Ik vind dat je dit juist moet blijven benoemen. Snap jij deze reacties?
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat je dingen moet blijven benoemen, blijven vermelden, documenteren. Omdat het is belangrijk hoe Nederland zich opstelt in deze kwestie. Dus benoem dat.
1: Ja, op de vraag of ze het alsnog gingen toevoegen, aan Lindsay Mossink van nu.nl zei ze, dat lijkt wat laat, maar we kijken wel hoe we het eventueel in een follow-up kunnen brengen.
0: Goed.
1: Nikki, jouw mediamoment gaat over AI-posters in de openbare ruimte. Hier komt op sociale media steeds meer kritiek op. Over wat voor soort posters hebben we het? Beschrijf even.
2: Ja, er zijn van die dingen, dan heb je een prompt ingevuld, hè, zo'n zoekopdracht of een soort opdracht van maak zo'n poster. En je ziet in de horeca, bij iedere buurtbarbecue, iedere verenigingsactiviteit, zie je eigenlijk allemaal dezelfde soort stijl posters. Designers worden niet meer ingehuurd, posters, maar ook andere uitingen, aanzichtkaarten en zo. En je ziet dat het allemaal eenheidsworst is.
1: Ja.
2: Kan
1: je toch nou eens verbazen nog? Inmiddels?
2: Nee, het verbaast me totaal
1: gaat snel,
2: niet.
1: Maar het gaat is
2: snel,
1: ook zo.
2: Ja. Het is eenheidswoord, het staat ook wel weer voor creatieve armoede, maar het staat ook wel voor een grotere discussie. Ja. Wat mij betreft, dan zijn er steeds meer van die food influencers die daar kritiek op hebben, die dat ook echt op aan hun volgers die kritiek uiten. En het gaat wel een beetje over de schaduwzijde van AI. Je kunt AI voor heel veel dingen gebruiken, maar dit holt ook wel het echte vak op sommige vlakken uit. Ja. En ik vind het wel mooi om te zien dat er ook wel kritiek is en ruimte voor kritiek is. En dat er ook wel gezegd wordt, ja jongens, wat zijn we hier nou allemaal doen? Menukaarten, die wemelen van de taalfouten.
1: Ik zit alleen even te denken, waarom komt die kritiek nu, hè, van influencers eigenlijk?
2: Je hebt dus veel van die food influencers, hè, die gaan dan eten bij horecatenten en zo. Die valt het dan op en die zeggen van, jongens, huur nou gewoon een designer en dit slaat toch helemaal nergens op. Het gekke is dat je inderdaad juist op social media en bij influencers zie je dit heel erg als onderwerp naar voren komen. Er is zelfs een account waar ze de gekste en meest mislukte posters posten. Je kunt het als grappig zien, maar staat wat mij betreft wel voor dat dit ook een beetje een tegenbeweging is. En dat doet me ook wel weer deugd. Want ik denk van niet alle eenheidsworst moeten we maar zomaar accepteren.
1: Nee, zou je deze tegenbeweging ook graag willen zien op andere vlakken? Misschien waar AI de zaak overneemt? Dan kan ik denken aan bijvoorbeeld de muziekindustrie.
2: Ja, inderdaad. Iedereen kan zomaar een liedje maken tegenwoordig. Ik denk wel dat we nog oog moeten houden voor het vak en voor de mensen erachter. En dat er ook nog wel onderscheid moet zijn en dat het niet allemaal op elkaar moet lijken. Volgens mij is dat aan ons allemaal om dat ook te bewaken.
1: Frida, stoor jij je ook hier aan, die reclameuitingen?
0: Nou, kijk, ik denk dat dit veel meer protest is tegen lelijkheid. Dus dat het hele lelijke posters zijn en dat die allemaal gedeeld worden. Van, kijk eens wat
1: probleem.
0: AI en zo. Maar ik denk dat er onder dat puntje van die ijsberg eigenlijk ook nog heel veel posters zitten die best mooi zijn en waarvan we helemaal niet weten dat ze met AI worden gemaakt.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat bij veel buurten dat dan de posters worden gemaakt voor buurtfeesten en zo, dat ze anders ook geen designer zouden hebben ingehuurd.
2: Nee,
0: inderdaad AI-slop plaatsvindt. Ja. Maar ja, ik maak me hier eerlijk gezegd nog het minst druk om, moet ik wel eerlijk zeggen. Omdat het zo duidelijk AI is en omdat het vaak wordt gebruikt voor redelijk onschuldige doeleinden.
1: Ja, Alidja, hoe ervaar jij dit?
3: Nou, ik vind wel dat de creatieve sector wordt uitgeperst door AI. En wij gaan echt de creatieve mensen verdrukken stilaan. En je ziet het niet alleen maar bij ontwerpers of zo, maar ook bij schrijvers en muziekmakers, wat je hebt gezegd. Dat mensen dan liever AI kijken of zich laten doen door AI. Waardoor de mensen die er proberen van te leven en eigenlijk door AI zijn gebruikt om AI te voeden, verdwijnen of gedwongen worden om te verdwijnen. En wat blijft er dan nog over van de creativiteit? Dus ik hoop eerlijk gezegd dat er wel een discussie komt van

0: waardering voor de echte creatieve mensen, voor de tekenaar, voor de muziek en voor de schrijver. Dat.
1: Meerdere Amerikaanse journalisten kregen gisteren aanvankelijk geen toegang tot het Witte Huis om verslag te doen van de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en Trump. Ondanks een rechtelijke uitspraak leken ze ook daarna nog te worden geweigerd. Maar uiteindelijk mochten verslaggevers van Politico, CNN en MSNBC dan toch naar binnen. Ja, Nicky, er was veel om te doen gisteren. We zijn goed op de hoogte gehouden ook. Wat geeft dit aan over hoe het gaat met de persvrijheid in Amerika?
2: Nou ja, kijk dat hij...
1: Beetje zwaar, open deur deze
2: vraag. Ja, het is een hele open deur. Dat hij onder druk staat, dat is natuurlijk evident. En toch denk ik dat het goed is dat we er wel aandacht voor hebben. Want als we het als een gegeven gaan zien, dan gaan we er ons ook niet meer druk over maken. En ik denk dat dat heel erg slecht is voor persvrijheid, voor journalistiek aan zich en voor democratie.
0: Voor de maatschappij.
2: Ja.
0: Voor ja, de maatschappij. Want dat
2: en
0: is
2: dit was echt wel onderscheidend weer ten opzichte van wat we allemaal gezien hebben. Ik vond het heel erg mooi om te zien dat er een soort van solidariteit eindelijk ontstond. Dat er ook een lijn werd getrokken. En ja. dat andere media ook zoiets hadden van ja, dan gaan we het niet meer uitzetten. Tegelijkertijd denk ik ook, ja, Trump zal zich er niks van aantrekken. Ik vond het wel ontluisterend om te zien dat je dan afhankelijk bent van en de Trump-media en Chinese staatsmedia. Sjoerd en Daas, die zowel in China heeft gewerkt en nu als in de VS zit, die duiden dat ook mooi. Ja, het is krankzinnig. En je denkt iedere keer, het kan niet nog krankzinniger, maar het kan het wel.
1: Ja. Dat was een beetje een gek moment inderdaad, dat we dan wel de beelden kregen van de staatsmedia, dus van het Witte Huis, het mediakanaal, zeg maar, ja. over die ontmoeting, Frida. En daar zaten we dan wel naar te kijken, terwijl buiten staan dan de journalisten die solidair zijn met elkaar en hebben besloten, allemaal onderling Amerikaanse journalisten, we gaan niet naar binnen ook, wij niet die wel mogen.
3: Ja, dat is idioot. Maar dit is toch ook het handboek van dictatuur, toch? Dus dat de pers steeds meer het steeds onmogelijker wordt gemaakt. En vaak wordt het toch daarover bericht als incidenten. Ik denk dat we dit echt moeten blijven documenteren. En dat we dit ook... Nou, ik zeg wel eens, er is een soort live blogificering. Dus dat er zoveel wordt gezegd en weinig wordt geduid. En dat...
1: Nou, we zijn gisteren bijvoorbeeld echt stap voor stap op de hoogte gehouden. Uitvoerig, hier ook. Dus daarvan zou je kunnen denken van jeetje... moeten we nou echt elke millimeter in beeld gaan brengen die hier en elke ontwikkeling die hier op dit gebied is, zeg maar, op zo'n dag zelf bedoel ik.
3: Mm-hmm. Ja, dat
1: moet je er zo dicht op zitten.
3: Ik hoef inderdaad niet minuut voor minuut op de hoogte gehouden te worden. Maar ik zou wel heel graag willen weten wat is hier gebeurd? En hoort dit inderdaad bij dat handboek van het verkleinen van van het in gevaar brengen van de democratie? Zodat we dat heel goed documenteren.
1: Ja, Alija?
4: Ja, ik vind. Hier heel belangrijk om te benadrukken, het gaat niet over een paar misnoegde mensen, journalisten of pers. Het gaat echt over onze democratie. En de media, dat is een vierde macht. Zonder die poot, dan stortte de democratie in. En dat vind ik zeer belangrijk. Hoe we berichten, niet wat we berichten, maar ook hoe we berichten. En dat moet heel duidelijk worden. Wat nu gebeurt in Amerika, is een ondermijning van alle democratische waarden. En verglijd je stilaan naar echt een dictatuur. En dat is echt heel duidelijk aan het gebeuren. De media, als Trump meer en meer de media in handen neemt en meer de regie daarover neemt, Berlusconi heeft dat ook gedaan, om een duur betekent dat je... Ja, Berlusconi had op een gegeven moment 90% denk ik van de kijkcijfers van de publiek kunnen bereiken daarmee. Ja, dan heb je eigenlijk gans de politiek in macht. En dan ben je eigenlijk een grote manipulator aan het worden. Dan bereik je alle mensen. Dus er is meer op het spel dan gewoon enkele media.
1: Precies.
4: Ons nadenken over de maatschappij wordt
1: en dat moeten wij allemaal zien. He, daar moeten we getuig van zijn dat
4: en zo
1: zich aan
4: moeten
1: het vertrekken
4: we er ook
1: is.
4: Over berichten.
1: Ja. Vanochtend was in het Radio 1-journaal een verslag te horen van correspondent Davy Boerema in Nepal. 4 weken geleden waren er natuurlijk die verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet. Opvallend is dat Boerema constateerde dat er bijna geen journalisten meer verslag doen van de nasleep van de ramp.
5: Wij zijn hier meteen natuurlijk in de week daarna na de ramp geweest. En ik kom nu terug en wij zijn hier nu als enige. In de week daarna waren er overal journalisten. En keken wij echt naar plekken van, nou ja, waar kunnen we nog heen? Waar niet iedereen staat, want je wil ook niet zo'n dorp belasten met een hele groep journalisten die allemaal vragen gaat stellen. Nu zie ik niemand meer. We zijn hier alleen, ja.
1: Ja, Nikki, herkenbaar hè? Ook wel, toch?
2: Ja.
1: Eerst het middelpunt van de belangstelling.
2: Zeker, ja, wij hebben natuurlijk ook als regiojournalistiek ook wel mee te maken. Alle landelijke media en internationale media komen dan als er iets groots is. Wij hadden laatst over Hasselt, waar hele gekke aanslag heeft plaatsgevonden en dagenlang in het nieuws, vanwege de zware criminaliteit daar. En dan vervolgens zie je dat het er toch de hit-and-run journalistiek ook toeslaat. Landelijk trekt zich weer terug. Komt misschien een jaar na dato nog een keer. Juist de journalisten die daar zijn, die in het gebied rondlopen, die in de regio rondlopen, die blijven wel erover schrijven. Die blijven kijken wat is de impact hier, de lange termijn gevolgen. En ik vind dat ook wel de meerwaarde van de correspondent, maar inderdaad ook van regiojournalisten. Blijf het volgen, blijf erover schrijven, blijf kijken wat gebeurt hier. Zij staat natuurlijk helemaal aan de eentje daar.
1: Maar dat vind ik wel echt. Ik bedoel, die overgang is wel heel groot.
2: Ja, toch? Zeker. Die overgang is ook heel groot.
1: Ik ben hier alleen.
2: Ja, zij is daar alleen. En godzijdank zou ik bijna willen zeggen, is zij daar nog. Maar het bewijst dus ook inderdaad van blijf kijken, blijf rondlopen. Ga niet alleen als er een incident is en de rookwolken zijn opgetrokken en je gaat weer weg.
1: Ja.
2: Het is heel belangrijk dat er nog mensen zijn die schrijven over dat soort gebieden en dat inderdaad ook zo'n ramp blijven herinneren. Want het is nog dagelijks voelbaar.
1: Ja. Frida, hoe moeten redacties hiermee omgaan?
3: Ja, ik denk dat
1: toch ook het wegcijpelende in, of stromende misschien wel, urgentiegevoel of de focus komt weer ergens anders en dan is het weg. Dat?
3: Nou, ik denk dat je daar best misschien afspraken over zou kunnen maken op redacties. Van oké, we willen nog in het komende jaar hier in ieder geval nog 4 keer zijn, bijvoorbeeld. Ik denk dat je best daar een soort van protocol voor kan creëren.
1: Een protocol? Hoe zou dat eruit zien dan?
3: Nou, dat je zegt van we willen niet alleen er zijn als het gebeurt. We willen een maand later terugkomen. Dan willen we 3 maanden later terugkomen en een jaar later. Ik zeg maar wat.
1: Ja. En als ik zeg, ja, zo werkt het met nieuws. Hè, dan ja, het is er even heel heftig en dan is het weer weg. En dan ga je inderdaad een jaar later weer kijken. Dat is ook een beetje...
4: Ja, maar journalisten mogen ook geen ramptoeristen worden. Van, nee. Er is een ramp, ik ga kijken en dan ben ik weg. Maar moeten ook geïnteresseerd zijn. Wat doet het met een land? Zo'n ramp ontwricht ook een samenleving. En die ontwrichting is ook interessant om te documenteren. En onze rol daarin. Dus ik denk inderdaad dat er misschien een langtermijndenken moet ontstaan bij grote rampen. Van, we gaan 1 kijken, maar nadien gaan we ook eens... het nog even opvolgen.
1: Ja, precies. Ja. Want Nikki, wat voor soort verhalen zou je op dit moment in deze fase dan nu? Hè? Want we hoorden gisteren, dat bericht was er dan wel, het regent daar keihard en dat maakt het heel erg lastig om de hulpverlening daar vol te blijven houden. Wat voor verhalen zou jij nu verwachten daar vandaan?
2: Hoe is het daar überhaupt nu? Wat is het, 4, 6 weken geleden?
1: 4 weken, ja.
2: 4 weken, inderdaad. Hoe is het leven daar nu? Wat zijn die dagelijkse gevolgen? Hoeveel mensen zijn daar nog ontheemd? Ik heb eigenlijk over de doden die daar allemaal zijn gevallen, daar heb ik ook nog niet echt heel veel gezichten van gezien hoor. Een beetje natuurlijk wel. Maar er zijn zoveel families, maar ook hele dorpen en steden zijn ontwricht. Ik denk dat daar tig verhalen zijn te maken.
1: Ja, lijkt mij ook. Hè? Ja. Ja. Ik ga jullie bedanken, Nikki van der Naald en Frida Boeken. Fijn dat jullie er waren voor dit mediaforum. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen, gaat vandaag over luchtwegvirussen. Want ja, die zijn er weer volop. Bel ons met de vragen die u heeft over dit onderwerp. Het is de tijd van het jaar. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.
6: NPO Radio 1.
7: Benzine was nog nooit zo duur in Nederland. Vanochtend steeg de adviesprijs naar een recordhoogte van bijna €2,73. En dat is bijna een halve euro hoger dan aan het begin van dit jaar, voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Die baseert zich mede op onderzoek van verschillende media naar het schadebureau. De deskundige had een persoonlijk belang bij de beoordelingen van aardbevingsschade, legt deze RTV Noord-journalist uit.
8: De deskundige was niet alleen schadebeoordelaar, maar was naast dat hij dat was ook directeur en aandeelhouder van het schadebureau waarvoor hij werkte. En hij bleek uit ons onderzoek dat het met de beoordeling van die aardbevingsschade echt miljoenen euro's kan worden verdiend. Zo was het eigen vermogen van deze man tussen 2017 en 2024 ook toegenomen van 1 miljoen euro naar 61 miljoen euro.
7: Het schadebureau blijft achter de deskundige staan. De uitkomst van deze zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. Daarbij zijn 41 mensen omgekomen. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt.
1: Erwin de Hart, over de weg gesproken. Hoe
9: ja,
1: is het daar?
9: Dat is toevallig. Ja.

0: Ja, nou, en die afsluiting van de A27 leidt al tot vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 12 kilometer file. Een kwartiertje vertraging, 25 minuten al op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel door deze kwestie, 18 kilometer file. A16 Rotterdam richting Breda, daar wordt ook omgereden. Tussen Knoopend Ridderkerk en Klaverpolder, een half uur vertraging in 15 kilometer file. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij bij afrit Oud-Beijerland, 5 kilometer file. En de andere kant op staat tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad, 15 kilometer file, een half uur vertraging. En door een ongeluk op de A59 Den Bosch-Zonzeel staat tussen Den Bosch-Maaspoort en afrit Heusden, 7 kilometer file, 20 minuten vertraging.
1: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
2: De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zit al in zijn 5e jaar. En die oorlog laat vooral het kwaad zien dat in de mens kan zitten. Filosoof en schrijver Alicja Kesinska onderkent dat kwaad en vindt dat we meer moeten doen om wreedheden te voorkomen. En dus doet ze straks een hernieuwd pleidooi voor pacificisme. Wat weer wat anders is dan pacifisme. Het verschil gaan we zo meteen van jou horen. Nu eerst buig ik me met RIVM-epidemioloog Rianne van Gageldonk over het luchtwegvirusseizoen. Want dat is weer geopend. Zei hij, ben bijna blij. Dat lijkt me niet helemaal op zijn plek. Aantal mensen met klachten van een luchtweginfectie was begin augustus nog geen 2%. Inmiddels is dat rond de 5%. Volgens de infectieradar van het RIVM. U kunt uw vragen stellen via 0800-1101 over luchtwegvirussen. Ja, Rianne van Gageldonk, is het voor jullie... Goedemorgen trouwens.
3: Goedemorgen.
2: Ook wel duidelijk dat het virusseizoen echt begonnen is?
3: Ja, we zien langzaam een toename van het aantal mensen met klachten.
2: Ja.
3: Dat is gebruikelijk hoor, voor deze tijd.
2: Dat hoort een beetje, ja. Net als de Beaujolais primeur, zeg maar. Ja. Toch staat er op de site nog, het aantal mensen met luchtwegklachten is laag. Wanneer is het moment dat dat omhoog eigenlijk wordt bijgesteld?
3: Ja, dan kijken we naar data van voorgaande jaren. En dan daarmee vergelijken we het en zien we op een gegeven moment een sterke toename. En dat is er nu nog niet.
2: Die is er nog niet. Het gaat wel iets omhoog, maar het is nog niet zodanig dat je zegt...
3: Nee, we kijken in meerdere bronnen. We kijken naar infectieradar, dat noem je al. Maar ook naar mensen die naar de huisarts gaan. Mensen die in het ziekenhuis komen. En de monsters die bij die patiënten afgenomen worden. En welke virussen daarin gevormd worden.
2: Ja. En dat het nu aan het stijgen is, want dat is wel aan de hand. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom is het altijd in deze tijd van het jaar...
3: Ja, dat heeft toch te maken met het weer wat verandert. We gaan wat meer op elkaar zitten, wat vaker naar binnen. Virussen verspreiden zich heel makkelijk van mens tot mens. En je ziet het om deze tijd altijd toenemen.
2: Het heeft vooral met dat we binnen zitten te maken.
3: Ja, je zit korter op elkaar, minder buiten, hoewel nu niet. Ja.
2: Als u vragen heeft over luchtwegvirussen, dan kunt u die stellen via de NPO Luister-app. Dan moet u even kiezen voor Radio 1. En bellen kan natuurlijk ook. 0800-1101. Gaan wij intussen naar de vraag van onze spraakmaker.
1: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
2: En dat uitzendbureau is traditiegetrouw vrijdag in handen van onze verslaggever en zelfverklaard chef zelfvoorzienendheid, Marcel Dekker. Wat heb jij met dat onderwerp, Marcel?
4: Nou, als oud padvinder en ververd MacGyver-kijker heb ik alles met dat onderwerp, Carl-Johan. Geef mij een bolletje wol en binnen de kortste keren heb ik wereldvrede voor je gebreid. Om maar te zwijgen wat ik allemaal in noodgevallen met een paperclip kan doen. De man die naast mij staat, Wolf Aartsen, is volgens mij uit hetzelfde hout gesneden. Wat kunt u allemaal eigenlijk met een paperclip?
5: Ja, heel goed papier bij elkaar houden.
4: Ja. Maar ik hoorde u in het voorgesprek iets anders zeggen.
5: Nou, ik zei als mijn voorraad op is, kan ik met de paperclip misschien het kluis van de buren open krijgen.
4: Kijk, ja. Dit is geen Radio 1-advies overigens, alles wat Wolf zegt. U bent prepper, iemand die goed voorbereid is op noodsituaties, de wereld goed in de gaten houdt. Kortom, de man die ik goed kan gebruiken om met mij op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag van Alicia. Een vraag, Alicia, over noodpakketten, heb ik begrepen.
6: Ja, klopt. Wij worden in België en ook in Nederland toch vaak gevraagd om noodpakketten in huis te nemen, om zelfvoorzien te zijn voor 3 dagen. Nu is het denk ik al voor 10 dagen. En ik vraag mij af, hoeveel Nederlanders gehoorzamen en hebben zulke noodpakketten in huis?
4: Ja, goede vraag. Ik heb dat even opgezocht. 1 op de 3 Nederlanders heeft een noodpakket in huis. Dat is een grote stijging trouwens ten opzichte van een jaar geleden. Alleen zijn heel veel van die pakketten nog niet helemaal compleet. En 2/3 van de bevolking is dus nog eigenlijk onvoorbereid op noodsituaties, blijkt uit cijfers van het Rode Kruis. Sommige onderzoeken hebben het zelfs over de helft van de Nederlanders die wel zo'n pakket hebben. De cijfers variëren een klein beetje. Goed, Wolf is trouwens totaal iemand anders als het gaat om noodpakketten. Want hij is het noodpakket tot de macht 10, zou je kunnen zeggen. Zullen we je voorraadkast eens inlopen, Wolf? Want hoe ziet dat eruit als een prepper niet genoeg heeft aan een noodpakket?
5: Nou ja, ik heb een hele blik en pakvoer, sardines, tonijn, linzen, knakworst, heel veel groenten in blik. Rijst, heel veel pasta's, ja. 50 liter water in flessen. Ik heb beneden nog 250 liter in grote jerrycans. Met van die speciale tabletten die hier staan, om dat eventueel te ontsmetten. Ja. Dus dat, en om te, eventueel te wassen, te koken, dat soort dingen.
4: Ja. Voor hoeveel weken is dit?
5: Ja, ik heb het niet helemaal uitgerekend, maar voor mijn gevoel kan ik wel een maandje, denk ik wel, met de kinderen en mijn vriendin. Komen we wel weg. Misschien nog wel wat langer. Maar nou, een maandje, dat is een beetje mijn gevoel wat wel moet lukken.
4: Ja. Dit is hoe het eruit ziet bij een prepper thuis in de kelder, zou ik zeggen. Wanneer is dat eigenlijk bij jou begonnen? Heel vaak hoor je van nou, rond de coronatijd werd dat verzamelen van voedsel al een beetje populair. Was dat bij jou ook zo?
5: Nou, toen hoorde ik wel af en toe vrienden erover praten. En toen vond ik het ook een beetje overdreven. Ik hoorde het natuurlijk vaak op de radio. Het zat al heel lang in mijn hoofd van ik moet het een keer doen. En toen had het zusje van mijn vriendin, dat is een hele georganiseerde, nuchtere vrouw. En die had toen op een gegeven moment helemaal zitten preppen. Toen dacht ik, ja, nu moet ik het ook een keer doen.
4: Ja.
5: En de extra motivatie was dat ik net een dochtertje had gekregen. Toen was de oorlog met Rusland behoorlijk aan het escaleren gegaan.
4: Ja.
5: Ja, toen gaf het mij een stukje houvast om daar dan maar ja, spullen te zoeken. En ik vind het dan ook leuk om precies uit te zoeken welke zaklamp het beste is. Dus ik heb me daar ook uren zitten verschransen achter.
4: Is het ook een beetje een hobby?
5: Ja, het is echt wel bijna een beetje een verslaving hoor. Als ik gereedschap moet hebben, dan kan ik echt dagen uitzoeken wat er allemaal is. Dan ben ik echt, kan ik bijna bij die winkel werken.
4: Ja.
5: Dus dat heb ik nu ook gedaan. Dus nee, vind ik wel leuk.
4: 2 op de 3, hè, dat blijkt uit die cijfers van het Rode Kruis, vindt het, nou heeft die voorbereiding niet, of vindt het misschien zelfs allemaal onzin. Want we moeten de gevaren niet overdrijven, blijkt ook heel vaak uit onderzoek. Het zal zo'n vaart niet lopen. Wat heb je die mensen te zeggen eigenlijk?
5: Ja, dat is misschien een klein beetje mentaliteit van de Nederlander. Van, ik vond het wel grappig dat die Vlaamse mevrouw net zei van gehoorzamen ze een beetje. Nou, als Nederlanders iets niet willen, is het wel gehoorzamen. Yeah. Ze willen wel heel graag dat anderen gehoorzaam zijn en allemaal dingen voor hun regelen. Maar zelf hoeven ze dan niks.
4: Nee.
5: En dat is denk ik wel een beetje een lastige houding die de Nederlanders hebben. Ze hebben niet door hoe goed het allemaal om hen heen geregeld is.
4: Aan de andere kant, als ik naar jouw kast kijk, dan denk ik ook bij mezelf van ja, je moet het geld er ook wel voor hebben om een maand eten in voorraad te hebben. Ja. Moet de overheid misschien zelf niet die noodpakketten gewoon gaan leveren?
5: Nee, ik vind het echt al heel erg overdreven. Kijk, ik ben op dag 1 naar de Lidl gegaan.
4: Ja.
5: Nou, dan kan je met 100 euro met 50
4: Lidl
5: euro
4: of een andere prijsvechter, precies.
5: Ja, precies. Maar in ieder geval, je kunt echt wel. En je hoeft het ook niet in één keer te doen. Hè. Je kunt ook elke keer als je boodschappen doet, pak je een keer een pak rijst extra. Of, en dan op een gegeven moment heb je gewoon wat staan.
4: Ja. Dus, ja. Jij bent goed voorbereid. Iets meer dan een derde dus van de Nederlanders heeft een noodpakket. Het aantal is in vergelijking met vorig jaar wel gegroeid, moet gezegd worden. Maar het kan beter en misschien zelfs superieur beter als je het zoals Wolf Aartsen doet. Maak er je hobby van, zou ik zeggen. Dan wordt het ook nog iets leuks, zo'n noodpakket. Alicia.
2: Dankjewel. Ja. Ben je zelf helemaal oké qua noodpakket?
6: Ik heb 3 opgroeiende zonen in huis. Hans, mijn leven is een noodpakket. Ik moet altijd extra eten in huis hebben.
2: Ja, sowieso altijd extra pakken rijst mee.
6: Ja.
2: Ja.
1: Spraakmakers.
2: Aan tafel nog steeds epidemioloog van het RIVM, Rianne van Gageldonk, die ons gaat bijpraten over het komende virusseizoen.
7: Overal om u heen komt u ze tegen, mensen die snotterig, rillerig en grieperig zijn.
8: Ja, Tjeerd is er dus niet, die is nog steeds in zijn bedje ziek.
9: Ja,
8: griep. Ja, ik heb gewoon een griepje hoor.
7: Jij kan ook best wel aardig een beetje zingen toch wel?
9: Nou, ja. Nu niet, ik ben nu een beetje, beetje grieperig, een beetje verkouden. Nou,
7: grieperig?
9: Ja.
7: Ja, dat komt waarschijnlijk niet door de griep, maar door een ander luchtwegvirus.
10: Nee, vaak is het geen griep. Er zijn verschillende virussoorten die een griepachtig beeld kunnen geven.
7: Er zijn momenteel veel rhino- en enterovirussen.
10: Je kan gewoon doorlopen met de meeste klachten. Als je milde klachten hebt, dan hoef je niet zoveel. En dan kan je eigenlijk ook niet zoveel.
2: Ja, we horen het al even voorbij komen. We spreken bij de koffieautomaat al snel over het griepseizoen. Maar het zijn eigenlijk andere virussen dus, hè, die de boventoon voeren. Dat zijn inderdaad rhino- en enterovirus.
3: Ja, klopt. Rino, zeg maar.
2: Rino?
3: Ja, Rino-entro. Dat is eigenlijk het gewone verkoudheidsvirus wat nu veel rondgaat.
2: Ja, en dat is anders dan griep.
3: Dat is anders dan griep. Klachten lijken op elkaar, maar griep verloopt ernstiger. Begint acuut, vaak met hele hoge koorts die heel snel oploopt. Het is echt een ander ziektebeeld.
2: Want we hebben het altijd wel over griep, hè, toch?
3: In deze tijd dan. Het is in de volksmond, hè, grieperig.
2: Ja, ja. Als u vragen heeft over luchtweginfectieziekten waar al deze genoemde virussen onder vallen, dan moeten we even bellen, 0800-1101. Dus als u vragen heeft, deed ook Lieneke van der Grient. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: U bent huisarts. Op dit moment spreekuur, geloof ik. Dus vandaar dat we even snel ter zake komen. Want er staan belangrijke dingen te wachten. Ziet u die infecties ook al toenemen eigenlijk, of niet op dit moment?
11: Nou, ik ben zelf net begonnen na de vakantie, dus ik weet het niet zo heel goed. Maar wij zijn gewend dat in oktober, november de eerste klachten wel komen. Maar meestal zijn we gewend dat de griepgolf, de piek van de griepgolf, wat later valt. Hmm. December, januari, februari, dat is nooit helemaal te voorspellen. Maar daar zit mijn vraag ook aan gekoppeld.
2: Ja.
11: Want voor het eerst in 30 jaar in mijn carrière blijkt dat de griepvaccins, de levering, 2 maanden later is dan anders. Dus wij kunnen nu, in plaats van eind oktober, begin november, kunnen wij pas de eerste week van december gaan vaccineren. En nu is mijn vraag aan de specialist, zijn wij dan eigenlijk nog wel op tijd met vaccineren voor deze mensen, die voor wat betreft de piek van de nieuwe griepgolf dit jaar?
2: Ja.
3: Ja, dat klopt. Er is een vertraging in het productieproces. Dat is een internationaal probleem. Het vaccin wordt elk jaar enigszins aangepast op advies van de WHO. Die kijken naar welke stammen rondgaan.
2: Ja.
3: Dit jaar moest er een grote aanpassing op alle 3 de virussen in het vaccin. En die materialen waren niet tijdig beschikbaar. Daar is vertraging opgelopen. Er was ook nog controlemateriaal wat vertraagd was.
2: Ja.
3: En daardoor is dus internationaal die vertraging opgelopen. Daar hebben we helaas als RIVM, maar ook de SNPG, de stichting die de coördinatie doet van de vaccinaties, geen invloed op. Wel geprobeerd om de leveringen zo in te richten dat de gevolgen voor patiënten en huisartsen zo klein mogelijk wordt.
2: Mm-hmm.
3: Huisarts zei het net zelf ook al, de griep begint eigenlijk altijd pas laat, vaak begin van het jaar. Na vaccinatie duurt het zo'n 2 weken voordat je afweer hebt opgebouwd. Dus in principe als je in november, nou in dit geval, want het is ook een logistieke uitdaging voor de huisartsen, dat begrijp ik heel goed.
2: Ja.
3: Pas in december kan vaccineren.
2: Ben je dan nog op tijd?
3: Dan ben je in principe op tijd.
2: Ja.
3: Maar voorspellen wanneer het griepvirus rondgaat, ja, dat is heel lastig. Op dit moment nog niet. Maar meestal is dat pas echt eind december. En vaker begin januari begint het.
2: En heb je precies zeg maar die paar weken die je nodig hebt, hè?
3: Begint het, maar het loopt ook nog wel vaak een week of 10 door. Ja. Dus niet iedereen wordt meteen ziek.
2: Nee, dat is waar natuurlijk. Mevrouw van der Gint, merkt u dat patiënten zich hier zorgen over maken? Over dat vaccin er nog nu is?
11: Ja, want wij zijn gewend dat mensen al na de zomervakantie in september al beginnen te vragen wanneer komt de griepprik.
2: Ja.
11: Dus wij willen die brief dan ook altijd zo vroeg mogelijk op de mat hebben om zoveel mogelijk van dit soort telefoontjes te besparen. Heel onnodige drukte aan de telefoon te voorkomen.
2: Ja.
11: Dus wij moeten ze nu allemaal teleurstellen en zeggen van ja, we gaan later prikken dan normaal. En voor de mensen die dan ook bij de eersten horen die zo'n griep krijgen, ja, daar zal het dan denk ik te laat voor komen. Maar voor de grote piek zijn we nog op tijd, hoor ik. Dus dat is fijn.
2: Ja, dus je kunt de mensen wel geruststellen dan nu.
11: Ik ga ze zoveel mogelijk proberen gerust te stellen. En wij gaan natuurlijk proberen de meest kwetsbaren dan als eerste.
2: Ja,
11: als we misschien een kleine voorlevering of zo krijgen, dan gaan we de meest kwetsbare mensen zo snel mogelijk vaccineren.
2: Okay,
11: De rest moet dan even wachten.
2: Ja.
11: En dan was mijn tweede vraag eigenlijk. Mm-hmm. Kunnen we iets zeggen over de te verwachte effectiviteit van het vaccin van dit jaar?
2: Na die wijzigingen, hè, met die 3 stammen.
3: Ja, ja, nee, dat kunnen we niet op voorhand. We weten natuurlijk. Wij weten dat het virus elke keer verandert. Dat vaccin wordt gemaakt op basis van gegevens die bijvoorbeeld op het zuidelijk halfrond afgelopen winter daar rondgingen. Maar dat blijft een voorspelling.
2: Dus je weet dan niet precies of die aanpassingen ook datgene doen wat ze moeten doen.
3: Nee, virussen blijven zich aanpassen om maar te ontsnappen.
2: Ja, nee, dat snap ik. Maar dat is dan weer een jaar later, zou je zeggen, toch? Want het virus is nu wat het is.
3: Ja, maar het kan vrij snel gaan. Er zit natuurlijk een tijd voor productie.
2: Ja. Ja. Nou, mevrouw van der Gint, snel weer aan het werk, denk ik.
11: Want er is zeker
2: genoeg te doen waarschijnlijk. Hartelijk dank voor uw vragen.
11: Ik was net in gesprek met een patiënt, dus direct weer terug ben.
2: Ja, nou precies, zou ik snel doen. En geruststellen dus ook als het hierover ging. In ieder geval. Goed, waar kijkt de WHO eigenlijk naar, mevrouw van Gageldonk, als het gaat om het bepalen of een vaccin aangepast moet worden?
3: Ja, de WHO ontvangt uit allerlei landen stammen zeg maar van de virussen die rondgaan.
2: Ja?
3: Vooral als die afwijken van wat gebruikelijk is. En dan kijkt zij naar hoe vaak die voorkomen en welke aanpassingen er zijn. En in hoeverre dat nog matcht, zeg maar, met de stammen in het vaccin. En dan geeft zij het advies voor bepaalde aanpassingen. Mm-hmm. En dit jaar was dat een grote aanpassing.
2: Ja, want drie, dat is veel, hè, toch?
3: Ja, er zitten er drie in. Ja. Twee type A, één type B. En die moesten alle drie enigszins aangepast worden.
2: Oké, dus alles moest eigenlijk worden aangepast. Ja. Ja. Hartelijk dank, Lineke van der Grien. Nogmaals, fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ons thuis ook bellen, hè, net als mevrouw van der Grien, dus uit ons collectief. Als u vragen heeft, bel 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luister-app. En mailen kan uiteraard ook. Spraakmakers@kro-ncv.nl. Alicia, jij had ook al vragen.
6: Ja, voor vaccinaties worden vaak zwakkere mensen opgeroepen. Zieken, zwanger vrouwen en noem maar op. Ouderen ook heel vaak. Maar hoe zit het met jonge, fitte mensen? Hebben wij ook nog baat bij zo'n vaccinatie? Of moeten wij leven van what doesn't kill you makes you stronger?
3: Ja, in principe hebben jonge, gezonde mensen veel minder kans op een ernstige ziekte. En dat is de reden dat ze ook die vaccinatie niet krijgen. En dat wordt echt bestemd voor mensen met een kwetsbare gezondheid, die meer kans lopen op een ernstige infectie, op ziekenhuisopnames. En bij de meeste mensen gaat een infectie vanzelf over.
6: Ja.
2: Kun je daarmee uit de voeten?
6: Ja, wel, ik vaccineer me wel jaarlijks.
2: Oh ja?
6: Ja, omdat ik ooit heb geleerd, of iemand zei mij, misschien kan ik dan nu ook bevestiging krijgen omdat het klopt, als je het geregeld doet, dus jaarlijks doet, dan werkt het elke keer beter omdat je al die antilichamen nog ergens bij jou hebt.
3: Ik ben geen viroloog of immunoloog, dus daar durf ik niet zoveel van te zeggen.
6: Ja, dacht ik, tegen dat ik oud ben ik helemaal
2: kan ik er tegenaan. Helemaal klaar, ja, precies. Ja. Goed, eens kijken of je de volgende vraag dan wel kunt beantwoorden, want misschien zit dat ook wel niet helemaal op jouw vakgebied. Sico Kloosterhuis, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
2: Wat is jouw vraag?
12: Mijn vraag gaat over de vogelgriep. En dat komt een beetje voort uit de angst en de ernst die ik voelde bij de corona-epidemie. Pandemie. Nu hoor ik al een tijdje van dat dus de vogelgriep dreigt op mensen over te gaan. En dat een nog moeilijkere virus is om te bestrijden. En ik vroeg me af of er ideeën zijn om het gevaar op vogelgriep te verkleinen of het te laten weggaan.
3: Ja, dat virus komt inderdaad veel voor bij vogels. Dat houden we ook nauw in de gaten. We weten dat er een risico is als een mens een griepvirus heeft en een vogelgriepvirus. Het samenkomt en dan kan het inderdaad zich sterk verspreiden. Mm-hmm. Gelukkig is dat nog steeds niet gebeurd. Ook in landen als China en andere Aziatische landen komt dit echt al veel voor. En dat is gelukkig nog steeds niet gebeurd. Wat niet wegneemt dat je daar goed op moet monitoren. En dat doen we dus ook. Ook mensen die nauw contact hebben met vogels die besmet zijn. Ook in Nederland, die vragen we of ze klachten hebben. Zo ja, dan nemen we ook een test af om dat te beoordelen.
2: Ja.
3: Dus daar zitten we wel bovenop.
2: Ja, ja. Zico, gerustgesteld? Of niet helemaal? Of?
12: Nou nee, zonder zeg maar veel kennis van zaken, van wat wel of niet een overbrenging is van vogels op mensen, mm-hmm. hoor ik wel van zoogdieren die ook ziek zijn geworden en ook mensen die ziek van waren geworden, maar dat zou dan wel niet kloppen. Maar toch, het is een waarschuwing die veel wordt geuit door virologen. En omdat de ernst van zo'n uitbraak al zo heftig is gebleken, vroeg ik me af of er adviezen zijn om te voorkomen dat gevaar verder blijft groeien.
2: Ja, ja, oké.
3: Ja, daarvoor wordt dus surveillance gedaan en gemonitord. Dus inderdaad, zowel bij vogels, maar ook bij mensen. En,
2: Okay.
3: En dat gebeurt internationaal.
2: Dankjewel, Zico Kloosterhuis. Laten we nog even kijken naar COVID-19. Bij velen toch het pandemievirus. Hè? Hoe staat het er eigenlijk mee nu?
3: Dat gaat nog steeds rond. Weliswaar veel minder in aantallen. Gelukkig.
2: Welke orde van grootte moet ik denken eigenlijk dan?
3: Nou,
2: ik snap dat het niet
3: even, tot even de die aantallen maar. Niet. Nee, we maar, zien nu een lichte stijging. Ik weet dat het nu minder hoog is dan het vorig jaar om deze tijd was. In de herfst van En de zomer van 2024 zagen we toch nog een hogere piek. Maar bij de meeste mensen uit het zich als een milde luchtweginfectie.
13: Ja.
3: Dat komt omdat veel mensen al blootgesteld zijn, dus al antistoffen opgebouwd hebben en ook gevaccineerd zijn. Waardoor dus de meerderheid beschermd is.
13: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is niet een probleem meer.
3: Nou, voor sommige mensen wel. Mensen van 70 jaar en ouder. En jongere mensen met ernstige onderliggende aandoeningen. Die lopen nog steeds een kans op een ernstige ziekte. Meer kans op ziekenhuisopname. En die komen in aanmerking voor vaccinatie.
13: Ja, daarover gesproken. Ten tijde van die pandemie werd natuurlijk enorm goed in de gaten gehouden hoeveel mensen er in het ziekenhuis terechtkwamen. Ook om code zwart te voorkomen natuurlijk. Die monitoring heeft op dit moment met betrekking tot luchtwegvirus in het algemeen. Dus breder gezien jullie prioriteit. Waarvan dan COVID er één is, moet ik het zo zien?
3: Ja, we willen heel graag weten hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen met een luchtweginfectie. Dat weten we nu voor de IC's, maar dat is natuurlijk het topje van de ijsberg. Want dat zijn maar weinig mensen. En dan willen we ook weten welke mensen of welke virussen die klachten veroorzaken, inderdaad.
13: Ja, en hoe nijpend is de situatie dan op dit moment? Als het gaat om de bezetting van de bedden en de IC's?
3: Op dit moment is het laag, maar je wilt het graag beter kunnen monitoren, zodat je inderdaad de zorg zich ook beter kan voorbereiden. Dingen anders inregelen.
13: Ja, precies, dat je op tijd bent.
3: Ja, en daar hebben we nu niet genoeg gegevens nog over.
13: Ja, iets anders dat dit jaar pas voor het tweede jaar wordt gedaan is zuigelingen immuniseren voor het RS-virus. Klopt. Dat is weer iets anders dan vaccineren.
3: Ja, dat is inderdaad een immunisatie waarbij de kinderen, jonge kinderen, meteen antistoffen krijgen. Dus bij een vaccin ga je zelf die antistoffen opbouwen. En dat is ook die 2 weken die ik net noemde.
13: Precies.
3: Bij de griep. Voor RSV geef je de kinderen meteen antistoffen, omdat het hele jonge kinderen zijn die heel kwetsbaar zijn voor deze infectie.
13: Dan heb je die
3: dus
13: tijd
3: wil je zo snel mogelijk beschermen.
13: Precies, ja. En een Vlasveld, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen met Ellen.
13: Ja, wat is uw vraag?
14: Mijn vraag is of dat virus, die infectievirus, of sowieso de virus, makkelijker reizen wanneer het bijvoorbeeld mistig is, of wanneer het dus in de herfst, dan gaat het anders afkoelen, dan kan het heel warm zijn. Dus dat er veel meer vocht in de lucht hangt. Dus kan het makkelijker mee reizen met de druppeltjes.
13: Ja.
3: Ja, ik weet van het griepvirus dat het zich vooral beter verspreidt als het wat droger is. Dus juist de vorst. Maar het heeft ook echt wel met ons gedrag te maken.
13: Ja, dat is, waar komt uw vraag vandaan? Mag ik dat vragen, Ellen Vlasveld?
14: Nou ja, ik denk van, ik ga eens kijken. Dus waarom is het dan juist in deze tijd? Nou, in deze tijd krijg je andere temperaturen. Dus krijg je enorme temperatuurwisselingen met overdag en de avond. Je hoort vaker van mist op de weg. Dan denk ik van, dit is ook wat, het voelt ook wat vochtiger aan. Ik denk van, is het dat dan? Want als mensen bijvoorbeeld ziek zijn en ze spugen in je gezicht met hoest, omdat ze hun hand niet voor de toek houden.
13: spugen ook in je gezicht.
14: Ja. Dan is het ook niet al te fris.
13: Nee, maar het heeft dus vooral te maken, begreep ik, aan het begin van dit gesprek, met dat we bij elkaar zitten binnen.
3: Dat is een belangrijke, ben ik geen viroloog, dus ik ken niet helemaal het gedrag van virussen, maar dat is wel een belangrijke factor inderdaad.
13: Ja.
3: Het verspreidt zich toch van mens op mens door inderdaad dat hoesten en niezen.
13: Ja, was dit een afdoende antwoord voor u, mevrouw Vlasveld?
14: Nou, ik heb dan nog een vraag over het binnen zitten en het buiten zitten.
13: Ja.
14: Ik ben nog een van de weinige rokers.
13: Ja.
14: Maar nu en ik woon in Amsterdam. Nu is het zo dat we in Amsterdam vanaf 31 oktober geloof ik om 8 uur mogen we niet meer buiten zitten met een drankje of wat dan ook. Je mag wel naar buiten gaan staan roken. Nu nog wel. Mm. Maar ook dat willen ze gaan afschaffen. Dan mag je nergens meer buiten roken. Dus dan mag je niet meer roken, moet je binnen zitten. Dus dan ga je niet dood aan longkanker, maar ga je dood aan een virus. Hoe zit dat dan?
13: Ja,
3: dat
13: wat
3: is
13: moet je daar nou op zeggen?
3: Precies, wat moet ik daarop zeggen?
13: Ja, daar hadden we u niet voor uitgenodigd.
6: Wat is het, een niet-roker?
13: Ja, voor de niet-roker, ja, precies.
3: Ja.
13: Dat antwoord moet even schuldig blijven, denk ik, Ellen Vlasveld.
14: Ja, dat dacht ik al.
13: Je voelt hem al aankomen.
14: Ja. Ik heb in ieder geval een paar glimlachen gehoord.
13: Nou, zeker. Nou, meer dan dat. Hartelijk dank voor jouw vraag. We zijn aan het einde gekomen van deze Zijn er nog vragen. Maandag doen we dat natuurlijk ook weer, vragen beantwoorden van u. En dan gaat het over de Europese auto-industrie. Want de concurrentie uit China groeit, de inkomsten dalen en tienduizenden banen staan op de tocht. Vooral in Duitsland ook. Hoe kan Europa deze sector nou overeind houden? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Want is het niet al een verloren strijd? Heeft u daar vragen over? Mail spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
15: NPO Radio 1.
16: Merel Westerik.
17: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
16: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met drie leestraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
15: NPO Radio 1.
1: KRO NCRV.
16: Morgen vanaf 11 uur.
15: Wie luistert, weet meer.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
26: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
24: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
26: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
27: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
28: Hans, waar liggen de regenjassen?
29: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
30: Geeft ruimte.
27: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
31: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: NPO Radio 1, 11 uur.
1: Carl-Johan de Zwart.
13: In deze tijden van oorlog is het afwijzen van geweld niet meer genoeg. We moeten actief strijden tegen de wreedheid van de mens. Dat vindt mijn gast, Alicia Gesinska, en dat gaat ze zo meteen toelichten. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomassen.
32: Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang heeft bij de beoordelingen. Hij is directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. De overlast die mensen in hun buurt ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hangjongeren zorgen voor overlast. Maarten Bloem van het CBS, goedemorgen.
33: Goedemorgen.
32: Wat zijn dan de andere bronnen van de overlast?
33: Behalve van rondhangende jongeren hebben Nederlanders ook regelmatig last van overlast door hun buurtbewoners, verwarde personen, dronken mensen op straat of drugsgebruik of drugshandel.
32: Mm-hmm. En ik begrijp, mensen in steden hebben daar vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen.
33: Ja, dat daar waar we met z'n allen dichter op elkaar wonen, hebben we ook vaker last van elkaar. Dat geldt voor sociale overlast, ook voor andere vormen van overlast, zoals fysieke verloedering of verkeersoverlast. Mm-hmm. Dus ja, je ziet echt een behoorlijk verschil naar wat we noemen de stedelijkheid. Dus ja, de grote stad, daar hebben mensen meer last van elkaar dan daarbuiten.
32: Ja, en hangjongeren staan dus bovenaan. Was dat 5 jaar geleden ook al zo?
33: Ja. Ja, dat is op zich niet nieuw. Alleen, zoals al gezegd, de afgelopen jaren is het aantal van de mensen wat daar last van heeft, is gestegen. En dat zie je niet alleen bij mensen die daar af en toe last van hebben, maar ook het percentage mensen wat zegt, ja, ik heb daar echt heel regelmatig, ik heb daar veel last van. Dat is de afgelopen jaren gestegen.
32: Mm-hmm. Is er ook overlast die het minste is gemeld?
33: Ja, van de vormen die ik noemde, staan die rondhangende jongeren bovenaan. Maar als je ziet wat er minder wordt gemeld, dan hebben we het over dronken mensen op straat en ook het lastigvallen van mensen op straat. Dat komt een stuk minder vaak voor. Daar heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar zo'n 2% van de mensen redelijk vaak last. Terwijl dat voor rondhangende jongeren meer dan 7% is.
32: Is er ook werkelijk meer overlast? Of zijn mensen misschien wat gevoeliger geworden?
33: Dat zou allebei kunnen. Deze cijfers komen uit een grote enquête onder mensen, waarin we ze vragen naar hun ervaringen. Dus dat is natuurlijk subjectief. Want waar de een iemand langs een groepje jongens op een bank loopt en dat niet als overlast ervaart, doet een ander dat misschien wel. Tegelijkertijd zien we ook in andere bronnen wel degelijk dat er ook sommige vormen van overlast steeds vaker voorkomen. En dan gaat het met name om overlast door verwarde personen. In de cijfers van de politie zie je de afgelopen jaren ook een hele behoorlijke stijging in het aantal gevallen waarbij de politie ook te maken krijgt met in moet grijpen bij verwarde personen op straat.
32: Dank u wel. Maarten Bloem van het CBS. De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam beroept zich op zijn zwijgrecht, bleek vanochtend op de 3e zitting in de zaak. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man, die zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht dat hij daarom geen straf krijgt. Volgens het Openbaar Ministerie had de man met ruzie met iemand en loste hij daarom in een park meerdere schoten. De 2 slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met de ruzie te maken. De zaak gaat in december verder. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuwe wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te poren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. Daarbij zijn 41 mensen om het leven gekomen, 49 mensen zouden zijn gered en een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde op het Tanganyika-meer in Congo. Vannacht werd in Amsterdam een nieuw brugdeel in de A10 gehesen. Het onderdeel is gemaakt in Friesland, met een schip naar Amsterdam gebracht. En dat was nog best een klus, zegt de kapitein tegen verslaggever Mark-Robin Visser.
0: Ja, dit is een hele bijzondere klus. Gebeurt niet heel veel.
2: Ja, hoe was dat? Want jullie zijn eerder gaan varen en toen moesten jullie weer terug, hè? Vanwege het weer.
0: Ja, klopt. Het begon iets te hard te waaien. Ja, en als je dan ergens halverwege een vaarweg ligt met zo'n gevaarten.
2: Ja, hij vangt nogal wat wind natuurlijk.
0: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. hij vangt heel veel wind.
32: Het nieuwe brugdeel is onderdeel van de uitbreiding van de ringweg rond Amsterdam. Het weer vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden.
3: Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg? Het goed op de weg, het is zonnig. Maar de A27 is, zoals in het nieuws te beluisteren, viel dicht door werkzaamheden tot maandagochtend. Omrijders komen elkaar tegen op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer file, bijna een half uur vertraging. Meer dan een half uur is de vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel in 20 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Ook daardoor tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Klaverpolder 16 kilometer file.
4: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ski pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je ski pas altijd in je pakket.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
30: Steen, Evenhout, Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Karel-Johan de Zwart.
13: Het is 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: de paus brengt vanaf vandaag een bezoek aan welk Europees land?
10: Een corcovin de 9 personen, 140 of 5 medaillons van Lille Borg, cordon pur blanc en rapide! Bon chef!
11: Wat zei je nou? Geen idee. Ik verstond wel iets van soep.
13: Tegen 11:30, het niet zo heel ingewikkelde antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Dan moet u even bellen. 0800-1101. Spraakmaker is schrijver en filosoof Alicia Gershinska. Gisteren is jouw nieuwe boek uitgekomen, Hand van Hoop, waarin je eigenlijk een oproep doet om meer te vechten voor vrede. Het verhaal begint in de Oekraïense plaats Butsja, waar kort na de invasie door Rusland meer dan 400 burgers om het leven zijn gebracht door Russische soldaten.
12: Wereldwijd geschokte reacties op de vondst van de vele burgerdoden in Butsja, een voorstad van Kiev.
14: En we hebben daar de gruwelen van een oorlog van heel dichtbij kunnen zien.
16: Blood. There was a lot of blood. He was lying with his head in that puddle.
14: Burgers op straat liggend, in het achterhoofd geschoten, vastgebonden handen. lichamen waar tanks overheen gereden zijn.
17: Die mensen hebben ze waarschijnlijk vastgenomen.
18: Geëxecuteerd eigenlijk.
17: En uiteindelijk geëxecuteerd. Ja,
19: dat zou wel eens echt het symbool kunnen worden van de Russische vreedheid, hè?
13: Ja, en dat verhaal begint met een foto van een hand. En die foto is de hele wereld over gegaan. Kun je die nog even beschrijven? Want we hebben, als je hem denk beschrijft, herkennen, denken mensen, oh ja.
20: Ja, het is een hand, een vrouwenhand, met een perfecte manicure. En op haar ringvinger ook zelfs een hartje. En het beeld is gewoon de hand in het gras. En het is heel duidelijk dat de vrouw niet meer leeft.
13: Ja, en je hebt het verhaal geschreven vanuit het perspectief van die hand.
20: Ja, ik laat de hand spreken. Ik heb het hand in april 22, toen dat de beelden naar boven kwamen, ook voor het eerst gezien. En het beeld is me altijd blijven achtervolgen. Omdat het beeld ook heel veel zegt. Het beeld ten eerste toont het dat de vrouw, ook al leefde ze in een land in oorlog, zij wilde leven. Zij wilde leven. Ze heeft zich klaargemaakt om nog een toekomst te hebben. Anders doe je niet zo'n uitgebreide manicure. En dus de dood kwam voor haar ook onverwachts en zeker ongewild. En wij die nu in het Westen naar de oorlog kijken, wij beginnen al te morren van, ja, we zijn oorlogsmoe, of als mensen onze politici steun geven aan Oekraïne, beginnen mensen te spreken over oorlogkoorts. En er wordt steeds meer vragen gesteld, moet Oekraïne nu niet gewoon grondgebied afgeven? En moeten wij wel investeren in defensie? Moeten wij wel meedoen? En je hoort ook heel veel mensen te zeggen, eigenlijk moeten wij gewoon pacifisme prediken. Ja. En dat brengt een betere wereld. En de hand ga ik laten reflecteren over die vragen. Ja. Hebben wij een betere wereld door pacifistisch te zijn?
13: Ja, maar daar komen we zo op die vraag, op die wezenlijke vraag. Maar waarom heb je niet gekozen voor Irina Filkina, dus de vrouw van de hand? En de hand echt specifiek de hand zelf.
20: Ja, omdat ik, weet je, als ik uit mijn eigen persoon zou schrijven, dan zouden mensen tegen mij zeggen, ja, maar het is beter om zus of zo te doen. Maar als je bijvoorbeeld nu zondag gaat er mensen op de Dam staan, ze zeggen, ik kies voor vrede en we moeten zo en zo met defensie omgaan. Tegen mij en tegen mensen die veilig slapen 's avonds, kan je bepaalde argumenten zeggen die je misschien niet meer durft te zeggen tegen de jongens aan het front, tegen Irina Filkina. Zij wilde ook leven. Zij wilde ook vrijheid. Ja. Dus het is niet zo dat, het is niet omdat je iets wilt, dat je ze het zomaar krijgt. Er zijn heel veel mensen die vrede willen. En oorlog is iets gruwelijk. Ja. En de mensen daar in Oekraïne zullen de eerste zijn die zullen zeggen hoe verschrikkelijk het is.
13: Ja. Nou is er één zin die steeds terugkomt in jouw boek. En dat is, de mens is geen fraai dier. Een uitspraak van de Poolse filosoof Barbara Skarga, die zelf de gulags van de Sovjet-Unie heeft overleefd. Waarom is dat zo'n belangrijke uitspraak?
20: Ja, je ziet het dus
13: de mens is geen fraai dier.
20: De mens is geen fraai dier. Maar je ziet het eigenlijk in heel veel kampliteratuur. Als je Primo Levi leest, of Semproen, of Abel Herzberg. Eigenlijk in heel veel van hun memoires keren ze terug tot de conclusie, de mens is vredaardig. De mens doet vredaardige dingen. Wij hebben elkaar vredaardige dingen aangedaan. En wees niet naïef. Dingen kunnen terugkomen. Omdat het beest in ons gewoon zit.
13: Zit het in ons allemaal? Of in een aantal mensen? Waarbij het ook naar buiten komt?
20: Het zit gewoon in de mens. Dat betekent niet dat elk mens een duivel kan worden. Onder alle omstandigheden. Maar het betekent wel dat het tij kan keren. En dat wij elkaar terug uitmoorden. En ik hoop ook dat het ons zou moeten wakker schudden om minder naïef te zijn naar bijvoorbeeld de relaties die we hebben met andere grootmachten. Heel vaak hoor je mensen van, ja, waarom zouden ze ons uitmoorden? Of waarom zouden ze oorlog starten? Of waarom zouden ze het slecht voor hebben met ons?
13: Ja.
20: Punt. Mensen hebben het gewoon slecht voor soms met elkaar. Ja. Aanvaard het nu. Het is verschrikkelijk. Maar
13: dat moet je onder
20: ogen
13: zien.
20: Dat moet je durven onder ogen zien. Ja. Niet iedereen heeft het goed voor met Europa.
13: En dus is vrede eigenlijk, als ik even doorredeneer, althans, dat doe je zelf vooral in het boek natuurlijk, meer dan alleen maar zeggen, ik wil vrede. Ik wil wereldvrede, is niet genoeg. En dan komt pacificisme om de hoek kijken, wat iets anders is dan pacifisme.
20: Ja,
13: Kun je dat uitleggen? Wat is het verschil voor
20: wel,
13: jou?
20: Wel, een klassieke pacifist is iemand die zegt, ik vind oorlog verschrikkelijk, ik wil vrede en laten we ontwapenen en laten we gewoon geen vreedheden hebben en dan komt het allemaal goed.
13: Ja.
20: Een pacificist is iemand die ook vrede wilt, die ook oorlog verschrikkelijk vindt, maar die net inziet dat de mens geen vrij dier is. En als er vredaardigheid ontstaat, zoals bij Irina Filkina, zoals in Bucha, een voorstad dat omsingeld werd en brutaal afgeslacht, wel, die mensen moeten zich kunnen verdedigen. En je verdedigen betekent ook, helaas ook soms wapens hebben.
13: Ja.
20: En dan ben je meer met afweer geschud om mensen te redden en vrede te creëren dan met slogans.
13: Ja, met slogans en de vrede verkondigen, daar heb je eigenlijk niks aan. Daar heeft de hand,
20: niks
13: aan gehad.
20: Vandaar dat het ook een oproep is van mij via de hand van laten wij wel praten over defensie, laten we wel praten over investeringen. En wapens afschaffen kan ook leiden tot meer vredaardigheid. Er zijn meerdere Butsja's die hebben plaatsgevonden. En als je zegt, ik wil geen wapens, dan zeg je eigenlijk tegen die mensen, capituleer.
13: Is dan, is pacifisme wat jou betreft dan een beetje een soort decadente houding als de oorlog maar ver genoeg geweest die je kunt permitteren?
20: Wel, ik vind het vooral een naïeve houding en... Als ik lief ben, zeg ik een naïeve houding. Als ik eerlijk ben, vind ik het vaak van slechtheid bijna getuigen. Van niet willen inzien dat je de wereld niet beter maakt. Kijk, ik vind pacifisme, juist die vreedzuchtigheid, ik vind dat zeer belangrijk. Ik ben dat ook. Maar als je geconfronteerd wordt met een grote agressor, zoals het fascisme was, zoals het Hitler was, zoals nu met Poetin, en dan zeg je, sorry, maar ik onttrek mij daaraan, want ik ben een pacifist. Sorry, maar dat vind ik moreel corrupt.
13: Mm-hmm.
20: Dan laat je mensen in de steek. Eigenlijk, uw neutraliteit, op dat moment neutraal willen zijn, is eigenlijk medeplichtig zijn.
13: En in hoeverre denk jij dat pacifisme, die houding dus... Hoe logisch misschien ook, gevoed is door angst. Angst voor oorlog, wel, en is die niet heel logisch?
20: Angst speelt een rol, hè. En angst, we zeggen het vaak, wordt soms door politici aangewakkerd. Is vaak ook een slechte raadgever. Maar dat is ook maar één kant van angst.
13: Ja, maar de angst voor oorlog is toch vrij reëel? Reflex dat je vrede wil en geen geweld op zich vrij begrijpelijk?
20: Ja, maar niemand wil oorlog. Maar angst kan ook gerechtvaardigd zijn. Juist, kijk, als er morgen door Poetin dan toch een aanval komt waar mensen omkomen, of het nu in Duitsland of in Spanje of waar dan ook is, en wij zouden niks doen, dan zouden wij echt boos zijn en zeggen van waarom hebben we ons niet kunnen beschermen? Dus als je angst hebt voor de agressor, dan is ook bewapening of juist investering in defensie meer logisch dan ontwapenen in zo'n vredaardige wereld.
13: Angst is eigenlijk goed.
20: En wapens afschaffen kan ook leiden tot meer vredaardigheid. Er zijn meerdere Butsja's die hebben plaatsgevonden. En als je zegt, ik wil geen wapens, dan zeg je eigenlijk tegen die mensen, capituleer.
13: Is dan, is pacifisme wat jou betreft dan een beetje een soort decadente houding als de oorlog maar ver genoeg geweest die je kunt permitteren?
20: Wel, ik vind het vooral een naïeve houding en... Als ik lief ben, zeg ik een naïeve houding. Als ik eerlijk ben, vind ik het vaak van slechtheid bijna getuigen. Van niet willen inzien dat je de wereld niet beter maakt. Kijk, ik vind pacifisme, juist die vreedzuchtigheid, ik vind dat zeer belangrijk. Ik ben dat ook. Maar als je geconfronteerd wordt met een grote agressor, zoals het fascisme was, zoals het Hitler was, zoals nu met Poetin, en dan zeg je, sorry, maar ik onttrek mij daaraan, want ik ben een pacifist. Sorry, maar dat vind ik moreel corrupt.
13: Mm-hmm.
20: Dan laat je mensen in de steek. Eigenlijk, uw neutraliteit, op dat moment neutraal willen zijn, is eigenlijk medeplichtig zijn.
13: En in hoeverre denk jij dat pacifisme, die houding dus... Hoe logisch misschien ook, gevoed is door angst.
20: Angst
13: voor oorlog, wel, en is die niet heel logisch?
20: Angst speelt een rol, hè. En angst, we zeggen het vaak, wordt soms door politici aangewakkerd. Is vaak ook een slechte raadgever. Maar dat is ook maar één kant van angst.
13: Ja, maar de angst voor oorlog is toch vrij reëel? Reflex dat je vrede wil en geen geweld op zich vrij begrijpelijk?
20: Ja, maar niemand wil oorlog. Maar angst kan ook gerechtvaardigd zijn. Juist, kijk, als er morgen door Poetin dan toch een aanval komt waar mensen omkomen, of het nu in Duitsland of in Spanje of waar dan ook is, en wij zouden niks doen, dan zouden wij echt boos zijn en zeggen van waarom hebben we ons niet kunnen beschermen? Dus als je angst hebt voor de agressor, dan is ook bewapening of juist investering in defensie meer logisch dan ontwapenen in zo'n vredaardige
13: dus
20: wereld.
13: Angst is eigenlijk een goede raadgever in tijden van oorlog. Want dat maakt je alert of zo. Of je weet.
20: Ja, het kan gewoon.

0: Kijk, ik vind pacifisme, juist die vreedzuchtigheid, ik vind dat zeer belangrijk. Ik ben dat ook. Maar als je geconfronteerd wordt met een grote agressor, zoals het fascisme was, zoals het Hitler was, zoals nu met Poetin, en dan zeg je, ja, sorry, maar ik onttrek mij daaraan, want ik ben een pacifist. Sorry, maar dat vind ik moreel corrupt. Mm-hmm. Dan laat je mensen in de steek. Eigenlijk, uw neutraliteit, op dat moment neutraal willen zijn, is eigenlijk medeplichtig zijn.
1: En in hoeverre denk jij dat pacifisme, die houding dus, hoe logisch misschien ook, gevoed is door angst?
0: Ja, hoe
1: angst voor oorlog, wel, en is die niet heel logisch?
0: Angst speelt een rol, hè. En angst, we zeggen het vaak, wordt soms door politici aangewakkerd, is vaak ook een slechte raadgever. Maar dat is ook maar één kant van angst.
1: Ja, maar de angst voor oorlog is toch vrij reëel? En dan is de reflex dat je vrede wil en geen geweld op zich vrij begrijpelijk?
0: Ja, maar niemand wil oorlog. Maar angst kan ook gerechtvaardigd zijn. Juist, kijk, als er morgen door Poetin dan toch een aanval komt waar mensen omkomen, of het nu in Duitsland of in Spanje of waar dan ook is, en wij zouden niks doen, dan zouden wij echt boos zijn en zeggen van, waarom hebben we ons niet kunnen beschermen? Dus als je angst hebt voor de agressor, dan is ook bewapening of juist investering in defensie meer logisch dan ontwapenen in zo'n vredaardige wereld.
1: Angst is eigenlijk een goede raadgever in tijden van oorlog. Want dat maakt je alert of zo. Of je weet.
0: Ja, het kan gewoon. Ik wil niet. Het is geen lofrede op angst. Angst is geen aangenaam gevoel.
1: Nee.
0: Pijn is ook geen aangenaam gevoel.
1: Maar
0: als je
1: niet.
0: Geen pijn voelt, dan heb je een groot probleem. En hetzelfde met angst. Het is niet omdat je angst voelt dat het onredelijk is. Soms is het een redelijke emotie.
1: Ja. Zijn wij in West-Europa te gemakzuchtig geweest of geworden? Wordt er toch te vaak geredeneerd, want ook zeg maar de inval van Poetin in Oekraïne daarvoor was een beetje de houding toch van, nou, dat gaat hij toch niet doen.
0: Ja, kijk, de oorlog is heel lang geleden. We hebben heel veel jaren in vrede gekend, waardoor oorlog iets theoretisch wordt, maar waardoor dat wij ook niet begrijpen dat vrede eigenlijk niet zomaar is komen nederdalen. Wij hebben daar echt voor gevochten en voor gestreden. En je bereikt geen vrede door gewoon een wens uit te spreken op de Dam. Vrede moet beschermd worden. Vrede is hard werk. Vrede is ook defensie.
1: Mm-hmm.
0: En je moet vechten.
1: Ja.
0: Soms moet je vechten voor vrede. En ik denk dat we nu op zo'n kantelpunt staan dat Europa gezicht moet bekennen. Ga je Poetin en andere grootmachten laten doen en ga je als een struisvogel met je hoofd in het zand en zeg je, ja, ik doe niks, want wij zijn zo vredelievend. Of ga je zeggen, nu vorm ik een vuist tegen het kwaad.
1: Ja.
0: En ik ga proberen toch voor die vrede te vechten.
1: Ja. We moeten ons dus meer wapenen eigenlijk tegen het kwaad.
0: We moeten gewapend zijn.
1: Ja.
0: Hoeveel? Daar wil ik eigenlijk een discussie over.
1: Uh-huh.
0: Want ik wil niet hervallen.
1: Je vindt dat gesprek niet gevoerd wordt op dit moment?
0: Wel, niet voldoende. Het wordt vaak dan afgedaan als mensen zoals ik nu zeg van we moeten bewapenen, we moeten defensie. Word je vaak in de hoek geduwd van, je wilt gewoon een militaristische samenleving.
1: Ja, maar
0: dat
1: de realiteit is toch dat alle NAVO-lidstaten zijn bezig om die budgetten toch, om het aandeel van het nationaal inkomen te verhogen in defensie.
0: Ja, dat
1: dus dat is wel vrij redelijk en praktisch ook, reëel.
0: Ja, maar daar komt ook dan net het tegengewicht dat mensen zeggen, er is oorlogskoorts. Tegenover, er is geen koorts, niemand wil oorlog.
1: Dat is
0: de NAVO wil geen oorlog.
1: Ja,
0: de NAVO wil vrede, wil de burgers veiligstellen. En dat moeten wij inzien. En ik geloof ook heel sterk dat wij kunnen over wapens en bewapening spreken zonder dat we vervallen in een soort militarisme, zonder een verheerlijking.
1: Ja. Nou, maar omdat je zegt, de mens heeft vreedheid in zich, die wapens kunnen ook in verkeerde handen terechtkomen. Toch? Wat doen we daar dan mee?
0: Ja, maar dat als wij onze eigen wapensproductie en wapens zouden hebben, hebben wij ook in handen wat we met die wapens doen. Niet elk wapen wordt ingezet. Want dat wordt ook vaak gezegd, van hoe meer wapens je hebt, die worden dan uiteindelijk allemaal gebruikt. Dat is niet waar.
1: Mm-hmm.
0: Er zijn heel veel wapens geproduceerd. Ik geef het voorbeeld in het boek van Finland, dat het echt als afschrikking werkt.
1: Ja.
0: En ik geef ook een voorbeeld van ontwapeningen die gebeurd zijn. Of ik geef het voorbeeld van Srebrenica, waar dat ze de Bosniaken hebben ontwapend of een verbod op wapens gegeven. En dat heeft tot een genocide geleid. Dus het moet gewoon heel goed over nagedacht worden. Wapens kunnen levens beschermen. En dat moeten we ook zo durven uitspreken, mm-hmm. Zonder een verheerlijking.
1: Nee,
0: van
1: dat is wat anders.
0: Wapens,
1: snap ik.
0: Dat is totaal iets anders.
1: Ja, ja. Komende zondag hou je de Abel Hertzberg-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Het boek heet Hand van Hoop. Waarin zit die hoop eigenlijk?
0: Maar in ons eigenlijk. Omdat wij zijn ook tot goede dingen in staat. We zijn tot slechte dingen in staat. Die vredaardigheid zit in ons, maar ook het goede zit in ons. En dat is eigenlijk wat de hand toe oproept.

0: dat zij ook hoopt dat wij ook de juiste beslissingen maken. En ik denk, wij kunnen ons verzetten tegen het kwaad.
1: En dat wil die hand ook waarschijnlijk.
0: Dat
1: anders
0: wil die hand
1: is die voor niks. Is zij voor niks gestorven ook, toch? En
0: dat... Ja, precies. Ja. Zo is het. Dus ik hoop dat de lezer mee in de argumentatie kan volgen. Hoe de hand eigenlijk probeert uit te leggen hoe moeilijk en kwetsbaar vrede is.
1: Dankjewel, Alicia Gesinska.
0: Dankjewel.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Willemijn Vriesendorp uit Bussum, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: De kandidaat van dienst. 66 punten staan er op het scorebord, neergezet door Pim van der Heijden uit Lutten. Je bent 45 jaar oud, je komt dus uit Bussum, houdt van puzzelen, tennissen, quizzen en lezen. Staat voor de klas, 2 tot en met 6.
3: Klopt.
1: Oké, vrij vandaag dan?
3: Ja, vandaag vrijdag.
1: Grieks en Latijn geef je. En je houdt van sport kijken en je hebt ook nog 2 zoons. Nou. Wat een best een druk bestaan zo, toch?
3: Zeker.
1: Ja, maar die quizzen die licht ik er even uit, want dat gaan we nu doen.
3: Ja, leuk.
1: Kijken of je over die 66 punten heen kunt.
4: Het Nederlandse gasbeleid moet flink op de schop.
5: Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is veel te duur geworden.
6: En energiebedrijven moeten daarom een grotere rol spelen.
7: Ja, de manier van hoe we daarmee omgaan met die omslagen, dat stamt een beetje uit het verleden.
8: Zou de overheid miljarden schelen?
7: Het punt is nu een beetje dat het voor bedrijven op dit moment niet interessant is om het te vullen.
9: Nederland haalt zelf geen gas meer uit de grond en importeert ook geen gas meer uit Rusland.
1: Het Nederlandse gasbeleid wordt omgegooid. Het kabinet wil voorkomen dat Nederlanders de rekening moeten betalen voor de miljarden kostende gasopslag van buurlanden. Vraag 1. Het kabinet wil daarom vanaf welk jaar de verantwoordelijkheid voor de gasvoorraad anders gaan verdelen?
3: 2028.
1: Ja, dat is goed. Vanaf de winter van 2028/29. En daarnaast wil het kabinet Europese regels aanpassen, zodat de kosten van het vullen van opslagen eerlijker over landen worden verdeeld. Vraag 2. Hoe heet de minister die zegt dat de Nederlandse belastingbetaler momenteel onevenredig veel betaalt voor de leveringszekerheid van buurlanden?
3: Van Veldhoven.
1: Ja, Stientje van Veldhoven. Dat zegt de minister van Klimaat en Groene Groei vanochtend in De Telegraaf. In vraag 3 komt een fragmentje voorbij. Luister even hier naar.
10: I'm happy, especially second half is the way that we have to play.
11: En een heerlijke gelijkmaker.
12: Na 3 dagen werken, denk ik dat het een prima pot is geweest.
1: Debuut van bondscoach Xavi is geslaagd. Vraag 3, wie maakte in de blessuretijd de gelijkmaker voor Oranje?
3: Gakpo
1: is goed, ja. Gelijkmaker was volgens velen meer dan verdiend van Oranje, dat er 2 keer toe een doelpunt afgekeurd zag worden. Vraag 4. Na de kraker tegen Duitsland wacht zondag alweer de volgende wedstrijd voor het Nederlands elftal in de Nations League. Tegen welk land spelen we dan?
3: Servië,
1: ja. Aftrap om 6:00. En naast Nederland en Servië bestaat onze groep in de Nations League dus ook uit Duitsland en Griekenland. In vraag 5 komt opnieuw een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is dit?
13: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld.
3: David van Wiel.
1: Ja, de justitieminister kreeg gisteren het voordeel van de twijfel na extra excuses aan de Kamer. Bij de volgende vraag is een extra puntje te scoren. Dan mag je kiezen voor de moeilijke of de makkelijke variant. Moeilijk, maar 2 punten.
3: Moeilijk,
1: lekker, 2 punten misschien wel. Minister Van Wiel moest eerder terugkomen uit het buitenland om op het matje te komen, gisteren dus in de Kamer. Waar was hij eigenlijk? Waar kwam hij vandaan?
3: New York ook.
1: Ja, zeker. Amerika, bij de vergadering van de Verenigde Naties. Hij was mee met een grote kabinetsdelegatie bij die Verenigde Naties. Het bezoek in New York bleef maar beperkt voor hem, dus tot 1 dag. Bij de volgende vraag kun je 4 punten scoren. Maar dan moet je weten over wie wij het hebben die op dit moment in het nieuws is. Daar krijg je cryptische aanwijzingen over. Dus de vraag is, over wie gaat dit?
14: 4.
15: Ook dit kan ik wel.
14: 3.
15: Tegenstrijdig genoeg krijg ik de handen juist op elkaar.
14: 2.
15: Deze speech heb ik hopelijk niet met AI geschreven.
3: Stop. Rob Jetten.
1: Ja, daar viel het kwartje, ja. Voor 1 punt, ik hield gisteren mijn eerste toespraak als premier voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dan komen wij inderdaad uit bij Rob Jetten. Je hebt een hartstikke mooie factor voor jezelf neergezet. Want die is 9 en dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Nou, dat is echt wel haalbare kaart. Eens kijken of dat lukt.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Hoe heet de brug die vanaf gisteravond 3 dagen dicht is voor onderhoud?
3: Merwedebrug.
1: Dat is goed. De prijs van wat heeft vandaag opnieuw een record bereikt in Nederland?
3: Benzine.
1: Benzine is goed. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan een anti-AZC-protest. In welke plaats?
3: Kesteren.
1: Is ook goed. Welke zangeres zal postuum te horen zijn op het nieuwe album van U2?
3: Dolly Parton.
1: Zeker. De paus brengt vanaf vandaag een bezoek aan welk Europees land?
3: Frankrijk.
1: Is goed. De laatste wedstrijd van welke voetballer in Argentinië is binnen 2 uur uitverkocht?
3: Messi.
1: Ja. Meerdere bekende Amerikanen zijn gisteren aangehouden tijdens een protest tegen het bezoek van wie aan de VN?
3: Netanyahu.
1: Dat is ook goed. Jong Oranje moet vanavond spelen. Tegen welk land?
3: Pas.
1: Noorwegen. Wie vertrekt na 32 jaar als radiopresentator bij de NPO?
3: Bram... Nee, pas.
1: Bert Kranenbarg. Er is een concert bijgekomen voor de viering van het 30-jarig bestaan van welke brand?
3: Pas.
1: Raccoon. Het aantal dagen dat werknemers thuis zaten door stress is in 5 jaar tijd met hoeveel procent toegenomen?
3: 20.
1: 50 was het goede antwoord. Tjee, wat was je dichtbij?
3: Het niet.
1: Het is net niet.
3: Nee,
1: het is net 7 goed. Wat dus stom. Heb je 63 punten.
3: Helaas.
1: Ja. Hé,
3: nou,
1: dit
3: joh,
1: was toch echt wel...
3: Dit was de kans.
1: Dit was een geval, ja. Dat had echt makkelijk gekund.
3: Ja.
1: En dus is de winnaar, moet ik even kijken...
3: Pim
1: van der Heijden. Goedemorgen, Pim.
16: Goedemorgen.
1: 66 punten had je neergezet.
16: Ja, dat was echt heel knap wat zij deed.
1: Kantje boord heet
16: maar
1: dat
16: net,
1: dan.
16: Ja, kantje boord. Ik denk, ik ga het niet redden.
1: Nee. Wanneer dacht je, oh, wacht even, het komt toch nog goed.
16: Nou, bij die laatste paar vragen, toen ze begon te twijfelen... en ja. De antwoorden niet wist, toen dacht ik van, poeh.
1: Ja.
16: Maar in het begin ging ze echt heel goed. Echt ja. Heel knap was zij in het begin.
1: Ja, ja. Maar heb je op een gegeven moment ook het vuistje gebald van yes in de pocket, volgens mij?
16: Ja, wel een beetje, ja.
1: Hé, hey, 100 euro komt er naar je toe.
16: Nou, heel fijn.
1: Ja, maar wat ga je ermee doen?
16: Ik denk dat ze gedeeltelijk worden gestopt in mijn oldtimers. En misschien dat ik nog een keer sushi ga eten met het gezin.
1: Ook nog. Nou, dat is ambitieus. Maar ik wens je veel plezier. En geniet vooral van de eeuwige roem natuurlijk. Want dat is altijd veel belangrijker. Hè? Als je de Nationale Nieuwsquiz wint, dan kun je mee aankomen op een verjaardag. Dankjewel,
16: zeker.
1: Pim. Ik ga ook bedanken.
16: Ja, dankjewel.
1: Ja, een fijn weekend. Ik ga bedanken mijn gasten hier aan tafel. Alicia Gashinska en Rianne van Gagelbronk. Fijn dat jullie er waren. Succes met de oude hekwegleesing morgen. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
17: Goedemorgen. Een man die een deel van de sfeer bepaalde gisteravond bij het debat bij David van Wil. En belangrijk is voor de begrotingsonderhandelingen. Jan Struijs is mijn gast.
1: En dat hoort u allemaal na het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
18: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
19: De verdachte van de moord op 2 Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en daarom geen straf verwacht. Dat bleek tijdens de derde zitting in de zaak. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom in een park de schoten die 2 jongens van 16 en 18 fataal werden. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud en vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorinchem en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden. En in steden is er meer overlast dan daarbuiten, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. En Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat gebrekkig Italiaans spreekt en schrijft. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen.
20: ANWB Verkeersinformatie. De afsluiting van de A27 bij Gorinchem door werkzaamheden veroorzaakt veel drukte op de omrijroutes. De A2 Den Bosch richting Utrecht is zo'n route tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. 20 minuten vertraging, 19 kilometer file. 20 kilometer op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, meer dan een half uur vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg staat 10 kilometer file door een auto met pech. Op de rechterrijstrook een kwartier extra. A16 Breda richting Rotterdam door omrijders, ook door werkzaamheden bij de N3. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder een kwartier vertraging. En van Rotterdam naar Breda 20 minuten vertraging tussen Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder.
2: NPO Radio 1.
0: WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
17: Dames en heren, goedemorgen. Nu Rob Jetten vandaag weer terug is van een paar dagen in New York. Hij was bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Kunnen de gesprekken over de begroting weer verder? Het Financieel Dagblad meldt dat de coalitie inmiddels eindelijk onderling op één lijkt te zitten. Over box 3, de koopkracht en de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling, na opnieuw dagen van gesprekken tot gisteren aan toe met beide vicepremiers. Vraag is nu, wie komt er wanneer op de koffie? Is dat dan vanmiddag al? Komend weekend, komende week zijn de algemene financiële beschouwing in elk geval. En dat is normaal gesproken het moment dat de laatste draadjes van de begroting worden afgehecht. Maar zo'n afronding lijkt nu nog wel heel erg ver weg. Allemaal na het debat van gisteravond natuurlijk, waar justitieminister David van Wil moest vechten voor zijn politieke toekomst. Hij moest diep en daarna nog dieper door het stof, nadat de Algemene Rekenkamer schreef dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been had gezet. Uiteindelijk waren zijn laatste excuses net genoeg voor de oppositie om aan te mogen blijven. Maar hij ging zowel bij links als bij rechts in die oppositie wel langs de randen van de afgrond. Ook bij Jan Struijs, de leider van 50PLUS, oud-politieman, oud-politievakbondsman en de man naar wie vanuit de coalitie ook wordt gekeken vanwege die begrotingsdeal door het midden, die ze zo graag willen, een deal met 100 zetels steun in de Tweede Kamer. Meneer Struijs, goedemorgen.
21: Een hele goede morgen.
17: Lekker geslapen?
21: Als een blok.
17: Ja, lekker lang ook, hè?
21: Ja, het was 2:30 toen ik thuis kwam. Toch maar even gezondigd, een glaasje wijn en een jazzmuziekje, want ik moest het even allemaal op in laten zinken.
17: Juist. En toen belde Rob Jetten natuurlijk, zeker bij het krieken van de dag, met de vraag of je vanmiddag langs wil komen.
21: De telefoon staat al een week dag en nacht aan, maar nog geen teken van leven.
17: Geen teken van leven van Rob Jetten?
21: Nee.
17: Van Eelco Heijnen?
21: Ja, daar heb ik regelmatig informeel contact mee, maar nog geen uitnodiging om verder te praten.
17: Dus u weet nog steeds niet of u nou vandaag, het weekend, maandag, wanneer dan ook, moet gaan praten?
21: Nee. En met mij heb ik begrepen vanmorgen nog meerdere fractievoorzitters, dus we wachten gespannen af.
17: Dus niemand heeft nog een uitnodiging gekregen?
21: Nou, ik weet het niet van allemaal, maar ik gisteren vannacht nog even met wat fractievoorzitters gesproken en die hadden ook nog geen uitnodiging, want de vroegen samen. Ik zei, nou, ik ook nog niet.
17: Nee, dus, geldt dat ook voor Jesse Klaver, geldt dat ook voor Joost Eertmans?
21: Ja, ik heb Jesse gisteravond en Joost allebei, niet toevallig, gesproken, maar nee, nog niet.
17: Nou ja, je zou zeggen, bij die twee begint het dan, en als je door het midden wint bij u en bij Mirjam Bikker.
21: Ja, dat is de volgorde. Hè? Ja. Want dan krijgen wij ook wat meer licht in de tunnel als middenpartijen. En we hebben nu genoeg reikende handen gedaan.
17: Ja.
21: Dus ik wacht rustig af.
17: Heb je eigenlijk nog vertrouwen in dit proces?
21: Nou, het is er niet makkelijker op geworden. Hè? Ik ben iemand die nooit opgeeft, maar er zit ook op mij een begrenzing.
17: Ja.
21: Dus enige duidelijkheid. Want we blijven met z'n allen een beetje in de mist lopen. Gisteren was natuurlijk niet alleen het debat, ging niet alleen over de positie van de minister, het ging over wezenlijke dingen. Maar dan merk je ook dat partijpolitiek toch nog sluimerend wel op de achtergrond een rol speelt.
17: Ja, maar goed, ik vroeg u naar het vertrouwen en het vertrouwen in dit proces. En u zegt, ja, dat zit bij mij ook wel tegen grenzen aan. Waar liggen die grenzen?
21: Nou, ik wil duidelijkheid. Hè. Als hij zo lang al reikende handen geeft.
17: Ja.
21: En ik begrijp dat ze best wel wat tijd nodig hebben. Maar het gaat nu wel heel lang duren. Dus dat wekt in ieder geval de suggestie, ben je er wel uit. En ik heb ook het artikel in het FD gelezen. Dus ik hoop echt dat ze nu een stuk verder zijn als het laatste gesprek.
17: Kan ik concluderen dat het geduld van Jan Struijs begint op te raken?
21: Ja.
17: En ook dat het vertrouwen in dit minderheidskabinet dan aan het wankelen is?
21: Nou, wankelen is een groot woord. Maar ik ben wel een stuk kritischer als toen ik eraan begon.
17: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe diep liep David van Wil gisteravond laat langs de randen van de afgrond, wat u betreft?
21: Ja, heel diep. Hè. Ik heb natuurlijk in alle pauzes constant contact met de andere partijen gehad. En ik heb ook zelf in mijn laatste interruptie tegen hem gezegd, ja, zijn dit nou procesexcuses? Of wil je, geef je als mens nu ook excuses omdat het fout is gegaan? Want de oppositie twijfelde aan zijn oprechtheid. En het is natuurlijk niet de eerste keer dat we op inhoud over iets praten, dat hij toch de Kamer of niet volledig geïnformeerd en nu zij de rekenkamer op het verkeerde been gezet. Ja, dat zijn wel hele zware kwalificaties.
17: Ja, we komen zo meteen nog wel op de inhoud van dat debat terecht. Maar toch even, laten we zeggen, de politieke kwalificatie. Hij mag blijven, want de motie van wantrouwen is maar door twee partijen gesteund, zag ik vannacht. En door de rest niet, ook niet door u. Dus u hebt nog steeds vertrouwen in hem.
21: Ja, maar ook daar geldt. Ik ben natuurlijk een stuk kritischer. Ik zie dat dat de minister zelf mogelijk van goede wil is. Dat geloof ik best wel. Maar zijn omgeving heeft hij echt niet op orde, hoor. Want ik moet steeds op de inhoud. Ik ben niet overal, heb ik verstand van, maar op veiligheid zeker. En dan zie ik dat hij dingen zegt die niet helemaal kloppen. En dan denk ik, ja, daar moet je echt mee uitkijken. Je moet zorgen dat je ambtelijke ondersteuning en alles wat in die omgeving zit, je wel goed voedt. En als dat... In vorige debat heb ik een paar dingen aangegeven. Die worden dan nu bevestigd door de Rekenkamer. En dat gaat niet om me gelijk. Maar we willen wel een eerlijk debat over wat is er aan de hand. In dit geval over veiligheid in Nederland.
17: Ja, het debat ging over de conclusie van de Rekenkamer. Dat de minister de Tweede Kamer op het verkeerde been had gezet. Op het gebied van aangiftes. 10.000 die dan zouden blijven liggen of onvoldoende vervolg zouden krijgen. Vervolgens kwam er toch best een ingewikkeld verhaal. Ook met een brief van de minister. Waarbij je ook kunt constateren dat kennelijk wij in dit land niet in staat zijn om op dezelfde manier tegen de dingen aan te kijken. Namelijk het Openbaar Ministerie, de politie, laten we zeggen het apparaat van Van Wil, meet dingen anders dan de Algemene Rekenkamer. En daar hebben ze onderling ook kritiek over. En dus zijn ze het daar niet over eens. En dus heb je dus twee werkelijkheden die naast elkaar bestaan. Hoe kan dat?
21: Nou, er is nog een derde werkelijkheid. En dat is hoe mensen het ervaren. En ik denk dat de methodiek van de Rekenkamer daar dichterbij komt. Er is hoop over zeggen. Maar je krijgt een soort systeemwerkelijkheid. Ja. Versus hoe de mensen het ervaren. En als je aangifte gaat doen en iedereen weet het, dat is nog niet op orde. Ja. En dat komt door dat de hele rechtsstaat onder water staat. Capaciteitsgebrek is geweldig groot. En er kunnen allerlei verbeteringen aangebracht worden. Maar waar het om gaat, dat als jij ingebroken wordt in je kelderbox en je elektrische fietsen zijn weg, en je moet 3 weken wachten en dan krijg je een briefje van er was geen opsporingsindicatie, terwijl aan de deurbel een camera hangt die daar zicht op heeft.
17: Ja.
21: Ja, even heel eenvoudig gezegd. Ja, dat is een werkelijkheid die de mensen treft. Ja. Dus je moet die systeemwerkelijkheid, die moet je natuurlijk ook. En daar ging het veel te lang over. Nee, het gaat over die slachtoffers en hoe krijgen we die in beeld en dat ze zo goed mogelijk geholpen worden.
17: Maar goed, om te weten hoe het zit, heb je natuurlijk data nodig. En als de manier waarop je die data verzamelt, namelijk het aantal aangiften, het aantal meldingen, als er iets is gebeurd, en het aantal keer dat een zaak blijft liggen wegens capaciteitsgebrek, dat zijn er dan 3000 van die 10.000. Of anderszins er niet wordt overgegaan tot verdere opsporing en vervolging. Dan zou je zeggen, daar moet toch een eenduidig systeem voor kunnen zijn. Hoe kan het dan dat het ministerie daar anders op mee rekent dan de Rekenkamer? Of zou de Rekenkamer dan het ministerie moeten volgen in zijn systeem? Of juist andersom?
21: Nee, kijk, en daar begint het dus. Kijk, meerdere jaren geven politiemensen en ook openbaar ministerie mensen de praktijk aan. Dit systeem deugt niet. Er zit een trechter op.
17: Ja.
21: En in dat systeem kan je niet alles kwijt.
17: Nee.
21: En wat doet dat? Als je een vinkje aandoet van, nou ja, dit is een melding, misschien komt er nog een aangifte.
17: Ja.
21: Dan moet je wel die mensen even bellen. U kunt nu aangifte doen. Hè? Dus al die systemen, daar klaagt iedereen over. En dan krijg je een soort trechter. En die trechter is gebaseerd op beheersing.
17: Ja.
21: En niet op wat is er werkelijk aan de hand. En ik zeg het heel eenvoudig.
17: Ja.
21: En die trechter die deugt niet. He, dus dat
17: daar,
21: hele...
17: daar heeft de minister van gezegd in het debat gisteren. Daar ga ik achteraan, die ga ik proberen aan te passen, te verbeteren. Zijn we trouwens al mee bezig, zijn die, als ik het me goed herinner. In elk geval, hij wil daarmee aan de slag. De vraag is natuurlijk wel, u had het over het departement en de ambtelijke ondersteuning. Het is een publiek geheim dat het ministerie van Justitie een risicovol departement is voor een bewindspersoon. Er vallen nog wel eens wat lijken uit de kast. En het is ingewikkeld. En in de opsporing gaan er ook nog wel eens dingen mis. Met andere woorden, ligt het ook niet aan het departement zelf?
21: Ja, maar daar is de minister eindverantwoordelijk voor. Hè? Ik ken DGPOL redelijk goed.
17: DG is de directeur-generaal politie.
21: Ja, hè, die heeft een hele grote staf.
17: Ja.
21: En daar zie ik heel veel nieuwe mensen. En dat is prima zelfs. Maar enige ervaring en een beetje historisch besef zou wel eens op zijn plaats zijn. Hè? Dus ik heb ook tegen de minister gezegd, kijk ook gewoon kritisch naar je omgeving. Want het is nu de derde keer dat je excuses moet aanbieden.
17: Ja.
21: En ergens word je toch niet altijd even goed geannoteerd. Hè? Dus, ja. En daar ben je eindverantwoordelijk voor.
17: Ja.
21: Hè? Dus als ik hier onzin zit uit de kraam omdat mijn staf elke keer rare dingen zegt, nou, ik heb een fantastische staf en tot nu toe lukt het aardig, moet ik zeggen. Ja, daar ben ik gewoon eindverantwoordelijk voor.
17: Ja. Oké, we gaan het even nakijken allemaal straks. Nee, grapje. maar toch even naar de politieke weging dan. Langs de randen van de afgrond, hij mag blijven. Ik zag ook dat de Kamer worstelde met de politieke doodzonde. Namelijk het verkeerde been, verkeerd informeren, onvolledig informeren. Dat zijn natuurlijk bij uitstek de punten waarop een minister vaak naar huis wordt gestuurd. Dat is ook de strafrecht of de staatsrechtelijke regel. Is het nu de laatste keer geweest, wat u betreft?
21: Ja, dit is wel een donkergele kaart die van de Kamer heb gekregen. En ook mijn collega's kwalificeren het zo, van links tot rechts. Want we moeten wel erop aankunnen dat de informatie die je krijgt, dat die toch wel een beetje correct is. En als zo'n zwaar instituut, als de Rekenkamer, u heeft de Kamer op het verkeerde been gezet. Nou ja, ik heb veel van die rapporten net als u mogen lezen. Ik ben het niet veel tegengekomen.
17: Nee.
21: Dus dit moet niet te veel gebeuren. En als het, drie keer excuses. Maar ja, het was nu wel langs de afgrond.
17: Laatste keer.
21: Ja, kijk, als er weer zo'n fout komt, dan op een gegeven moment houdt het een beetje op. Hè? Maar ja. ik ben niet uit om gele en rode kaart uit te delen. Ik ben erop uit om Nederland verder te helpen.
17: Zeker,
21: hè?
17: Zeker.
21: En daar gaat het in het centrum.
17: Zeker. Ik probeer alleen de afdronk van het debat even scherp te krijgen.
21: Ja.
17: Wat politiek gezegd die afdronk is. Heeft ook nog meegespeeld bij jullie in de oppositie. Want ik zag jullie veel met elkaar overleggen. Ook onderling met mevrouw Mutluwer van Pro en met mevrouw Conradi van jaar 21... toen er toch een motie van wantrouwen breder gesteund in de lucht hing. Speelde op de achtergrond ook nog mee dat er begrotingsgesprekken plaatsvinden? Op de achtergrond? En dat er nog wat deuren open moeten blijven staan?
21: Ik denk dat dat voor sommige partijen meegespeeld heeft. Ik kan dat niet bewijzen, maar je merkt natuurlijk wel van als je zo'n zware ingreep doet, wat heeft dat voor gevolg voor dit minderheidskabinet?
17: Hè? Ja.
21: En we zitten net aan de vooravond van de meest belangrijke gesprekken. En dan gooi je de deur al dicht voordat er nog heel veel grote gesprekken moeten volgen. Dus dat kan me niet aan de indruk onttrekken dat het heeft meegespeeld. Overleg wat ik in al die pauzes had, en dat waren er heel veel. Ja, dat ging toch ook wel veel meer over van, kan dit nog wel zo? Hè? Ik denk speelde nog iets heel subjectiefs mee. En dat is de gunfactor. Ik heb gemerkt, ook hier in de politiek, die speelt zeker mee. En als de excuses zijn, dat kreeg ik het meeste terug van de collega's, als de excuses niet oprecht overkomen,
17: ja,
21: dan heeft hij wel een probleem. En dat heeft hij op het laatste moment hersteld. En wat hij deed aan het einde, had hij aan het begin moeten doen.
17: Maar dan probeer ik me even in zijn positie te verplaatsen. Ik heb dit soort debatten natuurlijk de afgelopen decennia best vaak voorbij zien komen. Op het moment dat een minister in zijn eerste termijn zegt, u hebt gelijk, ik heb u verkeerd geïnformeerd, ik heb u op het verkeerde been gezet, waarvoor mijn excuses, dan geef je je fout natuurlijk aan alle kanten toe. Nou, dan is de motie van wantrouwen met een meerderheid van stemmen waarschijnlijk een feit.
21: Nee. Nee, want wat hij deed, is hij deed dat voor een gedeelte en ging vervolgens diep in het dossier duiken op alle systemen die niet wel of niet deugden.
17: Mm-hmm.
21: En dat haalde een stuk van de oprechtheid.
17: Maar ja, hij probeerde te verklaren, ik ben niet zijn woordvoerder, maar hij probeerde te verklaren waarom hij die positie in had genomen.
21: Ja, nee, dat is prima. Maar als je dan begint met oprecht te zeggen van, dit is niet goed gegaan, ik bied daarvoor mijn excuses aan. Ik ervaar de Kamer niet als een afrekentent. En natuurlijk, op het einde is dat ook aanwezig.
17: Ja.
21: Maar dat was in beginsel, was dat niet de aankomst. Wij wilden allemaal, en ik heb met ieder geval de mensen waar ik mee gesproken heb, wij wilden een beetje systeem, zodat we een eerlijke debat hebben over slachtofferschap in Nederland en de veiligheid.
17: Goed, hij moet zijn tent op orde krijgen, dus hij moet eigenlijk de bezem door zijn organisatie halen, is uw oproep dus?
21: Nou ja, of dat door met de bezem moet, of dat er meer kwaliteit bij moet, dat laat ik aan de beoordeling aan hem, maar de kwaliteit moet wel omhoog.
17: Goed, dat, en hij heeft een donkergele kaart, en dit was zo'n beetje de laatste keer. Even samenvattend wat de politieke afdronk is van dat debat.
21: Nou, mijn wijntje vannacht thuis was lekkerder dan de afdronk, ja.
17: Dan naar die begrotingsonderhandeling, want u hebt nog steeds geen uitnodiging dus.
21: Nee. Nee, we zitten maar rondjes te draaien. En we zeggen ook, de fractievoorzitters onder elkaar, kennelijk zijn ze er onder elkaar nog niet uit. Je moet wel aan tafel gaan zitten met iets meer richting als we dat tot nu hebben gedaan. Hè?
17: Ja. U kent ook veel mensen in de coalitie, ook toonaangevende en gezichtsbepalende mensen in die coalitie. Dan weet u vast wel ongeveer hoe de vlag erbij hangt. Ik lees in het Financieel Dagblad dat er gisteren nog overleg is geweest tussen de beide vicepremiers, mevrouw Jesselgus en meneer Van der Brink. In afwachting van de terugkomst van de minister-president, dat Eelco Heijnen dus al wel informele gesprekken heeft gevoerd. Ook met u dus, begreep ik net.
21: Ja, wij hebben informele gesprekken gevoerd. Maar die zijn ook alweer van een x-aantal dagen terug, hoor. Ik moet even terugrekenen. Dat is ook alweer 4, 5, 6 dagen geleden, hè. Dus,
17: maar hoe verloopt zo'n informeel gesprek dan? Is het dan, hey Jan, hoe is het? En wil je ons nog steeds steunen? En hoe is het thuis? En hoe gaat het met de verbouwing?
21: Nee. Het gaat rechtstreeks over, meestal over box 3. En hoe komen we daar snel naar die vermogenswinstbelasting? Dat willen we allemaal. Hoe gaan we met het belastingstelsel om? Zijn er nog andere wegen om daar te komen? Moet het snel met een novelle? Hoe zitten jullie erin als middenpartij? Dat zijn de gesprekken die wij voeren. En ik herhaal wat we elke keer zeggen. We hebben nog wel wat extra scenario's rond box 2 aangegeven. Martin van Rooyen heb ik nog een keer.
17: Jullie senator in...
21: Ja, de senator in de Eerste Kamer. Ja. Die ook al 40 jaar meeloopt op
17: financiën. Oud-staatssecretaris van Financiën ook trouwens.
21: Ook nog eens een keer. Die heeft goede wijze raad gegeven over de mogelijkheid rond de box 3 en renteverlaging. Ja. En fijn, zo zijn er heel veel opties op tafel die bij ons bespreekbaar zijn.
17: Ja.
21: Maar het kernpunt blijft bij ons, kijk, ik heb niks tegen rijkdom, maar wel wat tegen armoede.
17: Ja.
21: En we moeten wel tot met die vermogenswinstbelasting wel tot een verdeling komen, lusten en lasten.
17: Maar goed, ik hoor terug uit Den Haag, en dat schrijft het Financieel Dagblad ook min of meer langs dezelfde lijnen op, dat als box 3 wordt geregeld, dus laten we zeggen dat je daadwerkelijk belasting gaat betalen over aandelen die je casht en over spaargeld dat je hebt en niet over papieren, rijkdom, om het zo te zeggen.
21: Ja.
17: En je dekt dat gat van 15 miljard ongeveer. In hetzelfde domein, dus in het vermogensdomein, zoals dat dan heet. Hè, dus bij de vermogenden, en dat dus werkenden daar in de inkomstenbelasting niet gaan aan mee gaan betalen. Bent u dan binnen?
21: Nou, daar ben ik binnen, maar daar zijn we een eind op weg. Want ik vind, kijk, de doorberekeningen wil ik echt zien. De echte stresstest is, wie zijn dan die werkenden? Waar liggen dan de hogere inkomens, middeninkomens, lagere inkomens? Hoe gaan we om met kwetsbare mensen in deze maatschappij? Dus voor ons ook heel belangrijk, mensen met een AOW en een klein pensioentjes. Overigens, die pensioentjes zijn ook soms geregeld in aandelenpakketten. Dus we willen ook snel haast maken. Dan zijn we een eind op weg, denk ik. Maar ik wil die stresstest zien. Hè. Dus die hele uitwerking, dat heb ik nu een paar keer ook gemerkt. En dan zie je toch dat er toch nog wel een paar valkuilen zijn. En je hoeft het niet helemaal 1000% dicht te timmeren. Maar het is wel belangrijk wat de consequenties zijn. En we willen ook dat er vermogen vrijkomt om te gaan investeren. We willen huizen bouwen, we willen de haven van Rotterdam, willen we fors op investeren.
17: Ja.
21: Dus het is wel even een legpuzzel, hoor.
17: Maar dan zegt de minister van Financiën, dat kan gewoon alleen maar als we elders gaan bezuinigen. Je kunt een euro alleen maar één keer uitgeven.
21: Ja.
17: En dan komt hij toch ook weer op de sociale zekerheid. Er schijnen dus plannen nu te zijn om de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling, te hervormen. Nou, dat wil iedereen. Dat wil ook de polder. Dat willen ook de vakbeweging en de werkgeversorganisaties. Maar daar hangt nog steeds boven de markt die 3 miljard die over is gebleven van de geplande bezuinigingen. Weet u nou of die nou van tafel zijn, of dat die nog steeds gewoon op tafel liggen? Ze staan in de begroting in elk geval. Maar voor het vervolg van de gesprekken, Klaver heeft gezegd, dat moet van tafel, anders dan valt er met ons niet te praten. Niet over bezuinigingen, want hij wil best kijken hoe dingen anders kunnen. De WIA, u ook, maar u hebt ook gezegd, die 3 miljard moet van tafel, toch? Als ik het goed herinner.
21: Ja.
17: Dus hebt u daar al een bevestiging van gekregen in de informele gesprekken met Eelco Heijnen dan?
21: Nee, kijk, hij ligt nog op tafel en dan komen er allemaal mits en maren. En ik heb met Hans Veilbrieven ook hierover gesproken.
17: Minister van Sociale Zaken.
21: De minister van Sociale Zaken. Kijk, die hervormingen van de WIA en die wachttijden, dat is gewoon absurd, daar moeten we wat aan doen. Maar het startgesprek is een nulgesprek. En er zijn allerlei goede ideeën, ook van de werkgeversorganisatie. Ja. En een ander, ja, waar haal je dan die 3 miljard vandaan? Nou, we hebben nog onderuitbesteding, we hebben hier en daar nog wat meevallers. En daar verschillen we echt van meningen. Wij zijn nog steeds het braafste jongetje van de klas. Dus we kunnen best wel aan die staatsschuld een heel klein beetje draaien. Op het moment dat je iets leent wat zich echt uitbetaalt in de toekomst. En daar gaat het dan om.
17: Ja.
21: Daarvan
17: zegt Heijnen, ja, sorry, maar als je naar de langjarige raming kijkt, dan lopen we daar uit de Europese kaders. Gewoon vanwege onze uitgaven aan sociale zekerheid en aan de zorg. En we hebben nu helemaal dat geld nodig voor defensie. U bent ook nog woordvoerder op dat terrein. Was overigens over de defensienota, dus laten we zeggen, doorkijk je richting de de toekomst van de staat van onze krijgsmacht, dat voor de zomer werd gepresenteerd. Was er ook nog een hoorzitting in de Tweede Kamer waar u bij was, ik. Met Rob de Wijk, de directeur van Klingendaal en een hoogleraar, verbonden ook aan de Defensieacademie, als ik me niet vergis. Ja. Die waren daar tamelijk kritisch over. Dus met andere woorden, daar is wel werk aan de winkel ook.
21: Ja, er is heel veel werk aan de winkel. En alles valt natuurlijk in elkaar. En even nog over die staatsschuld gesproken. Er zijn ook andere economen die zeggen, nou, je kan wel aan die knop draaien als je die garantie hebt dat het zich over 4 tot 6 jaar terugbetaalt. Hè. Dus ja. Er zijn inzichten. En dan ben ik wel benieuwd waar de heren en dames mee komen.
17: Ja.
21: Dus wij hebben genoeg opties aangegeven om hieruit te komen.
17: Ja.
21: Maar kom op, we zijn best een rijk land. En als je ziet hoeveel armoede er is, en we weten allemaal over de boodschappen en de benzineprijs en dat soort dingen allemaal. Nou, gaat er maar aan staan hoor, met een klein inkomen en een klein pensioentje. Dus, dit is op te lossen, daar ben ik echt van overtuigd.
17: Ja, maar het blijft dus staan, dat wil ik toch nog even vaststellen aan het einde van dit gesprek langzamerhand. U zegt ook dus, met mij valt alleen maar verder te praten, als die 3 miljard resterende bezuiniging op de sociale zekerheid aan het begin van het gesprek van tafel gaan. Wat er dan van terugkomt, blijkt dan in de onderhandelingen wel. Dat is ook wat Jesse Kluiver altijd zegt. Maar om aan tafel te komen en een serieus gesprek met ons te hebben, moeten die 3 miljard van tafel.
21: Ja, dat zeg ik. Dat zeggen pro, dat zeggen meerdere mensen. Maar dat zeggen ook de bonden en zelfs de werkgevers zeggen, we moeten een nul gesprek hebben. Dus uit de boeken, opnieuw aan tafel en dan kijken wat het nieuwe plaatje oplevert. En dat kan snel, want iedereen heeft zijn huiswerk gedaan.
17: Ja. Ik weet niet of u toevallig naar onze uitzending gisteren hebt geluisterd, maar toen was de staatssecretaris van Financiën te gast, Ilko Ehrenberg. En toen had ik het met hem over het belastingplan. Dat is de echte lakmoesproef natuurlijk straks op 12 november. Namelijk, is er dan een meerderheid überhaupt voor het geld uitgeven en ophalen van dit kabinet, vooral het geld ophalen? Dus de dekking achter de plannen. Die zei, nou, ik heb er alle vertrouwen, komt wel goed hoor met dat belastingplan. Denkt u dat ook?
21: Nou, nee, als we zo blijven ronddraaien, ik geloof dat hij de metafoor van de rotonde had, en die deel ik wel met hem, dan komen we natuurlijk niet verder, hè? Dus ergens gaan we een afslag nemen. Dus het is nu wel de cruciale weken, 10 dagen om je knoop op door te hakken.
17: Ja.
21: Dus het wordt echt in die zin spannende tijden. En het CER-rapport komt er ook aan. Hè. Nou, dat is allemaal weer van uitgelekt en zo. Maar,
17: ja, dat gaat over het schrappen van het hele toeslagensysteem. En het, en het onderbrengen en compenseren daarvan in de zorg of in de ziektekostenpremies. En in de hoogste inkomstentarief, 56%.
21: Ja, en ik wacht dat rapport formeel af. Hè. Ik heb het ook toen ik zit te lezen.
17: Ja.
21: Maar daar zitten ook weer een heleboel oplossingsrichtingen in. Al die toeslagen, dat is gewoon veel te veel, veel te complex.
17: Ja.
21: Maar als je iets afschaft waar mensen afhankelijk van zijn geworden, moet je er wel even goed over nadenken. Wat krijg je ervoor terug op een andere manier? Hè? En dat is, wij hebben daar ook al een heel plan voor liggen. Hebben we meerdere keren ook met de minister en de staatssecretaris. Dus het ligt allemaal op tafel en laten we nou eens lekker voortgang maken, joh. Want het is het blijven maar een beetje ronddraaien.
17: Uw geduld begint op te raken. Jan Struijs, de leider van 50PLUS, hartelijk dank vanuit Den Haag. Hier gaat 1 Vandaag verder, dames en heren, met Suzanne Bosman. Ik zie u graag vanavond bij Café Kokkelman om 9:05 op NPO 2. En anders wens ik u een goed weekend en spreken wij elkaar maandag hier. Fijne dag.
4: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1.
5: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wat als je echt naar kippen luistert?
22: Bok, bok, bok, baka. Dat betekent ik heb een ei gelegd.
5: Lindertje Mans over de taal van kippen. De creatieve piek van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, is alweer 50 jaar geleden. Maar binnenkort is Stevie weer in Nederland. Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en politiek journalist Romana Abels over de keuze tussen macht en idealisme in de Europese Unie.
23: Zijn wij nou van principes of zijn wij van de macht?
5: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
25: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
5: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: NPO Radio 1, 12 uur.
14: Suzanne Bosman. Goedemiddag. Nederland slaat niet alleen gas op voor uw en mijn verwarming. We houden het hier ook achter de hand voor onder meer de Belgen en de Duitsers. Maar daar wil het kabinet vanaf. Het kost ons een hoop geld dat we heel goed voor andere dingen kunnen gebruiken. Geen goede buur meer dus. Zometeen of dat wel kan in één vandaag na het NOS Journaal. Ismael de Bruin.
15: Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. De Brabander won begin jaren 70 3 etappes in de Ronde van Frankrijk. Dat hij in de wielersport terechtkwam was nauwelijks verrassend. Al van jongs af aan kwam hij in contact met beroemde renners uit de buurt.
16: Ik woonde zowat naast Wim van Est. En neef Wout was een gast bij ons thuis. Joder ook kwam veel bij ons thuis. Piet Rentmeester, al die coureurs kwamen bij mijn vader om te masseren. En toen zag ik, en ik rook de wielersport eigenlijk van binnenuit. En ik dacht, ik wil er ooit deel van uitmaken.
15: Rini Wachtmans werd in 1968 professional. Hij reed dat jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Tours. Daarnaast zat er meerdere keren in de Ronde van Frankrijk.
17: Van Katwijk achter Goudenvroot, maar Goudenvroot die verslapt. Goudenvroot verslapt, we hebben 100 meter. En dan zou Rini Wachtmans misschien, ja! En Goudenvroot valt. Katwijk valt. Oh, wat een ruïne. Wat een ja, Rini. Maar jij hebt gewonnen, jongen. Jij hebt gewonnen.
15: Wachtmans werd vanwege zijn opvallende kuif ook wel de Witte Bles genoemd. Toen hij 25 was, beëindigde hij zijn carrière vanwege hartproblemen. Hij keek later trots terug.
16: Ik heb mooie Tour de France meegemaakt. Ik ben nog een paar keer in de top van het klassement terechtgekomen. Ik heb zelfs één keer de gele trui kunnen mogen dragen. Waar ik heel trots op ben. En voor de verdere rest, ja, zegt een carrière zegt weinig. Maar het heeft wel fundamenten gelegd voor mijn latere bestaan.
15: Wachtmans was nog enige tijd bondscoach en werd daarna een succesvol zakenman, honorair consul van Kazachstan en ook nog adviseur van de wielerploeg Astana. Wachtmans was 79 jaar, moet ik zeggen. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en voor anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw en daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen er 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan woningen voor mensen met zulke problemen, waar ze kunnen wonen met goede begeleiding en beveiliging. Voor de rechtbank in Amsterdam was vanochtend de 3e pro forma zitting over de dood van 2 Syrische jongens. Een man van 25 staat terecht. De Syrische jongens werden op nieuwjaarsdag doodgeschoten in een park in Amsterdam. De slachtoffers waren gevlucht uit Syrië. Hun nabestaanden zijn daar nog. Zij volgen het proces op afstand, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
18: Zij volgen het nu via de advocaten, maar de vraag van de advocaten was ook van ja, als we dan echt aan die rechtszaak beginnen, kan er dan een videoverbinding komen? Ja, dat kan waarschijnlijk wel, maar gaat die dan ook 2 kanten op? Want de vraag van de rechtbank was natuurlijk, wil de familie nog het woord voeren? Dus nu wordt onderzocht of er ook een videoverbinding terug kan zijn, zodat de familie niet alleen mee kan kijken, maar ook kan praten.
15: De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de verdachte. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Hij vindt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. En daarom legt het Rijk nu 1 miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden en in steden is er meer overlast dan daarbuiten, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. En daarbij zijn 41 mensen om het leven gekomen. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde op het Tanganyika-meer in Congo. In Den Haag is vlak voor de ministerraad nog weinig bekendgemaakt over eventuele verdere gesprekken tussen de coalitie en oppositie. Bij de algemene politieke beschouwingen 2 weken geleden zei premier Jette dat hij zo snel mogelijk verder wilde praten met alle partijen. Vanochtend zei minister Heijnen van Financiën dat er achter de schermen hard wordt gewerkt, maar meer liet hij niet los.
19: Er is continu contact, maar ik ga er helemaal niks over zeggen, want dan kom ik echt het verst.
20: Ik dacht dat er 1 tafel zou komen, u en premier Jette. Wanneer gebeuren die gesprekken? Ja, dit weekend al?
19: We hebben heel veel contact, dus er zit nu even wat tijdsverschil in, maar hij is...
20: U weet het niet.
19: Nee, dat is onzin. We hebben heel veel contact, maar ik ga het u gewoon niet vertellen.
15: Premier Jette komt vandaag terug uit New York. Bij de Verenigde Naties had hij kritiek op de woorden van president Trump over het internationaal strafhof. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof en noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat de brug lichter wordt. Dat is nodig omdat naast de brug wordt gebouwd aan een nieuwe brug, legt Rijkswaterstaat uit.
21: Bij de bouw van de brug zet je zwaar materieel in, ga je heien, daardoor ontstaan trillingen. Trillingen kunnen leiden tot zettingen bij de oude brug. En zettingen zijn kleine verzakkingen bij de pijlers. En hoe lichter de brug is, hoe geringer die zettingen zullen zijn. Dus dat betekent dat het reduceren van het gewicht helpt bij de bouw van de nieuwe brug. En om de brug in stand te houden voor de komende tijd.
15: Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. En dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug klaar is in 2031. Het weer vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking. Kans op een enkele bui. Het wordt dan zo'n 22 graden.
22: Ismael, dankjewel. Erwin de Hart is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Erwin.
23: Ja, goedemiddag. De afsluiting van de A27 bij Gorinchem, zoals in het nieuws kon horen, zorgt dan voor veel vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen West en Waardenburg. 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. Een half uur extra op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel 21 kilometer file. Grote vertraging op de A16 ook, Breda richting Rotterdam. Ook door de werkzaamheden op de N3 tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum staat het stil over 10 kilometer. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ewijk. Dat geeft 7 kilometer file. Vanaf Kuik een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht.
0: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun

0: nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks, 1,99. Weg voor de hond.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Zoekt een relatie.
13: Perfectionistisch.
12: Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
15: NPO Radio 1. Avro Tros.
16: Weer een rapport over instanties die niet goed waken over de veiligheid van jonge kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dit keer hoe het misging in een gezinshuis in de provincie Groningen. Waarom is het toch zo moeilijk om kwetsbare kinderen te beschermen? Julia, hoe zeg je goed? Sorry?
17: Nou, of we een voorbeeld kunnen nemen aan minister David van Wil, die dat gisteren zei in de Tweede Kamer, hoor je zo.
16: En nu, waarom bewaren we gas voor de buren?
18: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
16: We slaan in Nederland bakken met gas op, maar niet alleen voor onszelf. En dat kost ons €1 miljard per jaar. Het kabinet vindt dat niet langer uit te leggen. Wil daar wat aan doen? René Peters, gasexpert bij TNO, goedemiddag.
19: Goedemiddag.
16: René Peters, waarom slaan wij gas op voor andere landen?
19: Nou, we slaan vooral ook gas op voor onszelf. Hè. We gebruiken zelf nog heel veel gas. Maar wij hebben het geluk in Nederland dat we heel veel gasbergingen hebben. Heel veel ruimte om gas op te slaan. Dat hebben bijvoorbeeld landen als België niet. Engeland maar heel beperkt. En Duitsland iets minder dan wij. En daarmee zijn wij ook het land wat gas opslaat voor onze buurlanden. Om uiteindelijk leveringszekerheid te hebben voor gas in Noordwest-Europa.
16: Ja, u zegt dat we dat geluk hebben. Maar ik begrijp dat het kabinet dat niet zo ziet. Die zegt, ja, daar hebben we nu last van dat we zulke grote bergingen hebben.
19: Ja, en dat komt vooral doordat de overheid zelf die bergingen is gaan vullen. Omdat Europa heeft verplicht aan landen om hun vuldoelen te halen. In Nederland moeten wij 80% van onze bergingen vullen volgens Europa. En omdat de markt dat niet doet, is de staat dat gaan doen. En dat kost inderdaad geld. Dus daardoor hebben we hoge kosten om die Europese doelen te halen. En daar wil de minister vanaf.
16: Ja, waarom moeten we eigenlijk zoveel vullen? Waarom moet die tot 80% vol zitten?
19: Ja, die 80% is eigenlijk het doel om in een strenge winter of in een situatie waarin delen van het systeem uitvallen, toch altijd nog gas te kunnen leveren aan onder andere de kwetsbare gebruikers. Dat zijn wij zelf, burgers, maar ook ziekenhuizen, kantoren, scholen. En dan wil je ook als er geen gas uit het buitenland komt, en we zijn nogal afhankelijk van het buitenlands gas, dat we toch gas kunnen leveren zodat we niet in de kou komen zitten of zonder stroom.
16: Maar toch even, hè? Het gas dat er eventueel voor de buren is, dat moeten wij kopen en betalen.
19: Nou, in principe moet de markt dat. Ja, dat moet de markt eigenlijk zelf doen. Hè. De markt moet zelf in gas inkopen en weer leveren aan klanten. Maar de markt die ziet dat gas eigenlijk in de zomer duurder is dan in de winter. Dus die gaat dat zelf niet meer in de winter doen. En die bergingen niet zelf vullen.
16: Je bedoelt in de winter duurder? Of?
19: Het bijzondere is dat het gas in de zomer bijna net zo duur of zelfs duurder was de afgelopen tijd dan in de winter. Dat komt natuurlijk ook door die oorlog in het Midden-Oosten.
16: Ja.
19: Normaal, vroeger was de gasprijs in de zomer heel laag en in de winter hoog. En dat werkt niet meer, waardoor de markt niet zelf dat gas in gaat kopen.
16: Ja.
19: Ja, en als de Europa dan toch verplicht om die gasdoelen te halen, die vuldoelen, ja, dan moet de overheid bijspringen. En dat kost de overheid bijna een miljard.
16: Ja, ja, ja. Maar nu is er een oproep gericht aan Europa. Zo van, kunnen we die afspraak niet veranderen? Maar ook aan de bedrijven die gasvoorraden zouden moeten aanvullen. Dat is de boodschap is tweeërlei dus nu.
19: Ja, wat de minister graag wil is dat ze niet zelf die bergingen verplicht moet vullen tot dat verplichte niveau, maar dat de bedrijven dat zelf gaan doen. Nou, die gaan dat niet zomaar vanzelf doen, dus dan zal ze die bedrijven moeten verplichten. Overigens gebeurt dat al in Oostenrijk. Hè. Daar worden de bedrijven verplicht om een deel van hun gasleveringen ook op te slaan in de bergingen. Dat kost natuurlijk ook die bedrijven dan weer geld, want die moeten betalen voor het opslaan van het gas. En dat rekenen ze natuurlijk ook weer door aan de klant. Dus dat betekent niet dat het voor ons per definitie goedkoper gaat worden.
16: En waarom,
19: maar wel dat de minister dan minder verplichtingen heeft.
16: En waarom betalen eigenlijk die andere landen die dat van ons afnemen, of waar wij het voor opslaan, niet wat extra voor die dienst eigenlijk?
19: Ja, die kopen natuurlijk dat gas wel weer wat wij opslaan in de bergingen. Alleen, het is nu zo geregeld in Nederland dat EBN, dat is het bedrijf wat namens de staat dat gas opslaat, die moet dat eigenlijk op het moment dat ze het inkopen ook weer op een termijncontract verkopen. En dat betekent dat ze niet kunnen wachten tot de gasprijs lekker hoog is, maar dat ze het eigenlijk direct in een contract weer moeten verkopen. En dat konden ze alleen met verlies deze zomer. En dat zou de minister anders kunnen organiseren als ze het gas niet elk jaar weer uit die bergingen wil verkopen, maar meer een strategische voorraad gaat aanleggen. Waardoor we wel beschermd zijn tegen een koude winter of uitval van leveringsketens, maar niet het gas direct weer kwijt zijn aan het einde van de winter, wat nu wel het geval is.
16: Ja, want hoe zit het dan op dit moment met de voorraden? Een paar maanden geleden, toen spraken we elkaar, toen was u best bezorgd, hè? Van, jongens, we gaan die winter tegemoet, we hebben niet genoeg.
19: Ja, we gaan naar de laagste voorraden bij de start van de winter van de laatste 4 jaar. Dus best wel zorgelijk hoeveel gas er inderdaad in onze bergingen zitten. Nou zou je kunnen zeggen, ja, maar we hebben ook veel, en dat zegt de minister ook, veel importmogelijkheden via vloeibaar aardgas in Nederland. We hebben goede verbindingen, pijplijnverbindingen met Noorwegen, met Engeland voor gaslevering. Dus zolang er geen verstoring is van de markt, waarvan we erg afhankelijk zijn, levering van vloeibaar aardgas bijvoorbeeld uit Amerika, Amerika. Ja, dan zou het toch voldoende moeten zijn dat die bergingen niet helemaal vol zitten. De zorg is natuurlijk, als er wel iets gebeurt, en in de huidige situatie is dat niet ondenkbaar.
16: Je bedoelt dat Trump zegt, we leveren gewoon geen
19: precies, kijk, Trump zegt nu al dat hij misschien geen diesel en benzine meer wil leveren aan Europa. Nou, dat zou hij ook voor vloeibaar aardgas kunnen doen. En wij zijn in Europa voor 60% afhankelijk van vloeibaar aardgas uit Amerika. In Nederland zelfs 70%. Dus als dat zou gebeuren, ja, dan hebben we een veel groter probleem. En daarvoor wil je ook die gasreserves wel hebben. De vraag is natuurlijk, wat mag het kosten om zo'n gasberging te hebben voor de leveringszekerheid, ten opzichte van de hoge prijs die we met z'n allen betalen voor het gas? En dat is een afweging die de minister moet maken.
16: Ja, over dat met z'n allen betalen dan nog even. Want stel, de overheid hoeft dat miljard niet meer te betalen, hè, voor het aanvullen van die gasvoorraden. Gaan wij daar nog iets van terugzien op onze gasrekening?
19: Nou, dat zal relatief weinig zijn, want de gasprijs, dat benoemt de minister zelf ook steeds, en ook in deze brief, die wordt natuurlijk bepaald op de wereldmarkt. En wat daar bovenop komt is nog wat kosten voor de levering van het gas. En een klein bedrag dus vanwege deze voorraad die aangehouden wordt. Maar dat gaat niet onze gasprijs zoveel beïnvloeden als nu de markt doet. Waarbij we prijzen zien die al 3 keer zo hoog zijn als in het begin van dit jaar.
16: Ja. René Peters, gasexpert bij TNO. Dank u wel. En zometeen beter goed gejat dan slecht bedacht. U kent die uitspraak wel. Lidl die maakte net echt Birkenstocks. Maar de rechter zegt dat mag niet.
18: Eén vandaag.
16: En Julia, we zagen een zeer sterk staaltje excuses maken.
17: Nou, is dat wat we gisteravond hoorden of niet? Dat is de vraag. Minister David van Wil die ging door het stof nadat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet over aangiftes die blijven liggen bij de politie. Hij zei sorry en ook nog sorry over de eerdere sorry.
20: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütlüür zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bid ik mij excuses voor.
16: Nou, en nu kan hij weer verder met zijn werk.
17: Nou, daar lijkt het wel op, maar we vroegen ons toch af, hoe gemeend moet een sorry nou zijn? En ik belde relatiepsycholoog en universitair hoofddocent bij de Tilburg University, Tina Pronk.
21: Ik ben heel blij dat je belt, want dit is echt een klassiek voorbeeld van een waardeloos excuus. Ik kan het niet.
19: Servers wel hebben. De vraag is natuurlijk, wat mag het kosten om zo'n gasberging te hebben voor de leveringszekerheid, ten opzichte van de hoge prijs die we met z'n allen betalen voor het gas? En dat is een afweging die de minister moet maken.
16: Ja, over dat met z'n allen betalen dan nog even. Want stel, de overheid hoeft dat miljard niet meer te betalen, hè, voor het aanvullen van die gasvoorraden. Gaan wij daar nog iets van terugzien op onze gasrekening?
19: Nou, dat zal relatief weinig zijn, want de gasprijs, dat benoemt de minister zelf ook steeds, en ook in deze brief, die wordt natuurlijk bepaald op de wereldmarkt. En wat daar bovenop komt is nog wat kosten voor de levering van het gas. En een klein bedrag dus vanwege deze voorraad die aangehouden wordt. Maar dat gaat niet onze gasprijs zoveel beïnvloeden als nu de markt doet. Waarbij we prijzen zien die al 3 keer zo hoog zijn als in het begin van dit jaar.
16: Ja. René Peters, gasexpert bij TNO. Dank u wel. En zometeen beter goed gejat dan slecht bedacht. U kent die uitspraak wel. Lidl die maakte net echt Birkenstocks, maar de rechter zegt dat mag niet.
18: Eén vandaag.
16: En Julia, we zagen een zeer sterk staaltje excuses maken.
17: Nou,

0: hoort. Maar dat gaat niet onze gasprijs zoveel beïnvloeden als nu de markt doet, waarbij we prijzen zien die al 3 keer zo hoog zijn als in het begin van dit jaar.
1: Ja. René Peters, gasexpert bij TNO. Dank u wel. En zometeen beter goed gejat dan slecht bedacht. U kent die uitspraak wel. Lidl die maakte net echt Birkenstocks, maar de rechter zegt dat mag niet.
2: Eén vandaag.
1: En Julia, we zagen een zeer sterk staaltje excuses maken.
3: Nou, is dat wat we gisteravond hoorden of niet? Dat is de vraag. Minister David van Wil die ging door het stof nadat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet over aangiftes die blijven liggen bij de politie. Hij zei sorry en ook nog sorry over de eerdere sorry.
4: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet of dat u zich misleid heeft gevoeld. Dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütlüer zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mij excuses voor.
1: Nou, en nu kan hij weer verder met zijn werk.
3: Nou, daar lijkt het wel op, maar we vroegen ons toch af, hoe gemeend moet een sorry nou zijn? En ik belde relatiepsycholoog en universitair hoofddocent bij de Tilburg University, Tina Pronk.
5: Ik ben heel blij dat je belt, want het is echt een klassiek voorbeeld van een waardeloos excuus. Ik kan er wel van alles over zeggen, maar dit is niet, dit gaat niet overkomen.
1: Nou, David van Wilde, ga je.
3: Ja, en ja. Dat zit hem volgens Pronk erg in de woordkeuze.
5: Het begint met, ik heb u bedoeld of onbedoeld op het verkeerde been gezet. Nou, dat is niet een hele lekkere binnenkomer, want hij suggereert dat het misschien wel degelijk bewust was. Ik denk dat dit een verspreking is, later zegt hij, dat had ik niet bedoeld. Maar dan zie je gelijk een soort tegenstrijdigheid in de woorden die hij kiest. Nou, dat is niet zo handig.
3: En best cruciaal, ze twijfelt aan de oprechtheid.
5: En in dit geval is dat vrij waarschijnlijk zo dat er ineens heel veel druk werd ervaren en zijn positie onder druk werd gezet. En dat dus zeer waarschijnlijk ook de motivatie is om die excuses aan te bieden. En dan komt dat dus niet oprecht over. Dan denk je, ja, dit is alleen maar, deze excuses komen nu alleen maar, omdat je bang bent voor je eigen positie. En niet omdat er oprechte spijt is.
1: Ja, het hoort een beetje bij het politieke spel, ja. Natuurlijk, Allah. Maar hoe zit het in het dagelijks leven?
3: Ja, het is super belangrijk dat je volledige verantwoordelijkheid neemt voor je eigen fout.
5: Dus dat is stap 1. En wat vervolgens moet gebeuren, is dat jij je eigenlijk als dader los gaat maken van die daad. Dus die daad was slecht, maar ik ben uiteindelijk een goed mens.
3: Ja, dus je moet je losmaken van je eigen fout.
5: Om dat geloofwaardig te maken is het heel erg belangrijk dat jij oprechte emotie toont. En oprecht uit van ik had dit nooit mogen doen. En ik schaam me hier kapot voor dat dit zo is gebeurd.
1: Oké, maar hoe zit het dan met die kleine sorry's? Hè? Want die hoor je de hele dag door.
3: Ja, ik zeg het soms al bij voorbaat en dan heb je er natuurlijk heel weinig aan.
5: En in de dagelijkse realiteit is er ook heel vaak een, dat is gewoon even zo gegaan. En dat is ook oké, weet je. We zijn best wel veerkrachtig in onze relaties. Dus dat hoeft niet altijd dat je op je knieën gaat en smeekt om vergiffenis.
1: Maar dat is degene die sorry zegt. Ja. Want hoe ontvang je excuses?
3: Ja, want als iemand sorry zegt, dan ligt ineens die bal bij jou.
5: Zand erover, we gaan weer verder. Ja, en dat is in veel gevallen ook wel mogelijk als het om iets kleins gaat, maar niet altijd. En dat is ook iets wat je als dader niet kan verwachten. Je moet de ontvanger ook tijd geven.
3: Ja, tijd geven om het een plek te geven. Dus ik was benieuwd of ze zelf eigenlijk ook nog kort geleden sorry heeft gezegd.
5: Ja, nou, ik leef ook in een huis met 3 kinderen, druk leven. Dus sorry is hier bij ons ook aan de orde van de dag. Ik heb gisteren nog mijn excuses aangeboden aan mijn kinderen. Ik vind dat heel belangrijk om dat als ouder ook te doen. Omdat ik heel erg uit mijn slof was geschoten.
3: Nou, best herkenbaar.
1: Zeker, goed. En misschien dat David van Wilde ook nog iets aan opsteekt.

0: Neil Horan, nice to meet you.
1: And I'm going to see how many Birkenstocks I can spot in the next 10 minutes. There's the first one. 6, 7 in the distance. 8. This is great.
0: Ja, populair, de Birkenstock. De Lidl die dacht daar op mee te liften. Het Duitse supermarktconcern kreeg toch te horen dat ze moeten stoppen met het produceren van namaak Birkenstock slippers. Maar ja, je zou toch denken, er zijn er wel veel meer van op de markt en niet alleen schoenen worden gekopieerd. Wanneer is iets nou officieel namaak en wanneer een variatie? We spreken met auteursrechtadvocaat Diederik Stols. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, meneer Stols, laten we eens beginnen met de aanleiding. Ja, slippers, ja, die zijn toch vrij eenvoudig, zou je zeggen, qua ontwerp. Die lijken toch allemaal wel op elkaar?
2: Ja, daar kijkt deze rechter toch anders naar. De Birkenstock sandalen die bestaan al in verschillende varianten al tientallen jaren. En daar zit toch wel een heleboel designwerk in, vindt deze rechter.
0: Ja, en daar gaat het dan om dat designwerk.
2: Ja, daar gaat het om. Dus je kan, als je een teenslipper, of dit zijn eigenlijk meer een soort sandalen ontwerp, kan je verschillende keuzes maken als ontwerper. En dat is waar deze rechter heel erg op ingaat. Van ja, welke keuzes heeft deze ontwerper nou gemaakt om deze sandaal precies op deze manier vorm te geven?
0: Mm-hmm. En dat zijn dan bijvoorbeeld, want ik begreep dat het hier ook ging om hoe de zool eruit ziet.
2: Ja, er zijn natuurlijk bepaalde elementen in een sandaal die functioneel bepaald zijn. Dat bijvoorbeeld het voetbed volgt de vorm van de onderkant van de voet. Dus dat het ook bijvoorbeeld een uitsparing is voor de grote teen. Ja, dat zijn functionele aspecten. Mm-hmm. Maar wat die rechter ook zegt is dat als je de zool bekijkt vanaf de zijkant, dan zit daar een soort sierlijke lijn in die wat hoger is. Aan de voorkant en dan een soort aan beide kanten verschillende golvende lijnen zichtbaar zijn. Ja, ja, wat toch wel weer wat sierlijks geeft.
0: Oké, en dat is dan typisch voor deze slipper. Moet je dat ook ergens vastgelegd hebben? Of kun je gewoon zeggen van nou, dit hoort zo bij. Ja, u noemt het sierlijk, maar oké, zo bij deze slipper. Dat moet Lidl toch wel duidelijk zijn dat je dat niet na kunt maken.
2: Dat is het lastige. Dit gaat over auteursrecht. Auteursrecht hoef je niet vast te leggen. Dat ontstaat vanzelf op het moment dat je het ontwerp maakt. He, auteursrecht kan rusten op verschillende dingen. Dus op een boek of een film kan ook auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar ook gebruiksvoorwerpen waar een designer aan te pas komt, die kunnen ook auteursrechtelijk beschermd zijn. Dus dit auteursrecht bestaat al tientallen jaren. En dat is ontstaan door de ontwerper, meneer Karel Birkenstock zelf, was daar destijds bij betrokken. Mm-hmm. Die heeft dan dat auteursrecht. En dat gaat enkele tientallen jaren mee.
0: Mm-hmm, maar je moet het daarvoor. Ja, want dat is dan mijn vraag. Moet je dat ook echt ergens met een papier met een stempel vastgelegd hebben?
2: Of? Nee, dat hoeft dus niet. In Nederland en in de meeste landen in de wereld hoef je dat niet te registreren. Dat is er vanzelf. Ja. Soms is het dus ook lastig om te weten of iemand een auteursrecht ergens op heeft.
0: Maar ja, wie was nou de eerste die iets bedacht heeft?
2: Ja, dat is ook soms lastig als je kan aantonen van ja, maar dit bestond al, dat was al door die persoon ook al eens op deze manier ontworpen. Dan wil dat nog wel eens helpen, dan kan je daarmee aantonen van ja, dat is dus allemaal niet zo origineel meer als wat deze meneer denkt, mm-hmm. of deze mevrouw, maar In het algemeen, ja, wordt dat wel, als de dingen te veel op elkaar lijken, dan zal de gedaagde partij moeten gaan bewijzen dat hij dat niet gekopieerd heeft van de partij die er al langer.
3: Maar hoe kan het dan dat we toch zoveel kopieën van alles, hè, van allerlei soorten schoenen ook en dan hele andere producten zien eigenlijk op de markt?
2: Ja, dat is natuurlijk met modeartikelen, kleding, schoenen is dat natuurlijk, hè, die volgen een bepaalde trend. Dus ja, de wat meer abstracte aspecten van ja, aan een blouse zitten nu eenmaal een rij met knopen. Ja, dat zijn dingen die niet beschermd zijn. Dus je moet het hebben van bepaalde details waarvan je dan zegt van ja, dit is toch wat deze schoen of deze blouse net anders dan anders maakt. En daardoor is dat dan wel auteursrechtelijk beschermd. Dat is een lastige discussie. Maar sinds de Europese rechter daar een half jaar geleden iets over gezegd heeft, kijken we met z'n allen heel erg naar de vrije en creatieve keuzes die de ontwerper heeft gemaakt. Okay.
0: Zeg, en als ik nou bijvoorbeeld zo'n slipper koop, ben ik dan in overtreding?
2: Nee, een consument kan nooit worden aangesproken op inbreuk op auteursrecht door het kopen van een inbreukmakend product. Het wordt wat anders als je dan als consument dat ding weer op marktplaats gaat zetten. Ja, dan ben je wel toch wel weer een verkoper. Ook doe je dat als particulier. Dus dat zou ik dan niet meteen gaan doen. Hoewel het de vraag is of Birkenstock achter elke marktplaatsadvertentie aangaat. Maar er zijn wel bedrijven die dat doen. Ja. Maar verder het kopen van zo'n ding. Ze zijn denk ik al lang niet meer verkrijgbaar. Want deze rechtszaak die loopt al een tijdje. Dat is op zichzelf niet civielrechtelijk of strafrechtelijk verboden.
0: Dank u wel voor uw uitleg. Diederik Stols, auteursrechtadvocaat. En zometeen vastgoedondernemers die dollartekens in de ogen krijgen als ze een oude kerk of een voormalig klooster zien waar ze een zorginstelling van kunnen maken. De beste zorg bieden is dan niet het eerste waar ze aan denken. Eerste nieuws.
4: NPO Radio 1.
0: Prima, man.
5: Het Rode Kruis heeft in een maand tijd bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal. Het geld dat binnenkwam op Giro 6868 gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. In Nepal is het nu regenseizoen en het Rode Kruis is bang dat er ziektes uitbreken als cholera. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans met zijn herkenbare witte kuif won in 1970, 71 en 72 een etappe in de Tour de France. Hij stopte met profwielrennen op 25-jarige leeftijd en was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Paus Leo is in Parijs ontvangen door de Franse president Macron. Het is het eerste bezoek van een paus aan Frankrijk sinds 2008. Vandaag bezoekt Paus Leo onder meer de Notre Dame en het hoofdkantoor van UNESCO. En morgen is hij bij een mis op de Champs-Élysées, waar honderdduizenden Rooms-Katholieken worden verwacht. Brian Brobbey wordt bij het Nederlands elftal vervangen door Joshua Zirkzee. Brobbey viel gisteravond in de eerste helft in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland geblesseerd uit. Zirkzee meldt zich vanavond in Zeist bij de selectie en reist morgen mee naar Belgrado, waar Oranje zondag tegen Servië speelt.
0: En dat de Merwedebrug dicht is, Erwin, dat zullen ze weten op de weg.
6: Dat wordt inderdaad gevoeld terdege op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en Knopend Empel bij Den Bosch. Een half uur vertraging, 8 kilometer file. Zelfs meer dan een half uur op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knopend Everdingen en afrit Kerkdriel. 22 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 3 kwartier vertraging, 10 kilometer file. Ook door omrijders op de A73 Maasbracht-Nijmegen was een ongeluk gebeurd bij Wijchen. Tussen Haps en Wijchen 11 kilometer file, maar de weg is net weer vrij.
4: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Een voormalig klooster wordt een verpleeghuis, een bankgebouw, een woonzorgcentrum. Voor vastgoedbedrijven is dat een goudmijn. Met een zorginstelling als huurder schiet de waarde van je pand namelijk omhoog. En vandaag in Follow the Money onderzochten hoe vastgoedbedrijf Lenfrink Groep Zwolle daaraan verdient en wat het betekent voor de bewoners. Marlou Ponsin is hier, onderzoeksjournalist bij Eén Vandaag. Marlou, ja, een oud klooster, een bankgebouw, dat zijn niet locaties waar je in eerste instantie aan denkt om mensen zorg te verlenen.
7: Nee, als ik denk aan waar ik mijn oma vroeger in zag, dan is dat niet het eerste gebouw waar ik inderdaad aan denk. Maar voor die Lenfrink Groep zijn het juist die gebouwen die interessant zijn. Zij zeggen, wij zijn niet van de kant-en-klare panden met een gouden randje, maar juist van de leegstaande panden, die niet als bestemming hebben een zorgbedrijf. Omdat je daar nou eenmaal wat aan waarde kan toevoegen en op die manier ook voor jouw eigen portefeuille waarde kan creëren.
0: Ja, maar goed, als ik dan denk waarde toevoegen, dan denk ik, dan ga je het helemaal verbouwen zodat je er wel makkelijk in en uit kunt. En dat je wel makkelijk zorg kunt verlenen, want maar er zijn dus problemen met deze panden.
7: Zeker, ja. Want niet, die panden zijn natuurlijk niet klaar voor de start en af. Als je denkt aan een bankgebouw, ja, daar heb je nog niet sanitaire voorzieningen bijvoorbeeld voor ouderen die slechter been zijn. Je hebt misschien geen trapliften die je nodig hebt. Ja, dat soort investeringen moet je wel doen. Ja. En in sommige van die panden doen ze dat ook. In Zutphen bijvoorbeeld zagen we dat ze dat eigenlijk keurig hadden opgelost. Daar zat ook een zorginstantie die heel veel plezier had met het wonen daar. Ze hadden ouderen met psychische problemen. Alleen kwam er daar nog een ander probleem om de hoek kijken. Want daar zo had de vergunning die op het pand zat, kwam weer niet overeen met psychische problemen ouderen. Ja, en dan kreeg je dus een gekke situatie dat die zorginstantie blij is. Lenfrink geïnvesteerd had, maar ze er alsnog uit moesten. Die oude mensen met psychische problemen op zoek naar een nieuwe plek. Ja, en die zorginstantie eigenlijk pech had. En dan denk je, nou, misschien dat ze daarvan geleerd hebben. Maar inmiddels zit daar gewoon weer een nieuwe zorginstantie.
0: Oké, ja. En die kan wel door. Want blijkbaar hebben die een andere vergunning nodig.
7: Die voldoen dan weer wel daaraan.
0: Ja, maar je zegt, in Zutphen is geïnvesteerd. Oké, dat kwam niet helemaal goed uit in eerste instantie. Maar die investeringen gebeuren dus niet overal.
7: Nee, als wij met de betrokkenen spreken van verschillende verschillende locaties, dan zeggen ze eigenlijk tegen ons luifeltje erbij, lampje erop en dan is het wel klaar op sommige plekken. Ja, en dat is natuurlijk niet voldoende. Een van die plekken is bijvoorbeeld een klooster in Tienrij in Limburg. Het is eigenlijk een prachtig pand aan de buitenkant, maar daar werden ouderen in gehuisvest een tijd geleden. En daarvan werd eigenlijk gezegd door Lenfrink, nou, we hebben daar 6 ton in gegooid, dat zal toch wel voldoende zijn? Maar ja, als je er naar kijkt, dan vraag je je toch af of dat wel zo is.
0: Ja, want Julia, wat is er verder met dat pand in Tienrij aan de hand?
3: We hebben besproken met een onafhankelijke onderzoeker, Jos van Garderen. Hij werd ingeschakeld omdat een bewoner om het leven was gekomen. De man moest bij aankomst al de trap naar binnen opkruipen, omdat er geen traplift was. Hij is tijdens zijn verblijf 2 keer gevallen van een trap in het pand. En de laatste val werd hem uiteindelijk fataal. Van Garderen moest dat incident onderzoeken en schrok zelf van de staat van het gebouw.
8: Een hele grote instellingskeuken, wat alles oud en versleten en goor is. Bedradingen loshangen, gaten in de plafonds, gaten in de vloeren, waar mensen omheen moesten lopen. De kelder die lekt, het dak moest van allerlei dingen aan vervangen worden, dat was gewoon allemaal zichtbaar. Maar als je dat dan zegt van oké, is dit zorgwaardig? Nee.
0: Nou, dat is duidelijk, niet zorgwaardig, Marlou, maar er is wel zorg geleverd.
7: Ja, sterker nog, dat wordt het nog steeds. Want in de tijd van Garderen, toen hij daar onderzoek deed, zat er een oudere organisatie. Nou, je hoort het, gaten in de vloer, trappen die niet goed afgezet zijn, dat is natuurlijk best wel onveilig. Lenfrink zegt daar overigens zelf ook over dat ze het ernstig vonden en niet willen bagatelliseren. Maar zij zijn het niet eens met de conclusie dat het niet zorgwaardig zou zijn. Zij zeggen, we hebben tegenwoordig gewoon een beheerder van het pand en die kan alles in de gaten houden. Als er klachten zijn, meld je en dan gaan we dat gewoon voor je oplossen. De groep die er nu in zit zijn dan ook geen ouderen meer, maar mensen die iets beter ter been zijn.
0: Ja, je zegt over die Lenfrink groep dat zij zeggen, ja, wij kopen geen gebouwen met een gouden randje. Met opzet is dat, want ze willen er dan toch zorg in en dat is allemaal vanwege de centen?
7: Ja, want een zorgbedrijf, je kan je voorstellen, als jij oudere patiënten wil gaan huisvesten, dat je niet om de 2 jaar op zoek wil naar een nieuw pand waar je gaat wonen. Dus dan teken je vaak een contract voor 5, 10 of misschien wel 20 jaar. En zo'n pand wat dan in eerste instantie weinig waard is, ja, als jij daar een huurder in hebt die zegt, ik ga hier de komende 20 jaar wel blijven, ja, dan zegt een taxateur bij een herwaardering, nou, dat zijn fijne inkomsten, dat pand is wel weer meer waard. En dan kun je die inkomsten weer gebruiken op papier om je volgende pand aan te kopen. En zo ga je door.
0: Okay, ja, maar dan vraag je toch af, kan daar iemand Julia op ingrijpen bij zo'n pand?
3: Nou, als het over zorg gaat, dan moet je bij de inspectie van gezondheidszorg en jeugd zijn. Nu willen dat die vooral kijken naar de zorginstellingen die gebruik maken van het pand. En dat doen ze volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Goot nou niet echt vaak.
9: De inspectie heeft beperkte capaciteit, dus dat betekent dat het vaak lang duurt, hè, soms wel meer dan een jaar, voordat de inspectie op een eerste werkbezoek komt. En ja, tot die tijd kunnen die ondernemers dus min of meer vrijelijk hun gang gaan.
0: Ja, ik vind het lastig te begrijpen, Marlou. Want die ondernemers kunnen hun gang gaan en niemand grijpt er dus in.
7: Nee, iedereen wijst eigenlijk naar elkaar. Gemeenten kunnen wel brandveiligheid bijvoorbeeld controleren, maar die kijken niet standaard, nou, is zo'n pand dan geschikt voor opa en oma die daarin zitten? Ja. En ja, die inspectie die zegt, ja, dat zorgbedrijf, die gaat uiteindelijk akkoord met die staat van het pand als ze tekenen. Dus die is verantwoordelijk dat het dan ook voor hun cliënten goed geregeld is. En je ziet dan ook dat vaak bij deze vastgoedgroep ondernemers betrokken raken die niet heel ervaren zijn in de zorg of die na een aantal jaar ook failliet gaan. Maar ja, ze vinden iedere keer toch weer een nieuwe partij die wel weer ja zegt.
0: Ja, en dan, want je hebt het over opa en oma, mensen hebben hun grootouders, hun ouders. Je wilt dat er goed op ze gepast wordt, dat er goed voor ze gezorgd wordt. Daar wil je ook van uit kunnen gaan. Je ziet misschien zelf van of ze de trap al dan niet opkomen. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je toch in zo'n... Dat je geliefde toch in zo'n pand terechtkomt.
7: Ja, als je de keuze hebt, is het natuurlijk handig om al vooraf daarover na te denken en te kijken in de omgeving van je ouder of je grootouder, van zijn er panden en zorginstanties waar we graag zouden willen dat je terechtkomt.
0: Ja, en dat je niet alleen voor het mooie geveltje gaat.
7: Precies, even naar binnen gaan, vragen aan de medewerkers, is het hier allemaal goed geregeld? Luister naar je gevoel, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dat je er zit, ja, blijf dan toch klagen of bij klachtencommissies van die instantie zelf en bij de inspectie, want uiteindelijk als er genoeg klachten zijn, kunnen ze natuurlijk wel ingrijpen. Maar ja, dan ben je natuurlijk al wel in de situatie beland waar je niet in wil.
0: Ja, het verhaal is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending om 6:30 op NPO 1. Onderzoeksjournalist bij een vandaag, Marlou Ponsin. Dankjewel. Zometeen, ja, bijtgrage honden verplicht aan de lijn en de muilkorf. Maar hoe zorgt er dan voor dat jouw hond gewoon lief is?

0: Toto, Stop Loving You. Een flinke beet van een hond kan je leven veranderen. Na een reeks bijtincidenten wil staatssecretaris Silvio Erkens een landelijk aanlijn- en muilkorfgebod voor gevaarlijke honden. Maar hoe voorkom je nou dat het überhaupt misgaat? Verslaggever Joris Kreugel is in het bos met Kim Masterbroek, die een puppieschool runt.
1: Kim, hij bijt toch niet, hè?
2: Nee, hij is levensgevaarlijk.
3: Kleine, kom eens hier. Goed zo. Blijf. Blijf.
1: Het is een Mechelse herder volgens mij. Hè? Die had mijn tante vroeger ook. Ja. Zijn geen bijtgrage honden?
2: In speeltjes vooral, heel erg. Maar ze kunnen natuurlijk ook, ja, ze worden voor de politie ook heel veel gebruikt. Dus ze worden ook getraind om te bijten. Maar wel op commando. Vooruit zoek. Kom eens. Goed zo.
1: Jij geeft ook cursussen aan problematische honden.
2: Ja. Ja, mensen die bellen me geregeld met hondenproblemen noemen ze het dan. Bos, dank je. Blijf. Een hond heeft vaak helemaal niet zo gek veel problemen vanuit zichzelf. Het is vaak een situatie waardoor een hond gaat handelen.
1: Na een reeks bijtincidenten wil staatssecretaris Erkens een landelijk aanlijn- en muilkorfgebod voor gevaarlijke honden. Hoe sta jij daarin?
2: Ik snap dat ze dat willen, maar ik zou eerder de koe bij de horens vatten en de baasjes, maar ook gewoon het complete fokverbod. Wat doen die gevaarlijke honden dan in een wijkje? Of bij mensen die daar geen verstand van hebben? Helemaal terug ga je naar de fokkers eigenlijk. Als ik een hond fok en er komt een baasje die ik... Meestal zie je dat wel een beetje, dat je denkt, oké, dit is image. Ga je daar een hond aan verkopen? Als je de hele fok op bepaalde rassen niet stopt, dan nog gaan mensen toch proberen of weer een mix te maken van een paar honden, dat je toch weer die bepaalde hond aan je lijn hebt. Een gemiddeld hondenbaasje die een puppy neemt, die denkt, ik doe een puppycursus en dan is het al klaar. Dan zitten alle knopjes erop en dan heb ik een brave hond.
1: Is het een goede set van de staatssecretaris? Vechthonden op cursus te laten sturen, te muilkorven?
2: Als je iets wil stoppen, moet je het gewoon compleet verbieden. Een fokverbod heb je het nog niet uitgesloten, want een chihuahua mag ook wel bovenaan de ranglijst van bijtende honden.
1: Ja, maar kan het bijten van zo'n heel klein hondje?
2: Ja, we accepteren van hele kleine hondjes het wel, maar van grote honden niet.
1: Maar is dat dan af te leren?
2: Ik denk...
1: Eerlijk?
2: Nee. Denk ik niet, want het zit in die hond. En zolang het baasje het ook toelaat, of niet stopt, of niet capabel genoeg is misschien om dat te trainen, of om het dat je beter kan zeggen, joh, het is niet af te leren. Die weg daar naartoe is moeilijk en voor heel veel baasjes te moeilijk. Ja, ik zal heel veel boze baasjes krijgen die zeggen van, nou, maar ik heb een pitbull en die is super lief. Ik ken heel veel baasjes met pitbulls die super lief zijn, die kruipen op schoot en kun je alles mee. Ze kunnen in één keer gaan schakelen. En als ze bijten,
1: dan heb je een probleem.
2: Dan heb je echt een serieus probleem.
1: Ondertussen dat wij aan het praten zijn, nou, je gedraagt zich voorbeeldig. Hè?
2: Ja.
1: Hij staat te kwispelen en krijgt hij nog een toetje aan het eind van deze training?
2: Het toetje is een plons in het water. Oh, daar hebben we er één. Nou, perfect. Nou.
3: We hebben het net over gevaarlijke vechthonden.
4: Oh. Dit is Karel. Dit is een Amerikaanse bulldog.
5: Dag Karel. Ja.
4: Karel is gewoon een scheet.
1: Kijkt ook wel gevaarlijk.
4: Dat lijkt zo, maar het is juist super lief.
1: De staatssecretaris wil nu dat eigenaren van vechthonden dat die cursus gaan volgen en muilkorf moeten gaan dragen. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, een cursus vind ik wel heel goed. Het zou iedere hond lief hebben moeten doen. Verplicht eerst maar eens een schriftelijke cursus voordat ze er een aanschaffen. Een eerste hond. En als ze de eerste hond hebben, dan nog op een cursus bij een vereniging. En daarna pas de hond echt aanschaffen eigenlijk.
1: Maar er zijn heel veel bijtincidenten afgelopen jaar geweest. Hulpdiensten zelfs, die geven het ook aan. Ja. Meer dan 1200.
4: Ja. Het probleem met zulke honden is, als ze bijten, dan bijt ze hard. Een herder kan ook bijten hoor, heel flink. En er zitten ook kwaaierakkers tussen. Dus het ligt aan het baasje en aan de opvoeding. Zo zie ik het.
2: Ik denk 98% het baasje, ja.
4: Iedereen weet eigenlijk in de woonwijk of in de buurt welke hond daar elke keer die klachten geeft, toch? Nou, pak die mensen aan.
1: Zou u een landelijk aanlijn- en muilkorfplicht accepteren?
4: Ik ga mijn hond niet muilkorven, echt niet.
1: Maar als het moet?
4: Nou, doe ik toch niet. Maar om maar gelijk te zeggen, ja, al dit soort honden moeten muilkorven, zie je maar lopen met een muilkorf. Die hond heeft toch iets meer? Toen werd het depressief.
2: Ik denk ook niet dat alleen een muilkorf het oplost. Want er zijn momenten, wat ik net al zei, dat de muilkorf even niet om is en de hond schiet toch weg. En dan kan het ook gebeuren. Je kan het zo bij de bron aanpakken allemaal. En dan heb je al zoveel problemen opgelost. Maar ja, die busjes uit het buitenland, die blijven ook komen. Met al die mooie foto's van al die schattige hondjes. Ja, het zijn honden die van straat geplukt zijn of op straat geboren zijn. Voor weinig ingekocht. En elke dag komen de busjes vol. En wat? Ze gaan niet eens naar een adres. Ze rijden gewoon de adres langs. Hier is je hond. Hier is je hond. Net als een pakketje wat je aflevert. En kijk maar wat je ermee doet. Dat moet sowieso een halt toegeroepen worden. Want dat loopt echt de spuigaten uit.
4: En natuurlijk, een hond die één keer gedrag vertoont van dat hij, zeg maar bijvoorbeeld, bijtgraag is, dan moet die gemaakt worden. En ik zou het ook niet erg vinden als ze tegen mij zeggen, nou meneer Amersfoort, u moet één keer per jaar met die hond naar een hondenschool en dan kijken wij even of hij dat nog wel kan zonder muilkorf. Nou,
2: ja.
4: Best.
2: Maar ja, het sociaal maken van je hond kost energie.
0: Zo is dat. Een verslag was dat van Joris Kreugel. De inspectie heeft zojuist een rapport gepubliceerd over een gezinshuis in Niekerk, in Groningen is dat. Kinderen zijn daar stelselmatig mishandeld, gebeten door de hond en aan het werk gezet. Organisaties die toezicht moesten houden op dat huis, die krijgen stevige kritiek. Onze collega Evelien Redmeijer volgt de jeugdzorg al een tijdje. Evelien, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Deze zaak, we moeten het weer over zo'n zaak hebben. Hoe kwam deze zaak aan het licht?
5: En deze kwam vorig jaar in november aan het licht door verklaringen van de kinderen bij een kinderrechter. En daar vertelde een jongen en een meisje van 9 en 10 dat ze over een periode van 3 jaar stelselmatig zijn mishandeld. Ze moesten werkzaamheden doen buiten met de dieren. Dus op een boerderij speelde het zich af. Ze moesten in de stal werken, hokken uitmesten, dode dieren opruimen. En als ze het niet afkregen, dan werden ze gestraft. Dan mochten ze bijvoorbeeld niet eten. Het was uiteindelijk de school die aan de bel trok. Het meisje kwam met een bijtwond op school. Mocht daarvoor niet naar de dokter. En ze vertelde tegen de school dat ze er ook niet over mocht praten. Dus ja, het is via de school is het aan het licht gekomen.
0: Terwijl er toch allerlei organisaties, denk je, op dit soort gezinshuizen toezicht te houden. Maar de school moest het doen.
5: Ja, en dat is dus het hele vreemde. Het zijn 3 organisaties die bij dit gezinshuis en bij deze kinderen, uit huis geplaatste kinderen, dus dat zijn al kwetsbare kinderen, betrokken zijn. Cornerstones, Elver en de William Schrikker Stichting. Nou, die laatste zal je misschien nog wel herinneren van het Vlaardingse pleegmeisje. Mm-hmm. Ook veel steken laten vallen wat betreft toezicht. En van al deze organisaties concludeert de inspectie in het net verschenen rapport dat ze tekort zijn geschoten, dat ze niet hebben samengewerkt, dat de dossiers niet goed zijn overgedragen. En als ik het rapport lees, dan komt er toch wel weer een ontluisterend beeld naar voren dat het daar niet goed ging en dat die hele opvoedmethode, als je het zo wil noemen, hè, met het beeld dat ik net schets, het was een verschrikkelijke plek voor kinderen en was dat al jaren bekend. En dan zie je allemaal dingen langskomen in dat rapport over verbeterplannen en punten en coaching. Maar het resultaat is dat die kinderen daar in een vreselijke situatie hebben gezeten jarenlang en dat er een bijtwond die niet behandeld is, een school aan te pas moet komen om hier dan definitief een einde aan te maken en die kinderen daar weg te halen.
0: Ja, maar het is ontzettend moeilijk met elkaar te rijmen. We kennen dit soort verhalen, Evelien, maar je hoort, dit was al lang bekend bij verschillende organisaties. Oké, die werken dan niet samen, maar die kunnen dan toch apart ingrijpen, zou je zeggen.
5: Het duurt toch voort. Ik heb ook een hulpverlener gesproken die in 2021 al aan de bel heeft getrokken dat het daar niet goed ging. Die vertelde daar, die heeft ook dus gezegd wat daar speelde. Nou, die was al überhaupt verbaasd dat daar weer kinderen zijn geplaatst. Dus we zien opnieuw dat een plek waar kinderen worden weggehaald, omdat het daar onveilig is, omdat de opvoedmethode niet klopt, omdat er daar mishandeld wordt, dat er op een gegeven moment in die stroperige machine die de jeugdzorg in Nederland is, dan wordt er een melding gemaakt, dan worden er verbeterpunten afgesproken. Dan denkt de inspectie, dan staat er niets meer in de weg om daar weer kinderen te plaatsen. En dan, het is lastig te rijmen met elkaar. En dan ligt er dus weer een rapport uiteindelijk die zegt dat al die organisaties langs elkaar heen hebben gewerkt, terwijl dit al jaren bekend is. En dat is natuurlijk toch wel heel erg kwalijk.
6: En waarom is het zo lastig om die huizen eigenlijk gewoon meteen te sluiten? Heb jij daar een idee van, Evelien? Hoe kan dat?
5: Kijk, het ligt bij de gemeente, hè, jeugdzorg. En dus die kunnen met die gezinshuizen kunnen ze ook direct afspraken maken. Er vallen dingen onder officiële jeugdzorgorganisaties. Maar er is gewoon niet heel goed toezicht op wat er in die gezinshuizen gebeurt. En bedenk, de nood is gewoon heel erg hoog. Er zijn nog steeds relatief veel uithuisplaatsingen. Kinderen die op een plek wachten. Kinderen worden natuurlijk niet zomaar uit huis geplaatst. Dus dan wordt er toch gekeken van wat moeten we? We willen niet te lang in de noodopvang laten zitten. Dan toch maar weer hier met de belofte die dan een iemand van zo'n gezinshuis doet om het te verbeteren. Het is misschien angst om aan de bel te trekken, want dan weet je niet wat de volgende stap is waar het kind dan naartoe moet. Maar eigenlijk zijn er geen excuses voor als je als overheid ingrijpt in het gezinsleven om kinderen naar een plek te brengen die misschien, waar ze misschien helemaal niet beter af zijn.
0: Ja, en dan denk ik aan die kinderen. Kijk, van deze twee is het dan aan het licht gekomen. Er zijn ook waarschijnlijk anderen. Hoe eenzaam moet je dan wel niet zijn als er dus uiteindelijk niks is, als er niemand is die het voor je opneemt? Hè? Want dit zou je last resort zo ongeveer moeten zijn. Dat is er dan niet. Je bent heel jong, je moet verder. Want hoe gaat het verder? Hè? Want is daar iets over bekend, hoe het nu met ze gaat? Want zijn ze weer naar een andere instelling waar dit soort dingen weer kan gebeuren?
5: Nou ja, dat hoop je niet. Ik weet dus alleen dat het relatief goed met ze gaat. Er wordt voor de rest geen informatie over gegeven. En ja, de reacties van die zulke organisaties, die kun je ook wel uitschrijven. Hè? Dat ze het ter harte nemen en dat ze signalen van onveiligheid beter zullen gaan opvolgen en verbeterpunten. Maar ja, ik volg dit dossier ook al een tijd. Iedere keer denk je, goh, hoe is het mogelijk dat het nog steeds gebeurt en dat deze gezinshuizen of pleegouders die dus zo de fout ingaan, dat er geen duidelijke zwarte lijsten komen, ik noem maar wat, maar dat er dus opnieuw kinderen worden geplaatst. En het kan best zijn dat mensen echt verbeteren, maar dan wil je er wel van uitgaan. Hoop je wel dat als het een keer misgaat, dat er dan zo streng wordt gekeken dat bij het minste of geringste daar de kinderen weer weg worden gehaald. Maar dit heeft dus jarenlang kunnen voortduren. En kinderen van 9 en 10, toen dit aan het licht kwam, die kunnen gewoon praten, die kun je dingen vragen, die kun je vertrouwen nemen. Dus die zijn in die zin, zouden mondig genoeg moeten zijn om die dus apart te spreken bij dit soort controles en huisbezoeken. En dat gebeurt, begrijp ik, ook nog altijd weinig. Hè, dat er met kinderen wordt gesproken zonder de mensen in zo'n gezinshuis erbij.
0: Ja, en je zegt, ik volg dit al een tijd. Wij voeren dit soort gesprekken ook al een hele tijd. Ja. Rapport op rapport, ik bedoel, ook dat wordt alweer een cliché om dat te herhalen. Ja, ik weet eigenlijk niet eens precies hoe het
2: blijft over.
0: Ja, wanneer komt er weer een volgend rapport dat het weer ergens misgaat?
5: Nou, je hoopt dat uiteindelijk, hè, dus ook hulpverleners die hebben gesproken, die zeggen, goh, ik zou af en toe willen dat ze minder streng zijn voor ouders, hè, voor kinderen uit huis plaatsen, en wat strenger voor de pleegouders, de gezinshuizen. Nou, en dat vond ik wel mooi gezegd. Er is nu een staatscommissie een paar maanden bezig. Dit staatscommissie overheidsingrijpen in gezinnen. Ik zeg niet dat een staatscommissie meteen de uitweg is, maar daar gaan ze heel kritisch kijken of kinderen niet beter en langer thuis kunnen blijven bij hun ouders met hulp die naar binnen komt. En dat er dus minder snel uit huis geplaatst wordt. Want inderdaad, we voeren deze gesprekken al vaker. Hè, de voorbeelden van de afgelopen jaren dat kinderen lang niet altijd beter af zijn, die zijn er genoeg.
0: Ja, zeker. Goed, naar aanleiding van dit rapport over wat er gebeurde in Niekerken. Evelien Redmeijer, justitieverslaggever bij 1 Vandaag. Dankjewel. En straks hebben we het in 1 Vandaag over eenzaamheid. Bijna de helft van de ouderen voelt zich eenzaam, blijkt uit onderzoek. Maar wat is nou het verschil tussen af en toe wat alleen en echt eenzaam? We praten straks met Marga over haar eenzaamheid sinds het overlijden van haar man.
7: NPO Radio 1.
8: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
9: Wat drijft iemand om vrijwillig naar een oorlog te gaan die niet de zijne is? En wat betekent het om te doden of juist om levens te redden? Ver van huis. En hoe leef je verder als degene van wie je houdt die keuze maakte en niet meer terugkwam? In de publieke tribune praat ik met en over mensen die vrijwillig naar het front trokken in Oekraïne. Over wat hun dreef, wat ze meemaakten en hoe die ervaring hun leven veranderde.
8: De publieke tribune. Morgenmiddag om 3:00.
7: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Begint uw dag pas na 2 koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
19: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
20: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Susanne Bosman.
0: Als vrouwen het voor het zeggen zouden hebben, nou, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Dat horen we vaker. En gisteren zei een hoge functionaris bij de VN het nog in het Radio 1-journaal. Tijd om het dus grondig uit te zoeken. Meer vrede en welvaart met vrouwen aan de leiding, is dat feit of fictie? Zometeen in één vandaag naar het NOS-journaal. Dorien Bouwman.
23: Het Rode Kruis heeft 2,59 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. Duizenden mensen leven nog in tijdelijke opvang nadat een maand geleden een gletsjer in de Himalaya naar beneden was gekomen. Bij de natuurramp kwamen zeker 1300 mensen om het leven in Nepal en Tibet. Fleur Verwer van het Rode Kruis, u bent al een tijdje in Nepal. Hoe is de situatie daar nu?
24: Ja, ik ben nu een maand ongeveer in Nepal. En de situatie is nog altijd heel erg hartverscheurend. Ik kom net terug ook uit het getroffen gebied. En als je daar naartoe rijdt, dan rij je eigenlijk door de mooie bergen van Nepal. En zodra je het getroffen gebied ziet, zie je gewoon één grote massa van grijze modder. Het hele landschap is eigenlijk veranderd. En op dit moment zijn graafmachines ook huizen aan het uitgraven. Mensen komen terug naar hun huis om te kijken van wat er nog van over is. En ik kan je vertellen, er is vaak heel weinig van over. En onder die meters modder ligt ook nog zoveel wat we niet weten. Dus de verhalen die ik hoor van mensen die getroffen zijn, van mensen die familieleden zijn kwijtgeraakt, soms zelfs hele families zijn omgekomen. Maar ook mensen die hun huizen zijn kwijtgeraakt of zelfs bedrijven. Eigenlijk iedereen in het gebied heeft wel een verhaal, een verschrikkelijk verhaal, die heel veel trauma met zich meedraagt. Ook van de vrijwilligers bijvoorbeeld. Ik sprak met een vrijwilliger die vertelde van, nou ja, ik was aan het slapen toen het gebeurde. En toen belde mijn moeder en mijn moeder die zei, kom nu alsjeblieft naar de school toe, want dat zou een veilige zone zijn. Maar haar broertje die zat nog in het op school. En nou ja, gelukkig kon hij het ontvluchten. Maar ze wisten eventjes niet of hij dat had gered. En hij wist zelf ook niet waar hij naartoe moest. Dus dat was een hele traumatische periode. We zijn toen even naar het Kamandoe gegaan om even bij te komen. Maar dit zijn verhalen die je eigenlijk gewoon continu bij iedereen hoort. Maar ook mensen die heel blij zijn dat ze nog hebben overleefd. Dat is vaak dan ook het lichtpuntje. Dat mensen gewoon heel blij zijn dat ze nog leven. Maar helaas is dat niet voor iedereen het geval.
23: Nee, heftige verhalen in elk geval. En wat zijn nu de grootste gevaren op dit moment nog?
24: De gevaren zijn dat het niet, op dit moment is het heel hard aan het regenen hier. En ook in het getroffen gebied. Ik zit op dit moment in Kathmandu. Maar collega's die belden net dat het al 2 dagen lang continu regent. Wat betekent dat er de kans op landverschuivingen groter is. Dat het moeilijk is om te reizen. Alle bruggen zijn weg, alle infrastructuur is weg. Een voorbeeld ervan is dat in Bidoer, een van de steden in het getroffen gebied, daar was een brug. En dan van de ene kant van de brug naar de andere kant, dat was dan 10 minuutjes. Aan de ene kant stond het publieke ziekenhuis. En aan de andere kant woonden mensen. Dus nu kunnen ze niet meer naar het publieke ziekenhuis. Er is wel een touwbrug gespannen om van A naar B te gaan. Maar dat kan maar een paar mensen kunnen daar overheen. Dus wat het Rode Kruis nu heeft gedaan, is aan de andere kant van de die hier ook een mobiele kliniek gebouwd. Zodat mensen in ieder geval naar de
23: ja, naar het ziekenhuis of te kunnen komen. Nu bent u in Nepal, maar ook in Tibet hebben mensen hulp nodig, uiteraard. Wat kunt u daarover zeggen?
24: We zijn altijd in contact met alle verschillende nationale societies. We doen wat we kunnen overal. Op dit moment is het nog altijd moeilijk om natuurlijk te zien wat de volledige schaal is. En dat is zo, dat zeggen mensen hier ook. Het is zo anders dan de overstromingen die er normaal gesproken zijn. Want Nepal ook heeft normaal gesproken ook best wel veel overstromingen. Dus mensen weten ook al wat ze ermee moeten. Maar het blijft natuurlijk heel lastig, omdat het nu zo veel heeft weggevaagd. En mensen zo de bergen in hebben gelukt. Dat je dan... het blijft lastig om te zien wat echt de schaal is van de hele ramp.
23: Ja, goed. Fleur Verwe van het Rode Kruis, dank u wel voor uw uitleg. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand waar ze worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen op straat. In Nederland zijn te weinig woningen voor mensen met zulke problemen. Op een meer tussen Congo en Tanzania is vannacht een veerboot omgeslagen en gezonken. Daarbij zijn 41 mensen om het leven gekomen. 49 mensen zouden zijn gered en een klein aantal mensen wordt nog vermist. Dat gebeurde op het meest langgerekte zoetwatermeer ter wereld, het Tanganyika-meer. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Ze komen allemaal uit de omgeving van Kesteren. Het weer dan, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg.
0: En voor de verkeersinformatie gaan we naar Annemiek Boschaert.
1: Het is al vroeg druk onderweg en dat komt door de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Het veroorzaakt veel files op de omleidingsroutes, zoals op de A2 in beide richtingen. Richting Utrecht doe je vanaf afrit Veghel er 25 minuten langer over. Richting Den Bosch heb je vanaf Vianen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Antwerpen naar Rotterdam doe je er tussen Steenbergen en knooppunt Sabina 25 minuten langer over. En tot slot de A16 richting Rotterdam vanaf Breda Noord 23 minuten extra reistijd.
21: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Het internationaal strafhof, wie financiert dat eigenlijk? Dat was de vraag van de luisteraar, zometeen het antwoord. En Julia, als vrouwen het voor het zeggen hebben, nou, dan ziet de wereld er een stuk beter uit.
2: Nou, dat hoor je wel vaker. En gisteren zei een Canadese VN-functionaris het in je Radio 1-journaal ook dat er met meer vrouwen aan het bewind meer welvaart en vrede zou zijn. We laten de wetenschap erop lossen, feit of fictie.
0: Nu, als de eenzaamheid aan je vreet.
22: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
0: Bijna de helft van de ouderen voelt zich eenzaam, blijkt uit onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds. Je kunt wel langer alleen thuis blijven wonen, maar wat als je daardoor juist in een isolement belandt en er geen goed zicht meer is op je gezondheid, zowel fysiek als mentaal? Iemand die eenzaam is en daarover wil praten is Marga Elsega Prinsen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je hier naar de studio kon komen. Marga, 74 jaar. lastig om over dit onderwerp naar buiten te treden, om daar met mensen over te praten?
3: Ja, dat is best wel moeilijk. Ja. Omdat je voelt dat mensen toch niet begrijpen wat jij voelt.
0: Mm-hmm.
3: Dus mensen vragen wel hoe gaat het met je, maar dan is het heel moeilijk om een eerlijk antwoord te geven.
0: Ja, omdat je denkt ze snappen het niet?
3: Ja,
0: ook omdat je een beetje gêne hebt misschien?
3: Ja, dat ook.
0: Ja.
3: Maar als je nog met mensen om je heen bent, kun je niet begrijpen wat eenzaamheid is. Kijk, alleen zijn, dat zijn we allemaal wel eens.
0: Soms ook lekker.
3: En dat wou ik zeggen, dat is soms ook echt wel lekker. Maar eenzaam is echt heel moeilijk uit te leggen.
0: Ja. Kun je het toch proberen?
3: Ja, je hebt vaak het gevoel dat je geen kant op kan. Wat bij mij in het begin heel erg speelde was de angst. Waar moet ik naartoe? Bij wie kan ik aankloppen voor hulp? Want ik was niet gewend om hulp te vragen. En wat gebeurt er als mij wat overkomt? Wie zorgt voor mij? En dat kwam toen wel heel erg rauw op mijn dak.
0: Ja, want sloeg dit toe, dit gevoel, nadat je man was overleden?
3: Ja, dat klopt.
0: Dat is nu 2,5 jaar geleden?
3: Ja, 2,5.
0: Nog maar pas.
3: Ja.
0: Toen in één keer dacht je, ik ben echt alleen.
3: Ja, ik ben echt alleen en het is onomkeerbaar.
0: Ja. Je hebt een dochter, ze is mee.
3: Ja.
0: Dat is heel fijn dat
3: zeker,
0: die er is.
3: Ja, dat is...
0: Maar dat verhelpt toch dat gevoel van eenzaamheid niet?
3: Nee, natuurlijk niet. Kijk, een moeder zorgt voor een dochter en niet andersom. Ja. Dus ik moet wel voor mezelf zorgen.
0: Ja, toch fijn dat ze mee is. Ja, toch een beetje voor je zorgt vanmiddag. Ja. Maar je zegt, ik heb naar wie kan ik toe? Vrienden, kennissen. Ja. En die zijn dan niet genoeg om ze toch daadwerkelijk te vragen om je bij te
3: staan. Nou, die had ik helemaal niet.
0: Oh.
3: En dat merkte ik dus ook. Ja. Ik denk, waar kan ik aankloppen?
0: Mm-hmm.
3: En familie ver weg. Dus ja, dan heb je ook niet zo één. Ja, je hebt wel contact, maar dat is niet zo direct eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja. Dus dat was wel moeilijk.
4: Mm-hmm. Op wat voor soort momenten is het meest voelbaar of is het moeilijkst?
3: Nou, voor mij in het weekend. Want door de week heb ik mijn vaste patroontjes en de vaste programma's op radio en tv. Maar in het weekend is alles anders. En dan zijn de buren buiten, gezellig barbecuen, vrienden op bezoek, kinderen die buiten spelen. En dan voel ik me echt alleen.
0: Mm-hmm. Ja. Jij vertelt over wat het voor jou betekent. Eenzaamheid onder ouderen, het komt veel meer voor. Het is een groot probleem, dat vertelt ook Anja Magielsen. Zij is hoogleraar sociale weerbaarheid en eenzaamheidsexpert.
5: Vanaf je 75ste zou je kunnen zeggen, dan stijgt de kans op eenzaamheid. Dus waar het in alle volwassen leeftijdscategorieën, zeg maar tussen de 40 en de 50% is, gaat het dan langzamerhand stijgen, die kans. En dat heeft te maken met dat je heel veel belangrijke mensen uit je netwerk kwijtraakt en die ook niet meer zo snel te vervangen zijn door anderen.
0: Ja, en Marga, hoe beïnvloedt het je leven? Want je zegt dan van ja, de weekends zijn zwaar, maar door de week heb ik wel mijn vaste patronen.
3: Ja, ik heb wel mijn eenzaamheid kunnen doorbreken doordat ik lid was van een breiclub. En ook tijdens coronatijd, toen we dus allemaal niet naar buiten konden, hebben zij mij constant ondersteund en materiaal gebracht, zodat ik dan toch bij hun kon blijven aansluiten.
0: Ja, en die is er nog steeds, die breiclub?
3: Die zijn er nog steeds en nu zijn ze heel belangrijk voor me geworden.
0: Mm-hmm. En kun je dat dan ook als een soort vrienden zien?
3: Of, zeker, soms meer netwerk dan vrienden. Het zijn ook vraagbaken voor me. Van hoe los ik iets op? Mm-hmm. Waar kan ik hulp vragen? Zij weten meer dan ik.
0: Ja, zeker.
3: Dat ze de ervaring hebben van wat er allemaal kan.
0: Mm-hmm. En kun je daar ook gesprekken voeren over dingen die ertoe doen?
3: Ja, zeker. Ja. Maar ze doen dat zelf ook. Dus dat is gewoon een heel sociale bijeenkomst eigenlijk altijd. Ja. We breien wel, maar er gebeurt meer.
0: Ja, precies. Maar goed, je voelt je nog steeds eenzaam. Daarmee kwam je ook binnen. Van ja, ik zit daar inderdaad mee. En de breiclub is er wel, je dochter is er wel.
3: Ja. Kijk, wat ik tegen mezelf heb gezegd. Ja, je moet nu jezelf gaan ontdekken. Want ja, eenzaamheid, daar kun je ook zelf wel wat aan doen.
0: Mm-hmm. Maar je moet jezelf wel elke keer weer bij de lurven verpakken.
3: Dat klopt, ja.
0: Jij moet er
3: echt wat voor doen. Ja. Niemand komt je helpen.
0: Nee. De Breiklub is er. Zijn er nog meer ideeën?
3: Nou, de Breiklub bevalt mij zo goed. Mm-hmm. Ik merkte gewoon dat ik door al die jaren zorg eigenlijk een slechte conditie had gekregen zelf. Dus wat ik wilde gaan doen is eens kijken of ik weer fit kon worden. En dat lukte niet zo goed bij sportscholen. Dat vond ik niet aansluiten. Dus nu heb ik mij aangesloten bij een dansgroep voor 50-plussers. Oh. En dat blijkt ook een hele leuke groep te zijn.
0: Zeker.
3: Dus kijk, zo neem je hele kleine stapjes, maar kom je steeds verder.
0: Mm-hmm. Maar het zou wel helpen dat als je in gesprek bent met mensen, dat je er met elkaar wat makkelijker, dat je dat kunt delen. Hè? Want je hoort nu zoveel mensen hebben er last van.
3: Dat je durft
0: dat je daar niet ook nog eens alleen in voelt.
3: Dat je durft te zeggen dat je alleen bent. Want dat zeggen mensen niet zo gauw.
0: Ja. Fijn dat je er met ons over wilde praten.
3: Heel graag gedaan.
0: Dat je hier was, Marga Elsinga Prinsen.
3: Fijn. Ja.
22: Vraag 1 vandaag.
0: Internationaal strafhof, dat staat onder druk. De Amerikaanse president Donald Trump verstevigt deze week zijn aanval op een instituut dat zetelt in Den Haag. Rob Jette die reageerde daar afgelopen nacht bij de VN in New York heel fel op. Handen af, zei hij, van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Over dat strafhof heeft Gerard van Balveren uit Eindhoven een vraag. Goedemiddag, meneer van Balveren.
6: Goedemiddag, mevrouw.
0: Ja, wat wilt u weten over het internationaal strafhof?
6: Ik ben benieuwd wie het strafhof financiert. Doet dat de VN? Doen dan de lidstaten van het strafhof? Waar komt geld vandaan? Want het zal toch wel geld kosten. Er zit daar een batterij juristen, et cetera. En dat moet dan betaald worden. Ik druk het misschien negatief uit, maar ik wil er wel toevoegen dat ik fan ben van het strafhof. Ik vind het hartstikke goed. Dat bestaat en ik walg van degene die zo minder aardig hoefde.
0: Mm-hmm. Ja, ik snap het. U zat dat te kijken, neem ik aan, de afgelopen week, hoe dat ging. Wat Trump erover zei.
6: En Trump gisteren. Mm-hmm.
0: Goed, Jette heeft het er dan weer voor opgenomen. Ja, wat dat ook doet, in ieder geval, hij kreeg er applaus voor. Maar u zegt, het is een flink instituut. Er werken een hoop mensen, het zijn natuurlijk ook gebouwen. Wie betaalt dat allemaal? Nou, dat gaan we vragen aan Alette Smeulers, hoogleraar internationale misdrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Smeulers, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Nou, laten we maar meteen de vraag stellen. Hoe komt het internationaal strafhof aan zijn geld?
7: Het internationaal strafhof wordt gefinancierd door de landen die partij zijn bij dat internationaal strafhof. En dat zijn dus 125 landen. En die moeten allemaal een soort contributie betalen, die dan afgemeten wordt aan hun draagkracht min of meer. En daarnaast betaalt ook de VN een stukje en zijn er vrijwillige donaties.
0: Vrijwillige donaties van particulieren of landen, hoe moet ik me dat voorstellen?
7: Verschillende groepen, landen kunnen ook extra donaties geven. Het kunnen ook organisaties zijn. Dat verschilt wat. Maar in totaal is er inderdaad een behoorlijk groot budget. Want ze hebben een budget van 200 miljoen euro. Dus dat kost inderdaad nogal wat geld.
0: Mm-hmm. Ja, wat kost dat dan bijvoorbeeld Nederland?
7: Dat weet ik niet precies hoeveel Nederland betaalt. Wat ik wel kan zeggen is dat Japan is de grootste financiële bijdrage. Mm-hmm. Die betaalt 15% van het huidige budget. En kort daarachter zitten Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Zuid-Korea, Canada. Nou ja, dan ergens iets verderop in dat lijstje zal Nederland staan.
0: Mm-hmm. Ja, Amerika in ieder geval niet. Hè? Verenigde Staten doen er niet aan mee. Integendeel, Trump doet er alles aan om er vanaf te komen eigenlijk van dat strafhof. Hoe kan de deelnemende landen, hoe kunnen die zich daar tegen verdedigen?
7: Nou, ze moeten in allerlei opzichten het strafhof beschermen. En eigenlijk die speech van Rob Jette bij de algemene vergadering vannacht, die vond ik goed en sterk. En ik hoop dat de Nederlandse regering nu ook woord bij daad voegt. En dat je hebt in de Europese Unie een mogelijkheid van, dat heet dan het blocking statute. En dan kun je een soort sanctie tegen sancties instellen. waardoor je dus Europese bedrijven verbiedt om die sancties van de VS na te leven. Nou ja, dat zou een hele belangrijke stap zijn.
0: Ja, maar goed, dat Jetter in ieder geval zo'n duidelijk statement heeft gemaakt, wil nog niet zeggen dat Nederland dit ook in gang gaat zetten?
7: Nee, dat is niet zeker, maar hij heeft wel een heel duidelijk statement voor natuurlijk een heel groot podium gemaakt. Dus ik hoop dat dit ook een echte koerswijziging wordt. En er zijn ook wel geluiden dat ze bezig zijn om dat blocking statute in werking te zetten en het strafhof te helpen.
0: Ja. Dat is denk ik een beetje goed nieuws voor u, meneer Van Balveren, als fan van het strafhof.
6: Ja, zeker. Ik heb me vaak afgevraagd van moeten uit de pot van de VN? Ik dacht ja. Als je weet dat Amerika nauwelijks een contributie betaalt en een aantal andere landen ook het laten afweten, dan komt het misschien ook nog eens een keer in gevaar dat financieel wordt doodgedrukt.
0: Ja.
6: Maar dat gevaar is niet zo groot.
0: Dat in ieder geval niet. Nou, dank voor het stellen van de vraag, Gerard van Balveren. En dank ook voor uw uitleg, hoogleraar internationale misdrijven Alette Smeulers.
21: Feit of fictie?
0: Vrouwen de baas, Julia.
4: Ja, nou, de Canadese Sarah Hendricks, let op, ze is Director Policy, Program and Intergovernmental Division bij UN Women. Nou, die Sarah Hendricks dus, die zei gisteren in het Radio 1-journaal dit.
8: Women's leadership matters. As I say, when women lead, peace follows.
9: Ze zegt de data ondersteunt dus gewoon het feit dat vrouwen goed kunnen leiden. Waar vrouwen aan de macht zijn, zegt ze, daar gaat het goed met de welvaart, de economie en volgt vrede.
0: Nou, dat vertaalde correspondent Rudy Bouwma nog even, maar ja, helder.
4: Ja, nou, ja, we checken toch wel even voor de zekerheid de witte.
7: Bij de algemene vergadering vannacht, die vond ik goed en sterk. En ik hoop dat de Nederlandse regering nu ook woord bij daad voegt. En dat ze, je hebt in de Europese Unie een mogelijkheid van, dat heet dan het blocking statute. En dan kun je een soort sanctie tegen sancties instellen. Waardoor je dus Europese bedrijven verbiedt om die sancties van de VS na te leven. Nou ja, dat zou een hele belangrijke stap zijn.
0: Ja, maar goed, dat Jetter in ieder geval zo'n duidelijk statement heeft gemaakt, wil nog niet zeggen dat Nederland dit ook in gang gaat zetten?
7: Nee, dat is niet zeker, maar hij heeft wel een heel duidelijk statement voor natuurlijk een heel groot podium gemaakt. Dus ik hoop dat dit ook een echte koerswijziging wordt. En er zijn ook wel geluiden dat ze bezig zijn om dat blocking statute in werking te zetten en het strafhof te helpen.
0: Ja. Dat is denk ik een beetje goed nieuws voor u, meneer Van Balveren, als fan van het strafhof.
6: Zeker. Ja. Ja, zeker. Ik heb me vaak afgevraagd van moeten uit de pot van de VN? Ik dacht ja. Als je weet dat Amerika nauwelijks een contributie betaalt en een aantal andere landen ook het laten afweten, dan komt het misschien ook nog eens een keer in gevaar dat financieel wordt doodgedrukt.
0: Ja.
6: Maar dat gevaar is niet zo groot.
0: Dat in ieder geval niet. Nou, dank voor het stellen van de vraag, Gerard van Balveren. En dank ook voor uw uitleg, hoogleraar internationale misdrijven Alette Smeulers.
21: Feit of fictie?
0: Vrouwen de baas, Julia.
4: Ja, nou, de Canadese Sarah Hendricks, let op, ze is Director Policy, Program and Intergovernmental Division bij UN Women. Nou, die Sarah Hendricks dus, die zei gisteren in het Radio 1-journaal dit.
8: Women's leadership matters. As I say, when women lead, peace follows.
9: Ze zegt de data ondersteunt dus gewoon het feit dat vrouwen goed kunnen leiden. Waar vrouwen aan de macht zijn, zegt ze, daar gaat het goed met de welvaart, de economie en volgt vrede.
0: Nou, dat vertaalde correspondent Rudy Bouwma nog even, maar ja, helder.
4: Ja, nou, ja, we checken toch wel even voor de zekerheid. De wereld waar we nu in leven wordt vooral geleid door mannen.

0: dat ze bezig zijn om dat blocking statute in werking te zetten en het strafhof te helpen.
1: Ja. Dat is denk ik een beetje goed nieuws voor u, meneer Van Balveren, als fan van het strafhof.
2: Ja, zeker. Ik heb me vaak afgevraagd van moeten uit de pot van de VN? Ik dacht ja, als je weet dat Amerika nauwelijks een contributie betaalt en nog een aantal andere landen ook het laten afweten, dan komt het misschien ook nog eens een keer in gevaar dat financieel wordt doodgedrukt.
1: Ja.
2: Maar dat gevaar is niet zo groot. Ja.
1: Dat in ieder geval niet. Nou, dank voor het stellen van de vraag, Gerard Van Balveren. En dank ook voor uw uitleg, hoogleraar internationale misdrijven, Alette Smeulers.
3: Feit of fictie?
1: Vrouwen de baas, Julia.
4: Ja, nou, de Canadese Sarah Hendricks, let op, ze is Director Policy, Program and Intergovernmental Division bij UN Women. Nou, die Sarah Hendricks dus, die zei gisteren in het Radio 1 Journaal dit.
5: Women's leadership matters. As I say, when women lead, peace follows.
6: Ze zegt de data ondersteunt dus gewoon het feit dat vrouwen goed kunnen leiden. Waar vrouwen aan de macht zijn, zegt ze, daar gaat het goed met de welvaart, de economie en volgt vrede.
1: Nou, dat vertaalde correspondent Rudy Bouwma nog even, maar ja, helder.
4: Ja, nou, ja, we checken toch wel even voor de zekerheid. De wereld waar we nu in leven wordt vooral geleid door mannen. En waarom dat zo is, vroegen we universitair hoofddocent publiek beleid en bestuur Conny Roggebrand.
7: Daar zit heel veel stereotypen rondom die te maken hebben met gender. En het heeft ook al te maken met natuurlijk toeleiding naar politieke posities. Dus wat politieke partijen doen om vrouwen lijsttrekker bijvoorbeeld te maken. Nou, dat is ook vaak iets wat een beetje moeizaam gaat.
1: Oké, maar goed, er zijn natuurlijk wel vrouwen geweest die indruk maakten met hun leiderschap. Jacinda Ardern bijvoorbeeld, hè, recent nog, Nieuw-Zeeland. Eerder waren er ook vrouwen die hun stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis.
4: Zeker. Wat dacht je van de Britse premier Margaret Thatcher en de voormalige premier van Israël, Golda Meir? Meir werd in 1969 de eerste vrouwelijke premier van het land. Hoe dat werd ervaren vroegen we aan oud-Israël-correspondent Ines Polak.
8: Dat was in Israël toen normaal. Overigens bleef dat niet altijd normaal, hoor. Want ik herinner me, zij was de premier toen de oorlog in 1973 uitbrak. En dat was een verrassingsaanval. En daarna is zij er wel van beticht, omdat zij als vrouw niet had doorzien wat er allemaal aan de hand was. En kreeg zij een beetje de schuld, terwijl eigenlijk haar generaals net zo goed alle waarschuwingen in de wind hadden geslagen.
4: Ja, wel normaal, maar ja, als eerste de schuld krijgen dus.
1: Ja, goed, dat over Golda Meir. Thatcher noemde je al. Welke landen hebben nou het vaakst een vrouwelijke premier gehad?
4: Nou, daar zijn we ingedoken. Zwitserland, IJsland en Finland gaan aan kop met respectievelijk 7, 5 en 4 vrouwelijke regeringsleiders in de geschiedenis van die landen.
1: Nou, daar heb je niet veel oorlog gezien, maar zou je dan kunnen zeggen dat het inderdaad om een feit gaat hier?
4: Nou, Bas Kodde is hoogleraar leiderschap en managementontwikkeling en hij spreekt liever niet van mannen of vrouwen die beter zijn, maar wel een goed werkende leiderschapsstijl.
9: Wij leven in een tijd dat we die mannelijke stijl van leiderschap veel vaker zien. Hè, dominant vanuit positie, hiërarchie. Terwijl de meest preferente stijl van leiderschap momenteel en zeker op de werkvloer is die vrouwelijke stijl van leiderschap. Hè, het geven van aandacht, richting, coaching, feedback, ondersteuning, et cetera.
4: Ja, dat type leiderschap heeft volgens Sandra Groeneveld, hoogleraar publiek management aan de Universiteit Leiden, niet zozeer met man of vrouw te maken. Zo lezen we in een publicatie op de site overheidvannu.nl. En ze komt ook met een flinke nuance, quote, het feit dat we feminine eigenschappen meer gaan waarderen wil niet zeggen dat we vrouwen in leiderschapsposities net zo beoordelen als mannen wanneer zij die eigenschappen laten zien. Bijvoorbeeld wanneer een man zijn emoties toont versus wanneer een vrouw dat doet. Ik ben er niet zo zeker van dat dat hetzelfde wordt ontvangen.
1: Ja, okay. Terug naar vrouwen als leider in belangrijke politieke functies. En dat dan welvaart en vrede uitbreekt. Feit of fictie?
4: Nou, daar komt Conny Roggebrand om ons helderheid te verschaffen.
7: In democratische bewegingen, daar weten we van, en daar hebben we ook echt goed bewijs over de tijd, door de tijd heen en in verschillende contexten, dat als vrouwen daarin actief zijn en ook een leidende rol hebben, dat die bewegingen punt 1 veel vreedzamer zijn en punt 2 ook veel effectiever. Dus statistisch is de kans dat soort bewegingen slagen om meer democratie bijvoorbeeld te krijgen of vrede veel groter als vrouwen substantieel meedoen en als ze ook leiderschapsposities in dat soort bewegingen hebben. Ik zeg in die zin een feit.
4: Ja, een feit dus.
1: Dat is heel helder. Oké, goed. Zometeen hier op Radio 1, Bureau Buitenland. En Nadia Moussaid, Wat gaat het worden, Nadia?
10: Goedemiddag, Suzanne. We gaan het onder andere hebben over Rusland. Want er rinkelen alarmbellen in Europa

0: over een mogelijke Russische escalatie op Europese bodem. En we gaan het hebben over de documentaire NASA, die voor veel woede zorgt in Israël.
1: Ja. Dat zometeen in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog?
2: Nou, dit iconische, voor sommigen onuitstaanbare geluid. Het is een draaiorgel van de familie Perlet. Het Amsterdamse orgelbedrijf stopt ermee. Na bijna een eeuw, schrijft het Parool. Hun werkplaats in het centrum gaat dicht en alles wordt geveld. Kleine familiestukken die worden morgen al geveld. En naar verwachting is dat het pronkstuk, de draaiorgel De Pipo, voor meer dan een ton eruit gaat. Belangstellenden kunnen er nog naartoe.
1: Dan kun je het eindeloos voor de deur zetten. Zo'n draaiorgel.
2: Geniet.
1: Okay. Goed, dat was het. Voor vragen bij het nieuws, ga naar onze website eenvandaag.nl. Vandaag behandelen we bijvoorbeeld de vraag over het internationaal strafhof. Wie betaalt dat? Nou, alle landen die daar lid van zijn. Dat was de uitkomst. Wij zoeken namelijk graag met u naar antwoorden. Onze tv-uitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een hele fijne middag.
3: Avro Tros, de omroep voor ons. Hey Francis, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
3: Dat geroezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
4: Ja, magisch.
5: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
17: Interessant. Wat verdien jij dan?
16: Zo open bedoelen ze vast niet.
18: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
19: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
21: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
22: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
23: Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden, onder wie 1 minderjarige. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. Het geld wordt onder meer gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. De paus is aangekomen in Frankrijk voor een officieel bezoek. Het is voor het eerst in 18 jaar dat een paus een bezoek brengt aan het land. Correspondent Andrea Vrede legt uit waarom dat niet eerder gebeurde.
24: Omdat de voorganger van Leo, paus Franciscus, de Argentijnse paus, eigenlijk niet staatsbezoeken, officiële apostolische reizen naar Europa wilde brengen. Want hij ging liever naar andere continenten. Leo ziet het anders. Leo vindt Frankrijk belangrijk, vindt Europese landen belangrijk. Hij is ook naar Spanje geweest. Maar hij vindt dat Europa wel degelijk moet meespelen. En hij wil ook dat Europa een soort katholieke impuls krijgt, vandaar deze reis.
23: Er zijn veel Franse veiligheidsmensen op de been en verwacht wordt dat er honderdduizenden mensen op het bezoek van paus Leo afkomen. En voetballer Brian Brobby wordt bij het Nederlandse elftal vervangen door Joshua Zirkzee. Brobby viel gisteravond in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland geblesseerd uit. Zirkzee reist morgen met de selectie mee naar Belgrado, waar Oranje zondag tegen Servië speelt.
25: Dit is de ANWB Verkeersinformatie met Annemieke Bosgaard. De afsluiting van de A27 bij Gorkum veroorzaakt files op de omrijroutes. Zo heb je vertraging op de A2 richting Utrecht. Vanaf afrit Sint-Michielsgestel staat er 6 kilometer file met een half uur vertraging. De andere kant op de A2 richting Den Bosch, ben je tussen Vianen en Zaltbommel 40 minuten langer onderweg. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord staat er Dordrecht staat er 13 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Sabina ben je 20 minuten langer onderweg.
22: NPO Radio 1. VPRO.
26: Buitenland. Nadia Moussaïd.
0: Welkom bij Bureau Buitenland. Woede in Israël naar aanleiding van de documentaire NASA. Dat verwijst naar het geaccepteerde aantal burgers dat bij een luchtaanval wordt gedood in Gaza. Het dodental sinds 7 oktober 2023 ligt inmiddels op ruim 73.000. De filmmakers worden nu bedreigd en er wordt ook gedreigd met het afpakken van hun staatsburgerschap. Wat zegt dit over de Israëlische samenleving? Maar eerst, Denemarken waarschuwt voor ontwrichtende speldenprikken van Rusland. Het is tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. In Europa rinkelen de alarmbellen over een mogelijke Russische escalatie op Europese bodem. Het laatste waarschuwingssignaal komt uit Denemarken. Volgens de Deense inlichtingendienst groeit de kans op een beperkte Russische aanval op een lidstaat van de NAVO, en dat op korte termijn. Waar is het Kremlin op uit? Goedemiddag, Hubert Smeets, Ruslandkenner en verbonden aan platform Raam. Hubert, goeiedag. De Denen komen met een stevige waarschuwing. Vorige week trok ook al de Poolse premier aan de bel. Waar wordt nou precies voor gevreesd?
27: Nou, de Denen zeggen dat binnen nu en 6 maanden Rusland in staat is om een heel kleine oorlog, lokale oorlog, te ontketenen in een buurland van Rusland. En ze zeggen ook dat binnen 2 jaar Rusland een geloofwaardige bedreiging kan zijn voor 1 of meerdere NAVO-lidstaten. En ook in staat zou kunnen zijn om een regionale oorlog in de Baltische zeegebied te ontketenen. En pas over 5 jaar al dus de Denen is Rusland echt klaar voor een grootschalig oorlog op het Europese continent. Dus ze faseren de dreiging. Ze zeggen niet overmorgen staat het te gebeuren, maar ze maken wel duidelijk dat in Rusland er nagedacht wordt over de fasering van de escalatie vanuit het Kremlin.
0: Ja, en het Kremlin ontkent dit alles, maar hoe plausibel acht jij dat dit gebeurt?
27: Nou, ik denk dat er over gepraat wordt in Moskou. En daar heb ik een heel klein, niet zo ongelooflijk belangrijk voorbeeld voor. Mm-hmm. Vandaag verscheen op de website van het Russische staatspersbureau RIA Novosti een commentaar van een journalist van dat persbureau, waarin staat dat Rusland klaar is voor een hele kleine speciale militaire operatie, zoals de oorlog in het jargon heet in Rusland, met tactische kernwapens in Letland. In Litouwen, sorry. En dat deze oorlog binnen de kortste keren zou kunnen worden gestart. Dat leek heel erg op een staatsmening. Dat is vooralsnog niet zo. De hoofdredactie van RIA Novosti heeft het stuk verwijderd. Na een paar uur met de mededeling, best interessant, dat deze mening niet strookt met de mening van de redactie en van de Russische staat. Maar toch, zo'n gedachteoefening op een redactie van een staatspersbureau zegt wel iets over het klimaat in de kringen rondom het Kremlin. Misschien niet binnen het Kremlin.
0: En wat zegt dat dan? Wat zegt dat dan?
27: Nou, over het zegt vooral, het zegt vooral dat in Rusland er ook een, je zou kunnen zeggen, oorlog om het bestaansrecht van het huidige regime wordt gevoerd. Het bestaansrecht van Oekraïne staat op het spel voor Oekraïne. Dat is algemeen bekend. Maar ook in Rusland is na 4,5 jaar de mogelijkheid om stappen terug te doen en concessies ook te doen aan Oekraïne, de Verenigde Staten en Europa, steeds verder afgenomen. Er komt ook geen woord van toenadering uit het Kremlin. En dat heeft ermee te maken dat ze denken dat ze aan de winnende hand zijn. Zeker. Maar het heeft ook mee te maken dat elke concessie die ze doen kan worden opgevat niet alleen door het Westen en door Oekraïne, maar ook in de Russische samenleving zelf als een teken van zwakte. Dus ook in Rusland wordt zeg maar de trom geslagen om vooral niet over te komen als een wankelmoedig regime.
0: Dus dat, jij denkt dat Rusland daarop uit is om te laten zien aan de burgers, wij zijn sterk.
27: Ja,
0: is dat het doel hiervan?
27: Dat is één van de 2 doelen. Het andere doel is, ligt vrij voor de hand, is om Europa in verwarring te brengen. En om ook te testen in hoeverre de Europese eensgezindheid, als het gaat om solidariteit met Oekraïne, echt werkelijk nog steeds bestaat. Her en der in Europa zie je terugtrekkende bewegingen. Her en der in Europa zie je de mogelijkheid dat min of meer pro-Russische politici aan de macht komen. AfD in Duitsland, Le Pen in Frankrijk. In Italië is de vicepremier ook pro-Russisch. Niet de premier zelf, maar wel in die coalitie zit een pro-Russische partij. En dat is voor Rusland ongelooflijk van belang, omdat het Russische doel van deze oorlog niet alleen is om Oekraïne tot capitulatie te dwingen, maar ook om de NAVO en de Europese Unie uit elkaar te drijven. En ook de Europese Unie te splijten. De Europese Unie is eigenlijk op dit moment een van de 2 grootste vijanden van het Kremlin, naast de NAVO.
0: Oké, maar als we dan kijken naar, als we even teruggaan naar Oekraïne, dat is inderdaad al jaren bezig, het lijkt muurvast te zitten. Wat is dan het belang van het uitbreiden van het conflict met mogelijk dus aanvallen op Litouwen?
27: Nou, op die manier kan worden getoetst of onze solidariteit in Europa met Oekraïne meer is dan dat wij bereid zijn te betalen voor de strijd die Oekraïne voert tegen de Russische bezetter. En ook om te kijken of het mogelijk is om her en der in Europa dissidente stemmen te ondersteunen. En in de hoop dat die dissidente stemmen zullen leiden tot een andere regering. Met name in Duitsland, maar ook in Frankrijk. En dat doe je niet van de een op de andere dag. Daar heeft Kremlin een wat langer plan voor.
0: Dat hebben ze
27: en
0: nu aangekondigd. Stapsgewijs. dat stappenplan is aangekondigd nu.
27: Dit is onderdeel van dat stappenplan. Ja. Dat Moskou de Europese Unie uit elkaar wil spelen, dat is al 10 jaar bekend. Ja. En dat heeft Poetin, de president, ook één en andermaal gezegd. Dat kan geen geheim zijn voor Brussel.
0: Ja. En loopt Poetin met al deze spelden prikken niet het risico dat daarmee artikel 5 van de NAVO in werking wordt gezet? Of is...
27: Ja, dat risico loopt hij uiteraard. In de Baltische landen is men ook wel alert op dat artikel 5 van de NAVO niet ineens een hele andere interpretatie krijgt met Trump in Washington dan het bedoeld is in 1949 bij de oprichting van de NAVO. Maar dat risico, dat wil het Kremlin misschien wel nemen. Ik zeg niet dat er iets gaat gebeuren. Ook het Kremlin moet natuurlijk de knopen tellen. Laat ik een klein voorbeeld geven. Het Kremlin kan niet alle Russische mannen zomaar optrommelen voor welk leger dan ook, omdat dan de Russische oorlogsindustrie in elkaar zou storten. Dus ook het Kremlin heeft bezwaren, praktische bezwaren, mm-hmm. En wat politieke argumenten om niet meteen te escaleren. Maar het idee dat het zou kunnen, dat alleen al is voldoende om Europa in verwarring te brengen. En dat is waar het Kremlin op uit is.
0: Goed, dank voor deze uitleg. Hubert Smeets.
22: Bureau Buitenland.
26: Nadia Moussaïd.
1: I want to be very clear. This truth has been documented and is known from the very first day thanks to Palestinian journalists. More than 200 of them were killed by Israel in Gaza. Their voices were silenced and denied.
0: Ja, wij geloven dat het ontkennen van een misdaad bijdraagt aan het voortzetten ervan. En daarom vinden we het belangrijk dat Israëliërs deze film zien. Dat zegt Yuval Abraham, die we net hoorden. Een van de twee regisseurs van de bekroonde documentaire NASA. Maar de makers worden in Israël zelf bedreigd met het afpakken van hun staatsburgerschap. En ze kunnen zelfs uit gevaar voor eigen vrijheid niet meer in hun land verblijven. Waarom is de reactie in Israël zo extreem en wat zegt dat over het land zelf? Ik praat erover met twee gasten, Yair Stranders en Natasha van Wezel. Yair, jij bent artistiek leider van Theater Naar de Dam en je hebt familie in Israël.
2: Ja.
0: En Natasha, schrijver, journalist, komt vaak in het land en je hebt daar ook familie wonen. Welkom allebei.
2: Dankjewel.
0: De makers van deze film die zeggen dat de film gaat over de Israëlische, ik quote even uit een interview met Yuval, de Israëlische slachting van Palestijnse burgers en dat het een berekende en opzettelijke daad was. Dat blijkt uit de getuigenissen van de verantwoordelijke Israëlische militairen en leden van de inlichtingendiensten. Natasja, kun je uitleggen hoe belangrijk deze film is?
3: Ja, ik denk dat het niet voor niets is dat deze film zo'n schok teweeg brengt. Want als je kijkt wat de Israëli's zelf tot nu toe te horen krijgen over wat er daadwerkelijk in Gaza en gedeeltelijk ook nu op de Westbank gebeurt, is dat vrij weinig. Er is een soort, censuur. Ja, zo zou je het wel kunnen noemen. Er zijn bepaalde media die wel berichten over wat er gebeurt. En dat is bijvoorbeeld de linksgekante Haaretz. En je hebt Plus 972, ook een magazine die hierover rapporteert. Maar 3% van de bevolking leest dat.
0: Ja.
3: Dat is ontzettend weinig. Dus zal je echt je best moeten doen. Ik ben voor het laatst in Israël geweest in 2024 om een documentaire te maken. En ik keek het nieuws daar. En dat ging over wat er gebeurde in Gaza, maar vanuit militair perspectief. Dus mensen zien weinig. Zelfs mijn tante, die erg begaan is, ik zou haar links noemen, groot tegenstander van Netanyahu, weet niet precies wat er aan de hand is. Die moeten wij inlichten. Dus het feit dat deze film, dat deze film in Israël getoond gaat worden.
0: Nou, dat is dus maar de vraag, hè? Want er wordt nu ook gedreigd dat deze film niet vertoond gaat worden in Israël.
3: Ja, het is wel de bedoeling, hè, wereldwijd. Maar ik denk dat deze film nog veel meer dan voor de rest van de wereld, die het natuurlijk ook moet weten wat er gebeurt, heel belangrijk zou zijn om hem juist in Israël te vertonen.
0: Ja, wat is volgens jou het belang van deze documentaire?
2: Nou, ik onderschrijf heel erg wat Natasja zegt, dat het belangrijk is omdat er ook in 3 jaar geen in ieder geval journalisten van buiten, dus wel Palestijnen die berichten naar buiten brengen in Gaza. Maar het is belangrijk om te horen over incidenten die zich hebben voorgedaan, waar oorlogsrecht is geschonden of internationaal recht op oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar nu meer dan alleen maar hearsay, want er is heel veel ook over gespeculeerd, dat we ook daadwerkelijk van mensen uit Israël horen, die ook in het leger zitten, en het is allemaal anoniem, wat zij hebben gezien. Of hoe er dus ook een grens is opgeschoven in wat Israël dus ziet als toegestaan als onschuldige burgerslachtoffers bij een aanval, als ze een Hamas-commandant of zo kunnen pakken.
0: Ja, dus jij zegt juist het feit dat dit Israëlische makers zijn, ja, dat is belangrijk.
2: Ik denk dat het belangrijk is en tegelijkertijd maakt het ook heel ingewikkeld. Dus inderdaad, ze zijn volgens mij nog niet in Israël, want ze zijn nog in het buitenland. Maar de vraag is natuurlijk hoe dat zal gaan, dus dat is heel ernstig. En ik denk dat het belangrijk is, maar het zegt dus ook hoe ernstig het is dat er al die tijd geen onafhankelijke journalisten zijn geweest die Gaza in konden.
0: Nee, we worden allemaal niet toegelaten.
2: Wij
0: ook niet. Je kan alleen embedded met het leger mee en dan krijg je niet Palestijnen te spreken. Ja. Je mag niet overal naartoe.
2: Nee, er zijn dus heel veel mensen die dus ook helemaal niet per se tegen alles zijn wat Israël doet. Die zeiden, jullie hadden al veel eerder journalisten moeten toelaten, omdat er dan toch veel meer mogelijkheid is. Dus dat is denk ik ook een gevolg daarvan. En ik ben het wel met Natasja eens, maar het is één ding. Ik heb wel het idee dat in Israël mensen toch ook wel iets meer weten. Het is ook wel door verschoven, hè, in de afgelopen 3 jaar. Maar toevallig een vriendin van mij die zei 2 weken geleden dat er gewoon primetime op zeg maar het journaal een bericht was over een kolonist die een Palestijn had doodgeschoten. En dat gewoon ook niet op een linkse zender of zo. Dus ik denk er is wel wat meer kennis, maar wat er volgens mij ook gebeurt, we hebben het over een film die niemand heeft gezien. Hè, dus,
0: een beperkt gezelschap in Venetië op het festival.
2: Precies, ja. En iedereen heeft daar ontzettend veel over te zeggen. En ik denk dat wat we vermoeden, wat die film gaat vertellen, dat het al zo explosief is, no pun intended, dat het belangrijk is om dit te horen. Maar het zegt ook iets over de dynamiek waar we met elkaar in zitten.
0: Als we het hebben over die dynamiek, want waar wij ook willen inzoomen, is die heftige reactie. Het roept woede op van de bevolking.
2: Ja.
0: Verschillende legerleiders, ministers die willen hun staatsburgerschap, er wordt mee gedreigd om dat af te pakken. Er is zelfs een meute naar het huis van Rachel gegaan, een vrouwelijke filmmaker, en naar het huis van haar familie. Er is gescandeerd om haar te executeren. Hoe verklaren jullie die extreme reacties?
2: Nou, ik zou mijn eerste instantie ook verklaren vanuit wat het effect is geweest van 7 oktober. Mm-hmm. En het trauma wat dat in de samenleving opgeleverd heeft. We vergeten dat soms, maar het is echt immens. Niet alleen wat er op 7 oktober is gebeurd natuurlijk, maar het effect daarvan. Iedereen is daardoor geraakt. Het hele land is daardoor echt in een soort kramp gekomen met elkaar. Iedereen heeft in het leger gezeten, dienstplicht. Dus mensen voelen zich ook heel erg verbonden met die 24 soldaten die aan het woord zijn gekomen.
0: Kijk je er ook zo naar, Natasja?
3: Nou, ik onderschrijf zeker dat na 7 oktober, en daar ben ik het ook mee eens, dat was gruwelijk. Dat er een soort luiken nog veel meer zijn dichtgegaan bij veel Israëli's van trauma. En ik denk dat als je zo in je eigen trauma vastzit, dat het heel erg moeilijk is om te kijken wat de feiten op de grond zijn. En ook wat jouw regering een ander volk aandoet. Dat zie je heel erg. Ik denk wel dat het al een iets langer proces is. En dat vind ik zelf heel verdrietig. Ik vind het heel belangrijk, zeker ook in de discussies hier, want het is een emotionerend onderwerp. Je krijgt steeds meer dat je of helemaal pro-Israël of helemaal pro-Palestina moet zijn. Ik snap heel erg de woede, het verdriet en de onmacht. En tegelijkertijd.
0: Maar dan heb je het over Nederland of Europa.
3: Heb ik het over Nederland. Maar ik vind het belangrijk om te benadrukken, en dan kom ik wel terug op Israël, dat er zijn linkse vredesbewegingen. Combatants for Peace, The Parents Circle, et cetera. Zo heb je er meer. Women Wage Peace. Het enige, en dat is wel al vanaf voor 7 oktober, al een tijd gaande, is dat zij het ook in de samenleving, in de Israëlische samenleving, verschrikkelijk moeilijk hebben.
0: Ja, ze zijn natuurlijk heel marginaal.
3: Ja.
0: Zij worden natuurlijk ook net zo goed als verraders gezien. Ja. En soms ook opgesloten.
3: En dat wordt wel steeds heftiger.
2: Niet opgesloten.
0: En dan ook weer vrijgelaten. Ja. Ik heb natuurlijk zelf ook hier verschillende documentaires over gemaakt. Ook juist over die vredesbeweging vanuit Israël. Ja. Een leraar die demonstreert en iets op zijn social media post, die werd gewoon eerst opgepakt en mocht geen les meer geven. Dus is dat een continuum. Dat is ook wat we nu met deze filmmakers zijn.
2: Ja, maar ik wil aanvullen, ook bij wat Natasja zegt. Het is eigenlijk heel verdrietig. Kijk, ik hou van Israël. En dat vinden misschien mensen al moeilijk omdat ik dat zeg. Ik heb er als kind gewoond, ik heb familie wonen. En ik denk dat, ook voor deze filmmakers, ik heb ze niet gesproken, maar heel veel mensen die ik ken maken zich ontzettend zorgen over dat land, die in band hebben met het land of daar wonen. En hoe dat land steeds minder democratisch wordt.
0: Is het nog wel democratisch in jouw ogen?
2: Nou, Er is een hooggerechtshof, dat doet nog af en toe wat. Dat is er nog en is natuurlijk geprobeerd om daar wat aan te tornen. Daar waren al voor 7 oktober de straten wekelijks vol van. We hebben nog steeds vrije pers. Die is er nog, want we hebben het over Haaretz. De man van mijn nicht werkt bij Haaretz. Die wordt niet opgepakt omdat hij naar Haaretz gaat. Waar het hoofdkantoor is in Tel Aviv. Hè. Dus daar gaan nog steeds tientallen mensen
0: naar. Maar er is natuurlijk gisteren ook bekendgemaakt dat bijvoorbeeld in de Knesset Arabische partijen. Die mogen niet meedoen met de verkiezingen. Dat is natuurlijk niet heel democratisch.
3: Het is wel echt gevochten. Het is heel belangrijk inderdaad. Dat is ook wel heel gevaarlijk van deze regering die er nu al sinds 2022 zit. En ook in de aanloop daar naartoe met Netanyahu. Ja, er zitten gewoon in die kiescommissie die dit schandelijke besluit hebben gemaakt. Gewoon racistisch. En niet democratisch. Daar zitten gewoon heel veel aanhangers van Likud en rechts. Dus en zij proberen ook al sinds het aantreden van deze regering om het Hoge Rechtshof monddood te maken. Dus het is wederom weer een test. En heel belangrijk, op dit moment functioneert het Hoge Rechtshof nog. En zolang dat zo is, heeft het nog democratische waarde. Maar het is wel belangrijk dat dat ook blijft.
0: Ja, ik wil niet een heel gesprek over de democratie hebben, maar dat is natuurlijk ook waar dit over gaat. Het is een journalistiek product. Ja. En er wordt nu gedreigd dat het niet vertoond mag worden. En er wordt gedreigd wordt uitgezocht of het staatsburgerschap van deze journalisten afgepakt kan worden.
2: En dat is dus heel ernstig. Dus
0: maar hoe verklaren jullie dat nou? Dat los alleen van 7 oktober. Nou, als je zegt ook, het is eigenlijk al veel eerder aan de gang. Hoe komt dat?
2: Het is een goede vraag hoe dat komt. Het is een beetje stom, maar hoe komt het dat we in de Verenigde Staten en het Witte Huis een president hebben die dus bepaalde pers uit het Witte Huis wil hebben? De Verenigde Staten, wat we toch heel lang dachten dat een soort toonbeeld van democratie zijn. Dus ik denk dat de antidemocratische neiging alleen maar groter en groter wordt op heel veel plekken in de wereld. Dat is denk ik al zorgelijk. En ik denk dat in Israël decennia aan bezetting, wat natuurlijk een land denk ik ook erodeert, een leger dat daar steeds aan blootgesteld wordt. Allemaal jonge mensen die daar deel van uitmaken en daar op een bepaalde manier ook getraumatiseerd worden. Dus ik denk dat wat er in Israël gebeurt is nog eens los van wat we wereldwijd zien. Ook door hoe er met Palestijnen wordt omgegaan, met een demonisering van mensen die voor de Palestijnen willen opkomen, waar jij het net over hebt, en dat hun mogelijk hun rechten ontnomen worden. Ik denk dat dat al veel langer gaande is. En we hebben nu een hele rechtse regering, de meest rechtse regering ook ooit gekregen. Mm-hmm. Daarom zijn die verkiezingen die nu aankomen zo ontzettend belangrijk ook.
0: Maar hij zegt ook, de Yuval, ik quote nogmaals uit een artikel waar hij zelf in zegt, de maker. Israëli's zijn geneigd de misdaden in Gaza af te schuiven op de rechtse regering. Maar veel soldaten komen juist uit het hart van Israëls liberale kamp. En dat maakt het zo'n moeilijke film dus. Het is niet alleen de rechtse regering, zegt hij.
2: Ja, maar ik vind
0: het moeilijk. Is dat een verklaring voor die woede?
2: Nou, ik denk dat er wel is gebeurd, en dat hebben we het over. Na 7 oktober is het land is al wat meer en meer naar rechts opgeschoven. Dat zie je aan opeenvolgende rechtse regeringen en de meest extreme nu ooit. Maar dat geldt dus ook voor de bevolking. Ik vind het moeilijk om te zeggen, nou, het hart van soldaten komt uit de liberale kamp. Dat zou niet kloppen, ook electoraal niet. Daarbij, we blijven het hier hebben over een film waar we niet weten wat daar gezegd wordt. 24 soldaten aan het woord komen, anoniem. Overigens, mensen die heel boos zijn dat het anoniem is en zeggen, ja, het is dus de vraag of het waar is. Het is allemaal gecheckt. Daarbij, als ze niet anoniem waren.
0: Nou, kijk maar wat er dan zou gebeuren.
2: Zou je het dan wel geloven? Dus ik denk dat dan nog steeds mensen zouden zeggen dat het niet waar is. Maar wat er ook wel gezegd moet worden. Kijk, in Israël. De gijzelaars, de familie van de gijzelaars zijn heel lang heel belangrijk geweest. Waar steeds naar geluisterd werd. Een deel van de familie van de gijzelaars waren echt op ramkoers met de regering. Omdat de regering eigenlijk iets deed wat niet in het belang was van het vrijkomen van de gijzelaars. Dat is een dynamiek die we hier ook moeten meenemen. Dus op het moment dat soldaten zich uitspreken, maar er allerlei soldaten in het land bezig zijn geweest afgelopen tijd, omdat zij dachten wij zijn bezig om de gijzelaars vrij te krijgen. Dan, en dan ook deze film in die context. Ik denk dat je ook moet zien dat het dus het wordt gezien als verraad niet alleen maar van, oh, jullie zeggen iets wat niemand wil horen, maar ook aan een soort nationale cause waar een heel groot deel van de bevolking mee bezig was, die gijzelaars moeten terug.
0: Ja, maar als je dat... Ja, Natasja?
3: Ja, nou ja, dan kom je toch weer terug, bij wat jij hier zei bij 7 oktober. En ik weet dat heel veel mensen denken, ja, kom je weer met 7 oktober? Het is al veel langer aan de hand. En dat is absoluut zo. Ik geloof dat we dat ook net allebei hebben onderkend. Maar wat je dus ziet, ja, is een soort massa... Nou, psychose mag ik niet zeggen, want ik ben geen psychiater. Maar er was altijd al een gevoel van onveiligheid in Israël. Of dat nou klopt of niet, dat was er. Met allemaal trauma's, et cetera, alle oorlogen. En wat je ziet is gewoon sinds 7 oktober is... Ja, hebben ze het idee van iedereen is tegen ons. We zijn helemaal alleen komen te staan. Nou, nu zou je kunnen zeggen, goh, misschien heb je daar zelf ook een aandeel in. Maar kennelijk is dat dus heel moeilijk om naar te kijken.
2: Ja.
3: En daar zie je echt sinds 7 oktober dat er een soort teleurstelling is. Dat mensen, en dat vind ik zelf heel pijnlijk om te zien. Ja, toch denken, ja, alle Palestijnen zijn min of meer schuldig. Wat niet klopt. En het leeft daar wel. En dat ze dan zeggen, ja, jammer dat dat daar gebeurt, maar wij hebben ook pijn en niemand ziet dat. En dat zie je wat het probleem is. Er is een extreemrechtse regering die daar heel goed garen bij spint, die echt dingen doet, die wat mij betreft tegen het fascistische aanzitten. Niet iedereen staat daarachter, maar er zijn ook heel veel mensen letterlijk lamgeslagen die denken, maar 7 oktober en zie je, we zijn omringd door vijandige gebieden. Mm-hmm. Ja, jammer dan voor ze.
0: Ja, de makers zeiden ook, die ontkenning van de genocide en de oorlogsmisdaden van Israël is mede de reden waarom deze misdaden tot op de dag van vandaag voortduren. En de regisseurs die hopen dat Israëli's Europeanen de film zien, ook Amerikanen, en eigenlijk die steun die wij geven, dat we dat veranderen. Zij willen dat de film daarom gezien wordt ook.
2: Ja, ik denk dat dat heel erg kan kloppen. Alleen ik wil nog wel even benadrukken, de dynamiek die we zien over een film die we niet gezien hebben, maar dat iedereen al zijn mening over heeft. Het lijkt ook een beetje alsof er dus weer een stuk vlees ergens gegooid wordt. En
0: we kunnen hem binnenkort allemaal kijken.
2: Het wordt twee kanten opgetrokken.
0: We kunnen binnenkort kijken. Dankjewel, Natasja van Wezel en Jair Stranders. Zometeen De Rode Draad en het NOS Journaal. Dit was Bureau Buitenland. Zondag zijn we weer op tv.
26: NPO Radio 1. Goed ingelichte kring met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: Ik probeer als Artsen zonder Grenzen echt dat dialoog aan te gaan. Die vertrouwensbanden aan te halen, maar dat kost tijd.
6: Dat vind ik wel jammer aan hoe cynisch je er dan dus eigenlijk van wordt. Dat dit een minderheidskabinet is.
7: Zo'n gast voor het kamergebouw, het gooien met allemaal dingen. En het kaart te schreeuwen. En dat ik dan denk, ja, je kan me ook een appje sturen. Dat heeft hetzelfde effect.
26: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
8: NPO Radio 1.
26: Wie luistert, weet meer. Ster.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
31: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
32: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
33: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
32: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
18: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
20: NPO Radio 1, 2 uur.
0: Goedemiddag. Zometeen bespreken we in de Rode Draad het nieuws van de week. Van de Verenigde Naties tot homo-acceptatie. En van het Songfestival tot minister van Wil. Dat allemaal na het NOS-journaal van 2 uur met Dorien Bouwman.
21: Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Het kabinet wil af van de EU-verplichting om de gasopslagen tot een bepaald niveau te vullen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norge en Grijpskerk. Maar vullen is lastig omdat energiebedrijven dat niet willen vanwege de hoge prijzen. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro, meer dan andere Europese landen. Minister Van Veldhoven vindt dat andere landen mee moeten betalen aan de opslag. Maar daar staan ze niet op te springen.
23: Nee, dat staan ze niet. Onder de huidige regels heb ik al de afgelopen maanden geprobeerd met andere landen daarover te spreken. Maar als we aan hen vragen, wilt u gewoon wat extra betalen zonder dat u daartoe verplicht wordt, zeggen ze nee. De Europese regelgeving wordt op dit moment herzien. En ik wil daar dus pleiten voor een eerlijke rekening voor Nederland. En als de regels veranderen, dan verandert natuurlijk ook de plicht voor die landen.
24: U wil hen daaraan verplichten?
23: Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu zien dat de rekening zo bij de belastingbetaler terechtkomt. Dat de gasmarkt in de hele wereld zo veranderd is dat we nu ook zeggen er moet een realistisch gasbeleid in Europa, in Nederland, ook waar het gaat om de rekening die bij de Nederlandse belastingbetaler terechtkomt.
25: En hoe lang gaat deze discussie duren? Wanneer gaan we inderdaad echt een lage rekening krijgen, denkt u?
23: Nou, de regeling wordt in Europa op dit moment herzien. Daarom is het ook belangrijk om op dit moment in gesprek met de Kamer deze discussie af te trappen. Voor deze winter en volgende winter zal het nog geen effect hebben, maar voor de winter daarna waarschijnlijk wel.
21: Naast dat andere landen meebetalen aan de opslag in Nederland, wil het kabinet dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Na de rellen in het Gelderse dorp Kesteren gisteravond zijn 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. De ME moest ingrijpen. Van de 10 is er 1 minderjarig. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet afhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is dat wordt ingehuurd, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Het Rode Kruis heeft in een maand tijd bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal. Het geld is voor voedsel, drinkwater en hulppakketten. In Nepal is het nu regenseizoen en het Rode Kruis is bang dat er ziektes uitbreken als cholera. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen op straat. Psychiater Laura van Goor is bestuurder van de organisatie achter de nieuwe woonvorm. Ze zegt dat dit een veel betere opvang is dan er nu bestaat.
1: Dat we hier extra bescherming, extra beveiliging, extra expertise kunnen bieden. De meeste beschermde woonvormen die er zijn, die bieden te veel vrijheid. En voor veel mensen is te veel vrijheid ook te veel keuzemogelijkheden. En het is een doelgroep waarvan je ziet, daar wordt misbruik van gemaakt.
21: Naar schatting zijn in Nederland zo'n 1500 verwarde mensen met een hoog veiligheidsrisico. Voetballer Ryan Brobbey wordt bij het Nederlands elftal vervangen door Joshua Zirkzee. Brobbey viel gisteravond in de Nations League wedstrijd tegen Duitsland geblesseerd uit. Zirkzee speelde tot nu toe 6 keer voor Oranje. De laatste keer bijna 2 jaar geleden tegen Bosnië-Herzegovina. Hij reist morgen met de selectie mee naar Belgrado. Oranje speelt daar zondag tegen Servië. Het weer dan. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden.
2: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Natasja. Inmiddels staat er 390 kilometer file. De meeste vertraging heb je door de afsluiting van de A27 bij Gorkum. Op veel omleidingsroutes loopt het vast. Daardoor heb je bijvoorbeeld vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 8 kilometer file met 50 minuten vertraging. Op de A2 richting Den Bosch doe je er tussen Vianen en Zaltbommel 50 minuten langer over. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Vanaf Breda West 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel 20 minuten extra reistijd.
4: Ster. In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
8: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligterofjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligterofjebord.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus.
13: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
15: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
14: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag, waarin we het nieuws van de week nog één keer onder de loep nemen om opgeruimd het weekend in te kunnen. Iedere week ontvang ik een panel van gasten met kennis van zaken. Dat is erg belangrijk. Vandaag zijn dat oud-Kamerlid voor D66, Alexander Hammelburg. Goedemiddag, Alexander. Voormalig voorzitter van de Jonge Atlantici, Lotte van der Boom. Welkom, Lotte. En politieke redacteur van Pauw en de Wit, Wart van Ruiven. Welkom, Wart. Goed, Alexander en Lotte. Ja, dat is een, denk ik wel smullen geweest als geopolitieke watchers, of niet, de VN?
1: Ja, het is een van de favoriete weken in het jaar voor mij. Ik smul natuurlijk van ieder kamerdebat nog steeds. En ik vind de algemene beschouwingen altijd heerlijk om naar te kijken. De financiële beschouwingen daarna trouwens ook. Dus misschien nog wel veel interessanter. Weten veel mensen niet, maar doen.
0: En zit je dan ook 24/7 te kijken?
1: Nou, ik weet niet of mijn baas nu meeluistert.
0: Ja, maar want je werkt bij KPMG, toch?
1: Ja, mogen we reclame maken? Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: even gewoon transparantie, een van de transparantie.
1: Ja, inderdaad, op Defensie. Ik kijk het en volg het inderdaad. En ik vind het interessant. En ook voor mijn vakgebied op defensie en internationale veiligheid.
0: Ja.
1: Hoe worden de budgetten niet alleen verdeeld, maar ook besteed? Dat gaat de komende weken ook een enorme discussie in Den Haag worden. Ontzettend belangrijk. Ik smul daar niet alleen van, maar ik kijk natuurlijk ook met professionele interesse en aandacht hoe de wind waait.
0: Ja. En Lotte, waar ligt jouw focus dan op?
2: Ja, ik vind het politiek en geopolitiek smullen geweest de afgelopen 2 weken. En ik vind toch dan vooral het geopolitiek in New York nog wel het interessantste. Gewoon om al die hectiek te zien en al die wereldleiders die bij elkaar komen. En al die foto's van mensen die elkaar op straat nog even snel een handje geven. Nee. En die gesprekken daarnaast en de speeches. En ik baal zelf altijd dat we zo'n tijdsverschil hebben met New York. Want je kan dus niet alles live kijken. Dus ik probeer zoveel mogelijk speeches te volgen. Maar ja, het lukt niet allemaal. Ja,
1: gewoon midden in de nacht wakker worden.
0: Oké, dedication. Maar is het dan, want je zegt smullen, maar is het dan ook alleen maar smullen? Of is het ook verontrustend? Of zit er nog iets anders bij?
2: Nou, het is ook wat heel erg deze week naar voren kwam, is dat het niet goed gaat met de VN. En dat ligt er wel heel erg bovenop. Dus het is niet smullen of als in genieten. Maar het is ook tegelijk wel heel erg zorgen uit over bijna elke wereldleider heeft zich uitgesproken dat die VN hervormd moet worden. Dus ik denk dat we daar allemaal wel heel serieus mee om moeten gaan. En ook het feit dat de internationale rechtsorde ontzettend aan het afbrokkelen is, dat zijn natuurlijk wel hele zorgelijke ontwikkelingen.
1: Ja. Nou, dit is natuurlijk ook hot item, hè, waar onze premier op dit moment keihard aan het werk is in New York. Je ziet dat de middelgrote landen echt wel gezamenlijk optrekken. Dat zag je aan de speeches. Ja. Dus het is heel interessant om het over te hebben.
0: Gaan we zeker over hebben. Gaan we later dieper induiken. Wart, even in Den Haag was het ook niet bepaald rustig. Hè? Daar hing het lot van een minister aan een zijden draadje.
3: Ja, dat gebeurde inderdaad allemaal gisteravond. Ja. Het was spannend voor justitieminister Van Wil. En verder was het eigenlijk de hele week vooral wachten wanneer gaan de begrotingsonderhandelingen beginnen. In aanloop naar de financiële beschouwingen waar Alexander het net al over had.
0: Ja.
3: Nou, daar zijn ze nog steeds niet over uit.
0: Goed, gaan we het zo ook uitgebreid over hebben. Eerst ruim baan voor een muzikale greep uit het nieuwsaanbod van afgelopen week. Uit de koker van redacteuren Leon Polman en Marijn Viergever.
4: Van tevoren dacht ik dat we een vrij tam weekje tegemoet zouden gaan.
5: Eigenlijk best wel wat nieuws voor u. Allemaal naar de ster, tot zo.
4: Het was vooral een verwarrende week. Zo werden we aangespoord om flink in te slaan.
6: Het advies is nu een voorraad voor 3 dagen. Onderzoekers van Klingendaal zeggen...
7: Komt de 8 dagen.
4: 8 dagen noodvoorraad. Ja, wat moet, dat moet natuurlijk. Dus ik 8 dagen blikvoer inslaan. Want ja, wat moet je anders eten?
8: Als er inderdaad nood is, weet je wel, en je hebt niks in huis, dan zit je met gebakken peren, hè?
4: Ja, 8 dagen lang gebakken peren. Nee, dank je. Gelukkig is er 24 Kitchen om te zien hoe je lekker kan koken.
9: 24 Kitchen gaat stoppen. Het kokende personeel is in veel gevallen pas vandaag telefonisch op de hoogte gebracht. En die vinden dit alles behalve lekker nieuws.
4: Nee, die zullen wel koken van woede.
8: Dan zit je met gebakken peren, hè?
10: Er is genoeg voor iedereen.
4: Maar wat hoorden we een paar dagen later?
11: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van de onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen. Leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden.
4: Moest ik verdorie voor 5 dagen eten weggooien?
12: Ik snap het niet.
4: Verwarring alom. Ook rondom het Songfestival.
12: Ik snap het niet. Ik hoor van alles. Vooruit, achteruit. Politiek, geen politiek. Wel meedoen, niet meedoen. Wie gaan jullie helpen?
13: Principes. We willen meedoen. Ja. We willen het

0: uitzenden willen meedoen.
1: Opeens meldde de NPO dat we toch meedoen. Maar wie dan die we is, er gonst van alles.
2: We zijn dus nu op zoek naar een artiest zonder principes. Lil Kleine heeft zich al aangemeld.
1: Professor Akkermans, dat is mijn tip.
3: Ik werd genoemd en ik ben gevraagd en CNN heeft al belangstelling.
1: Maar heel Nederland denkt dat zij het gaat doen.
4: Nou ja, Davina Michel, de naam die rondgaat. Zij heeft volgens mij een song klaar liggen.
1: Ja, dat zal. Mijn kandidaat heeft ook al een liedje, hoor.
3: Israël, Israël, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Er werden ook heel wat namen genoemd in verband met Sinterklaas.
2: Ik heb Daan Schuurmans gehoord, Jochem van Gelder, Casper van Koot en Ramzi Nasser. Eén ding is zeker, ik ben het in ieder geval niet. En dat is maar goed ook met al die homofobe kutkinderen. Dag hoor.
1: Ook Casper van Kooten, dat is interessant.
3: Ik werd genoemd.
1: Dan wil ik nog even iets opvallends van deze week noemen.
5: Hives maakt een comeback.
6: Oh, dat is me met mijn vrouw verteld.
7: Hives is Hives!
6: Is jeugdsentiment.
8: Ja, nostalgisch, ja.
1: Dat geeft wat extra glans en glitter aan de week tegen eenzaamheid.
9: Op Hives kun je allemaal glitterplaatjes plaatsen. Als ik mijn hondje ooit heb gelaten, dan ga ik zoeken contact via Hives. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb.
1: Een schrijnend stukje eenzaamheid ook in het journaal deze week.
10: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
1: Paul Hanen stopt als Bert, want Ernie krijgt een nieuwe stem.
11: Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
1: Nou, daar krijgt hij misschien al wel spijt van, want ik heb gehoord wie dat waarschijnlijk gaat worden.
12: Mijn naam circuleert, ja, wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Maar het wordt genoemd, ja, zit in de reis.
13: Ja, dat je er wel jong bij.
14: De Verenigde Naties vergaderde deze week in New York. Wat daar wordt besproken en wat de impact daarvan is op ons, hebben oud-voorzitter van de Jonge Atlantici Lotte van den Boom en voormalig D66-Kamerlid Alexander Hammelburg nauwlettend geanalyseerd. We kregen net al een voorproefje. En voor politiek redacteur Bart van Ruiven van Pauw en de Wit, het derde lid van mijn panel, was het vooral afwachten hoe onze premier het ervan afbracht, toch? Laten we eerst even bij de sfeer beginnen, want er was nogal een beetje een cynische sfeer rondom de VN, hè?
15: Ja, dat en het wordt alleen maar erger door de machtsverhoudingen die echt verschuiven. Dus vroeger had je gewoon twee kampen, het Westen en het Oosten, Washington en Moskou.
14: Ja.
15: Nou, we zijn al heel lang gewend dat die tijden voorbij zijn. Maar wat ervoor in de plaats komt, de kenners hadden daar al 10 jaar, 20 jaar geleden hebben ze dat voorspeld. En nu is het echt wel een feit. China, Beijing is ook echt een machtsblok.
14: Ja.
15: En ieder land moet zich opnieuw gaan verhouden. En de Europese Unie, en dat is het interessante waar ik naar heb gekeken. Hoe trekken zij nou die 27 landen gezamenlijk op om het vierde machtsblok te zijn?
14: Juist.
15: En vooralsnog zie ik daar veel twijfel, hele andere verhalen en wel wat coördinatie. Rob Jette, Alexander Stoep uit Finland bijvoorbeeld. Samen met Carneo, Canada, tegenwoordig het nieuwste lid van de Europese Unie, zullen we maar even zeggen. Doet ook mee aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Kruisbestuiving. Die trekken wel echt samen op met het verhaal waar Lotte het net ook over had. De nieuwe wereldorde zorgt dat nou ook weer langs de lijnen van het internationaal recht verloopt.
14: Ja.
15: En dat het systeem overeind blijft en ondermijn het niet.
14: Ja.
15: Dat was de boodschap. Maar andere landen uit de Europese Unie kwamen met hele andere verhalen. Weinig coördinatie tot nu toe.
14: Ja.
15: Erg zorgwekkend.
14: Ja, en Lotte, dat tegenover ook het narratief van Trump eigenlijk, die alles in twijfel neemt als het gaat om de Europese Unie, maar ook de Verenigde Naties. Heeft de VN nog wel bestaansrecht, zou je je kunnen afvragen?
16: Ja, ontzettend. Ik denk juist ook wat je uit zo'n week moet halen, is dat het zo'n waardevol moment is dat al die wereldleiders bij elkaar samenkomen. Dit is het enige forum wat we hebben in de wereld waarin iedereen met elkaar praat. En dat moeten we echt niet onderschatten, het belang daarvan. Maar ja, het is ook wel heel interessant om te zien dat, kijk, wat Trump doet is de VN gewoon ondermijnen en die het geld afpakken en ja, het bestaansrecht in twijfel trekken. Terwijl andere leiders juist zeggen, we moeten de VN hervormen, want we vinden het juist zo belangrijk dat die VN bestaat.
14: Ja.
16: We moeten het gewoon anders gaan inrichten. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want we hebben een VN-veiligheidsraad waarin 5 landen een veto hebben. Nou ja, die blokkeren alles. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan.
14: Ja, ja, ja.
16: En we moeten natuurlijk ook niet vergeten, we hebben natuurlijk die middenmachten die inderdaad een grote rol spelen.
14: Mm-hmm.
16: Maar tegelijkertijd zijn er ook hele grote landen, zoals bijvoorbeeld India en Brazilië, die ook geen vaste plek hebben in die veiligheidsraad. Nou ja, al sinds ik les heb over de VN op middelbare school wordt gezegd, goh, misschien moeten we daar toch een keer wat aan gaan doen.
14: Ja.
16: Het gebeurt maar niet.
14: Nee, ja. Nee. Jullie zeiden trouwens in de voorbereiding op dit gesprek, zeiden jullie allebei, we moeten het hebben over premier Carney van Canada.
15: Ja.
14: Want dat is daar zo'n flinke ontwikkeling. Kun je dat eens uitleggen, Alexander?
15: Nou ja, kijk, Carney heeft natuurlijk vorig jaar, wanneer was het, met zijn befaamde speech, de toon gezet. Heeft echt het alternatief tegen Trump neergezet op de wereldagenda. En het is heel bijzonder dat de premier van Canada een speech geeft en die gaat wereldwijd viral en heeft zo'n grote invloed. En je ziet dan ook dat heel veel landen, niet alleen in Europa, maar ook in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, gewoon echt wereldwijd heel goed naar zijn oproep hebben geluisterd en die taal ook kopiëren. De Braziliaanse president Lula verwees er ook naar. De middenmachten moeten samen nu het alternatief gaan vormen en zich gaan verzetten tegen de cynische machtspolitiek op het wereldtoneel. En dan verwijzen ze toch echt naar Washington, Moskou en Beijing. Ik geef daar zelf geen mening over, maar het is wel gewoon een feitelijke constatering dat er aan alle kanten van alles wordt gedaan om de VN-instituties ook daadwerkelijk wel te ondermijnen met funding, met sancties en wat heb je. Dus daarin zie ik ook wel weer hoop voor het internationale systeem. Ja. En ik ben het geheel met Lotte eens. Ook als je in de geschiedenis van de VN terugkijkt.
14: Ja.
15: Dit soort dingen hadden we altijd, dit soort discussies.
14: Ja, maar zo fel als dat het nu wordt gevoerd.
15: Met vlagen.
14: Ja?
15: Met vlagen. Wij zijn de jaren 90 en jaren 0 gewend waar het allemaal wat makkelijker ging. Maar in de tijd van de Koude Oorlog ging het er snoeihard aan toe. En werd er ook ondermijnd. En tegelijkertijd, het was er. Het heeft het overleefd allemaal. En het heeft voor meer stabiliteit dan instabiliteit gezorgd.
14: Ja, maar goed, we staan nu ook voor weer hele andere dilemma's. Denk defensie, maar ook artificial intelligence, om maar iets te noemen. Hè, ja. Waar wij in Europa ook een antwoord op moeten geven.
15: Ja, hebben we niet, hè?
14: Hebben we niet,
15: we staan
14: inderdaad.
15: Weer aan de zijlijn.
14: Ja.
15: En dat is precies waarom ik zei, ik volg die speeches en ik volg ook wat er op de sidelines in de wandelgangen gebeurt. Welke onderwerpen. En wat is de inzet van die 27 lidstaten van de Europese Unie? En wat is de rol van de Europese Commissie? En die is minimaal. Ja. Op Oekraïne stonden we aan de zijlijn. Op het Midden-Oosten staan we aan de zijlijn. En nu zijn Trump en Xi aan de zijlijn. Mm-hmm. Ook weer een deal aan het sluiten. Of in gesprek over AI. Ja. Europa, maar weinig. En dat is echt heel erg
14: zorg. Welke kansen zie jij, Lotte, op AI-gebied?
16: Nou ja, dit is waarom ik Carney zo bijzonder vindt, want het gaat altijd over de doom en gloom. Het gaat altijd over alle problemen die we hebben in de wereldpolitiek. Mm-hmm. En daar hebben we het nu al een aantal jaar over. En er is eindelijk eens een keer een leider die met een oplossing komt. En dat is denk ik wat hij deed in die speech in Davos. Met echt
15: de agenda. En het is heel bijzonder dat de premier van Canada een speech geeft en die gaat wereldwijd viral en heeft zo'n grote invloed. En je ziet dan ook dat heel veel landen, niet alleen in Europa, maar ook in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, gewoon echt wereldwijd heel goed naar zijn oproep hebben geluisterd en die taal ook kopiëren. De Braziliaanse president Lula verwees er ook naar. De middenmachten moeten samen nu het alternatief gaan vormen en zich gaan verzetten tegen de cynische machtspolitiek op het wereldtoneel. En dan verwijzen ze toch echt naar Washington, Moskou en Beijing. Ik geef daar zelf geen mening over, maar het is wel gewoon een feitelijke constatering dat er aan alle kanten van alles wordt gedaan om de VN-instituties ook daadwerkelijk wel te ondermijnen met funding, met sancties en wat heb je. Dus daarin zie ik ook wel weer hoop voor het internationale systeem. Ja. En ik ben het geheel met Lotte eens. Ook als je in de geschiedenis van de VN terugkijkt.
14: Ja.
15: Dit soort dingen hadden we altijd, dit soort discussies.
14: Ja, maar zo fel als dat het nu wordt gevoerd.
15: Met vlagen. Wij zijn de jaren 90 en jaren 0 gewend waar het allemaal wat makkelijker ging. Maar in de tijd van de Koude Oorlog ging het er snoeihard aan toe. En werd er ook ondermijnd. En tegelijkertijd, het was er. Het heeft het overleefd allemaal. En het heeft voor meer stabiliteit dan instabiliteit gezorgd.
14: Ja, maar goed, we staan nu ook voor weer hele andere dilemma's. Denk defensie, maar ook artificial intelligence, om maar iets te noemen. Hè, waar wij in Europa ook een antwoord op moeten geven.
15: Ja, hebben we niet, hè?
14: Hebben we niet,
15: we
14: inderdaad.
15: Weer aan de zijlijn.
14: Ja.
15: En dat is precies waarom ik zei, ik volg die speeches en ik volg ook wat er op de sidelines in de wandelgangen gebeurt. Welke onderwerpen. En wat is de inzet van die 27 lidstaten van de Europese Unie? En wat is de rol van de Europese Commissie? En die is minimaal. Ja. Op Oekraïne stonden we aan de zijlijn. Op het Midden-Oosten staan we aan de zijlijn. En nu zijn Trump en Xi aan de zijlijn. Mm-hmm. Ook weer een deal aan het sluiten. Of in gesprek over AI. Ja. Europa, maar weinig. En dat is echt heel erg
14: zorg. Welke kansen zie jij, Lotte, op AI-gebied?
16: Nou ja, dit is waarom ik Carney zo bijzonder vindt, want het gaat altijd over de doom en gloom. Het gaat altijd over alle problemen die we hebben in de wereldpolitiek. Mm-hmm. En daar hebben we het nu al een aantal jaar over. En er is eindelijk eens een keer een leider die met een oplossing komt. En dat is denk ik wat hij deed in die speech in Davos. Met echt, oké, dit is wat er aan de hand.

0: heb je. Dus daarin zie ik ook wel weer hoop voor het internationale systeem. Ja. En ik ben het geheel met Lotte eens. Ook als je in de geschiedenis van de VN terugkijkt.
1: Ja.
0: Dit soort dingen hadden we altijd. Dit soort discussies.
1: Ja, maar zo fel ook? Zo fel als dat het nu wordt
0: gevoerd? Vlagen.
1: Ja?
0: Met vlagen. Wij zijn de jaren 90 en jaren 0 gewend waar het allemaal wat makkelijker ging. Maar in de tijd van de Koude Oorlog ging het er snoeihard aan toe. En werd er ook ondermijnd. En tegelijkertijd, het was er. Het heeft het overleefd allemaal. En het heeft voor meer stabiliteit dan instabiliteit gezorgd.
1: Ja, maar goed. We staan nu ook voor weer hele andere dilemma's. Denk defensie, maar ook artificial intelligence, om maar iets te noemen. Hè?
0: Ja.
1: Waar wij in Europa ook een antwoord op moeten geven.
0: Ja, hebben we niet, hè?
1: Hebben we niet,
0: we staan
1: inderdaad.
0: Weer aan de zijlijn.
1: Ja.
0: En dat is precies waarom ik zei, ik volg die speeches en ik volg ook wat er op de sidelines in de wandelgangen gebeurt. Welke onderwerpen. En wat is de inzet van die 27 lidstaten van de Europese Unie? En wat is de rol van de Europese Commissie? En die is minimaal.
1: Ja.
0: Op Oekraïne stonden we aan de zijlijn. Op het Midden-Oosten staan we aan de zijlijn. En nu zijn Trump en Xi aan de zijlijn ook weer een deal aan het sluiten. Of aan het in gesprek over AI.
1: Ja.
0: Europa, maar weinig. En dat is echt heel erg
1: Welke kansen zie jij, Lotte, op AI-gebied?
2: Nou ja, dit is waarom ik Carney zo bijzonder vindt, want het gaat altijd over de doom en gloom. Het gaat altijd over alle problemen die we hebben in de wereldpolitiek. Mm-hmm. En daar hebben we het nu al een aantal jaar over. En er is eindelijk eens een keer een leider die met een oplossing komt. En dat is denk ik wat hij deed in die speech in Davos. Met echt, oké, dit is wat aan de hand. Wat wij moeten doen is nu die middenmachten gaan bundelen. Die krachten bij elkaar gaan voegen. En daarom is dat zo inspirerend. Dus ook op het gebied van AI, denk ik, als je die middenmachtenpolitiek, nou, als je dat gaat toepassen op AI, of als je bijvoorbeeld als Europese Unie dat Brussels effect, waar vaak over wordt gesproken, dat houdt in dat als de EU begint met iets te reguleren, dat heel veel internationale bedrijven zich aan die regels gaan houden.
1: Mm.
2: Juist omdat ze anders de hele grote markt van alle 27 Europese Unielanden missen.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid, er zijn ook wel eens geluiden die zeggen, ja, maar laat dat AI lekker links liggen, who cares, maar dat zou juist de verkeerde keuze zijn.
2: Ja, daar zijn we ook al lang voorbij, denk ik. Juist wat ik heel schrikbaar vind, is dat zelfs alle AI-CEO's zelf, al die top, die big tech mannen zelf oproepen tot regulering, dan denk ik, nou ja, dan zal er echt wel wat aan de hand zijn. En ik denk dat we dat ons heel erg, dat we het echt heel erg zorgelijk moeten vinden. Juist als Europa daarom onze rol moeten pakken. En we staan inderdaad aan de zeilen, want Trump en Xi hebben hier een hele andere visie op. Wat we als Europa dan moeten doen, is wel nog die waardegedreven politiek blijven voeren. En juist ook bijvoorbeeld het recht op privacy voorkomen, dat er allemaal medische gegevens op straat komen liggen.
1: Ja.
2: Juist ons daarvoor blijven inzetten. En dat we doen met alle andere middenmachten, met die hetzelfde denken over dit onderwerp.
1: Ja, privacy, informatievoorziening inderdaad.
0: Nou ja, maar ook gewoon alle zaken van oorlog en vrede in en rond Europa. Dus ik heb het al over Oekraïne gehad, maar ook de conflicten, de meerdere oorlogen die we nu in het Midden-Oosten zien. Europa speelt gewoon geen rol en dat hebben we aan onszelf te danken. Dus als we dat willen veranderen, dan zullen we niet alleen een Europese commissie nodig hebben die de hand uitsteekt naar Canada, want dat gebeurt wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar de 27 hoofdsteden moeten veel meer gaan coördineren. En ja, laat ik dan nog maar een pleidooi doen voor de financiële beschouwingen die daar aankomen.
1: Ja.
0: Daar heb je geld voor nodig en personeel. De buitenlandse zaken, de diplomaten werken zich helemaal het schompens de afgelopen jaren, omdat de wereld zoveel ingewikkelder is geworden. Maar ze moeten ook snoeien in hun bestand.
1: Ja.
0: Als wij echt een vuist willen slaan, dan moeten alle hoofdsteden samenwerken. Dan moeten we daar de mensen voor leveren en dan moeten we het gaan organiseren. En moet het niet bij die speeches van Carney en van Rob Jetten blijven.
1: Nee, maar moeten we dan ook na gaan denken over de nieuwe vorm van de Verenigde Naties misschien wel?
0: Nou, dat zou ik heel onverstandig vinden. Het mechanisme is daar en om daar weer iets naast te zetten is niet alleen ineffectief, maar ook duur. Je moet die kanalen aan alle kanten openhouden. Je moet je binnen dat systeem veel sterker gaan organiseren en macht en invloed gaan uitoefenen. Dat kan heel goed binnen het systeem. Ja. Moet je doen.
1: Ja, Lotte?
2: Ja, eens. Ik denk ook bijvoorbeeld de kritiek die heel erg terecht is bij Brussel, is dat iedereen is altijd heel druk bezig met discussie hebben onderling en zijn eigen wens doorheen krijgen. En als we daar nou eens een keer mee gaan ophouden en echt de grote problemen gaan aanpakken, dat is gewoon wat we nu nodig hebben. Ik denk ook wat besluitvaardigheid, wat tempo, dat. Anders gebeurt het helemaal langs ons heen.
1: Ja, hoe moet ik dat dan zien in verhouding met bijvoorbeeld de houding van Amerika jegens het internationaal strafhof in Den Haag? Hè?
0: Ja,
1: die is
0: zo oud als de weg naar Den Haag, zou ik zeggen.
1: Ja, dat is ook zo. Want laten we even vooropstellen, Amerika heeft het internationaal strafhof in Den Haag nooit erkend.
0: Moskou en Beijing ook niet.
1: Exact. Oké, maar goed, de toon is wel verhard de afgelopen periode.
0: Ja.
1: Ook vanwege wat er in Israël gebeurt. Netanyahu die dus op deze lijst staat ook, van het internationaal strafhof die dus gezocht wordt. Trump noemde deze strafhof een a group of evil people. Ja. Er zijn sancties, er worden met nog meer sancties gedreigd op de medewerkers ervan. Dit moet ook impact hebben, ook op de ontwikkelingen wereldwijd, toch?
0: Ja, de toon is weer verhard. En Trump heeft op alle terreinen van

0: internationale samenwerking gewoon voert hij de keiharde machtsrealpolitiek van vroeger. Hè? Mm. En zet daarmee het hele wereldsysteem wel echt onder druk, ook met sancties. Nou is het wel gewoon echt van meet af aan bij het internationaal gerechtshof zo geweest dat de Amerikanen, maar ook de Russen en de Chinezen daar keihard oppositie tegen hebben gevoerd, omdat zij vinden dat het is in hun woorden een politiek instrument dat niet onder democratische controle staat, zoals een normale rechtbank.
1: Jawel, maar nu Amerika met die sancties, dat zijn wel financiële sancties op 9 medewerkers van zo'n strafhof.
0: Vleugellamp
1: maakt dan het. Maak je dus zo'n strafhof vleugellamp.
0: Ja, absoluut. En dat is echt een groot aantal lidstaten van de Verenigde Naties heeft zich achter dat gerechtshof geschaard. Dat zij dat niet doen is één, maar het zo ondermijnen is een ander. De jurisdictie van het internationaal gerechtshof is alleen geldig daar bij die landen die ook ondertekend hebben. Mm-hmm. De VS zijn daar bang voor, omdat ze bang zijn dat hun leiders ergens ook vervolgd zouden kunnen worden. Daarvan is in eerste aanleg helemaal geen sprake. Dus deze ondermijning, deze extra ondermijning is wel heel heftig om te zien. En dat zag je ook terug in de speech van Rob Jetten, die echt zei handen af van ons dagen en ons internationaal strafhof.
2: And now with the ICC under attack, the writing is truly on the wall. After all, how can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes? And I believe there can be only one response, to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Ja, Lotte, Alexander zei het net ook al, hè, handen af van het strafhof. Wat Rob Jetten dus in zijn speech zei als het ging over het internationaal strafhof in Den Haag. Hoe vond je verder dat Jetten deed vannacht?
3: Ja, goed, ik vond, we hoopten natuurlijk, we gingen er eigenlijk wel een beetje van uit dat Jetten dit statement zou maken over het internationaal strafhof. Dus ik was heel erg blij dat hij het deed en dat hij het ook deed in de taal waarop hij het deed. Minister Berends heeft dezelfde duidelijke taal al eerder online gezet. Dat is heel fijn dat zij met z'n tweeën daar heel gewoon echt pal voor dat internationaal strafhof gaan staan. Mm-hmm. Wat ik aan de speech ook heel erg leuk en fijn vond, is dat hij eindelijk klimaatverandering weer benoemde en besprak. Daar gaat het namelijk al heel erg lang niet meer over, want dat door alle andere problemen lijkt dat een beetje weggesneeuwd. Nou, we hebben deze zomer gezien dat het echt wel degelijk iets is wat hoog op de politieke agenda moet staan. Dus vond het fijn dat hij natuurlijk ook met zijn geschiedenis als minister van Klimaat, dat hij dat weer besprak, dat hij dat weer benoemde. En ook dat hij heel duidelijk was over die internationale rechtsorde. Ook hij sprak zich uit voor het optrekken met middenmachten. En hij noemde ook dat we weer in een wereld leven waarin heel veel landen hun eigen belang nastreven. En dat we weer terug moeten naar het algemene belang. Juist. Dat is natuurlijk een kleine hint naar onze Amerikaanse president.
1: Ja, ja. Dat is op het wereldtoneel waard in de tussentijd in Den Haag. Heel veel kritiek juist op Rob Jetten. Wat is er aan de hand daar?
4: Ja, nou, niet zozeer over het feit dat hij naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties zou gaan. Nee. Want daarvan zeiden alle oppositiepartijen prima dat hij gaat, maar de dagen daarvoor, er speelt natuurlijk wat. Er moeten begrotingsonderhandelingen komen. En er zouden uitnodigingen verstuurd worden. Mm. Die zijn nog steeds niet verstuurd, althans geen concrete datum gevonden. En ondertussen zagen we de premier wel druk op een militair terrein. Bij de bouwvakkers was hij foto's aan het delen. En daarvan zei de oppositie wel, we hebben hem eigenlijk nodig in de Kamer om te onderhandelen. Mm. Dus daar zat meer de kritiek. Het feit dat hij naar de Verenigde Naties ging, dat begrepen ze wel. Ja, maar al zeiden wel andere partijen, misschien ook wel gewoon één dagje minder kunnen gaan.
1: Had hij beter op zijn hotelkamer kunnen blijven of zo?
0: Ja.
1: Wat had hij dan moeten doen?
0: Het ook zo
4: Hij had bijvoorbeeld zijn schema iets kunnen indikken.
1: Oké.
0: Ik heb veel bij de Verenigde Naties, ook omdat ik ooit bij het COC werkte internationaal, heel veel bij deze Verenigde Naties vergaderingen rondgelopen. Mm. En ook gezien hoe hard premiers, niet alleen Rob Jetten in dit geval, maar ook Mark Rutte en alle voorgangers en alle andere ministers en alle diplomaten en alle mensenrechtenverdedigers rond die vergaderingen juist de dagen daarvoor snoeihard aan het werk zijn, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat met nauwelijks slaap, om in allemaal side meetings van alles voor elkaar te krijgen, juist alle problemen die internationaal zijn en ons hier in Nederland en Europa raken te tackelen.
1: Ja.
0: Dus ik ben blij dat er zo hard wordt gewerkt en ik vind dat er veel te weinig. En dan worden er een paar foto's de ether in geslingerd.
1: Ja, maar misschien moeten ze aan de PR dan wat gaan doen, of niet? Moeten ze dan niet aan de PR wat gaan doen dan?
0: Nou ja, als je geen foto's... En ik ben een oud-politicus, dus ik weet ook wel een beetje hoe het werkt. Als je geen foto's de ether inslingert of op Insta en op X plaatst... dan communiceer je niet en dan zegt iedereen je bent zo onzichtbaar. Op het moment dat je daar actief over communiceert op onderwerpen die je belangrijk vindt... de woningcrisis aanpakken, de opschaling van defensie... en de gelijke rechten van LGBTIQ+, bijvoorbeeld in New York. Hè, die beelden zijn ook naar buiten gekomen. Ja. Ja, dan denk ik, het is fijn dat je communiceert wat jouw prioriteiten zijn in beeld en geluid ook. Ja. Intussendoor. En fijn dat je zo hard voor ons werkt. Bart? Dat geldt niet alleen voor Robjet, overigens voor alle premiers.
4: Ik ben het niet helemaal met je eens, omdat er natuurlijk een minderheidskabinet zit, wat op dit moment gewoon geen meerderheid heeft. En ze zijn op zoek naar meerderheid. En als Robjet kennelijk wel tijd heeft om naar een militair terrein te gaan, of waar dan ook. Maar de oppositie zit thuis van jongens, wanneer gaan we nou het gesprek aan? Mm-hmm. Ja, ik snap wel dat daar spanning zit.
1: Heeft die speech voor het internationaal strafhof, hè, wat Jette daarover te zeggen had, dat enigszins goed gemaakt? Dat ze dan de urgentie wel voelen?
4: Nou, het feit dat hij bij de Verenigde Naties was, daar was dus niet zoveel commentaar over. Dus ik denk dat dat prima is. Ik bedoel, hij is inmiddels weer in Nederland. En als het goed is, moeten er ergens de komende dagen gesprekken gaan plaatsvinden. Maar de oppositie zit wel een klein beetje te wachten.
1: Ja. Goed, we gaan het zo meteen verder uitgebreider over hebben. Want ik zie hier ook twijfel aan de rechterkant.
0: Ja, het is een beetje onderdeel van het politiek spel, weet ik uit ervaring.
1: Ja, onderdeel, het hoort er gewoon bij.
0: Nee, er wordt snoeihard gewerkt. En het is natuurlijk leuk voor de oppositie om te zeggen... mijn telefoon gaat niet, ik heb geen appje ontvangen. En waar blijft het kabinet nou in deze coalitie? Dat is ook zo oud als de weg naar Rome. Dat is ook een stukje beeldvorming.
4: Maar de premier heeft zelf gezegd, tijdens de politieke beschouwingen... ik ga morgen de uitnodigingen de deur uit doen. We gaan het gesprek aan. Ja, en die uitnodigingen die staan gewoon nog niet.
0: Sturig, send mail.
1: Oké, 1 minuut over 2:30. Tijd voor het NOS-journaal met Doreen Bouwman.
5: NPO Radio 1.
6: Een groep hackers claimt dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. Er wordt gevraagd om een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers in handen hebben. Autofabrikant Volkswagen roept uit voorzorg wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de overstroming in Nepal. De gevolgen van de ramp zijn nog altijd te zien, zegt Fleur Verwer van het Rode Kruis.
7: Het hele landpad is eigenlijk veranderd. En op dit moment zijn graafmachines ook huizen aan het uitgraven. Mensen komen terug naar hun huis om te kijken van wat er nog van over is. En ik kan je vertellen, er is vaak heel weinig van over. En onder die meters modder ligt ook nog zoveel wat we niet weten.
6: Duizenden mensen leven nog in tijdelijke opvang nadat een maand geleden een gletsjer in de Himalaya naar beneden was gekomen. Bij de natuurramp kwamen zeker 1300 mensen in Nepal en Tibet om het leven. En na de rellen in het Gelderse dorp Kesteren gisteravond zijn 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC. En dat liep uit de hand. De ME moest ingrijpen. Van de 10 arrestanten is er 1 minderjarig.
1: En dan naar bij verkeersinformatie. Edwin Gerritsen.
8: Het is druk op de weg. Vooral in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het heeft allemaal te maken met de afgesloten A27. Die is in beide richtingen dicht bij Gorkum door werkzaamheden. Op de omleidingsroute staan lange files. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Del een 30 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 1 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1 uur extra reistijd. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 30 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1.
1: De Rode Draad. Alexander, Lotte en Wart, als ik zeg Tim Burton, wat komt er dan in jullie hoofd omhoog?
3: Johnny Depp
1: en jou, Lotte.
4: Oh, daar komt helemaal niks.
1: Blanco op. Bij Bart. Alexander, niks.
0: Yes. Tim Bart.
1: In 1 keer stil. Oké, singer-songwriter Marieke Jager is gefascineerd door de wereld van de Amerikaanse filmmaker Tim Burton. Want in zijn universum spelen buitenbeentjes de hoofdrol. En dat is ook een mooie inspiratiebron voor muziek. Horen we zo meteen veel meer over, dus voel je niet bezwaard. Maar nu eerst.
9: Pas op, nu volgt een mening.
5: De druktemaker.
1: En vandaag is dat uiteraard Joost Omen.
10: James Bond bestaat niet. Wat wel bestaat zijn twee Nederlandse geheime diensten, de MIVD en de AIVD, waarvan de bekendste van die twee hun hoofdkantoor in de minst James Bond-achtige plek ter wereld heeft, Zoetermeer. In Zoetermeer zitten ambtenaren achter computers en ambtenaren zijn, opgejaagd door onhaalbare targets en institutioneel racisme, regelmatig te gretig in hun werk. Dus is het belangrijk dat er goed toezicht is. In de nieuwe inlichtingenwet moet die toezichthouder met 30% slinken. Gelukkig krijgen ze minder werk, want de toezichthouder mag straks geen geheugen meer hebben. Nieuwe aanvragen om bijvoorbeeld het hele internetverkeer van Zoetermeer af te tappen mogen straks niet meer in het licht van een veel te invasieve tap in Aalsmeer of Zoeterwoude bekeken worden. Zo'n aanvraag mag alleen getoetst worden aan de wet. En nou net, die wet biedt straks absurd ruime kaders. Nu moeten de diensten voor ze bij een digitale omgeving naar binnen gaan om toestemming vragen. Zie het als een huiszoekingsbevel. In de nieuwe wet mag de dienst zelf bepalen of ze naar binnen gaan, zelf bepalen waar en hoe lang ze rondkijken en pas als ze iets meenemen moeten ze vragen of dat mag. Alsof de politie op eigen initiatief een Zoetermeers rijtjeshuis binnenvalt, daar een keukenmes vindt en roept: zie je wel, we hadden gelijk, hier ligt een wapen. Of nog erger, ze vinden alleen dessertlepels en geen toezichthouder zal ooit weten dat ze daar zijn geweest. Ondertussen is de voordeur wel gekraakt. Die kan bij een Zoetermeert rijtjeshuis wel, maar bij een digitale omgeving niet meer dicht, waardoor er ook allerlei ander volk naar binnen kan. Geen toezichthouder die meekijkt of zo'n verzwakking van onze digitale veiligheid nou echt nodig is. Deze bevoegdheid van de dienst geldt niet alleen bij een direct vermoeden. De geheime diensten mogen straks ook alvast voor de zekerheid in een digitale omgeving inbreken. Alsof er de hele tijd iemand met zo'n krant met gaten in je huis zit, wachtend op een misstap van jou. En nog veel zorgelijker is wat de diensten vervolgens met al die data mogen doen. In het nieuwe wetsvoorstel valt dit onder het zeer zacht klinkende kopje automatisering. Het is gewoon AI. Ik weet niet of u zich de vorige keer herinnert dat de overheid met automatisering misstanden zocht. Die toeslagenaffaire had meerdere verscheurde gezinnen, meerdere faillissementen en de burn-out van Pieter Omtzigt tot gevolg. In het nieuwe wetsvoorstel staat niets om zo'n échec te voorkomen, want de diensten krijgen straks niet alleen toestemming om alle technische middelen die nu bestaan in te zetten, ook alles wat nog wordt uitgevonden. Zonder toezicht. Dit is echt vragen om een toeslagenaffaire 2.0. En er valt nog veel meer rechtsstatelijk idioots te lezen in dit wetsvoorstel. Bijvoorbeeld dat bulkdata straks gedeeld mag worden met het buitenland. Niet alleen staten, maar ook bedrijven. Het is dus straks mogelijk om al het Zoetermeerse internetverkeer af te tappen, dat naar Amerika te sturen met als geschifte overheid, maar ook naar Amerikaanse techbedrijven die vervolgens hun AI gaan trainen met alle gegevens van de inwoners van Zoetermeer. En wat voor Zoetermeer geldt, geldt voor heel Nederland. Gelukkig is dit wetsvoorstel nog maar een voorstel. Maar de kans is groot dat de wet wordt ingestemd. Deze wet heet namelijk de Wet Bescherming Nationale Veiligheid en er is geen Kamerlid dat daar tegen durft te stemmen. Een referendum heeft ook geen zin. In 2017 stemden we de sleepwet weg. Die kwam er in 2018 toch. De paar voorbehouden die toen in de wet zijn gemaakt zijn in deze nieuwe wet verdwenen. Er is een consultatie waar je in kunt vullen wat je eng vindt aan deze wet. Maar onze zorgen, daar zijn de diensten dan weer niet in geïnteresseerd.
11: Meer van de Rode Draad?
12: Volg ons op Instagram.
1: In de films van Tim Burton schitteren meestal buitenbeentjes, misfits en excentriekelingen. Denk aan Beetlejuice, Edward Scissorhands. Ja, de filmmaker ziet het anders zijn niet als iets raars, maar juist als een superpower.
13: When I think of a weirdo, I usually think of somebody who is an individual and free, and it's something that everybody should strive for, because everybody's different.
1: Ja, singer-songwriter Marieke Jager is totaal in de ban van buitenbeentjes. Zo mag ik het toch wel stellen, Marieke?
14: Ja,
1: zeker wel. Zeker van Tim Burton. Je maakte er een hele album over. EP The Girl Who Turned Into a Bat. Het is een ode aan de onbegrepen kleine helden met in de hoofdrol een zelfgemaakte speeldoos. Of hoe noem jij het?
14: Ja, nou ja, bij deze een oproep. Want ik heb hij moet spectaculairder van naam worden. Ja. Maar tot nu toe noem ik het een speeldoos.
1: Het is wel een prachtig ding. Je hebt hem helemaal zelf gemaakt.
14: Houten kist. Nee, ik heb hem niet gemaakt. Geert Jonkers heeft hem gemaakt. Dat is een geluidskunstenaar en die heeft hem gebouwd.
1: Oké. Okay. Ja. Het ziet er. Wat vind je? Kunnen jullie het zien trouwens? Nee. Alexander, Lotte en Wart?
15: Oh, wauw.
1: Hij,
15: oh. We gaan er straks meer over horen.
16: Inderdaad. We zeggen nog niks. Tim Burton dus. Ja, je hebt daardoor een liefde voor buitenbeentjes. Wat is trouwens een buitenbeentje in jouw optiek?
15: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat letterlijk van vroeger uit, zeg maar, was een buitenbeentje een kind wat buiten de benen van de echtgenote verwekt was. Dus gewoon een buitenechtelijk kind. En dan werd je verstoten, want je hoorde niet tot de familie. Dus dan werd je een buitenbeentje genoemd. Letterlijk buiten de benen. Mm-hmm. En ja, nu ik zie een buitenbeentje als iemand die gewoon anders denkt, anders doet, er anders uitziet en zich niet conformeert eigenlijk. Ja. En Tim Burton pakt dat positief op. Dat is het mooie.
16: Heb jij jezelf wel eens een buitenbeentje gevoeld?
15: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag kreeg ik ook van vrienden van mij die EP, die wist dat ik daarmee bezig was. En ik denk af en toe wel op een bepaalde manier, in die zin dat ik vaak genoeg in soort van situaties ben geweest waarvan ik dacht, hoe weet iedereen hoe dit moet? Hoe kan het nou dat iedereen zich gewoon hier soort van meebeweegt in sociale situaties en ik niet? Hoe kan dat nou? Dus en dat heb ik niet altijd. Ik voel me nou best wel comfortabel te zien.
16: Ja, nou, gelukkig.
15: Maar er zijn wel periodes geweest in mijn leven dat ik me in groepen bevond. En ik dacht, hoe kan dat nou dat iedereen weet hoe dit gewoon gaat? Ik vind groepen soms best moeilijk bijvoorbeeld. Maar
16: word je dan zenuwachtig of wat?
15: Ja, zeker. Dan trek ik me terug. Maar het is, wil niet zeggen dat ik een buitenbeentje ben. Maar ik herken wel gevoelens van dat ik even niet weet hoe het moet.
16: Je voelt je dan een buitenbeentje meer?
15: Ja,
16: dan dat je
15: stijgt een beetje op en dan denk ik, jeetje, hoe moet dat hier?
16: Ja. Hoe zit dat eigenlijk met jullie?
0: Ik zou aan gymles vroeger denken dat u als laatste werd gekozen. Maar goed, dat gaat
16: ruim schat. Ja, als laatste gekozen?
0: Ja, maar ik morgenochtend de triathlon lopen. Om het goed te maken.
16: Ja, middelvinger. Iedereen die je niet gekozen heeft, inderdaad.
0: Ja, luister goed, mensen. Ja. Luister goed. Al die kinderen op school, ik ga het doen.
16: Oh, maar dat moet echt een rotgevoel zijn geweest. Toch als laatste gekozen worden met
0: gymles. Ja, als je kind bent. Ja, en iedere klas kent van die kinderen. Dus dat is, er zijn in iedere groep zijn er buitenbeentjes. En ik zou toch zeggen tegen mensen, heb daar oog voor.
16: Ja, Lotte?
3: Ja, ik was altijd een nerd op school ontzettend. Maar ik had het geluk dat ik een groep van nerden als vriendinnen om mij heen had. En dat is eigenlijk de rest van mijn leven zo gebleven. Dus ik heb me nooit een buitenbeentje gevoeld. Ik denk dat ik altijd een beetje die middenmoot was.
16: Ja, of je hebt een groep met buitenbeentjes gevormd.
3: Dat kan ook. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt.
16: Wij bepalen de norm nu. Ja, Bart, dan ga ik jou ook vragen. Anders word je nu een buitenbeentje.
0: Ja, nee, dat was altijd de eerste die werd gevraagd.
4: Ik moest denken aan het onderzoek van over homoacceptatie, waar we het later nog over gaan hebben. Maar volgens mij zijn er heel veel mensen, waaronder ik, op die manier ook wel die zich vroeger wel een buitenbeentje hebben gevoeld.
16: Ja, daar raak je een hele diepe aan, inderdaad. Ja. Daar gaan we het inderdaad breder over hebben zometeen. Terug even naar Tim Burton, want daar is het bij jou begonnen, Marieke. Als het gaat om buitenbeentjes, dan met name om verhalenbundel van Tim Burton.
15: Ja, het is een boekje van hem met gedichtjes, The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories. En daar staan gedichtjes in die echt gaan over een soort, een soort afwijkende kindjes die niet helemaal weten hoe ze zich moeten manoeuvreren door deze wereld of zoiets.
16: Ja.
15: En die sloot ik gelijk in het hart. Als je dat leest en ook de tekeningetjes erbij ziet van hem. En ik heb hier één personage meegenomen, want ik ben gelijk poppetjes gaan verzamelen. Kan je er zien?
16: Ja, ik kan het zien.
15: Dit is Stargirl.
16: Dat is echt prachtig ook. Waar is dit van gemaakt?
15: Ja,
16: geen idee. Beschrijf het. Ik zie een meisje staan in een roze gestippeld jurkje op een grasveldje.
15: Ja, ze heeft hele kleine schattige handjes. Het is een ontzettend mooi meisje, maar ze heeft hele grote ogen. En dat doet Tim Burton wel vaker. Ja. Dit is Stargirl.
16: Stargirl.
15: Ja, dus zij staart. En dat is eigenlijk het mooie, het tragische eigenlijk. Want vaak combineert Burton heel tragische dingen met iets wat ook hartverwarmend is.
16: Mm-hmm.
15: Zij staart alleen maar. Dat is echt het enige wat ze kan. En ze staart heel intens. Dus dat schrikt mensen af.
16: Ja.
15: En mensen vertrekken, sluiten haar buiten. En het wordt allemaal nog tragischer, want zij sluit zich dan ook af van de rest van de wereld. Vertoont zich niet meer. Maar ik vind het prachtig.
16: Ja. Maar is het iets wat Tim Burton's typetjes typeert dan in die zin? Dat er altijd een verhaal ligt achter het buitenbeentje zijn? Dat we daar eigenlijk nooit naar vragen? Ik denk aan Edward Scissorhands bijvoorbeeld.
15: Ja, zeker. Nou ja, de buitenwereld, inderdaad, je vraagt niet door. Heel veel mensen vinden het eng als iets afwijkt.
16: Mm-hmm.
15: En dan sluit je buiten. Dus het is jammer dat heel veel mensen niet doorzoeken en nieuwsgierig zijn, want dan kom je een stuk verder.
16: Ja.
15: En Tim Burton doet dat wel. Die zet al die buitenbeentjes op een voetstuk. En die herkent het ook. Dus het is zo mooi dat hij het heel, heel krachtig maakt. Die maakt eigenlijk van hun anders zijn, hun kracht en charme eigenlijk. Ja. Dus het boek zit vol met charmante figuren, wat mij betreft.
16: Ja. Oh, je smelt ook al bijna.
15: Nou ja, dat is het ding. Van, ik zit hier al heel lang in en het is heel moeilijk om dat nu zo over te brengen. Maar ik merk wel dat ik gaandeweg echt wel een aantal van deze kinderen in mijn hart heb gesloten.
16: Ja.
1: Ja. En daarnaast, Stargirl ligt dus het instrument. Ja, ja. Waar we dus nog geen naam echt voor hebben.
15: Ja, speeldoos.
1: Ja. Vandaag even, ja. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot deze verhalen en deze buitenbeentjes?
15: Nou, toen ik het boekje in handen kreeg, dacht ik eigenlijk gelijk, of ja, ik wil daar muziek voor gaan maken. Mm-hmm. Dat als eerste. En toen dacht ik, want ik speel normaal gitaar of piano. Best wel, ja, instrumenten die iedereen kent. Maar die speeldoos, dat alles viel op zijn plek. Want die heb ik al 15 jaar in huis. Ooit één keer gebruikt, altijd in de kast gelegd. En toen zag ik dat boekje, Tim Burton, en toen dacht ik, ja, speeldoos.
1: Ja, ja, want wat, op welke manier matcht dat dan met die helden?
15: Omdat, ja, dit is, je zou het ook als buitenbeentje kunnen zien. Het is eigenlijk ook een held, hè. Je moet heel hard werken. Het is een houten kist, het is een grote handboor op, ja. Het is hartstikke zwaar. Ik kreeg van de geluidsman de vraag, til je die dan zelf? Ja, die til ik zelf. maar die handboor maakt lawaai, dus er wordt hard gewerkt. En ondertussen zit er een soort mechaniek naar een klein speeldoosje.
1: Ja.
15: Dat ken je misschien wel.
1: Ja, zeker.
15: En dan gaat daar een papieren rol doorheen met dus muziek die je zelf wel moet arrangeren en maken. En een metalen lipje, die valt door het gaatje. Want er zitten gaatjes in het papier, die moet je zelf helemaal bonzen. En dan hoor je pling of pling. Nou ja, al naar gelang de melodie die je maakt. En ik denk die combinatie van zo'n houten kist met zo'n roestige oude handboor en dan dat hele heldere spookjesachtige geluid van die speeldoos.
1: Ja, dat maakt het hem toch?
15: Voor mij wel. Ja. Ik denk dat die combinatie heel erg Tim Burton-esque is.
1: Oh, oké. Okay. Mag ik hem heel even vasthouden? Ik ja, wil zeker even weten hoe zwaar dat ding is dan. Oh ja, dat is
15: best
1: al,
15: wel, hè?
1: Ja, dat is een paar kilo.
15: Vorig jaar ben ik op reis geweest en toen had ik hem, wilde ik een speeldoos meenemen ook. Mm-hmm. Toen hebben wij een nieuwe gebouwd met heel licht hout. Dan klinkt hij minder. En dat hele mechaniek moest er vervangen, want die handboor is loeizwaar, door Lego.
1: Door Lego? Ja, wat goed zeg.
15: Maandenlang over nagedacht en ineens was het eureka. Waarom niet gewoon met Lego? Dat werkt heel goed.
1: Geweldig, geweldig. Ja. Je gaat het nummer Stargirl voor ons spelen.
15: Ja.
1: Dat is dus over dat poppetje wat hier ook op tafel staat, dat meisje. Marieke Jager, ga je gang en daarvoor moet je dus die rol er eerst
15: ja,
1: op.
15: Ja, ik heb een rol en een blikje. Ja. Wat is het, appelstroop? Daar blijven ze mooi goed in. En dit is het papier.
1: Okay. Moet ik je helpen? Kan ik iets doen?
15: Nee, het gaat goed. Oh, ja. Inmiddels weet ik. En er zitten allemaal gaatjes in. Die hebben mijn man en zoon lief avonden lang zitten ponsen.
1: Oh, met zo'n apparaat.
15: Wil ik even de credits geven?
1: Ja, heel goed.
15: En net zo'n conducteur.
1: Ja, wat leuk.
15: Oeh, dat is hem al. Oké. Okay.

0: Oh, I've tried in many ways to close my eyes and stop the gaze. Out of sheer desperation, I used my imagination. In the gutter of my mind, I wished I were blind, so my eyes could rest for a while.
1: Oh, ik wil meer.
2: Sorry.
1: Spangles.
2: Ja.
1: Ik moest stoppen.
2: Ja. Moest je stoppen? Ja, ja. Weer.
1: Ze zeiden, moet je stoppen.
2: Oh, ja, we hebben natuurlijk te weinig tijd meer hier.
1: Ja. Maar wat heerlijk. Hebben jullie dat gevoel ook?
3: Ja, ik was helemaal zen. Ik was helemaal aan het wegdromen. Ja.
1: Heerlijk.
4: Heel bijzonder.
1: Ja. Ja,
4: ik zing het ook voor het eerst recht voor Stergirl, zie ik nu. Die staat gewoon mijn neus.
1: Je zat er af en toe ook even naar te kijken, had ik het idee. Marieke de Jager, dank je wel voor dit inkijkje en dit gesprek. Ja, en prachtige tractatie. The Girl Who Turned Into a Bed van Marieke is sinds vandaag dus te beluisteren. Ja. En je speelt dit weekend in Nijmegen, heb ik begrepen.
4: Ja, ik geef 3 release concerten waar ik alles ga vertellen over het instrument en zo morgen.
1: Ja.
4: Vanavond in Nijmegen, maar die zit vol. Morgen in Rotterdam.
1: En Utrecht.
4: En Museum Speelklok. Ja. Kijk. Van de geboorteplaats van de speeldoos.
1: Heerlijk. Nou, we gaan ervan genieten. Dankjewel, Marieke.
4: Dankjewel.
5: OO Den Haag.
1: En dan andere zaken. Justitieminister Van Wiel kroop door het oog van de naald gisteren. Hij moest in de Kamer uitleg geven over onjuiste informatie die hij aan de Kamer had verstrekt over aangiftes. Dat was uit een rapport van de Algemene Rekenkamer naar voren gekomen. De voorzitter van de Rekenkamer, Pieter Duisenberg, oordeelde hard over Van Wiel op deze zender.
6: Van Wiel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Huh? Maar het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangiften wat niet wordt behandeld. Dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat niet correct is.
1: Nou, ik ga het erover hebben met mijn panel. Lotte van der Boom, Alexander Hammelburg en Wart van Ruiven. Ja, we gaan de boel eventjes reconstrueren. Laten we dat even doen. Dat is een mooi moment hier, want het was crisis hè, in Den Haag. Waar bleek dat uit?
7: Het was inderdaad, ja, het fragment wat je net liet horen, dat is van dinsdagochtend. En dinsdagmiddag werd er direct een spoeddebat aangevraagd door de groep Markushouwer. Omdat zij zeiden, ja, als er halve waarheden worden verkondigd, dan wordt de Kamer niet goed geïnformeerd. Mm. En als de Kamer niet wordt geïnformeerd, dan komt de vertrouwensvraag op tafel. En dus moest Van Wiel, die naar de Verenigde Naties ging, donderdagochtend terug naar huis, naar de Tweede Kamer. En daar moest hij gisteravond tot laat in de avond, nou, begin van de nacht, duidelijk maken wat er nou precies mis was gegaan.
1: Ja.
7: Had de Rekenkamer nou gelijk of had Van Wiel gelijk? Nou, het was een lang debat waarbij toch wel eigenlijk de gehele oppositie duidelijkheid wilde van de minister, omdat anders ze misschien wel naar huis zouden gaan sturen.
1: Ja. Ja, want wat was concreet het verwijt eigenlijk?
7: Nou, er zijn 10.000 aangiftes op de plank blijven liggen. Daar heeft in de Algemene Rekenkamer, controleorganisatie van het kabinet, in juni al melding van gemaakt. En toen heeft de minister dat eigenlijk gebagatelliseerd, omdat er hij zei dat het niet om aangiftes ging, maar om meldingen voor een deel. En meldingen zouden minder heftige zaken zijn. En dit ging eigenlijk om hele zware aangiftes. Nou, je hoorde de president van de Algemene Rekenkamer, die zei, nou, dat is gewoon, het gaat om hele heftige zaken.
1: Mm-hmm.
7: En dus moest de minister eigenlijk verantwoorden wat daar nou precies mis is gegaan in die communicatie. En wat wel duidelijk werd, is dat de Algemene Rekenkamer en de minister dat die communicatie onderling niet goed was en dat de communicatie naar de Kamer ook onduidelijk was.
1: Ja.
7: En eerst zei de minister eigenlijk aan het begin van het debat al excuses. Veel excuses kreeg de Kamer, maar de excuses voelden niet oprecht, omdat de excuses met name waren over de excuses over wat er gebeurd was, maar niet daadwerkelijk over wat de minister zelf gedaan had. Want hij zei, ik heb de Kamer niet misleid, ik heb geen verkeerde informatie gegeven.
1: Okay.
7: En nou, dat duurde tot...
1: Hij gaf het dus gewoon niet toe.
7: Nee, en dat duurde tot het laatste moment eigenlijk, waarop de Kamer van pro tot jaar 21 zei, minister Van Wiel, als u dit is eigenlijk uw laatste kans om echt door het stof te gaan, echt uw excuses oprecht aan te bieden, want het moet van ver komen, hebben we het gevoel. En als u dat doet, ja, als u dat niet doet, dan weten we niet of we u naar huis moeten sturen of niet.
1: Ja, en uiteindelijk kwamen die excuses er dus.
8: Ik realiseer me nu, ook na uw inbreng, dat ik, bedoeld of onbedoeld, maar u op het verkeerde been heb gezet, of dat u zich misleid heeft gevoeld. dat ik onvolledig ben geweest, in de woorden van de heer Van Dijk. En tegen mevrouw Mütlür zeg ik ook, dat is nooit mijn bedoeling geweest, maar dat had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders, en dat wil ik u heel graag bewijzen. En daar bied ik mijn excuses voor.
1: Ja, Alexander en Lotte, wat vinden jullie van de hele situatie? Ook dat het zo lang heeft geduurd, tot in de nacht.
3: Nou ja, ik moet zeggen, ik moet heel eerlijk toegeven, ik luister nu naar Wart en ik heb het nieuws wel gevolgd, maar niet tot in detail. En over de procedure rond een motie van wantrouwen en hoe zo'n debat verloopt, dat hoor ik nu ook. Maar mijn vraag is dan, en ik kijk ook Wart even aan hier in de studio, wat was nou het probleem erachter? Hè? Hebben we voldoende capaciteit überhaupt om met die aangiftes om te gaan? En daar blijft het wel steken. Zeker als je ziet met toegenomen criminaliteit.
7: Ja, dat hoorde je ook in het debat eigenlijk. Onder andere geloof ik de VVD die dat zei. Van ja, eigenlijk zouden we hier een debat moeten hebben over wat is nou het probleem? Waarom blijven die aangiftes nou op de plank liggen? En waarom worden die niet behandeld? En daarvan zei de rest van de Kamer wel ja. Dat debat moeten we zeker voeren, willen we allemaal. Maar eerst moet de waarheid boven tafel komen van wat er nou mis is gegaan in deze communicatie.
1: Juist. Ja, en daar ging het te weinig over.
7: Daar ging het te weinig over.
1: Maar goed, dat had ook te maken met het feit dat je natuurlijk eerst tot een consensus moet komen van erkenning van dat het mis is gegaan, dat het niet goed is gegaan. Precies, dat is daarvoor nodig, neem ik aan.
3: Ja, de Kamer moet gewoon te alle tijden goed en volledig worden geïnformeerd. Ja. En het is belangrijk voor de Kamer, bij alle ministers waar zo'n vraag speelt, is dat bewust of onbewust gegaan. En dat wil je dan als Kamerlid ook tot de bodem toe uitzoeken. Want je moet je minister kunnen vertrouwen. De vertrouwensvraag is natuurlijk essentieel. Nou, volgens mij is dat vertrouwen hier hersteld na dit debat.
1: Ja, is dat zo?
7: Tot op zekere hoogte. Ik denk dat ze allemaal, of nou niet allemaal, want de PVV en FVD hebben de motie van wantrouwen gesteund. Mm-hmm. Maar dat bij de anderen het nu voor nu voldoende is. Maar dat het wantrouwen nog niet helemaal weg is. Maar op dit moment is er voldoende vertrouwen om door te gaan met de minister. En is het ook wel een beetje van dat hij extra zijn best zal moeten gaan doen de komende tijd.
1: Ging het die oppositiepartijen trouwens alleen om Van Wil? Of lieten ze nog andere belangen meewegen?
7: Het is interessant
1: in
7: dat je dat vraagt. Want dit gebeurt natuurlijk allemaal in het licht dat er volgende week weer verder onderhandeld moet worden.
1: Exact.
7: En zowel pro als jaar 21 zaten daar ook wel mee in hun maag. Van als wij nu een motie van wantrouwen wel of niet steunen. Ja, vorige week heeft BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund. Die kwamen direct op het wachtbankje. En het is ook wel een ingewikkeld beeld als je net de minister naar huis doet. En dat je dan de dag erop weer zaken moet gaan doen met dat kabinet. Dus daar leek wel een extra belang mee te spelen.
1: Ja, Alexander, begrip voor deze beslissing? Voor de manier waarop deze beslissing is genomen? Van de oppositiepartijen?
3: Ik denk dat het vooral een heel belangrijk signaal is geweest aan de minister. Zorg dat je ons goed informeert en dat dit niet gebagatelliseerd wordt. Nou, volgens mij, en dat bedoelde ik met juridisch gezien en staatsrechtelijk gezien, is het vertrouwen nog steeds in stand, moet je dan zeggen. Bij het grootste deel van de oppositie. En natuurlijk altijd, je ziet altijd rond de algemene beschouwingen, de miljoenennoten, spelen er vaker dit soort kwesties. En dan is het ook gewoon bedenken, wat vinden wij het waard? Hoe verhoudt dat zich tot onze verhoudingen onderling in coalitieverband, maar ook in de onderhandelingen richting de begrotingen met de oppositie en andersom. Mm-hmm. Dus dat speelt altijd mee in de afweging. En er is altijd zoiets als politiek kapitaal. Ja. Tegelijkertijd, en dat denk ik dat heel veel Kamerleden dat heel goed begrijpen, het is een heel sterk principe, de vertrouwensvraag. Als het vertrouwen er echt niet zou zijn geweest, en er is iets heel ernstigs geconstateerd, dan zouden de partijen zich niet zo hebben opgesteld. Hè. Dan zouden ze echt wel die motie van wantrouwen zonder meer hebben.
7: Ik denk wel dat het echt een wake-up call is voor het kabinet. Ze zijn met 66 zetels en ze zien nu dat als de oppositie zich verenigt, dat ze in de meerderheid zijn. Dus die wake-up call is binnengekomen.
1: Helder. We gaan het zo verder nog uitgebreid hebben over de Tweede Kamer. Na 3 uur meer rode draad. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
2: Ja, nee, dat is
1: dat wel zo.
3: Dr. Keldrenko.
1: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
1: Ja.
4: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Waar plaatsen we Mona Keijzer in de parlementaire geschiedenis?
2: In een lange reeks van plofkippartijen die...
0: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
3: Natasha Gibbs.
13: Schokkende cijfers over homo-acceptatie. Die is in de afgelopen 4 jaar enorm afgenomen onder Nederlandse jongeren. Met mijn panel duik ik er zometeen dieper in. Na het NOS-journaal van 3 uur met Dorien Bouwman.
14: Het kabinet gaat beginnen met gesprekken met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Dat zei premier Jette zojuist. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, wat zei premier Jette daarover?
15: Ja, het is echt een paar minuten geleden dat hij tijdens de persconferentie zei dat ze vanmorgen eruit zijn gekomen als coalitie. Wat ze willen bieden aan de oppositie. Dat was de afgelopen week de vraag. Hè. Wat kunnen ze nog doen aan die begroting om die zo aan te passen dat het mogelijk aantrekkelijk wordt voor de oppositie om die te steunen, om in ieder geval daar de gesprekken over te beginnen. En dan gaat het over 3 grote onderwerpen. Over de sociale zekerheid. Over de belasting op inkomen voor werkenden en de economie. En daarover wil het kabinet in gesprek met de oppositie. En Jette zei dat hij nu een goed aanbod heeft liggen.
16: Er zijn een aantal grote keuzes die het kabinet graag samen met het parlement wil maken. Omdat ze ook doorwerken buiten deze kabinetsperiode. Het gaat namelijk niet alleen maar over de begroting voor het komende jaar, maar ook voor een aantal grote keuzes voor de toekomst van ons sociale stelsel en het bouwen aan een sterke economie. In de gesprekken met de oppositie zullen we vanuit het kabinet een nieuw en aantrekkelijk aanbod neerleggen. Een uitgestoken hand aan zowel de rechter als de linkerzijde van de oppositie. Ik ben ervan overtuigd dat er voor beide kanten wat in zit. zodat we ook snel door kunnen met onze ambities voor Nederland op het gebied van stikstof, netcongestie, veiligheid, de aanpak van de woningnood en de toekomst van onze economie.
15: Nou, je hoort het Jette zeggen. Hij wil nog steeds een breed akkoord. Het kabinet is van plan om gesprekken te starten met 6 partijen. Dat is Pro, JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Dat zijn dan de partijen die zouden moeten gaan helpen als het aan het kabinet ligt.
14: Ja, en wanneer gaan die gesprekken plaatsvinden?
15: Nou, aan die partijen is de afgelopen week al gevraagd om dit weekend vrij te houden. Dus het zou zomaar morgen al kunnen zijn. Dat hebben we nog niet bevestigd gekregen. Maar het zou goed kunnen dat die gesprekken morgen gaan beginnen. Ja, en dan is dus de vraag of het inderdaad het lukt om brede steun te krijgen. Die oppositie zegt steeds, je moet of over links of over rechts. Maar daarover zal het dus de komende weken gaan. Ze hebben nog wel even de tijd, nog 7 weken. Dan moet er gestemd worden over het belastingplan. En dan heeft het kabinet wel een meerderheid nodig. Willen ze echt door kunnen gaan met hun plannen.
14: Ewout Kiewiet in Den Haag, dankjewel. Het kabinetsbesluit over de toekomst van Tata Steel wordt met een half jaar uitgesteld, tot 1 maart. Er is meer tijd nodig om met het staalbedrijf te onderhandelen over duurzaamheidsmaatregelen. De bedoeling is dat Tata de uitstoot met ongeveer 40% vermindert. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en ligt op het strand bij Hollum. Volgens de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. En oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, moest hij stoppen vanwege hartklachten. Later werd hij ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Een groep hackers claimt dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. Tech-redacteur Joost Schelvis is aangeschoven. Joost, wat is er aan de hand?
17: Ja, dat is wel nieuw. En Flink heeft dat trouwens inmiddels ook aan ons bevestigd dat dit gebeurt. Klanten van Flink worden nu benaderd. En als ze voor 2 oktober geen 10 tot 15 euro ongeveer in cryptovaluta betalen, dan worden hun gegevens gepubliceerd op het dark web.
14: Ja, en is Flink dan een grote speler?
17: Ja, het is eigenlijk een grote boodschappendienst. Een van de mensen die nog over is ook. En heeft, het exacte aantal klanten is me even ontschoten, moet ik bekennen. Maar best wel veel klanten, waarvan in ieder geval 1 miljoen klanten de gegevens in handen zijn van de hackers in Nederland en daarbuiten.
14: Oké, en die hackersgroep, is dat weer Shiny Hunters die we kennen van Odido en de FBI?
17: Nee, het lijkt een nieuwe groep te zijn die echt net pas een communicatiekanaal heeft geopend waar echt nog maar 1 bericht op staat van een paar uur geleden over Flink. Dus het lijkt echt een nieuwe groep te zijn die we nog niet eerder kennen.
14: Tech-redacteur Joost Schelvis, dankjewel. Het weer dan nog. Vannacht neemt de bewolking toe en het wordt minder koud dan afgelopen nacht. Morgen wat bewolking en kans op een bui. Het wordt rond de 21 graden.
18: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen.
19: Er staat ruim 500 kilometer file. Het is druk op de weg zoals gebruikelijk vrijdag. En er was vooral veel vertraging door de afgesloten A27. Die is in beide richtingen dicht bij Gorkum, de werkzaamheden. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 3 kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel ruim 1.5 uur. A16 Breda richting Rotterdam voor afrit Dordrecht 1 uur oponthoud. Op de A27 Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht.
20: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
21: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
20: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
22: Autotaalglas zit echt overal.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
25: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nu bij Dirk, Blueband Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: NPO Radio 1.

0: Ja, nogmaals, goedemiddag. Iedere vrijdag gaan we in de Rode Draad de collegebanken in om onze algemene kennis op te vijzelen. Erg belangrijk, zo vlak voor het weekend. Met vandaag een college over de hersenen. In Amerika ligt namelijk pretpark Six Flags onder vuur, omdat bezoekers claimen hersenletsel op te hebben gelopen in een achtbaan. Ja, Bartje, kijk me echt zo aan. Is dit echt gebeurd? Dit gebeurt. Oh, je hebt het achtbaan ook vreselijk. Ja. Nou, dan heb je mij daar ook mee. Goed, we gaan eerst even kijken naar de nieuwe cijfers over homo-acceptatie. Ook gebeurd deze week, hè. Die kwamen naar buiten. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut blijkt dat onder Nederlandse jongeren die acceptatie is afgenomen. Reden voor zorg, reden voor actie. Wat kunnen we doen? Dat ga ik vragen aan mijn panel. Oud-voorzitter van de Jonge Atlantici, Lotte van den Boom. Politieke redacteur van Pauw en de Wit, Wart van Ruiven. En oud-Kamerlid Alexander Hammel. Die voor zijn tijd in de politiek onder andere voor het COC werkte. Toch? Ja. Goed. Wat dachten jullie? Ja, die vraag die wordt al de hele week gesteld aan de talkshowtafels, in programma's. Ja. Wat dacht je toen je dit hoorde? Nou, ik ga hem hier aan tafel ook maar even.
1: Nou ja, wat Wart net ook zei, hè, we hadden het net over buitenbeentjes. Ik schrok er wel van, want ik kan mijn tijd nog herinneren. Ik ben opgegroeid, zeg maar, laten we zeggen, in de jaren 90. En gestudeerd in de jaren 0. Zo oud. Mm. En toen was het alles nog behalve, het was alles behalve vanzelfsprekend. Wat we nu zien, zeg maar, op televisie en in het publieke leven, dat LGBTIQ+ soort van normaal zijn, onderdeel van de samenleving, dat was toen echt niet zo. En dat heeft voor mij heel rot gevoeld. En als je, en ik weet dat ook van de onderzoeken die we vanuit het COC destijds hebben gedaan, en waarmee we ook in Den Haag de boer op gingen voor beter beleid en betere wetgeving, is dat het suïcidecijfer onder LGBTIQ+ jongeren bijvoorbeeld 5 keer hoger ligt dan onder andere jongeren. Mm. Dat is een symptoom van de onderdrukking en van het feit dat kinderen zich een buitenbeentje voelen en gedwongen worden in de kast te leven. Als we weer teruggaan naar die situatie, dan hebben we wel een probleem. We hebben niet voor niets in onze grondwet ook in artikel 1 verankerd. Ik ben er zelf bij geweest. Verankerd de opdracht gegeven aan regering, kabinet en beleidsmakers om er alles aan te doen dat LGBTIQ+ niet worden gediscrimineerd. Dus ja. Ik zeg aan de bak.
0: Ja, maar als ik jou dan ook goed begrijp, ging het dus eerst beter. En nu gaan we eigenlijk terug voor je gevoel.
1: Ja, je ziet een terugkeer. En er wordt gediscussieerd over waar komt die terugkeer nou vandaan. Nou hebben we de woorden van Mona Keizer gehoord. Die legt het bij een bevolkingsgroep neer. Als ik het analyseer en ook vanuit mijn werk bij de Verenigde Naties toen ik nog voor het COC werkte. De tegenbeweging, de anti-LGBTIQ+, de anti-genderbeweging, dus ook mensen die zeggen dat vrouwen minderwaardig zijn dan mannen, die is fantastisch goed georganiseerd met heel veel geld. Komt voornamelijk uit de Verenigde Staten, werkt samen met de Russische organisaties in Midden- en Oost-Europa. Mm. Viktor Orbán en dat soort leiders waren erbij betrokken. En die vervlechting is gigantisch, de organisatiegraad is gigantisch en er stellen wij niets tegenover of onvoldoende tegenover. En dit is het resultaat van 10 jaar, 15, 20 jaar van organisatie van deze mensen. Van deze groeperingen en deze bewegingen. En die zijn nu bezig, die hebben nu een nieuwe tool. En dat is social media. Mm. En dat bereikt de jeugd natuurlijk. En daarom denk ik dat het ook heel verstandig is dat Kamerleden sneller aan de bak gaan met het vraag, kan social media nog toegang krijgen tot onze jeugd? Ja. Want die algoritmes waarbij zij met dat geld kunnen betalen en ons kunnen beïnvloeden, met bots uit Rusland en alles wat je hebt, allemaal bewezen door onze veiligheidsdiensten. Ja, dan zie je dit dus in de cijfers terug. En dat, ik denk dat dat de grootste reden is. Het is doodeng.
0: Ja, Lotte, ik zag jou knikken. Je herkent dit.
2: Ja, en wat ik zo interessant vond met die algoritmes. Ik las het nieuws en ik schrok er ook ontzettend van. En wat ik dacht vooral even bij mezelf, god, merk ik dit in mijn eigen omgeving? En toen was het antwoord nee. En daardoor realiseerde ik me ook dat ik zelf dus in een ontzettende bubbel zit. En dus in een ander algoritme. En hier dus geen onderdeel aan ben. Dus het was voor mij ook een soort wake-up call van, goh, ik moet misschien ook in mijn eigen omgeving meer gaan vragen. En dit onderwerp meer ter sprake gaan brengen. Want die cijfers liegen niet. Dit is hoe het zit. En ook wat Alexander net zei over die, het is heel erg onderdeel van die cultuuroorlog, die ook zo nu standaard zijn geworden in die politiek. En dat is gewoon heel erg zorgelijk. En dat we weer teruggaan naar ook die traditionele man-vrouw verhoudingen. En dat, nou ja, het conservatieve wat de, vooral generatie Alpha, ik ben een trotse Gen Z'er, maar dit is een generatie onder mij, die dat ook steeds, daar wordt dat steeds populairder. Ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling, ja.
0: Ja, Bart, we hebben het over hier cultuuroorlogen, de manier waarop ook politici zich daartegen verhouden. Wat viel jou daarop als politieke redacteur?
3: Nou, afgelopen dinsdag werd in het vragenuurtje werd dit onderwerp ook behandeld. En Judith Thiele, de staatssecretaris van Onderwijs, die uitte hoe geschrokken zij was. Mm-hmm. En je zag eigenlijk op links vindt men met name dat er te weinig gedaan wordt. Maar je zou, ja, ik vond eerlijk gezegd ook wel dat een aantal rechtse partijen inderdaad meteen aangrepen om daar de islam in als zondebok eigenlijk neer te zetten. Mm-hmm. Bij FVD werd het allemaal überhaupt maar onzin genoemd en we moesten ons niet zo druk maken. Terwijl als ik dan uit eigen ervaring spreek, denk ik, ja, het zijn gewoon hele zorgelijke ontwikkelingen. En dit is iets waar we niet, laat ik het zo zeggen, we moeten dit niet politiek maken. Mm. Dit is iets waar we gewoon met z'n allen onze schouders onder moeten zetten. Ja. En kennelijk moet er echt iets veranderen om het, om het tijd te keren.
4: Ja, en toch wordt het politiek gemaakt. En daar hebben misschien media ook een enorme rol in gespeeld. De afgelopen week, Tweede Kamerlid Mona Keijzer mocht bijvoorbeeld aanschuiven bij talkshow Rensen om daar haar eigen theorie te gaan verkondigen aan tafel. Ze raakte daarover in discussie met journalist Tom van het Einde. Laten we even luisteren.
5: Mijn punt is, ik vind het een slecht onderzoek, omdat het een beetje rommelt met de discussie over wat is nou een migrant. En daardoor kan je het niet hebben over het probleem wat hier gewoon speelt. Wat trouwens de homo's in Amsterdam zelf ook zeggen. Het is een paar jaar geleden onderzoek gedaan.
6: Ik weet ervan dat de homo's in Amsterdam er niet op zitten te wachten dat ze door een politicus voor haar karretje worden gespannen om een punt te maken ten koste van een andere minderheid.
4: Nou, dit is dus wat jij ook al net benoemde, Alexander, jij ook?
1: Ja, nou ja, ik ben ook zo'n homo uit Amsterdam. Tom en ik zijn een soort van buren, we kennen elkaar. En ik snapte zijn ergernis in die uitzending. Kijk, je hoeft niet te ontkennen waar de haat tegen homo's en alle andere, de LGBTIQ+ gemeenschap in brede zin, waar die vandaan komt. En die komt ook gedeeltelijk uit religieuze groeperingen, ook bij minderheden, ook bij mensen die naar Nederland zijn gekomen. Dat is zonder meer waar. Dat zijn nog steeds minderheden binnen die minderheden. En daarmee zit je wel die hele minderheid in één keer weg. En help je ons homo's.
4: Je filtert dus één onderdeeltje aan.
1: Ja, en als ik nou kijk naar de jongeren die op school zitten, die 15, 16 jaar zijn, dan is het over de hele breedte, komt dit voor en zie je die cijfers zakken. Niet bij één bevolkingsgroep, nee, over de hele breedte. En daarom is de oorzaak ook een andere. Dus als Mona Keijzer zegt, we willen het probleem echt aanpakken. Ik vind het goed, hè, om bepaalde punten in bepaalde mensen in de groepen in de samenleving misschien wel ook aandacht geven van, hé, daar moeten we wat aan doen in voorlichting of wat dan ook. Maar we moeten vooral ook kijken wat de grootste oorzaak van dit probleem is en die nieuwe daling van de cijfers. Mm-hmm. Ja, en dan denk ik toch echt dat het beïnvloeding is via algoritmes en buitenlandse invloed is.
4: Ja.
1: Aanpakken.
4: Dus laten we naar de oplossingen inderdaad kijken. Jij zegt algoritmes en beïnvloeding, dat we daarop moeten pakken. Welke andere oplossingen zijn er, liggen er, denken jullie?
2: Ik denk ook beginnen in je eigen omgeving. Dus als je daarmee start en het gesprek aangaat, klein beginnen, dat heeft een grote impact. En ik moest zelf heel erg lachen. In de trein hier naartoe keek ik naar de reclameposter van de HEMA. Die heeft meteen een poster met liefde is liefde. Mm. Die bij alle treinstations. Nou, dat vond ik een hele mooie. En ik vind het fijn dat de HEMA daar zo snel op inspringt. En dat zouden meer bedrijven moeten doen, meer organisaties. Gewoon, het is zo'n breed probleem, zo'n diepgeworteld probleem. Dan moeten we met z'n allen ons meer uitspreken.
1: Ja, amen, zou ik zeggen. En want de neiging is nu om te zeggen, we moeten die algoritmes aanpakken. Dat moet je ook vooral doen. Wetgeving, kom op, en beleid. En dan kijkt men naar leraren en scholen. Nou, die moeten zoveel aanpakken. En ja, het moet besproken worden. Kerndoelen, daar moet het in zitten. Gebeurt ook. Is ook voor gestreden jarenlang gebeurd. Maar die leraren kunnen maar zoveel. En die hebben maar zoveel contacturen met die leerlingen. En daar kan je dus niet bij neerleggen. Dus je moet ouders, bedrijfsleven, alles nakijken. Ik vind het fantastisch. Ik werk ook voor bedrijven. Andere bedrijven doen dat ook. Die echt gewoon zorgen dat er ook vieringen zijn van diversiteit, gelijkheid. Dat iedereen betrokken wordt en iedereen aandacht krijgt. Mm. Daar moeten we vooral mee doorgaan. Verenigingsleven, alles in de hele maatschappij. Ja. Zet je schouders eronder en zorg ervoor dat we tij keren. Want deze jongeren worden groter en die gaan straks het beleid maken.
4: Juist.
3: Ja, en als we dan over die algoritmes maar, hebben, vind ik het nog wel interessant om daar aan toe te voegen. Ik zag ook een aantal influencers die juist eigenlijk hetero-influencers, laat ik het zo zeggen, die in één keer opkwamen voor de LHBTI-gemeenschap. Want natuurlijk, we vieren Pride en dan is iedereen even leuk in glitters en in roze. Dat is een mooie dag. Dat is een van mijn lievelingsdagen van het jaar. Maar ik zag, er werden ook oproepen gedaan vanuit de community, vanuit de LHBTI-community, van jongens, we hebben de allies, om het zo maar te zeggen, nu ook nodig. En die zag ik ook wel opstaan hier en daar. Mm. En ik dacht, ja, dit is ook wel iets wat een hele goede ontwikkeling is.
4: Nou, daar sta je niet alleen in. Collega Juan Visser van het BNNVARA jongerenplatform De Marker, die postte deze week een column met een oproep.
7: Er is werk aan de winkel. Dus of je nou politicus, influencer, ouder, queer of niet queer bent, zeg dat je ons accepteert. Zeg dat je achter ons staat. Zeg dat je een ally bent. Zeg iets.
4: Nou, zeg iets in ieder geval, wie dan ook. Maar jullie zeiden eerder van oké, maar we moeten het ook niet politiek maken. We hebben het nu over het bedrijfsleven gehad. We hebben het over hetero's die ook ally moeten zijn. We hebben het over ouders, we hebben het over leraren. Maar politici, op welke manier zouden zij zich hier tegenover moeten verhouden?
1: Wat is echt publiek leiderschap? En dat betekent het toch dat je het niet hebt over een deel van het probleem zoals jij dat vanuit jouw politieke achterban observeert. Mijn grote probleem is dat heel veel politieke leiders op dit moment meesurfen op de golven van het sentiment in de samenleving. En die sentimenten komen echt uit het internationale. De grenzen zijn hartstikke open. Ideeën gaan keihard Europa in en over grenzen heen. Ook naar Nederland toe. En zij moeten, ook als ze af en toe bang zijn een zeteltje te verliezen, of denken, hé, ik kan hier niet een graantje mee pikken. Opstaan en zeggen, dit is een algemeen probleem. We gaan hier niet kiften in de Kamer over waar het dan wel of niet vandaan zou komen. Nee, wij gaan samen een motie aannemen en de ministers oproepen, het hele kabinet oproepen, om in de breedte dit probleem aan te pakken, de budgetten beschikbaar te stellen, van links tot rechts, zonder gekift. Ja. En ik ben echt teleurgesteld in de opstelling van een aantal Kamerleden en politiek leiders, dat ze over dit thema weer een politiek verhaal maken, zonder het probleem echt te willen aanpakken.
4: Welke Kamerleden?
1: Dat ga ik nu niet zeggen, want dat vind ik niet kies als oud-Kamerlid. Maar je hebt er zo je bedenkingen bij. Wart heeft er al een duiding op gegeven, maar het maakt me echt wel giftig.
4: Wart?
3: Nee, ik ben het hier voor een groot deel mee eens. Maar waar ik dan toch ook wel verbaasd over was de premier eerlijk gezegd deze week. Omdat, ik bedoel, het is een premier die waarvan we weten, hij heeft een vriend. En toen dinsdag het onderzoek naar buiten kwam, toen heeft hij een quote gegeven aan RTL Nieuws van een halve minuut. Maar verder heeft hij er eigenlijk niks over gezegd. Hij is natuurlijk naar New York gevlogen. Hij is bij de Stonewall Inn, wat een hele belangrijke plek is voor de gay community. Daar is hij geweest, daar heeft hij belangrijke dingen gezegd. Maar ik had ook eigenlijk gehoopt dat hij afgelopen dinsdag daar iets meer over had gezegd en iets meer het land daarover had toegesproken. En jongens van, weet je, we weten allemaal dat hem dit persoonlijk heel erg raakt. Hij spreekt zich over allerlei dingen uit, over bouwen, militair. Ik had gehoopt dat hij de afgelopen dinsdag hier ook een statement over had gemaakt.
4: Waarom is dat, denk jij, niet gebeurd?
3: Geen idee.
1: Nou ja, is dat, denk ik. Ja, nou ja, hij heeft het in Stonewall Inn dus wel heel duidelijk gedaan. Gerefereerd ook naar de situatie in de Verenigde Staten en in Nederland en wereldwijd. En dat we moeten blijven knokken. Dat we nooit, we can't be complacent. We mogen nooit
4: toekijken
1: hoe of ver vanuit gaan dat alles nu wel koek en ei is. Ook al is het wettelijk allemaal verankerd. En we moeten continu waakzaam zijn op LHBTI-rechten, maar ook mensenrechten in brede zin. Mm-hmm. De gelijkheid van mannen en vrouwen. Dit was een duidelijke oproep en de wereld is verbonden. Dus dat filmpje is natuurlijk ook in Nederland viraal gegaan en heeft pers gehaald. Dus daar is wel degelijk iets over geweest. En ik kan me zo voorstellen dat bij de volgende persconferentie daar ook wel weer journalisten zijn die vraag stellen. En dan zal je ook wel weer een stevig antwoord van hem mogen verwachten.
4: Ja, dus voor jou was het op dit moment nog wel voldoende waar jij wordt toch wel wat meer had gewild.
1: Ik zeg dat ook omdat de premier is een hele belangrijke in deze. Maar er zijn ook gewoon vakministers die hiervoor verantwoordelijk zijn. En Judith Thiele heeft dat echt heel goed gedaan.
3: Eens.
1: En ik vind dat iedere minister die hiervoor verantwoordelijk is en ergens een stukje portefeuille heeft waar dit speelt, geldt ook bijvoorbeeld voor de minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. En het budget voor de ondersteuning van de wereldwijde beweging, ook bij de Verenigde Naties, om maar eens wat te noemen, staat onder druk. Ontzettend belangrijk. Dit is een internationaal probleem. Dan moet je het ook internationaal aanpakken. Dus alle ministers moeten zo aan de slag.
3: Een groot deel mee eens, maar waar ik dan toch ook wel verbaasd over was de premier eerlijk gezegd deze week. Omdat, ik bedoel, het is een premier die waarvan we weten, hij heeft een vriend. En toen dinsdag het onderzoek naar buiten kwam, toen heeft hij een quote gegeven aan RTL Nieuws van een halve minuut. Maar verder heeft hij er eigenlijk niks over gezegd. Hij is natuurlijk naar New York gevlogen. Hij is bij de Stonewall Inn, wat een hele belangrijke plek is voor de gay community. Daar is hij geweest, daar heeft hij belangrijke dingen gezegd. Maar ik had ook eigenlijk gehoopt dat hij afgelopen dinsdag daar iets meer over had gezegd en iets meer het land daarover had toegesproken. En jongens van, weet je, we weten allemaal dat hem dit persoonlijk heel erg raakt. Mm-hmm. Hij spreekt zich over allerlei dingen uit, over bouwen, militair. Ja. Ik had gehoopt dat hij de afgelopen dinsdag hier ook een statement over had gemaakt.
4: Waarom is dat, denk jij, niet gebeurd?
3: Geen idee.
1: Nou ja, is dat, denk ik, hij heeft het in Stonewall Inn dus wel heel duidelijk gedaan. Gerefereerd ook naar de situatie in de Verenigde Staten en in Nederland en wereldwijd. En dat we moeten blijven knokken. Dat we nooit, we can't be complacent. We mogen nooit
4: toekijken
1: hoe of ver vanuit gaan dat alles nu wel koek en ei is. Ook al is het wettelijk allemaal verankerd. En we moeten continu

0: die de afgelopen dinsdag hier ook een statement over had gemaakt.
1: Waarom is dat, denk jij, niet gebeurd?
0: Geen idee.
2: Nou ja, is dat, denk ik. Ja, nou ja, hij heeft het in Stonewall Inn dus wel heel duidelijk gedaan. Gerefereerd ook naar de situatie in de Verenigde Staten en in Nederland en wereldwijd. En dat we moeten blijven knokken. Dat we nooit. We can't be complacent. We mogen nooit.
1: Toekijken
2: hoe of ver vanuit gaan dat alles nu wel koek en ei is. Ook al is het wettelijk allemaal verankerd. En we moeten continu waakzaam zijn op LHBTI-rechten, maar ook mensenrechten in brede zin. Mm-hmm. De gelijkheid van mannen en vrouwen. Dit was een duidelijke oproep en de wereld is verbonden. Dus dat filmpje is natuurlijk ook in Nederland viraal gegaan en heeft pers gehaald. Dus daar is wel degelijk iets over geweest. En ik kan me zo voorstellen dat bij de volgende persconferentie daar ook wel weer journalisten zijn die vraag stellen. En dan zal je ook wel weer een stevig antwoord van hem mogen verwachten.
1: Ja, dus voor jou was het op dit moment nog wel voldoende waar jij wordt toch wel wat meer had gewild.
2: Ik zeg dat ook omdat de premier is een hele belangrijke in deze. Maar er zijn ook gewoon vakministers die hiervoor verantwoordelijk zijn. En Judith Thiele heeft dat echt heel goed gedaan.
0: Eens.
2: En ik vind dat iedere minister die hiervoor verantwoordelijk is en ergens een stukje portefeuille heeft waar dit speelt, geldt ook bijvoorbeeld voor de minister van Buitenlandse Zaken. Mm-hmm. En het budget voor de ondersteuning van de wereldwijde beweging, ook bij de Verenigde Naties om maar eens wat te noemen, staat onder druk. Ontzettend belangrijk. Dit is een internationaal probleem. Dan moet je het ook internationaal aanpakken. Dus alle ministers moeten zo aan de slag.
1: Het neutrale karakter van het Songfestival is weg en dus doet Nederland niet mee. Dat was vorig jaar het heldere statement van Omroep Avro Tros. Deze week maakte de NPO bekend dat dat voornemen maar 1 jaar van kracht is geweest. Volgend jaar staan we gewoon op het podium in het Bulgaarse Burgas.
3: Dit festival is in 1956 opgericht om de wereld, eigenlijk Europa, weer bij elkaar te brengen na tijden van oorlog. En wij moeten constateren dat we weer in dat soort moeilijke tijden leven en willen daarom het festival ook in die sfeer of daar weer meer plek aan geven in het festival. En daar is positief op gereageerd. En dan willen wij graag ook daarbij zijn om daar invulling aan te geven.
1: Ja, we horen hier de NPO-voorzitter Jet Deraniet. Het besluit van de NPO zorgde voor veel gefronste wenkbrauwen. Benieuwd of dat ook het geval is bij mijn panel. Bart van Ruiven, Lotte van der Boom en Alexander Hammelburg. Wie van jullie begrijpt het besluit van de NPO?
2: Ja, ik vind het een liedjeswedstrijd die me heel erg doet denken aan het nut en noodzaak van de Verenigde Naties, waar we het een uur geleden over hadden. Oh. Waar je iedereen bij elkaar brengt, ongeacht die tegenstellingen. Het Eurovisie Songfestival is natuurlijk ooit opgericht toen Europa verdeeld werd door het IJzeren Gordijn.
1: Ja.
2: Een koude oorlog met ook hete oorlogen tussendoor. En wat hebben we in de tussentijd allemaal wel niet aan conflicten gezien. Dus de idee dat je een songfestival hebt, een Europees songfestival, waarbij je de organisatoren, de omroepen aan zet laat als die onafhankelijk zijn van hun regeringen, mm-hmm. die je verantwoordelijk kunt houden voor wat dan ook. Ja, dan snap ik wel dat ze dit besluit hebben genomen, dat Nederland daar gewoon aan mee doet.
1: Jij begrijpt het besluit van de NPO, Lotte?
2: Ik heb er begrip voor.
1: Je hebt er begrip voor, oké. Okay.
4: Ik vond het de onderbouwing zo interessant, want de NPO had het telkens over het verbindende karakter. En dat is eigenlijk ook wat jij nu zegt. Maar ik vraag me dus wel af in hoeverre deze keuze van de NPO verbindend gaat zijn. Want juist al die commotie die je deze week hebt gezien, laat denk ik ook heel erg zien dat het dus niet een hele verbindende keuze is om daar op het podium te gaan staan. En ik ben ook benieuwd welke artiest het uiteindelijk gaat worden. Ik denk dat die heel veel over zich heen gaat krijgen. Bleek ook uit cijfers dat de helft van de Nederlanders het eigenlijk achter het besluit stond om niet mee te doen. Dus ik heb er nog wel zo mijn twijfels bij. En ik denk juist ook dat het Euro Songfestival is altijd dus al een politiek songfestival geweest. Die twee zijn nooit uit elkaar te kunnen halen. Dus ik vraag me af in hoeverre het een goede keuze is. Maar we moeten het zien. Misschien wordt het een heel erg leuk songfestival met een fantastische sfeer en kunnen we het wel uit de politiek halen. Maar ik vraag me af.
1: Ja, zijn die twee dingen los van elkaar te zien, Bart? Politiek en het Eurovisie Songfestival?
0: Ja, geen idee. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En wat ik wel interessant vond is dat de NPO ook oproept bij de verschillende omroepen die we hebben om mensen te leveren die dan in de selectiecommissie zouden zitten van wat voor artiest gaan we daar naartoe sturen, et cetera. Ja. En hoe moet het er allemaal uit gaan zien? En dat eigenlijk al die omroepen zeiden, ja,
1: lastig.
0: Wij passen even.
1: Ja, ja.
0: Dus het laat wel zien hoe gevoelig het is.
1: Ja, over die politieke kant trouwens van het Songfestival ging het ook bij Pauw en de Wit. Europa-correspondent Stefan de Vries en NPO-directeur Jurre Bosman, die kwamen er samen niet echt uit.
5: Waarom zou je moeilijk doen om de politiek buiten te houden? Want dan leef je in een soort bubbel die niet een afspiegeling is van het publiek.
6: Ik denk dat het vooral gaat om wat je op het podium doet. Dat je daar niet allerlei vlaggen en politieke boodschappen...
5: Waarom niet? Waarom dan wel in de zaal?
6: Vinden mensen dat leuk om naar te kijken? Nou, het gaat er uiteindelijk
5: misschien
6: om...
5: Wel.

0: Er zijn natuurlijk, ik heb niet de overtuiging dat we iedereen gaan meekrijgen in deze keuze. Maar er zijn natuurlijk ook miljoenen mensen in Nederland, maar in heel Europa, op de hele wereld. Een van de grootste evenementen met muziek. Mensen die ervan houden, die ervan genieten.
1: Zeker.
0: Van de folklore, van de traditie.
2: Ja, hoe luisteren jullie hier?
3: Ja, nou, ik zit dan te denken, zeg maar, het gaat over wel of geen politieke statements op het podium. Volgens mij hebben we gezien dat afgelopen jaren er heel vaak politieke statements gemaakt worden. Zij het opzichtig, zij het onopzichtig. En volgens mij heeft Israël ook een nummer gemaakt waar heel veel referenties aan 7 oktober in zaten voor heel veel mensen. Dus ik vraag me af, ja, hoe niet politiek... is het Songfestival dan?
2: Ja. Doet ons ook denken aan de KNVB, hè? Die in 2022 voor het WK voetbal in Qatar zei: we kunnen alleen invloed uitoefenen als we erbij zijn. Nou, ze waren nog niet geland in Qatar of de regenboogaanvoerdersband werd al verboden als statement. Hoeveel is zo'n argument dan nog waard?
4: Ja, het is een meer principiële vraag, denk ik. Want politiek begint ergens en het eindigt eigenlijk nergens. Dat is het probleem. Er zijn altijd politieke strijden. En nu is het één. Nu gaat het over Israël-Gaza. Het is over Rusland gegaan. En we weten niet wat het volgend jaar en overmorgen zal zijn. Ik denk dat het, als het gaat over cultuur en sport en misschien ook zelfs wel wetenschap, op het moment dat je in een wereld van conflict leeft, en het is altijd zo, wil je ergens ook de kanalen openhouden en zorgen dat mensen elkaar blijven zien. Mm. Juist ook om die dehumanisering van de ander tegen te gaan. Dus het is een wat hogere principiële vraag op metaniveau, waarvan ik wel denk van ja, er zit echt wel wat in. In een wereld die steeds gepolariseerder is, waarbij we steeds meer het conflict opzoeken, en waarbij ik net ook zei dat onze leiders in Nederland, maar ook in het buitenland, kijk naar Trump, kijk naar Poetin, echt elke keer hartstikke hard erin knallen, zorgt er gewoon voor dat we in conflict situaties komen. En dit zijn nou net die evenementen dat we weer eventjes zonder die conflicten naar elkaar kunnen kijken als medemens. Mm. Dus ik vind het ergens wel positief. En natuurlijk blijft het altijd schuren en blijft er altijd een pijnlijk randje aan zitten. Dat is vandaag zo, dat was vroeger zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn.
2: Er is trouwens een tegencampagne opgericht, hè? Om de NPO op andere gedachten te brengen, zich te laten bedenken. Is dat een realistisch scenario, denk jij, Lotte?
5: Ja, ik ben het helemaal eens met wat Alexander zegt. En ik vind het ook een heel erg mooi streven. Alleen ik denk wel dat heel veel mensen in de samenleving dat niet zo zien en dat niet zo gaan voelen en dat niet zo ervaren. En dat ze daarom ook die campagne hebben gestart. Ja. Ik ben benieuwd hoeveel handtekeningen er worden gezameld en of de NPO op een ander been. Maar dan, ik denk dat dat wel heel bijzonder zou zijn. Want dan doe je niet mee, dan doe je wel mee en doe je weer niet mee. Mm-hmm. Ik denk dat dit nu de keuze is en dat dit is wat gaat gebeuren. Dus ik vind het wel goed dat we in ieder geval ook het gesprek erover gaan hebben in de samenleving. En hoe hou je inderdaad een gesprek over politiek bij voetbal, bij sport, bij cultuur? Ja. Wat voor rol moet dat spelen bij dit soort organisaties? En ik begreep wel dat de EBU, de organisatie die het Eurovisie organiseert, daar ook weer wat meer open en wat meer handreiking had gedaan. Ik ben benieuwd hoe die handreikingen eruit zien en wat dat betekent.
2: Hij is inmiddels trouwens, even voor de record, 30.980 keer ondertekend, de tegencampagne van de Goede Zaak.
3: Zijn.
4: Het is ook een voortschrijdend inzicht. Ik word ook een dagje ouder en vroeger was ik best wel fel. Ik heb namelijk ook in het verleden, voordat mensen nu appjes gaan sturen, wel eens gepleit voor het tegenovergestelde. Ik geloof met Qatar nog. Mm. En op een gegeven moment ben ik gaan nadenken over het thema, al jaren terug, van hoe zit dat nou? Elke keer weer, het was dat met Poetin en met Qatar. En die mocht niet daar aan meedoen en die mocht niet daar aan meedoen. Op een gegeven moment dacht ik, ja, moeten we daar altijd in meegaan? Of moeten we dat grotere principe ook een keer leidend laten zijn? Cultuur, sport, wetenschap, zorg dat die lijntjes open blijven en we elkaar als mens blijven zien. Daaromheen kun je allerlei politieke acties ondernemen. Maar dit is wel de enige manier om nog een beetje verbondenheid te houden in de situatie, in de wereldsituatie waar conflict steeds dieper wordt.
2: Deze discussie gaat hoe dan ook nog wel even door. Het is straks mei. Zitten jullie dan voor de buis?
4: Ik altijd. Feestje thuis. Met,
5: okay. Ik niet.
2: Jij niet, Lotte?
3: Überhaupt ook niet.
2: Dus. Jij ook niet? Ja, nou, überhaupt niet, jij, Bart.
4: Kom, jullie mogen komen.
3: Ja, nee, uitgenodigd. Het festival is... misschien oké.
2: Oké, maar Lotte, jij uit principe niet?
5: Nee, niet vanuit principe. Ik kijk al jaren niet echt naar het Songfestival. Ik vind het gewoon heel erg over de top. En ik vind dat ze vaak vals zingen.
3: Over de top
5: ken
3: ik
5: eerlijk.
3: Leuk, maar
5: dus het is gewoon niet mijn programma. Het heeft niks te maken met de politieke achtergrond erbij. Ik keek het nooit.
2: Ja.
6: NPO Radio 1.
2: Het is 3:30 middels het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
7: De politie heeft in totaal 10 mensen aangehouden vanwege de ongeregeldheden in Kesteren in Gelderland gisteravond. Daar demonstreerden honderden mensen tegen de mogelijke komst van een AZC en dat liep uit de hand. Verslaggever Just Vervaart van Omroep Gelderland was in Kesteren gisteravond. Just, wat is er bekend over die aangehouden mensen?
8: Ja, het gaat om 10 mannen, 1 minderjarige persoon en 9 mensen tussen de 18 en 39 jaar oud. Zeven daarvan kwamen uit de gemeente West-Betuwe. En de andere liggen in de gemeente Rhenen, Tiel en West-Maas en Waal.
7: En jij was er dus bij gisteravond. Hoe en ja. Ja, wanneer sloeg de sfeer om eigenlijk?
8: Ja, het begon eigenlijk heel rustig. Om 8 uur verzamelden zo'n 250 tot 300 demonstranten zich voor het dorpshuis in Kesteren. Oorspronkelijk zou de demonstratie in een naburig dorp plaatsvinden, maar daar was een gebiedsverbod afgekondigd door de burgemeester. En dus kwamen ze samen in Kesteren. Nou ja, om 8 uur begon het dus vrij rustig, maar toen er tegen 9 vuurwerk afgestoken werd en politieagent in Burger een aantal arrestaties uitvoerde, en die agenten vervolgens met vuurwerk bekogeld werden, ja, toen sloeg de vlam in de pan. En toen heeft de politie uiteindelijk het hele plein leeggeveegd en iedereen gesommeerd om weg te gaan.
7: Ja, en waren het ook mensen van buitenaf, zoals je bij andere AZC-protesten vaak ziet?
8: Ja, ik had toch de indruk dat het vooral lokale jeugd was die daar was. De enige bekende daar was Constant Kusters. Dat is de voorzitter van de Nederlandse Unie. Die komt uit Arnhem, dus die moest al gauw een half uurtje met de auto rijden om in Kesteren te komen. En voor de rest had ik toch vooral het idee dat het lokale jeugd was die daar aanwezig was.
7: Ja, en in het dorp ernaast, in Opheusden, waren vorige week rellen. De burgemeester had daar noodmaatregelen genomen gisteren, maar het verplaatste zich dus.
8: Ja, op Heusden kon je eigenlijk niet fatsoenlijk komen als je met meer dan 2 mensen in een auto zat. De politie had alle toegangswegen. Mensen werden aan de kant gezet, werden gecontroleerd of waarom ze daar moesten zijn of ze daar wel mochten zijn. Gisteren nagenoeg uitgestorven.
7: Goed, Jesse Vaart van Omroep Gelderland, dankjewel. Kort ander nieuws dan nog. Premier Jette gaat de komende dagen praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jette zegt dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen zijn bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met Pro, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. En na een inbraak bij een brandweerkazerne in Moordrecht in juli zijn 2 mannen aangehouden. De inbrekers namen een spreider mee. Een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld een autodeur open te maken. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes.
1: En dan namen bij verkeersinformatie Edwin Gerritsen.
9: Het is erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. Het heeft ook te maken met de afgesloten A27 bij Utrecht in beide richtingen. Er komt door werkzaamheden. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel een uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een uur. Op de A16 Breda Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Zwijndrecht een uur vertraging. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt De Hoek en Nieuw-Vennep 20 minuten oponthoud. 1 rijstrook is daar dicht.
6: NPO Radio 1.
1: De Rode Draad. Laatste half uur van de Rode Draad alweek van deze week. En daarin gaan we terug in de collegebanken om kennis op te doen over een onderwerp waar je misschien niet zoveel van af weet, maar over een half uur veel meer hebt geleerd. Vandaag op het menu alles over hersenletsel. Want in de VS is er een boel te doen over de 8 banen van Six Flags die daar misschien de oorzaak van kunnen zijn. Vragen zijn altijd welkom. Stel ze gewoon tijdens het gesprek. En dat kan via de NPO Luister app. Wie weet komen ze wel aan bod. Datzelfde aanbod staat natuurlijk ook voor mijn panel hier aan tafel. He, wees niet verlegen, jongens. Lotte van der Boom, Alexander Hammelburg en Wart van Ruiven. En over een paar minuten verwelkomen we onze gastdocent.

0: Purple Disco Machine met Hypnotized.
1: De rode draad.
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over een belangrijk deel van je lichaam.
2: Hersenen zijn echt super bijzonder. Eigenlijk zijn hersenen de cockpit van je lichaam. Alles wat je doet, of je nou aan het denken bent, of aan het dansen, of tv kijkt, of iets eet, of wat je ook doet, overal heb je je hersenen voor nodig.
0: Ja, maar die cockpit kan dus beschadigd dragen van een ritje in een achtbaan in het Amerikaanse pretpark Six Flags. Althans, dat wordt beweerd. In Amerika zijn er 2 rechtszaken aangespannen en uit onderzoek van nieuwszender CNN blijkt dat er meer dan 100 mensen hersenletsel hebben opgelopen in de afgelopen 2 jaar. Ja, wat gebeurt er dan allemaal in je hoofd als je in zo'n achtbaan zit? In ons college gaan we dat vragen aan Mars Keunigs. Hij is neurowetenschapper in het Emma Kinderziekenhuis. Goedemiddag, Mars.
3: Goedemiddag.
0: Laten we maar even bij de hersenen zelf beginnen, Mars. Wat is hersenletsel eigenlijk? Wanneer is daar sprake van?
3: Ja, dat is best een ingewikkelde vraag, al lijkt die wel eenvoudig.
0: Ja.
3: Kader denk ik dat het goed is om verschillende soorten te onderscheiden. Dus je hebt sprake van ernstig hersenletsel. Daar zou sprake van zijn bij deze achtbaanrit. En dat is zichtbaar op hersenscans. Een neurochirurg maakt zich daar dan ook zorgen om dat dat ernstiger wordt en dat het levensbedreigend is. En dan moet er soms ook ingegrepen worden. En dat gaat altijd duidelijk gepaard met klachten, neurologische klachten, symptomen zoals bewustzijnsverlies. Of andere zaken waardoor de ernst van de zaak vrij snel duidelijk wordt over het algemeen.
0: Ja.
3: Dan heb je ook nog hersenschuddingen. Mm-hmm. Voor hersenschuddingen zijn er wel klachten, maar niet per se zichtbaar hersenletsel. We denken wel dat de hersenen dan beschadigd kunnen zijn, maar dat is niet zichtbaar op hersenscans bijvoorbeeld. Dat betekent dat het ook heel moeilijk meetbaar is. En dat is ook een best vage definitie, dat je als je een hersenschudding hebt, dan heb je eigenlijk een verandering in je functioneren naar een klap op je hoofd.
0: Oh ja.
3: En dan maken we ons ook nog zorgen over impact op het hoofd, klappen op het hoofd, waarbij je geen directe klachten hebt, maar die heel vaak kunnen voorkomen. Een bekend voorbeeld dat recentelijk relatief vaak in het nieuws is geweest is bijvoorbeeld koppen in het voetbal.
0: Oh ja.
3: Dan zijn herhaalde klappen op het hoofd. Daar heb je in eerste instantie meestal geen klachten van. Maar als dat heel langdurig plaatsvindt bij iemand, mm-hmm, iemand heeft een grote blootstelling aan, dan maken we ons zorgen over de lange termijn effecten daarvan.
0: Oké, dus je hebt hersenschudding, klappen op het hoofd en echt hersenletsel, wat je ook echt kunt zien. Dus. En ja, daarbij zijn de verschillende klachten heel verschillend. Tenminste, daarbij zijn de klachten verschillend, of er zijn niet eens meteen klachten.
3: Precies.
0: Dus ja. Stel, je zit in een achtbaan, Mars. Wat gebeurt er dan in je hoofd?
3: Nou, dat is wel een goede vraag. Dat weten we niet precies. Ik heb er hier, ja, eerlijk gezegd, ik wist niet dat hier onderzoek naar was.
0: Maar dat blijkt voor jou
3: dus
0: ook nieuw.
3: Ja, ja, dat blijkt dus zo te zijn.
0: Ja.
3: Er is geen onderzoek naar de effecten op de hersenen zelf.
0: Nee.
3: Er is wel onderzoek gedaan naar veiligheid van achtbaan in het algemeen.
0: Mm-hmm.
3: En ik was dan in eerste instantie ook geïnteresseerd op de krachten op het hoofd. Want dat zegt natuurlijk iets over mogelijke schade.
0: Ja.
3: En dat wordt dan met apparaatjes gedaan die versnelling van het hoofd kunnen meten. Dat is waar je zorgen maakt als het gaat over hersenletsel. Hersenletsel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een hele snelle verandering in de snelheid van het hoofd.
0: Snelheid van het hoofd, moet je me even uitleggen hoe dat werkt?
3: Ja, dus je hoofd staat stil,
0: ja,
3: en dan in een hele korte tijd beweegt het een bepaalde hoeveelheid. En die versnelling, die zorgt eigenlijk voor de krachten die geassocieerd zijn met schade. Dus je kan je voorstellen, als jij in een auto zit en je gaat van 0 tot 100 en je doet daar 3 seconden over, dat de impact op je lijf anders is dan wanneer je daar 10 seconden over doet. Nou, datzelfde geldt voor het hoofd, maar dan op kleinere schaal, maar niet per se met kleinere krachten. Soms zelfs met veel grotere krachten. Dus het gaat over hoe versnelt het hoofd in een rechtlijnige beweging of in een draaiende beweging. En die draaiende beweging, daar maken we ons eigenlijk het meeste zorgen
0: juist,
3: over.
0: Juist, juist. En dat is ook aan de hand met X2. Dat is de bekendste attractie van Six Flags Magic Mountain. CNN deed onderzoek naar de slachtoffers van die achtbaan.
4: A CNN investigation finds more than a dozen people who rode the X2 roller coaster at California's Six Flags Magic Mountain suffered serious injuries and hospitalizations over nearly 2 decades, including a 22-year-old who died. And the latest cases happened just weeks ago.
5: It was seconds. You go in as yourself, and then when you come back, you're a medical emergency.
0: Zo, dat is nogal wat. Je gaat erin als jezelf en je komt eruit als een medische urgentie, zegt deze dame. Even voor de duidelijkheid, bij deze achtbaan storten inzittenden met een snelheid tot wel 122 kilometer per uur naar beneden.
6: Ja, Bart, mijn hemel.
0: Dit is ook echt net mijn nachtmerrie. Terwijl de stoelen ronddraaien, dat ook nog eventjes.
6: Oh my God.
0: Ja, ja, Mars, als je dit hoort, ja, dit moet toch wel een impact hebben.
3: Nou, die snelheid zegt mij in principe niet zo heel veel, want het gaat dus over de versnelling. Dus de verandering in die snelheid tijdens die rit. Maar die is extreem in deze achtbaan, omdat er niet alleen maar beweging is van voor naar achter of van links naar rechts of van boven naar beneden. Maar dus ook nog, doordat die stoelen dus ook nog 360 graden draaien.
0: Ja.
3: Dus het lijkt erop dat de krachten die op het lijf en dus waarschijnlijk ook op het hoofd van invloed zijn tijdens deze rit, heel extreem zijn, doordat die vierde dimensie van beweging daar ook bij zit.
0: Ja, ja, ja, je moet meteen eigenlijk ook denken aan Max Verstappen, hè, in een auto. Jij deed die vergelijking denk ik ook al qua G-kracht, of niet?
3: Ja, alleen denk ik dus dat dit wel nog extremer is, in de zin dat die stoelen dus ook nog 360 graden draaien.
0: Dat
3: dus die draaien ze er extra bovenop. Nee,
0: ja,
3: als het goed is niet.
0: Dat zou heel raar worden op toch tijdens het racen. Maar Mars, weten we dan wat de maximale snelheid is? Wat hersenen aankunnen, of kunnen we daar nog niks over zeggen?
3: Nee, dat is echt een hele lastige vraag. Ja. Maar wat hier wel in de buurt komt, is dat er is wel gekeken van bij verschillende soorten activiteiten, wat voor krachten werken er dan op het hoofd.
0: Mm-hmm.
3: Dat is zelfs in de achtbaan uitgezocht. Dus dat vond ik wel interessant. Als je het hebt over zo'n achtbaan, dan zie je G-krachten van, zeg maar, in de regio van 10G.
0: Ja.
3: Tot 10G. Als je een bal kopt, zien we dat die krachten sterker zijn.
0: Oh.
3: Dus die zijn dan in de regio van 30G. In American Football zijn dit soort apparaatjes ook ingebouwd in de mouthguards, dus in de bitjes die de sporters in hebben. En wordt er dus tijdens professionele wedstrijden extreem veel data verzameld. En dus ook wanneer een van die American Football players dan een hersenschudding heeft. En achteraf wordt dan bekeken van oké, wat voor krachten zijn er dan mee gepaard? En dat gaat dus over de 70G ongeveer heen. Die drempel is best wel variabel, maar grofweg zie je dus wel dat de G-krachten die tijdens een gemiddelde achtbaanrit, ik begrijp dat dit geen gemiddelde rit is.
0: Nee, 122 kilometer per uur. Sorry.
3: Ja, precies. Ja, ja, nee, exact. Dus wel ver afzitten van dingen waar wij ons zorgen over maken. Als we kijken naar dat koppen, dan is dat ook een blootstelling van eigenlijk het hele leven. Mm. Het herhaald blootstellen tijdens het hele leven, jeugd en professionele carrière. Dat in sommige gevallen dat dan lijkt bij te dragen aan het risico op dementie op de langere termijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat geldt dus, het is niet vergelijkbaar met een enkele achtbaanrit.
0: Nee.
3: Wat hier natuurlijk heel duidelijk anders is, en had ik eerlijk gezegd nog nooit eerder van gehoord, maar ook niet in verdiept, dat mensen hier dus met ernstig hersenletsel uitkomen.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk iets wat normaal gesproken extreem onwaarschijnlijk is. Dat als je iets dagelijks doet, zeg maar iets wat bij het dagelijks leven hoort, dat je zulke beschadigingen krijgt. Die chirurgen die verklaren dus ook dat zij dus traumatische kenmerken daarin hebben gezien. En dat is dan direct te linken aan het bezoek aan die achtbaan. En dat dus niet bij één of enkele mensen zo is, maar bij meerdere mensen in een kortere tijd. Dus dan is het toch wel heel verdacht dat inderdaad daardoor veroorzaakt wordt.
0: Absoluut, Bart.
6: Ja, mag ik vragen, waarom gebeurt het dan bij de ene persoon, komt hij eruit met enorm hersenletsel, en bij de andere persoon is er niks aan de hand? Hoe kan dat?
3: Ja, dat is een goede vraag waar ik het antwoord niet op weet. Ik kan wel over speculeren. Dus wat ik me zou kunnen voorstellen is dat bepaalde mensen een kwetsbaarheid hebben. Dus dat de kwaliteit van de nekspieren of de manier waarop iemand dat kan aanspannen, dat demping vermindert. Het kan ook zijn dat iemand gewoon een hele op een ongelukkige plek zat op een ongelukkig moment. En daar op net ontspande, waardoor het hoofd dus een heel snelle acceleratie maakte. En het kan ook een samenval zijn daarvan. Want dat is wel een hele terechte opmerking in zo'n periode. Gaan natuurlijk wel heel veel mensen in zo'n achtbaan. Dus het is ook niet zo dat bij veel mensen heeft geleid tot deze problematiek.
0: Nee.
3: Dat is ook een extreme uitingsvorm daarvan. Maar je zou zeggen, bij zo'n rit mag dat niet eens een risico zijn.
0: Nee, precies. Nou, is die achtbaan X2, die is sinds half juli dicht, omdat twee incidenten nu worden onderzocht.
2: Begrijpelijk.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Ja, ieder incident moet je eigenlijk onderzoeken, lijkt mij. niet. Hoe dan ook, Six Flags wil helemaal geen reactie geven op de beschuldigingen. Zijn er voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen, Mars, als er zo'n achtbaan ingaat überhaupt? Want je had het net over hoe je zit en je nekspieren enzovoort.
3: Ja, nou, dat vind ik moeilijk om iets zinnigs over te zeggen, want ik ben geen ingenieur. Ik heb wel in dat artikel van CNN, wat trouwens een heel interessant artikel is, en ook een heel mooi plaatje staat van die achtbaan en wat daar dan bijzondere dingen aan zijn. Er spreekt wel een ingenieur die daar wel zegt dat er mogelijkheden zijn om zo'n achtbaan veilig te ontwikkelen.
0: Okay.
3: Dus die vindt dat duidelijk wel. Zelf zou ik me kunnen voorstellen dat het bracen van het hoofd, zeg maar, het meer vastklemmen van het hoofd, misschien voor de G-krachten op het hoofd, wel een oplossing zou kunnen zijn.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat je echt zo geklemd zit tussen twee soort van kussentjes.
6: Of je gaat er gewoon niet in.
0: Of je gaat er gewoon niet in, zegt Bart. Leuk. Ja. Ja, ben je een beetje fan van een achtbaan, Lotte?
7: Ja, het is lang geleden in een pretpark ben geweest, wel de eerlijkheid. Maar ik vond het altijd echt superleuk. En ik kan me ook herinneren dat je hebt inderdaad een paar achtbanen waarin je van die kleppen hebt naast je hoofd. Zodat je in ieder geval, als je dan heen en weer gaat, niet te veel heen en weer gaat. Dus ja. Dit klinkt logisch.
0: Ja, maar goed, het gaat natuurlijk ook om de beweging naar voren en naar achteren, toch? Ja, ik zie onze expert klikken.
6: Ik ken wel van die video's waarin dus een aantal mensen in zo'n achtbaan zitten. En dat ze dan gedurende in die achtbaan oud gaan. Dus dat ze dan even hun bewustzijn verliezen en dan weer terugkomen en dan weer hun bewustzijn verliezen. Is dat een soort hele lichte vorm van wat we hier zien? Of is dat een totaal ander fenomeen?
3: Dat zou kunnen, maar het kan ook een ander soort reactie zijn. Dat heet een vagale reactie. Dus dat je eigenlijk je bloeddrukregulatie niet goed reageert op zo'n rit. Oh. En dat je daardoor oud gaat. Dus dat is moeilijk van elkaar te onderscheiden, denk ik.
0: Ja. Mars, je had het eerder ook over voetbal, hè, en het koppen. En als je dat heel veel achter elkaar doet, dat dan ook een bepaalde beschadiging kan opleveren. Toch, als ik jou goed heb begrepen?
3: Ja, daar zijn we bang voor. Ja,
0: daar zijn jullie bang voor. Zijn er nog meer dagelijkse dingen waar je schade van kan oplopen zonder dat je het doorhebt?
3: Nou ja, nu we weten dat achtbanen dat kunnen zijn, dan kan je eigenlijk nergens meer goed rondlopen eigenlijk. Hè? Dus dat is een geintje natuurlijk. Maar
0: hou op met me.
3: In heel veel dingen zit een risico. Dus ik denk ook dat we het aan die kant moeten bekijken. Hè? Dus als je een leuk leven wil leiden, dan zitten daar ook risico's aan vast. En dat geldt voor heel veel keuzes die we maken. Ook voor ons leefstijl of een drankje drinken op een terras of wat dan ook. Dus ja, je kunt het bekijken, heeft alles een risico? Ja, dat heel veel dingen wel.
0: Ja.
3: Het is ook interessant dat eerst maakten we ons zorgen over boksen en daarna over merkenvoetbal en daarna over koppen in het voetbal. Dus dat verspreidt zich ook een beetje.
0: Mm-hmm.
3: Ik weet dat er onderzoekers bezig zijn met het uitzoeken van krachten op het hoofd bij veel meer andere sporten bijvoorbeeld. Hè. Dus sporten waarbij je ook klap op het hoofd kunt krijgen, zoals bijvoorbeeld mountainbiken. Maar ook bijvoorbeeld schoonspringen, waarbij de klap op het water een invloed zou kunnen hebben. Hè. Dat weten we allemaal nog niet. Het is allemaal nog echt slecht onderzocht. Maar daar zijn mensen wel mee bezig van oké, wat is daar de belasting op het hoofd? En moeten we ons daar zorgen over maken?
0: Ja, ik zie dat niet echt voor me straks, een schoonspringer met een helm op.
3: Nee, maar een helm gaat ook niet alles daarin het verschil maken. Hè? Dus een helm die beschermt eigenlijk vooral op schade aan de schedel.
0: Ah.
3: En aan de huid. En bij ernstiger letsel, ook hersenletsel, laat dat duidelijk zijn. Als je gaat fietsen of iets dergelijks. Maar ik vraag me inderdaad af of het voor elke sport een middel zou zijn om de klappen op te vangen. Want voor bijvoorbeeld voetbal is een helm met een harde buitenkant ook geen optie.
0: Nee. Lotte, jij had volgens mij nog een vraag, of niet?
7: Ja, ik vroeg me af, want dit zijn heel veel sporten. Zijn er ook, zeg maar, gewoon in het dagelijks leven niet sporten dingen waarvan we toch misschien iets beter op moeten letten, waar we van moeten weten?
3: Keukenkastjes, hè?
0: Ik was al bang dat het zou komen.
3: Keukenkastjes. Ja, gewoon niet je hoofdstoot is, gedaan.
7: Dat het.
3: Ja.
0: Okay. Ja. En het bangen tijdens een concert.
3: Ja. Ik kan zo niet 1, 2, 3 iets noemen, zoals je aan mijn antwoord komt.
7: Noem me een stuk veiliger.
0: Je voelt je een stuk veiliger. Jullie nooit last gehad van hersenletsel allebei?
6: Godzijdank niet.
0: Nee. Jij, godzijdank niet.
7: Ik heb 1 keer een lichte hersenschudding gehad. Toen kreeg ik een elleboog heel hard op mijn hoofd tijdens het uitgaan. En toen merkte ik toch van, ik ben wel heel erg moe nu daarna. Echt ongebruikelijk moe. En toen zei de huisarts ook wel, ja, ik vermoed dat dit een lichte hersenschudding is.
0: Okay,
7: maar je kan dat inderdaad dus niet. Hij zei ook, we kunnen geen test doen, omdat, ja, het is maar even gokken.
0: Ja,
7: kan er niet veel aan doen.
0: Nee. Stel dat je het hebt, kun je er weer van hersenletsel afkomen, Mars? Of kan het ook gewoon blijvend zijn?
3: Ja, dat hangt dus heel erg af van die drie categorieën die we aan het begin hebben genoemd. Hè. Dus als je hebt over ernstig hersenletsel, dan is het eigenlijk vrijwel altijd zo dat mensen dan gaan revalideren. En ja. Dan nemen we aan dat in de meeste gevallen mensen zullen moeten leven met een nieuwe versie van zichzelf. En dat kan heel verstrekkend zijn. Je moet opnieuw leren lopen, nieuw leren praten. Er kunnen cognitieve stoornissen blijven, zoals een zwak geheugen of andere zaken. Die revalidatie is erop gericht om die gevolgen zo klein mogelijk te maken. Dus om het herstel te optimaliseren. En soms is dat heel intensief. Mm-hmm. Vaak blijft er dan ook wel wat over waar mensen mee moeten leven. En waarvoor zij hun leven op een andere manier kunnen inrichten om die impact kleiner te maken. Maar in veel gevallen zal die impact heel groot zijn. Dus dat geldt voor dat ernstige hersenletsel. En als we het dan hebben over hersenschuddingen, dan geldt dat voor 80% van de mensen de klachten binnen een maand over zijn. Maar dat voor 20% van de mensen, ongeveer, die klachten veel langer blijven. Dat kan zijn van weken tot maanden tot zelfs jaren. En dat kan ook heel invaliderend zijn. Dus mensen kunnen dan echt lange periodes thuis zitten. En niet meer de werknemer zijn die zij zouden willen zijn. Of de ouder zijn die zij zouden willen zijn. Dus dat kan verstrekkende gevolgen hebben. En vaak heeft dat... We weten niet precies hoe dat komt. Dat het bij de een wel zo is en bij de ander niet. En dat het bij de ene wel weer overgaat en bij andere mensen langdurig blijft. Maar ook voor die categorie geldt dat er veel mensen wel weer herstellen tot goed functioneren. En als we dan die de herhaalde impacts op het hoofd bekijken.
0: Ja, dus niet, door een incident hersenschudding, maar echt dat je herhaald je hoofd bloot hebt gesteld aan klappen.
3: Ja, exact. Ja, dan is het dus niet een directe uitingsvorm, maar pas een hele late uitingsvorm. Ja. Wordt nu geassocieerd met een verhoogd risico op dementie.
0: Ja, ik heb zelfs een keer een documentaire gezien dat iemand er ook een persoonlijkheidsstoornis van kreeg. Kan dat? In Amerika was dat. Agressiever van zouden worden zelfs.
3: Ja, zeker. Ja, dus als specifieke delen van het brein uitvallen door die schade. Bijvoorbeeld aan de voorkant van het hoofd, frontale cortex. Ja, daar zitten functies die heel belangrijk zijn voor de regulatie van gedrag. Dus het onderdrukken van je primaire responsen.
0: Ja.
3: En op het moment dat deel van de hersenen specifiek vrij ernstig beschadigd raakt, of sneller achteruit gaat, sneller verouderd, dan kan het zijn dat daar inderdaad persoonlijkheidsveranderingen door ontstaan. Omdat je de hele dag bezig bent om bepaald heel primair gedrag te onderdrukken. Ja. Dan dus dat niet meer kan.
0: Ik zit met een dilemma, want ik vind het altijd leuk om in het weekend even een potje te gaan sparren, lekker te boksen enzovoort. Maar is dat dan nog wel verstandig?
3: Nou ja, over boksen maken we ons ook wel zorgen. Hè. Dus boksen, daar is een inherent onderdeel van het spel om blootstelling aan het hoofd te hebben. Hè. Dus ja. Dat is ook nog weer anders dan met andere sporten. En is eigenlijk het doel om iemand knock-out te slaan, min of meer. En dat is per definitie minstens een hersenschudding. Dus daar moet je echt wel. Ja, ik zou echt voorzichtig zijn met boksen.
0: Weet je wat? Dan ga ik maar naar het terras toe. Dat is misschien een beter idee.
3: Voor 0.0 dan.
0: Ja, heel goed. Neurowetenschapper Mart Konings. Dank je wel voor dit college. En ook dank aan mijn panel, Lotte van den Boom, Alexander Hammelburg, die inmiddels al onderweg is naar een bruiloft, en Bart van Ruiven. Op deze zender zometeen het Radio 1-journaal met Dielke Teerstra maandag. Dan is de Rode Draad weer. Dan met Stefan om 7:00 's avonds. Maak er een mooi weekend van. En voorzichtig, hè? Met de hersenen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Hoe werkt onze monarchie?
3: Leve de koning! Hoera!
0: Wat doet de koning?
4: Veel praten.
5: Ik denk dat het meer een gezicht is van Nederland dan dat ze echt nodig zijn.
0: In podcast De Monarchie praten we je bij en duiken we dieper in een actueel onderwerp.
6: Leden van de Staten-Generaal.
0: Hoeveel kost het Koninklijk Huis? Is het nog van deze tijd?
7: Ja, ze staan wel ergens voor.
8: Nee, ik vind het ouderwets.
9: Dat mensen over ons iets willen zeggen, dat is inherent aan onze positie.
10: En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht.
0: De Monarchie, een podcast van de NOS. Nu op NPO Luister.
11: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen pitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
22: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
0: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Tata Steel en het kabinet nemen nog meer tijd om afspraken te maken over verduurzaming.
2: eerste nieuws is Sid van der Linde.
4: Een groep hackers claimt ingebroken te hebben bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Dat hackers zelf slachtoffers benaderen is bijzonder, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
7: Ja, dat is wel nieuw en Flink heeft dat trouwens inmiddels ook aan ons bevestigd dat dit gebeurt. Klanten van Flink worden nu benaderd en als ze voor 2 oktober geen 10 tot 15 euro ongeveer in cryptovaluta betalen, dan worden hun gegevens gepubliceerd op het dark web.
4: De hackers zeggen dat ze de gegevens van een miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. Premier Jette gaat de komende dagen praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jette zegt dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen zijn bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. De stichting die moet controleren of bankmedewerkers integer werken, stopt ermee. Ze vinden dat banken niet genoeg meewerken. Van banken wordt verwacht dat ze zelf zaken aanleveren bij de tuchtrechter, maar dat doen ze bijna nooit. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's worden teruggeroepen vanwege een mogelijk probleem aan het stuur. Hierdoor zou de stuurbekrachtiging kunnen uitvallen. Het gaat ook om auto's in Nederland. Eigenaren van zo'n auto krijgen een brief en kunnen het gratis laten repareren. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni, waar ook Forza Italia, de partij van Berlusconi, onderdeel van uitmaakt, heeft de verandering doorgevoerd. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Zo werd hij beschuldigd van fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Berlusconi was 3 keer premier van Italië. Max Verstappen heeft zich slechts als 8e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De kwalificatie was sowieso verrassend, zag racecommentator Louis Dekker.
23: De grootste verrassing in de kwalificatie was dat WK-leider Kimi Antonelli meteen in de eerste sessie de muur inknalde en morgen als 16e moet starten. Verstappen stelde ook teleur met plek 8, vooral omdat hij heel competitief was in de trainingen en iedereen dacht dat pole position realistisch leek. Nou, dat was het helemaal niet. George Russell was de snelste van allemaal. En niet zo'n beetje ook bijna een seconde sneller dan de rest.
4: Naast Mercedes-coureur Russell begint op de voorste rij Ferrari-rijder Charles Leclerc. Oscar Piastri van McLaren start als 3e. Verstappen werd ook nog afgetroefd door Red Bull-teamgenoot Isaac Hadjar, die de 4e kwalificatietijd reed. Het weer, het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het minder koud dan afgelopen nacht. Morgen wat bewolking en kans op een bui. Het wordt rond de 21 graden.
2: Dankjewel, Sid. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
24: Middag, Dielke.
2: Hoe gaat het op de weg vandaag?
24: Dat is een hele drukke spits met 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. En de afsluiting van de A27 bij Gorkum in beide richtingen veroorzaakt extra vertraging. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg een uur vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk een uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En tot slot de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 3 kwartier op onthoud.
2: Premier Jette is nog maar koud terug uit New York en de begrotingsonderhandelingen gaan alweer verder. Onze Haagse verslaggever praat ons zo meteen bij.
25: Ster. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
26: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
25: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
27: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen? Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
3: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
5: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
9: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het kabinet stelt het besluit over de toekomst van Tata Steel met een half jaar uit. Verslaggever Sanne van Hoorn, waarom doen ze dat?
10: Er is gewoon nog meer tijd nodig. Er hangt zoveel boven die fabriek. Niet alleen vervuiling, maar ook een strafrechtelijk onderzoek. Een sluiting van twee belangrijke onderdelen van die fabriek. Wat betekent dat allemaal? En is die 2 miljard investering in vergroening, is dat dan niet weggegooid geld?
2: Onze correspondent Maurice Lede dook voor ons in de golven aan de Senegalese kust. Waarom, Maurice?
12: De West-Afrikaanse kust is een steeds populairder wordende surfbestemming. Het hele jaar door zijn er golven. En dat creëert nieuwe kansen voor meisjes en jonge vrouwen.
2: Maar eerst naar Den Haag. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Dat zei Jette net bij zijn wekelijkse persconferentie. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Wat voor voorstel zou dit dan kunnen zijn?
13: Ja, inhoudelijk weten we er nog niet zoveel van, want het is echt heel vers. En wat ook wel opviel de afgelopen week is dat echt radiostilte was in Den Haag over dit onderwerp. Er werd echt flink onderhandeld tussen die drie coalitiepartijen van wat kunnen we nu precies aanbieden aan de oppositie. Daar zaten ze lange tijd niet op één lijn. Maar Jette zei dat dat vandaag dus wel gelukt is. Het gaat dan over drie onderwerpen. De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid. En de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de drie heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie. En Jette denkt dus dat hij een aantrekkelijk voorstel heeft, zei hij zojuist.
28: Wij zijn vanochtend op het punt gekomen dat we zeggen, we hebben weer een goed voorstel, denken wij, op basis van het debat dat we bij de algemene politieke beschouwing hebben gevoerd met de oppositie. En kunnen dus ook de komende dagen gesprekken met die partijen gaan voeren.
13: Ja, die gesprekken worden dus nu ingepland voor morgen en maandag, zondag ook. Horen we, die afspraken zijn op dit moment, worden die pas gemaakt. Pas net na de persconferentie zijn ze dat lijntje gaan leggen met de oppositie. Dus wanneer is nog niet precies duidelijk wanneer wie aan tafel zit. Maar ze zijn die afspraak nu aan het maken. En er was dus wel even tijd nodig om op één lijn te komen bij de coalitiepartijen. Maar dat is dus vandaag gelukt.
2: Ja. En gaan die gesprekken gevoerd worden met links en rechts? Is het nog steeds zo dat het kabinet niet wil kiezen tussen één van die twee?
13: Ja, dat zei Jette vandaag opnieuw. En dan gaat het eigenlijk vooral om het belastingplan. Dus dat betekent, hoe ga je je plannen nu betalen? Daar moeten ze over 7 weken uit zijn, want dan wordt er gestemd over dat belastingplan. Dus dan moet er een meerderheid zijn, anders heeft het kabinet echt een probleem. En daar wil Jette echt een ruime meerderheid hebben.
28: Het zal echt niet makkelijk zijn om dat voor alle begrotingen voor elkaar te boksen. Maar we proberen dat wel echt te doen op het belastingplan. Omdat daar een aantal hele grote keuzes en hervormingen in zitten die deels voortvloeien uit het coalitieakkoord. Die grote impact hebben op werkende mensen, op bedrijven. Dus daar is de inzet wel echt op gericht. Ja.
11: Ja, dus het belastingplan dat moet 100 zetels hebben, maar die andere begrotingen, misschien kijken het ook naar de signalen van de algemene beschouwingen en dat kunnen er wel eens wat minder worden, 80 of zo?
28: Ja, nou ja, kijk, in de ideale wereld voor elke begroting. Maar we hebben bij de APB natuurlijk ook partijen horen zeggen dat ze op specifieke onderwerpen nog wel heel kritisch zijn. Maar dan is er gelukkig ook nog wat werk te doen voor de vakminister.
13: Ja, je hoort hier Jette al wel een beetje een beweging maken. Mm. Dat eerst had hij het over, ik wil een groot akkoord met 1 of 2 partijen. Dat je weet dat die partijen de hele begroting gaan steunen. Dus alle onderwerpen. Nou, tijdens de politieke beschouwingen zei Joost Eerdmans al dat hij bepaalde begrotingen niet zo over te spreken is. En die waarschijnlijk niet gaat steunen. Ja, daar lijkt het nu toch op uit te draaien. Dat ze dus ja, toch keuzes moeten gaan maken per onderwerp. En dat betekent ook dat het heel lang onzeker blijft. Wat er nou precies volgend jaar gaat gebeuren. Dat tot het einde aan toe, tot het einde van het jaar onderhandeld wordt per onderwerp, hoe het er precies uit gaat zien.
2: Komend weekend dus in ieder geval die gesprekken. Zit de BBB daar ook bij? Want die partij was in eerste instantie niet uitgenodigd, hè, na een motie van wantrouwen.
13: Nee, die zat een beetje op het strafbankje. BBB had een motie van wantrouwen tegen het kabinet gesteund tijdens die politieke beschouwingen. En daarmee zeg je eigenlijk, ja, ik heb helemaal geen vertrouwen in dit kabinet. En Jette zei daarom, ik ga ze voorlopig niet uitnodigen. 6 partijen wel, daar zit BBB niet bij. Gaat het om Pro, Ja 21, 50+, ChristenUnie, SGP en Volt. Die partijen die hebben nu als eerste het gesprek. Maar Jette zei zojuist, BBB is toch niet helemaal van tafel.
14: Gaat u nou BBB uitnodigen of moet de heer Vermeer zichzelf melden?
28: Nee, hij krijgt een uitnodiging.
13: Ja, hij krijgt dus een uitnodiging. We weten niet precies wanneer. Maar BBB zit toch weer een beetje aan tafel. Ja.
2: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Tata Steel en het kabinet nemen een half jaar extra om afspraken te maken over het duurzamer maken van de fabriek in IJmuiden. Nederland wil tot 2 miljard daaraan meebetalen en onderhandelde met Tata Steel, maar ze komen er niet uit. En dus stellen ze het een half jaar uit. De deadline om het eens te worden lag op eind september. Minister van Klimaat en Groene Groei van Veldhoven zei het net zo.
15: De deadline is verlopen omdat we van de zomer hebben gehoord dat 2 heel vervuilende onderdelen van de fabriek dicht moeten. En die planning moeten we natuurlijk nu verwerken in alle mijlpalen en afspraken die we met Tata willen maken. En daarom hebben we wat meer tijd nodig.
2: Dus dat draait allemaal om die 2 vervuilende delen van de fabriek. Verslaggever Sanne van Hoorn, welke delen zijn dat?
10: Dat zijn kooksgascentrales. En die stoten heel veel roet uit en dergelijke. Vervelend voor de omgeving, maar ze stoten ook nog eens heel veel CO2 uit. Vervelend voor het klimaat. Maar ze moeten dicht vanwege die vervuiling voor de omgeving, zegt de Milieudienst. Ja, het zijn fabrieken waarvan kolen en gas en een staalproduct worden kooks gemaakt. En dat kan je dan weer gebruiken om verder staal mee te maken. Het zijn wel 2 essentiële fabrieken. En die moeten dus dicht. En daar, wat dat betekent, ja, daar moet dus langer over gepraat worden.
2: Ja, maar kan het überhaupt wel dat je dus zo'n essentieel onderdeel van dit verwerkingsproces er tussenuit haalt?
10: Ja, goede vraag. En die werd ook gesteld aan minister van Veldhoven. Volgens haar kan het.
15: Tata kan importeren, dus dan gaan ze niet meer dat gedeelte van het proces zelf doen, maar die grondstoffen importeren. Het zijn allemaal natuurlijk dingen die impact hebben op zowel de techniek als de business case van zo'n bedrijf. En daarom hebben we nog wat tijd nodig om dat weer allemaal netjes met elkaar uit te onderhandelen en goed op papier te krijgen.
10: Ja, en de business case van dat bedrijf, dat betekent gewoon of er onder de streep nog groene cijfers staan, of er een beetje geld verdiend wordt. En ja, als je het moet importeren, wordt het duurder natuurlijk. Uitstoten, Europese regels, wordt ook al duurder. En ja, als je dan ook nog bedenkt dat die kooksgasfabrieken energie leveren voor de rest van het proces, wat je dan ook weer op een andere manier moet halen, is dat echt de vraag of je dan nog wel rendabel bent. En die vraag die stelde we aan de topman van Tata Steel uit Muiden.
16: Omdat een van de dingen is de eerdere sluiting van de twee kooksfabrieken. Wat moet worden opgelost en moet worden meegenomen. Ja, dat vraagt eenvoudigweg tijd. En ik ga er wel vanuit dat onze mensen dat zullen begrijpen. Zodat er uiteindelijk een mooi resultaat ligt.
10: Ja, blijft optimistisch, kan ook niet anders. Maar er wordt onder gepraat met deze man, maar onderhandeld op de achtergrond natuurlijk met Tata India, het grote bedrijf wat op meer plekken fabrieken heeft en dergelijke. En wat uiteindelijk een afweging maakt, die gaat over geld en wat minder over het Nederlandse belang.
2: Ja, en ook wat minder misschien over de mensen die werken bij Tata. Want dat zijn er direct en indirect bijna 30.000.
10: Ja, het zijn er veel, hè? Ja, en dat zijn natuurlijk ook vaak de omwonenden die last hebben juist weer van die vervuiling. Dus ook zij zitten nu weer een half jaar langer in de onzekerheid. Toch merk je bij hen niet per se negativiteit. Want ja, het kan ook betekenen dat ze er uiteindelijk wel uitkomen. En dan wordt iedereen daar beter van. Dit zei bijvoorbeeld Lisa Valent. Zij is van de Dorpsraad Wijk aan Zee.
0: Ik kan het me voorstellen dat de overheid nu nog niet geld gaat geven. Want eigenlijk is nog niet duidelijk wat er voor gezondheid en milieu, wat de effecten zullen zijn. En dat zou je toch op zijn minst moeten willen weten voordat je de beslissing goed kan nemen. En biedt de kans om de gezondheid te borgen nu. Waar ga je je belastinggeld aan uitgeven? Laat het dan wel wat opleveren.
2: Ja. Je zei net ook al, Sander, wat er ook nog boven de fabriek hangt is het strafrechtelijk onderzoek tegen Tata. Speelt dat nog mee in deze vertraging?
10: Ja, natuurlijk wel, want kun je wel afspraken maken met een bedrijf wat misschien strafrechtelijk veroordeeld wordt, met een topman die misschien strafrechtelijk veroordeeld wordt. Het duurt natuurlijk allemaal nog heel erg lang, maar ja, het speelt mee in die onmogelijke mix van de minister. Je moet denken aan de milieubelangen van de omgeving, je moet denken aan de klimaatdoelen die je als Nederland hebt. Weet je afspraken te maken, nou, je meteen wel 5% van de CO2-reductie landelijk weg. En dat is ook wat waard. Je moet rekening houden met het maatschappelijk draagvlak. Je moet rekening houden met die 2 miljard die je niet aan iets anders uit kan geven. Je moet rekening houden met het feit dat als je die 2 miljard hebt besteed en Tata trekt alsnog de plug eruit, ja, dan is je geld weg. Ziet er maar aan te staan. En de vraag is dus ook, is die afweging over een half jaar anders?
2: Dankjewel, Sander van Hoorn. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
4: In het gebouw van het Openbaar Ministerie in Amsterdam is een verdacht pakketje gevonden, dat meldt de stadszender AT5. De explosieven opruimingsdienst Defensie is aanwezig om het pakket te onderzoeken. Het gebouw hoeft trouwens niet te worden ontruimd. Wel zijn sommige medewerkers naar een andere ruimte gebracht. Er is niemand voor aangehouden. Het Drents Archief waarschuwt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie in stamboomonderzoek. RTV Drenthe meldt dat. Steeds vaker worden documenten opgevraagd die helemaal niet blijken te bestaan. En namen van mensen worden er ook verzonnen door AI. En dat leidt tot frustratie bij medewerkers, want die zijn soms dagen in het archief aan het zoeken voor niets.
7: Er wordt heel stellig gezegd, dit moet er zijn, en dat is er dan niet. Voor de mensen die onderzoek doen is dat heel vervelend. Want ze krijgen dat overtuigend bewijs, maar krijgen toch fouten in hun stamboom. Het is daarnaast ook heel vervelend voor ons, want het kost ons heel veel extra tijd.
2: Ja, dus mensen beginnen thuis aan een stamboomonderzoek en roepen daarbij de hulp in van een AI-programma.
4: Ja, die vragen zoek het maar even uit, tot en met Karel de Grote. Ja, en vervolgens is het Drents Archief daar dus extra tijd mee kwijt. Ja, ze zijn er niet tegen, maar ze zeggen wel, denk zelf ook goed na als je zo'n verzoek indient. En dat je bronnen ook wel moet controleren natuurlijk. Naast cremeren en begraven wordt het binnenkort ook mogelijk om het lichaam van een overleden persoon te resomeren, dat meldt het ANP. Betekent dat het stoffelijk overschot wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dat mogelijk te maken, liet hij vandaag na de ministerraad weten. Dat hing al heel lang in de lucht, maar resomeren is nog niet toegestaan in Nederland. Het wereldkampioenschap frietbakken gaat bijna van start. In Frankrijk gaan frietbakkers uit de hele wereld met elkaar de strijd aan. Oud-winnaar Siem van Brugge gaat er alles aan doen om die titel te verdedigen. Dat zei hij op Radio 10. En zijn geheim dit jaar is...
17: Nou, ik zou dit jaar zeggen de aardappel.
18: Dus dat is mooi. Of heb je nu het geheim verklapt? Nou, achter, god, ze luisteren toch niet in Arras, dus dat scheelt.
17: Nee, ik heb het recept zelfs op onze website gezet. Oh, dus okay. Ik hou niks geheim.
4: Het gaat dus om de aardappel van het Sevilla-ras. Het recept staat dus op de website, dus je kunt thuis ook aan de slag.
2: Kunnen aan de slag. Ah, lekker. Dankjewel, Sid. Edwin, hoe gaat het op de weg?
19: Het is erg druk op de weg met ruim 700 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. De afsluiting van de A27 bij Utrecht door werkzaamheden veroorzaakt veel extra vertraging. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. 3 kwartier vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.

0: Everything but the girl missing. Generaties lang was de zee het domein van mannen. Maar langs de kust van West-Afrika zijn steeds meer vrouwen die traditie aan het doorbreken. In Senegal gaat surfkampioene De Gun Tune de vissersdorpen langs om meisjes kennis te laten maken met surfen. In de hoop dat zij dat gevoel van vrijheid kunnen ervaren. Onze correspondent Maurice Leden ging kijken bij zo'n surfsessie.
1: Het ondiepe gedeelte van de Atlantische Oceaan is als een golfslagbad voor gezinnen. Iedere golf wordt met gejuich ontvangen. De deining van de oceaan zorgt hier het hele jaar door voor golven. En daarom verschijnen tussen de kleurrijke houten vissersboten steeds meer surfplanken. En door het populairder worden van surfen kunnen ook meisjes op de golven groeien. Ik voel me beter op het water dan op het land. Surfen geeft mij een gevoel van vrijheid. En dat kan ook bijna niet anders voor De Gun Tune. Zij is tweemaal surfkampioene van Senegal en kampioen van Afrika. De vrijheid die zij op haar plank ervaart, geeft ze tijdens een surfles door aan jonge meisjes. In de hoop hun blik te verruimen. Mamé en ook Endai van team kijken erg tegen De Gun op. De Gun is als een voorbeeld voor mij. De Gun is een geweldige surfer. Als ik groot ben, wil ik net als zij worden. En misschien zelfs nog wel beter. Net naast de drukte legt De Gun op het zand aan 11 meisjes uit hoe ze op een surfplank moeten staan en voor welke gevaren ze moeten waken. Als je in het water bent, moet je dit koord niet zomaar vasthouden. Dat is gevaarlijk. Als deze om je heen komt te zitten, kun je jezelf verwonden. Ook in de maatschappij krijgen meisjes te maken met verschillende obstakels. Verreweg de meeste meisjes gaan naar de basisschool en ronden die vaker af dan jongens. Desondanks rondt uiteindelijk minder dan 20% van die meisjes het voortgezet onderwijs af. Onder andere een vroeg huwelijk, zwangerschap of zorgen over veiligheid kunnen hun schoolloopbaan in de weg staan. Als meisjes ouder worden, krijgen ze vaker te maken met traditionele verwachtingen over hoe een vrouw zich hoort te gedragen. Zo wilde De Gun stoppen met school om haar familie te helpen. Zeker als je opgroeit in een groot gezin, wordt al snel gezegd dat je mee moet helpen in het huishouden. Op die manier krijg je als meisje

0: minder kans om buiten te komen. En die meisjes hoopte Kim juist te bereiken. Met alle zorg bevestigde Kim het koord van de surfplank aan de enkel van Mame. Waar de golven nog niet zo groot zijn, gaat Mame in haar knalroze shirt op het knalgele surfboard liggen. De Kim houdt de plank vast en zodra er een golf komt, laat ze los zodat Mame op de plank kan staan. Althans, dat is de bedoeling. De golf blijkt groter dan verwacht en overspoelt hen allebei. Er wordt even gelachen, het duimpje gaat omhoog en ze haasten zich terug naar de golven voor een volgende poging. Dat is voor mij heel belangrijk. Surfen heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Het heeft mij geleerd om door te zetten, ook buiten het surfen om, op school en in andere situaties. Again hoopt dat meer meisjes de vrijheid van de zee opzoeken en zich vrij voelen om zelf te bepalen hoe ze willen leven. Een boodschap die, na een vermoeiende maar succesvolle kennismaking met het surfen, bij Endai is aangekomen. Want zij weet het zeker. Deze sport is niet alleen voor mannen, het is ook voor vrouwen. Surfen kan vrouwen kansen geven om succesvol te worden.
1: Een reportage was dat van correspondent Maurice Leden.
2: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
7: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Hans, waar liggen de regenjassen?
9: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
10: Allsafe geeft ruimte.
7: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
12: NPO Radio 1.
1: 1 voor half 5. Hier is Sit met de hoofdpunten.
13: Kitty Jong, oud-vicevoorzitter van de FNV, is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Zij kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden van Pro zich in het Europees Parlement aan te sluiten bij de Europese Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Mogelijk beginnen die gesprekken morgen al. Jette zegt dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Zij deden daarvan aangifte.
1: Weerman Peter Kuipers-Munneke, wat voor weekend krijgen we?
14: We krijgen een weekend met redelijk veel zon. Hoewel, ja, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je, als het goed is, nou, bijna nergens überhaupt een wolk. Dat zal niet zo zijn in het weekend, want zeker morgen overdag trekt er wel wat bewolking over. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ook heel aangenaam qua temperatuur. Laten we het even in detail bekijken. Vannacht koelt het af naar zo'n 8 tot 12 graden. Het wordt het koudst in het binnenland en aan zee blijft het iets warmer. En morgen hebben we dan vooral in het uiterste noorden van het land kans op een heel klein beetje lichte regen. De rest van het land blijft het droog, trekt wel af en toe wat bewolking over en het wordt zo'n 9 19 tot 21 graden. Zondag dan ligt de temperatuur in het noorden van het land op zo'n 21 of 22 graden. En in het zuiden van het land zou het maar zo eens 26 of zelfs 27 graden kunnen worden. En ook dan is er zon. Sterker nog, zondag is er iets meer zon dan op de zaterdag. En als we dan nog heel eventjes vooruitkijken, de week daarna, dan hebben we maandag een enkele bui, maar koud wordt het zeker niet, zo'n 22 graden. En daarna krijgen we dinsdag en woensdag twee dagen die echt heel ongewoon warm zijn. Dat zijn de laatste dag van september en de eerste dag van oktober. Ja, en dat gaan we allemaal meemaken met temperaturen van 25 graden of hoger. Ja, dat is echt wel bijzonder. Ja.
1: Dankjewel, Peter. De verkeersinformatie dan, Edwin Gerritsen.
15: Met een hele drukke spits, bijna 800 kilometer file. De afgesloten A27 bij Gorinchem veroorzaakt extra vertraging op veel wegen. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, een uur extra reistijd. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 3 kwartier, 1 rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam 1.5 uur, er zijn 2 rijstroken dicht. A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Ridderkerk 1 uur oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd.
1: Het was een stevig rapport van de AIVD en de NCTV deze week. Rechtsextremisme krijgt voeten aan de grond in Nederland. Ik spreek zo iemand die met extreemrechtse jongeren werkt.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het wordt steeds normaler om rechtsextremistische uitspraken te doen, maakt een rapport van de inlichtingendienst AIVD en coördinator terrorismebestrijding NCTV deze week duidelijk. De grenzen verschuiven en dat kan invloed hebben op onze veiligheid, is de analyse. Bij het landelijk steunpunt extremisme komen mensen waar zorgen over zijn, omdat ze mogelijk kunnen radicaliseren. En Michel Letterboer werkt voor dat landelijk steunpunt extremisme. Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
1: En u werkt dus met mensen die extremistische gedachten hebben. Ziet u bij hen ook dat dat normaler wordt om extremistische uitspraken te doen?
22: Ja, wat we in ons werk zien bij de mensen die wij begeleiden is dat zij wel een hele grote impact ervaren van de extremistische boodschappen die rondgaan. En zodoende dat de zorgen die er zijn niet heel snel meer worden herkend. En daarin zie je meer die normalisering die we ook terugzien in het rapport van de NCTV.
1: En wat bedoelt u met dat we een grote impact of dat zij een grote impact zien van dat soort boodschappen?
22: Nou, zonder dat deze mensen zich er al te snel of vroeg van bewust zijn, de mensen die uiteindelijk bij ons in de begeleiding bijvoorbeeld komen, worden zij meegesleept in een wat wij noemen radicaliseringsproces. Dus dat begint online met de boodschappen waar het in het rapport ook over gaat. En op een gegeven moment leidt dat tot dat zij steeds verder gaan in dat proces en terechtkomen in bijvoorbeeld zeer ongezonde of gewelddadige omgevingen.
1: Ja, en ze komen dus in eerste instantie in aanraking met het gedachtegoed online, zegt u. En dat zijn boodschappen die in eerste instantie wat normaler lijken.
22: Nou, wat we vooral zien is dat ze normale inderdaad gaan lijken, doordat het extremisme aan zich steeds beter wordt verhuld of heel subtiel wordt weergegeven in een boodschap die veel aantrekkelijker, veel aanlokkelijker klinkt en vooral ook door jonge mensen steeds minder snel als problematisch wordt gezien.
1: Ja, en wat voor boodschappen zijn dat dan?
22: Nou, het zijn boodschappen die een bepaald sentiment naar vroeger, een bepaalde hang naar vroeger inhouden. Ook heel vaak over de tijd van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. En een interesse versterken bij jongeren die bijvoorbeeld gaat over geschiedenis, over het leger. Interesses die er al zijn, maar ook die inspelen op onzekerheden van jongeren. En een zoektocht naar identiteit en zingeving bijvoorbeeld.
1: Maar u ziet dus ook dat dat een beetje verhuld wordt. Dat het niet zozeer iemand is die de Hitler goed brengt bijvoorbeeld, maar dat het een subtielere boodschap is.
22: Ja, je ziet vooral een verschuiving inderdaad van hele subtiele boodschappen die nog niet op het eerste gezicht zeer extremistisch lijken naar steeds explicieter extremisme. En op het moment dat je met dat expliciete zou beginnen, dan zou het eenvoudigweg afschrikken. En je ziet dat daar een verschuiving in plaatsvindt, dat jongeren online materiaal tegenkomen, content tegenkomen die uiteindelijk steeds extremer wordt. En dat is een pad dat ze op een gegeven moment inslaan.
1: Zien jullie ook dat er steeds meer jongeren bij jullie komen?
22: Nou ja, of er meer jongeren komen, dat is een beetje de vraag. We hebben niet altijd de cijfers bijvoorbeeld van heel Nederland. Maar wat wij wel zien bij de mensen die we begeleiden, is dat de leeftijd vooral omlaag duikt. Dat is ook iets wat je terugziet in het dreigingsbeeld dat de NCTV jaarlijks publiceert. Dat wij wel steeds jongere mensen tegenkomen. En vaak gaat het dan ook om minderjarigen.
1: Ja, want waar hebben we het dan over? Hoe minderjarig?
22: Als ik kijk naar de rechtsterroristische omgeving waaruit sommige mensen voortkomen die wij bijvoorbeeld begeleiden, dan is een leeftijd van 13 tot 16 jaar vrij gangbaar.
1: 13 tot 16 jaar. Dat is echt heel jong.
22: Ja.
1: En hebben die jongeren zelf door hoe extreem de gedachten zijn of de dingen die ze tegenkomen?
22: Soms hebben ze wel door dat het extreem is waar ze mee bezighouden, maar hebben ze niet altijd door tot welke risico's dat kan leiden. Ze zijn er zich niet altijd van bewust welke gevaren op de loer liggen, welke gevolgen online en offline gedrag uiteindelijk zou kunnen hebben.
1: Ja. En u zegt al, die extremistische boodschappen die zijn vaak een beetje verhuld, hè? Zeker op sociale media. Hoe kun je nou bijvoorbeeld als ouders doorhebben dat iemand dreigt te radicaliseren?
22: Nou, het is voor ouders vooral belangrijk om het gesprek heel goed te voeren met je minderjarige, met je kind. Het gesprek vooral ook over die online wereld. Die is al heel onzichtbaar voor veel ouders, ook heel ongrijpbaar. En het is belangrijk dat dat gesprek over die online wereld niet pas begint als er zich problemen voordoen, of pas in de puberteit. Maar dat je het opbouwt om met je kind te kunnen praten over niet alleen hoe was je dag, maar ook hoe was je dag online.
1: Ja, en dat je daardoor ook een beetje te weten komt wat die dingen betekenen die ze zien.
22: Onder andere, en dat je ook gedrag signaleert bij je kind dat opvalt, dat afwijkt, dat je kind zich anders gaat gedragen, zich meer terugtrekt, wat stiller wordt, ook weigert te praten over wat hij online doet, misschien zelfs angstig of boos reageert wanneer diegene wordt aangesproken op, goh, wat doe je nou eigenlijk online? Dat soort gedragingen vallen bij ouders op en het idee is dat je daar vervolgens ook over in gesprek kunt gaan, zonder oordeel, maar wel op onderzoek uitgaat van, joh, hoe gaat het nou eigenlijk met je?
1: Hoe krijgen jongeren er weer uit?
22: Waar wij in ons werk op inzetten is het begeleiden van mensen in het vergroten van de afstand tot extremisme. In ons werk noemen we dat disengagement. Dat is iets anders dan deradicalisering. We zijn geen gedachtenpolitie. In Nederland ben je natuurlijk vrij om te denken hoe je wilt. Dus de opvattingen aan zich zijn niet altijd het probleem, als wel het gedrag dat eruit voortvloeit. En wij proberen mensen te helpen om los te komen uit die extremistische invloed en die extremistische omgeving.
1: En hoe doen jullie dat?
22: Door hele intense gesprekken te voeren en inderdaad aan te geven, joh, ik ben hier om jou te begrijpen. Hoe kijk jij nou eigenlijk naar de wereld? Hoe is dat nou eigenlijk opgebouwd? Als jij een bepaalde opvatting of een idee hebt, hoe kom je nou tot dat idee en daar eens over hebben? En als jij bijvoorbeeld geweld daarin een heel belangrijk middel vindt, kunnen we bijvoorbeeld heel simpel eens kijken naar de effectiviteit daarvan en hoezeer kijk je daar tegenaan? Hè? Hoe kunnen we daar eigenlijk wat meer nuance in aanbrengen om iemand daar zelf kritischer naar te laten kijken?
1: Veel dank voor de uitleg, Michel Letterboer van het Landelijk Steunpunt Extremisme.
0: Tot 6 uur.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: De ChristenUnie en JA21 in de Tweede Kamer zijn woedend over het besluit van het minderheidskabinet om de gasvoorraden voor onder meer huishoudens over te laten aan de energiebedrijven. De oppositiepartijen spreken van roekeloos gasbeleid. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, hoe ziet dat plan van het kabinet eruit?
0: Nou, minister van Veldhoven die kwam met een lange brief waarin ze eigenlijk stelt dat energiebedrijven zelf verantwoordelijk moeten worden voor het vullen van die gasopslagen. Nu doet de overheid dat grotendeels zelf voor de koude winter, dat er genoeg gas is. We hebben de gasopslag in Norg, dat is de grootste van Europa, en die in Grijpskerk. En dat kost heel veel geld, kost 1 miljard per jaar. En daarvan zegt de minister, ja, dat moet eigenlijk niet de belastingbetaler, jij en ik, betalen, maar moeten de bedrijven zelf gaan betalen. Er waren vulgraden, dus voor hoeveel die gevuld moeten worden, vanuit Europa opgelegd van 80%. Die zijn naar beneden gebracht naar 64%. Maar ja, dat wilde eigenlijk het kabinet nog wat verder omlaag, omdat het dus zoveel geld kost. Dit zegt de minister er zelf over.
6: Op dit moment betaalt Nederland eigenlijk binnen Europa relatief veel. En binnen Nederland betaalt de belastingbetaler eigenlijk relatief veel ten opzichte van de bedrijven. En dat wil ik eigenlijk allebei veranderen.
20: En hoe wilt u dat veranderen?
6: Nou, we moeten in Europa het gesprek aan over een eerlijke rekening voor Nederland. Want nu is die rekening eigenlijk gebaseerd op hoeveel opslagcapaciteit we toevallig hebben. In plaats van hoeveel we daadwerkelijk als Nederland gebruiken. En dat zou ik veel eerlijker vinden. En dan binnen Nederland moeten we ook dat gesprek aan. Want nu betaalt de belastingbetaler de kosten voor de opslag om gewoon in de normale winter voldoende gas te hebben. Terwijl dat eigenlijk ook bij de bedrijven hoort te liggen.
0: Ja, het is niet eerlijk, zegt de minister. En daarom moet het aangepast worden. Mensen moeten er minder voor gaan betalen. En ook in Europa moet Nederland er minder voor gaan betalen.
1: Maar er is dus kritiek op. Waar richt die kritiek zich op?
0: Nou, op het vertrouwen in de markt dat de minister hier stelt. Ze zegt eigenlijk, ja, de markt gaat dit wel overnemen. En daar hebben oppositiepartijen weinig vertrouwen in. En ook in dat ze die voorraad dus naar beneden wil brengen. Eigenlijk wil het kabinet dat je nog voor 1 tot 2 weken voorraad hebt. Nou, dat vinden partijen veel te risicovol. Omdat we afgelopen jaren hebben gezien met bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog. Dat we dat nodig hebben. Dat het fijn is als je een grote voorraad hebt. Wat we bijvoorbeeld ook hebben voor olie. Daar is een grote voorraad. Dus toen die Straat van Hormuz werd geblokkeerd, was er niet meteen een probleem omdat er genoeg voorraad is. Ja, dat zou je bij gas ook moeten hebben. En ze vrezen dat de gasopslag in Norg, dus die grootste van Europa, dat die wordt leeggetrokken door de NAM en dat die dan verkocht wordt en dat die dus wegvalt. Je hoort de Kamerleden Van den Berg van Jaar 21 en Grimwis van de ChristenUnie.
23: Bijvoorbeeld, ik had verwacht dat ze de gasopslag, de grootste van Nederland, bij Norg in Drenthe, die is nu van de NAM, dat ze die zouden hebben gekocht. Zodat we eigenlijk de grootste strategische gasopslag ook strategisch gaan inzetten. Maar niks van het alles. Alles lijkt erop in die brief alsof ze die gasopslag gaan afstoten. En dat de NAM het gas daar mag gaan oppompen. En dan verpats je eigenlijk je spaarpot de komende jaren. En al van dit soort ongerijmdheden zit in die brief. Met een heel groot vertrouwen in de markt. Ja, ik vind het echt onverantwoord.
24: Dus als er een verstoring optreedt bij de pijplijn naar Noorwegen, of Trump wil geen gas meer leveren, zoals hij dat nu ook niet doet met diesel. Ja, dan kunnen wij dus een jaar tot anderhalf jaar tijd kunnen wij het uitzingen. En ja, dat is niet alleen cruciaal voor Nederland, maar dat is ook cruciaal voor de Europese leveringszekerheid. En ja, die leveringszekerheid die gooit die minister nu te grabbel.
0: Ja, dat gooit de minister te grabbel, zeggen deze Kamerleden. Ze zijn echt heel kritisch en heel boos. Want ze zeggen, ja, we hebben gezien hoe belangrijk het is dat we dit achter de hand houden. Gooi dat nou niet weg.
1: En hoe denkt het kabinet daarover?
0: Nou, bij de coalitiepartijen heb ik ze allemaal geprobeerd te spreken vandaag. Dat is eigenlijk niet gelukt. Alleen bij de VVD kreeg ik ze wel te pakken. Die begrijpen het wel. Die vinden ook dat er te veel belastinggeld nu naartoe gaat. En willen ook dat Nederland dus minder gaat betalen in Europa. Dat de minister zich daarvoor inzet. Wel maakt ook de VVD zich zorgen over die leveringszekerheid. Hou je dat wel vol? Kun je wel beloven dat je genoeg gas houdt als je bijvoorbeeld Norg kwijtraakt?
25: Als je zo'n keuze maakt en je zegt we halen een groot gasopslag weg, dan heeft dat wel, betekenis. Dan moet je echt kijken hoe zorgen we dat we op een andere manier die leveringszekerheid hebben. Ja. Volgens mij heeft het kabinet nu bijvoorbeeld ook voorgesteld, misschien moeten we naar een soort van verplichting voor leveranciers, zodat die een verplichting krijgen dat er ook op andere momenten voldoende gas is.
0: Ja, Alicia Muller kan dus wel mee met het kabinet, doordat minister Van Veldhoven zegt, ja, we gaan gewoon die bedrijven verplichten. Nou, bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt, dat geloof in de markt hebben wij niet, dat gaan ze niet doen. Dit moeten we niet doen, dit plan.
1: Kan dit nog problemen opleveren voor het kabinet?
0: Ja, zoals alles problemen kan opleveren voor het minderheidskabinet. Want ze hebben geen meerderheid. En zeker zo'n partij als de ChristenUnie, Pieter Grimwis die je eerder hoorde, die weet echt veel van dit onderwerp. Die moet je niet zomaar tegen je hebben. Dus dit kan zeker nog heel lastig worden. Ik verwacht dat er snel een debat wordt aangevraagd door die partijen. Dat hebben ze ook aangekondigd. En daar kan de minister best in moeilijkheden komen, ja.
1: Dankjewel, Ewout Kiewiet. zit, wat melden media in het buitenland?
13: De Russische inlichtingendienst zat achter een brandstichting bij een Duits defensiebedrijf begin deze maand. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung op basis van bronnen. Voor de brandstichting bij het bedrijf in München werden al 2 Bulgaren opgepakt. De krant meldt dat zij aangestuurd werden door de Russische Militaire Inlichtingendienst, GRU, die hiervoor vanuit Slowakije opereerde. De Vlaamse regering zit het hele weekend opgesloten in begrotingsgesprekken, meldt de VRT. Er is een tekort van 1,5 tot 2 miljard euro en maandag moeten ze eruit zijn. Nou, waar willen ze dat geld gaan halen? Er wordt onder meer gesproken over de hoogte van de waterrekening, maar er ligt meer op tafel, zegt deze journalist.
7: Ook over andere maatregelen zal hier nog stevig gediscussieerd worden. Bijvoorbeeld het schrappen van subsidies voor organisaties en bedrijven, duurdere dienstenchecks en aanpassingen aan de erf- en de schenkbelastingen.
13: Ja, enkele coalitiepartijen vinden niet dat de rekening bij huishoudens moet worden gelegd. De president van Ethiopië heeft bij de VN zijn zorgen uitgesproken over het oplaaiende geweld in de Hoorn van Afrika. Volgens persbureau AP zei president Selassie dat externe actoren schuldig zijn aan de gevechten in de regio Tigray. De woorden lijken gericht op Egypte en Eritrea, landen waarmee Ethiopië al langere tijd gespannen verhoudingen heeft. Het traditionele jodelen heeft in Oostenrijk een moderne draai gekregen. Euronieuws was bij een nieuwe cursus jodelen onder de grond.
1: Onder de grond?
13: In de stad Graz. Volgens de initiatiefnemers lijken de omstandigheden daar namelijk best wel op die in de bergen.

0: Dit was dus in een parkeergarage. Onder die stad is het toch even raar te kijken als je je auto komt halen, denk ik. Die Vereniging voor Volksmuziek heeft ook al cursussen gegeven in betonsilo's en benzinestations. Allemaal dus om die bijzondere akoestiek.
1: Edwin, is het nog steeds zo druk op de weg?
2: Ja, het is nog zeker erg druk. Er staat bijna 800 kilometer file. Ook de afsluiting van de A27 bij Gorinchem veroorzaakt lange files. Langs de file staat op dit moment op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Zaltbommel een uur extra reistijd.

0: Gorilla's, Clint Eastwood. Best goed voor een Nederlandse film is de slogan van het Nederlands Filmfestival dit jaar. Het festival start vanavond traditiegetrouw in Utrecht. En de komende dagen zijn daar 104 best goede premières te zien. Marjolein Bronkhuizen, directeur van het Nederlands Filmfestival, vertelt waarom ze koos voor deze slogan.
1: De premières die wij laten zien de aankomende 7 dagen, die zijn natuurlijk helemaal niet best goed. Die zijn natuurlijk echt geweldig. En dat is precies ook wat we wilden met deze campagne toen we daarvoor kozen. In juni hebben we dat gelanceerd met best goed voor een Nederlandse film als tagline van onze campagne. Om een bewustwording te creëren dat het helaas een narratief is wat nog heel veel mensen gebruiken en zeggen. En kijk maar eens in je omgeving. Je gaat naar een film, je gaat naar een Nederlandse film, je loopt eruit. En hoeveel mensen zeggen dan niet, ik vond het eigenlijk best goed voor een Nederlandse film. En wij wilden dat benadrukken en we wilden dat benoemen. En door het benoemen het erover hebben. Want we willen dat narratief namelijk kantelen. En we moeten dat narratief ook kantelen.
0: Want welk gesprek hoopt u dat het op gang brengt?
1: Ik hoop dat het een gesprek op gang brengt. En daar gaan we ook een expertsessie voor in het leven ruimen. En wij zijn er sowieso natuurlijk al met heel veel partijen ook over aan het praten. Dat het gesprek op gang komt daardoor van hoe kunnen we met elkaar meer laten zien de successen. Hoe kunnen we de successen vieren van wat we doen en wat we maken. En hoe kunnen we laten zien dat dat gewoon goed is. Hoe moeten wij daar met elkaar in deze sector voor zorgen? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we dit narratief, wat misschien ook nog wel een beetje een soort van Nederlandse volksaard is, en trouwens ook echt alleen maar bij speelfilms, zit bij fictie, want het wordt niet over een documentaire of een boek of een kunst of een schilderij gezegd. Het zit echt heel erg op film en een beetje op series. Kijk ook maar nu hoe er gereageerd wordt op nieuwe series die gelanceerd worden. Dat we door het te benoemen, kunnen we het erover hebben. Hoe kunnen we het keren?
0: Ja, maar dat gesprek aangaan is één ding. Een slogan helemaal boven je festival hangen is natuurlijk wel een ander. Hoe is dit ontvangen?
1: Ja, het is niet helemaal boven aan het festival. Het was echt een tagline. Hè, zoals we ook vorig jaar hadden we de beste Nederlandse films zie je in Utrecht. Mm-hmm. En nu best goed voor een Nederlandse film. We zijn natuurlijk halverwege, toen ik ook merkte dat het bij mensen die tegen dit narratief eigenlijk al jaren daartegen aanlopen, daarvoor tegen vechten, tegen dit imago of dit narratief. Nou, hebben we ook naar geluisterd. Toen hebben we gedacht van, nou, we moeten hem eigenlijk wat eerder gaan kantelen. Dat woord is misschien gek, maar we gaan hem eerder kantelen. Dus niet best goed voor een Nederlandse film, maar best goed voor een Nederlandse film. Nee, de Nederlandse film is absurd goed, meeslepend goed, fantastisch goed. En kijk er ook gewoon eens naar. En ga gewoon naar een film.
0: Ja.
1: Kijk er op een andere manier naar.
0: Maar toen u deze slogan, toen u gekozen werd, hoe werd die toen ontvangen? Door makers bijvoorbeeld?
1: Nou, verschillend. Heel verschillend. Sommige mensen moesten echt, die schrokken er ook echt van. Die dachten van, wat is dit nou? Wordt het nou gemeld waardoor de mensen dat ook gaan geloven? Vinden ze dat echt bij het NFF, bij het Nederlands Filmfestival?
0: Oh ja, dachten mensen dat ook?
1: Wij vinden dat natuurlijk niet, want dan kunnen we het werk helemaal niet doen wat we aan het doen zijn. Die dachten, dit is juist door het zo te benoemen, versterk je het. Maar een hele grote groep mensen, dat is dan wel een groep mensen die zich misschien wat minder duidelijk uitspreekt. Want over het algemeen meegenomen in de filmwereld is het natuurlijk zo dat als je het ergens niet mee eens bent, dat je je duidelijker uitspreekt. Wat ik ook snap, want mensen moeten zo hard werken en vechten voor de Nederlandse film in het algemeen. Maar de groep die zich wat minder uitsprak, die liet het wel weten via social media. Dat ze juist dat we lef hadden als NFF, dat we het benoemden en dat we daardoor eens een keertje er met elkaar vanaf moesten. Ja. En ook voor de jonge mensen. Want er zijn zoveel jonge talenten op dit moment die echt een droom hebben om een verhaal te willen vertellen en hun stem te laten horen. En ik vind ook dat we daar vanuit het Nederlands Filmfestival echt het podium voor zijn. En we moeten daar verantwoordelijkheid in nemen, dat we die jonge makers echt ook nog kunnen blijven laten dromen over dat ze willen werken in deze sector. En dat hoop ik ook echt dat het ons gaat lukken dit jaar.
0: Dat zei Marjolein Bronkhuizen, directeur van het Nederlands Filmfestival.
2: Op NPO.
3: De wereldkampioenschappen in Montreal. Morgenavond de wegwedstrijd voor vrouwen met Demi Vollering. En zondagavond in een extra lange NOS langs de lijn de mannen met Mathieu van der Poel. En zondag natuurlijk ook voetbal.
2: voetbal.
4: Ruben van Bommel ziet daar de Vries. Is dit de
3: Het Nederlands mannenelftal in de Nations League. Om 6 uur speelt Oranje in Belgrado tegen Servië.
4: Wat een goal van Oranje!
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Dielke Teertstra.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De paus is begonnen aan zijn bezoek in Frankrijk. Hier is het nieuws met Zit.
15: Oud-vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
16: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
15: Het minderheidskabinet is nog altijd op zoek naar een meerderheid voor de plannen. De coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een hackersgroep zegt te hebben ingebroken bij boodschappendienst Flink. De groep benadert medewerkers en klanten. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten in handen hebben. Dat ook klanten worden afgeperst door dit soort online criminelen gebeurt niet vaak. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk van 2 onbekende vrouwen. Zij deden daarvan aangifte. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en ligt op het strand bij Hollum. Volgens de dierenambulance is de vinvis al langere tijd dood. In overleg met de gemeente is besloten om het kadaver te laten liggen. Het kabinet wil nog niet bepalen of het Tata Steel bij IJmuiden gaat helpen met verduurzamen. Het besluit daarover wordt met een 1/2 jaar uitgesteld. Er lopen nog allerlei gesprekken met de staalfabrikant. Zo moeten 2 vervuilende fabrieken worden gesloten waar de grondstof voor het maken van staal wordt geproduceerd. Tata Steel zou volgens minister Van Veldhoven zonder die fabrieken kunnen.
2: Tata kan importeren, dus dan gaan ze niet meer dat gedeelte van het proces zelf doen, maar die grondstoffen importeren. Het zijn allemaal natuurlijk dingen die impact hebben op zowel de techniek als de business case van zo'n bedrijf. En daarom hebben we nog wat tijd nodig om dat weer allemaal netjes met elkaar uit te onderhandelen en goed op papier te krijgen.
15: Vorig jaar begonnen gesprekken om het staalbedrijf met overheidsgeld te verduurzamen. De uitstoot moet dan met 40% afnemen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro. Onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Het weer vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon, misschien wat regen. Dan wordt het 19 tot 22 graden. De dagen daarna is er meer zon, geleidelijk wat warmer, tot 26 graden op dinsdag.
0: Edwin, een echte vrijdagmiddagspits.
9: Ja, zelfs drukker dan een normale vrijdagmiddag. Dat heeft ook te maken met de afgesloten A27 bij Gorkum. Die zijn beide richtingen dicht door werkzaamheden. De langste files op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Afritkerk Driel, 3 kwartier vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel, bijna 1 uur. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is nu dicht tussen Dinteloord en Knopend Sabina. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Roosendaal over de A58 en de A17. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk 1 uur oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Grijsoord en Ravenstein 3 kwartier extra reistijd.
0: Hackers persen klanten van boodschappendienst flink af. Onze tech-redacteur heeft communicatie ingezien van die hackers en praat ons zo meteen bij.
17: Ster. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
19: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
20: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
19: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt.
1: Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer Laren.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De paus is aangekomen in Parijs voor de start van zijn vierdaagse tour door Frankrijk. De Franse hoofdstad staat ervan op zijn kop. Correspondent Saskia Houtuin, wat gaat de paus doen in Frankrijk?
5: Een groots ontvangst vanochtend door president Emmanuel Macron. Nu maakt de paus zich op voor een rit met zijn pausmobiel, waar honderden duizenden mensen al klaar voor staan hier langs de kant van de weg. En dat is nog maar het begin van zijn ramvolle programma voor de komende dagen hier in Frankrijk.
0: Pro heeft een keuze gemaakt over wie ze daar willen horen in Europa. Over bij wie ze willen horen in Europa. Politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Het was even spannend, maar de leden van Pro hebben besloten dat de nieuwe fusiepartij zich in Europa aansluit bij de Sociaaldemocraten. En oud-FNV'er Kit de Jong wordt de nieuwe partijvoorzitter.
0: Maar eerst naar boodschappendienst Flink. Die wordt afgeperst door hackers. Die claimen gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers in handen te hebben. De hackers benaderen medewerkers en klanten van Flink met de voorwaarde: ofwel nu betalen, of de gegevens worden online gezet. Bij mij hier in de studio Joost Schellevis, tech-redacteur van de NOS. Hoe opmerkelijk is het dat hackers de klanten van die boodschappendienst zo onder druk zetten?
24: Ja, dat het gaat om individuele consumenten is in ieder geval in Nederland, maar ik denk eigenlijk wel zelfs wereldwijd, voor zover wij weten, nog nooit eerder gebeurd.
0: Oh nee?
24: Nee. Nou, je zag wel eerder dat bijvoorbeeld universiteiten werden benaderd die klant waren bij een softwarebedrijf. En dat softwarebedrijf was dan gehackt en die universiteiten, ja, die kregen de eis om te betalen. Maar echt consumenten, dat ja, daar weten we eigenlijk nog. Nee. Nog ja.
0: En wat eisen ze van die klanten?
24: Nou, op zich zou je denken een schappelijk bedrag, dus 10 tot 15 euro. En als je dat betaalt, beloven de hackers, dan publiceren we je data niet op het dark web.
0: 10 tot 15 euro.
24: Ja, per persoon dan.
0: Overmaken of zo.
24: Ja, dat moet dan met cryptovaluta. Dat hebben ze ook een kleine handleiding voorbij gestopt van hoe je dat dan moet doen. Vooralsnog heeft niemand dat daadwerkelijk gedaan, want dat adres wat erbij staat, dat is ja, dat is tot traceren. En ze zeggen dat elke klant dezelfde walletnummer, noemen ze dat dan, krijgt. Dus je kunt achterhalen wie heeft er geld naartoe overgemaakt. Vooralsnog is dat dus nog niet gebeurd.
0: Niemand van die 13.000. Of van die 1 miljoen klanten.
24: Ja, we weten niet hoeveel daarvan die mail hebben gehad al van die hackers. En of ze nog steeds aan het mailen zijn. En nou ja, dus de vraag is ook wel hoe effectief dit gaat worden. Maar het is in ieder geval wel weer een nieuwe stap. Ja.
0: En dan is er ook nog het bedrijf, hè? Flink. Willen ze daar geld van?
24: Ja, dus dat is uiteindelijk. Dit zou ook wel eens een soort manier kunnen zijn om druk te zetten op Flink, zodat dat bedrijf uiteindelijk gaat betalen. Dat lijkt dus het eerste te zijn geweest wat die hackers van plan waren. Flink wilde daar niet op reageren, ook in het belang van het onderzoek. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat dit een manier is om kracht te zetten op Flink, om druk te zetten op Flink.
0: Ja. Wie zit er daarachter?
24: Ja, het is een hackergroep die we nog niet eerder hebben gezien. Dus de afgelopen tijd ging het heel veel over shiny hunters. Mm-hmm. Ook bij Odido en laatst nog bij de FBI. Maar dit lijkt een groep te zijn, of dit zegt een groep, zij claimen een groep te zijn, waar de deskundigen ook die wij vandaag over hebben gesproken, ja, die zeggen we hebben deze groep nog niet eerder gezien.
0: Nee, deze methode dus ook niet. Hoe reageren ze bij Flink? Heb je die ook kunnen spreken?
24: Ja, Flink reageert heel algemeen. Zeggen wel dat ze een melding hebben gemaakt. En ze hebben ook inmiddels alle klanten gemaild. Ook de klanten die nog geen mail hebben gehad van de hackers. Dus dat duidt er ook op dat ze misschien nu nog niet precies weten van wie die gegevens zijn buitgemaakt. Maar dat ze nu alvast iedereen mailen. Ook omdat er zijn wel echt juridische verplichtingen qua inlichten van gebruikers. Dat moet je binnen bepaalde tijd doen. Dus het lijkt erop dat ze uit voorzorg gewoon alvast iedereen hebben gemaild.
0: Dankjewel, Joost Schellevis. Fusiepartij Pro heeft een nieuwe voorzitter. En de partij gaat zich in Europa aansluiten bij de Sociaaldemocraten. Dus niet bij de Groenen. Dat is de uitkomst van een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. politiek verslaggever Wilco Boom. Vind je het een verrassende uitslag?
6: Het is in elk geval een overtuigende uitslag. En dat geldt zowel voor het voorzitterschap als voor de keuze om aan te sluiten bij de Sociaaldemocraten in Europa. Om het eerst even over die voorzitters te hebben, waren drie kandidaten. Kitty Jong dus, voorheen FNV. En ook Michiel Servaas, de directeur van Oxfam. En Frank van der Wolde, hij was de voorman van Rood-Groen, die een cruciale rol speelde bij de fusie van GroenLinks, PvdA tot Pro. Nou, ze werden alle drie als kansrijk gezien, maar Kitty Jong won met duidelijke cijfers in alle drie de stemrondes die er zijn geweest. Ze kregen in elke ronde de meeste stemmen. En zij haalde als eerste de drempel van 50% die je volgens de reglementen daar nodig hebt om gekozen te worden. Ja, en wat ongetwijfeld meespeelt is dat ze lang vicevoorzitter van de FNV is geweest en dus ervaring heeft met het besturen van een grote vereniging. He, want dat is Pro ook, net als de FNV. En wat vermoedelijk ook heeft geholpen is dat ze de enige vrouwelijke kandidaat is. Want de ervaring leert dat dit bij linkse partijen geregeld een voordeel kan zijn. En meteen na de bekendmaking vanmiddag op een interne partijbijeenkomst legde Kitty Jong een korte geloofsbelijdenis af.
7: Ik ben schaamteloos links. En ik wil dat met trots en zelfbewustzijn uitdragen. Pro is links met trots en moet de komende jaren uitgroeien tot een nog veel grotere en vooral bredere inclusieve linkse volkspartij, waar mensen zich thuis bij voelen, zich gehoord en vertegenwoordigd zien en zichzelf kunnen zijn. Niemand zal Pro van dit pad van rechtvaardigheid afbrengen. Hoeveel Dillans, Joosten en anderen ons ook wegzetten als extreem en radicaal.
6: Ja, Dylan Jezelgus en Joost Eertmans zijn dus gewaarschuwd. Onder het voorzitterschap van Kitty Jong zal de partij niet snel meebuigen naar rechts. En ze zei ook nog dat links het medicijn is tegen het kapitalisme en dat niet pro-radicaal is, zoals de VVD vaak zegt, maar dat de VVD en Ja 21 dat zijn. Interessant overigens, Jong heeft een PvdA-achtergrond. Dat geldt ook voor Mariette Hamer, die in ditzelfde referendum officieel tot lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar is gekozen. En daarmee zijn de verhoudingen tussen qua topfuncties bij Pro tussen GroenLinks'ers en PvdA'ers weer een beetje naar de PvdA opgeschoven.
0: Nou ja, en dan maken ze in Europa dus ook nog de keuze voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen, dus niet bij de van oudsher GroenLinks kant.
6: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En dat past wel een beetje bij de rest van die verkiezing. En die keuze in Europa, dat is wel iets wat de afgelopen weken enigszins geleid heeft tot verhitte gemoederen bij ingewijden in de partij. De partijtop, inclusief partijleider Klaver, die toch bij GroenLinks vandaan komt, die wilde graag naar die Sociaaldemocraten. Want zij redeneren dat de Sociaaldemocraten in Europa meer in de melk te brokkelen hebben dan de Groenen. Er zijn ook sociaaldemocratische premiers in de Europese Unie. Er zijn sociaaldemocratische eurocommissarissen. De Groenen hebben dat allemaal niet. Die zijn ook wat kleiner. Een beetje platgeslagen was het dus een keuze tussen macht of principes. Dan wel invloed versus schone handen. Nou, vooral onder GroenLinksers was er een voorkeur voor die Groenen. Omdat hun principes beter zouden aansluiten bij die van Pro. Maar 65% van de leden heeft dus voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten gekozen. Het is een duidelijke uitslag. Maar 35% is het er niet mee eens. En dat zou nog wel eens even kunnen gaan doorzeuren bij Pro. Want die tegenstanders vormen een flinke minderheid die ook best van zich kan laten horen. En het is nu dus aan Kitty Jong om die plooien glad te strijken.
0: Dankjewel, Wilco Boom. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
15: Er is iemand doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord, dat schrijft AT5. De politie laat weten dat er een verdachte is aangehouden. De schietpartij speelde zich af in de buurt van een terras van een restaurant. Deze vrouw zat in dat restaurant toen de schietpartij gebeurde en moest dekking zoeken.
8: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
0: Ja, het is ook een gebied met veel terrassen. Het is natuurlijk mooi weer. Ja. Er zaten veel mensen buiten. Veel mensen hebben het zien gebeuren.
15: Een angstig moment. En de dienst justitiële inrichtingen, die meldt nog aan het ANP, dat zijn de gevangenissen, hè, dat de doodgeschoten man, het slachtoffer, een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is. Nederlandse beleggers maken zich meer zorgen over hun pensioen nu de invoering van het nieuwe pensioenstelsel dichterbij komt. Dat blijkt uit onderzoek van ING. Bij dat nieuwe stelsel, dat in 2028 ingaat, wordt duidelijk hoeveel geld er in een pensioenpotje is opgebouwd. En ook gaat het pensioen meebewegen met de beleggingen, zegt deze expert bij RTLZ.
10: Zeker in het nieuwe stelsel Zullen de fluctuaties wat zichtbaarder worden? Hè? Zeker als je jong bent en bijna alles nog in aandelen belegd wordt. Zul je zien dat er in goede jaren veel bij komt in je potje. Maar in een slecht jaar gaat er wat af.
15: Ja, dat kan dus even spannend zijn. Dat nieuwe pensioenstelsel is voor bijna de helft van de Nederlandse beleggers dus aanleiding om meer over hun financiële toekomst na te denken. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse dorp Overasselt afgerond. Dat lezen we bij Omroep Gelderland. Begin deze maand kwam daar een gewapende groep mannen het huis van drugscrimineel Jan G. kwam daar naartoe, er ontstond een schietpartij, een beveiliger kwam om het leven. Sindsdien zijn er meerdere wapens en andere voorwerpen gevonden. In de zaak zijn tientallen verdachten opgepakt, de meeste van hen zitten nog vast. En het aantal reformatorische kinderopvanglocaties in Zeeland is de afgelopen jaren verdubbeld, meldt Omroep Zeeland. Naast spelen en knutselen besteden die locaties ook tijd aan samen bidden, bijbelverhalen lezen en liedjes zingen. De ouders kiezen vaak voor een opvang die aansluit bij hun geloof en de opvoeding thuis.
11: Ik vind het toch wel heel fijn dat het wel gewoon christelijk is, hoor. Dus liever wel christelijk, ja.
12: Dat vinden wij het belangrijkste, dat hier kan.
11: Dat merk je ook echt wel, als ze dan thuis komen, dan zingt ze echt bepaalde psalmen of liederen of zo. En dat hebben ze dan toch wel hier geleerd.
15: Ja, zijn er dan meer mensen gereformeerd? Misschien ook, maar de opvang ziet dat het ook komt omdat ouders vaker allebei werken.
0: De moeders ook.
15: Dus, ja, precies. Ja.
0: Ja. Edwin, hoe gaat het op de weg?
9: Nog steeds erg druk op de weg, ruim 700 kilometer file. De meeste vertraging is er in Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. De langste file staat nu op de A15, Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Ridderkerk, een uur extra reistijd.

0: Houston, Texas. Ella Langley. Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs. Daar begint zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk. Het is het eerste officiële bezoek van een paus aan Frankrijk in 18 jaar. Correspondent Saskia Houtuin, was het een hartelijke ontvangst?
1: Ja, absoluut. Ik merkte het al eigenlijk al in de afgelopen dagen en weken zelfs hoe Parijs zich hier klaarmaakt voor de komst van de paus. Het is echt een hele happening. En dat heeft er ook wel mee te maken met hoe de Franse regering, president Macron voorop, het allemaal heeft georganiseerd met best wel veel bombarie, zou je kunnen zeggen. Dat begon al vanochtend met de aankomst op het vliegveld, met veel plechtigheden en ceremonieel, die misschien nog wel meer doen denken aan een staatsbezoek voor een heel belangrijk leider. Ja. Op zich is dat ook weer niet heel verrassend allemaal. Want Macron die staat er in Frankrijk ook onbekend om heel papofiel te zijn. Oh ja. Zoals Franse media schrijven. Waarmee ze bedoelen dat hij echt wel een pausliefhebber is. Al sinds hij president is van Frankrijk. Ook bij de vorige paus heeft hij heel proactief contact gezocht met het Vaticaan. Dus dit bezoek van de paus, nu van paus Leo uit Frankrijk, 7 maanden voor Macron stopt als president van Frankrijk, is voor hem ook op persoonlijk vlak heel belangrijk.
0: En zijn er meer mensen in Frankrijk papofiel?
1: Ja, die zijn er zeker. Dat zie je ook wel aan de aantallen mensen die nu ook vanuit heel Frankrijk en ook daarbuiten trouwens naar Parijs zijn gekomen. Wat ook wel opvallend is, hè, want als je bedenkt dat het katholieke geloof wel echt flink krimpt ook in Frankrijk. Steeds minder mensen.

0: Houston, Texas. Ella Langley. Paus Leo XIV is aangekomen in Parijs. Daar begint zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk. Het is het eerste officiële bezoek van een paus aan Frankrijk in 18 jaar. Correspondent Saskia Houtuin. Was het een hartelijke ontvangst?
1: Ja, absoluut. Ik merkte het al eigenlijk al in de afgelopen dagen en weken zelfs hoe Parijs zich hier klaarmaakt voor de komst van de paus. Het is echt een hele happening. En dat heeft er ook wel mee te maken met hoe de Franse regering, president Macron voorop, het allemaal heeft georganiseerd met best wel veel bombarie, zou je kunnen zeggen.

0: officiële bezoek van een paus aan Frankrijk in 18 jaar. Correspondent Saskia Houtuin, was het een hartelijke ontvangst?
1: Ja, absoluut. Ik merkte het al eigenlijk al in de afgelopen dagen en weken zelfs hoe Parijs zich hier klaarmaakt voor de komst van de paus. Het is echt een hele happening. En dat heeft er ook wel mee te maken met hoe de Franse regering, president Macron voorop, het allemaal heeft georganiseerd met best wel veel bombarie, zou je kunnen zeggen. Dat begon al vanochtend met de aankomst op het vliegveld, met veel plechtigheden en ceremonieel, die misschien nog wel meer doen denken aan een staatsbezoek voor een heel belangrijk leider. Ja. Op zich is dat ook weer niet heel verrassend allemaal. Want Macron die staat er in Frankrijk ook onbekend om heel papofiel te zijn. Oh ja. Zoals Franse media schrijven. Waarmee ze bedoelen dat hij echt wel een pausliefhebber is. Al sinds hij president is van Frankrijk. Ook bij de vorige paus heeft hij heel proactief contact gezocht met het Vaticaan. Dus dit bezoek van de paus, nu van paus Leo aan Frankrijk, 7 maanden voor Macron stopt als president van Frankrijk, is voor hem ook op persoonlijk vlak heel belangrijk.
0: En zijn er meer mensen in Frankrijk papofiel?
1: Ja, die zijn er zeker. Dat zie je ook wel aan de aantallen mensen die nu ook vanuit heel Frankrijk en ook daarbuiten trouwens naar Parijs zijn gekomen. Wat ook wel opvallend is, hè, want als je bedenkt dat het katholieke geloof wel echt flink krimpt ook in Frankrijk. Steeds minder mensen die gaan naar de kerk. Al is er wel ook een tendens onder jongvolwassenen om zich te laten dopen. Maar ja, we zien ook wel, het zijn lang niet alleen maar mensen die geloven of die katholiek zijn die nu en masse naar Parijs zijn gekomen om toch een glimp op te kunnen vangen van de paus. En ik denk dat het er ook wel mee te maken heeft dat de paus, ook zeker nu, hè, in deze onzekere tijden, wordt gezien als iemand die verbindt, die zich durft uit te spreken voor en ook tegen bepaalde thema's. En ja, los daarvan denk ik ook wel dat hij wordt gezien als een cultureel fenomeen en nu de unieke kans is om hier in Parijs te zien.
0: Ja. Wat gaat hij allemaal doen vandaag?
1: Nou, hij heeft vanochtend het Élysée bezocht en daarna nog UNESCO, de VN-organisatie voor cultuur en wetenschap. Hij heeft ook al meerdere toespraken gegeven, onder meer over AI, kunstmatige intelligentie. De paus die waarschuwt ook voor de risico's daarvoor. Daarover zei hij het volgende. Luister maar even mee.
2: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines qui envahissent et conditionnent notre quotidien, il est urgent d'y former les esprits à un discernement éthique capable de voir ce qui est moralement bon.
1: Hij zegt in het Frans met een mooi accent: om te voorkomen dat we onze menselijkheid verliezen in een paradijs van machines die ons leven steeds meer binnendringt en beïnvloedt, is het heel nodig dat we meer gaan leren om ethisch te zien wat moreel goed is. En hij heeft het verder ook nog over thema's gehad die ook bij de katholieke kerk gevoelig liggen. Bijvoorbeeld euthanasie. Dat is sinds een paar maanden nu in Frankrijk gelegaliseerd. Dat is iets waar de kerken, dus ook de paus, zich tegen uitspreekt. Hij had het ook nog in het Élysée over de vele crisis in de wereld. Dat is een thema wat we de komende dagen ongetwijfeld nog vaker zullen horen. Hij zei daarover bijvoorbeeld: Frankrijk heeft de roeping om een onvermoeibare voorvechter te blijven van vrede en internationale samenwerking. En zojuist was er de tocht met de welbekende pausmobiel in Parijs aan de linkeroever van de Seine. Een tocht van 2,5 kilometer. Daar zijn ook heel veel mensen op afgekomen. Daar schatting zo'n 250.000. Dus het was ook een hele operatie voor veiligheidsdienst om dit te organiseren. En nu is hij net aangekomen in de Notre-Dame, de bekende kathedraal, voor een kerkdienst.
0: En jij woont in Parijs, merk je het ook in de stad?
1: Ja, zeker. Nou, ik ben niet dicht in de buurt geweest van waar de pausmobiel langs is gereden, maar alleen al in mijn buurt. Ik woon redelijk centraal. Ook helikopters die af en aan vliegen. Ja. Dus het is sowieso wat ik al zei. Ook al in aanloop naar dit bezoek toe merkte je al wel dat er iets groots stond te gebeuren. Ja.
0: En wat staat er allemaal nog meer op het programma de komende dagen?
1: Nou ja, hij is zelfs voor vandaag nog niet klaar, want vanavond in het grootste voetbalstadion van Frankrijk, de Stade de France, heeft hij een jongeren waken. Een mis voor 80.000 jongeren. De plek die waren daarvoor ook binnen no time weg. Morgen is voor veel mensen wellicht het hoogtepunt. Dan is er 's middags een grote mis bij de Place de la Concorde, die zich uitstrekt tot over de hele Champs-Élysées. En daar worden naar verwachting 500.000 mensen verwacht. Dat is ontzettend veel. Zondag dan gaat hij naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. En dan gaat hij spreken met ook slachtoffers van seksueel misbruik. Dat is ook een heel belangrijk en natuurlijk heel gevoelig thema. Zeker hier in Frankrijk, dat ook veel aandacht krijgt. Ook nu rondom dit bezoek van de paus. 5 jaar geleden is hier een groot onderzoek uitgebracht, waaruit bleek dat tussen

0: 1950-2020 meer dan 300.000 kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn misbruikt. Dus daar is ook wel aandacht voor bij dit bezoek. En maandag, dat is dan de laatste dag, dan gaat de paus naar Metz voor een dag die in het teken staat van Europa, van Europese eenheid. En daarvoor heeft president Macron ook andere Europese staatshoofden, dus Europese leiders, uitgenodigd om daarbij te kunnen zijn.
1: Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
9: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
11: NPO Radio 1.
1: Bijna half zes. Hier is Sip met de hoofdpunten.
12: Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis. Het gebeurde op de NDSM-kade, vlakbij de aanmeerplek van de pont. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de schietpartij. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden van Pro zich in het Europees Parlement aan te sluiten bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Mogelijk beginnen de gesprekken morgen al. Jette zegt dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. Banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die moet controleren of bankmedewerkers integer werken stopt ermee, omdat die vindt dat banken niet meewerken. De banken moeten zelf zaken aanleveren, maar dat gebeurt nauwelijks. Zaken die worden gemeld gaan over individuele medewerkers die al zijn ontslagen of worden vervolgd.
1: Weerman Peter Kuipers-Munneke, vandaag is een stralende dag. Bijna nergens een wolkje te zien. Krijgen we ook zo'n mooi weekend?
13: Dat wordt wel een heel aardig weekend met best veel zon. En de temperatuur is ook net iets hoger dan je zou mogen verwachten, zo eind september. Maar er is wel wat meer bewolking dit weekend, dus helemaal blauw wordt het niet. Vannacht koelt het af naar zo'n 8 tot 12 graden. En morgen dan wordt het net iets minder warm dan vandaag. In het noorden zo'n 18 of 19 graden en in het zuiden wordt het dan 20 of 21 graden. Er is dus iets meer bewolking. In het noorden is zelfs kans op een heel klein beetje lichte regen regen of motregen. Maar dat zal niet zo heel veel voorstellen. En in de rest van het land blijft het droog. Er staat ook niet al te veel wind. Zondag, dan hebben we echt een dag met opnieuw vrij veel zon. En dan wordt het ook weer wat warmer. Dan ligt de temperatuur in het noorden op 1 of 22 graden. En in Limburg zou het zondagmiddag zomaar eens 26 graden kunnen worden.
1: Zomerse dag daar. En, ja. Krijgen we die volgende week ook?
13: Ja, volgende week zit er nog meer warmte aan te komen. Ongebruikelijke warmte zelfs. Maandag is er daarbij nog wel kans op een paar buien met zo'n 22 graden. Maar dinsdag en woensdag wordt het in het midden van het land 5 of 26 graden. En dan gaan we in het zuiden van het land al richting de 30. En dat is zo op de overgang van september naar oktober wel echt heel ongebruikelijk.
1: Edwin, hoe gaat het op de weg?
11: Het is nog steeds erg druk, bijna 700 kilometer file. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Veel te maken met de afgesloten A27 bij Gorkum. De langste files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel, een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, drie kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk, een uur. Op de A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht, drie kwartier vertraging. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Knoopend Empel, drie kwartier op onthoud.
1: Last hebben van je buren of van hangjongeren, het is de afgelopen jaren toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS.
14: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
19: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
18: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
20: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
21: Dielke Teertstra.
22: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Bijna de helft van de Nederlanders heeft last van sociale overlast, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De afgelopen 5 jaar is het iets toegenomen. Verslaggever Bo Heimessen, om welke overlast gaat het dan vooral?
23: Ja, het gaat om dronken, verwarde personen, het gaat om drugsgebruik of drugshandel, geluidsoverlast. Maar het grootste probleem zijn de hangjongeren. Die worden ook het vaakst genoemd, 26%. En dat is een toename van 4% ten opzichte van 4 jaar geleden. Dan kun je zeggen dat is niet enorm veel, maar het neemt wel toe. En dat is niet alleen in de grote steden zo, maar ook bijvoorbeeld hier in Huizen, waar ik nu ben. En ik ging vanmiddag op pad met jongerenwerker Abdelaziz Akkad in winkelcentrum Oostermeent. Ja, en hier hebben ze daar steeds meer last van.
24: Ja, de media staat er vol van, hè, Huizen. Ja, zoveel procent in de plus.
23: is dat ook echt overlast, wat die jongeren doen?
0: Ja, ik zit soms hier, ik kijk wel toe. De ene, hoe ze elkaar groeten, met vet bij ze aankomen rijden, staan op de fietspad, moeilijk tot geen correctie. Het kan heel snel overgaan tot boosheid en tot...
23: agressie?
0: Ja, agressie heb ik niet echt gezien, maar je ziet wel de manier van de motoriek, hoe ze staan, dat het mogelijk... kan, maar soms staat er ook iemand die goed kan deescaleren in de groep. Die zegt van, hou je rustig, stop ermee.
23: Loopt het hier wel eens uit de hand?
0: Ja, ik denk dat buurtbewoners echt wel met een boog hier lopen. Ik hou van observatie. Ik zie echt dat men met een grote boog of er niet doorheen wil lopen. En dat is wel zorgelijk.
23: Dat vindt ook Petrushka van Mechelen van de winkeliersvereniging.
2: En we hebben natuurlijk vooral heel erg last van de fatbikes. Maar ook dat is natuurlijk een heel algemeen verhaal. En je mag hier officieel ook helemaal niet fietsen. Maar dat gebeurt helaas wel. En dat doen ook oudere mensen. Maar de hangjongen natuurlijk wel, die luisteren niet echt naar je als je er wat van zegt. En van de week hadden we toevallig hier een opstootje van een oudere man die iets tegen een jonge meisje zei op een fatbike dat ze niet mocht fietsen. Nou, dat werd een hele discussie. Lang verhaal kort. Uiteindelijk hebben wij geprobeerd het rustig te krijgen. En toen is ze met haar moeder gesproken, is teruggekomen, heeft ze excuus aangeboden. Dus dat is prima. Dus het ligt ook een beetje aan hoe je ermee omgaat.
23: En wat doen jullie eraan? Of wat proberen jullie te doen?
2: Ja, in gesprek met de gemeente blijven. Omdat ik heb toevallig volgende week gesprek met de wethouder om hier weer over te praten. Over het fietsen hier. Dan vooral eventjes voor de veiligheid, zeg maar. Dus ja, er is wel van alles. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om ze allemaal te bereiken. Ja.
23: Ook een eigenaar van de delicatessenzaak herkent het probleem met de fatbikes.
3: Ze hebben scheid aan alles. Mensen intimideren. Ze razen hier door het centrum heen met fatbikes. Met scooters. Terwijl het een loopgebied is, daar kan je niks van zeggen, want dan komen ze met z'n tienen op je af. Een gebrek aan normen en waarden.
23: Volgens het winkelend publiek is het probleem groter dan alleen die fatbikes.
21: Ja, nee, kijk, er is natuurlijk niks mis mee als je gewoon op een fatbike rondrijdt. Nee. Maar als je in groepen gaat rondhangen en toch wat loopt te klieren en wat rond te racen, dan wordt het een overlast.
23: En merk je ook dat mensen zich dan onveilig voelen?
24: Nou, dat wel. Qua ouderen wel veel. Ja. Ja?
23: Ja. Wat zeggen ze dan?
24: Nou, dat ze ook niet meer naar de winkels durven zelf eigenlijk.
23: De 17-jarige Karim uit Syrië was een hangjonger uit deze buurt. Inmiddels woont hij in Hilversum.
25: Gewoon, ik ging hier vroeger altijd voetballen met vrienden en zo.
23: Ja, en wat deden jullie dan precies?
25: Gewoon chillen, kleuten. Ja, dat. Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistolen mensen gewoon schieten en zo.
23: Misschien echt met waterpistolen op mensen richten?
25: Gewoon elke dag iets anders.
23: Begrijp je dat mensen dat angstig vinden als er zo'n groep jongeren staat?
25: Ja, wij vinden het gewoon leuk. Ja, hier is veel regels. In Syrië is geen regels bijna, snap je?
23: Volgens jongerenwerker Abdelaziz Akkad ligt de oplossing in het helpen van de jongeren. Geef ze perspectief.
0: Ik zeg altijd repressie met een beetje liefde. Dus je kan een boete uitdelen, maar wel perspectief bieden. Ik maak me meer zorgen om de jongeren die geen perspectief hebben. Dus geen onderwijs al 2 jaar. Hangen op straat. Toch middelen gebruik. Dus het speelt echt in huizen. Maar dan zou ik denken, hartstikke mooi. Handen in één. Hoe gaan we in de toekomst verder als wij taferelen krijgen als in grote steden? Ik lees Amsterdam. Dus dat gaat niet best. In grote steden denk ik, als wij hier al met elkaar op vastlopen, hoe mooi is het om nu al een paar jaren plan te maken naar de toekomst toe? Dit is een wake-up, denk ik. Een wake-up voor onze jongeren, voor de buurtbewoners, voor de gemeenschap.
1: Een verslag was dat van Bo Heimissen vanuit Huizen. Ja, het is een forse avondspits en dat komt door de afsluiting van de Merwedebrug. De brug waar de A27 overheen gaat, is tot maandagochtend dicht vanwege werkzaamheden. Verslaggever Vincent van Rijn is de file ingedoken. Waar ben jij, Vincent?
26: Nou, op dit moment ben ik bij de A2 in de buurt van Beest. En heel veel automobilisten die normaal de A27 richting de Merwedebrug pakken, zijn nu deze A2 opgestuurd. En dus daar is het normaal gesproken al heel druk. En nu helemaal. Eigenlijk is het vanaf Vianen tot aan Zaltbommel is het continu aansluiten in de file. En vanmiddag was ik nog een stukje zuidelijker in Waardenburg. En daar reden langs de snelweg opeens honderden auto's op een landweggetje. Althans, ze reden niet echt, ze stonden vooral stil. En wat het bleek nou, de automobilisten waren er allemaal massaal heen gestuurd door het navigatiesysteem om files te ontwijken. Maar dat was dus niet zo'n succes.
27: Ik weet het niet precies, ik denk een uurtje. Ik ben om 12:30 vertrokken.
26: Vanaf?
27: Uit Amsterdam.
26: Dan zie ik heel veel mensen op de snelweg rijden en u zit hier op een soort B-weggetje. Hoe komt dat zo?
27: Ja, ik heb ook de routeaanwijzing gevolgd. Ik werd toen via een veerpont gestuurd, daar een tijdje vastgestaan. Toen dacht ik eieren voor mijn geld te kiezen en nu hier beland. Het is wat het is, ja.
4: Ja, erg. Je zit al zeker 45 minuten hier in dit klein straatje aan te sluiten. Ik wil dus de snelweg op, wil een A2 op. En mijn navigatie leidt mij om deze binnendoorroute. Maar toch geen succes.
5: Net richting de Slimbijstraat.
26: Hoe lang staat u al vast hier?
9: Nou, ik denk minstens meer dan een half uur in ieder geval. Ja, dus het is behoorlijk lang, ja.
26: Normaal heeft u, denk ik, de A27 of richting de Merwedebrug, of niet?
9: Ja, dat klopt, ja, klopt. Maar ik dacht, ik neem een andere route, omdat het ook nogal lang was. Ja. Maar dit is veel langer, dit. Dus helaas, ja. Ik heb weer de pech, hè.
10: We gaan een weekendje weg naar Zuid-Limburg. En we komen vanuit Rotterdam.
26: En de trein, was dat nog een optie?
10: Nee, want we liggen te afgelegen om met het trein te reizen. En ik had dit niet helemaal voorzien eigenlijk.
11: Ik wil 2,5 uur in de auto zitten.
26: 2,5 uur?
11: Ja.
26: Heeft u wel gezelschap op de achterbank, papegaai?
11: Ja, die hebben we net opgehaald. Sazu.
12: Kom, hallo.
26: Dat is de nieuwe aanwinst.
11: Nee, wij zijn op vakantie geweest. Dus we hebben het naar de opvang gebracht. En nu kan ze weer lekker naar huis.
26: En de trein, was dat nog een optie geweest?
11: Met de papegaai? Nee. Nee.
26: Dan word je zo aangestaard.
11: Ja, precies.
26: Dat ging niet.
11: Nee, dat vind ik niks.
26: Ja, nu moet Sazu ervoor bloeden in die file.
11: Precies. Ja. Dus we hopen snel thuis te zijn.
12: Ze vindt het niet erg onderweg.
26: Nee? Nou, sterkte dan nog even.
11: Oké, okay, bedankt. Succes.
1: Nou, gelukkig maar dat ze het niet erg vindt. Vincent, de automobilisten en papegaai dus. Waarom is die Merwedebrug nu eigenlijk het hele weekend dicht?
26: Ja, dat was toch wel een beetje last minute werk. Pas vorige week werd dat duidelijk. Toen werd bekend dat Rijkswaterstaat dit weekend een dunnere asfaltlaag gaat aanbrengen. En dat gebeurt om het gewicht van de brug te verminderen. Nou, dat was ook wel nodig, want deze zomer bleek nog dat het staal minder sterk is dan gedacht. Sindsdien mogen vrachtauto's er ook niet meer overheen rijden. En het is ook nog eens een keer nodig, omdat er naast die Merwedebrug een nieuwe brug wordt gebouwd. Nou, daarbij wordt er geheid, komen er trillingen. En ook daarom was het volgens Rijkswaterstaat dringend noodzakelijk dat dit nieuwe, dunnere asfalt er zou komen. Maar goed, dat betekent dus wel extra overlast voor automobilisten. Niet alleen dit weekend, maar eigenlijk ook nog wel daarna. Want dan geldt er een nieuwe maximumsnelheid van 70 km per uur op die brug. En bovendien mogen vrachtauto's er nog steeds niet overheen.
1: Nou, hopelijk kom jij en al die andere mensen die daar vaststaan daar ook snel weer weg. Dankjewel, Vincent van Rijn. Het sportnieuws zit.
13: Max Verstappen kwam er in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan vanmiddag niet aan te pas. Hij kwam niet verder dan de 8e plek. De motor weigerde dienst, zei Verstappen bij Viaplay.
14: Ja, hij liep niet. Ik kwam gewoon ten opzichte van mijn teamgenoot al een halve seconde tekort op de rechte stukken. En dan in Q3 wil je aanzetten voor de middelste ronde, zeg maar. En opeens was de batterij niet vol. Hij laadt niet, hij loopt niet.
13: Ja, dat schiet niet op dus. Die teamgenoot, Isaac Hadjar, die deed het inderdaad beter. Hij reed in de kwalificatie de 4e tijd. George Russell start van pole position. Hij was veel sneller dan de rest. De Grand Prix is dus al morgen op zaterdag. Dat is omdat in Azerbeidzjan zondag een dodenherdenking is. En dan denk je dat hier misschien ook een raceauto voorbij komt. Maar dit was de Spaanse ploegleiderswagen gisteren.
1: Oh,
13: tijdens de wegrace voor de junioren op de WK wielrennen in Montreal. De wagen die reed achter de latere winnaar Benjamin Noval aan. Die had er flink de vaart in tijdens een afdaling. De auto kwam daar snoeihard achteraan, zoals je hoorde. Zo hard zelfs dat twee achterwielen van de grond kwamen toen hij over een heuveltje reed. De Spaanse ploegleider kreeg er een boete voor van ruim 1000 euro... en mag de rest van het WK niet meer meerijden. 3 etappes won hij in de jaren 70 in de Tour de France... en 1 dag droeg hij de gele trui. Vandaag overleed oud-wielrenner Rini Wachtmans. In de Tour van 1969 werd hij 6e in het eindklassement... en een jaar later 5e... En hij won toen ook nog de 15e etappe.
28: Rudy Wachtmans in de trui van de Dauphin gaat hier als eerste het stadion binnen. Maar hij wordt achterna gezeten door Walter Godefroot, door Marino Pazzo. Zal Rudy Wachtmans het kunnen houden? Zal Nederland zijn eerste etappe-overwinning hier halen? Ik geloof dat hij het haalt. Rudy Wachtmans, Nederlands eerste etappe zegen.
13: Ja, Wachtmans die moest op 25-jarige leeftijd al stoppen vanwege hartklachten. Hij is daarna altijd actief gebleven in de wielerwereld. Ook echt een icoon geworden, onder meer als ploegleider en bondscoach. Rini Wachtmans werd 79 jaar. De Engelse voetbalclub Manchester City hangt een flinke straf boven het hoofd. Er liep een onderzoek naar de club vanwege het breken van financiële regels. Het Amerikaanse The Athletic en Britse BBC melden dat City schuldig is bevonden aan het merendeel van de aanklachten. De Athletic schrijft dat zelfs voor 114 van de 115 aanklachten geldt dat ze schuldig zijn. De strafmaat zou nog niet zijn bepaald. City gaat niet in op die berichten en zegt dat het onderzoek nog niet afgerond is.
1: Hoe is het met de drukte, Edwin?
6: Nou, het drukste moment ligt inmiddels achter ons, maar er staan nog steeds 600 kilometer file. Vooral de afgesloten A27 bij Gorinchem veroorzaakt veel problemen op de omrijroutes. Op de A16 Belgische grens richting Rotterdam staat nu een vrachtwagen met pech. Tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht.
1: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is een medewerker van een gevangenis doodgeschoten. Verslaggever Edwin van den Berg, jij bent daar nu. Ja, wat is daar gebeurd?
7: Wat we weten, Dieuke, op dit moment is dat rond 3 uur vanmiddag hier op schietpartij midden op straat, pal voor de ras, bij café De Baanderij is geweest. En daarbij is een man beschoten die op dat moment op het terras zat en die is daarbij overleden. Kort daarop is al een verdachte aangehouden, maar op dit moment kan de Amsterdamse of wil de Amsterdamse politie nog niet zeggen of dat ook de vermoedelijke schutter is geweest die op dat moment de schoot heeft gelost. Hier midden op straat dus vanmiddag op een vol terras.
1: Ja, want het is natuurlijk zonnig en er zijn daar veel terrassen, hè? Want wat voor plek is het?
7: Ja, het is de mensen die het kennen aan het IJ, midden op de voormalige NDSM-werf, waar ook meerdere terrassen zijn. Café De Baanderij dus, als gezegd, bij dit mooie weer sowieso altijd, welk weer dan ook, op vrijdagmiddag vrij druk. En wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict en daarbij is geschoten en daarbij is dus een man die op het terras zat op dat moment om het leven gekomen. De man die is omgekomen, die werkte overigens bij de gevangenis in Zaandam, het justitieel complex in de gemeente Zaanstad. En dat voedde eigenlijk kort na die schietpartij Dieuwke ook de geruchten dat er mogelijk een verband was tussen zijn werk en de schietpartij, maar dat heeft de politie al vrij snel ontkracht. Daar is geen sprake van.
1: Nee. En wat hoor je verder van de politie?
7: Nou, op dit moment is hier de woordvoerder van de Amsterdamse politie net aangekomen. Wat we weten heb ik je net verteld. Ja. We gaan natuurlijk straks vragen of de man die is gearresteerd inderdaad de vermoedelijke schutter is, of de ruzie inderdaad ging om een mogelijk loslopende hond en wat er verder bekend is van dader en slachtoffer en met name wie het slachtoffer is en hoe het onderzoek hier ter plekke bij het café op dit moment verloopt. Een ruim gebied is natuurlijk afgezet, maar het is aan de andere kant ook weer een beetje vreemd, want bij deze zonnige vrijdagmiddag zie ik dat alle andere terrassen gewoon open blijven en wat dat betreft is het, ja, zo triest, een vrijdagmiddag hier zoals zoveel. Maar wel na een dodelijke schietpartij dus.
1: Ja. Dankjewel, Edwin van den Berg. Betrokken organisaties hebben grote fouten gemaakt bij de mishandeling van 2 kinderen in een gezinshuis in Niekerk. Dat concludeert de inspectie. Eind vorig jaar werd bekend dat die 2 kinderen meer dan 3 jaar ernstig zijn mishandeld. Redacteur Milo Hornstra, jij volgt de jeugdzorg. Waarin zijn deze organisaties tekortgeschoten?
8: Het ging eigenlijk zowel om het opsporen van signalen van mishandelingen als het daadwerkelijk actie ondernemen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om informatie in een dossier zetten. Dat gebeurde in sommige gevallen gewoon niet. Maar ja, soms werd er ook gewoon veel te weinig urgentie gegeven aan die zaak. En daardoor wisten ze niet wat er speelde in dat gezinshuis.
1: Nee, want zijn er voorbeelden van waar dat is misgegaan, bij jou bekend?
8: Ja, eentje is bijvoorbeeld dat er een gedragswetenschapper zit op een zaak. Dat is altijd zoals de jeugdbescherming betrokken is. En het gaat om echt de kwetsbaarste kinderen. En er was een overdracht van die gedragswetenschapper. Er kwam een nieuwe. Maar ja, dan ging gewoon informatie verloren tussen die 2. Terwijl je natuurlijk denkt van ja, dat is cruciaal op zo'n moment. Vooral als het misgaat in het gezin, zoals het bij deze kinderen was.
1: Ja, want wat is daar gebeurd?
8: Ze werden geschopt en geslagen. Dan gaat het om 2 kinderen van 9 en 10 jaar. Door de moeder van het gezinshuis. En dat betekent dat het kinderen zijn die uit huis zijn geplaatst. Waarbij de rechter heeft gezegd, jullie hebben hulp nodig. Die in een gezinshuis komen, daar is professionele hulp. Maar ja, zij werden dus alsnog geschopt en geslagen door die gezinshuismoeder. Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. En wat ook heel schokkend is, is dat ze, er liep een hond rond. En die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. Dus ze hadden ook bijtwonden. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen. Dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Ja, het zijn afschuwelijke verhalen. Wat voor signalen waren er bij de organisaties hierover?
8: Een kind, een van de twee, had al gezegd dat er sprake was van mishandeling. Dus nou ja, dan zie je weer dat er niet goed acties ondernemen terwijl er wel signalen waren. En wat ook wel opmerkelijk is, dat de vrouw zelf, de moeder van dat gezinshuis, dat zij ook al had aangegeven dat het eigenlijk niet kon. Dat was best wel bekend bij organisaties, want er zijn altijd heel veel verschillende organisaties betrokken. Dus zij wisten het wel, maar ja, die coaching was niet goed naar die moeder toe. En nou ja, er staat niet in of zij radeloos is geworden, maar zo leest dat wel bijna terug. Ja.
2: Maar hoe kan dit nou, Milo? Wat zeggen die organisaties daar zelf over?
8: Ja, dat blijft bij reacties van dat ze natuurlijk wel door het stof gaan. Dat deden ze eerder ook al, want deze situatie kwam dus eind vorig jaar aan het licht. Er zijn allerlei aanbevelingen gedaan door de inspectie. Die zeggen ze ter harte te nemen, die organisaties. Dan zit het hem vooral dus in die informatieuitwisseling. Die samenwerking moet beter tussen de organisaties, binnen de organisaties. Dus ja, ze zeggen dat wel te gaan doen.
2: Ja. Hoe uitzonderlijk is het dat dit op deze manier gebeurt?
8: Het is natuurlijk extreem en het is heel heftig. Dit hoor je ook zeker natuurlijk niet dagelijks. Maar het gebeurt wel vaker. We hebben onderzoek gedaan vanuit de NOS... vorige maand, waarin bleek dat de afgelopen 5 jaar er uitspraken zijn van rechters waarbij dit eigenlijk voorkomt. En met dit bedoel ik dan structureel, langdurig, met opzet ook wel, kindermishandeling. Dus nou ja, dat zou om 12 situaties in ieder geval gaan. Topje van de ijsberg, ja, zeggen deskundigen. Dus ja, het zou niet op zichzelf staan.
2: Dankjewel, Milo Hoornstra.
3: Vanavond
2: speelt Jong Oranje in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2027 in Noorwegen. En dat is een belangrijke wedstrijd voor Jong Oranje. Want na 5 van de 8 speelronden heeft die ploeg pas 5 punten. En vanavond barst om 8 uur in Tuschinski in Amsterdam het kinderboekenbal los. Job-Jan Altena van de Kinderboekenweek, goedemiddag.
15: Goedemiddag.
2: Ja, normaal gesproken zou vanavond ook de Gouden Griffel worden uitgereikt. De prijs voor het beste kinderboek. De winnaar dit jaar is Sjoerd Kuiper. Maar hij is afgelopen dinsdag overleden. Staan jullie vanavond op het kinderboekenbal ook nog stil bij zijn overlijden?
15: Ja, uiteraard zou ik haast zeggen. Want bedenk wel, het kinderboekenbal is er echt om makers van kinderboeken in de spotlight te zetten, te vieren en te eren. Want zonder hun werk ja, is er geen leesplezier. Maar ja, het overlijden van Sjoerd Kuiper is voor veel van zijn vakgenoten, voor ons ook echt een groot verlies en enorm verdrietig. Daar gaan we bij stilstaan. Dat doen we ook met het winnende boek Maantje Vuize Zee. Hè? Dat heeft hij geschreven, daar heeft hij die prijs voor gewonnen. Dat gaat ook qua onderwerp, raakt dat hieraan. Hè? En hij zei zelf, dat is krankzinnig, bijna komisch. Dus dat gaat vanavond een rol spelen natuurlijk. Mm-hmm. En weet, we hebben hem natuurlijk gelukkig vorige week die Gouden Griffel nog kunnen overhandigen. Thuis op zijn ziekbed met zijn kleinkinderen. Ja, dat was echt dierbaar. Ja. Maar ook vrolijk. En ondanks dat verdriet. Dus dat bitterzoete moment, dat gaan we sowieso met de zaal delen. We hebben nog meer in petto. Het wordt echt wel een prachtig eerbetoon. Maar ja, dat hou ik ook nog wel even voor ons natuurlijk. Ja.
2: En de Gouden Penseel? Die wordt wel uitgereikt?
15: Ja, zeker, uiteraard aan Kars-Janneke Rogaar. Want die heeft het allermooist geïllustreerde kinderboek gemaakt. Ja.
2: Dit is allemaal de aftrap van de Kinderboekenweek. Die gaat op 30 september van start. Hoe gaat die eruit zien?
15: Ja, eigenlijk indachtig ook Sjoerd Kuiper. Groot, meeslepend, feestelijk. Het moet echt wel een feest zijn voor iedereen. Elke school in Nederland, ik verzeker je dat. Dan gaat Kinderen voor Kinderen het lied spot aan. Gaat uit de boksen knallen. Maar ja, het onderwijs kan het niet alleen. Hè. Kinderen enthousiast maken voor lezen. Ja, dat is een taak voor iedereen. Iedereen die nu luistert. Dus de Kinderboekenweek. Ja, wereldwijd ook echt een unieke traditie. Ja, die moeten we in stand houden met z'n allen. Dus ouders, opvoeders, grootouders, mobiel aan de kant. Neem je kinderen mee naar de boekwinkel, naar de bibliotheek. Daar is het feest. En er zijn zoveel activiteiten. Er wordt zoveel georganiseerd. Ook met Minuska Meulens, die het gratis kinderboekengeschenk gemaakt heeft. Precies. Ja, Harmen van Straten met zijn prentenboek. Herrie in de tent.
1: Alles te doen dus in die komende kinderboekenweek. Job-Jan Altena van de Kinderboekenweek, dankjewel. Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgenochtend zijn we er weer. Dan zit Sander van Hoorn hier. En Sid heeft natuurlijk nog het uitgebreide NOS Journaal. Een heel fijne avond en een mooi weekend.
3: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wat als je echt naar kippen luistert?
16: Bok, bok, bok, baka. Dat betekent ik heb een ei gelegd.
3: Lindertje Mans over de taal van kippen. Creatieve piek van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, is alweer 50 jaar geleden. Maar binnenkort is Stevie weer in Nederland. Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en politiek journalist Romana Abels over de keuze tussen macht en idealisme in de Europese Unie.
17: Zijn wij nou van principes of zijn wij van de macht?
3: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30
18: op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
19: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
20: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
21: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
24: Hey Francis, ben je er klaar voor?
29: Ja, ik heb er zo'n zin in, Nick. Waar kijk jij het meest naar uit?
24: Het groezemoes in de zaal, vlak voor aanvang.
29: Ja, magisch.
24: De theaters zijn open. Ben jij er ook klaar voor? Ontdek nu het programma in het theater bij jou in de buurt.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
30: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
31: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
32: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
33: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
18: NPO Radio 1, 6 uur.
34: Dit is de dag waarop het kabinet aankondigde te gaan praten met oppositiepartijen. Is de VVD de partij die het meest moeilijk doet om tot een deal te komen? En welke redenen hebben zij daarvoor? Ik ga het zo meteen vragen aan verschillende VVD'ers. Dat na het NOS-journaal. Met Sid van der Linden.
35: Na een schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is een man overleden. Het gebeurde vlakbij de aanmeerplek van de pont en in de buurt van drukke terrassen. Verslaggever Edwin van den Berg is op de kade. Edwin, wat weten we tot nu toe over die schietpartij?
36: Dat op het drukke terras bij dit zonnige weer zit vanmiddag rond een uur of drie er een schietpartij is ontstaan na een ruzie tussen een man die op dat moment voor het terras van café De Baanderij met zijn hond langsliep. Een ruzie met iemand op het terras. Waar die ruzie over ging is nog onduidelijk. Vervolgens is die man de uiteindelijke schutter kort doorgelopen. Kwam daarna terug en heeft toen gevuurd op het latere slachtoffer dat daarbij om het leven is gekomen. Vanmiddag rond een uur of drie hier dus op het terras van het café aan het Amsterdamse IJ.
35: Ja, en vrij snel later maakte de gevangenis in de gemeente Zaanstad al bekend dat de overleden man daar werkte. Dan denk je dat heeft iets met elkaar te maken misschien.
36: Ja, die bekendmaking van het justitieel complex inderdaad in Zaanstad voedde de geruchten dat mogelijk er een verband is tussen het slachtoffer, de schutter en iets meer zegt over het motief. Maar dat heeft de politie eigenlijk vrij snel ontkracht. Daar is, zegt de Amsterdamse politie, geen enkele sprake van.
35: En de politie heeft wel snel iemand aan kunnen houden. Wat weten we daarover?
36: Nou, dat het een man is, meer wil de politievoervoerder hier bij het afzetlint tegen mij daarover niet kwijt. Ook niet of dat zeer waarschijnlijk de schutter is geweest. Wel wordt hier in het IJ nu aan de kade gedoken en naar een vuurwapen. Omdat veel mensen op het terras zeiden dat de schutter is gevlucht. Daarbij zijn vuurwapen in het water heeft gegooid. Daar wordt nu naar gezocht. Maar het is dus ook gelukt om de man kort naar de schietpartij aan te houden.
35: Ja, want Edwin, een locatie dus met veel terrassen. Het was ook een mooie middag. Veel mensen hebben dit dus zien gebeuren ook.
36: Ja, zeker. Het terras van Café de Baanderij zat vol. Net als de andere terrassen hier langs het Amsterdamse IJ in Amsterdam-Noord. Het terras daar zat vol. Daardoor waren er veel mensen getuigen van deze dodelijke schietpartij. Onder meer ook verschillende kinderen. En ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen. Want ze waren getuigen dus van een dodelijk incident op klaarlichte dag. Slachtofferhulp is daar, maar zij kunnen natuurlijk ook tegen de recherche meer vertellen wat ze hebben gezien, om mogelijk duidelijk te krijgen wat daar nou precies vanmiddag hier om 3 uur is gebeurd. En uiteraard is hier zit ook de omgeving afgezet. Ja. En doet de recherche hier ook ter plekke onderzoek.
35: Bedankt voor de laatste informatie over die schietpartij in Amsterdam-Noord. Verslaggever Edwin van den Berg. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Jette neemt het advies zeer serieus.
0: Deze advisering van de Veiligheidsdiensten laat zien dat je vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land. Zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen. En jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken? Of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien?
35: Jette zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. In hetzelfde referendum konden leden kiezen bij welke fractie Pro zich aansluit in het Europees Parlement, de Sociaaldemocraten of de Groenen. Een grote meerderheid koos voor de Sociaaldemocraten. Er waren vooraf soms pittige discussies in de partij over welke kant het op zou moeten gaan, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: De partijtop, inclusief partijleider Klaver, die toch bij GroenLinks vandaan komt, die wilde graag naar die sociaaldemocraten. Want zij redeneren dat de sociaaldemocraten in Europa meer in de melk te brokkelen hebben dan de Groenen. Er zijn ook sociaaldemocratische premiers in de Europese Unie, er zijn sociaaldemocratische eurocommissarissen. De Groenen hebben dat allemaal niet, die zijn ook wat kleiner. Een beetje platgeslagen was het dus een keuze tussen macht of principes. Dan wel invloed versus schone handen. Nou, vooral onder GroenLinksers was er een voorkeur voor die Groenen. Omdat hun principes beter zouden aansluiten bij die van Pro. Maar 65% van de leden heeft dus voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten gekozen. Het is een duidelijke uitslag.
35: En de uitslag van dat referendum is bindend. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht. Bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met Pro, Ja21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. Een hackersgroep zegt te hebben ingebroken bij boodschappendienst Flink. De groep benadert medewerkers en klanten. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers zeggen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dat ook klanten worden afgeperst door dit soort online criminelen gebeurt niet vaak. Het kabinetsbesluit over de toekomst van Tata Steel wordt met 1/2 jaar uitgesteld tot 1 maart. Er is meer tijd nodig om met het staalbedrijf te onderhandelen over duurzaamheidsmaatregelen. De bedoeling is dat Tata de uitstoot met ongeveer 40% vermindert. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en ligt op het strand bij Hollum. Volgens de dierenambulance is de vinvis al langere tijd dood. In overleg met de gemeente.

0: De gemeente is besloten om het kadaver te laten liggen. Tienduizenden mensen hebben last gehad van de bezetting van de actiegroep Extinction Rebellion op het spoor 4 maanden geleden. Op verzoek van de PVV heeft de NS een analyse gemaakt waar dat uit naar voren komt. Ondanks een verbod blokkeerden activisten eind mei toch het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. De treinen van en naar Utrecht lagen er daardoor zo'n 2 uur uit. En de schade is groot, zegt staatssecretaris Bertram.
1: Het heeft ongeveer 1 ton gekost en 49.000 mensen hebben echt hinder ondervonden. En ik blijf het zeggen, je moet echt van het spoor afblijven. Je moet er niet op, het is gevaarlijk, mensen hebben er hinder van. Het is ook gewoon verboden. Dus wij zullen gemeenten echt in alles ondersteunen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En als het wel gebeurt, om het zo snel mogelijk opgelost te krijgen.
2: Ja, gaat u die kosten ook op de daders verhalen?
1: Nou ja, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken. Maar dat geldt overigens ook voor mensen die op de weg zitten. Dus er wordt wel degelijk gekeken naar, kunnen wij op de een of andere manier dat geld, wat het natuurlijk toch kost, wat kunnen we daarmee? En dat vragenvervoerde stuk ook van ons, hè, kan dat verhaald worden? Dus daar zijn we mee bezig, moet ordentelijk gebeuren, maar het is wel iets wat we aan het uitzoeken zijn.
0: De politie hield uiteindelijk 27 actievoerders aan. Naast de actie van Extinction Rebellion heeft het spoor ook te maken gehad met de blokkade op Prinsjesdag. Er zijn aanwijzingen dat activistische boeren achter die actie zitten. Volgens de staatssecretaris zijn er al maatregelen genomen om dit soort blokkades voortaan te voorkomen.
1: We zijn natuurlijk bezig met het systeem wat, als er wat op het spoor ligt, om dat snel te ontdekken. Dat is eerlijk gezegd ook serieus de redding geweest met die 40 meldingen. Want het is gelukkig allemaal op tijd ontdekt. Dus het heeft niet geleid tot ongelukken. En aan de andere kant zijn we natuurlijk ook met fysieke maatregelen bezig. Want ja, dan heb je het over camera's, hekken, zorgen dat je op de een of andere manier die bescherming toelaat nemen.
2: Ja, maar vele honderden kilometers door het platteland. Ja, wat is dat te beschermen?
1: Nou, je doet je best. Kijk, 7000 kilometer spoor is gewoon heel veel. Dat geldt voor de weg, dat geldt voor allerlei andere openbare voorzieningen. Dus je kunt er nog meer aan doen dan we nu al doen. Dat gebeurt ook. En tegelijkertijd moet je je ervan vergewissen van wat kun je nog wel doen en wanneer wordt het echt ook te gek. Want het loopt natuurlijk ook in de papieren. Tegelijkertijd denk ik, deze actie laat wel zien dat weerbaarheidsspoor hoog op onze agenda moet blijven. En dat je niet te makkelijk moet denken, het gebeurt toch niet.
0: Door de sabotage op Prinsjesdag was het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. De ChristenUnie en JA21 zijn woedend over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan de energiebedrijven. Ze noemen dat roekeloos. De partijen zeggen dat het kabinet te weinig voorraad wil aanhouden en dat de Tweede Kamer daar niet mee akkoord gaat. De staat beheert de gasopslagen in Norg en Grijpskerk voor strenge winters. Doordat gas nu duur is, gaat dat met verlies. En daarom wil het kabinet de verantwoordelijkheid bij energiebedrijven leggen. De overheid zou dan zelf een kleinere gasvoorraad aanhouden voor noodgevallen. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni, waar ook Forza Italia, de partij van Berlusconi, onderdeel van uitmaakt, heeft de verandering doorgevoerd. Op het besluit kwam veel kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Zo werd hij beschuldigd van fraude, corruptie en belangenverstrengeling. Berlusconi was 3 keer premier van Italië. 6:10, het weer. Vanavond is het helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon, geleidelijk wat warmer, tot wel 26 graden op dinsdag.
3: Edwin Gerritsen, wordt het al wat rustiger op de weg?
4: Ja, het drukste moment ligt wel achter ons, maar het is nog steeds erg druk. Nog steeds veel vertraging, vooral door de afgesloten A27 bij Gorkum. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Boksel en Knopendel. 3 kwartier extra reistijd. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Vianen en Zaltbommel, 1 uur. A12 Arnhem richting Den Haag, dat is voor Utrecht 1 kwartier vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Hendrik de Ambacht. Ruim 1 uur oponthoud. A16 Belgische grens richting Rotterdam tussen Afrit Rijsbergen en Dordrecht. 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech.
5: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag.
3: Goedenavond. De sfeer in Den Haag is al maanden danig verziekt door de blokkade van de VVD richting Pro. Ook vorige week bij de algemene beschouwingen werd het er niet beter op.
6: Dat is toch wel opvallend eigenlijk, want de partij met de meeste veto's hier, en die van alles blokkeert, is de VVD. Het begon met de blokkade en het veto op Pro. Vervolgens op de hypotheekrenteaftrek, daar mocht absoluut niks aan gebeuren. In het domein van winst en vermogen mocht absoluut niks gebeuren. En op al die punten heeft de VVD ze gelijk gekregen. En eigenlijk is mijn vraag, staan die veto's nog steeds?
3: Sinds vanmiddag ligt er een nieuw voorstel van de coalitie. Is dat voldoende om die verziekte sfeer in Den Haag op te lossen? En heeft de VVD dan nu wel haar blokkade naar links opgeheven?
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
3: Ik ga het bespreken met de oud-partijleider van de VVD, Ed Nijpels. Voormalig campagnestratege van de VVD, Bas Erlings. En de kersvers voorzitter van de JOVD, Benny Nepelenbroek. Welkom alle, fijn dat jullie hier zijn. Meneer Nijpels, er gaan veel verwijten richting de VVD. Dus als het gaat om die verziekte verhoudingen in Den Haag. Heeft de partij dat aan zichzelf te danken?
7: Dankjewel. Ja, volkomen. Het is natuurlijk al begonnen destijds toen dit kabinet geformeerd moet worden, dat de VVD een blokkade had in de richting van Pro. En wat heel normaal zou zijn geweest, was dat de VVD in ieder geval had gesproken met Pro. En voor ons hadden ze dan kunnen vaststellen, we worden het wel of niet eens, maar van tevoren zo'n partij uitsluiten, waar we in het verleden heel goed mee hebben samengewerkt, is dom. Maar dat gebeurde omdat Jilgus wilde de PVV uitsluiten naar haar mislukte avontuur 2 jaar lang. En daardoor moest er ook een linkse partij worden uitgesloten. Ik heb het onverstandig gevonden. Het is slecht voor het land. En het heeft onder andere geresulteerd in dat minderheidskabinet wat we nu hebben, wat ook weer moet bedelen om steun links en rechts. Dus ja. Onverstandig, de VVD heeft er helemaal aan zichzelf te wijten.
3: Bas Erlings, ziet u in VVD ook de schuldigen voor de stilstand in Den Haag?
8: Nou, iets minder dan meneer Nijpels, of op een andere manier. Wat je ziet is dat in een kabinet waarbij links en rechts vertegenwoordigd is, en de premier links is, dan zie je al snel dat het gaat doorslaan, dat er een onbalans komt in een kabinet. En wat ik geleerd heb in de tijd van Rutte, is dat als je een rechts boegbeeld hebt, of in dit geval dus een links boegbeeld, dan zul je moeten zorgen dat het inhoudelijk naar de andere kant overslaat. Want anders gaat zo'n kabinet nooit overleven. Dus in dit geval denk ik dat Jette de verstandigste had moeten zijn en weken geleden al over rechts had moeten gaan. Dan was het niet gebeurd.
3: Ja, oké, dus u kijkt naar Jette, maar hoe kijkt u dan naar de VVD?
8: Nou, die zijn eigenwijs, maar ik denk dat daar het gevoel leeft dat ze de afgelopen jaren, toen ze de grootste waren, altijd het meeste moesten inleveren aan links om een kabinet in balans te houden. En dat ze nu denken, ja, deze keer gaan we dat niet doen, we zijn nu de kleinste. Nu gaan we niet weer het meeste weggeven, nu is het even aan de anderen. En dat vind ik op zich geen rare redenatie.
3: Nee. Benny Nepelenbroek van de JOVD, u zei vanmorgen in de Volkskrant, VVD, ga in ieder geval eens normaal met Pro koffie drinken. Wat mankeert er aan de houding van de VVD wat u betreft?
9: Nou, ik kan me op zich in het proces wat Ed Nijpels beschreven redelijk voorstellen. Kijk, dat gesprek is nooit aangegaan. En als het gesprek dan wel wordt aangegaan, wordt er gauw de deur geweest, want we zijn er eigenlijk zelf nog niet helemaal uit. Dus dat vind ik daar heel wrang aan. Ik denk dat die houding anders moet. Is ook overigens een kritiek die we ook op CDA en D66 net zo goed hebben. Ga over je schaduw heen stappen. Kijk waar je die samenwerking kan halen. En dat is ook zeker een punt dat we voor de VVD meegeven. Kijk wat het wel kan. En wat mij betreft en de JOVD betreft, kunnen we zowel samenwerken over rechts als dus over links maken op verschillende terreinen in het ministerie. En hopelijk, want als het goed is, moet op dit moment een koffiezetapparaat aanstaan op het torentje. Ja, loopt die goed, dan komen ze er een beetje uit met hun voorstellen.
3: Ja.
7: Nog even een reactie op Bas Erlings. Even de VVD had over rechts moeten gaan. Ik bedoel, rechts is natuurlijk een samengerapt zootje op dit moment. Bovendien zitten daar partijen, zoals bijvoorbeeld Jaar 21, die ook een behoorlijk aantal bedenkelijke denkbeelden hebben, bijvoorbeeld als het gaat over gedwongen remigratie, et cetera. Dus, en nog even los van het feit dat je dan in de Eerste Kamer ook nog bij lange na geen meerderheid hebt. Dus kortom, ook getalsmatig was het logischer geweest, even los van het principiële. VVD'ers zijn altijd bereid om te praten met links en met rechts. We kijken of we het eens worden. Als we het niet eens worden, dan zeggen we dat ook. Nou, dat was eigenlijk, dus ik wil graag van Bas horen, wat was daar nou op tegen geweest? Dat de VVD gewoon heel normaal het gesprek was aangegaan met Pro, en had vastgesteld, we worden het wel of niet eens.
3: Meneer Erlings.
8: Inhoudelijk ben ik het daar wel mee eens. Mijn persoonlijke voorkeur zou het ook gehad hebben om over om met Pro te gaan. Maar ik denk dat zo'n kabinet dat niet redt. Dat als je een links boegbeeld hebt en links beleid, dat dan de boel zo uit balans is dat het altijd in de problemen komt. Dat de media achterbannen dat allemaal niet gaan redden. En En wat ik dus in de vorige kabinetten geleerd heb, is dat dus uiteindelijk geef je als premier altijd het meeste toe. En als kleinste partij kun je het meeste vragen. En ik denk dat dat is wat hier gebeurt. En ja, die kwalificatie van jaar 21 vind ik lastig hoor. Want in dat verkiezingsprogramma staat het niet zoals de heer Nijpels zegt. Maar goed, ik denk dat we hetzelfde gevoel wel delen bij die partij.
3: Ja, meneer Nijpels, over links, dat red je niet.
7: Nou, dat ligt eraan. Ik zeg ook niet, ik ben geen lid van de PvdA nog sterker. Ik ben al 58 jaar lid van de VVD en ik blijf dat tot de dood erop volg. Maar je moet het gesprek aangaan en dat is het principiële. En pas als je dat gesprek hebt aangegaan, dan kun je vaststellen, jongens, wij worden het niet eens met pro. Ja. Nu hebben we überhaupt niet willen praten. En dat kan niet voor een partij als de VVD. Voor de duidelijkheid. De afgelopen 30 jaar zijn er 2 kabinetten geweest die de rit hebben uitgezeten. En in die kabinetten zaten PvdA en de VVD. Kabinet Rutte 2. Rutte en Samson hebben elkaar tot op de avond van de verkiezingen de oren afgekloven en de avond van de verkiezingen hebben ze elkaar gebeld en in een recordtijd hadden ze een kabinet, PvdA en VVD. Dus het kan wel met de PvdA, maar ja, als VVD is het heel normaal dat je opkomt voor je eigen punten.
3: Maar meneer Eerlings, dus los van de inhoud en wat dan de uitkomst van zo'n gesprek zou kunnen zijn, zegt meneer Nijpels, je moet in ieder geval gaan praten. En Jacintus zei nooit met Timmermans.
8: Nee, en dat was natuurlijk wat anders. Dat, in dat proces, nou, dat vind ik ook dat daar hele rare dingen gebeurd zijn. Maar Timmermans is nu weg. En natuurlijk moet je nu gaan praten. Maar mijn punt blijft wel hetzelfde. Dat ik de afgelopen keren altijd gezien heb dat je alleen een kabinet overeind kon houden. Wanneer je naar één kant overhangt, je inhoudelijk de partij die aan de andere kant staat veel meer geeft. Dat anders een kabinet het uiteindelijk niet redt.
3: En is dit wat de VVD-kiezer wil, niet met links?
7: Nou, daarvoor geldt natuurlijk dat Yildiz is de verkiezing ingegaan met de stelling van we zullen met de programma samenwerken. En daarvoor geldt eigenlijk een heel mooi Amerikaans gezegde. Daar, overigens dankzij die stellingname, heeft de VVD 8 zetels verloren. Die zijn naar CDA en D66 gaan en 8 zetels gewonnen. Die zijn van rechts overkomen. Maar daarvoor geldt natuurlijk het Amerikaanse gezegde, if you give them peanuts, you get monkeys. Als je iets gaat vertellen hoe erg en vreselijk die PvdA's zijn. En je gaat vervolgens vragen hoe ze ermee gaan samenwerken. En natuurlijk zeggen dan die kiezers die voor de VVD hebben gekozen. Ja, we hebben gekozen tegen pro. Dus dat vind ik altijd een hele rare conclusies. Kijkend naar wat die achterban heeft gestemd. We hebben van tevoren dat uitgesloten. Daardoor hebben we minder verloren. Maar het wil niet zeggen dat die achterban van de VVD, dat die radicaal tegen samenwerking is met pro.
3: Meneer Nepelenbroek, JOVD, ziet u dat ook zo?
9: Nou, dat laatste zeker. En ik vind het een heel goed voorbeeld dat er genoemd werd. Er zijn 2 kabinetten die de rit wel hebben uitgezeten, samen met PvdA. Waren overigens ook kabinetten waarin het PvdA begreep dat ze moesten hervormen op sociale zekerheid. Dat zie ik Progressief Nederland op dit moment nog wat minder doen. En ik denk ook dat daarom, kijk, de oproep die wij aan VVD hebben, hou een volwassen houding, ga met elkaar om tafel, is net zo goed een houding die we ook naar Progressief Nederland uitspreken. Ook daarin, het is ook als oppositiepartij net zo goed je rol om te moeten opkomen voor een verantwoordelijk regeringsbeleid. En dat valt op iedere kamerpartij neer te zetten. En net zoals dat VVD misschien eens wat meer om tafel kan gaan met Progressief Nederland, zien wij die rol ook wat meer bij D66 en CDA, die trouwens zo goed als inwisselbaar zijn, op de andere kant overgaan. Ja. En wat dat betreft kan ik ook heel goed vinden in het punt dat Bas Eerlings aansnijdt. Het is op zich natuurlijk, verdient de hele proces die er is geweest geen schoonheidsprijs, maar het feit dat de VVD heel graag over rechts wil en daardoor het alles stroperig loopt, ja, dat valt op zich niet alleen aan de VVD te wijten. Net zo goed aan D66 en CDA.
3: Iedereen moet, juist. U richt zich tot iedereen.
9: Ja. Nou, dat, en dan wil ik hier niet met een moreel verheven verhaal aankomen wat uiteindelijk toch weer niks inhoudt. Kijk, waar ik wel goed over nadenk, is denk ik dat we hier met een minderheidskabinet zitten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel een paar keer voorkomen. Bij een minderheidskabinet moeten we mensen meegeven dat je uiteindelijk over links, over rechts, met meerderheden naar voren moet gaan. En dat je moet komen met doorbraken. Als er binnen een jaar geen grote doorbraken komen, dan gaan die flanken alleen maar verder winnen en daar heeft geen van deze 3 partijen baat bij. En ik hoop dat ze dat heel goed gaan realiseren tijdens de koffie.
3: Ja, dat gaan ze dit weekend hopelijk met elkaar bespreken. Bas Eerlings, als het dan gaat dus over die uitsluiting vanuit de VVD, niet met Timmermans, de VVD-kiezer die daardoor een stuk naar rechts is opgeschoven. Is dat iets waar de partij nu mee in zijn maag zit eigenlijk?
8: Ja, dat denk ik wel. Ze hebben het eerst zelf gecreëerd. En Ook hier zit het heel scheefs in hoor. Want als je onderzoekt en vraagt aan mensen, wil je over links of over rechts aan VVD-kiezers, dan zeggen ze over rechts nooit over links. Maar als je aan ze vraagt, wat wil je liever, een kabinet van stilstand dat niks voor elkaar krijgt, of een kabinet dat hard in beweging is en dan maar over links, dan kiezen ze dat tweede. Dus het is ook heel erg de vraagstelling die je gebruikt. En dus hoe je als partij opstelt. In het verleden hebben we altijd gezien dat partijen die, behalve die keer met de PvdA bij Rutte 2, maar dat partijen die verantwoordelijkheid nemen, altijd beloond wordt voor de kiezer. Want uiteindelijk moet het land gewoon in beweging blijven. Dat is veel belangrijker dan links of rechts.
3: Meneer Nijpels?
7: Wat ik ook nog zou willen, toevoegen. De VVD heeft natuurlijk geen enkele reden, als je terugkijkt nu naar 13 jaar Rutte, en Bas heeft daar actief bij gezeten, heeft de VVD eigenlijk geen enkele reden om nou een hele grote mond te hebben. Want als je kijkt naar een aantal grote problemen op dit moment, volkshuisvesting, 400.000 huizentekort. Een VVD-minister, Blok, heeft destijds gezegd, ik ben de eerste VVD-minister die een departement volkshuisvesting heeft opgeheven. Die was er toch trots op ook. Het is een van de grootste problemen ook voor al die jongeren die op dit moment willen trouwen, willen gaan samenwonen. Die hebben geen huis. Dus nou, als je kijkt bijvoorbeeld deze week, het debat over het gevangeniswezen. VVD-bevindselen hebben de afgelopen jaren hebben ze 26 gevangenissen gesloten.
3: Ja, dus geen grote kabinet. Mond past de VVD, zegt u? Een bescheiden houding?
7: Nee, ik vind dat we bescheiden. We hebben dus ook, de VVD is mede van het achterstallig onderhoud aan de wegen. De afgelopen 15 jaar opgelopen tot 80 miljard. Dus ik vind ook dat we een beetje bescheiden mogen zijn.
3: Hoe ziet dat er nu uit, concreet, dit weekend tijdens die gesprekken? Koffie in de hand bij je Silkus. Wat is die bescheiden houding?
7: Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, die land is helaas de afgelopen jaren niet uitgeblonken in bescheidenheid. Als ik ook bijvoorbeeld vandaag weer lees in de NRC, dat Jette heeft gezegd dat er niet met BBB wordt gesproken, dat die land dus achter de rug van de premier om belt met Vermeer om te zeggen, nou kom jij bij mij ontbijten. Ja, dat zegt dus ook iets over de manier waarop je met elkaar omgaat. En daar was Rutte ijzersterk in. Rutte, die was met links tot met rechts, met iedereen was hij tevreden. En die zou dat soort streken achter je rug om gaan praten, zou die niet hebben uitgehaald, denk ik.
3: Bas Erlings, hoe had Rutte dit aangepakt?
8: Rutte, als Rutte in de schoenen van Jette had gestaan, dan had hij 3 weken geleden over rechts een deal gesloten. Of een kabinet dat hard in beweging is en dan maar over links, dan kiezen ze dat tweede. Dus het is ook heel erg de vraagstelling die je gebruikt. En dus hoe je als partij opstelt. In het verleden hebben we altijd gezien dat partijen die, behalve die keer met de PvdA bij Rutte 2, maar dat partijen die verantwoordelijkheid nemen, altijd beloond wordt voor de kiezer. Want uiteindelijk moet het land gewoon in beweging blijven. Dat is veel belangrijker dan links of rechts.
3: Meneer Nijpels?
7: Wat ik ook nog zou willen toevoegen. De VVD heeft natuurlijk geen enkele reden, als je terugkijkt nu naar 13 jaar Rutte, en Bas heeft daar actief bij gezeten, heeft de VVD eigenlijk geen enkele reden om nou een hele grote mond te hebben. Want als je kijkt naar een aantal grote problemen op dit moment, volkshuisvesting, 400.000 huizentekort. Een VVD-minister, Blok, heeft destijds gezegd, ik ben de eerste VVD-minister die een departement volkshuisvesting heeft opgeheven. Die was er toch trots op ook. Het is een van de grootste problemen ook voor al die jongeren die op dit moment willen trouwen, willen gaan samenwonen. Die hebben geen huis. Dus nou, als je kijkt bijvoorbeeld deze week, het debat over het gevangeniswezen. VVD-bevindselen hebben de afgelopen jaren hebben ze 26 gevangenissen gesloten.
3: Ja, dus geen grote kabinet. Mond past de VVD, zegt u? Een bescheiden houding?
7: Nee, ik vind dat we bescheiden.

0: minister die een departement volkshuisvesting heeft opgeheven. Die was er toch trots op ook. Het volk, het is een van de grootste problemen ook voor al die jongeren die op dit moment willen trouwen, willen gaan samenwonen. Die hebben geen huis. Dus, nou, als je kijkt bijvoorbeeld deze week, het debat over het gevangeniswezen. VVD-bevindslieden hebben de afgelopen jaren hebben ze 26 gevangenissen gesloten.
1: Ja, dus geen grote kabinet. Mond past de VVD, zegt u? Een bescheiden houding?
0: Nee, ik vind dat we bescheiden. We hebben dus ook, de VVD is mede van het achterstallig onderhoud aan de wegen. De afgelopen 15 jaar opgelopen tot 80 miljard. Dus ik vind ook dat we een beetje bescheiden mogen zijn.
1: Hoe ziet dat er nu uit, concreet, dit weekend tijdens die gesprekken? Koffie in de hand bij je Silkus. Wat is die bescheiden houding?
0: Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval, die land is helaas de afgelopen jaren niet uitgeblonken in bescheidenheid. Als ik ook bijvoorbeeld vandaag weer lees in de NRC, dat Jette heeft gezegd dat er niet met BBB wordt gesproken, dat die land dus achter de rug van de premier om belt met Vermeer om te zeggen, nou, kom jij bij mij ontbijten. Ja, dat zegt dus ook iets over de manier waarop je met elkaar omgaat. En daar was Rutte ijzersterk in. Rutte, die was met links tot met rechts, met iedereen was hij te vriend. En die zou dat soort streken achter je rug om gaan praten, zou die niet hebben uitgehaald, ja, denk ik.
1: Bas Erlings, hoe had Rutte dit aangepakt?
2: Als Rutte in de schoenen van Jette had gestaan, had hij 3 weken geleden over rechts een deal gesloten.
1: Oké, dus een leiding pakken.
2: Land in beweging houden is het allerbelangrijkste. En nu krijgt Jette alle klappen al wekenlang. En de kans dat uiteindelijk er deelakkoorden over rechts gesloten moeten worden is nog steeds heel groot. Dus die had het gewoon al heel lang moeten voorkomen.
1: En hoe had hij dat dan moeten doen? Hoe had hij dat gedaan?
2: Door CDA richting VVD te schuiven, inhoudelijk. En dan hen hun zin te geven en over rechts te gaan praten. En dan had hij het nooit op deze impasse hoeven laten aankomen.
1: Meneer Nebelenbroek?
3: Nou, lijkt me op zich een hartstikke sterk verhaal. Volgens mij weten D66 en CDA beide in kabinetten Rutte 3 en 4... dat je als tweede partij het meeste krijgt en daarmee een stapje naar achter doet. Dan is wel de vraag, wat eis je als VVD? En ook daarover vraag ik me als ze dat de juiste punten. Inkomstenbelasting gaat gewoon omhoog in het meest liberale kabinet als je kijkt naar de partijenbezetting. Dat soort punten, vraag ik me af, zijn dat dan de punten waar je voor moet gaan? Dus ik sluit me helemaal aan bij het inhoudelijke verhaal. En nogmaals, als je gaat kijken hoe wil je die doorbraken gaan neerzetten, zorg dat je die begroting naar voren schuift, ook nu tijdens dit weekend. Welke partij kun je waar aansluiten? Het zijn 6 partijen. Ik hoop dat Rob Jetten hier eens een keer kan laten zien wat het betekent voor hem om premier te zijn en hoe je die meerderheden sluit. Ja.
0: Ja. Ik ben dat het eens met Benny. Het komt er inderdaad op aan dat Jetten, die zal dan ook moeten weten te manoeuvreren. Ik ben het overigens niet eens met Bas dat onze vriend Rutte, Mark Rutte, dat hij dit probleem
1: onmiddellijk opgelost had. U was zijn naam alweer vergeten.
0: Ja, het was zo lang geleden. Er is zoveel gebeurd niet tussen hij deed. Maar we zagen ook bij Mark Rutte heeft natuurlijk geprobeerd bij Rutte 1. En dat is ook valikant mislukt, omdat Wilders daar ook de stekker uit trok. Dus, en je ziet bij het kabinet Rutte 4, dat is uiteindelijk ook gevallen, was helemaal niet nodig geweest. Hè. Mm-hmm. Heeft ons 2-3 jaar stilstand gekost in het land. Omdat die partijen waren er toen bijna uit. Het ging dan maar over 1 klein puntje, namelijk de mate van terugreizigers. En nou, daar heeft die land vervolgens over gejokkenbrokt. Dat bleken er maar een beperkt aantal te zijn.
1: Nareis op nareis.
0: Daardoor is dat kabinet. En daardoor is dat nareis, ja. En daardoor is uiteindelijk dat kabinet gevallen. Dat was absoluut niet nodig geweest. Het was mooi geweest als dat kabinet destijds gewoon was blijven zitten.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, Mark die gooide de handschoen ook in de ring op dat moment.
1: Ja, oké, dus over rechts was Rutte gegaan. Terug dan weer naar de situatie van nu, Bas Erlings. Want er wordt dan dus vanuit de VVD gezegd van ja, met pro, dat is wellicht zo ver uit elkaar. Daar komen we gewoon niet uit. Hè. Dat zou nooit werken. Wat zijn dan die onoverbrugbare verschillen?
2: Ja, zeg het maar. Ik weet het niet. Ik vind het helemaal niet onoverbrugbaar. Volgens mij is het dat namelijk niet. Zeker niet als je weet dat je toch grote compromissen moet gaan sluiten. Maar het probleem zit er dus volgens mij in iets heel anders. En ik vind dat principieel uitsluiten van pro en net doen alsof dat een vijand is. Volgens mij zijn PvdA en VVD al decennia lang yin en yang en moeten ze samen dat land elke keer vooruit helpen.
1: Dus het is onheel.
2: Onoverkomelijk helemaal niet.
1: Nee. Vervelend toch, meneer Nebelenbroek? Het zou gewoon kunnen.
3: Heel vervelend, ja, absoluut. En nogmaals, ook over rechts zou het kunnen, beide. Wat denk ik heel belangrijk is, zeker in een minderheidskabinet wil je eigen geluid vasthouden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je regeringsverantwoordelijkheid neemt en je eigen geluid naar voren schuift, zodat je zeker bij de Provinciale Staten niet een enorme flater slaat. Nou, in het verleden, ja, ik was daar niet bij, de heer Nijpels wel, hebben we ook kabinetten gezien waarbij de partijleider zelf niet in de regering zit, dus los van welke persoon het dan moet zijn, maar meer in de constructie daarin, waarbij je regeringsverantwoordelijkheid kan nemen, maar juist ook door vanuit de Tweede Kamer een sterk VVD tegengeluid te laten horen. Ik denk dat je ook
0: punt,
3: daar nog goed moet kijken hoe wil je dat precies gaan doen.

0: Want nu hebben we ook twee partijleiders, nogmaals, ik heb het niet per se over de persoon, maar meer over de functie en de vorm, die regeringsverantwoordelijkheid nemen en dat partijleiderschap uitstralen door de VVD geluid naar voren te brengen. Ik denk dat daar nog een belangrijk verschil zit.
1: Meneer Leijker, ik denk dat het van belang is. Ja, bij de VVD is het altijd gebruikelijk dat de politiek leider die zit in de Tweede Kamer. En dat is in dit geval dus Brekelmans. Dus ik denk dat het verstandig zou zijn als Dylan als vicepremier zich niet bezighoudt met het becommentariëren van portefeuilles van collega's. Maar en dat we zeggen, het gezicht van de VVD is de fractievoorzitter nu in de Tweede Kamer. En dat is onze vriend Ruben Brekelmans. En dat is niet de vicepremier, want de vicepremier moet in een kabinet een hele andere rol vervullen. Ja. En dat zou dus wijs zijn als ze dat met elkaar zouden besluiten. En dat die land zou zeggen, nee Ruben, jij bent nu ons aanvoerder.
2: De koffie loopt. Dit weekend gaat er voor het eerst gesproken worden. Dat werd vandaag bekend. Ik dank jullie voor dit gesprek. Oud-partijleider van de VVD Ed Nijpels, voormalige campagnestratege van diezelfde partij Bas Erlings en de kersvers voorzitter van de JOVD Benny Neplenbroek.
0: Dankjewel.
2: Elke dag is AI in het nieuws over nieuwe, bijzondere mogelijkheden of over grote risico's. Ilias Nasrullah vindt dat zowel de kansen als die risico's vaak worden overdreven. Na 6:30 spreek ik ermee.
3: Ster. Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
6: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
11: Ja, kun je even staan?
12: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
13: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
14: NPO Radio 1.
2: 1 minuut over 6:30, het NOS-journaal met Casper Meijer.
15: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. Een getuige zegt tegen het parool dat het slachtoffer de schutter aansprak omdat zijn hond losliep en hard aan het blaffen was. De man met de hond zou daarna het vuur hebben geopend. ChristenUnie en JA21 zijn kwaad over het kabinetsbesluit om het beheer van de gasvoorraden over te laten aan energiebedrijven. De partijen vinden dat roekeloos en zeggen dat de Tweede Kamer er niet akkoord mee zal gaan. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigrerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Zij deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt.
2: Is het al gedaan met de files, Edwin?
14: Nee, nog niet. Er staat nog ruim 300 kilometer. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel een uur extra reistijd. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur. A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A17 Roosendaal richting Dordrecht voor de aansluiting met de A16 een half uur. En op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 3 kwartier vertraging.
16: Dit is de dag. Joram Kaat.
2: Een woningbouwproject in Renswoude ligt al een half jaar stil omdat er hazen en konijnen op het bouwterrein zijn gevonden. De plaatselijke wethouder vindt het maar overdreven.
17: Nou, ik woon hier ongeveer een 800 meter vandaan. Als ik naar mijn auto loop, dan zie ik gewoon 2 hazen dwars door de straat heen lopen. En konijnen zie ik iedere avond.
2: Wat is belangrijker, de konijnen of de komst van nieuwe huizen? Dat straks.
18: Dit is
19: de Week van Diederik.
2: Eerst is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit.
20: Ja, premier Jetten zei vandaag dat zijn minderheidskabinet een nieuw en aantrekkelijk bod heeft gedaan aan de oppositie om alsnog steun te krijgen voor de begroting. Er zouden voorstellen in zitten om zowel de linker- als rechterkant van de oppositie over de streep te trekken. Dat probeert men natuurlijk al maanden. Maar met dit voorstel zou het dan toch kunnen gaan lukken. Inmiddels zijn namelijk de eerste dingen uitgelekt. Het kabinet zou bijvoorbeeld bereid zijn om het uitstellen van de AOW-verhoging uit te stellen. Dat uitstel was eerst nodig om links tegemoet te komen, maar daar was rechts niet blij mee. Dus dat uitstel wordt nu toch op de lange baan geschoven. Daar zal links niet blij mee zijn. Dus er staat tegenover dat het voorgenomen uitstel van de terugdraaiing van de brandstofaccijnsverlaging ook wordt uitgesteld. In de hoop dat alle partijen daarmee in totale verwarring kunnen worden achtergelaten. Verder zit in dit voorstel zitten 2 complimenten over de bril van Joost Eertmans. Eerste compliment zou dan komende week al uitgesproken kunnen worden. Het tweede compliment eind oktober. Ook zit in dit pakket een oplossing voor box 3. Namelijk een concreet voorstel om daar nog eens met wat mensen over te brainstormen als daar behoefte aan is. Nou, verder is er natuurlijk de BBB. Die hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen het kabinet. Dus maandag gaat het kabinet koffie drinken met de BBB om te bespreken of het zin heeft om koffie te drinken met de BBB. Als ze daar uitkomen, dan gaan ze mogelijk dinsdag al koffie drinken met de BBB om heel concreet te bespreken of de BBB weer aan tafel zou kunnen komen. Maar de verwachting is van niet. Nou, wat zit er verder nog in het pakket? Een dekbed overtrek met het logo van de ChristenUnie. 2 kaartjes voor Bryan Adams in de Ziggo Dome en een uitgewerkt voorstel waarbij het kabinet actief gaat hopen dat het goed komt. En dat zou dan voldoende moeten zijn om zowel links als rechts toch nog aan boord te krijgen voor de begroting van komend jaar. We gaan het zien.
2: Dankjewel, Diederik.
16: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: De waarschuwingen uit Silicon Valley waren de afgelopen weken niet van de lucht. De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie gaat zo snel dat het lastig wordt de veiligheid te waarborgen. Al dus de topmannen van de grootste AI-bedrijven. Volgens een oud-medewerker van OpenAI is het risico zelfs zo groot dat AI de mensheid voor het einde van dit decennium kan uitroeien. Reden genoeg om de rillingen te krijgen, maar dat is niet nodig, zegt digitaal strateeg Ilias Nasrullah. Het zit namelijk heel anders. En hoe het dan wel zit, daar schreef hij een boek over. Dit is AI. Ilias, welkom, fijn dat je er bent. Eerst even naar iets waar je je deze week over beklaagt.
21: Ik overdrijf niet als ik zeg dat ze in Silicon Valley op dit moment in paniek zijn. Want hebben we als mensheid de kunstmatige intelligentie op dit moment nog wel onder controle?
2: Ja, je publiceerde met andere AI-experts een stuk in Vrij Nederland waarin jullie beklaagden over Alexander Clupping, Corvée. Wat is dat precies?
22: Ja, dat is als hij op tv is geweest bij Eva, dat wij dan de volgende dag, de volgende ochtend, berichten krijgen van vrienden, familie, onbekenden, soms ook redacteuren. En die vragen dan, nou, hoe zit het? Wordt de soep echt zo heet gegeten als hij opgediend wordt?
2: Want zijn toon is?
22: Zijn toon is heel erg op sensatie gericht. Hè? En we gaan er allemaal aan. Dat is wat hij impliceert, soms ook zegt. En dat creëert heel veel angst bij mensen. Nou, en die angst, daar krijgen andere experts dan weer mee te maken. Wij krijgen daar vragen over van, is het echt zo erg? Mm. En dat zitten wij dan zo goed en zo kwaad als het gaat in andere media. Ja. Proberen dat weer recht te praten.
2: Maar goed, Alexander Clupping is niet de enige die alarmerend is. Dat zijn die AI-techbazen dus ook. Dus het gaat niet alleen om Clupping, Corvée, maar überhaupt om AI-corvée?
22: Ja, dit is natuurlijk een grote problematiek. Een van de redenen dat ik het boek schreef is dat het hele Die hele discussie over AI is zo... Het is allemaal zo overdreven. Hè? Dus de beloftes die zijn enorm. Van we gaan het klimaatprobleem oplossen, we gaan kanker genezen, noem het maar op. Maar de keerzijde, de zogenaamde keerzijde, is dat we er allemaal aan zouden kunnen gaan. Hè? En dat is allebei eigenlijk overdreven. En wat we nodig hebben is dat we gewoon een stapje terug doen en eventjes met wat meer nuchterheid en rust naar de zaak gaan kijken.
2: Want, dat gaan we nu dus doen. Ja. Maar hoe moet ik dan die alarmerende toon van die techbazen, hoe moet ik die dan duiden?
22: Ja, dat is heel interessant. Wat je ziet is dat zowel die beloftes als die keerzijde, mm-hmm. die rusten allebei op één aanname. En die aanname is, nou, deze technologie is enorm krachtig, superkrachtig. Zo krachtig dat we het misschien niet meer onder controle kunnen hebben. En dus op beide kanten van het verhaal, of beide kanten van hun verhaal moet ik zeggen, die maken dus eigenlijk promotie voor hun eigen technologie. Dus ook als je zegt, die technologie, daar zouden we wel eens de controle over kunnen verliezen, zo krachtig is het, dan is dat een vorm van marketing en reclame. Een heel erg perverse vorm van marketing. En je kan het ook wel doemmarketing noemen.
2: Het is allemaal marketingstrategie vanuit die partijen.
22: Nou, je kan ook zeggen dat er mensen zijn die daar ook echt in geloven. Hè, en die zijn er ook echt. En dan kan je daarna de vraag stellen van, nou ja, maar als er mensen zijn die geloven dat die technologie ons kan uitroeien, waarom ontwikkelen ze het dan? En dat voelt heel erg inconsistent. Nou, maar ja, kijk, wij hebben allemaal overtuigingen die we niet altijd volgen. Heel veel mensen weten wel dat er een klimaatprobleem is, maar je gaat toch vliegen bijvoorbeeld. Hè? Dus in dat licht kan je ook zien van, nou ja, zij geloven misschien wel dat je uitgeroeid gaat worden, maar vinden het toch nuttig om het door te blijven ontwikkelen.
2: Maar er zijn concrete voorbeelden van, hè? Niet zozeer van dat uitroeien, maar wel van wat er dus kan gebeuren met AI agents bijvoorbeeld. Hè? Deze zomer natuurlijk dat Hugging Face incident. OpenAI zegt per ongeluk een ander bedrijf gehackt te hebben toen agents uit een testomgeving ontsnapten. Die gingen vervolgens het internet op, gingen zelfstandig handelen met alle gevolgen van dien. Dat is daadwerkelijk een op hol geslagen AI en het is daadwerkelijk gebeurd.
22: Ja, het is niet daadwerkelijk een op hol geslagen AI, maar er is wel daadwerkelijk een hack die heeft plaatsgevonden. En het is heel belangrijk van welke woorden gebruik je nou om dit soort incidenten te beschrijven. Als je eenmaal zegt dat een AI-systeem op hol is geslagen en ontsnapt is, dan zeg je eigenlijk, ik heb er geen controle over. Maar wat je daarmee ook zegt is, ik ben er niet verantwoordelijk voor. Dat systeem is verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. En de analogie die ik heel, heel vaak geef is, stel dat ik met mijn auto door de binnenstad van Amsterdam rij. Ik besluit een baksteen op het gaspedaal te leggen. Ik spring uit de auto. Nou, die auto die richt allemaal ellende aan natuurlijk.
2: Ja.
22: Maar daarna, de politie pakt me op en die zegt, wat is er met jou aan de hand? Weet je wel? En ik zeg, ja, ik heb het niet gedaan. Die auto is op hol geslagen. Weet je wel? Ik zat niet eens achter het stuur. Dus dit verhaal van op hol geslagen AI, dat is een manier om de juridische aansprakelijkheid die je hebt voor wat er gebeurt, om dat een beetje te gaan zitten ontduiken. En dat werkt ook heel goed, want hacken is een strafbaar feit. Als ik allemaal bedrijven ga zitten hacken vanuit mijn zolderkamer bijvoorbeeld, ja, dan word ik opgepakt. Maar je ziet nog niemand bij OpenAI opgepakt worden omdat hun systemen gehackt hebben. We zitten er een beetje naar te kijken.
2: Ja, zij trekken een soort van hun handen dan van af. Van, ja, kijk, dit is gebeurd. We hebben het niet helemaal meer onder controle. Dat is spannend, dat is eng. En jij zegt eigenlijk, ja, ze hebben het wel onder controle. Ze hebben dit gecreëerd.
22: Ja, nou, en wat je, als je dus ook heel goed naar de technische analyse kijkt en gewoon droge, nuchtere taal gaat gebruiken, dan zie je van, nou ja, die systemen zijn niet ontsnapt. Ze moesten in een afgesloten omgeving werken, ja. Maar die was niet goed afgesloten. En toen OpenAI dat ontdekte, hebben ze het weer niet goed afgesloten. En dan zie je dus dat het eigenlijk gewoon laakbaar gedrag is. Ze maakten gewoon fouten. En dat is het gesprek wat we eigenlijk zouden moeten voeren. En je ziet dus nu bijvoorbeeld ook bij de VN, dat is heel apart, dat gesprekken gevoerd worden met Dario Amodee, topman van Anthropic, met Sam Altman, topman van OpenAI. Die gaan dan de algemene vergadering toespreken. En er wordt dus naar hun geluisterd van, hoe moeten we deze problemen nou oplossen? In plaats van dat de wereldleiders gewoon zeggen, ja, jongens, jullie moeten gewoon de boel op orde hebben. Ja. En dus het wordt bijna gedaan alsof er een soort technologisch mysterie is. En er moet heel lang wetenschappelijk onderzoek naar gedaan worden. En dan pas weten we misschien waarom dit allemaal gebeurd is. En dat zijn allemaal methodes om gewoon steeds die verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. En dan belandt het dus bij ons. En als ik het even terug mag trekken naar de motivatie voor mijn boek bijvoorbeeld, dan is dat juist dat dit soort overdreven narratieven zorgen ervoor dat we daadwerkelijk geen grip hebben op die technologie. Want we geven het gewoon echt uit handen aan partijen die eigenlijk helemaal geen interesse hebben in regulering en dergelijke.
2: Dat zijn die jongens die hierachter zitten. Ja. Dat is al een vrij onschuldige beschrijving misschien, maar die dus we laten hen hun gang gaan. Zij innoveren door en wij maken dat mogelijk, want we kijken met verbazing en enthousiasme en soms dus met paniek naar wat ze allemaal aan het doen zijn. En we spreken ze daar niet op aan.
22: Precies, precies.
2: Oké. Maar goed, het beeld wat over AI toch bestaat is van het is een soort gigantisch brein dat steeds groter wordt. En wat nu nog foutjes maakt en wat we duidelijk zien van dit is AI. Maar over een poosje zien we dat niet meer. Dat is toch een daadwerkelijke ontwikkeling en misschien wel een angst die we kunnen voelen?
22: Ja, kijk, ik heb wel eens ook een andere analogie gemaakt hiermee. Dat wat wij zien aan dat die systemen steeds krachtiger worden, dat kan je wel zeggen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk dat er gewoon steeds meer rekenkracht ingestopt wordt. Hè. Dus niet voor niets worden al die datacenters en rekenclusters en dergelijke gebouwd en worden daar honderden miljarden, zelfs biljoenen dollars in geïnvesteerd. Dat is gewoon omdat er heel veel rekenkracht tegenaan gegooid wordt. Maar de analogie die ik wel eens heb is van dat idee van dat je dan bijvoorbeeld foutloze AI zou krijgen hierdoor, is alsof je naar de maan wil reizen en je bouwt steeds een snellere auto. Hij wordt steeds sneller en sneller en sneller, maar met een snellere auto kom je eigenlijk gewoon nooit op de maan. En dat is een beetje wat er hier gebeurt. De technologie die zij gebruiken, Daar zit dat fouten maken, zit er inherent in. En dat krijg je er dus niet uit.
2: Er was onlangs bijvoorbeeld een gigantisch wiskundig probleem opgelost. Hè, waar mensen niet uitkwamen. Had AI binnen, 80 uur opgelost.
22: Ja, en die 80 uur is ook al een interessante framing. Want die 80 uur, dat is even uit het hoofd, $20 miljoen of $50 miljoen aan rekenkracht wat erin is gestopt. Hè. Dus wij denken 80 uur, misschien je mobieltje 80 uur. maar het is echt heel wat anders waar we het over hebben. Maar ook met dat probleem, zonder eventjes daar echt in de wiskunde achter te duiken of zo. Ik ben ook niet gekwalificeerd om het daarover te hebben.
2: Nee,
22: maar wat je ziet is dat er... wij krijgen dat eerste verhaal mee. OpenAI heeft met AI... dit probleem gekraakt. Als je gewoon een paar dagen later het nieuws bekijkt, dan zie je in de Scientific American een artikel tevoorschijn komen waarin gewoon wiskundigen zeggen, we hebben eens goed gekeken naar wat OpenAI heeft gedaan en ze hebben dat probleem eigenlijk helemaal niet opgelost. Ze hebben een variant van dat wiskundeprobleem opgelost dat makkelijker is, maar dit moeten we niet zien als het bewijs van dat echte probleem.
2: Dus ook hier luisteren we weer klakkeloos naar de partijen achter de technologie.
22: Precies, precies. En hier zie je ook iets wat heel belangrijk is, is dat continu dat reclame maken. En wetenschappelijk onderzoek hoor je niet op deze manier steeds te communiceren over de doorbraken die je hebt. Als je onderzoek hebt gedaan, dan moet het eerst gepeer-reviewed worden. Dus dat betekent dat andere wetenschappers daar ook naar moeten kijken en kijken of het klopt.
2: Ja.
22: En als dat allemaal op orde is, dan ga je de grote aankondiging doen en feest vieren. Maar wat OpenAI gewoon doet is, we hebben iets en daarna claimen ze het, terwijl ze eigenlijk nog helemaal het recht niet hebben.
2: Kritischer kijken dus naar die partijen die erachter zitten. Ik zat afgelopen week te kijken, net zoals jij en heel veel mensen denk ik, naar de ontmoeting van Trump en Xi, die ook over AI gingen praten. Over regulering, wat er nodig was. Er kwam eigenlijk heel weinig uit. Dat viel me op. Maar eigenlijk als ik jou zo hoor, denk is dat dan wel nodig, die regulering?
22: Ja, er is wel regulering nodig. En er werd naar Trump en Xi gekeken. Waar ik meer naar kijk, is bijvoorbeeld de uitspraak die Antonio Guterres deed. Hij zei van, er is geen... no technology without accountability. Dus wat hij zegt is, je kan geen technologie ontwikkelen zonder dat er iemand aansprakelijk voor is. Nou, dat is precies het punt wat ik maak en wat ik ook in mijn boek maak.
2: Ja.
22: En daarom was ik zo blij met die uitspraak. Tegelijkertijd ben ik ook niet blij, want meestal als Guterres iets zegt, heeft hij vaak gelijk, maar dat wordt dan niet opgevolgd. Dus.
2: Van de VN, hè?
22: Ja, van de VN, ja.
2: Ja, oké. Dus er moet wel degelijk wat gebeuren, maar vooral eigenlijk in de ruimte die de partijen krijgen om met AI te ontwikkelen.
22: Als je heel concreet wil zijn van wat zouden we nou kunnen doen, doen. In 2025 was de Europese Commissie voornemens om een wet in te voeren naast de Europese AI-verordening die we hebben. Een wet in te voeren die het makkelijker maakt om AI-bedrijven aansprakelijk te stellen voor de ondeugdelijkheid van hun producten.
2: Ja.
22: En toen is onder druk van J.D. Vance, Amerikaanse vicepresident, is die wet ingetrokken. Vance deed dat natuurlijk om de Amerikaanse AI-bedrijven te beschermen.
2: Ja.
22: Maar dat laat dus eigenlijk ook zien dat die wet gevreesd wordt. En waarom wordt die gevreesd? Ja, omdat dat eindelijk de concrete handvatten biedt om er iets aan te doen. Dus het is ook niet zo dat niemand hiervan af weet en dat we helemaal geen idee hebben hoe we het moeten aanpakken, maar we doen het niet. En dat heeft veel meer geopolitieke redenen dan logische redenen.
2: Dit is AI, zo heet je boek, tweede druk komt eraan. Dat zegt, we hebben behoefte aan duiding, dat is
22: na
2: duidelijk.
22: Na 1 week, hè?
2: Ja. Dank in ieder geval voor dit gesprek. Na 1 week, ja, Ilias en Nasrullah, dankjewel.
22: Bedankt.
1: Dit is de dag met Joram Kaat.
2: De bouw van nieuwe woningen in het Utrechtse Renswouden ligt al een half jaar stil omdat er hazen en konijnen zijn gevonden op de bouwplaats. En dat gebeurt vaker in ons land. Wat is er aan de hand en wat is belangrijker? Nieuwe huizen of bescherming van de natuur? Ik ga erover praten met Carola Veldhuizen van de ChristenUnie in Renswouden en met Nico Wissing, natuurinclusief ontwerper. Welkom beiden. Mevrouw Veldhuizen, die bouw die ligt dus al een half jaar stil. Wat is concreet het probleem?
18: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Er zijn konijnen aangetroffen en twee uilen. En in de provincie Utrecht zijn konijnen en hazen extra beschermd. En daarom moest de bouw stilgelegd worden.
2: Ja, en om hoeveel woningen gaat dat die dan nu even niet gebouwd worden?
18: Het gaat er nu volgens mij om 40, maar dat is één fase. En alles loopt hierdoor dus vertraging op. Want ja, voor elke fase moest die vergunning aangevraagd zijn.
2: En dat duurt een half jaar dus, in ieder geval?
18: Blijkbaar, ja.
2: Oké. Meneer Wissing, u bent een natuurinclusief ontwerper. Hoort u dit vaker, dat vanwege een aantal dieren complete projecten stilvallen?
19: Jazeker. Dit komt regelmatig voor. En ook wel logisch eigenlijk.
2: Ja, waarom is dat logisch?
19: Nou ja, wij kunnen niet zonder zeg maar een goed ecosysteem. Dus stilvallen. Ik denk dat het meer aan de voet van het proces zit. Dat wanneer daar goed onderzoek naar was gedaan, dat zo'n burcht wel eerder opgespoord was en dat je daar kunt anticiperen.
2: Ja, oké. Dus u zegt, het is eigenlijk al heel vroeg in het proces blijkbaar misgegaan, want er had onderzoek moeten plaatsvinden.
19: Ja, wanneer er breed onderzoek gedaan wordt, dan kan zo'n kavelpaspoort heel anders wel vormgegeven worden, waardoor wij spreken bepaalde soorten beschermd kunnen worden. En soms kun je ook mitigerende maatregelen aanbrengen, hè, in het terrein om beesten te verplaatsen. Maar in dit geval een konijn, ja, die burcht die kun je niet verplaatsen. Dus en die zit al veel langer dan dit project wel misschien nu bedacht is, laten we zo stellen. Ja.
2: Ja. Mevrouw Veldhuizen van de ChristenUnie in Renswouden, heeft u er eigenlijk begrip voor dat hele project dus nu op pauze staat?
18: Ik snap dat er dieren beschermd moeten worden. Maar wat ik heel erg lastig vind, is dat het dermate lang duurt voordat dus zaken weer gaan rollen. En normaal gesproken, kijk, meneer geeft aan van ja, er had een beter onderzoek gedaan moeten worden. Maar er zijn ecologen, er zijn ecologische onderzoeken gedaan. En alle vergunningen zijn afgegeven. Alleen in provincie Utrecht is als enige provincie die ook nog extra hazen en konijnen beschermt. En het bijzondere daarvan is dat als zij 500 meter verderop lopen, want Renswouden ligt precies in het puntje tussen allerlei Gelderse buurgemeentes. En als zij dus 500 meter de ene kant op gaan, dan zijn ze in één keer niet meer beschermd. Sterker nog, dan wordt er actief op hen gejaagd. Dus het maakt het in onze gemeenschap wel heel erg, ja, we staan er wel allemaal echt helemaal van te kijken dat het gewoon 6 maanden duurt voordat dan überhaupt dan weer groen licht gaat komen. Tenminste, als er groen licht komt, want dat weten we dus ook nog niet.
2: Nee.
18: En daarbij zijn dan ook, er zijn werkprotocollen geschreven, want dat schrijft dan dus de provincie voor. Maak een werkprotocol, die is afgewezen. Er is een nieuw werkprotocol geschreven, is ook afgewezen. Er is een compensatiegebied aangewezen, is ook afgewezen. Ja, waar zijn we dan mee bezig? Gaan we het dan over papiertjes vullen of gaan we dan echt Zijn we dan echt heel erg actief met de dieren beschermen.
2: Ja. En, u denkt dat eerste?
18: In dit geval denk ik inderdaad dat het echt een bureaucratische papieren rompslomp is geworden.
2: Ja.
18: Zonder dat daar een konijn echt daadwerkelijk baat bij heeft. Want het gekke is, en wij hebben daar in april al vragen over gesteld in de raadsvergadering, van ja, maar wat nou als we die vergunning hebben? En toen was het antwoord, ja, met vergunning mogen die dieren wel verstoord worden en zonder vergunning niet. Alsof dat konijn dus weet of die nu wel of niet een vergunning is. Ik geloof niet dat hij de bouwbesluiten leest en de vergunningen kan lezen. Dus ja, dat maakt het voor ons ook nog eens echt tenenkrommend, dat het dus alleen om een papiertje gaat.
2: Ja. Meneer Wissing, het gaat om bureaucratie wat mevrouw Veldhuizen betreft. En ook nog eens, ook als die konijnen 500 meter... ik weet niet hoeveel ze bewegen eigenlijk, die dieren, maar als ze 500 meter verder lopen, worden ze misschien zomaar afgeschoten.
19: Nou, als dat nou helemaal zo is.
18: Nou.
19: Dan, ik denk dat ook heel mooi is wel voor het verhaal. Maar het is zo dat het konijn staat op de rode lijst. En zover zijn we al gezakt in Nederland. Dus we qua biodiversiteit wel lopen zo sterk terug. Dus ik pleit ervoor om daar toch voor te gaan, voor dat konijn.
2: Het is echt een bedreigde soort. Maar goed, veel mensen die dit er nu horen, die zullen zeggen, ja, maar het gaat hier om een groot woningbouwproject dat al is toegekend. Hoe belangrijk is dat konijn nou?
19: Belangrijk. Want kijk, ook zo'n konijn, zeg maar, is in de keten. In de ecologische keten, zeg maar, is hij heel belangrijk. Het is weer voedsel, zeg maar, voor andere dieren. Voor, nou ja, zeg maar, de vos of buizerd of wezel. Maar daarnaast zorgt hij ook wel voor verspreiding van planten. En is dus ook weer belangrijk in die schakel, zeg maar, ook voor het kleinere leven in de bodem. En kijk, we kunnen natuurlijk nu heel erg zeggen van ja, zo'n konijntje en wat jammer. En nou ja, goed, er zijn genoeg konijntjes in het land, maar die zijn er niet meer.
2: Nee.
19: Ik denk toch wel dat we, ik zou zeggen, kijk, zo'n gemeente kan natuurlijk, zeg maar, aan de voet heel goed onderzoek doen. En zou, zeg maar, kavelpaspoorten aan kunnen passen om daar nou net niet te bouwen of beschermende maatregelen te nemen. Nou, normaal gesproken kun je hem eruit plaatsen, maar in dit geval, een burcht wel kun je niet uitgraven en even verplaatsen. Dat gaat gewoon niet. En als je daar dus, zeg maar, die sporen vindt wel van konijnen, ja, dan moet je er ook de ruimte aan geven, denk ik, om die dieren te beschermen.
2: Ja.
19: En had je dat misschien voor 30 jaar geleden gevraagd aan mij, had er waren misschien wel duizenden.
2: Ja.
19: Misschien honderdduizenden.
2: Konden we er wel een paar missen, zegt u, maar nu is dat niet meer zo.
19: Nee, dat zeker niet. En ik denk zelf wel, nou ja, goed, we hebben maïsvelden genoeg in het land. Wel, ik zou zeggen, van maak een stuk nieuwe natuur. En ga op een stuk wel waar je bij wijze van spreken, zeg maar, natuur kunt gaan bouwen. Maar in dit geval, ik heb de foto gezien waar, zeg maar, sprake is van een braakliggend terrein. Ja, dan kun je natuurlijk, zeg maar, verwachten wel dat daar ecologisch, want we praten nu over het konijn, wat heel aardbaar is. Maar die hele leeflaag, alles wel, zal waarschijnlijk verloren gaan door het feit dat er weer gebouwd wordt. Nou,
2: ja.
19: Dan heb ik zoiets van, goh, laten we daar nogmaals aan de voeten wel van het proces. Hè? Want,
2: ja, kijk, u zegt, ze onderzoek het en dan weet je vooraf waar je mee te dealen hebt.
19: Ja.
2: En goed, dat is hier dus misgegaan. Maar gaan we maar ergens anders bouwen, mevrouw Veldhuizen. Ja,
18: ik wil er toch nog even op reageren als dat mag. Want de konijnenstand is al jaren, en zolang als, nou, ik ben nog niet zo heel oud, maar ik kom jarenlang op de Schelling. En op de Schelling is altijd een golfbeweging van de konijnenstand. En
19: nee,
18: ik weet niet beter dat de konijnenstand zich natuurlijk bepaalt. En op het moment dat er dan een... u geeft aan als er dan sporen zijn gevonden van een konijn.
2: 20 seconden nog, mevrouw Veldhuizen.
18: Ja, als er sporen zijn gevonden van een konijn, betekent het niet dat iedere vierkante meter waar een konijn ooit gelopen heeft of een poepje heeft gelaten, gelijk onaangeroerd gebied moet blijven.
2: Meneer Wissing, reactie kort.
19: Houd het ecosysteem in stand. Als het leven om ons heen doodgaat, verdwijnen wij ook. Dat zou heel jammer zijn.
2: Nou, goed. En daarmee ronden we dit gesprek af. In Renswoude gebeurt er vervolgens voorlopig in ieder geval nog helemaal niks. Laten we hopen dat die huizen er toch kunnen komen en dat de konijnen behouden kunnen blijven. Dat willen we allemaal in ieder geval. Ik dank jullie voor dit gesprek. Carola Veldhuizen van de ChristenUnie in Renswoude en Nico Wissing, natuurinclusief ontwerper. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen hier het Misdaadbureau. Fijne avond. Dag.
0: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1.
23: WNL.
24: Stand van Nederland.
4: De wereld is continu in beweging.
5: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zich heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
4: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
6: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
4: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
23: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
4: Stand van Nederland.
24: Het programma over geldzaken.
4: Zometeen, 8 uur.
25: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
26: Ster. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
27: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
29: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruisdaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
30: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
29: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
30: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
31: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
32: Ja.
31: En nu?
32: Domeinnamen kopen.
31: Voor je bedrijf?
32: Ja.
31: Welk bedrijf?
32: Ja, dat weet ik nog niet.
31: Welke domeinen dan?
32: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
31: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
32: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
33: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
34: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
35: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
36: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
35: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
36: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
34: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: NPO Radio 1, 7 uur.
37: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
38: Straks in het Misdaadbureau. Je moet er niet aan denken dat je naast een drugslab woont of werkt. Het is levensgevaarlijk. Zometeen hoor je hier Arfan. Hij verloor zijn tweelingbroer bij de grote explosie 2,5 jaar geleden in Rotterdam. En de hoofdverdachte hing nog de held uit door mee te zoeken naar slachtoffers.
39: En je hoort het laatste nieuws over de schietpartij op een terras in Amsterdam, waarbij een medewerker van de gevangenis is omgekomen.
38: Dat allemaal straks. Na het NOS-journaal met Casper Meijer.
15: Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het schietincident was vlakbij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Daar zit veel horeca met terrassen en veel mensen hebben het zien gebeuren. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
40: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
15: De man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Duikers hebben het vermoedelijke vuurwapen gevonden in het water. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn de betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Het kwam pas na jaren aan het licht. Er waren wel meldingen gedaan, maar daar gebeurde volgens de inspectie weinig mee. De instanties moeten van de inspectie verbeteringen doorvoeren om dit in de toekomst te voorkomen. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over drie onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
0: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de drie heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
15: De coalitie gaat praten met Pro, JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. De politie in België onderzoekt een incident waarbij een influencer en zijn vriend zijn lastiggevallen op straat. De beelden die hij zelf deelde maken veel los in België. In de video is te zien hoe het stel op straat loopt in Gent, terwijl een aantal mannen achter hen aanloopt en homo naar ze roept. Volgens de influencer werden er nog meer vulgaire opmerkingen over zijn geaardheid geroepen. Hij heeft het filmpje inmiddels weer offline gehaald, omdat niet iedereen die in beeld was te maken had met de beledigingen. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion afgelopen mei. Dat blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro, onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Dan nog het weer. Vanavond is het helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot wel 26 graden op dinsdag.
39: Voor de situatie op de weg, Edwin Gerritsen van de ANWB.
1: Het is nog steeds erg druk op de weg met ruim 200 kilometer file. Dat heeft vooral te maken met de afgesloten A27 bij Gorkum. Die is dicht vanwege werkzaamheden. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afwet Sint-Michielsgestel en Knoopend Empel een uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een uur. A12 Utrecht richting Den Haag, voor Zoetermeer een half uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Knoopend Ridderkerk een uur vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht 3 kwartier vertraging.
2: Ster. Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French, nu in de boekhandel.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
13: Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten, begrijpen...
14: blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
16: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundigheid.

0: Handige begeleiding van een expert. En wil je een duurzame oplossing? Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
0: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
2: NPO Radio 1. Bound.
3: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
4: Hoe leg je uit dat je bijna een ton aan cash geld in je koelkast hebt liggen? Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert probeert zijn naam te zuiveren.
5: Waarom verkocht een Amsterdamse ambtenaar gevoelige informatie aan criminelen?
4: Een verrassende koerswijziging binnen de gevangenismuren. Vrouwelijke gedetineerden mogen bij wijze van proef seksspeeltjes op cel hebben. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met AD misdaadverslaggever Jelle Tieleman. Maar we schakelen eerst met PoCrime-collega Owen O'Brien. In Amsterdam is een man doodgeschoten en het gaat om een medewerker van de gevangenis Zaanstad. Het heeft ook de DAI aan ons bevestigd. Owen, jij bent daar vanmiddag ook geweest. Het vond rond 3 uur plaats, die schietpartij. Wat heb je gehoord van de mensen daar? Wat is nou de aanleiding geweest?
6: Nou, ik heb van meerdere mensen gehoord dat het zou gaan geweest zou zijn om een man die daar liep met een hond, een hulphond. Hè. Die hond had ook een tuigje op waar dat op af te lezen was. En nou, zo rond de klok van 3 uur is daar die man dus gaan wandelen met zijn hond bij dat terras. En die hond die zou nogal wild geweest zijn. Hij zou gesprongen hebben en geblaft. Ook losgelopen hebben daar zelfs. En iemand daar bij het terras zou daar wat van gezegd hebben. Toen is er een woordenwisseling geweest waarop de verdachte daarna tenminste 2 keer volgens mijn getuigen heeft geschoten op het slachtoffer. En die is vervolgens ter plekke overleden.
4: En zij zat op het terras. Het is natuurlijk mooi weer geweest vandaag. Terrassen zaten vol. Zijn dus ook veel mensen getuigen van geweest?
6: Ja, enorm veel getuigen. Het was een druk terras, dat sowieso. En er zitten daar veel restaurants, horecagelegenheden. Maar ook de pont die daar vaart. En ik heb me van meerdere mensen gehoord dat de pont eigenlijk net daar aankwam. Dus al die mensen die daar afkwamen, ja, die kwamen eigenlijk ook in een soort van crime scene terecht. Enorm geschrokken werd er gereageerd. De gemeente heeft ook een aantal mensen opgevangen. Meer dan 15. En die hebben ze met een bus daar weggebracht gelijk. Die krijgen natuurlijk slachtofferhulp. Want je kan je voorstellen als je daar met een biertje op het terras zit en dit gebeurt, dat je natuurlijk helemaal van slag bent.
4: Ja, de verdachte is ook opgepakt. Hè? Wat weten we daar nou over?
6: We weten in ieder geval gaat het om 1 persoon, een man. Hè? Dus ze zijn niet op zoek naar meerdere verdachten. En die man die was daar dus met zijn hond aan het lopen in een trainingspak. Een rode trainingsbroek had hij aan, zo is te zien op video's en foto's. En eigenlijk vlak na het schieten zou hij nog geprobeerd hebben om iemand te bellen. Waarna eigenlijk kort daarop de politie hem direct daar heeft aangehouden. Daaraan werkte hij overigens wel mee. Hij ging gelijk op zijn knieën, heb ik op meerdere video's gezien. En is dus aangehouden door de politie.
4: Nou, gaat het om een medewerker van de gevangenis, hè? Dus het slachtoffer. Dan denk je, heeft dat iets met die schietpartij te maken? Wat hoor je daarover terug?
6: Vraag. Dat vragen natuurlijk veel meer mensen zich af. Net zoals dat mensen zich ook afvragen van wat deed die man op dat moment met die hond daar? Maar dat zijn op dit moment echt vragen die onderzocht moeten worden. Er was een groot team van de recherche gelijk daar ter plekke. En die zijn gestart met het horen van getuigen onder andere. Ja. Maar hoe dat verder zit in dat verband, dat zou echt iets zijn wat moet blijken uit het onderzoek.
4: Gaan we afwachten. Dankjewel, Owen O'Brien van PoCrime. Jelle, we moeten dus, zoals gezegd, afwachten hoe dit verhaal nou precies in elkaar steekt. Dat het slachtoffer in een gevangenis werkt, gaan er dan bij jou meteen ook wel alarmbellen af? We hebben natuurlijk ook verhalen gehoord over bedreigingen eerder richting gevangenispersoneel.
7: Ja, toen ik dat nieuws zag, dacht ik meteen, wat is dit dan? Omdat dat natuurlijk ook meteen de kop was van het nieuws zoals het naar buiten kwam. Maar zoals het er nu uitziet, lijkt het eerder, en dat is ook wel een beetje uit wat getuigen daar zeggen, een verwarde man die in een conflict situatie komt en eigenlijk direct het vuur opent. Het lijkt er dan, als ik die analyse zo een beetje trek, niet op dat het een gerichte aanslag is. Moet verder onderzoek natuurlijk wel nog uitweiden, maar triest is het sowieso.
4: Dat zeker. Dan, Jelle, vraag ik me af, hoe groot is jouw koelkast? En hoeveel geld zit erin?
7: Ja, ik heb er geen ton in liggen. Nee, en ook geen 2 ton.
8: Nee, want ik heb het natuurlijk over Frits van Eert. Noah, misschien moeten we even uitleggen hoe dat zit. Was natuurlijk de topman van Jumbo. Nu wordt hij verdacht van corruptie en witwassen. En het draait allemaal ook om veel cashgeld die onder andere in zijn koelkast bewaard werd.
9: Ja, en inderdaad niet zo'n beetje. Ook van Eert werd overigens in eerste aanleg ook veroordeeld voor witwassen. En hij zou dus bijna 1 ton aan cash in de koelkast hebben bewaard. Nou, nu begint het hoger beroep begint nu te spelen. En het verzoek van zijn advocaten is aan het gerechtshof dat ze eens even bij die koelkast gaan kijken. Want zij zeggen, ja, die koelkast die stond in een werkplaats van Eert. En hij zou een van de best beveiligde koelkasten zijn die het gerechtshof ooit zou zien.
7: En vraag je sowieso dan af hoeveel koelkasten heeft het gerechtshof al gezien?
9: Daar ben ik ook heel benieuwd naar. In hoeverre komen zij vaak kijken bij koelkasten.
8: Ja.
9: Maar goed, de advocaten zeggen namelijk, ja, die koelkast, dat is meer een dressoir dan dat het echt een koelkast is. Dus heel logisch dat daar bijna 1 ton in ligt.
8: Maar wat is dan de nut inderdaad, Jelle, om daar te gaan kijken? Denk je dat het iets kan opleveren voor het hof?
7: Nou ja, zeker. Kijk, het is sowieso natuurlijk een bijzonder verhaal. En dat was natuurlijk ook een van de lelijke aspecten in die zaak rondom Van Eert. De oude topman van Jumbo. Wat doet zo iemand die super geslaagd is? Heeft in principe dat allemaal niet nodig, zou je zeggen. Weet je, met zijn bedrijf sponsorde die Max Verstappen. De wielerploeg was meer dan een geslaagd zakenman. Hoezo heb je dat dan cash liggen? En als je dan dat dossier ook een beetje kent. Twee van mijn collega's, Sander van Mersberg en Jurriaan Nolles, die hebben daar een heel goed boek over geschreven, Fritske. En als je dat leest, ja, dan zie je gewoon hoe hij in een soort van web van criminelen is getrokken. Die allemaal, ja, dingen doen die niet pluis zijn. En die heeft daar dan ook allerlei afspraken mee. Dus dan denk je, oké, nou, dan gaat het dus om fout crimineel geld. En als dat dan cash wordt gevonden in een koelkast, dan is het voor de buitenwereld meteen, ja, dat is fout. Nu is het verhaal van Eert, ja, maar dat is echt anders. Dit was meer een soort, ja, extreem goed beveiligde kluis, waar je ook zou kunnen dienen als een soort koelkast. Dus vergeet het idee dat het een koelkast is. Het is eigenlijk een kluis.
8: Het is heel logisch. Nou, ik was erbij ook toen hij tijdens de rechtszaak in eerste aanleg het ook had over die koelkast. En deze zin, het is maar 1 zin, maar die is me toch wel bijgebleven van Eert zelf.
10: Je zult begrijpen, als ik in een rechtszaal had moeten verklaren waarom de geld in een koelkast ligt, had ik het daar waarschijnlijk niet neergelegd.
8: Ja.
7: Ja.
8: In een Jumbo-zak ook nog, toch?
7: Ja, klopt. Volgens mij in zo'n Big Shopper zat het in. Of misschien was het wel in zo'n plastic tas.
8: Ja, het is ook heel veel geld.
7: Het is ongelooflijk veel geld. En echt heel goede verklaring is er niet voor gekomen. En dat heeft natuurlijk ook bijgedragen uiteindelijk aan zijn veroordeling. Hij wil heel veel getuigen opnieuw gaan laten horen. 28 ja, volgens mij.
8: Hij wil echt zijn naam zuiveren. Hij zegt, ik ben onschuldig.
7: Ja, hij gaat ervoor. Hij heeft dat overigens vanaf het begin wel gezegd. Nu is dat dossier wel heel boeiend, hoor. Er is 1 verhoor dat hij heeft gehad met rechercheurs. En daarin, als je dat goed leest, dan lijkt het erop dat hij, want dan vragen die rechercheurs van, heeft hij onder druk gestaan, bent u bedreigd? En dan lijkt het alsof hij een beetje breekt en dan vraagt hij een pauze aan en het staat dat niet, maar als je dat leest, dan krijg je als lezer het idee van, oké, deze man is emotioneel, die gaat even diep ademhalen en die komt dan terug, heeft een kopje koffie gedronken en die gaat het hele verhaal vertellen. En dat gebeurt dan niet.
8: Dan denken ze, dus dit wordt een doorbraak, maar nee.
7: En je vraagt je gewoon af, wat is er gebeurd? Weet je wel, welke contacten hebben invloed op hem? En dat weten we eigenlijk nog steeds niet.
8: Nee, maar hij trekt dus alles uit de kast.
7: Of uit de koelkast.
8: Uit de koelkast, om zijn naam te zuiveren. En we gaan zien hoe dat hoger beroep uiteindelijk verder af gaat lopen. Van heel veel geld in de koelkast naar een Amsterdamse gemeenteambtenaar die goud waard bleek voor de onderwereld. Deze week stond Jim B. terecht voor het lekken van naar schatting 1000 persoonsgegevens. Adressen die doorverkocht werden aan criminelen. Onze collega Jesse Wagenvoort was bij de zitting aanwezig. En Jesse, het lekken van al die adressen, dat had grote gevolgen.
11: Ja, zeker, want omdat Jim B. al die adressen doorspeelde, werd er binnen 1 jaar is het wel bijna 100 keer misgegaan. Zo waren er 10 explosies, er waren 8 beschietingen op woningen, een ontvoering en zelfs een poging tot moord of doodslag.
8: Dan denk je in eerste instantie, ik althans, een keurige Amsterdamse ambtenaar. Hoe kan het dan dat hij hierin verzeild raakt?
11: Ja, naar eigen zeggen had hij geen idee dat die informatie door criminelen werd gebruikt. Hij bekent wel dat hij die informatie heeft gegeven, maar hij ontkent dat hij daar betaald voor werd betaald. En hij zegt dat hij onder druk werk werd gezet om dit te doen.
8: Maar het Openbaar Ministerie, die gelooft dat niet.
11: Nee, het OM ziet dat echt wel anders. En dat komt onder andere door berichten die zijn gevonden in zijn telefoon, waarin hij achter zijn money aan zit, achter zijn geld aan zit. En volgens het OM zou dat dan gaan om €50 per opdracht. Maar zelf zegt Jim B. hier heel weinig over, want ja, naar eigen zeggen worden hij en zijn familie bedreigd.
8: Oh, en dat is ook waarom hij tijdens de rechtszaak daar niet over wil verklaren. Jelle, ook jij volgt deze zaak. Hij is ook niet de enige verdachte die

0: team bij. Er zijn ook nog mannen die ze dan informatiemakelaars noemen. Wat zijn dat precies voor types dan?
1: Ja, dat zijn twee mannen die ook een stevige strafeis hebben gehoord. Ook allebei 10 jaar. Eén van hen is een aangetrouwd familielid. En beide ook al een tijdje actief in het criminele circuit. En ja, wat mij aan deze zaak wel echt enorm is opgevallen, is echt het onwaarschijnlijke gemak waarmee dit gaat. Het is de grootste corruptiezaak ooit eigenlijk. Er zijn net al 95 geweldsincidenten waarvan het OM zegt dat die zijn eigenlijk sowieso wel te koppelen.
0: Te linken aan de gegevens die hij heeft doorgezet.
1: Inderdaad, over een periode van 1,5 jaar. En het OM vermoedt eigenlijk dat dit nog wel veel langer aan de gang is. En hij heeft zo onwaarschijnlijk veel bevragingen gedaan binnen die systemen. En het is zo makkelijk dus dat als jij als crimineel een mol hebt binnen de overheid, ja, die kan zijn gang gaan. Er was geen enkel controlemechanisme.
0: Dit is die vermenging boven onderwereld.
1: Zeker.
0: Voor €50 per keer.
1: Ja,
0: dan.
1: En dat vind ik dus ook wel ingewikkeld aan zo'n zaak dan. Dat uiteindelijk ook hier heel veel vragen toch onbeantwoord blijven. Hij zelf zegt, ja, ik wist niet dat het gebruikt werd voor onderwereldgeweld. Nou, dat is heel moeilijk om te geloven. Ook omdat blijkt dat hij regelmatig, je zei het ook al, in zijn telefoon is heel veel gevonden. Wat werd er dan gevonden in die telefoon? Dat hij bijvoorbeeld na aanslagen op bepaalde adressen nieuwsberichten zocht.
0: Ja, precies. Ja, want hij heeft door dat lekken van die informatie, dus is er een golf aan explosies en dergelijke gekomen, gewoon veel mensen in gevaar gebracht daarmee.
2: Ja, want doordat hij in die gemeentesystemen dus ging kijken, kon hij niet alleen het adres van bijvoorbeeld zijn doelwit vinden, maar ook eigenlijk het hele netwerk in kaart brengen. Dus ook de familieleden bijvoorbeeld opzoeken. Nou, er waren ook een hoop slachtoffers. Er waren wat slachtoffers aanwezig en ook slachtoffers die het spreekrecht gebruikten. Zo was er bijvoorbeeld een vrouw die door een explosie haar huis kwijt was geraakt en nu 2 jaar later nog steeds eigenlijk onder erbarmelijke omstandigheden noodgedwongen in een smerige caravan woont. Er was nog een slachtoffer van een explosie en haar advocaat die deed voor haar het woord.
3: Op 9 mei 2025 stond cliënte iets voor 4 uur in de ochtend met 3 van haar 5 kinderen op het balkon. Cliënte en haar kinderen ervoeren pure paniek. Het jongste kind, een meisje van 11, was zo bang om leven te verbranden dat zij van het balkon af wilde springen. Een andere vluchtroute was er namelijk niet. De 2 oudste kinderen probeerden met water uit de badkamer de vlammen te doven. De vlammen die cliënte in het portiek zag, hebben een vaste plek in haar dagelijkse gedachten verworven. En datzelfde geldt voor het geluid van de explosie. En dit alles omdat er een gemeenteambtenaar is geweest die naar gelang van tijd kennelijk in een geldwolf veranderde. Cliënte ziet verdachte als een eigentijdse pyromaan. Want daar waar de klassieke pyromaan op plaats delict zijn werk bekijkt, deed verdachte dat via het AD op veilige afstand.
0: Notabene op jullie site, Jelle, je zei het al even, keek die dus welk effect het had gehad?
1: Ja, en dat maakt dat het dus ook heel ongeloofwaardig is dat hij zegt, ja, ik wist eigenlijk niet waar het allemaal voor werd gebruikt. En ook over dat geld is het wel, je vraagt je af, waarom doe je dit?
0: Je hebt een baan, je weet dat je het daarmee op het spel zet.
1: Hij bij de Belastingdienst was daar een geliefde collega, leidinggevende notabene, iemand die, ja, heel goed weet dus dat je als ambtenaar dit soort dingen niet moet doen. En vooral dan ook dat in combinatie met die periode waarin hij dat gedaan heeft. Ja, is het gewoon echt een heel ernstige zaak. En een enorme strafeis ook.
0: 12 jaar tegen hem. Ja. Zo. Ja.
1: Dus dat is heel bijzonder. Het duurt wel nog even voordat we weten wat de uitkomst gaat zijn. Want de rechtbank gaat 17 december al uitspraak doen.
0: Oké, nou, daar wachten we dan op. Dan naar zeepflesjes, waar wel een heel bijzonder luchtje aan zit. Een chemische lucht, om precies te zijn. In de Antwerpse haven rookt de douane onraad bij een container vol zeep. Want dat bleek nou een lading pure vloeibare cocaïne.
4: Ja, toch ook niet naar zeep, inderdaad. Het waren 450 dozen met zeepflessen, bruine flesjes, met afbeeldingen van rode besjes, gewoon zoals je een zeepfles voor je ziet eigenlijk. Maar bij het controleren roken de douaniers geen rode besjes, maar een hele sterke chemische geur. En dat bleek dus vloeibare cocaïne te zijn, wat nauwelijks te onderscheiden was qua vloeistof, in ieder geval van echte zeep.
0: Wat dan eigenlijk bedoeld was om in een drugslab te gebruiken, om daar dus ook drugs van te kunnen maken. En ze vinden allerlei creatieve manieren, Jelle, om dat toch deze kant dan op te krijgen. Waar lossen die criminelen die vloeibare coke bijvoorbeeld nog meer allemaal in op?
1: Ja, in alles waar ze het kunnen doen. Het wordt bijvoorbeeld in kleding zeg maar geïmpregneerd, zodat het dan later weer uit die kleding geëxtraheerd kan worden. Maar je moet je voorstellen dat als bijvoorbeeld cocaïne in niet vloeibare vorm is, maar dus in die witte blokken zoals we het dan kennen.
0: Het klassieke beeld.
1: Precies,
0: ja.
1: Het wordt overal en nergens in gesmokkeld, waar je hem ook maar kan bedenken. Zo creatief mogelijk. Ik heb het gezien in de holle ruimtes van grote machines. Het wordt in grote big bags tussen schroot. Overal waarvan je denkt, daar kan het niet, weten zij een plek te vinden waar het toch kan.
0: Ja, en het kan echt onschuldige levens ook eisen. Want ik moest denken aan onze aflevering laatst, Noah, over die bierflesjes waar vloeibare MDMA in zat. Precies zoals het nu in die zeepflesjes was.
4: Ja, daar hadden we inderdaad onlangs een uitzending over. En die bierflesjes die belanden dus soms per ongeluk bij onschuldige mensen. Marjolein was toen bij ons te gast. En haar broer die was bij een vriend. En die trok een biertje open. Nam daar een slok van. En daar zat dus gewoon vloeibare MDMA in. En die man is eigenlijk vrijwel direct onwel geworden. En voor de rest van zijn leven gehandicapt.
0: Ja, en die podcast is uiteraard terug te luisteren. Ook via Spotify of andere apps. Minister Van Weel dan, die had geen lekkere week. Hij ligt onder vuur vanwege een rapport, een snoeihard rapport over politiecijfers. Daarnaast blijven de personeelstekorten in de gevangenissen de komende jaren nog veel verder oplopen. Noah, te beginnen met die politiecijfers. En dat gaat allemaal om 10.000 aangiftes waar niks mee is gedaan.
4: Ja, en dan hebben we het niet over het stelen van een pakje boter of zo. Dat mag ook niet, maar het gaat om zware vergrijpen, ernstige diefstallen, zedendelicten, ernstige geweldsdelicten. En een deel werd door de politie zelf afgewezen en een ander deel kwam de politie gewoon niet aan toe door personeelsgebrek. En de Algemene Rekenkamer, dat is het controleorgaan die dit controleert, die schrijft in een rapport dat het ernstig is dat de politie zich moet afvragen of ze wel de juiste prioriteiten hebben. Nou is het wel zo dat David Van Weel, die bagatelliseert die cijfers dan weer. En hij werd tot de orde geroepen in een debat en moest diep door het stof gaan. En zegt zelf ook, ja, het was niet de bedoeling om de boel te misleiden.
0: Nee, hij moest terugkomen gisteravond, zijn spoeddebat. De Algemene Rekenkamer zegt, hij heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Jelle, zo vaak delen ze zo'n tik ook weer niet uit.
1: Nee, het is echt hoog zelden dat de Rekenkamer eigenlijk, en als daar vervolgens mensen iets gaan doen met hun bevindingen, het wordt overal en nergens in gesmokkeld, waar je hem ook maar kan bedenken. Zo creatief mogelijk. Ik heb het gezien in de holle ruimtes van grote machines. Het wordt in grote big bags tussen schroot. Overal waarvan je denkt, daar kan het niet, weten zij een plek te vinden waar het toch kan.
0: Ja, en het kan echt onschuldige levens ook eisen. Want ik moest denken aan onze aflevering laatst, Noah, over die bierflesjes waar vloeibare MDMA in zat. Precies zoals het nu in die zeepflesjes was.
4: Ja, daar hadden we inderdaad onlangs een uitzending over. En die bierflesjes die belanden dus soms per ongeluk bij onschuldige mensen. Marjolein was toen bij ons te gast. En haar broer die was bij een vriend. En die trok een biertje open. Nam daar een slok van. En daar zat dus gewoon vloeibare MDMA in. En die man is eigenlijk vrijwel direct onwel geworden. En voor de rest van zijn leven gehandicapt.
0: Ja, en die podcast is uiteraard terug te luisteren. Ook via Spotify of andere apps. Minister Van Weel dan, die had geen lekkere week. Hij ligt onder vuur vanwege een rapport, een snoeihard rapport over politiecijfers. Daarnaast blijven de personeelstekorten in de gevangenissen de komende jaren nog veel verder oplopen. Noah, te beginnen met die politiecijfers. En dat gaat allemaal om 10.000 aangiftes waar niks mee is gedaan.
4: Ja, en dan hebben we het niet over het stelen van een pakje boter of zo. Dat mag ook niet, maar het gaat om zware vergrijpen, ernstige diefstallen, zedendelicten, ernstige geweldsdelicten. En een deel werd door de politie zelf afgewezen en een ander deel kwam de politie gewoon niet aan toe door personeelsgebrek. En de Algemene Rekenkamer, dat is het controleorgaan die dit controleert, die schrijft in een rapport dat het ernstig is dat de politie zich moet afvragen of ze wel de juiste prioriteiten hebben. Nou is het wel zo dat David Van Weel, die bagatelliseert die cijfers dan weer. En hij werd tot de orde geroepen in een debat en moest diep door het stof gaan. En zegt zelf ook, ja, het was niet de bedoeling om de boel te misleiden.
0: Nee, hij moest terugkomen gisteravond, zijn spoeddebat. De Algemene Rekenkamer zegt, hij heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Jelle, zo vaak delen ze zo'n tik ook weer niet uit.
1: Nee, het is echt hoog zelden dat de Rekenkamer eigenlijk, en als daar vervolgens mensen iets gaan doen met hun

0: blok van. En daar zat dus gewoon vloeibare MDMA in. En die man is eigenlijk vrijwel direct onwel geworden en voor de rest van zijn leven gehandicapt.
1: Ja, en die podcast is uiteraard terug te luisteren ook via Spotify of andere apps. Minister Van Weel dan, die had geen lekkere week. Hij ligt onder vuur vanwege een rapport, een snoeihard rapport over politiecijfers. Daarnaast blijven de personeelstekorten in de gevangenissen de komende jaren nog veel verder oplopen. Noah, te beginnen met die politiecijfers. En dat gaat allemaal om 10.000 aangiftes waar niks mee is gedaan.
0: Ja, en dan hebben we het niet over het stelen van een pakje boter of zo. Dat mag ook niet, maar het gaat om zware vergrijpen, ernstige diefstallen, zedendelicten, ernstige geweldsdelicten. En een deel werd door de politie zelf afgewezen en een ander deel kwam de politie gewoon niet aan toe door personeelsgebrek. En de Algemene Rekenkamer, dat is het controleorgaan die dit controleert, die schrijft in een rapport dat het ernstig is dat de politie zich moet afvragen of ze wel de juiste prioriteiten hebben. Nou is het wel zo dat David Van Weel, die bagatelliseert die cijfers dan weer. En hij werd tot de orde geroepen in een debat en moest diep door het stof gaan. En zegt zelf ook, ja, het was niet de bedoeling om de boel te misleiden.
1: Nee, hij moest terugkomen gisteravond, een spoeddebat. De Algemene Rekenkamer zegt, hij heeft de Tweede Kamer op het verkeerde been gezet. Jelle, zo vaak delen ze zo'n tik ook weer niet uit.
2: Nee, het is echt hoog zelden dat de Rekenkamer eigenlijk, en als daar vervolgens mensen iets gaan doen met hun bevindingen, dat ze zeggen, ja, oké, maar nu, wat je nu zegt, dat klopt echt niet. Dus dat is uitzonderlijk.
1: Ook een kritische Tweede Kamer, want hij moest tekst en uitleg komen geven.
2: Zeker, en dat is voor Van Weel, die toch al moeilijke weken heeft, met een middelvinger die hij richting Sierra Leone heeft opgestoken, ja. Wat ook niet overal lekker is gevallen. Ja, komt dat dan niet heel erg goed uit? En in het debat is die heel diep door het stof moeten gaan.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd, ik kan me ook niet voorstellen dat ze hem echt hadden weggestuurd. Gezien ook het feit, we hebben het over Sierra Leone en we zoeken daar kennelijk iemand.
1: We hebben wel beters te doen. Bedoel je dan dat we nu geen minister van Justitie of dat we naar een ander op zoek moeten?
2: En volgens mij zijn er sowieso in het kabinet nog wel een aantal problemen op te lossen. Dus om dan iemand weg te gaan sturen en als je ook nog een deal wil maken over een begroting, is het niet zo heel handig als je een minister weg gaat sturen.
1: Nee.
2: Tegelijkertijd, het is niet de eerste keer dat hij door het stof moet.
1: Nee. Dus het is weer een extra waarschuwing aan zijn adres.
2: Het is ook zo onnodig dat hij dit doet.
1: Je zegt dat hij het heeft willen verkleinen, waarmee het is eigenlijk gewoon veel groter.
2: Het is zo'n typische manier om kritiek die er is, om dan te zeggen, ja, maar het valt allemaal wel mee.
1: Super dom, ook op zo'n onderwerp, denk ik dan.
2: Terwijl je kan het ook ter harte nemen en zeggen, we gaan hiermee aan de slag. In plaats van te zeggen, nee, maar we doen echt wel ons best. Nee, het is serieuze kritiek en daar moet je mee aan de slag.
1: Nou ja, en dat hij genoeg op zijn bordje heeft, ook wat betreft andere onderwerpen, dat blijkt ook wel weer uit het cellentekort. Dat blijft maar oplopen.
0: Ja, dat is natuurlijk al wel echt veel langer een probleem. Hè. Op een gegeven moment zijn er een hele hoop gevangenissen dichtgegaan. Nou, de gevangenissen die nog open zijn, die zijn overvol en er zijn ook nog eens een hele hoop tekorten.
1: Dat vooral, hè? Daar gaat het eigenlijk om.
0: Personeelstekorten, inderdaad. En de gevangenen die worden al wat eerder vrijgelaten dan eigenlijk de daadwerkelijk einddatum van de straf. En nu is er een nieuw plan voor een lichter regime met bijvoorbeeld open ruimtes, open woonkamers waar die gevangenen kunnen verblijven. En dat allemaal zodat er minder personeel in die gevangenissen nodig is.
1: Het heeft gewoon grote consequenties dus, Jelle.
2: Ja, absoluut. En deze week werd bekend dat er eigenlijk dus nog verder bezuinigd moet worden, hè, op de DI, dienst justitiële inrichtingen heet het volledig. En ja, dat staat dan wel in schril contrast eigenlijk met toen het kabinet gepresenteerd werd. En dat er eigenlijk gezegd dat we gaan investeren. Hè, we gaan het cellentekort aanpakken. En nu blijkt dus eigenlijk dat het over 10 jaar eigenlijk nog een veel groter probleem gaat zijn. Dus waar er nu, zeg ik even uit mijn hoofd, op 40 gevangenen. Of op 30 gevangenen volgens mij 1 cipier zit, zou dat straks op 1 op 40 moeten zijn. Nou, je weet nu al dat het personeel onder enorme druk staat. Dat daar geprobeerd wordt om dat soort mensen om te kopen, om te bedreigen. Allemaal omdat criminelen natuurlijk vanuit zo'n gevangenis eigenlijk door willen gaan met de criminele activiteiten.
1: Maar dat betekent in de toekomst meer enkelbanden, zorgen dat ze overdag naar huis gaan om te werken. Het zijn allemaal plannen die nu opkomen ook.
2: Nou ja, en het gekke is dat zeg maar de partijen die het hardst roepen dat we strenger moeten straffen en dat we moeten aanpakken, die zorgen er ook voor dat dit is het resultaat van het beleid.
1: Dat ze steeds voller zitten.
2: Precies.
1: Ja.
2: Maar ook, ik bedoel, het zijn dezelfde partijen die een aantal jaren geleden bezuinigd hebben op DII en nu nog verder gaan bezuinigen.
1: Ja,
2: dat je kan niet allebei hebben.
1: Spanning dus in Politiek Den Haag over volle cellen. Ondertussen ook veel spanning, of misschien beter gezegd ontspanning, in vrouwengevangenissen. Want Dat is even iets heel anders hoor, maar het verbod op seks

0: speeltjes is geschrapt.
1: Ja.
0: Dit gaat om een proef, Noah. Wat houdt dit nou in de praktijk in? Want ik zie dan meteen voor me, ze komen die vrouwengevangenis binnen. Je krijgt een welkomstpakket met de Satisfyer erin.
1: Ja, nee.
0: Gesponsord door de belastingbetaler.
1: Nee, de Easy Toys adventkalender ligt niet klaar voor deze vrouwen. Ze kunnen zelf tegen inkoopprijs 2 soorten seksspeeltjes aanschaffen. En het gaat om neutrale seksspeeltjes, een doorzichtige dildo of een Satisfyer. Ja,
0: ja, en er doen behoorlijk wat vrouwen mee ook aan de proef. Hè? Niet iedereen, maar...
1: Nee, we hebben niet heel veel vrouwelijke gevangenen ten opzichte van mannelijke gevangenen. Maar het gaat om 295 vrouwen die meedoen. En dat is ongeveer 70% van de vrouwelijke gedetineerden.
0: Maar het is wel een ommezwaai, want tot nu toe was dat dus verboden.
1: Ja, en ze hebben nu dus deze proef bedacht. En dat hebben ze onder andere bedacht om seksueel wangedrag tegen te gaan. Mm. Om goed in slaap te kunnen komen. Maar medewerkers van de medische dienst die geven ook aan, ja, we zien het ook wel eens gebeuren dat vrouwen zelf alternatieven in elkaar knutselen. Om zelf mee aan de gang te kunnen. Ja, en dat kan gewoon gezondheidsproblemen veroorzaken. Dat is gewoon niet zonder gevaar.
0: Jelle, altijd leuk om daar dan een reactie op te horen. Maar wat vind je een goede zaak?
2: Ik vind het een hele goede zaak.
0: Ja, leg uit waarom.
2: Nou ja, ik denk dat ieder mens af en toe op zoek is naar ontspanning. En dat het ook heel goed is dat we mensen humaan behandelen. En als daar behoefte aan is, en daar is geen enkel risico... Omdat daar gekke dingen mee gebeuren. Of dat er, weet ik veel, dingen mee worden binnengesmokkeld.
0: Want was dat waarom het eerst verboden was?
2: Volgens mij speelt dat een rol. En ik had ook wel een beetje het idee dat het een beetje een soort van pestgedrag achter zat. Maar het is volgens mij volstrekt normaal. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wat het doet met mensen. Ja, en het geeft, laten we eerlijk zijn, ontspanning. En dat is gewoon waar mensen behoefte aan hebben. En wat ook gewoon heel goed is voor mensen.
0: Dus jij staat hier achter. Zegt,
2: ik vind dat een heel goed idee.
0: Deel het maar uit daar. Goed, dankjewel. Tot zover. Opvallend misdaadnieuws straks. Een drugslab in een woonwijk is een tikkende tijdbom. 2,5 jaar geleden vloog een cocaïnewasserij de lucht in aan de Rotterdamse Schammekamp. En het proces tegen Jalal O. is deze week van start gegaan. Dat zometeen. Nu eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: Met Casper Meijer.
4: De politie in Amsterdam heeft het wapen gevonden waarmee vermoedelijk een man is doodgeschoten. Het schietincident was vanmiddag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Een getuige zegt tegen het parool dat het slachtoffer de schutter aansprak omdat zijn hond losliep en hard aan het blaffen was. De man met de hond zou daarna het vuur hebben geopend. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. 2 jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden.
0: En voor de situatie op de weg, Edwin Gerritsen van de ANWB.
5: De afsluiting van de A27 bij Gorkum veroorzaakt op veel wegen nog lange files. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen af het Sint-Michielskerstel en Knoop het Empel, 3 kwartier vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, 3 kwartier. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Ridderkerk, 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht, 1/2 uur. En tot slot op de A59 Den Bosch richting Zierikzee, tussen Maalden en Knoop het Zonzeel, 1/2 uur extra reistijd.
6: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
0: Welkom terug. De politie vindt steeds vaker drugslabs midden in woonwijken. Hoe levensgevaarlijk dat is, dat bleek 2,5 jaar geleden... toen een cocaïnewasserij de lucht invloog aan de Schammekamp in Rotterdam. 3 mensen kwamen erbij om het leven. En deze week stond hoofdverdachte Jalal over de rechter. Hier te gast, misdaadverslaggever van het AD Jelle Tieleman. André Rijn, hij is expert van politieteam LFO... die in actie komt als er een illegaal lab is ontdekt. En Arvan Kaan, hij is de tweelingbroer van een van de dodelijke slachtoffers van de explosie aan de Schammekamp. Noah, het bizarre aan dit verhaal is dat de verdachte, die Jalal O., in de dagen na de explosie een held leek te zijn.
7: Met zijn blote handen zocht hij mee naar slachtoffers.
1: Ja, je moet je voorstellen dat er destijds heel veel wanhoop was. Want er waren natuurlijk nog heel veel mensen kwijt. Zonder allerlei mensen om die hekken heen die iemand zochten. En dat duurde lang. En op een gegeven moment is deze Jalal dus als een van de eerste over dat hek geklommen. Om slachtoffers te gaan zoeken. Kreeg ook echt, nou ja, ruimschoots applaus. Heeft daar echt bij geholpen. Maar goed, toen wisten we nog niet wat we nu weten.
7: Want een paar dagen later werd hij opgepakt. Het OM denkt dat hij een drugslab runde midden in die wijk. En dat dus de lucht ingevlogen is.
1: Ja, maar toen hij het hek overklom, toen werd er nog gedacht aan een gaslek. Maar goed, inmiddels weten we dat die explosies veroorzaakte vanwege de aanwezigheid van chemicaliën in dat bedrijfspand. Het OM verdenkt hem dan niet alleen van het bereiden, bewerken en bezitten van een grote hoeveelheid cocaïne, maar legt ook de verantwoordelijkheid van die explosie bij hem. Waardoor er dus gewoon hele appartementen zijn weggevaagd en 3 mensen om het leven zijn gekomen.
7: Arvan, jouw tweelingbroer Kamran, voor de duik had niets met dat drugslab te maken. Hij was toevallig die avond vlak daarnaast aan het werk. Had een badkamerwinkel, ook een showroom daar, toch?
8: Inderdaad, had een bouwbedrijf. Hij zou eigenlijk naar een afspraak gaan, richting Alkmaar volgens mij. En hij had dat verzet naar een FaceTime uit zijn eigen kantoor. Dus schuld van de reistijd. Dus die zat inderdaad pal daarnaast aan het werk toen dit gebeurde. Dus ook de persoon met wie hij aan het gesprek was, die zag dus op een gegeven moment een zwart beeld. Dus dat was één keer klaar inderdaad.
7: En zijn vrouw dacht dat hij bij die afspraak in Alkmaar was?
8: Wij ook in eerste instantie. Ja. Want wij dachten ook van dat hij ergens anders was. Ja, tot als je daar bent, de bus ziet, geen gehoor.
7: Dat hij voor de deur stond, die bus, en
8: uiteraard.
7: De telefoon niet opnam.
8: Telefoon ook niet opnam. Dan wacht je nog even, maar ja, uren verstrijken. Dan denk je, nou, het zal nu wel moeten terugbellen. Dus dan gaat wel een belletje rinkelen van, nou, kan wat erg zijn. Want we zagen toen ook die auto. Dan gaat de belletje bij je rinkelen van, nou, we hebben vermoeden dat hij daar zit. Ja, gezien de aard van het explosie en dat brand, dan zou je ook iets niet goeds denken. Dan denk je, nou, dit is echt goed verkeerd.
7: Ja, het was eigenlijk een soort, ja, je kan bijna zeggen, een soort oorlogsgebied vol puin. We hoorden al even over de verdachte, Jalal O, die meehielp ook met het bergen van het lichaam van jouw tweelingbroer.
8: Klopt.
7: Hoe kijk jij nu daarop terug?
8: Inderdaad, als eerste instantie inderdaad een held. Denk van, hé, die helpt meezoeken. Die zal de buurman ook zo aardig vinden. Die denkt van, nou, die helpt mee. Maar achteraf, als je dan dit hoort, dat hij dus een drugslab had, dan denk je nu aan de hele andere kant van het verhaal. Dan denk je, nou, wat was dit? Is het zelf voor zijn eigen dekmantel? Of is het voor ze zelf een beeld creëren van dat hij helemaal niks mee te maken had? Echt zo'n misleidend gevoel. Van denk je van, nou.
7: Of dat hij daar gekeken heeft om te zien of er nog bewijzen waren. Zit dat ook in je hoofd?
8: Dat zit zeker in mijn hoofd, uiteraard. Want ik weet wel zeker dat hij niet voor mijn broer daar is gesprongen. Ik denk nu gewoon dat hij ook echt rechtstreeks ook naar zijn pand is gerend. Daar heeft geobserveerd. Gewoon van, wat zie ik of wat kan ik met mijn blote oog zien? En toen is hij gaan helpen met mijn broer. Dus ik heb de beelden van een omstander, van de publiek gezien. Daar zie je hem ook wel als eerste naar zijn eigen terrein rennen in plaats van naar mijn broer.
7: Ja, pijnlijk.
8: Zeker pijnlijk. Nu ook zoveel bewijslast tegen hem is, dan ga je nog meer denken. In het begin weet je dat niet, hoor je van de nieuws, drugslab, in hoeverre, wat komt allemaal te spelen. Maar de laatste 2 dagen zie je inderdaad hoe ernstig de zaak is, of hoe ernstig hij ook in zat in dat vak.
7: Want deze week is de rechtszaak tegen hem begonnen. Wij waren er ook bij, hè. Hij blijft volhouden dat hij niks afwist van dat drugslab. Uiteraard vroeg de rechter hem ook naar het moment waarop hij meezocht naar jouw broer. En je hoort hier nu de tolk van Jalal O en eerst nog de rechter.
9: U bent een moment, bent u als de niet te stuiten redder gezien, zal ik maar zeggen, als ik het zo formuleer. U bent de man geweest die op een gegeven moment, het was chaos, het was paniek en er was brand en er was allemaal mensen met hulp. En het onderzoek ter plekke, dat heeft iets van 5 dagen geduurd. Hè? Een paar nachten door ook en iedereen was maar bezig met. En er stonden mensen bij van, joh, ligt mijn broer, mijn vader, mijn baby, wie ligt daar allemaal? Dus dat, ik snap ook dat iedereen. En toen kwam u. En dat u op een gegeven moment, u was geloof ik de eerste die over de hekken klom. Waarom bent u daar ineens in actie gekomen?
10: Dat was een goede buurman. Wij kennen elkaar 5 jaar. Ja, ik kreeg daar automatisch kracht door. Daardoor kreeg je automatisch kracht om dat te doen.
7: Wat vind je van die reactie?
8: Leugen, denk ik. Ja, dus, ik geloof er niks van, zeg ik eerlijk.
7: We praten zo nog verder door over de rechtszaak tegen hem. André, Rijn, je bent van de politie, van de landelijke faciliteit ontmantelen, om precies te zijn, het LFO, de LFO. Jullie komen in actie wanneer er een drugslab bijvoorbeeld gevonden wordt. Hoe gaat nou zo'n onderzoek, en dan niet specifiek de Schammekamp, maar in het algemeen, hoe gaat zo'n onderzoek?
11: Ja, dat ligt een beetje aan wat je aantreft natuurlijk. Er zijn natuurlijk geplande onderzoeken vanuit een rechercheonderzoek waarbij je eigenlijk bent voorbereid. Maar eerlijk gezegd worden de meeste drugslabs aangetroffen op basis van incidenten. Dat kan zijn een herfcontroleactie, dat kan een gemeentelijke controleactie zijn. Maar dat kan ook een brand of een explosie zijn. En afhankelijk van de aanleiding heb je wat meer of minder tijd om te schakelen. En dan moet je eerst een beeld krijgen van wat er plaatsvindt. Want we kennen in Nederland natuurlijk een groot aantal processen. Het is natuurlijk niet alleen maar cocaïne wat we natuurlijk tegenkomen. We zijn natuurlijk in Nederland heel goed in het maken van MDMA-ecstasy. We doen heel veel van de amfetamine. We zitten in de heroïne, we zitten in de coke. We doen metamfetamine. En eigenlijk alles wat geld oplevert wordt in Nederland wel gefabriceerd en verhandeld. En afhankelijk van de locatie op zichzelf ga je dan kijken naar een stukje waarheidsvinding. En dat is allereerst... Het meest belangrijke is natuurlijk de veiligheidssituatie.
7: Precies, want dan kan het om enorm chemische troep gaan.
11: Ja, dat is dat. Kijk, laten we eerlijk zijn. Het maken van synthetische drugs op het bewerken van cocaïne is een chemisch proces. En dat varieert niet van de normale chemische industrie. Alleen zijn twee grote varianten op. Of twee tegenstrijdigheden. Enerzijds maak je een illegaal product wat strafbaar is. En anderzijds maak je geen gebruik van de veiligheidsvoorzieningen die noodzakelijk zijn om met chemie te werken. En als je dat zeker in locaties gaat doen die daar niet voor geschikt zijn, met apparatuur die daar niet voor geschikt is, en met mensen die niet de kennis hebben, ja, dan heb je eigenlijk een recept voor ongelukken.
7: Het gevaar schuilt dan in een klein hoekje, waardoor kan het misgaan?
11: Nou, dat kan zeker als je met oplosmiddelen gaat werken. Als je kijkt naar de productie van cocaïne, gebruiken we heel veel oplosmiddelen. Afstand is een heel bekende stof die gebruikt wordt, maar er zijn nog een aantal oplosmiddelen die daarvoor gebruikt worden. Ja, het is een heel brandbaar, heel vlambaar. En als je dat in een woning gaat doen, ja, laten we eerlijk zijn, Nederlandse woningen zijn niet geschikt om een chemisch proces in uit te voeren. We hebben allerlei voorzieningen om het woonklimaat prettig te maken. Dus we hebben afzuiging erin zit in het toilet, in de douche, in de keuken. Nou, als je daar dan met chemie gaat werken en je houdt de ramen dicht, ja, dan gaat gas zich ophopen. En zeker bij Aston ruik je in het begin eventjes, denk maar het schoonmaken van je nagels. En na een tijdje ruik je het niet meer, maar je staat wel middenin.
7: Ja, en je zegt dus midden in woonwijken. Noah, uit cijfers van de politie blijkt dat er ook steeds vaker drugslabs aangetroffen worden, juist in die woonwijken.
1: Ja, in 2025 was er voor het eerst een daling te zien in het aantal drugslabs dat werd aangetroffen. Maar van de 142 locaties die werden aangetroffen, waren er 91 drugslabs in een woonwijk. Dat is 64% van alle drugslablocaties. En terwijl dat in 2024 nog 58% was. Dus daar is dan weer een stijging in te zien.
7: Ja, Jelle, jij schrijft natuurlijk veel over de georganiseerde misdaad. Waarom doen ze dit in een woonwijk?
12: Ja, dat vroeg ik net ook aan de politieman. Van waarom doe je dat toch? Want je zou zeggen, als je zeker de ecstasy en zo, dat wil je afgelegen doen. Ik denk dat het ermee te maken heeft. En dat je niet opvalt. En kennelijk die cocaïne, dat is me net ook goed uitgelegd. Dus dank daarvoor. Maar dan kun je misschien eigenlijk beter zelf vertellen.
7: De verschuiving, ja,
12: ik ga
7: inderdaad.
12: Dat kun je beter zelf vertellen.
7: André, naar die woonwijken. Waar is dat door te verklaren?
11: Nou, als je naar de markt van synthetische drugs en cocaïne in Nederland kijkt, dan heb je een aantal processen. En een aantal processen zijn echt heel complex. Denk bijvoorbeeld aan het maken van MDMA, amfetamine. En met amfetamine is een complex proces. Daar heb je ruimte voor nodig, daar heb je apparatuur voor nodig en goede kennis. Het bewerken, verwerken van cocaïne, denk wordt het wassen van cocaïne, maar het versnijden van cocaïne of het klaarmaken van een versnijdingsmiddel van cocaïne is.
7: Ja, en het versnijden is dat ze er ook dus iets anders doorheen doen, hè?
11: Ja. En dat zie je vaak als de prijs gaat stijgen, gaat men meer versnijden. Dus wat je eigenlijk ziet, als de prijs van cocaïne gaat stijgen, zien wij meer versnijdingspandjes en we zien meer het klaarmaken van het versnijdingsmiddel. En dat is vaak opportunisme. Dat is geen hoogstaande chemie. En wat je dan eigenlijk ziet, dat men naar de blokken gaat. Men gaat emmers kopen, men gaat tijlen kopen. Men gaat bezems en stokken kopen. En gaat dan eigenlijk een hele kleine ruimte met heel veel aston en zoutzuur gaat men stoffen bewerken. Dus dat is geen hoogstaande chemie. En dan krijg je eigenlijk mensen die denken van ja, die prijs van die cocaïne is lekker hoog. Laat ik eens wat versnijdingsmiddelen gaan bewerken of cocaïne versnijden.
7: En dan kan dat ook wel in een woonhuis.
12: Want... Ja, dat gebeurt. Ze zijn vaak ook gewoon op zoek naar een woning. Weet je wel. Dus zij kijken ook niet zo heel erg goed van wat is nou de beste plek. Ze zoeken naar een plek. En als dat een woning is,
2: is, doen ze het ook in hun woning.
7: Maar Jelle, dan maakt ze dus helemaal niks uit dat je daarmee in gevaar ook
2: ik
7: voor
2: denk
7: de
2: dat
7: hele
2: ze daar
7: buurt
2: helemaal
7: bent.
2: Niet bij stilstaan. Ze denken, weet je, zo moeilijk is het allemaal niet. We gaan

0: die boel versnijden, dat hebben we al heel vaak gedaan. Ja, totdat, en dat, daar zit dus inderdaad dat risico. Je ruikt het op een gegeven moment niet meer en dan kaboom.
1: Ja, ja, en het zijn dus vaak juist, het is amateuristische drugslabs. Wat treffen jullie dan aan als je op zo'n plek komt?
2: Nou, vaak zijn het inderdaad huistuin- en keukenlabs, zoals wij die eigenlijk noemen, zonder hoogstaande chemie. En dan gaat men eigenlijk met gewoon huistuin- en keukenmiddelen, gaat men met chemie aan de gang. Nou, op het moment dat je zo'n product maakt, moet het drogen. Dan wordt het uitgelegd op een zeil, dan gaat het lekker uitdampen. Nou, de ramen en de deuren houden we dicht om te voorkomen dat de buren het ruiken. Ja, en dan hoopt zich dat op. En als Aston explodeert, dan krijg je een effect zoals in de Schammerkamp. En dat hebben we meerdere malen in Nederland gezien, helaas.
1: Ja, en dan wordt het dus ook gewoon op plastic prullenbakken bijvoorbeeld gebruikt, terwijl dat allemaal hartstikke brandbaar is.
2: Ja, dat klopt.
1: En als je dan op zo'n locatie komt waar een explosie of iets is geweest, hoe kan je dan die sporen veiligstellen?
2: Ja, het is belangrijk is natuurlijk de veiligheid voor de omgeving en het redden van slachtoffers. Maar als dat gebeurd is, dan ga je gewoon kijken naar restanten. En restanten kunnen uit het lichaam komen.
1: Ja.
2: Denk bijvoorbeeld, als je heel langdurig met stoffen gaat werken, gaat het in je bloed zitten, het gaat in je haar zitten. Dus dat is terug te vinden. Maar je kan ook gaan kijken naar chemie, restanten chemie, verbrande jerrycans, verbrande apparatuur die je terugvindt. Dus er zijn best wel manieren om sporen terug te vinden. Het is vaak wat forensische opsporing doet, samen met het Nederlands Forensisch Instituut, chemisch puzzelen.
1: Ja, chemisch puzzelen. Maar Arvan, bijvoorbeeld bij de Schammerkamp, daar zijn ook vooraf wel buurtbewoners geweest die geur hebben geroken. Of dat ze zeggen, ja, iemand die heeft wat in- en uitgesjouwd zien worden. Er zouden ook wel meldingen geweest zijn bij de woningbouwvereniging. Hoe voelt dat nu voor jou als je daarop terugkijkt?
3: Klopt, ik heb dat ook meegekregen. Ik heb zelf eerlijk gezegd niet geroken. Ik was ook wel vaker daar. Alleen ik weet niet hoe het proces gaat. Is het echt een fabriek dat continuïteit heeft of is het aantal dagen dat proces? Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar ik heb inderdaad dus dat ook meegekregen. Maar het was sporadisch een melding. Ja. Dus het kan zijn dat ze sporadisch daar aan het werk waren of niet echt hele dagen.
1: Maar is het, André, voor omstanders te ruiken of waar kan je het aan zien?
2: Dit soort laboratoria zijn vaak wel te ruiken. Kijk, hoe goed je een woning ook dichtzet, die geur ga je met ruiken. En die hoef je niet continu te ruiken, want tijdens het proces werkt men soms ook met gesloten tonnen. Dan ruik je het niet. Maar als men het product te drogen legt of men gaat overgieten, ga je het ruiken. En voor de een is dat het kenmerkender dan voor een ander. En dat hangt ook heel sterk af van de locatie waar je zit, wat je kan ventileren. Mm-hmm. Maar het is wel waarneembaar. En we hebben diverse locaties gehad waar inderdaad achteraf bleek dat de buurt al langer klachten had van oplosmiddelen.
1: Nou ja, laatst is er nog een lab ontdekt doordat ja, de buurtbewoner de melding van maakte.
4: Ja, die rook inderdaad, die chemische lucht. En toen is de politie erop afgegaan en ontdekte ze een actief drugslab. In Den Haag was dat. En er waren echt duizenden liters met chemicaliën aangetroffen. En een woordvoerder gaf toen ook aan dat een drugslab van deze omvang normaliter niet in een woonwijk wordt aangetroffen. Nou ja, je kan je voorstellen, als dat mis was gegaan, wat voor schade dat ook had aangericht. En inmiddels moesten er laatst weer honderden omwonenden hun huis uit, omdat ze nog steeds bezig zijn met het ontmantelen van dat drugslab.
1: Ja. Arvan, de hoofdverdachte in de Schammerkampzaak, Jalal O, die blijft bij hoog en laag volhouden dat hij niet wist dat daar een drugslab zat. Want hij huurde zelf dat pand. Hij zegt dat is in 3 stukken verdeeld. Ik had daar geen zicht op. Het zat achterin. Hoe luister jij naar zijn woorden?
3: Ja, dat hij dat beweert, ja, dat is, vind ik onzin. Hè? Je huurt het hele pand en hij zegt dan dat die achterste gedeelte verhuurd is. Nou, daar zit ook de keuken en de wc. Je hebt zelf ook een toegang. Ja, dat hij dan dat verkoopt van, dat is echt kort door de bocht, om te zeggen, ja, ik weet er niks. Ik heb het verhuurd, waar hij ook nog in huurcontracten of huurpenningen nog allemaal laat zien. Dus ik vind dat echt heel kort door de bocht om zo vrij uit te gaan. Om te zeggen van, ik ben eigenaar, ik heb het hele pand. Elk ondernemer, elke zaak, ook welke winkelpand waar je van de eigenaar bent, weet wel wat er gebeurt in je pand.
1: Ja. Jelle, hoe aannemelijk klinkt het voor jou dat hij zegt, nou, ik wist niks van die vaten die daar in en uit gingen. Ook over appjes die er zijn, zegt hij, ja, dat gaat over hars, niet over kook.
0: Nou ja, als je dat bekijkt met hetgeen wat er is gebeurd, is dat natuurlijk moeilijk met elkaar te verenigen. Hè? Want ik heb nog nooit harsblokken uit zichzelf zien exploderen. Dus dat is gewoon helaas niet zo voor hem niet zo aannemelijk. Maar ik ben wel benieuwd, wat voor indruk maakt hij op jou?
3: Nou, zijn verhaal rammelt gewoon aan alle kanten. Dus die 2 dagen toen ik daar was, had ik zoveel informatie waar ik denk van, nou, zijn verhaal klopt gewoon niet. Ook met het hele pand dat hij ondervuurd heeft, dat hij daar helemaal niks heeft afgeweten. Al die spullen wat allemaal zijn aangetroffen, dat kan je ook niet in eentje binnendragen.
0: Toen hij berouw, of had je het idee dat hij spijt heeft?
3: Nou, hij zat wel neer te kijken toen hij 2 keer liep. Dus hij durfde niet in de ogen te kijken, dat wel. Dus misschien heeft hij om schaamte of wat dan ook. Maar wat hij allemaal zat te kramen, vind ik gewoon een en al leugen. Ook met zijn pand en ook dat hij 2 woningen had gehuurd op iemand anders naam. En in zijn telefoon heeft hij zelf nog toegegeven dat hij daarover heeft gelogen. Dus wat ik vind, dat is een hele verhaal rammelt gewoon aan. En daarom geloof ik hem totaal niet.
1: En Arvan, denk je dat hij de enige dader is? Hij is nu wel de enige verdachte, hè? Of denk je, er moeten toch meer mensen
3: zeker,
1: bij betrokken
3: zijn?
1: Zeker,
3: dat denk ik ook. Ik denk ook dat wat meerdere zijn, gezien ook de hoeveelheid jerrycans, lagen of vaten. En ook dat hij ook geen rijbewijs had. Dus hij zal wel eigenlijk met de logistiek met iemand meegereden hebben. Of hij is ook vaak wel in het buitenland geweest. En gezien dat zijn mensen boven bij het appartement ook woonden. Dus ik denk dat het hele team achter zit. Alleen ja, daar ging het toen niet over. Het is nu naar hem toegericht. Maar ik weet wel zeker dat er meerdere zijn.
1: Ja, tijdens de zitting hoorden we ook dat hij in de gevangenis heeft gesproken met een politieagent, waarvan hij niet wist dat het een agent was. Hij dacht een medegevangene. Dus ook eigenlijk een soort, nou, een undercover zaak dan. Hoe kijk je daarnaar, Jelle, dat dat ook ingezet wordt in dit soort zaken?
0: Ja, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En zeker op het moment dat onderzoeken een beetje vastzitten, dat het lastig is om bewijs te vergaren. En dat is natuurlijk een hele, hele effectieve manier. En het valt mij wel op dat het de laatste tijd best wel vaak gebeurt. Op het moment dat dit soort gasten dan gedetineerd zitten, dat ze denken, oh, we kunnen gewoon ons verhaal doen. En dat ze dan ondertussen dus met een WOD'er, werken onder dekmantel heet dat, aan het praten zijn. En daar kan soms gewoon heel belastend bewijs uitkomen. Omdat ze denken, nou ja, kijk, in zo'n gevangenis zitten heel veel van die gasten gaan een beetje tegen elkaar opscheppen. Oh, waar zit jij voor vast? Oh, waar zit jij voor vast? Dus is dat ook een manier om je verhaal te vertellen? Dus het is in dit geval een slimme manier geweest van het rechercheteam om daar zo iemand neer te zetten.
1: Ja, nou, er is nu 7 jaar geëist tegen hem, Arvan. Wat vind jij daarvan?
3: Ja, ik zei net ook, hè, geen straf is te laag of te hoog. Ik heb mijn broek kwijt geraakt, maar ik kan wel mee leven inderdaad. Ik had wel liever wat meer verwacht. Hè. Hij heeft toch 3 doden op zijn geweten. Zoveel schade, zoveel om ook heen qua mensen, de huizen kwijt zijn, families. Dus ik had wel meer verwacht, maar 7 jaar kan ik wel mee leven. Het is...
1: Hoe boos maakt het je dat het gaat om een drugslab, een kookwasserij, waar gewoon weg geld mee verdiend wordt, terwijl dat dus het leven van anderen, namelijk jouw tweelingbroer, in gevaar brengt?
3: Ja, zeker. Nu ik ook de andere slachtoffers ook gehoord heb op die dag, die ook zijn huis kwijt zijn. Ik ben mijn broer kwijt, iemand is een neef kwijt, vader kwijt, huizen zijn kwijt, bezittingen, de herinneringen, heel je huis weg kwijt. En toen ik dat ook hoorde, dacht ik ook van, nou, deze moet echt niet vrij uit nu gaan, want hij moet een goede straf krijgen. Want hij heeft zijn eigen belangen voorgehouden in de woonwijk te doen en geen gevolgen daarvan gezien van, hey, wat kunnen de gevolgen zijn, en zoals de dood van mijn broer.
1: Ja, nou, ook de vrouw van Cameron, van jouw broer, die heeft daar ook van haar spreekrecht gebruik gemaakt, hè, via de advocaat. Want het verlies is natuurlijk gigantisch.
4: Ja, dat kan je, daar kan je natuurlijk gewoon niks bij voorstellen. En dat leven, dat is nooit meer hetzelfde. Hij was ook vader van 3 kinderen. En inderdaad, bij monden van de advocaat werd er gebruik gemaakt van het spreekrecht.
5: Mijn oudste zoon heeft na het overlijden lange tijd niemand meer toevertrouwd. Mijn middelste zoon is gestopt met voetballen. Hij mist zijn vader zo erg dat hij soms via de oude mobiele telefoon van zijn vader WhatsApp-berichten stuurt. Daarin schrijft hij dat hij van hem houdt en dat hij hem zo erg mist. Dat breekt mijn hart, omdat ik zie hoeveel verdriet hij nog steeds met zich meedraagt. Mijn jongste zoon was pas 3 jaar oud toen zijn vader overleed. Hij werd een heel stil kind. Wanneer hij mij niet thuis ziet, raakt hij in paniek en huilt hij veel. Hij zoekt zijn vader nog steeds overal en vraagt soms wanneer hij weer terugkomt. Ik hoop dat de rechtbank begrijpt dat zijn overlijden niet alleen 1 leven heeft weggenomen, maar ook het leven van ons gezin voorgoed heeft veranderd. Wij zullen de gevolgen hiervan ons hele leven moeten meedragen.
1: Hoe is het voor jou, Arvan, om te zien ook zijn vrouw, de kinderen, hoe die eronder lijden?
3: Natuurlijk, dat zijn mijn neefjes. Hè. Elke kind heeft ouders nodig. Maar ja, dan heb je nog 3 jongens. Die hebben dan echt een vaderfiguur nodig. Hè. Wat ze ook zegt, de jongens zijn ook van voetbal gestopt. dat doen ze ook niet meer. Dus dat raakt wel. Ze hebben gewoon echt hele levenslang nu een handicap bij wijze van spreken. Want er is geen vaderfiguur. En dat hebben ze wel nodig gehad, drie jongens.
1: Dan zien we dus hier, André, hoe aan de Schammekamp levens verwoest worden van heel veel mensen. Terwijl we weten dus dat op dit moment er in woonwijken dit soort drugslabs zitten. Want jullie treffen natuurlijk niet alles aan.
2: Nee, je treft maar natuurlijk een klein deel van datgene wat op de markt is, tref je natuurlijk aan. Dat is ook zo, ja.
1: Maar hoe is het tijd te keren? Wat kunnen we doen?
2: Ik denk dat een stukje voorlichting heel echt essentieel is. En ik denk ook een stukje bewustwording. Ik zie nog steeds vaak dat woonwijken soms accepteren dat er activiteiten plaatsvinden die illegaal zijn. En je moet je natuurlijk wel beseffen op het moment dat je met dit soort zaken bezig gaat, dat je gewoon een groot risico bent voor de omgeving. En het is geen rocket science om dat te signaleren. Kijk, er wordt chemie naar binnen gedragen. Je gaat het ruiken. Er worden ramen afgeplakt. Er wordt vaak dik in de camera's gezet. En een klein belletje naar misdaad anoniem kan al een verschil maken. Want je praat wel over het verwoesten van levens als je kijkt naar de effecten in woonwijken.
1: Ja. Denk je dat het toch ook soms lastig is voor mensen om melding te maken? Want ja, god, je weet ook niet precies hoe het zit en je wil iemand niet zomaar verdacht maken.
0: Ja, mensen zijn bang, hè? Dat is ook zo. Mensen durven vaak niet te tippen. Nou, en daarom is dat misdaad anoniem natuurlijk uitgevonden. Omdat je daar anoniem kan tippen. Maar alsnog, mensen zijn altijd bang. Ja, dat gaat toch naar mij herleiden. Of ja, ik weet het eigenlijk niet. En dat speelt heel erg. Dat speelt gewoon heel erg een rol.
1: Ja, we hoorden net natuurlijk de cijfers van 2025 over die woonwijken. Wat zien jullie dit jaar gebeuren? Treffen jullie ze nu ook veel in de woonwijken aan?
2: Nog steeds, ja. Het is geen veranderend beeld. Kijk, die markt is heel fluïde natuurlijk. En men reageert natuurlijk op vraag en aanbod. En als je, zeker bij cocaïne is prijsafhankelijkheid heel erg belangrijk. En als de prijs omhoog gaat, gaan we meer versnijden, want dan kan je een hogere opbrengst pakken. Dus als de prijs van de coke omhoog gaat, zien we ook meer versnijding. We zien meer pandjes waar ze met versnijdingsmiddelen bezig zijn. Dus dat kan heel erg sterk wisselen.
1: Maar dan is er eigenlijk de trieste constatering dat we dus zo weer zo'n soort incident kunnen krijgen.
2: Ja, dat kan ieder moment weer gebeuren. Ja, dat is correct, ja.
0: En dat is het gevolg van Nederland als drugseconomie. In iedere stad of dorp heeft wel ergens zo'n drugslab in haar midden. Ja, en dat is, ja, het zijn tikkende tijdbommen, denk ik. Dus dat is, ja, het is wat dat betreft wachten op het volgende incident.
1: Ja. Arvan, tot slot, wat zijn nou jouw mooiste herinneringen aan Kamran? Want jullie zijn tweelingbroers.
3: Nou, we hebben inderdaad zoveel meegemaakt, vanaf geboorte tot aan de werk. En wat het mooiste is, ja, dat de laatste tijd ook gelukkig ook heel vaak bij de Schammekamp waren. We hebben daar echt 2-3 keer in de week zochten we elkaar op. Dus dat heb ik gelukkig ook kunnen doen. En dat neem ik dus mee met herinneringen natuurlijk. Hè, want dat zijn de laatste herinneringen. Dat heb ik gelukkig bij me gebleven. En daar ben ik wel blij om. Dat we de laatste tijden wel heel goed 3 keer in de week elkaar opzochten. Lunchten. Dus dat ben ik wel even blij mee inderdaad.
1: Dat het contact goed was.
3: Inderdaad, ja. Zeker. Ja, ja.
1: Wil je veel sterkte wensen, ook met natuurlijk wat uiteindelijk dan de uitspraak wordt. Want het zal spannend zijn ook
3: voor jullie. Zeker. Ja, zeker. Dankjewel.
1: Yes, dank allen voor jullie komst naar dit studio. Hier gaat zometeen Stand van Nederland verder met Martijn de Greven. Gaat het over familiebedrijven. Wij zijn er volgende week weer gewoon op hetzelfde tijdstip. Hopelijk tot dan en een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Er is een soort sfeer ontstaan in Nederland, dus alles is kut.
2: Ja, nee, dat is
1: dat ook wel zo.
3: Dr. Keldrenko.
1: En iedereen schijnt boos te zijn. Ik snap niet waar het vandaan komt.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Het probleem met het opheffen van de Eerste Kamer is dat zelfs Thorbecke dat 180 jaar geleden al wilde.
1: Ja.
4: Om de Eerste Kamer op te heffen, moet 2/3 van de Eerste Kamer vinden dat ze overbodig zijn.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Waar plaatsen we Mona Keijzer in de parlementaire geschiedenis?
5: In een lange reeks van plofkippartijen die...
0: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lievert, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
13: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
14: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
3: Martijn de Greven.
15: Familiebedrijven. Ze worden vaak de ruggengraat van onze economie genoemd. Maar hoe staat het anno 2026 met het Nederlandse familiebedrijf? En met wat voor zaken krijgen de opvolgers zoal te maken? U hoort het zo meteen in Stand van Nederland. Maar eerst het NOS Journaal met Casper Meijer.
16: In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op een terras. En veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg. Er zaten ook kinderen bij.
17: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht. Al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
16: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten op hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. En minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met het wetsvoorstel van het vorige kabinet. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
18: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
16: Op basis van een politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. De ChristenUnie en Ja21 zijn woedend over het besluit van het kabinet om de gasvoorraden over te laten aan energiebedrijven. Ze noemen het roekeloos. De partijen zeggen dat het kabinet te weinig voorraad wil aanhouden en dat de Tweede Kamer daar niet mee akkoord gaat. De staat beheert nu de gasopslagen in Norg en Grijpskerk voor strenge winters. Doordat gas nu duur is, gaat dat met verlies. En daarom wil het kabinet de verantwoordelijkheid bij de energiebedrijven leggen. De overheid zou dan zelf een kleinere gasvoorraad aanhouden voor noodgevallen. Op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft voorlopig nog geen schapen op de dijken komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras hersteld en zijn de dijken klaar voor het stormseizoen dat op 15 oktober begint. Ook in Friesland mocht er geen vee op de dijken komen, maar dat verbod is begin deze maand al opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot wel 26 graden op dinsdag.
15: En er is ook nog steeds drukte op de weg. Dus Edwin Gerritsen bij de ANWB.
2: Ja, dat komt door de werkzaamheden op de A27 bij Gorinchem. Daardoor staan er files op de omleidingsroutes. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Everdingen en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk een half uur. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 20 minuten vertraging.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
22: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
23: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
24: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
23: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
25: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
26: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
27: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
25: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
27: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
28: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
0: NPO Radio 1. WNL.
29: Stand van Nederland.
15: Goedenavond en heel hartelijk welkom bij Stand van Nederland. Het programma van WNL waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Met vandaag familiebedrijven. Ons land telt er zo'n 300.000. Ze worden dan ook vaak de ruggraat van onze economie genoemd. En hoe mooi is het als je een goed lopend bedrijf hebt dat je vervolgens kan overdragen aan je kinderen. Die er dan een nog mooier, beter lopend bedrijf van maken. En veel mensen hebben dan ook een romantisch beeld van deze familiebedrijven. Maar de praktijk is natuurlijk altijd net even iets weerbarstiger. We gaan de voor- en nadelen van deze familiebedrijven doorlichten. Met een mooi palet aan gasten. Te weten, Hella Huuk, hoofdredacteur van EW Magazine, die jaarlijks een groot overzicht maakt van de belangrijkste impactvolle familiebedrijven in Nederland. Lucienne van der Geld, vriendin van de show zeggen we dan. Directeur van Netwerk Notarissen en plaatsvervangend rechter ook. En wij begroeten ook zeer hartelijk Esther Reinders. Zij is opvolgcoach. Ze was ooit opvolger in een familiebedrijf. Klopt. Zag daar in een tweede fase weer vanaf. En leert nu andere mensen hoe je het best als opvolger je kan...
1: Hoe je in harmonie het bedrijf kunt opvolgen.
15: Willen we direct veel meer van weten. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lens. Welkom alle. Meepraten kan natuurlijk ook via die NPO Luister-app. Dat kan via het chat-icoontje rechts onderin. Dan kun je jouw vraag stellen aan onze gasten. En het zou natuurlijk leuk zijn als iemand zit te luisteren die bijvoorbeeld werkzaam is in een familiebedrijf of zelf een familiebedrijf heeft. Wij zien uw reacties graag tegemoet en wellicht behandelen we hier nog meteen live in de uitzending. Dus tot 8 uur. Esther Reinders, welkom.
1: 9 uur.
4: Ja, tot 9 uur.
15: Ja, tot 9, pardon. Jezus, ja. Tijdsverschilletje. Esther Reinders, ik begin even bij jou. Neem ons eerst even mee. Want een familiebedrijf, je vader.
1: Ja.
15: Die had een bedrijf.
1: Die had een bedrijf. Mijn familie heeft een bedrijf. Ja. Opgericht in 1910. Mijn vader was derde generatie samen met zijn broers. Had allemaal een eigen tak. En hij zocht opvolging.
15: Ja.
1: En dat vond hij in eerste instantie in ons.
15: Ja.
1: Maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Lang verhaal kort.
15: Ja.
5: Nou ben jij
15: nu opvolgcoach. Dus jij coacht eigenlijk mensen die dus in de voetsporen van hun ouders treden. En het bedrijf overnemen.
1: Ja.
15: Heb je jezelf wel eens de vraag gesteld, als ik nou wel zelf een opvolgcoach had gehad, was ik dan nu nog steeds werkzaam in een familiebedrijf geweest?
1: Dat is wel een hele goede vraag. Dat ik zelf opvolgcoach ben geworden, komt wel een beetje uit die vraag voort. Want die kon ik toen niet vinden.
15: Ja.
1: Dus ik had er wel behoefte aan. Ja. Kijk, hoe het dan gelopen was, dat weet natuurlijk niemand. Maar het had best gekund dat het dan anders was gelopen, ja.
15: Komen we straks uitgebreid op terug. Hella Huuk, jullie, ja, EW Magazine besteedt hier eigenlijk jaarlijks traditioneel veel aandacht aan even. Buiten dat natuurlijk ook een bepaalde romantiek en een nostalgie en een geschiedenisoproep. De economische impact, Nederlandse familiebedrijven?
5: Qua toegevoegde waarde,
15: ja,
5: bedoel je?
15: Bijvoorbeeld.
5: Dat weet ik eigenlijk, dat weet ik heel eerlijk gezegd niet.
15: Zijn wij daarin bijzonder?
5: Ze leveren 1 miljoen banen op, dat weet ik wel. Maar ik heb eigenlijk nooit, want wij hebben dan een lijst van de 200 familiebedrijven qua omzet. Ik weet eigenlijk niet precies uit mijn hoofd hoeveel omzet dat is.
4: Wat zijn de grootste namen daarin? Wat zijn echt de knallers bovenaan?
5: Heineken staat op 1. Dus ja, die heeft een omzet van zo'n, 34 miljard. Ja, dus het zijn natuurlijk tientallen miljarden. Want de kleinste is 250 miljoen omzet.
4: Nummer 200.
5: Dat is een diervoederbedrijf.
15: Ik weet niet of iedere Nederlander zich van bewust is, maar als je toch even probeert bij de redactie even een kleine shortlist te maken. Heineken, je noemde hem al even, maar de Van der Valk Hotels.
5: Tuurlijk, dat is een hele grote, maar ook Farmfriet of Van Oort.
15: Dirk van den Broek.
5: Dirk van den Broek.
15: D-Reizen. Ja. Correndel natuurlijk.
5: Ja.
15: Dingen. En de familie Pon.
5: Ja, nou, Volkswagen.
15: Volkswagen. Zomaar wat namen die je dagelijks toch langs ziet flitsen. Lucienne van der Geld, ik zei het al even een paar keer, er hangt ook een soort romantiek omheen. Maar jij zit nou uitgerekend op de plek waar de romantiek vaak ten einde komt. En de keiharde zakelijke geschillen, namelijk jij bent notaris, aan jouw tafel verschijnen.
1: Ja, ja.
15: Hebben wij een veel te romantisch beeld van de Nederlandse familiebedrijven?
1: Ja, en het beeld wat de familiebedrijven zelf hebben klopt ook niet altijd met hoe het werkelijk zit. He, dus heel veel familiebedrijven komen bij mij en die zeggen van, nee, wij zijn heel erg zakelijk, we zijn eigenlijk gewoon een normaal bedrijf, maar dan met familie. En dat is natuurlijk vaak niet zo. Hè, want daar loopt zo ontzettend veel door elkaar heen. Inderdaad, zakelijkheid, familie die in het bedrijf zit, familie die erbuiten zit. Een hele familiegeschiedenis. En dat is natuurlijk vaak veel complexer dan bij een normaal bedrijf tussen aanhalingstekens. En daar zijn ze zichzelf vaak niet zo van bewust. Van hoe die structuren lopen, hoe de zeggenschap is, waar de beslissingen worden genomen. Ja, maakt het voor ons natuurlijk wel heel interessant.
15: Esther Rijn, dus even, is het eigenlijk, ik moet denken, vroeger als je op middelbare school zat, was het lastig als je bijvoorbeeld je vader politieagent was. Of burgemeester, ik noem maar even wat.
1: Oké.
15: Okay. Nou ja, dat bedoel, of je misschien wel de schoolleraar, je docent. Is het leuk eigenlijk om de telg van een familiebedrijf te zijn? Want daar hangt natuurlijk ook een druk en een verwachting en een beeld bij. Is dat leuk eigenlijk?
3: Ik denk dat het wel leuk is. Ik vind dat best wel een lastige vraag eigenlijk.
6: Heb je nooit afgevraagd voor andere kinderen? Die altijd misschien niet met die druk te maken hadden.
3: Ja, het, leuk. Er zit natuurlijk wel een stukje trots, denk ik, omheen.
6: Trots, okay.
3: Maar dat zeg ik nu wel. Maar toch is trots ook een heel ingewikkeld woord. Ja. Familiebedrijvenland, dat zal jij misschien herkennen.
6: Trots, maar ook af en toe
3: er is ook wel, je wordt wel geboren in een bijzondere omstandigheid misschien, waarbij veel mogelijk is. Er is veel beschikbaar. Als je een kamp hebt met school, als we dan even over de basisschool spreken, dan is er wel een busje beschikbaar waar de fietsen in vervoerd kunnen worden of dat soort dingen. Daar wordt wel snel aanspraak op gemaakt.
6: We gaan zo direct uitgebreid over doorpraten.
7: Stand van Nederland.
6: Ja, want voordat wij dat doen, gaan we natuurlijk traditiegetrouw naar Erik de Vries.
4: Yes, om te beginnen het belangrijkste economische nieuws van de week. Een groene spijkerbroek, een ecologische shampoo of verantwoorde koffie. Bedrijven die mogen dit soort duurzaamheidsclaims alleen nog maar doen als ze er echt bewijs voor leveren. Dat staat in nieuwe Europese regels die komende zondag ingaan. Er staat ook in dat bedrijven alleen nog onafhankelijke keurmerken voor duurzaamheid mogen gaan gebruiken. Dus geen eigen keurmerken meer. En om daarover verder te praten heb ik aan de lijn Joyce Donat van de Consumentenbond. Goedenavond, Joyce.
8: Goedenavond.
4: Wat ga ik nou merken van deze nieuwe regels vanaf zondag? Als ik nou door een winkel loop, wat zie ik dan wel of niet meer?
8: Ja, je zou vooral minder vage groene claims tegenkomen. Je noemde ze al groen, milieuvriendelijk, ecologisch. Dat zijn hele algemene claims. En die moeten wel bewezen worden, anders mag je ze niet voeren. En ook de zelfbedachte vaak groene stempeltjes die fabrikanten op hun producten zetten. Ja, dat kan ook niet zomaar. Je zal het niet meteen zondag merken, want de oude voorraad mag gewoon opgemaakt worden. Dus het gaat om de nieuwe producten die nieuw van de fabrieksband rollen. Die moeten aan die regels voldoen. Dus het zal nog eventjes duren, maar niet zo heel erg lang. En dan kunnen we in ieder geval over een tijdje ervan uitgaan dat als er staat dat het op wat voor manier dan ook duurzaam is, dat het dan ook zo is. Zo zou dat er in ieder geval moeten zijn.
4: Juist. Waren deze regels een goed idee? Waren ze nodig, wat jullie betreft?
8: Ja, die waren zeker nodig. Wij doen natuurlijk heel veel onderzoek naar greenwashing en het blijkt altijd dat het weer fout gaat. Het is een marketingtruc, een hele prettige marketingtruc voor fabrikanten, want consumenten die willen graag duurzaam consumeren, willen graag duurzaam kopen, zijn ook bereid om daar iets meer geld aan uit te geven. Dus ja, dan gaan die fabrikanten ook duurzame producten leveren. Alleen het is kennelijk makkelijker om daar een stempel op te doen dan het te bewijzen. Dus zien wij, we zien schoonmaakmiddelen waarbij staat 99% van duurzame oorsprong. Maar ja, het is al 80% water, dus dan kom je er wel al snel.
4: Maar wel we zien duurzaam ook, water.
8: Ja, duurzaam water, maar ook sustainable products. We hebben onderzoek gedaan waaruit bleek dat de helft van de producten van Unilever greenwashing was. Maar ook de producten van Lidl, dat is bekend van Appelsientje en Coolbest, die scoorden vorig jaar in ons onderzoek ook heel slecht. 60% van de duurzaamheidsclaims waren niet in orde. Dus dan zie je wel dat het echt nodig is.
4: Ja. En een laatste vraag nog. Er zijn natuurlijk ook mensen die geven niet zoveel om duurzaamheid. Die kopen niet iets omdat er een groen label op staat. Schieten zij hier ook iets mee op?
8: Ja, zeker. Nou, ten eerste zei je al van vaak is duurzaam ook net ietsje duurder. Niet per se, maar vaak wordt het prijskaartje toch iets hoger. Dus als ze dat niet meer mogen voeren, zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor de prijs. Maar belangrijker is nog dat die wet ook regels oplegt op levensduur, repareerbaarheid, reserveonderdelen die beschikbaar moeten zijn. Alles om ervoor te zorgen dat producten langer meegaan. En dat is natuurlijk voor iedereen zijn portemonnee goed.
4: Helder. Dankjewel, Joyce Donat van de Consumentenbond. Dan het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP. Dat gaat 1 miljard euro investeren in innovatieve Europese bedrijven. ABP begint dit jaar met een investering van 250 miljoen euro in het Skill Up Europe Fund. Dat fonds is opgezet door de Europese Commissie om startende techbedrijven aan geld te helpen. Er lag een wens vanuit de politiek dat pensioenfondsen dit gingen doen. Investeren in Europese innovatie. Wat moeten pensioenfondsen met dat soort wensen vanuit de politiek. Lijkt me best lastig om daardoor te navigeren.
5: Ja, dat lijkt me ook heel lastig. Nee, ik maak wel eens de grap inderdaad dat die pensioenfondsen duizend dingen doekje genoemd worden. Die moeten even het woningtekort oplossen en inderdaad zorgen dat Europa weer flink en stevig wordt. Dus daar wordt veel van ze gevraagd. Maar ik begrijp het ook wel een beetje, want onze pensioenfondsen die natuurlijk beleggen voor Nederlandse werknemers die dadelijk met pensioen moeten, beleggen wel heel veel in Amerika. Hè? Dus ik snap wel dat er een beetje die politieke druk is van, hou het nou een beetje binnen Europa. Dus nou, en dat zien ze zelf ook wel, dat ze dat een beetje moeten doen en ook wat risicovoller moeten beleggen. Dus ze gaan nu 1% van hun, ze gaan nu 1% beleggen. Dus ja, dat op het hele totaal van, 1 miljard, sorry. Ja. Op het hele totaal van het vermogen van de ABP, wat 550 miljard is,
6: In deze uitzending, een paar weken geleden, hebben we hier ook aandacht aan gehad. En ook, dat ging vooral over de noodzaak dat Europa dus die start-ups naar scale-up kon brengen. Dus die tweede fase, dus dat we eigenlijk plat gezegd niet aan het investeren zijn voor Amerikaanse bedrijven, dat ze namelijk die kant op gaan. Ja, dat ging eigenlijk over de noodzaak, ging het over miljarden, 250 miljoen. Ja, het is een groot bedrag, maar op het hele verhaal waar we in zitten is het peanuts.
5: Nee, klopt, dus 1 miljard is het dan over 3 jaar inderdaad. Ja. Dat hele vermogen van de ABP is zo'n 550 miljard. Dus dit stoppen ze in hun holle kies. En Brussel zegt eigenlijk zouden pensioenfondsen 2% in risicovolle investeringen moeten doen. Maar ik denk niet dat gaat gebeuren. Ik denk wel dat je echt ziet, soms zijn we heel negatief over Europa, maar Europese aandelen zijn op dit moment echt wel aantrekkelijk. Zo'n scale-up is natuurlijk nog niet beursgenoteerd. Maar beleggers zien echt wel van, hey, Amerika, die schuld begint best wel uit de hand te lopen. De rente loopt op. Die AI-bubbel moet een keer, ja, die loopt toch een keertje leeg. Het ziet er, ik weet niet wanneer, maar dat zien we denk ik allemaal. En dat beleggers echt wel Europa interessant vinden. Omdat wij natuurlijk overheden pompen heel veel geld in defensie. Dus het is ook een rationeel besluit, hoor. Ik denk niet dat ze echt denken van, maatschappelijk verantwoord ondernemen, we stoppen het in Europese skill-ups.
6: Ik verras me trouwens laatst. Ik zat laatst gewoon een paar getalletjes te bekijken. Er wonen meer mensen in Europa dan in Amerika, even qua markt.
5: Ja, tuurlijk.
6: Ja, het is gewoon even dat we niet ons te klein maken.
5: Ja. Nee, maar ik denk ook dat we hebben het natuurlijk heel vaak over de problemen van Europa. En dat is ook terecht, want we zijn soms ook echt wel een traag museum, zeg maar. Maar er verandert tegelijkertijd ook heel veel. En Europa is net, we begonnen met de familiebedrijven. Het is allemaal niet 1000% groei, maar het is wel stabiel. Ja. Hè? Dus je geld is in die zin ook best veilig.
4: Duidelijk. Pakketjes uit China worden vanaf november opnieuw duurder. Consumenten gaan dan €2 extra douaneheffing per bestelling betalen op pakketjes van buiten de Europese Unie. Sinds juli geldt al een heffing van €3 per product voor pakketjes uit China. En de Europese Commissie voert de toeslag nu in vanwege de enorme kosten voor de douaneafhandeling van al die pakketjes. Veel van de pakketten komen Europa binnen ook via Nederland, via de haven van Rotterdam. En daarover praten we verder met Alexander Bakker, EU-correspondent bij de Telegraaf. Goedenavond, Alexander.
2: Goedenavond.
4: Er was nu al een heffing. Waarom moet er nou nog eentje bovenop komen?
2: Ja, nou, die heffing, Jeroen had het net even overtjes, dat de EU misschien af en toe een beetje traag is. Maar met die extra heffing waren ze eigenlijk best wel snel. Dat was een crisismaatregel, omdat ze zagen dat, ja, de douanediensten in Europa werden overspoeld door miljarden goedkope pakketjes uit China. Nou, hoe ging dat? Letterlijk containers vol met duizenden verschillende producten. Je kunt voorstellen dat het dan voor de douane op een gegeven ogenblik onmogelijk is om per product te kijken of ze bijvoorbeeld aan die strenge Europese veiligheidsstandaarden voldoen. En ja, wat gebeurde er dus ook? Er kwamen steeds meer onderzoeken dat er onveilige spullen op de interne markt kwamen. Levensgevaarlijk speelgoed zelfs af en toe. Dus er is ingegrepen met die €3 per pakket heffing. Met het idee dat dan vervolgens die Chinese bedrijven voortaan de spullen in bulk naar Europa gaan exporteren. Waardoor bijvoorbeeld, ja, in plaats van een container met duizenden spullen, er alleen nog maar haarkammen bijvoorbeeld in zo'n container zitten. En dat maakt het controleren een stuk makkelijker. Maar dan alsnog, er komen nog steeds heel veel meer pakketjes uit met name China naar Europa. douanekosten nemen toe. Ook een beetje hoop dat het er misschien op deze manier iets minder kunnen worden. Vandaar nog eens die 2 euro extra. Dat is een afhandelingstoeslag, wordt het genoemd. Die 3 euro per product, dat is een tijdelijke crisismaatregel. Als het goed is, verdwijnt die in 2028. Maar deze blijft en maakt onderdeel uit van de grootste hervorming van de douaneregels ooit. Want ja, het liep wel allemaal een beetje achter. En dat wordt nu allemaal gemoderniseerd met data. Nog 1 addertje on het gras, want dat is wel belangrijk. Want dat willen wij Nederlanders altijd weten. Waar gaan al die extra inkomsten heen?
4: Ik wou net vragen.
2: Het grootste deel gaat naar de schatkist in Brussel. Is voor de EU-begroting. Maar Nederland heeft altijd slim onderhandeld, want je voelt het al aankomen. Ja, al die een groot deel van die producten komt via Schiphol en de haven van Rotterdam binnen. Die douane daar, die betalen wij. En daarom is 25% van die inkomsten voor de Nederlandse schatkist. Maar of dat zo blijft, is nog maar de vraag. Want er wordt in Brussel onderhandeld over een nieuwe megabegroting. Er zijn voorstellen van 2000 miljard euro, een meerjarenbegroting. En Brussel probeert daar dat percentage te drukken. Dus Nederland moet daar op de centen passen.
4: Oké, dus er komt nog een klein gevecht aan. Helder, dankjewel Alexander Bakker, EU-correspondent bij De Telegraaf.
6: Kijk even naar de tafel. Hela Huuk begint enorm te glimlachen. Mevrouw Reinders ook.
3: Zeker.
6: Waar luisteren we naar?
3: Succession.
6: Ja.
3: Ik speel hem op de piano.
6: Ja.
4: Hier live in de studio.
6: De hitserie. Wie heeft hem niet gezien? Succession, de opvolger. Ja. Mevrouw Reinders, even, is dat dan ook een film die je dan met uw man samen op de bank met chips en cola...
3: Alleen.
6: Ik heb
3: echt wel gesmuld. Het is natuurlijk enorm over de top.
6: Ja, maar... Het is een serie, even voor de helderheid, het is een enorme serie, enorm succes. Het gaat dus over de opvolging binnen zo'n familiebedrijf.
3: Juist.
6: Juist. Maar herkende je er wat in?
3: Absoluut.
6: Waar je dacht, dat gaat over mij?
3: Nou ja, dat gaat over familiebedrijven in het algemeen, wat ik wel veel zie. Het geduw en getrek tussen broers en zussen en een vader die eigenlijk niet goed weet wat hij wil en... Ja, de een naar de ander eigenlijk belooft van misschien ben jij wel de belofte. Dat kinderen dat van elkaar niet weten. En, nou ja.
6: We gaan dan over het rekken van een ander familiebedrijf gaan. Toch nog even 1 vraag voor jou. Is jouw familiaire relatie op dit moment beter dan dat die was toen je nog in het bedrijf zat?
3: Ja, dat denk ik wel.
6: Ja, denk je wel, dat weet je niet zeker.
3: Ja, ik denk wel dat het beter is.
6: Ja. Okay. Dan gaan we direct over doorpraten. Want, ik zei het al, Nederland telt zo'n 300.000 familiebedrijven. Met zo'n enorm aantal gaat het natuurlijk om een diverse groep. We hebben het straks al over alle haken en ogen bij het runnen van een familiebedrijf. Maar allereerst gaan we naar het oudste familiebedrijf van Nederland. Hello Huuk, weet je wel meteen? Nee? Nou, komt ja. Ik wist het ook niet, maar nu weet ik het wel. Bakker Verkerk uit Vleuten. En aan de lijn niemand minder dan Rick Verkerk zelf, de eigenaar van de bakkerij. Goedenavond, Rick.
9: Goedenavond.
6: Ja, en jullie waren eigenlijk heel oud en je bent er niet al te lang geleden achterkomen dat je eigenlijk nog ouder bent, hè? Neem ons even mee.
9: Ja, dat klopt, ja. Ja, wij voeren eigenlijk als bedrijf altijd op al onze uitingen, zeg maar, het jaartal 1636.
6: Ja.
9: Dat is natuurlijk al verschrikkelijk oud. En er is een historicus in ons dorp, in de Meren. Die is toen verder uit gaan zoeken eigenlijk. En toen zijn we eigenlijk achtergekomen dat we nog een generatie ouder waren dan dat we dachten. Dus, ja.
6: En jullie hebben 1 kritiek moment gehad. En dat is gek genoeg in de 19e eeuw, dus 1800 nog wat. Toen waren er 9 potentiële opvolgers, waarvan er 8 nooit volwassen geworden zijn.
9: Nou ja, het was natuurlijk in die tijd dat best wel veel kinderen jong overleden. Hè. Dat was natuurlijk wat gebruikelijker als nu, zeg maar. En het was inderdaad zo dat er 8 kinderen op hele jonge leeftijd gestorven zijn en er uiteindelijk 1 kindje overgebleven is. En die heeft uiteindelijk de familiebedrijf voortgezet. Dus,
6: en diegene die dat overleefde, wat is die van jou? Is dat jou? Kende je er wat in?
3: Absoluut.
6: Waar je dacht, dat gaat over mij?
3: Nou ja, dat gaat over familiebedrijven in het algemeen, wat ik wel veel zie. Het geduw en getrek tussen broers en zussen. En een vader die eigenlijk niet goed weet wat hij wil. En de een naar de ander eigenlijk belooft van misschien ben jij wel de belofte. Dat kinderen dat van elkaar niet weten. En,
6: We gaan dan over het rekken van een ander familiebedrijf gaan. Toch nog even 1 vraag voor jou. Is jouw familiaire relatie op dit moment beter dan dat die was toen je nog in het bedrijf zat?
3: Ja, dat denk ik wel.
6: Ja, denk je wel, dat weet je niet zeker.
3: Ja, ik denk wel dat het beter is.
6: Ja. Okay. Dan gaan we direct over doorpraten. Want, ik zei het al, Nederland telt zo'n 300.000 familiebedrijven. Met zo'n enorm aantal gaat het natuurlijk om een diverse groep. We hebben het straks al over alle haken en ogen bij het runnen van een familiebedrijf. Maar allereerst gaan we naar het oudste familiebedrijf van Nederland. Hello, Huuk, weet je wel meteen? Nee? Nou, komt ja. Ik wist het ook niet, maar nu weet ik het wel. Bakker Verkerk uit Vleuten. En aan de lijn niemand minder dan Rick Verkerk zelf, de eigenaar van de bakkerij. Goedenavond, Rick.
10: Goedenavond.
6: Ja, en jullie waren eigenlijk heel oud en je bent er niet al te lang geleden achterkomen dat je eigenlijk nog ouder bent, hè? Neem ons even mee.
10: Ja, dat klopt, ja. Ja, wij voeren eigenlijk als bedrijf altijd op al onze uitingen, zeg maar, het jaartal 1636.
6: Ja.
10: Dat is natuurlijk al verschrikkelijk oud. En er is een historicus in ons dorp, in de Meren. Die is toen verder uit gaan zoeken eigenlijk. En toen zijn we er eigenlijk achtergekomen dat we nog een generatie ouder waren dan dat we dachten. Dus,
6: En dat was ook, jullie hebben één kritiek moment gehad. Dat is gek genoeg in de 19e eeuw, dus 1800 nog wat. Toen waren er 9 potentiële opvolgers, waarvan er 8 nooit volwassen geworden zijn.
10: Nou ja, het was natuurlijk in die tijd dat best wel veel kinderen jong overleden. Hè. Dat was natuurlijk wat gebruikelijker als nu, zeg maar. En het was inderdaad zo dat er 8 kinderen op hele jonge leeftijd gestorven zijn en er uiteindelijk 1 kindje overgebleven is. En die heeft uiteindelijk de familiebedrijf voortgezet. Dus,
6: en diegene die dat overleefde, wat is die van jou? Is dat jouw

0: Met zo'n enorm aantal gaat het natuurlijk om een diverse groep. We hebben het straks al over alle haken en ogen bij het runnen van een familiebedrijf. Maar allereerst gaan we naar het oudste familiebedrijf van Nederland. Hello Huuk, weet je wel meteen? Nee? Nou, komt ja. Ik wist het ook niet, maar nu weet ik het wel. Bakker Verkerk uit Vleuten. En aan de lijn niemand minder dan Rick Verkerk zelf, de eigenaar van de bakkerij. Goedenavond, Rick.
1: Goedenavond.
0: Ja, en jullie waren eigenlijk heel oud en je bent er niet al te lang geleden achterkomen dat je eigenlijk nog ouder bent, hè? Neem ons even mee.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, wij voeren eigenlijk als bedrijf altijd op al onze uitingen, zeg maar, het jaartal 1636.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk al verschrikkelijk oud. En er is een historicus in ons dorp, in de Meren. Die is toen verder uit gaan zoeken eigenlijk. En toen zijn we er eigenlijk achtergekomen dat we nog een generatie ouder waren dan dat we dachten. Dus, ja.
0: En jullie hebben één kritiek moment gehad. Dat is gek genoeg in de 19e eeuw, dus 1800 nog wat. Toen waren er 9 potentiële opvolgers, waarvan er 8 nooit volwassen geworden zijn.
1: Nou ja, het was natuurlijk in die tijd dat best wel veel kinderen jong overleden. Hè. Dat was natuurlijk wat gebruikelijker als nu, zeg maar. En het was inderdaad zo dat er 8 kinderen op hele jonge leeftijd gestorven zijn en er uiteindelijk 1 kindje overgebleven is. En die heeft uiteindelijk de familiebedrijf voortgezet.
0: Dus, en diegene die dat overleefde, wat is die van jou? Is dat jou?
1: Dat is 4 generaties terug.
0: 4 generaties, oké, dan laat ik die krijg je van me.
1: Ja.
0: Een bakkerszaak. En ik vond het leuk om te horen dat het een bakkerszaak uit Oudsbeheer van Nederland is. Want het is ook wel bijzonder, omdat het ook een beroepsgroep is waar best wel veel verandering en meer in de fabriek gebeurd is en meer op grote schaal gebeurd is. En vaak de kleine bakker eigenlijk de markt uitgeduwd werd. Waarom hebben jullie als oudste bedrijf dat allemaal overleefd?
1: Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om uiteraard met je tijd mee te gaan. En de vorige generaties die gingen natuurlijk ging de tijd wat minder snel in die zin dat de veranderingen wat minder hard gingen. Maar zeker de laatste generatie van mijn ouders en van mij, zeg maar, zie je de markt gewoon enorm veranderen. En moet je echt met je tijd mee. Moet je assortiment aanpassen. Je moet inspelen op trends. Je moet goed beleid daarin voeren om overeind te blijven. En uiteraard, goede bedrijfsvoering is ook heel belangrijk.
0: Wanneer wist jij het? Ik word hem ook.
1: Dat ik het over ging nemen, bedoel je?
0: Nou ja, wanneer wist jij bij jezelf, ik word die bakker, ik word die opvolger van jou weer van me?
1: Nou ja, ik heb als klein jongetje altijd geroepen van ik wil bakker worden. Hè. Ik liep als klein jongetje door het bedrijf heen en dan ben je een jaar of 6, 7. En dan weet je natuurlijk helemaal niet wat het allemaal inhoudt. Maar ik ben van jongs af aan begonnen daar en uiteraard ook mijn vleugels uitgeslagen naar andere bedrijven. Om ook eens te kijken hoe het daar werkt. Ik heb ook bij een toeleverancier van de branche gewerkt. Bij andere collega's, wat grotere, wat kleinere. En uiteindelijk komt er een moment dat je zegt van ik ga het doen of niet. Maar dan is het nog eens de vraag van kan je het ook? En dat is natuurlijk ook wel belangrijk voor mijn ouders geweest. Van je wil het familiebedrijf doorgeven. Maar het moet ook wel iemand zijn die het kan en die het uiteraard leuk vindt.
0: En waar lag de beoordeling of jij dat wel of niet kon?
1: Nou ja, uiteindelijk mijn ouders besloten om 2 externe mensen, zeg maar, mij doormidden te laten zagen, laat ik zo maar even zeggen. En dat klinkt een beetje oneerbiedig.
0: Kan ik het adres van deze mensen krijgen?
1: Ja. Ja, zo bedoel ik het niet, maar op een goede manier uiteraard. En die hebben met allerlei testen natuurlijk, hè, wat ook wel bekend is, wat andere bedrijven gebruiken. Van wat voor dingen ben je goed in? Waar heb je hulp bij nodig? En kan je een bedrijf op die manier goed runnen? En ik denk dat dat wel heel belangrijk is geweest. Dat je toch zegt van dat je weet dat je goed genoeg bent, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Dus, maar wat ik dan wel interessant vind is dan. Hoe werkt het dan? Dan zit je dus met je ouders te praten en dan zeg je, we willen dat toch laten testen, extern erbij. Maar dan moet je van tevoren natuurlijk wel afspraak maken met wat doen we met een bepaalde uitkomst. Kijk, als je vader eigenlijk wil dat je erin gaat en jij wil ook wel, maar die externe zegt, toch een beetje risicovol om deze jongen erin te zetten.
2: Mag ik ook wat vragen misschien?
0: Ja, tuurlijk, ga je gang.
2: Oh, ja.
0: Ja, daar zit je.
2: Heb je broers of zussen?
1: Ja, zeker. Ja.
2: En hadden die ook ambitie?
1: Nou, ik heb 2 oudere zussen en ik ben dan de jongste. En mijn oudste zus heeft altijd gezegd, ik wil niet het bedrijf in. Die had er geen interesse in. En de jongste zus, zeg maar, die iets ouder is dan ik, die werkt bij mij. Maar die heeft geen interesse om het bedrijf te dragen, zo gezegd. En alle verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.
2: En dat was vanaf het begin af aan wel duidelijk.
1: Ja, dat was wel duidelijk. En,

0: En zij werkt nog steeds met heel veel plezier en succes bij mij. Dus, en uiteraard is het toch een soort van meer als een werknemer, zeg maar. Hè. Zo werkt het uiteraard, maar ja, op papier eigenlijk niet. Dus zodoende. Ja.
1: En we willen natuurlijk ook meteen de vraag, want het gaat hier over opvolging. Heb je al kinderen?
0: Ja, heb ik ook, zeker.
1: En, heb je een kleine bakker ooit ontdekt?
0: Kinderen, maar die zijn nog niet in een leeftijd dat je zegt van... daar kan je al een grote uitspraak over doen, maar...
1: Maar het lijkt me toch lastig, hè? Dat je toch, als vader heb je dan, of als moeder heb je dan een beeld van je kind... maar het wil niet altijd hetzelfde zijn dat dat kind hetzelfde beeld van zichzelf heeft. Daar zit een potentieel conflict, hangt daar in de lucht ergens.
0: Ja,
1: een beetje puberale opstand erbij en de zaak is gedaan.
0: Nou ja, dat is ook wel wat je ook wel veel ziet gebeuren. En niet alleen in onze branche, maar ook bij andere overnames. Dat het best wel eens kan knellen tussen families. En ik denk dat het wat voor ons heel erg geholpen heeft... is dat je echt op tijd begint met het overnameproces, zeg maar. En dan begin je zo'n proces en zeggen ze... je hebt wel een jaar of 7, 8 nodig. En dan denk je, nou, dat is lang, weet je wel. Maar die tijd heb je echt nodig, hoor. Dus dat is echt heel fijn om op zo'n vroege termijn te beginnen, eigenlijk. En om gewoon goed alles te kunnen regelen. Ook fiscaal gezien, met de overname van bedrijfspanden.
1: Ik zou zeggen, blijf luisteren. Alle onderwerpen die je net aantikt, gaan we na het journaal van NOS gaan we met elkaar doornemen. Ik ga zeer hartelijk danken. Het oudste familiebedrijf van Nederland. We hadden de bestuursvoorzitter zelf aan de lijn, Rick Verkerk.
2: NPO Radio 1.
1: Zoals gezegd, het NOS journaal met Casper Meijer.
3: Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Het was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras. Volgens de getuigen ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel mogen voorlopig nog geen schapen op de dijken komen. Het verbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd. Dijken kunnen daardoor verzakken. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren.
4: Stand van Nederland.
1: Ja, welkom terug bij Stand van Nederland. Tot 9:00 zijn we bij u en we praten vanavond over familiebedrijven. Hun waarde voor onze economie en hoe het er sociaal aan toe gaat in zo'n bedrijf. Want je hoeft geen psycholoog te zijn om natuurlijk te snappen dat een bedrijf runnen met je familie de nodige hobbels met zich mee kan brengen. We diepen dit onderwerp verder uit en dat doen we met onze zeer gewaardeerde gasten, te weten Hella Huuk, de hoofdredacteur van EW Magazine, zoals gezegd, die jaarlijks veel aandacht besteedt aan familiebedrijven. Lucien van der Geld, zoals dat zo mooi heet, vriendin van de show, maar tevens natuurlijk vooral directeur van Netwerk Notarissen. En Esther Reinders, zij is opvolgingscoach en auteur van het boek Familiezaken zonder ruzie.
5: Ja, klopt.
1: Zij was ooit een opvolger, stapte er toen samen met haar partner, haar man, weer eruit.
5: Ja.
1: Is nu opvolgingscoach. En ik zeg tegen de luisteraar, als u thuis wil meepraten, doe dat dan via de NPO Luister-app. Rechts onderin zit een chat-icoontje. En dan kan het zomaar zijn dat uw vragen of opmerkingen hier behandeld worden. Een opvolgingscoach. Ik heb het nog nooit eerder had ik ervan gehoord.
5: Ik ook niet.
1: Nee. Dat is het grote in de markt.
5: Ja, dat denk ik wel. Want heel veel adviseurs die adviseren de overdrager.
1: Ja.
5: Maar wie staat er aan de kant van de nieuwe generatie?
1: Ja.
5: Nou ja, dus daarom ben ik dit gaan doen, zeg maar. Opvolgerscoach.
1: Juist. En wat voor een type klanten heb jij?
5: Uit het MKB. Bedrijfsleven met name. En ja, het gaat om families. Dus wat voor soort bedrijven maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit. En ze komen uit allerlei sectoren. Uit de horeca, transport, logistiek, hetzelfde. Ja. Maakbedrijven.
1: En wat is het belangrijkste? Moet ik het zien? Is het een soort mentale coaching? Is het financieel? Welke hoek coach je?
5: Ja, wat dan wel gezegd wordt, is dat ik help aan de zachte kant van bedrijfsomvolging. Als het gaat om financiën of de fiscale kant, dan is het natuurlijk de harde kant. Maar bij familiebedrijven, er werd net ook al gezegd, gaat natuurlijk ook heel veel over emoties, de relaties, familiedynamiek, oude patronen. en communicatie.
1: Dus je wordt waarschijnlijk vaak ook geconfronteerd met diep gewortelde familiefetes en ja, oude pijnen en frustraties, geheimen.
5: Dat kan.
1: Ja.
5: Het liefst ben ik dat voor. Hè, want ik ben voor het scheppen van helderheid en het overdragen in harmonie. Maar ja, het komt wel voor dat ik best wel laat in het traject word ingevlogen. En dan is er al
1: een klein conflictje onvermijdelijk.
5: Conflict. Ja, dat kan.
1: Goed. We gaan eens even de cijfers induiken. Want ik vond het een mooie kreet, ik ken hem niet. Met familie moet je wandelen, niet handelen.
5: Ja, zeggen ze. Nee, nooit gehoord?
1: Nee, ik was voor mij nieuw. Maar jij onderschrijft deze quote?
5: Nee.
1: Nee.
5: Nee. Je kunt best ook als handelen en wandelen.
1: Ja, nee, ja. Dat snap ik. Het is voor iedereen natuurlijk een bekend credo. Tenminste, voor mij dan niet. Maar wie in het familiebedrijf zelf werkt, zal het er niet altijd mee eens zijn. Erik, de cijfers.
6: Ja, nou, ik heb gekeken hoeveel familiebedrijven zijn er en hoe dealen die dan met opvolging. Bij de meest recente cijfers, nou, dan zijn er ongeveer 300.000 familiebedrijven in Nederland. Jij zei het al. Dat is 61% van alle bedrijven. Dat vond ik echt een ongelooflijk percentage. Het zijn wel vooral kleinere bedrijven, inderdaad. MKB, zoals jij zegt, Esther. En vaak in hele tastbare, traditionele sectoren. Dus boeren, vissers, winkeliers, aannemers, hoteliers, kroegbazen en garagehouders. Daar komt het heel vaak voor. In de financiële wereld dan weer niet. En er was een enquête van ABN AMRO over opvolging. En als je dan kijkt naar de bedrijven die al bij de tweede of de derde generatie al aan het roer staat. En je vraagt die, hoe zit het met de overdracht? 33% zegt dan, nou, we zijn er nog niet mee bezig. 40% zegt, wij willen het overdoen aan familie. En de rest zegt dan, we weten het nog niet of we doen het naar een externe partij. En als we het naar een externe partij willen doen, is het meestal omdat de volgende generatie dat gewoon niet wil. Niet staat te popelen om het over te nemen.
1: Esther Rijn, dus even, wat ik interessant vind, je doet voor alles en nog wat. Je stond er net allemaal sectoren op, maar boerenbedrijven doe je niet.
5: Nee, die komen niet echt op mijn pad.
1: Oh, ik dacht meer dat jij ze buiten de deur, maar ze komen
5: gewoon
1: niet op je pad.
5: Nee, maar daar zijn ook wel echt weer specialisten voor. Dat is natuurlijk ook best wel heel erg complexe materie waar zij mee te maken hebben. En bij mij in de regio zit ook wel weer een specialist voor. Dus okay. Daar wil ik dan wel eens naar doorverwijzen.
1: Hele Huuk, het zijn natuurlijk ook vaak smeuïge verhalen. Familiefetes en ruzies. Is er meteen één of twee anekdotes die jou te binnen schieten?
7: Je hebt alleen maar vragen voor mij waar ik geen antwoord. Nou ja, de Van der Valkjes natuurlijk, hè. De Van der Valkjes, daar heb je er een hele hoop van.
1: Zeker.
7: En die hebben allemaal zo zelf een aantal hotels. En wat volgens mij wel echt een ruil was, is dat er een paar er een soort AZC van hebben gemaakt.
1: Zeker.
7: En aan asielzoekers hebben verhuurd. En dat vond de rest van de familie
1: En ze hebben in het verleden
7: niet
1: dat de fiscaal wel heel scherp aan de wind gevaren maar zeggen.
7: Ja, ik denk ook wel bij zo'n Van der Valk, dat is ook echt groot. Hè? Ik bedoel, normaal gesproken dan heb je inderdaad vader-zoon. Maar hier zijn zoveel verschillende belangen. Dat is volgens mij best wel een complexe familie. Nou, de Jumbo van Eert, je zal
1: zeker
7: er maar eentje hebben die echt dan over de rand gaat qua gedrag. Nee, dat lijkt me heel pijnlijk. En heel is voor de hele familie natuurlijk, word je erop aangekeken. Zeker als je zo'n groot bekend familiebedrijf bent als Van der Valk of Jumbo.
1: Lucien van der Geld, wat mijn benarde positie lijkt, is de koude kant in deze.
8: Ja, klopt.
1: Je zal maar in zo'n familie introuwen.
8: Ja, dat is ingewikkeld.
1: Zie jij deze persoon vaak ook langskomen in moeilijke conflicten?
8: Zeker. En want dat vaak werken, zeker bij kleinere bedrijven, werken die partners ook nog mee in het bedrijf. En heeft eigenlijk niemand de best wel eenvoudige vraag gesteld. Wat gebeurt er eigenlijk als dat koppel uit elkaar gaat?
1: Ja.
8: Dat is dan weer zo'n vraag die in een familie niet wordt gesteld. En de notarissen komen natuurlijk wel met die vervelende vragen aanzetten. En ik ken ook familiebedrijven die zeggen, wij vinden alles goed, maar geen partners in het familiebedrijf.
1: Want het lijkt me ook met trouwen dat je dan mee geen vergoed dat zo'n familie zegt, oké, een beetje buiten spelen jij.
8: En dan wordt er gezegd van, wij hebben allemaal in de familie deze huwelijkse voorwaarden.
1: Ja.
8: En daar komen ze dan mee naar ons toe.
1: Ja.
8: Met wie trouw je nou eigenlijk, hè?
7: Ja.
1: Esther Rijn, ik kan me ook voorstellen, je bent getrouwd, je bent samen met je man, ben je erin gestapt.
8: Ja, klopt.
1: Ik ken je man van rest, dus het is een algemene vraag.
8: Ja.
1: Een schat van een man, ongetwijfeld. Maar het lijkt me ook binnen zo'n bedrijf dat er misschien werknemers denken, ja, de enige reden dat hij er zit is omdat hij getrouwd is met van de familie. Dus het lijkt me heel ingewikkeld om te functioneren als koude kant in een familiebedrijf.
5: Ja, ik denk wel dat het een ingewikkelde positie is. Maar wat de buitenwereld ervan vindt, zijn we eigenlijk zelf nooit zo heel erg mee bezig geweest.
1: Nee, echt niet?
5: Nee.
1: Nee?
5: Nee. Nee, maar ja, dat misschien ben ik daar ook wel in gehaard, omdat dat ook wel iets is wat mensen toch al wel een beetje vinden.
1: Oké, laat ik anders vragen. Jullie zijn met z'n

0: tweeën ingestapt en met z'n tweeën eruit gestapt. Ja. Wiens idee, wie begon er als eerste over met het idee om eruit te stappen?
1: Jij was die man. Ik.
0: Ja?
1: Ja. Nou, nee, ik vond het serieus ook daar al instappen vond ik al ingewikkeld. Maar er was wel een opvolgingsvraagstuk. Dus uiteindelijk hebben we bedacht van, nou ja, dan is het misschien wel goed om het te proberen. Maar dan gaan we het wel samen doen.
2: Maar waar zat jouw weerstand? Was dat de aard van het bedrijf of met je familie zaken doen?
1: Ja, eigenlijk communicatie binnen het familiebedrijf met mijn vader op dat moment. Maar ook, het was ook ingewikkeld binnen de familie. Want het was een beetje een verrassing dat wij ineens het bedrijf in gingen. Ja. En open gesprekken waren gewoon wat ingewikkelder. En er werden wat keuzes gemaakt waarvan wij het gevoel hadden van ja, die zijn wel van invloed op ons van de toekomst. Dan staan we eigenlijk helemaal nog niet achter, maar we hadden nog niets in te brengen, zeg maar. Ja. Dus ik heb uiteindelijk gezegd, nou, ik weet niet of ik dit zo wel wil. En nou ja, wat jij ook zei, van dan zit je er met je man in. Dus wat ik heb ook gezegd, van als ik nou een stap terug doe en jij zit erin. En het gaat niet goed in ons huwelijk, wat dan?
3: Precies, ja.
1: Ja, nou ja goed, maar wij hebben echt besloten om samen uiteindelijk die stap te zetten. Daar zijn niet over één nacht ijs gegaan, kan ik je vertellen.
3: Nee,
1: maar dat heeft ook heel wat voeten in aarde gehad. Maar nou ja, zoals je de show net begon, de relaties zijn heel goed en beter dan ooit.
0: Erik, hoe vaak is er eigenlijk sprake van opvolging? Hoeveel mensen laten een bedrijf van pa en ma...
4: Nou, wat ik zei, en bij die bedrijven waar dan tweede of derde generatie aan het roer is 40% wil het dan overdoen. Als het dan niet gebeurt, is het omdat ze in 80% van de gevallen zeggen ze de volgende generatie wil niet. In 10% van de gevallen zeggen ze ook, wij vertrouwen eigenlijk de volgende generatie niet helemaal dat ze het goed kunnen runnen. Ja. Dus natuurlijk ook, ja, als Bakker van Kerk niet door de ballotagecommissie heen was gekomen. Je moet ook maar vertrouwen hebben in je kind om dat te kunnen doen.
3: Ja, dat is heel herkenbaar.
2: Of het vertrouwen in je ouders dat ze het kunnen loslaten,
3: ja,
2: toch?
3: Dat zie je ook. Heel veel van die trajecten worden bij de notaris opgestart. En ik hoorde net 7-8 jaar zeggen. Hè. Vaak duurt het nog wel eens langer. Want inderdaad, iemand moet het gaan loslaten. En die zegt, ik zoek een opvolger, ik ga stoppen. Dan gaat die persoon toch niet stoppen. Dan twijfelt het kind. Ja. Dan word ik opgebeld, kun je eens met het kind gaan wandelen. Want wil die nou wel, wil die nou niet? En dan denk je, zou je dat zelf nou niet eens vragen? Ja. Maar als je weet hoe vaak dat aan de notaris wordt gevraagd.
2: Echt waar? Je bent ook een 1000 dingen doekje.
3: Nou ja, precies, als boodschapper tussen die generaties. En dan weten inderdaad de andere kinderen helemaal van niks. Terwijl dat vraag je als eerste. Ja. Nee, dat is allemaal besproken. Iedereen weet dit in de familie. Dit zijn hele complexe processen.
0: Is het notariaat eigenlijk ook geschikt voor familieopvolging? Het zijn toch ook vaak oude bedrijven, oude kantoren? Gebeurt er ook vaak opvolging in de familie?
3: Nee, dat is natuurlijk wat ingewikkelder. Omdat dat niet aan de notaris zelf is. Wij worden door de koning benoemd, dus dat is wat ingewikkelder. Maar er zijn wel... ik ben ook getrouwd met een notaris, om het zo maar te zeggen. Alleen... En hij is weer zoon van een notaris, dus dat kan allemaal. Maar dat is niet een opvolging in deze zin. Nee. Ja.
4: En hoe ziet het er dan uit, Lucien, als het wel goed gaat? Zeg maar, je beschrijft nu slechte communicatie, maar als er nou een familie naar jou toe komt die zegt, wij willen het netjes op papier hebben, de afspraken. Hoe ziet zo'n document er dan uit?
3: Dat hangt er natuurlijk van de vorm van het bedrijf af. En een belangrijke vraag is natuurlijk van, trekt men zich in één keer helemaal terug? Of is het de bedoeling dat het eerst, dat er een overgangsperiode is? En dat bijvoorbeeld de ouder samen met de bedrijfsopvolger of bedrijfsopvolgers dat bedrijf nog een tijdje runt? Dus is het in één keer helemaal bedrijf over? Of gaat dat in fases? En zeker als dat allemaal betaald moet worden, als het bedrijf niet wordt gegeven, maar het bedrijf moet worden overgekocht door een kind, maakt dat natuurlijk heel veel uit. En dan is het proces ook complexer, want dan moet er een ingroeiregeling zijn. Dan moet er misschien geld geleend worden bij de bank. Dus het zijn best complexe processen ook, zonder al die emoties en als het ook goed gaat. En dan altijd de positie daar nog bij van degene die niet zijn opgevolgd. Je ziet vaak dat men eerst heel erg gefocust is op die bedrijfsoverdracht. En later gaan die ouders zich realiseren, ja, maar de kinderen aan wie het bedrijf niet is overgedragen, hoe gaan we daar dan mee om? Ik heb 2 weken geleden hebben pas cliënten van mij een handtekening gezet onder hun testament, waar we vanaf 2018 mee bezig zijn geweest. Dus in 2012 is het bedrijf overgegaan. Toen kwam bij die ouders het besef, ja, wat doen we nou met de kinderen die het bedrijf niet hebben gekregen, geschonken hebben gekregen? En vanaf 2018, dus tot voor kort, zijn we over dat testament bezig geweest, van hoe moeten dan die andere kinderen kinderen in de erfenis worden gecomposeerd. En dat is heel ingewikkeld, want dat kan eigenlijk niet vanwege de belastingen. Maar ook natuurlijk dat die kinderen, andere kinderen, al vanaf 2012 opbrengsten van dat bedrijf hebben gehad. Ja.
0: Ik vind trouwens wel even één reactie. Maarten van Rensen zegt het Koningshuis, dubbele punt. Ook een mooi interessant familiebedrijf. Kon ik niet nalaten. Ik kijk even naar de regie. Ik wil heel graag even gaan bellen namelijk met een ander schitterend bedrijf. We gaan namelijk naar een ander familiebedrijf. Een paddenstoelengigant, kan ik wel zeggen. Banken Champions, opgericht in 1956. Met rond de 500 medewerkers en 150 miljoen omzet. Gerund door twee broers, Rob en Jurgen Banken. En aan de lijn heb ik één van die twee, te weten Rob Banken. Rob, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ja, jullie hebben een bedrijf wat een enorme versnelling heeft doorgemaakt. Hè? En een vergroting en een omzetvergroting. Wat is er gebeurd?
5: Ja, klopt. Kijk, mijn vader is begonnen in 1956. En toen was het echt een klein papa-mama bedrijf. Maar sinds de jaren 80, 90 hebben we enorme groei doorgemaakt. Autonome groei, maar ook wel door overnames. Mensen zijn ook meer paddenstoelen gaan eten. Het was vroeger een luxe product. En nu zie je het overal in de pasta en de rijst en overal in de soep. Dus we hebben enorme groei doorgemaakt, ook internationaal. Dat vinden we heel fijn dat EY daar een erkenning voor heeft gegeven.
0: Jullie hebben inderdaad een hele mooie prijs gekregen voor je ondernemerschap. Even, wist jullie vader dat jullie het heel anders wilden gaan doen dan hij?
5: Hij,
0: heel lange twijfel.
5: Ja, we hebben het echt wel internationaal getrokken en van papa-mama bedrijf meer gestructureerd naar een groot mensenbedrijf.
0: Ik vond het trouwens ook heel mooi om te lezen dat een andere goede pusher voor jullie omzet was dat er steeds meer Aziatische restaurants komen en die Chinezen gooien graag wat champignons in het eten.
5: Zeker, ja. Dat was toen de opkomst van de Chinees. Ja. En daar gingen heel veel champignons doorheen. En dat was echt wel een markt waar mijn vader met name zich op stortte. En waardoor het bedrijf ook enorm is gegroeid.
0: Ja. En nou staan jullie best hoog op de politieke agenda ook. Het CDA heeft zich er een paar keer heel erg druk over gemaakt. Het is ook een paar keer langskomen bij een paar pittige debatten. Waar loopt u nou eigenlijk tegenaan? Als u naar de overheid kijkt, misschien fiscaal of qua regelingen. Want u zegt, dat belemmert ons nog voor de verdere groei.
5: Ja, ik vind die BOR-regeling, de bedrijfsvervolgingsregeling, dat is zeker wel een item wat continu terugkomt. En wat ook men wil versoberen. Dat is ook een stukje al gebeurd. Hè. Dit jaar is het al anders.
0: Ja, ik zeg er even bij dat BOR staat voor bedrijfsopvolgingsregeling. Dan weten we allemaal waarom.
4: Het is een voordeel voor de overdracht.
0: Ja.
4: Dus.
0: Juist. Ja.
5: Juist. Want stel er is geen BOR-regeling, en ik zou het over willen doen naar mijn kinderen, dan moet er eerst meer dan 50% direct belasting worden betaald. Ja, dat geld heb ik niet liquide, dus dat zou ik dan aan Activa moeten verkopen om überhaupt die belasting te betalen. Ja, dat is natuurlijk niet gunstig voor het familiebedrijf. Dus er is een versoepeling daarin aangebracht, waardoor met name de schenkbelasting, daar is 75% belastingvrij kan ik dat overdragen naar mijn kinderen. En er is ook een 1,5 miljoen.
0: Ik ben niet een telg in een familiebedrijf. 75%, dat is wel. Dat is niemals.
5: Nee. Maar anders had ik dus 20% van de totale waarde aan belasting, schenkbelasting moeten betalen. Daarbovenop nog en meer dan 30% aan dividendbelasting. En van die 20% wordt dus 75% vrijgegeven. Dus ik hoef maar 25% van die 20% te betalen. En dat geeft wat meer lucht. Dus ik moet ook altijd belasting betalen, maar wat minder. Anders kan ik het eigenlijk niet overdragen, dit bedrijf, naar de volgende generatie.
0: Over die volgende generatie gesproken. Wie staan er te trappelen?
5: Nou, we hebben vier kandidaten daarvoor. En,
0: dat is de potentie voor een goede familieveter. Ga door.
5: Ja. Ze zijn aan het snuffelen en aan het kijken. Mijn kinderen zijn nog aan het studeren. Dus het is nog te jong. Het is niet direct beschikbaar. Maar we houden alle kaarten en kansen open voor de kinderen.
0: Ja. Dat klinkt heel vrij. Maar zou het kunnen zijn dat een van deze vier misschien toch ook een druk ervaart van dat de verwachting al dan niet uitgesproken is dat ze in die lijn gaan opvolgen, waardoor ze misschien wel veel minder bewegingsvrijheid hebben, opstandige puber niet kunnen zijn, omdat ze toch via een verwachtingslijn in die familielijn zitten. Gij zult, vul de rest maar in.
5: Ja. Nee. Kijk, je moet echt wel oprechte motivatie hebben om dit te gaan doen. Je moet ook de competentie hebben. Je moet ervaring hebben opgedaan in het buitenland, buiten het familiebedrijf. Je moet ondernemerschap hebben, leiderschap hebben. Ja, er zijn zoveel componenten waar we dan naar kijken. Men moet het gewoon willen. En daar begint het mee. En we gaan niks geforceerd doen.
0: Ik ga je hartelijk danken voor je mooie verhaal en wens je succes met alles wat komen gaat. Veel dank.
5: Succes met de uitzending.
0: Erik de Vrieslens, nog even die boorregeling, daar hadden we het net over. Ja. Daar valt nog wel wat meer over te vertellen.
4: Ja, klopt. Nou, ik had gewoon even een zo simpel mogelijk regelkundevoorbeeld om het een beetje begrijpelijk proberen te krijgen. Dus nou, stel, mijn ouders hebben een hotel of zijn champignonbaron. En ze zetten de zaak op mijn naam als een schenking of een erfenis. Nou, hoeveel belasting moet ik dan betalen? Nou, zegt het hotel is 2 miljoen euro waard. Over die eerste 1,5 miljoen hoef ik helemaal geen belasting te betalen. En alles boven de 1,5 miljoen telt maar voor 25% mee. Dus van de 500.000 bedrijfswaarde die overblijft van die twee, telt maar een ruime ton mee voor de belasting. Normaal zou ik dan ongeveer 380.000 euro belasting moeten betalen over een erfenis van 2 miljoen. Maar door de borg, door deze regeling, is dat maar zo'n 10.000 euro. Voorwaarde is dan wel, er zijn meerdere voorwaarden, maar de belangrijkste is dat ik het bedrijf ook wel blijf runnen voor een paar jaar. 3 jaar moet ik dan de zaken leiden.
2: Ja, het gaat echt om die continuïteit natuurlijk.
0: Ja. Nee, ik gun iedereen een continu bedrijf, maar eerst 1,5 miljoen vrij vind ik wel...
2: Ja, kijk, je kan er op verschillende manieren naar kijken, denk ik. Ik denk dat als je het inderdaad vergelijkt met... Jij vergelijkt het met jezelf.
0: Hè, dan van, gaat hij meteen manken, begrijp ik.
2: Nee, maar kijk, die borren zijn natuurlijk niet voor niets. Dat gaat natuurlijk om die continuïteit van die bedrijfsvoering. En vaak zit het in machines, in de kassen voor die champignons. Dus dan precies wat meneer Banke zegt. Ja, dan moet ik dus een deel gaan verkopen om mijn kind dan om die erfenis te betalen. En je moet ook bedenken, stel dat er nog een andere concurrent van deze champignonkweker is, die gewoon een nieuwe CEO krijgt, die daar heb je dat probleem dan dus niet. Dus dan heb je eigenlijk een soort nadeel, en dat is dan even vanuit het familiebedrijf gezien, hè. Dus het is natuurlijk voor de Belastingdienst best wel, of voor de overheid, van ja, hoe zorg je ervoor dat die familiebedrijven, waar we er heel veel van hebben, waar we die veel toevoegen in die samenleving, dat die door kunnen gaan. En tegelijkertijd dat rechtvaardigheidsperspectief, wat jij zegt, ja, dat is toch wel heel raar, dat als mijn vader geen familiebedrijf heeft, dat ik veel minder krijg.
3: Nou ja, ook ten opzichte van de kinderen die dat familiebedrijf niet hebben. Hè? Want die ongelijkheid wordt natuurlijk wel gevoeld van, hè, dus als ik je wat anders erf, moet ik daar wel belasting over betalen. En degene die het bedrijf krijgt, want zo zien dan de andere kinderen dat, die betalen veel minder erfbelasting.
2: Wat je volgens mij zou kunnen doen, wat je nu ook met die vermogensaanwas, vermogensbelastingdiscussie ziet, is dat je eigenlijk zegt van nou, de Belastingdienst, we hebben het toch steeds over vader, kan natuurlijk ook moeder zijn, is gestorven. Je zou die erfbelasting moeten betalen. Oké, we noteren dit, zeg maar. En op het moment dat jij echt uit het bedrijf gaat of die aandelen verkoopt, dan tikken we hem af als je echt verkoopt. Ja. Maar goed, dat is ook maar een idee wat waarschijnlijk nooit van de grond komt.
0: Voordat wij naar onze vaste rubriek waar we altijd het programma mee afronden, namelijk de aandeelhouder wint, naartoe gaan. Esther Reinders, nog even iets anders. We zijn natuurlijk in heel veel clichés worden er genoemd over familiebedrijven. Ik wil ze even met u aftikken. Okay, toch even.
3: Ja.
0: Eén wordt altijd gezegd, ze hebben een wat... Ze gaan niet voor de korte termijn winst. Ze zijn duurzaam en houden een langere termijn in de gaten.
3: Ja,
0: klopt.
3: Dat denk ik wel.
0: Ze hebben vaak ook een duurzame relatie met hun werknemers. Ja, minder verloop onder personeel.
3: Ja, ook dat is een soort van familie soms, zeker.
0: Ja hoor. Familiebedrijven zijn lang niet zo rooskleurig als je vaak denkt, maar omdat ze alle vuile was binnenhouden, lijkt het veel te rooskleurig.
3: Ja. Ja, ook dat is heel herkend. Daarom heb ik ook het boek geschreven.
0: Ja.
3: Dat was alle andere opvolgers geïnterviewd over hun verhalen, om de verhalen verder te brengen aan de keukentafel.
0: Juist. Wat is de belangrijkste reden, als jij nu in de coulissen staat om opvolger te worden, om jouw boek te kopen?
3: Nog een keer, sorry.
0: Als je nu in de coulissen staat, klaar om die opvolger te worden. Waarom moeten ze jouw boek kopen?
3: Het is een goede voorbereiding op de opvolging.
0: Ja. Zijn er ook pijnlijkheden dingen in? Heb je de vuile was buiten gehangen?
3: Ik heb wel wat verteld over mijn eigen verhaal. En er zitten een aantal pijnlijke verhalen in. Maar het was heel moeilijk om te vinden, hoor. Mensen die echt hun verhaal willen vertellen.
0: Maar het is gelukt.
3: Het is wel gelukt.
0: Dank. Zoals gezegd, de aandeelhouder wint. Erik de Vries Lens.
6: Stand van Nederland.
7: De aandeelhouder wint.
4: Ja, ik peil elke week de beursstand bij een amateurbelegger in het land. En deze week was dat Floris van Witteloostuin. Hij is bestuurslid van bij de studentenbeleggers van BNR Beurs Rotterdam.

0: En daar kwam hij op een heel natuurlijke manier binnenrollen.
1: Ik kwam eigenlijk puur en alleen voor de borrels. En ik ben gewoon steeds meer interesse gaan krijgen in finance, in investeren. Ja, het kan heel gek lopen eigenlijk.
0: En ik vroeg hem, wat was nou de gebeurtenis van deze week in jouw aandelenportefeuille?
1: Ja, deze week stond een beetje natuurlijk een teken van de renteverhogingen van de Fed. Dus de Amerikaanse centrale bank, die wel naar verwachting eindelijk rentes omhoog heeft gegooid. Die zat er dus aan te komen, dus het was echt wel ingeprijsd. Maar vervolgens een soort message van ja, in december gaan we waarschijnlijk weer omhoog gooien. Ik geloof dat dat heel specifiek ook gelijk die dag opnieuw is ingeprijsd. En daardoor dus de aandelen nog verder zijn gezakt. Ik geloof dat het een paar honderd euro gaat bij mij. Wat in procent van mijn totale portfolio ook niet gigantisch veel is. Het had erger kunnen zijn. Nou goed, nu zit mijn portfolio weer wat nog zwakker uit dan voorheen.
0: En Floris probeert er een slaatje uit te slaan als directies van bedrijven handelen met voorkennis. En dat dan bekend wordt, oftewel insider trading.
1: Verder hou ik best wel gewoon van het volgen van insider trading. Heel veel mensen weten dan vanaf dat het eigenlijk gewoon heel goed werkt om dat te volgen. Want nou ja, insiders hebben voor meer informatie als CEO's of gewoon topmanagement een aandelen kopen of verkopen. Dan is dat gewoon over het algemeen een heel goed signaal voor koersschommelingen. Als bijvoorbeeld een CEO een aandeel koopt terwijl die koers heel laag staat, dan geeft dat over het algemeen best wel een goed beeld van dat die weer kan stijgen binnen, zeg even, 3 maanden. Heel simpel gezegd, ik hou eigenlijk gewoon best wel wat informatie daarvan van social media. En tegenwoordig is dat gewoon best wel makkelijk te volgen.
0: Maar?
1: Maar dan in mijn eigen portfolio moet ik zeggen dat het gewoon best wel slecht heeft uitgepakt. Ik heb dus een aantal bedrijven geïnvesteerd op basis van die insider trading. Maar waar ik verder totaal nog nooit van had gehoord. Dus ik ken het bedrijf zo niet echt. Maar ik ging er een beetje vanuit dat vanuit de insider trading en een korte analyse over het aandeel zoveel is gedaald de afgelopen maanden en nu de CEO zoveel geld erin stopt. Daar ging ik er vanuit dat het weer goed zou komen. Maar binnen mijn eigen portfolio is het dus vooral alleen maar verder gezakt. Dus dat is wel jammer.
0: Ja, dus de misdaad van handelen met voorkennis heeft nog niet geloond.
2: En daarmee gaan wij richting de klok van 9 uur gaan wij dus afronden. Wij danken onze gasten zeer hartelijk. Te weten Hella Huuk, de hoofdredacteur van EW Magazine. Lucien van der Geld, de directeur van Netwerk Notarissen. Tevens boezemvriendin van de show, zeg ik nog maar eens even bij. En Esther Reinders, de opvolgcoach. En natuurlijk de auteur van het boek Familiezaken zonder ruzie. Volgende week, als het goed is Sam Hagens weer in zijn griepje voorbij. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier de collega's van Langs de Lijnen Omstreken met Guilaine Plag en Joram Kaat. Voor nu, goed weekend en dank voor het luisteren.
3: NPO Radio 1.
4: Wat hebben Jack P. Thijssen, briljant mooie korstmossen en de grande dame van het koraalonderzoek met elkaar gemeen? Ze zijn genomineerd voor de Natuurboekenprijs 2026. Zondag horen we wie er met de trofee vandoor gaat. Tijdens een speciale uitzending vanaf Landgoed Oosbroek in de Bilt. Verder vogelkunst op Haarlemse muren.
5: Dan heb je opeens 20 kleuren nodig voor een koolmeesje.
4: Inktviszwammen en een waterspray op de Venolijn. En we zijn bij een groot onderzoek naar het leven van de Neandertaler.
6: Oh, iets gevonden?
7: Ja, mijn buurman net.
4: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
13: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek
6: belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
14: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
15: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegens succes verlengd tot voorjaar 2027.
19: NPO Radio 1, 9 uur.
20: Hélène Plag en Joram Kaat.
21: Goedenavond. De eerste interland onder de nieuwe bondscoach Xavi leverde een schitterend doelpunt, een gelijkspel tegen Duitsland en optimisme over de toekomst op. Vandaag werd Joshua Zirkzee aan de selectie toegevoegd en ging het vizier richting Servië.
22: En in de eerste divisie neemt de nummer 2 Almere City het op tegen FC Dordrecht. En die wedstrijd volgen live in Langs de Lijn en Omstreken. Maar eerst nu het NOS Journaal met Casper Meijer.
23: Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
24: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
23: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook het wapen dat werd gebruikt is teruggevonden. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
25: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mochten ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
23: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Oud-vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer tot 26 graden op dinsdag.
26: ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Diemen is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en afrit Geldermalsen een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Hagestein en Houten. 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
27: Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Hij werd bewonderd, vergeten en nu opnieuw ontdekt. Beleef de expressionist van de ziel, Herman Kruider. Nu in Singer-Laren.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Plan je bezoek aan Herman Kruider op singerlaren.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
16: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
19: NPO Radio 1. EO NOS.
28: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
29: Goedenavond. Geen eredivisie voetbal vanavond. Maar hey, we hebben wel FC Dordrecht tegen Almere City in de eerste divisie met Ronald van Dam.
30: Jazeker, FC Dordrecht. Ja, het begon al wel aardig met een overwinning in een gelijkspel. Maar na 5 wedstrijden op rij verloren en heel veel goals tegengekregen. 6 tegen Volendam uit en ook nog eens 6 thuis tegen Jong AZ. Tegen Almere City, de ploeg die een week geleden de ongeslagen koploper Heracles bandje ligt. Dus op je dingetje. Almere City, de ploeg die hier vanavond gaat toeslaan. Goed, we zijn 6 minuten bezig en er is nog niet gescoord. En de eerste kans was voor, jawel, FC Dordrecht.
23: Na het gelijkspel tegen Duitsland is Oranje begonnen aan de voorbereiding op het duel met Servië. Met een nieuw gezicht in de selectie, Joshua Zirkzee, die vervangt de geblesseerde Brobbey.
29: Straks het laatste nieuws allemaal rond Oranje. Wieler-icoon Rini Wachtmans is overleden. Hij won begin jaren 70 3 etappes in de Tour.
31: Voor de grote slag, we hebben 100 meter. En dan zou Rini Wachtmans misschien, ja! En voor de grote valt. Kantweegvalt. Oh, wat een ruïne. Wat een ja, Rini. Maar jij hebt gewonnen, jongen. Jij hebt gewonnen.
23: En Sinan Kellebek is jongerencoach in Zaanstad en Amsterdam en helpt jongeren door middel van sport. En dat maakt flinke impact.
32: Heel veel dingen voor mij geregeld. Ik kan nu bijvoorbeeld school en stage en werk combineren door hem. Zij heeft me wel gewoon goed geholpen.
23: En hij is hier zometeen bij ons in de studio.
29: Ronald, in slecht Nederlands de 1 na eerste tegen de 1 na laatste. Maar het krachtsverschil zie je nog niet zo goed.
30: Nee, maar ja, goed, we zijn ook net 7 minuten bezig, dus dat zou ook wel heel erg gek zijn. Ja, laat ik even een beeld schetsen van deze heerlijke nazomeravond in Dordrecht aan de Kromme Dijk. Stadion waar de, normaal gesproken, als het allemaal vol zou zitten, 4100 toeschouwers inpassen. Nou, laat ik zo zeggen, die zijn er niet allemaal. 2100 volgens de officiële telling. Als ze nou allemaal op de hoofdtribune waren, zouden gaan zitten, dan zou dat hier wel lekker gevolg geweest zijn. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ik kijk daar wel op uit. En het mooiste wat ik eigenlijk wil zien is die prachtige bomen die al langs mijn hand in de herfstkleuren zich beginnen te tooien. Dus het uitzicht is fantastisch. En verder, ik zit nog in mijn t-shirt. Dus heel veel beter kan het niet worden. Ja, en dan kijk je naar een ploeg die het moeilijk heeft, FC Dordrecht. Want de laatste 5 wedstrijden op rij verloren en veel goals tegengekregen. Maar toch wel een ploeg die graag wil voetballen, Paul Nuiten. En ook over plannen is om het vandaag Almere City moeilijk te maken. Almere City dat natuurlijk echt in een goede flow zit. Dat vorige week won van Heracles met 1-0. En ja, daardoor opgeklommen is naar de tweede plaats op de ranglijst. En pas 4 doelpunten tegen heeft gekregen deze competitie in 7 wedstrijden. Minst gepasseerde ploeg dus in de keukenkampioendivisie. Maar wel een ploeg die een paar belangrijke spelers mist. Zoals sterkhouders Eldari, spitsen Druif die erop losscoren. 6 goals al. En ook Mees Hoedemakers is er niet bij. Dus de trainer van die ploeg, Anous Daskir, heeft even moeten improviseren. Althans een aantal andere spelers in de selectie, uit de selectie in het veld moeten zetten. Maar dan blijft er nog genoeg kwaliteit over bij Almere City. Dat op papier vanavond de favoriet is. Nou, laten we eens even kijken. De ploeg in het rood die uitspeelt heeft ook de bal. Maar dat duurde niet heel lang. Want Almere City neemt over via een van de mensen achterin. Dat is Stan Hendricks. Doet dat samen met Jordan Pinas, de aanvoerder achterin centraal. Dus ja, nog niet heel echt veel grote kansen gehad. Eentje van spits Dario Siets, de laatste spits van FC Dordrecht, die kopte. Maar dat was niet echt heel erg gevaarlijk.
21: Het is de day after van de wedstrijd tussen Nederland en Duitsland, die dankzij een wonderschoon doelpunt in blessuretijd eindigde in 1-1.
5: Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar Dumfries. Is dit hem? Oh! Dit is hem! Oh!
21: Ja, dat was gisteren. Vandaag de uitlooptraining, waarbij de basisspelers en Max Meerdink vooral te vinden waren in het krachthonk. De wissels een iets intensievere training afwerkten. En Jeroen Gruter, voetbalcommentator, was aanwezig in Zeist. We gaan zo naar Jeroen, maar eerst even terug naar Ronald.
30: Ja, echt een heel curieus doelpunt. Want de keeper van FC Dordrecht, Yannick van Osch, die ze recentelijk erbij hebben gehaald door blessureleed onder de keepers, die denkt even die bal uit te schieten. Maar die trapte gewoon tegen een speler van Almere City aan die ja, toevallig in de buurt was. En dat is volgens mij Bas Huisman. Nou ja, die krijgt het doelpunt op zijn naam nog wel heel goedkoop. Dit is wel echt een hele grote blunder van de doelman van FC Dordrecht. Ja, en die echt Yannick van Osch die wel het gras wil zakken. Nou, vroege voorsprong voor Almere. Misschien niet helemaal verdiend, maar staat er wel. 0-1.
21: Kijk, die staat genoteerd. Jeroen Gruter, goedenavond.
6: Ja, goedenavond, Joran.
21: Jij was in Zeist vandaag. Jij hebt alle gezichten gezien bij die uitlooptraining. Wat voor gevoel heerste daar na de wedstrijd van gisteren?
6: Ja, toch wel een bijna euforisch gevoel. Een punt, slecht zou je kunnen zeggen, maar wel uit het vuur gesleept. Het hadden er zelfs al 3 kunnen zijn. Hè, want na die schitterende gelijkmaker van Cody Gakpo was er nog die kopkans van Gustil. Maar goed, het is met name de manier waarop het allemaal tot stand kwam. Nederland speelde aanvankelijk moeizaam, had het moeilijk met Duitsland, maar groeide in een wedstrijd. Ja, in de tweede helft was er geen houden aan. De ene na de andere aanval, de ene na de andere kans. En uiteindelijk dan toch die goal en een punt en een heel goed begin onder leiding van Xavi. Dus zie je lachende gezichten, blije gezichten, misschien ook wel een beetje opgeluchte gezichten. En ja, er waren toch ook wel een paar hoofdrolspelers op het veld te zien. Van Bommel bijvoorbeeld, Veerman. Spelers die natuurlijk wel een belangrijke rol hebben gespeeld in de wedstrijd, maar dermate weinig aan de wedstrijd hebben deelgenomen dat zij dus op het veld verschenen, in tegenstelling tot de echte basisspelers.
21: Nieuws van de dag is natuurlijk Brian Brobby. Die haakte geblesseerd af. Gisteren moest het veld verlaten. Zijn vervanger is United-spits Joshua Zirkzee. Wat zou een reden zijn voor Xavi om hem uit te kiezen?
6: Ja, ik denk dat er toch wordt gekeken naar het profiel van een speler. Je zou zeggen, het is meer voor de hand liggend om bijvoorbeeld Memphis Depay terug te halen of Wout Weghorst. Maar het is dus Zirkzee geworden, die jonger is om te beginnen. Iemand is die veel meer beweegt. Weghorst natuurlijk een pinch hitter. Nou, dat profiel hoeven we niet uit te leggen. En hoe Memphis voetbalt, dat weten we eigenlijk ook wel. Alleen kun je zeggen, ja, Zirkzee, wat heeft hij nou gespeeld de laatste tijd? Ja. Dit seizoen komt hij nauwelijks aan de bak bij Manchester United. Vorig jaar heeft hij ook niet heel veel gespeeld. Ook regelmatig geblesseerd geweest. Maar de doelpunten die komen ook niet heel regelmatig. Dus op basis daarvan is het wel een opmerkelijke keuze. Maar je kunt wel van zeggen, ja, oké, de staf van het Nederlands elftal wil weer niet meteen teruggrijpen op wat is geweest. Maar wil verder. En haalt zo'n jongen erbij. Hij is natuurlijk nog niet al te oud, begin 20. En nou ja, wie weet dat hij ook zo'n stap kan zetten, zoals bijvoorbeeld gisteren door Max Meerdink is gezet.
29: Ja. Hij is er wel weer een nieuwe afvaller, zojuist bekend geworden, begreep ik. Geertruida, ook licht geblesseerd. Die is ook weg.
6: Ja, klopt. Ja. Die is licht geblesseerd geraakt tijdens de training. En inmiddels hebben we meegekregen dat er geen vervanger voor hem wordt opgeroepen voorlopig. Maar ja, het is altijd een beetje de vraag hoe fit iedereen blijft. Het zijn 4 wedstrijden op rij. Nou, daar hebben we er nu eentje van gehad. Met 1 afvaller dus al in de wedstrijd Brobbey. En nu dus Geertruida erbij.
29: En in het voortraject natuurlijk ook al 2.
6: Ja, nee, dat sowieso. Ja? Er zijn er flink wat geblesseerd. Malen natuurlijk op het laatste moment afgevallen. Dat was wel echt een tegenvaller. Maar ja, je moet afwachten of iedereen fit blijft. Jurriën Timber die komt dan terug van de blessure. Zal weer een beetje gaan voetballen. Maar wie weet krijgt hij weer een terugslag. Ja, dat zien we dan allemaal weer verder. Voorlopig geen nieuwe speler opgeroepen in ieder geval.
29: Ik zat gisteren even met Edwiges Maduro te praten. En die zei, oh, die clubs die zitten dit echt met afgrijzen dan te bekijken. Zo'n Sunderland met Bobby. Die houden hun hart vast met al die interlands. Zeker zo 4 achter de rug.
6: Ja, dat is natuurlijk... maar ja, dat is van alle tijden, weet je. Gisteren wordt Kai Havertz ook uit de wedstrijd geschopt door Quinten Timber.
29: Ja,
6: en Dolberg is geblesseerd geraakt bij Denemarken bijvoorbeeld. Het is... Het gebeurt altijd en het is altijd hopen dat spelers weer fit en heel terugkomen. Maar ja, helaas is het zo dat ze regelmatig toch ook met pijntjes of met grote blessures weer terugkomen op de club. Ja.
29: Hoe zien de komende dagen, Jeroen, eruit voor Oranje? Wanneer gaan ze naar Servië?
6: Morgen, ja. En dan is natuurlijk, ik moet altijd even rekenen, wat voor dag leven we vandaag?
29: Vandaag is het vrijdag.
6: Ja. Vandaag is vrijdag,
29: zondag
6: ja.
29: Spelen
6: ja,
29: ze,
6: ja. Nee, dat komt doordat je zit de hele tijd zit je in Zeist, dag na dag na dag. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat voor dag het is. Nee. Maar het is inderdaad, het is vrijdag. Morgen gaan ze uiteraard naar Servië. Wordt nog wel eventjes getraind. En dan zondag de wedstrijd. Dus een rustige aanloop. En Servië heeft natuurlijk een behoorlijke klap te verduren gekregen. Die verloren gisteren hun eerste wedstrijd in eigen stadion voor Griekenland in de laatste minuut. Dus dat was de wedstrijd waarin het voor hen eigenlijk moest gebeuren. Om een soort van vliegende start te creëren. Nou, dat is totaal mislukt. Eens kijken wat dat voor gevolgen gaat hebben voor de wedstrijd tegen Nederland zondag.
29: Ja, dat is nog met 1-0 voorstanden. En CGL, begrepen wij net, die haakt maandag pas aan, hè? Dus die is er tegen Servië nog niet bij.
6: Ja, want die heeft natuurlijk vanavond die wedstrijd gespeeld met Jong Oranje. Dus ja, het is niet echt zinvol om hem dan meteen mee te sturen. En nee, dus die gaat het tweede deel van het programma gaat hij volledig meedraaien met het Nederlands elftal. En ja, het zou mooi zijn als hij ook speeltijd gaat krijgen. Wat dat betreft de meest bepalende speler in de eerste 7 wedstrijden van de Eredivisie. 5 goals, 4 assists. Dus we zien wat Xabi aan het doen is. Die is niet bang om jong talent een kans te geven. En zowel Van Bommel als Meerdink gisteren echt formidabel als debutant. Dus het zou geweldig zijn als Zegiel die kans ook gaat krijgen.
29: Zou mooi zijn. Hij heeft vanavond wel echt heel veel gemist trouwens bij Jong Oranje. Maar goed, kan gebeuren. Jeroen, morgen is het zaterdag en dan heb jij een vlucht te halen naar Servië.
6: Klopt, vroeg eruit.
29: Daarom, succes. En fijne vlucht alvast. Jeroen Guter.

0: past goed op de vrijdagavond, dit liedje. Edge of Desire, Jonas Blue.
1: Ja, we volgen in deze uitzending Dordrecht tegen Almere City in de eerste divisie. En de ploeg uit Almere bracht koploper Heracles vorige week de eerste nederlaag toe. Staat nu zelf tweede. Vlak voor de wedstrijd sprak Ronald van Dam met Almere-trainer Anoush Tashkir.
2: Anoush, zitten jullie nog steeds op de roze wolk na het verslaan van de koploper?
3: Nee, niet roze wolken. En je kijkt wedstrijd tot wedstrijd. Vorige wedstrijd was belangrijk om een goed resultaat te boeken. Dat hebben we gedaan. En daardoor krijg je iets meer vertrouwen. Vandaag is het een andere wedstrijd. Een andere type spel ook. Als je kijkt naar hoe Dordrecht speelt. Dus we zijn voorbereid om vandaag ook een resultaat te boeken.
2: Ja, hoe kijk je terug op de eerste zeven wedstrijden van het seizoen? Want je zijn lekker begonnen, de nummer 2.
3: Goed. Als je kijkt naar de resultaten. Als je kijkt hoe de organisatie staat, hoe we verdedigen. Aantal doelpunten die we tegen hebben gekregen. 4 in 7 wedstrijden. Maar ook 16 gescoord volgens mij in 7 wedstrijden. Dus daar kijk ik met tevredenheid naar terug. Alleen, nogmaals, er zijn pas 7 wedstrijden gespeeld en nog 31 te gaan. En we moeten zorgen dat we iedere dag iedere wedstrijd goed voor de dag komen. En daar heb ik volste vertrouwen in ook vandaag.
2: Misgepasseerde verdediging, zei al 4 goals slechts tegen. Wat is het geheim daarachter?
3: Nou, goed verdedigen, met z'n allen verdedigen. Zorgen dat we bepaalde zones dicht houden. Zorgen dat we schoten blokken. En dat we bij een schot niet wegdraaien. Dat we meelopen met ons man. En dat we duwen leren. Verdedigen is een ondergeschoven kindje vaak. Dat voel je aan alles. Alleen voor mij is het wel enorm belangrijk om het verdedigend goed neer te zetten.
2: Ja, vandaag veel nieuwe namen in de ploeg. Wat is daar de reden achter? Ja, ongetwijfeld een mix van.
3: Ja, dat heeft met name te maken met blessures die we op dit moment hebben. Met Ferdy Druijf, Hamza. Maar ook Mees Hoedemakers, die hebben vandaag, die konden vandaag helaas niet bij zijn. Dus dat is de reden dat wij op 3 plekken gewijzigd hebben. En nogmaals, ik heb ook 3 goede buitenspelers. En zo af en toe wissel ik er een. Dus in dit geval start Poku vanaf de bank.
2: Het is nog ver weg, maar waar moet Almere City aan het eind van het seizoen staan?
3: Nou, die doelstelling is ook duidelijk. We willen eerst of tweede worden. Kijk, om te zeggen dat we via play-offs willen promoveren, vind ik wat aan de makkelijke kant. Dat wil zo'n beetje alle ploegen in de KKD. Nou, dat is wel de doelstelling. En op dit moment zijn we goed op race.
1: Nou, kan je wel zeggen, want we staan met 1-0 voor. Tenminste, is dat nog steeds zo, Ronald van Dam?
2: Ja, maar het had maar een haartje geschild. Het was 1-1 geweest. Want linksback Ben Mpanzu kreeg een hele goede kans. Die brak uit op links in de 13e minuut. Dat is alweer een minuutje of 8 geleden. En zijn schot landde op de verre paal. Met iets meer geluk was het dus 1-1 geweest. Ja, en daarvoor ik noem het toch maar een dwaling van Yannick van Os. Die krijgt een balletje terug van Stan Hendricks, zijn verdediger. En hij schiet hem zo recht in de voeten van... het was niet de man die ik in eerste instantie als doelpunt te maken aanduidde. Bas Huisman, maar Olivier de Nijs. En ja, die om er zo in leggen. En zo werd het dus 1-0. Maar ik moet wel zeggen dat Dordrecht sinds die tijd toch gewoon wel op jou gaat naar de gelijk. Maar daar weer een schot en nu is hij wel raak. Ja, hij had al een keer geoefend. Ben Mpanzu. En hij haalt nu opnieuw vanaf zo'n beetje dezelfde plek met zijn linkeruit. En die bal zeilt zo in de kruising. En ja, daar is Wessel Speel, de doelman van Almere City, helemaal kansloos. Nou, jullie komen op het juiste moment naar ons toe. En dat is toch de 5e tegentreffer die Almere City dit seizoen incasseert. Want zo vaak krijgen ze er geen 1 tegen. Maar het was wel een hele mooie van Ben Mpanzu. Stand is nu 1-1.
0: Sinan Kellebek hier in de studio. Wat zou jij zeggen als een van jouw jongeren zo scoort op het veld? Wat doe je dan?
4: Nou, ik zou denk ik heel hard klappen.
0: Ja, ja. Een goede goal, toch?
4: Zeker goed binnen. Ja. Met links. Het is ook de linksback, zie ik. Kapbeweging. Naar binnen. Verre hoek.
1: Hoppa.
4: Ik had het niet beter gekund.
0: Nee, verdient wel een applausje.
4: Zeker weten.
0: Hoe zorg je ervoor dat jongeren zich gezien voelen en hun energie op een positieve manier kwijt kunnen? Bijvoorbeeld door te gamen, door erop uit te gaan of juist door te sporten, te voetballen. Sinan Kellebek is jongerencoach en organiseert verschillende van deze activiteiten in Zaanstad en Amsterdam voor jongeren uit die wijk. Fijn dat je er bent, Sinan.
4: Jaks.
0: Ja, houd een oog op het scherm, want ik zeg, gefocust dus naar die voetbalwedstrijd kijken.
1: Ja, maar je kent daar mensen.
0: Je kent daar mensen?
4: Ja, ik ken 2 spelers. Die zijn er nu toevallig allebei niet. Eyüp Ouargi en Adil Lechkar. Bij FC Dordrecht.
0: Ja, nou. Kijk. Nou goed, die zullen nu ook zitten te applaudisseren voor hun teamgenoten.
4: Ik mag het hopen.
0: Doe jij wel eens mee eigenlijk als jij sportactiviteiten organiseert? Of sta je dus vooral langs de lijn?
4: Nee, ik doe zeker wel eens mee. Afgelopen weekend nog. Ik moet ze af en toe laten zien dat ik het nog steeds kan. Ik ben 42. Ik heb op redelijk niveau mogen voetballen. Onder andere bij Almere City ook. Dus ik doe regelmatig nog mee.
0: Kijk. Nou. En zeggen ze dat dan ook tegen van, oh, jij kan het nog steeds?
4: Ja, ik krijg met pijn en moeite hoor. Geef ze me wel met elkaar. En ik speel wel heel veel vals, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Okay.
1: Dan kost lekker voorbeeld voor die jongen is dat.
4: Ja. Ik trigger ze, probeer ze mentaal sterker te maken.
0: Ja, precies, die weerbaarheid is echt belangrijk. Precies. Ja. Hoe is het idee bij jou ontstaan eigenlijk om met deze jongeren in contact te komen door middel van sport?
4: Ik kom zelf uit Amsterdam-Oost, Indische buurt. Ik hou niet zo van de labels, maar het is een kwetsbare wijk waarbij je horizon niet heel breed is. Op een gegeven moment deed ik de sportopleiding nadat de voetbalcarrière niet werd. En middels die sportopleiding kwam ik terecht bij een organisatie die eigenlijk soortgelijk werk doet als wat wij nu doen. En toen dacht ik van nee, de kracht van sport wil ik heel graag inzetten, omdat ik zelf heel erg van sport hou. Het is heel laagdrempelig, het is heel anders dan als je met een jongen aan een tafel zit en een gesprek gaat voeren. Want door middel van sport, die bal praat niet tegen je. Dus je hoeft ook niet te praten, je kan die bal overspelen. En dat zorgt er al voor dat je een band creëert met elkaar. Dus ik ben heel laagdrempelig daarmee begonnen en van het een kwam het ander. En op een gegeven moment kwam ik op het idee dat ik jongeren uit de wijk zelf, die wilde opleiden en inzetten als rolmodellen. Omdat ik vind dat dat het beste werkt. Want zij weten wat er speelt in de wijk. Zij zijn daar opgegroeid. En zij worden veel serieuzer genomen, ook door de opgroeiende jeugd, als een rolmodel.
0: Ja. Onze redacteur Joël die is langsgegaan bij het voetbalveld in Zaanstad. En hij sprak daar met een aantal van de jongeren.
4: Zeker.
5: Wij voetballen hier elke maandag met SK Coaching en we hebben echt veel plezier. En ze moeten vieren ons prof te worden of gewoon om goed te zijn in voetbal. SK Coaching motiveert je om naar buiten te gaan. In plaats van achter je schermpje te zitten, zit SK Coaching hier ervoor te zorgen dat kinderen hier zitten te voetballen.
1: Wat hebben ze in het vooruitzicht gesteld, als dit zouden zeggen?
0: Nou, de activiteiten organiseert of sta je dus vooral langs de lijn?
4: Nee, ik doe zeker wel eens mee. Ja, afgelopen weekend nog. Ik moet ze af en toe laten zien dat ik het nog steeds kan. Ik ben 42. Ik heb op redelijk niveau mogen voetballen. Onder andere bij Almere City ook. Dus nee, ik doe regelmatig nog mee.
0: Kijk. Nou. En zeggen ze dat dan ook tegen van, oh, jij kan het nog steeds?
4: Ja, ik krijg met pijn en moeite hoor. Geef ze me wel met elkaar. En ik speel wel heel veel vals, dat moet ik er wel eerlijk bij zeggen. Okay.
1: Dan kost lekker voorbeeld voor die jongen is dat.
4: Ja. Ja, ik trigger ze, probeer ze mentaal sterker te maken.
0: Ja, die weerbaarheid is echt belangrijk. Precies. Ja. Hoe is het idee bij jou ontstaan eigenlijk om met deze jongeren in contact te komen door middel van sport?
4: Ik kom zelf uit Amsterdam-Oost, Indische buurt. Ik hou niet zo van de labels, maar het is een kwetsbare wijk waarbij je horizon niet heel breed is. Op een gegeven moment deed ik de sportopleiding nadat de voetbalcarrière niet werd. En middels die sportopleiding kwam ik terecht bij een organisatie die eigenlijk soortgelijk werk doet als wat wij nu doen. En toen dacht ik van nee, de kracht van sport wil ik heel graag inzetten, omdat ik zelf heel erg van sport hou. Het is heel laagdrempelig, het is heel anders dan als je met een jongen aan een tafel zit en een gesprek gaat voeren. Want door middel van sport, die bal praat niet tegen je.

0: Op een gegeven moment deed ik de sportopleiding nadat de voetbalcarrière niet werd. En middels die sportopleiding kwam ik terecht bij een organisatie die eigenlijk soortgelijk werk doet als wat wij nu doen. En toen dacht ik van nee, de kracht van sport wil ik heel graag inzetten, omdat ik zelf heel erg van sport hou. Het is heel laagdrempelig, het is heel anders dan als je met een jongen aan een tafel zit en een gesprek gaat voeren. Want door middel van sport, die bal praat niet tegen je, dus je hoeft ook niet te praten. Je kan die bal overspelen en dat zorgt er al voor dat je een band creëert met elkaar. Dus dat, ik ben heel laagdrempelig daarmee begonnen en van het een kwam het ander. En op een gegeven moment kwam ik op het idee dat ik jongeren uit de wijk zelf, die wilde opleiden en inzetten als rolmodellen. Omdat ik vind dat dat het beste werkt. Want zij weten wat er speelt in de wijk, zij zijn daar opgegroeid. En zij worden veel serieuzer genomen, ook door de opgroeiende jeugd, als een rolmodel.
1: Ja. Onze redacteur Joël die is langsgegaan bij het voetbalveld in Zaanstad en hij sprak daar met een aantal van de jongeren.
0: Zeker.
2: Wij voetballen hier elke maandag met SK Coaching en we hebben echt veel plezier. En ze motiveren ons prof te worden of gewoon om goed te zijn in voetbal.
3: SK Coaching motiveert je om naar buiten te gaan. In plaats van achter je schermpje te zitten, zit SK Coaching hier ervoor te zorgen dat kinderen hier zitten te voetballen.
4: Wat hebben ze in het vooruitzicht gesteld als dit zouden zeggen?
0: Nou, ik moet het wel ietsje nuanceren. Wij zijn geen voetbalschool, dus het is helemaal niet zo dat wij profvoetballers van die jongeren willen maken. Ik vind het veel belangrijk dat ze maatschappelijk goed terechtkomen.
4: Maar dit is wel hoe zij het ervaren.
0: Ja,
4: en dat is mooi, toch?
0: Ik weet wel waar dat door komt, want wij hebben heel veel jongeren gehad die in het verleden aan onze activiteiten kwamen en die het nu wel hebben gemaakt. Nou, een voorbeeld is Ryan Gravenberg. Gisteren was ik in het stadion met mijn zoontje. Dan weet je, krijg je toch kippenvel van zo'n jongen die in zijn vroege jaren naar onze activiteiten kwam, die nu een vriend van mij is en een neef van mijn collega, die in het Nederlands elftal speelt. Ja, dat soort jongeren zijn natuurlijk gouden voorbeelden voor dit soort opgroeiende jongeren.
4: Heb je het daar met hun ook over?
0: Ja, 100%. Ja. Ryan Gravenberg is ook, wij noemen het dan vrienden van SK Coaching. Nou, Soufiane Touzani is een vriend van SK Coaching. Nou. Dat zijn allemaal van die voorbeelden waar jongeren naar opkijken. En als rolmodel zien. En ik heb liever dat ze dat soort mensen als rolmodel zien dan andere mensen.
4: Ja, begrijp ik. Is het ook, want jij gaf net aan, weet je, die bal, als die eenmaal bezig is, dan die praat niet. Maar is het ook gewoon het fysiek bezig zijn, dat ze daar wat energie kwijtraken of even uit hun hoofd met nare gedachten? Speelt dat soort dingen ook allemaal een rol?
0: Het is een uitlaatklep. Ik zeg altijd tegen mijn collega's, wij moeten van meerwaarde zijn op die pleintjes. Kijk, voor alleen het voetballen hebben jongeren ons niet nodig. Want als het dan overdag is, niet nu, langs pleintjes rijden, dan zie je daar voetballende kinderen. Ja. Dus daarvoor hebben ze ons blijkbaar niet nodig. Alleen wat ik zei, die bal praat niet tegen je. Dus die geeft jou geen tips wanneer jij niet overspeelt. Die geeft jou geen tips wanneer jij naar doet tegen een medespeler of een tegenstander. En dat is onze taak. Ja. Ik vind dat wij sport als middel moeten inzetten om jongeren dat soort dingen bij te brengen.
4: En dat doe je niet alleen, hè? Dat doe je met veel ook jonge coaches. Ja. En die komen allemaal uit de wijk ook.
0: 99% van mijn collega's inmiddels zijn jongeren uit de wijk. Soms met een relevante opleiding, dus maatschappelijk werk, social work of sportopleiding. Maar soms zijn het ook jongeren met een krasje die in het verleden dingen hebben gedaan die niet helemaal konden. Die geven wij dan de kans om vervolgens door middel van een interne opleiding bij ons aan de slag te kunnen. Want die weten als geen ander hoe het werkt op straat. Ja.
4: Is het ook belangrijk voor jullie dat ze uit dezelfde wijk komen?
0: Niet per se, want we hebben incidenteel ook dusdanig goede stagiaires die niet uit die wijk komen, maar waarvan ik denk van jij bent van dusdanig grote meerwaarde voor onze organisatie, dat ik wil dat jij bij ons blijft, als jij dat natuurlijk ook wil.
4: Ja.
0: Maar de meerwaarde ervan is dat je mensen vanuit de wijk inzet, is dat ze ook in hun vrije tijd nog steeds die rolmodel zijn. Dus als jij diezelfde kotertjes in de supermarkt vervelend ziet doen, ja, dan ga je ze ook even aanspreken. Ja. Het is niet alleen maar die 2 uurtjes op het pleintje.
4: Nee. Dit is wat een coach en kind er zelf over vertellen.
5: Ja, ik begeleid kinderen in zaal en op velden. Gewoon een beetje scheidsrechter zijn, een beetje helpen, teams maken. Als conflicten zijn, helpen. Een beetje praten en goed maken, oplossen, zodat je weer verder kan.
6: Je wordt geholpen als je een foutje maakt. En dat vind ik wel echt fijn. Maar als je bijvoorbeeld scheldt of ruzie zoekt, dan moet je wel gaan opdrukken. Dus dat voel je ook weer niet. Nee.
1: Je bent ook wel streng dus.
0: Ja, kijk, dat heb ik geleerd bij de organisatie waar ik ooit stage liep. Die hanteerde ook deze methode. En dat is niet om iemand een lijfstraf te geven. Dat is meer dat ik een momentje wil creëren voor iemand. Als die heeft gescholden of naar heeft gedaan tegen iemand. Dat je even gaat nadenken van dat dit niet normaal is. Dus ik wil niet meegaan met de trend met die verharding in de maatschappij. Daar wil ik niet in meegaan. Dus het kost ook heel veel moeite om daarin steeds strikt te blijven.

0: Maar inderdaad, bij ons is de regel dat je moet opdrukken. Maar dat moet je een beetje zien als... als jij niet kan opdrukken, mag je zelf een andere straf bedenken. Ah, ja. Als je zegt, ik wil een rondje lopen, vinden wij ook prima. Alleen ik wil dat je even een momentje hebt dat je erover gaat nadenken.
1: 50 keer opdrukken meestal.
2: Ja, precies. Ja. Gewoon even 50 keer.
1: Vat er mee, joh.
2: Het gedrag heeft consequenties. Dat is in ieder geval precies. Wat je wil meegeven.
0: Ja. Precies. Ja.
2: Toch raken sommige jongeren in de problemen. We horen in het nieuws regelmatig dat minderjarigen betrokken zijn bij geweldsincidenten, bedreigingen, explosies. Kun jij eens uitleggen hoe dat dan komt dat zulke jonge gasten in zulke situaties belanden?
0: Ik moet zeggen, het wordt de problemen voor jongeren steeds meer. Dus het is inderdaad op hele jonge leeftijd dat jongeren soms niet allemaal gelukkig, maar soms de fout ingaan. Ja, dat heeft denk ik meerdere redenen bij een groep horen. Social media speelt een hele grote rol.
1: Waarin dan? Op welke manier?
0: Ik ken jongeren die geronseld worden via social media, via Snapchat of wat dan ook. Dat ze in bepaalde groepen terechtkomen en dat ze daar opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren. En dat je anders een probleem hebt. Dus dat is een reden. Ergens bij willen horen, status, geld. Dus ieder heeft zo'n beetje zijn eigen redenen, denk ik. Ja. En wat wij proberen is om dat in een vroeg stadium te signaleren en om daar wat mee te doen. We hebben ook contact met ouders, met scholen, met verenigingen als ze op een vereniging zitten, met hun vrienden. En omdat wij een vertrouwensband al hebben vaak vanuit onze reguliere activiteiten, proberen we daarop in te spelen.
2: Ja, want wat zijn eerste signalen die jij dan bijvoorbeeld ziet?
0: Verandering van gedrag. Dat is dan bij iets jongere kinderen zie je verandering van gedrag.
1: Welke leeftijd heb je het dan over?
0: Nou, 13, 14. Dat kan ook soms met puberteit te maken hebben. Dus het is niet gelijk dat ik denk dat ik de label erop plak van hé, jij bent met dingen bezig die niet kunnen. Maar bijvoorbeeld wat mij soms ook wel opvalt is het doordelen van bepaalde berichten. Dus stel dat iemand die iets aan het doen is een bepaald bericht deelt op social media en dat een ander waarvan ik weet van jij doet dit niet, dat gaat doordelen. Dat is voor mij al een alarmbel dat ik denk ik moet je even bij jouw kraag vatten. Want jij wil status verdienen door iets te promoten wat een ander doet. En vaak, je kan helaas niet iedereen redden, maar vaak als je in een vroeg stadium erbij zit, lukt dat wel. Als je ook ouders erbij betrekt natuurlijk. Dat is eigenlijk voor mij het belangrijkste signaal. Bepaalde vriendengroepen die veranderen. Dat is ook een belangrijk signaal. Dat het op school ineens niet meer goed gaat, is ook een belangrijk signaal.
1: En wat doe je als je denkt, ik kan deze niet bereiken, deze jongeren?
0: Niet bereiken in de zin van, kijk, ik voer
1: ik zie
0: altijd
1: dat het niet
0: gesprek.
1: Goed gaat, maar
0: ja, ik voer
1: het lukt
0: altijd
1: me niet.
0: Het lukt mij ook niet altijd. Eerst dacht ik ook dat ik Superman was, dat iedereen met wie ik in gesprek ging, dat die gered zou zijn. Maar goed, ik ben van die naïeve wolk af. ik blijf het gesprek voeren. Ik zeg altijd tegen mijn eigen collega's ook, hoe vermoeiend en frustrerend het soms ook is, blijf het goede wel vertellen aan dat soort jongeren. Want ik geloof wel dat ooit zo'n jongere ook wakker wordt en denkt, ik wil dit levertje niet meer. Maar als je dan geen informatie hebt over hoe je het wel wilt, ja, dan blijf je doen wat je kent. Want dat andere weet je niet hoe dat moet. Dus hoe frustrerend het soms ook is, want je probeert jongeren wakker te schudden, blijven we de positieve boodschap met ze delen.
2: Als zo'n jongere een volwassen man of vrouw is geworden en terugdenkt aan jouw begeleiding, wat hoop je dan dat is blijven hangen?
0: Ik krijg gewoon bijna kippenvel, want dat zijn inderdaad de mooiste voorbeelden. Ik zeg ook tegen mijn collega's, dit werk kan je niet doen voor het geld. Je moet dit voelen. Tuurlijk verdienen we ons geld ermee, maar je moet het voelen om dit werk te kunnen doen. Want dat voelen die jongeren namelijk ook, of jij echt bent of niet. Om terug te komen op jouw vraag, inderdaad, ik doe dit werk al bijna 20 jaar. Nou, sommige jongeren die ik van mijn begintijd heb begeleid, die hebben nu kinderen. Als ik die dan op straat zie en die zeggen dan tegen mij, je had gelijk, dat is mijn brandstof. Dan denk ik van, oké, het heeft zin gehad wat wij doen. Dus dat vind ik het mooiste van. Of als een ouder een bericht stuurt van, hey, dankzij de coaching gaat mijn zoon weer naar school. Nou, dat zijn de mooie voorbeelden.
1: En er zijn er dus ook die zelf dan weer doorstromen om jeugdcoach te worden. En voor hen is het dan ook meer dan alleen steentje bijdragen. Ze willen in die zin ook iets terugdoen en andere dingen doen voor andere mensen. Blijkt wel uit het verhaal van deze jonge coach.
3: Ja, ik had een paar problemen op school. Dus het ging niet zo goed. En toen kwam Sinan mij helpen. Toen kwam op de optie met stage in plaats van school. Twee dagen in de week kom ik bij SK Coaching bij scholen, kinderen coachen. En dan help ik ze graag. En leer ik ook hoe ik met mijn agressie om moet gaan. Dus krijg ik ook gelijk een training, zeg maar. Het gaat veel beter met mijn agressie ook, of met mijn school ook. Dus het helpt mij ook wel veel.
1: Ja, mooi. Ja. Hij zei ook nog dat je heel goed kan voetballen.
0: Dat ik heel goed kan voetballen.
1: Ja, dat zou je niet hebben gezien.
2: Lieg is opdrukken, hè?
0: Oké. Nee, dit is ook een heel mooi voorbeeld van een jongen die ik kende vanuit onze reguliere activiteiten. Ik wist helemaal niet dat het niet goed ging op school. Nou, van de een op de andere dag word ik gebeld door de hulpverlening van... hey, dit is een jongen die ons opvalt op school. Die moeten we helaas verwijderen van school. En we kunnen hem op dit moment nergens kwijt. Zou die bij jou kunnen? Dus toen hebben we besloten, het was vorig jaar voor de zomer... dat hij 5 dagen in de week bij ons meehielp. En ik denk dat je dat in de praktijk ook... hij noemt het zelf ook een training, want dat is de training. Want je hebt te maken met moeilijke kinderen. Ja. En je kan niet zomaar op een bepaalde manier agressief reageren... op de dingen die zij zeggen of doen. Dus dat is een hele goede training voor deze jongen geweest. En hij zit nu weer netjes op school.
2: Mooi. Dank dat je hier wilde komen om te vertellen over je mooie werk. Sinan Kellebek. En succes weer dit weekend als je weer gaat voetballen.
0: Dankjewel. Dank voor de uitnodiging.
4: NPO Radio 1.
1: Een beetje de tijd vergeten. Excuus Casper Meijer met het NOS Journaal.
5: Het dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied... De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen... waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie heeft een verdachte aangehouden... en ook het wapen dat vermoedelijk werd gebruikt is teruggevonden. De politie in België onderzoekt een incident... waarbij een influencer en zijn vriend zijn lastiggevallen op straat. In een video die de influencer zelf filmde... is te zien hoe het stel op straat loopt in Gent... terwijl een aantal mannen achter hun aanloopt en homo naar ze roept. De beelden maken veel los in België. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting... 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Het was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen... die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken... Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: FC Dordrecht, Almere City, Ronald van Dam nog steeds in een t-shirtje of is het vestje aan inmiddels?
6: Nee, nog steeds in het t-shirtje hoor. Dat kan prima, maar ja, ik zit te kijken naar Yannick van Ossie. We hadden net Sinan te gast die goed kon voetballen. Misschien kan hij ook goed keeper, want ik denk dat echt Dordrecht toch wel gewoon op zoek naar in ieder geval een keeper die gewoon ja, die bal wegschopt als hij hem terugkrijgt van een andere speler. Dan wacht hij heel lang en net schopte hij hem alweer tegen de Nijs aan. En even daarvoor ook alweer bijna tegen een... aanstormende Almere spelen. Want die hebben denk ik nu ook vandaag eens wat te halen. Maar dit is echt een stoorzender achterin. En hij is heel ervaren. Want ik heb nog opgeschreven. 64 wedstrijden gekiept in de Eredivisie. 87 in de KKD. Ja, dan zou je denken, dan halen we toch wel ervaring in huis. De laatste club was RKC om geblesseerde Calvin Rassi te vervangen. Maar Yannick van Os is zorgt voor onrust achterin. Ik moet wel zeggen dat het eerste half uur echt voor FC Dordrecht was. Dat was toch wel de ploeg die wilde voetballen en volkomen terecht. Langs zij kwam door die goal van Ben en Panzu. En daarvoor dan die doelpunt, dat doelpunt van de Nijs. Maar dan konden we meer op het konto van Os steken. Maar nu kijk ik naar meer wedstrijd in evenwicht. Scrimmage op het middenveld, waarbij nu Dordrecht, mooi weer spelend in die groen met witte shirts, de bal overneemt. Het is wel voor mij heel ver weg vanuit het plekje waar ik zit te kijken. Nu komt het spel wat meer op me af. Ja, het is vooral zoek op het middenveld. Hier loert Almere City ook wel op. Die bal gaat dan diep richting de spits Bas Huisman, maar die kan er niet bij. Dus nemen ze achterin bij Dordrecht weer de bal over. Het is wat meer in evenwicht. Het is nu even de vraag wie zo meteen voor de 2-1 gaat zorgen. Of dat dan Dordrecht gaat zijn of toch Almere City. Maar het is een leuke wedstrijd om naar te kijken.
1: Ik moet wel lachen dat je zegt, het is heel ver weg bij mij. Dan gaan we jou maar niet naar het BNRB sturen, Ronald. Dat zie je echt niks volgens mij. Het is toch een relatief klein stadion. Was wel een mooi kansje dit, hè?
6: Ja, maar je moet zo zien dat ik zit echt maar helemaal onder het dak. Ver weggestopt en dan valt het, die licht valt als het ware gewoon een soort schaduw over het veld heen. Dus dat hadden ze bij de bouw van het PES.
1: Misschien iets anders kunnen aanpakken, duidelijk. 1-1
6: zeker,
1: dus
6: maar dit was, ja, het was een mooie mogelijkheid net inderdaad. Maar die bal werd net overgeschoten.
1: Voor Dordrecht inderdaad.
2: Op 79-jarige leeftijd is oud-wielrenner Rini Wachtmans overleden. De Brabander won begin jaren 70 3 etappes in de Ronde van Frankrijk.
7: Dat Rini Wachtmans in de wielersport terechtkomt is nauwelijks verrassend te noemen. Al van jongs af aan komt hij in contact met beroemde renners uit de buurt.
8: Ik woonde zowat naast Wim van Est. En neef Wout was een gast bij ons thuis. Joder ook kwam veel bij ons thuis. Piet Rentmeester, al die coureurs kwamen bij mijn vader om te masseren. En toen zag ik, en ik rook de wielersport eigenlijk van binnenuit. En ik dacht, ik wil er ooit deel van uitmaken.
7: Wachtmans wordt in 1968 prof en rijdt dat jaar onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs Tours. Daarna start hij verschillende keren in de Ronde van Frankrijk. Hij wint ook een etappe.
9: Van Katwijk achter Goudenbrood, maar Goudenbrood die verslapt. Goudenbrood verslapt, we hebben de 100 meter. En dan zou Rinus Wachtmans misschien de... Ja! En Goudenbrood valt. Katwijk valt. Oh, wat een ruïne. Wat een... Ja, Rinus. Maar jij hebt gewonnen, jongen. Jij hebt gewonnen.
7: Een van de grootste kwaliteiten van Rini Wachtmans is het afdalen. Hij is daarin misschien wel de beste van het peloton.
8: Ja, de aerodynamica die kenden ze toen nog niet. Maar ik denk dat ik uitgevonden heb toen al dat een coureur klein moest zijn en compact. Dus dat hij in feite de rondingen zo klein mogelijk moest maken voor. En dus eigenlijk als een speer moest gaan zitten. Dus knieën bij elkaar onder het frame door. En dan ellebogen onder de borst en de armen dus zo naar binnen.
7: Wachtmans moet zijn carrière beëindigen als hij te kampen krijgt met hartproblemen.
8: Ik ben gestopt in een kopgroep van 4 mensen met Polydor en de Vlaming in de koers in België. En ik zat mee voorop en ik kwam op de muur van Stokkeuy. En in ene keer kwam ik boven als eerste. En dan krijg je een heel raar gevoel, want alles stopte. De ademhaling stopte. Ik kreeg een soort blackout en een bewustzijnverlies. Dus daar ging Wachtmans.
7: Wachtmans, door zijn opvallende kuif ook wel de witte bles genoemd, is nog enige tijd bondscoach, maar ontpopt zich daarna tot een succesvol zakenman. Hij krijgt een sterke band met Kazachstan, nadat hij zijn geluk vindt in Oost-Europa.
10: Ja, eigenlijk bij toeval kwam ik in Moskou terecht, omdat ik werkte voor dat mooie merk met die 3 strepen. In de Sovjet-Unie en de voormalige Sovjet-Unie waren er veel mensen die werkten bij het ministerie van Sport. En ik moest daar dan naartoe om te vragen of dat ze bij wereldkampioenschappen of Olympische Spelen AUB voor het wielrennen met 3 strepen konden en wilden fietsen.
7: Rini Wachtmans wordt honorair consul van Kazachstan en ook adviseur van de Kazachse wielerploeg Astana. In eigen land neemt hij het initiatief voor het Nederlands Wielersportmuseum.
11: Omdat de wielersport in Nederland en zeer zeker West-Brabant gezorgd heeft dat in de historische slechte tijd van het Nederlandse volk er geen werk was en dat de wielersport een soort uitvlucht was om het goed te hebben in de maatschappij.
7: In 2024 worden de plannen gepresenteerd. Ettenleur is de locatie, maar de geplande opening in de zomer van 2026 is niet gehaald. Wanneer het museum er zal staan, is dat zonder de initiatiefnemer. De raswielrenner met zijn rijke carrière.
8: Ik heb mooie Tour de France meegemaakt. Ik ben nog een paar keer in de top van het klassement terechtgekomen. Ik heb zelfs 1 keer de gele trui kunnen mogen dragen. Waar ik heel trots op ben. En voor de verder rest, ja, zegt een carrière zegt weinig. Maar het heeft wel fundamenten gelegd voor mijn later bestaan.
2: 79 jaar is hij uiteindelijk geworden, oud-wielrenner Rini Wachtmans.
1: Van een wieler-icoon dan naar een jong talent, Daan Dijkman, is 11e geworden op het WK in Montreal bij de belofte. Verslaggever Han Kok vroeg hem wat voor gevoel hem dat geeft.
12: Niet zoveel.
13: Nee, daar was je niet voor gekomen?
12: Nee, zeker niet. Nee.
13: Waar was je wel voor gekomen?
12: Wow, het liefst natuurlijk wereldkampioen, maar ik denk top 3, top 5 was ik wel tevreden geweest.
13: Ja, en waarom is dat niet gelukt?
12: Ik heb al sinds ik hier kom eigenlijk echt niet het goede gevoel. En de week hiervoor was het echt top, maar sinds die vlucht niet echt het goede gevoel. Wat verkouden, keel die niet helemaal meewerkt. En ja, op zo'n parcours met zulke jongens, zo'n afstand is elke procent minder. Zo'n groot verschil, dus ja, daar baal ik wel van.
13: Ben je te laat gekomen misschien hier?
12: Ja, ik denk het persoonlijk wel. Ja, iedereen reageert natuurlijk anders op zo'n jetlag, maar ik heb er toch echt wel heel veel last van. In de eerste 3 nachten totaal niet lekker geslapen. En dan 1 goede nacht. En vanochtend was het ook weer vroeg. Dus ja, eigenlijk helemaal best wel uitgeput begonnen al aan de wedstrijd.
13: Wat zonde, joh.
12: Ja, vind ik wel. Maar ja, het is soms zo.
13: Ja, nou ja, je hebt wel over het parcours gereden. Hè? Het parcours waar het al dagen over gaat. Hoe is het om op dit parcours te koersen?
12: Wow, het is echt taai. Het is alsof je in een achtbaan rijdt. De hele dag op een lint. Je hebt nooit echt een rustmoment. Draaien, keren, berg op, berg af. En het is nooit... Je zit eigenlijk nooit echt lekker in de wedstrijd. Het is wel echt vrij mentaal.
13: Vrij mentaal? Want?
12: Ja, je hebt eigenlijk vanaf ronde 1 het gevoel dat je slecht bent. Dat je er echt niet lekker in zit. En dan, maar ja, iedereen heeft dat. Maar daar moet je gewoon een beetje doorheen komen.
13: Ja, wat zegt dit nou voor de wedstrijden van morgen? Voor Vollering, voor Van der Poel?
12: Oh, ik denk dat het een goed parcours is voor hun. Nooit echt rust. Weinig herstelmomenten. Dat is wel goed voor hun, denk ik.

0: Lamineers en ho, hey.
1: Trekken ze nou een shirt uit daar, Ronald van Dam? Gaan ze even thee drinken?
2: Ze gaan even lekker ouderwets, denk ik, naar de warme thee. Of, ik zit nog steeds in mijn t-shirt, zo. Gewoon lekker een slokje water. Ja, dat is wel weer
1: maak
2: voordeel.
1: Ons maar jaloers.
2: Ja, maar ik zit onder dat dak. En dat dak houdt lekker, denk ik, wel toch een hoop warmte vast. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Kijk, het is rust, maar ik kwam echt... ik zat een beetje te overdrijven. Maar ik zit dan ook weer meer in een hoek. Dus als het echt al helemaal aan de andere kant in de hoek is... Ja, dan merk ik ook wel dat ik niet meer de jongste ben qua ogen. Ja, daar kan ik dan wel heel hard gaan ontkennen, maar dat is er ook niet zo. Geen seconde kwam erbij, trouwens. Rick Stoeren, was wel heel... Ja, het was een curieus moment, want Bas Huisman, de aanvaller van Almere City... die werd gevloerd in de hoek door verdediger Jesse van Aken. En hij dacht van... Nou, dan zal de scheidsrechter die fluit wel een vrije trap geven. Maar die wees onmiddellijk naar de kleedkamer. Geen seconde erbij. En dus rust. Je zou niet zeggen als je het op het speelveld afgaat... dat je kijkt naar de nummer 19 Dordrecht tegen de nummer 2. Want het is eigenlijk toch allemaal wel behoorlijk in evenwicht. Het eerste half uur was zelfs, vond ik voor de FC Dordrecht... dat de beste kansen had. Het heeft ook de meeste doelpogingen. 5, rond 3 schoten op doel. En dat leverde dan 1 treffer op die gelijk maken van... Ben Mpanze Panzu uit een corner kreeg hij die bal. En hij met links even... Mooi kappen, zoals door jullie gasten Sinan beschreven. En hij ramde hem in de kruising. Daarna had hij dus al eerder had geoefend en toen nog de paal had geraakt. Ja. En daarvoor, dat curieuze doelpunt. Olivier de Nijs, een derde van het seizoen. Maar die kreeg die cadeau van Yannick van Os. Dus ik ben benieuwd wat de tweede helft gaat brengen of Dordrecht. Want het is wel een ploeg die wil voetballen. Maar ja, ze hebben ook al heel veel doelpunten tegengekregen. Dus dat één heeft waarschijnlijk ook wel met het ander te maken. Dat het ook vaak achterin open huis is. Maar laten we hopen voor ze dat ze een paar puntjes, in ieder geval minimaal een puntje kunnen pakken. Even iets naar boven kunnen kruipen. Ja. Hansie.
1: 1-1, dus in de rust in ieder geval.
0: Ja. Het is een goed idee als festivals bij de toegangspoort blaastesten gaan uitvoeren bij minderjarige bezoekers. Daarvoor pleiten twee bekende kinderartsen. En een van die kinderartsen is Nico van der Lely. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe zou dat in zijn werk moeten gaan? Jongeren onder de 18 gaan naar een festival. En dan?
3: Ja, kijk, het fenomeen blaastesten hebben we natuurlijk allang in Delft geïmplementeerd bij de categorie 20, 24 jaar. Dat is studenten ook, zullen we zeggen, en dat werkt. Ze kwamen zelf met het idee. Dat was samenzaak met de TU, overigens met de gemeente hebben we een project draaien. En kijk, wat je ziet is dat er veel meer ellende uit voortkomt. Veel minder agressie, veel minder seksueel misbruik, veel minder naar allerlei andere dingen. Dus dat het mensen van de festivalorganisaties dit nu oppikken, vind ik eigenlijk wel logisch continuum. Ik had het wel verwacht.
0: Ja, dus gewoon standaard, je bent onder de 18, dus blazen om toegang te krijgen tot een terrein.
3: Ja, kijk, zoals bij verschillende verenigingen in Delft, bij introductieweken bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, wordt het ook gedaan. En als je dan positief plaatst, ja, dan moet je je polsbandje doorknippen. Je kan je melden bij de TU, naar ik meen. Maar dan heb je jezelf dan bij. Met name ook voor de rest van die gezellige weken die ze dan krijgen. Maar je beschermt nogmaals als organisatie tegen allerlei ellende. En dat begint langzaam op het netvlies te komen van de organisatoren. Dus ik zou me niet verbazen over 5 jaar dat alle festivals dat doen. Maar dat zien we wel.
1: Want is het dan zo dat op het moment dat er überhaupt wordt waargenomen dat een jongere alcohol heeft gedronken, dan is het rechtsomkeerd? Of gaat het om een bepaald percentage?
3: Nou ja, ik weet niet wat de mensen. Ik heb het gehoord dat die mensen van het festivalterrein dit niet ook op gaan pikken. Uh-huh. Ik weet niet wat ze ermee doen. Kijk, het is maar een klein item, hè. Kijk, nogmaals, als je helemaal er voorbij bent en je kan toch heel makkelijk aan alcohol komen, ja, dan heeft dat helemaal geen zin. Dus ik neem aan dat ze zeggen, ja, positief blazen, kom je er niet in. Vermoed ik zo. Of je dan je geld kwijt bent, dat weet ik niet. Moet je aan die mensen vragen.
1: Nee, dat begrijp ik.
3: Het idee is aardig.
1: Ik bedoelde meer in Delft, hoe werkt dat daar dan? Is het gewoon zodra je positief blaast, is het wegwezen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat is samenwerking tussen de studentenverenigingen zelf. En nogmaals, wij ziekenhuis, Rijn de Graafgasthuis en ook de gemeente in de TU. En we doen eigenlijk alleen maar wat de studenten zelf denken dat er zinvol is. Nou, dan proberen we de ellende van voorgaande jaren te voorkomen. En de studenten verzonnen, nou dan gaan we blaastesten doen. En dat kan bij de introductieweek bij de verenigingen zelf zijn. Maar ook bij de introductieweek op de universiteitscampus. Mm. En als je dan je polsbandje kwijt bent, ja, dan mis je heel die introductieweek. Dat is toch een vervelend begin van je studieperiode. Mm. Dat werkt. Je ziet dus nogmaals veel minder agressie. Jongens worden agressief van alcohol. Meisjes worden grosso modo ook depressief van alcohol. 90% daarvoor was van seksueel misbruik was alcohol-induced. Dus je ziet allerlei ellende wat stuk afneemt. En het feest wordt gewoon simpelweg gezelliger. Er zijn wel andere dingen hebben we ook geïmplementeerd samen met nogmaals de TU, wat de studenten zelf verzinnen. En elke maand zien we representanten van de verenigingen, in dit geval in het ziekenhuis. En dan praten we over die dingen. Maar het is eigenlijk bidirectioneel. Wij geven weer wat we in de ziekenhuizen zien. En zij zeggen van ja, kun je daar ons niet in ondersteunen? Want we denken dat het helpt.
1: Ik kan me voorstellen dat het juist als het vanuit studenten zelf komt, dat het dan ook al sneller draagvlak heeft dan dat wanneer het opgelegd wordt door de grote valse wereld, toch?
3: Ja, dat is nou precies fantastisch. U wordt aangenomen in mijn stichting. Dat is nog precies hoe wij werken.
0: Nee, ze blijft
3: gefeliciteerd. Nee, maar dat is helemaal juist. En dat was in het verleden met, hoe doe je Heineken 0,0 leidingen aanleggen? Want dan moet je aparte leidingen weer hebben. En die mensen zaten vast van contracten. Tot en met van, joh, we hebben het zo warm, we kunnen alleen maar bier drinken. Nou, de TU heeft gefaciliteerd aan elk toilet, man- en vrouwentoilet van alle verenigingen, hangen die watertappunten. Hm. Het is ongeveer wat die mensen zelf verzinnen. En dat is de enige manier waarop het helpt.
1: Ja.
0: Het kan dus wel. Het is ook al gebeurd op festival Appelpop in Tiel. Daar zijn ook die blaastesten gebruikt. Weet u wat daar de resultaten van zijn?
3: Nee, weet ik nog niet. Ik hoorde het vandaag. Maar nogmaals, ik vind het een logisch continuum. En ik vermoed over 5 jaar dat veel meer mensen dat gaan doen. Kijk, het gaat verder dan alcohol, hè, voor de goede orde. We hebben ook op samenspraak met de studenten en op hun advies hebben we ook Centrum Seksueel Geweld iedereen laten voorlichten van die verenigingen. Stel dat je als 17-jarige en je woont in de Achterhoek, je gaat in Delft studeren en ze komen aan je borsten, wat moet je dan? Nou, daar hebben we een continuum aangegeven en dat is 90% alcohol-induced. Je ziet enorme afname in zulke soort ellende als je dit doet. Ja. Je kan bij alle verenigingen doen, bij elke dag, maar je kan ook gewoon steeksproefsgewijs doen en dat wordt ook wel gedaan. Maar het is niet zozeer als handhaving, maar het is gewoon een setpoint zetten. Van jongens, dit willen we niet. En we merken nu, sinds er een paar jaar mee bezig zijn, dat ook met de ondersteuning van VWS we dit waarschijnlijk samen met de goede ideeën in Leiden kunnen gaan doen. En de goede ideeën die daar opborrelen in Wageningen. Ja. Dus we proberen echt dat land te gaan veroveren met dit beleid.
0: Ja, 800 jongeren overigens geweigerd bij Appelpop in Tiel. Bij dus die blaastesten aan de deur.
1: Minder, dat is veel, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Minder incidenten daardoor op het terrein. Dus dat zijn veelbelovende resultaten, denk ik, meneer Van der Lely.
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. En dat vinden we ook in samenspraak met andere partijen waar we dit proberen vorm te geven. Is dit zeker. Maar zoals ook iemand van Trimbos ook zei vandaag, geloof ik. Ja, het gaat veel verder dan dat. Hè. Nogmaals, als je achter de steltje doorheen bent en je kan daar weer makkelijk als minderjarige weer alcohol krijgen, ja, waar ben je dan mee bezig? Maar nogmaals, het staat op het netvlies van de mensen en daar ben ik als dokter heel blij mee.
0: Ja. Het gaat dus ook om een verandering in eigenlijk het imago van alcohol en dat normaler wordt dat er niet gedronken wordt. Zeker niet door minderjarigen. U bent hier natuurlijk al vele jaren mee bezig, hè, met dit thema, alcohol en jongeren. Ziet u in de breedte, los van wat er in Delft gebeurt, dus ziet u iets veranderen?
3: Ja, zeker wel hoor, zeker wel. We hebben een aantal partijen, het is ons gelukt alweer 10 jaar geleden geloof ik de grens van 16 op 18 te krijgen. Maar je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar alle ziekenhuizen van Nederland, alle kinderen die binnenkomen zijn gemiddeld ouder dan vroeger. En je ziet de gemiddelde leeftijd dat men start met drinken is toegenomen. Dus ook het kwartje is gevallen bij de ouders. Kijk, we zijn er nog niet, hè. We hebben zo'n 900, zo'n 1000, krap 1000 mensen onder de 17 die in alle Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen per jaar. Dus we zijn er zeker nog niet. Maar er is wel winst. Zeker wel. En ook is nu een minderheid van de ouders die het goed vinden dat men drinkt. Nou ja, vroeger was dat een meerderheid. Die vond het allemaal wel prima. Er zijn wel bepaalde gebieden waar het nog wat toegestaan wordt door ouders. Maar daar focussen we ons op met voorlichting en zulke soort zaken. En dat willen we samen met de gemeenten doen. En er bestaat iets wat heet Netwerk Kennissteden Nederland. En daar willen we ook via dat systeem gebruik maken. Er zijn de grotere steden die ook universiteit hebben. En dat zijn de doelen die we bereiken.
1: Ja, volgens mij is dat wat dat betreft, nou ja, Joram, jij bent een stuk jonger dan ik, maar in mijn tijd was het, en dat zult u herkennen, denk ik, meneer Van der Lely, gebruikelijk gewoon dat je vingertje in het bier mocht steken. En daar werd allemaal nog niet zozeer het kwaad van ingezien toen. Dat is
3: nee,
1: nu
3: dat,
1: redelijk
3: dat is
1: ondenkbaar,
3: ook zo,
1: toch?
3: Nee, maar er is wel wat veranderd. Iedereen denkt dat, met alle respect. Maar men is anders gaan drinken. Kijk, toen ik student was, was er alleen bier. Nu is bijvoorbeeld, een bepaald deel van de omzet van de vereniging zijn ze afhankelijk van sterkere drank. Men valt niet om van bier, ja, terzij heel veel drinkt en niks eet. Maar wat we in de ziekenhuizen zien, met name ook sterkere drankgebruik. En dat is de laatste 20 jaar enorm toegenomen. Ja, ja. En als je op jonge leeftijd start met drinken, heb je 4 tot 6 meer kans op veel gebruik later in het leven. En ik ben er inderdaad 20 jaar niet meer bezig. Maar ik heb ook samen met KWF en Erik Scherder een boek geschreven, heb ik vorig jaar. Mm-hmm. Waarvoor te zien dat dametjes van 30 veel meer borstkanker hebben, bijvoorbeeld dan, zullen we zeggen, 15 jaar geleden. En dat komt direct door het feit dat dat cohort veel meer is gaan drinken vroeger. Mm, ja, weet je. Ik probeer ook de staat wakker te maken. We hebben geen eens de staatssecretaris van preventie meer. Maar
0: we moeten afronden. Doen. Maar u bent op een missie en u bent goed bezig. Dank dat we u even mochten bellen. Nico van der Leden, kinderarts. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT, de opening van de maand van de geschiedenis. Live vanuit Forum Groningen. Met Stine Jensen over haar boek We moeten het over Groenland hebben. Susanne Jansen over haar essay Project Rust.
6: In de jaren 50 en 60 waren er best veel vrouwen die uitvielen door, ja, wat toen overspannenheid werd genoemd.
5: Dominee Gremdaat houdt een troostende preek. En Paul Hane blikt terug op 50 jaar Bert en Grover.
7: Ik super Grover, met mijn superverstand los dit probleem op.
5: Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
10: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks

0: kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Hélène Plag en Joram Kaat.
4: Max Verstappen leek weer vooraan mee te doen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar toen het erom ging, kwam hij niet verder dan de 8e plaats.
5: En de tweede helft van FC Dordrecht tegen Almere City. Straks in Langs de Lijn en Omstreken na het NOS-journaal. Met Casper Meijer.
6: Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
7: We zijn eigenlijk sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
8: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
9: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
6: Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of hij en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
10: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en je zelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
6: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was daar wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met het wetsvoorstel van het vorige kabinet. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en warmer.
11: Ster. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: E-herkenning 3. enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
19: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
2: NPO Radio 1. EO NOS.
3: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
5: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken waar de bal weer rolt. Bij FC Dordrecht Almere City. Ronald van Dam.
20: Ja, en Anoush Dastgir, de trainer van Almere City, is vast van plan om hier 3 punten mee naartoe te nemen. Want hij heeft 3 spelers maar liefst gewisseld. Zijn ploeg kreeg al 2 kansen in die eerste 4 minuten van de tweede helft. En een hele goede kopkans voor Cornelissen uit die tweede corner. Maar die kopte net naast, dus nog steeds 1-1.
4: Formule 1 ook dit uur. Max Verstappen leek even mee te doen om pole position in Azerbeidzjan, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de 4e startrij. Gaan we het zo over hebben.
5: Jong Oranje kwam tegen Jong Noorwegen niet verder dan 0-0. En dat betekent dat het EK en de Olympische Spelen heel ver weg zijn voor de ploeg van Michael Reiziger.
4: En in het Stade de France in Parijs vanavond geen voetbal of een popconcert, maar de paus.
21: Le Saint-Père.
4: Ja, hij kwam om 80.000 jongeren toe te spreken. Onder hen in elk geval 1 Nederlander. En die spreken we straks.
5: Terug naar Ronald in Dordrecht.
20: Zeker wel. 51ste minuut. De bal is aan de zijkant bij Poku. Die is ingevallen. Jongere broer van die andere Poku. Man die wel wat kan met zijn voeten. Dat zagen we al meteen. Maar nu de bal inmiddels wel weer afgelegd. En nu een aanval over rechts. Almere City is duidelijk. Die willen heel snel die 2-1 op het scorebord. Want die zijn furieus aan de tweede helft begonnen. Ja, ze waren ook gewoon de mindere ploeg in de eerste helft. Laatste kwartier dan misschien wel wat weer meer in de wedstrijd gekomen. Maar het was FC Dordrecht toch gewoon dat de dienst uitmaakte. Maar dit is een heel ander Almere City wat ik zie. Met dus Jacobs binnen de lijn. En met Kalesvaart en Poku. En dat ging ten koste van Burgering, De Nijs en De Haan. Dat zijn de verse krachten. 3 man erin. Het is bijna een ijshockeywissel. Die Deskier heeft toegepast. Nu even rustig. De bal achterin rondgespeeld via Lawrence naar Van Zinski. En dan rechts opbouw via Jacobs. Die hem helemaal cross speelt richting Poku. Poku neemt hem netjes aan op de knie. En gaat dan 1 tegen 1. Heeft nog wel een extra verdediger erbij. Dus moet hij weer even terug naar achteren naar Bijleveld. Bijleveld linksachter. Die hem dan weer toch weer teruglegt naar Lawrence. Het is zoeken naar een opening in de defensie van Dordrecht. Dat nu inderdaad zich teruggetrokken heeft op eigen helft. En wacht op de dingen die gaan komen. James Lawrence, de captain, die een balletje cross speelt richting de spits Bas Huisman. Die komt daar niet bij. Misschien uit de tweede lijn volleren. Maar daar staat inderdaad Van Os. En dit soort ballen pakt hij dan wel op zijn post. Je moet hem niet een terugspeelballetje geven. Maar een schot uit de tweede lijn. Die pakt hij knap. En dus nog steeds 1-1 op het scorebord.
4: Max Verstappen leek vanmiddag in Baku op weg naar een goede startpositie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Maar in deel 3 van de kwalificatie ging het mis. En dat kwam door de motor en de batterij.
22: En dan in Q3 wil je aanzetten voor de middelste ronde, zeg maar. En opeens was de batterij niet vol. Hij laadt niet, hij loopt niet. En toen zeiden ze dat ik moet pushen met een halve batterij. Ik zeg ja, flikker op. Het is echt allemaal, ja, ik was er even helemaal klaar mee.
4: Jo, Verstappen zei het bij de collega's van Viaplay. En dus start hij morgen vanaf plek 8, ruim 1,5 seconde achter George Russell, die iedereen zo ongeveer van de baan blies in Baku. Louis Dekker, goedenavond.
23: Goedenavond.
4: Ja, er was weer enige frustratie te bespeuren bij Verstappen. Alleen ging het vandaag dus niet om grip en balans in de auto, maar om de motor en de batterij. Wat is er mis?
23: Ja, onderhand kunnen we een hele bingo-kaart maken met dingen die er aan de hand zijn. Ik wou bijna zeggen op zaterdag, maar het is vandaag vrijdag. Dat is het gekke van dit weekend. Kwalificatie op vrijdag, race op zaterdag in Azerbeidzjan. Maar nu had Verstappen weer een ander probleem. En dat is toch een beetje de samenvatting van zijn jaar met Red Bull Racing. Hij moppert. en dat is denk ik een understatement als je hem net hoorde, is gefrustreerd. Zeker als hij net uitstapt. Een uurtje later is hij alweer wat milder en wat laconieker, et cetera. En de teamleiding een uur later kruipt dan weer helemaal in die andere rol van, oh ja, sorry, foutje, we gaan eraan werken, we zorgen dat het niet meer gebeurt. Feit is wel, teamleiding bevestigt dat Verstappen een aanzienlijk probleem aan boord had, zowel met zijn motor als met de batterijen. Nou, die dingen hebben ook nog alles met elkaar te maken. Laat ik het simpel zeggen, als je elektrisch rijdt en je batterij laat niet op, dan schiet het niet heel erg op. Zelfs niet op de A1 langs Hilversum. Nee. En dat probleem had Verstappen op een veel grotere snelheid op een rechtstuk van 2,1 kilometer. En ja, dan is anderhalve seconde heel veel. Mm-hmm. Maar noemt het team notabene damage control, kun je nagaan.
4: Ja. Maar is het dan iets wat je voor die race van morgen wel zou kunnen verhelpen? Of niet?
23: Ja, dat is de million dollar question. Ik kan alleen maar citeren wat de teamleiding zegt in het persbericht. Die zegt, we gaan alles herstellen wat niet deugde. Dat zullen ze zodanig proberen te doen dat ze dat binnen de regels doen. Want anders krijg je nog de volgende etappe dat Verstappen ook nog helemaal achteraan moet gaan starten, omdat ze te veel onderdelen verwisselen. Er is mij verzekerd dat die auto het morgen weer gewoon gaat doen. Daar achter de komma moet je dan wel zeggen, het is wel echt heel erg breekbaar allemaal. En ik was in Monza een paar weken geleden toen Verstappen zei, het lijkt wel of die auto van mij van papier is gemaakt. Ik weet niet of hij het vandaag weer heeft gezegd, maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Het lijkt wel of er iedere dag iets kan gebeuren, iedere ronde iets kan gebeuren. En misschien gaat het morgen weer vlekkeloos. Ja. Maar het seizoen is alles behalve vlekkeloos.
4: Ja, en je gaf net al aan van op een lang recht stuk had je het over. Is er in die zin wel een beetje in te halen op dat circuit in Baku?
23: Ja, en daarom zijn ze ook nog wel opgewekt, ook bij Red Bull. Want als ze de problemen kunnen tackelen en ze zeggen dat ze weten wat er aan de hand is, dan zeggen ze, het kon nog wel eens een leuke race worden. Het wordt geen saaie race in Azerbeidzjan, zegt de teamleiding. Nou, en Verstappen, dat is natuurlijk wel hem toevertrouwd vanaf plek 8. Als die auto goed is, dan komt hij echt wel naar voren. En met een rechtstuk van dik 2 kilometer kun je ook niet beweren dat het lastig inhalen is. Dat is misschien wel het makkelijkste circuit om naar voren te gaan. Monza, een paar weken geleden, Italië ook, dat weten we nog, van die zegen van Antonelli van de laatste rij naar de eerste plek. Zoiets moet Verstappen morgen ook proberen. En het vervelende is, door die 8e plek denk je hij is kansloos, maar in de vrije trainingen, als hij echt voortdurend eerste, tweede, hooguit derde, zat hij er voortdurend bij. Dus als ze het weer een beetje op hun heupen krijgen en die auto loopt weer op rails, dan kan hij hem zo nog maar gaan winnen. Hoe raar het ook mag klinken nu.
5: Ja, en je noemt de naam van Antonelli, maar voor hem is dat ook wel fijn nieuws, want de WK-leider raakte al in deel 1 van die kwalificatie de muur, kon niet meer verder en moet starten vanaf plek 16. En jij zei dat eerder deze week al, hè, dat hij bang was voor de muur daar.
23: Ja, en ik kan het nog erger maken. Ik zei een kwartier voor de kwalificatie nog tegen een collega in Hilversum van, goh, wat bijzonder, die jongen is zo jong. En er staat zoveel druk op, hij heeft zo weinig fouten gemaakt. Ik heb hem het hele jaar nog geen grote fout zien maken. Nou, dat was een kwartier later was het raak. Want toen sneed hij een bocht net te snel aan en pakte hij met zijn linker voorband de hele muur mee. En toen was er een hele boeiende discussie via de boordradio. Want hij wilde gewoon nog met die driewieler naar de pitstraat terugrijden. Snel repareren en dan nog even pole position gaan pakken. Maar dat zat er niet meer in. Het wiel dat bungelde. Maar het geeft aan de gedrevenheid van Antonelli en overigens ook van veel andere coureurs. Je stopt pas als je echt op driewielen rijdt of erger. En Antonelli was nog zo gretig dat hij dacht, ach, een klein kusje tegen de muur, dat herstellen ze wel in een paar seconden en dan ga ik weer de baan op. Nou, dat zat er niet in. En dus blijft hij steken met de tijd die hij al had gezet op plek 16. En mag hij morgen weer een huzarenstukje gaan uithalen. Maar dat is hem ook wel toevertrouwd. Dus dat is het leuke van de race van morgen. Het is makkelijk in te halen. Het is een spectaculair circuit. Heel veel muren, hoge snelheden en coureurs die op plekken staan waar je ze niet verwacht. Verstappen op 8, Antonelli op 16.
5: En George Russell vanaf pole morgen, meer dan 8/10 was hij sneller dan nummer 2 Charles Leclerc. Waar haalde hij dat vandaan?
23: Nou, heel flauw kan ik zeggen uit zijn rechtervoet. Maar het echte verhaal is puur vertrouwen. We hebben voor het eerst dit jaar, in ieder geval voor het eerst in maanden, de George Russell gezien die in kwalificatie altijd excelleerde. Maar hij was helemaal zijn vertrouwen kwijt. Juist doordat Antonelli het zo goed deed. En het lijkt wel doordat Antonelli nu een fout maakte, dat hij een soort van bevrijd was. Dat hij dacht, hè, nu kan ik hem eindelijk eens pakken. Dat deed hij zo overtuigend. Het was niet één rondje dat vlekkeloos ging, waren er meer.
4: Er zijn meer mensen met zelfvertrouwen. Ronald?
20: Ja, een corner van FC Dordrecht van Lucas Roman, Italiaan, die een hele mooie indraaiende trap heeft. En dan wordt hij bij de tweede paal door Stan Hendricks binnengekopt. En zo neemt FC Dordrecht weer de leiding. 2-1 voor.
4: Kijk, en dat is wat je dan niet verwacht. Dus wie weet, gaan we dat morgen ook krijgen. Het onverwachte wat dan gaat gebeuren. Dat zou mooi zijn, toch?
23: Ja, en dat is altijd in Azerbeidzjan. Het is zo'n spectaculair circuit. We hebben één keer echt een bloedsaaie race gehad. Een race waarvan iedereen verwacht, nou, we gaan 3 safety cars krijgen. Allemaal incidenten. Toen gebeurde er helemaal niks. Het is één keer gebeurd. Maar de meeste keren is het spektakel. Want het is een raar land, een raar circuit, een rare stad. En een rare dag ook nog voor een race. Maar het is wel een race die doorgaans heel boeiend is om naar te kijken. Dus laat maar gebeuren morgen met Verstappen op 8 en Antonelli op 16. Heb je in ieder geval leuke ingrediënten.
4: Dat lijkt me, ja. En je zegt al op een rare dag. Dat heeft denk ik de meeste mensen wel meegekregen vanwege een herdenking. Zondag, de slachtoffers van de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog, is de race dus op zaterdag. Morgen is dat dus om 1 uur. En via updates van Louis natuurlijk ook te volgen op deze zender. Louis Dekker, dankjewel.

0: The Jam en Town Called Malice.
1: Ja, dan kan je drie wissels tegelijk doen als Almere City, ja. Ronald. Maar voorlopig levert dat nog niet het gewenste resultaat op.
2: Nee, want het was wel de ploeg die begin van de tweede half echt wilde voetballen en op jacht ging naar de voorsprong. Maar dan krijg je toch gewoon die tweede goal om je oren. Dat is de eerste keer dit seizoen dat de ploeg van Anoush Daskir twee goals tegenkrijgt in de wedstrijd. Ja, pas vier en nu dus met deze tweede bij inmiddels zes. En het was een mooie goal hoor. Corner getrapt door die jonge Italiaan Lucas Roman van 22 jaar. Afkomstig uit de jeugd van, dat klinkt misschien gek, Barcelona. Maar daar heeft hij echt gespeeld. De laatste twee seizoenen speelde hij in Argentinië. Allemaal van die piepjonge buitenlandse spelers lopen er rond bij Dordrecht. Maar hij draaide die bal mooi voor. En bij de tweede paal was het Stan Hendricks. Nou, niet meteen een veelscorer. 23 jaar, jonge speler met een verleden bij VVV Den Bosch en Excelsior. Die hem keurig binnentikte. Daar was doelman Wesselspeel geheel kansloos. En nu komt Dordrecht er weer uit overrechts. Ja, ze hebben de smaak te pakken. Hebben wel meteen die man van de corner gewisseld voor Ouagi is erbij gekomen en ook nog een tweede wissel toegepast. Dus dat is Lucas Gardenier die erin is gekomen voor Spits. Sits, zo heet hij echt. Sits, ja, dan ben je een spits. Een led. Dus ja, gaan we hier meemaken dat FC Dordrecht dat toch ergens troosteloos op die 19e plek staat. Gewoon de nummer 2 peentje gaat lichten. In ieder geval hebben ze de smaak te pakken. Aanval over rechts. En die komt vaak mee naar voren. Dat is Jurre van Aken die hem naar voren speelt. In de richting van ook als een belangrijke speler. Dat is de man met nummer 6, Lorenzo Riccio. Dat is ook een Italiaan in Dordrecht in dienst. Dus maar nu moeten ze weer even terug naar achteren. Om te kijken of ze licht over de linkerflank kunnen gaan aanvallen. Maar ja, je hebt het idee dat Dordrecht het heft in handen neemt in deze fase van de wedstrijd. 64e minuut en door die doelpunt dus van Stan Hendricks is het nu 2-1 voor FC Dordrecht.
0: Wie zijn de vier mannen die ruim 38 jaar geleden het leven van Martijn de Jong uit Oudenbosch redden? Die vraag stelt Martijn zich nu op sociale media. Hij zelf en zijn ouders willen heel graag die vier mannen vinden omdat ze hen alsnog willen bedanken. En we hebben Martijn aan de lijn. Goedenavond Martijn.
3: Goedenavond.
0: Terug naar 1988. Je was op vakantie in het Zuid-Franse Collioure, een klein dorpje aan de Middellandse Zee. Wat ging daar mis?
3: Ja, er ging iets inderdaad heel grondig mis. Op de eerste ochtend eigenlijk van onze vakantie dat we op de camping waren, hadden een vriend van mij die mee was en ik hadden bedacht, we gaan gewoon brood halen voor mijn ouders ook. En daarvoor konden we of een pad bovenlangs, langs de asfaltweg nemen, of een heel mooi pittoresk pad langs de Middellandse Zee naar het dorpje Collioure toe. En bij dat mooie pittoreske pad stond wel een groot bord. Ja, als die ruw is, dan moet je hier niet gaan lopen. Maar goed, het was een hele mooie dag. Zonnig weer, windstil. Maar de zee was wel ruw. Maar wij dachten van, nou, weet je wat, misschien wordt het een keertje nat, maar dat zal het wel zijn. Dus wij zijn het pad op gegaan en op een gegeven moment zagen we wel wat golven over het pad heen slaan. We dachten, nou, het moeten we even goed timen. Maar het pad was een beetje beschadigd, dus we hadden niet goed getimed. En toen we op plek waren, zagen we een grote golf aankomen. En toen dachten we wel van, oh crap, dit gaat niet goed. Dus we hebben geprobeerd ons nog tegen de rotsen aan te werken en een soort spleet te werken. Maar het was geen plek voor mij en de golf kwam volledig over me heen. Hij heeft mij de zee ingesleurd. En eigenlijk elke volgende golf die kwam, die tilde mij weer op, sloeg mij tegen de rotsen onder het pad. En trok me weer terug van de rots af, die ik met alle macht probeer vast te houden.
0: Zo.
3: Dus ik heb daar een tijdje gelegen. Ik kon zelf onmogelijk nog uit het water komen. Die vriend die mee was, die heeft nog wel een beetje geprobeerd, maar kon zijn eentje helemaal niets. Maar ja, als een groot wonder kwamen op dat moment vier mannen kwamen ook het pad opgelopen. Die hebben mij zien liggen en die hebben samen met z'n vieren een menselijke ketting gevormd, waarbij de onderste echt in de over de rand heeft gehangen en mij uit het water heeft weten plukken. En daarmee hebben ze mijn leven gered.
0: Zo, ongelooflijk. Dus vanuit het niks waren daar die vier mannen die jou zagen in dat water en besloten, we moeten hem redden. En dat hebben ze gedaan.
3: En dat hebben ze gedaan, ja. Op echt een manier die ook voor hen echt niet per se heel veilig was. Maar ze zijn ervoor gegaan.
1: Ik denk dat het gevaar met eigen leven, zeg.
0: Ja.
1: Gevaar van eigen leven, zo moet je het zeggen. Ja,
3: ja, ja.
1: Maar
0: want jij was er ook best echt heftig aan toe, hè? Jij moest naar het ziekenhuis.
3: Ja, ik was echt zwaar gewond. Dus ik ben meerdere keren echt vol op die rot gekletst. En ik overal op mijn lijf had ik schaafwonden. Ik had ook inwendige bloedingen. Ik had een gat in mijn hoofd. Ik had meerdere gaten in mijn lichaam die gehecht moesten worden. Dus ik was er echt heel slecht aan toe. Jeetje. Maar ik heb het wel overleefd.
1: Ja, en die mannen dus nooit meer gezien dan?
3: En die mannen heb ik inderdaad nooit meer gezien. We hadden die ochtend die mannen aanzien komen in een busje. Wat tussen ons tentje eigenlijk en de zee in ergens parkeerde op de camping. En die mannen zijn daar uitgestapt. Later heb ik geleerd dat duikers waren. Dus die zijn daar gekomen om te gaan duiken. Dat hebben ze waarschijnlijk zijn ze eerst gaan eten of zo. Toen ze op pad kwamen waren we waarschijnlijk aan het kijken of ze al konden gaan duiken of niet. Maar die waren die aan het eind van de dag zijn ze weer vertrokken.
1: Okay.
3: En ik lag in het ziekenhuis. Mijn vader is 's avonds teruggekomen op de camping. Maar toen waren ze alweer weg.
1: Ja. Dus heb je ze niet meer kunnen bedanken of kunnen ontmoeten. Maar dan dat verklaart misschien wel dat zij wisten wat ze aan het doen waren rondom dat water. Als het duikers waren. Ja, dat is in ieder geval. Ja. Waren het Nederlanders? Weet je dat?
3: Ik heb ooit van mijn moeder gehoord dat het Nederlanders waren. Dus dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten van ja, het waren Nederlanders. Inmiddels zijn mijn ouders rond de 90 en ze weten het allemaal niet meer zo goed.
1: Mm-hmm.
3: En ze weten ook niet zeker meer of nou inderdaad wel Nederlanders waren. En tot nu toe in alle gegevens die we hebben opgedoken tot nu toe... is nog geen bevestiging gekomen dat inderdaad Nederlanders waren.
1: Oké, okay. Want wat weet je, we zijn nu 38 jaar verder. Hoezo sowieso ga je er nu naar op zoek, na 38 jaar?
3: Ja, dat is een vraag die inderdaad regelmatig komt. Het is waarom pas na 38 jaar? Ja, op dat moment was natuurlijk 1988 was er geen social media. En sowieso als 15-jarige, ja, je ligt in een week in het ziekenhuis.
1: Nee,
3: je komt eruit en je gaat weer verder met je leven. Maar goed, ik had er misschien een jaar of 10 geleden naar op zoek kunnen gaan. Maar het is iets dat moet een aanleiding zijn. En de aanleiding nu was eigenlijk is een presentatie die ik moest geven over mijn werk. Het bedrijf waar ik werk, e-office, daar heeft iedereen van mijn collega's die houdt een keer een presentatie over hun jeugd. Waar kom je vandaan, wat familie heb je en zo. Op een gegeven moment was mijn beurt. En toen heb ik hier ook over verteld. Ja, ook omdat dit ongeluk best wel een hele grote invloed heeft gehad op de rest van mijn leven. En daarna moest ik het ouderlijk huis gaan leegruimen van mijn ouders. Mijn ouders zijn verhuisd naar een zorgingshuis. En toen kwamen de ziekenhuisrekening tegen van het ziekenhuis in Perpignan. Waardoor ik ook weer kon zien wanneer ik daar ben opgenomen. En dus wanneer het ongeluk was. Eigenlijk de directe aanleiding was afgelopen weekend. Toen ik met mijn ouders een lang gesprek had. En eigenlijk dit ongeluk ook ter sprake kwam. En mijn moeder zei van, ik heb altijd zo ontzettend graag die mensen nog willen bedanken. Maar ik heb nooit de mogelijkheid gehad. Ik had zoiets van, nou, daar moet ik gewoon iets mee. Ik moet gewoon kijken wat ik kan doen. En ik heb een bericht geplaatst op Facebook. Om te kijken wat er zou gebeuren. Ja, en dat heeft geleid tot jullie niet meer bellen. Maar dat ik ook op tv ben geweest.
1: Maar heb je al tips gekregen waarvan je denkt, daar kunnen we iets mee? Waren het Nederlanders? Weet je dat?
3: Ik heb ooit van mijn moeder gehoord dat het Nederlanders waren. Dus dat is eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven zitten van, ja, het waren Nederlanders. Ja, inmiddels zijn mijn ouders rond de 90 en ze weten het allemaal niet meer zo goed.
1: Mm-hmm.
3: En ze weten ook niet zeker meer of nou inderdaad wel Nederlanders waren. En tot nu toe, in alle gegevens die we hebben opgedoken tot nu toe, is nog geen bevestiging gekomen dat inderdaad Nederlanders waren.
1: Oké, okay. Want wat weet je, we zijn nu 38 jaar verder. Hoezo sowieso ga je er nu naar op zoek, na 38 jaar?
3: Ja, dat is een vraag die inderdaad regelmatig komt. Het is waarom pas na 38 jaar? Ja, op dat moment was natuurlijk 1988 was er geen social media. En sowieso als 15-jarige, ja, je ligt in een week in het ziekenhuis.
1: Nee,
3: je komt eruit en je gaat weer verder met je leven. Maar goed, ik had er misschien een jaar of 10 geleden naar op zoek kunnen gaan. Maar het is iets dat moet een aanleiding zijn. En de aanleiding nu was eigenlijk is een presentatie die ik moest geven over mijn werk. Het bedrijf waar ik werk, e-office, daar heeft iedereen van mijn collega's die houdt een keer...

0: Ja, en sowieso als 15-jarige, ja, je ligt in een week in het ziekenhuis,
1: Nee,
0: je komt
1: natuurlijk.
0: eruit en je gaat weer verder met je leven. Maar goed, ik had er misschien 1 jaar of 10 geleden naar op zoek kunnen gaan. Maar het is iets dat moet een aanleiding zijn. En de aanleiding nu was eigenlijk is een presentatie die ik moest geven over mijn werk. Het bedrijf waar ik werk, e-office, daar heeft iedereen van mijn collega's die houdt een keer een presentatie over hun jeugd. Waar kom je vandaan? Wat familie heb je en zo. Op een gegeven moment was mijn beurt. En toen heb ik hier ook over verteld. Ook omdat dit ongeluk best wel een hele grote invloed heeft gehad op de rest van mijn leven. En daarna moest ik het ouderlijk huis gaan leegruimen van mijn ouders. Mijn ouders zijn verhuisd naar een verzorgingshuis. En toen kwamen de ziekenhuisrekening tegen van het ziekenhuis in Perpignan. Waardoor ik ook weer kon zien wanneer ik daar ben opgenomen. En dus wanneer het ongeluk was. Eigenlijk de directe aanleiding was afgelopen weekend toen ik met mijn ouders een lang gesprek had. En eigenlijk dit ongeluk ook ter sprake kwam. En mijn moeder zei van, ik heb altijd zo ontzettend graag die mensen nog willen bedanken. Maar ik heb nooit de mogelijkheid gehad. Ik had zoiets van, nou, daar moet ik gewoon iets mee. Ik moet gewoon kijken wat ik kan doen. En ik heb een bericht geplaatst op Facebook. Om te kijken wat er zou gebeuren. Ja, en dat heeft geleid tot jullie niet meer bellen. Maar dat ik ook op tv ben geweest.
1: Maar heb je al tips gekregen waarvan je denkt, daar kunnen we iets mee?
0: Er is ontzettend veel reactie geweest op mijn Facebook-artikel. Mm-hmm. Er is ook een dame geweest die in Frankrijk woont, in dat gebied zelf. Ze heeft ooit in Nederland gewoond, maar woont nu daar. En zij heeft het gezien en zij is voort op zoek gegaan naar het krantartikel van destijds. Dus ze is archieven ingedoken.
1: Ja.
0: Ze heeft het krantartikel gevonden. Daardoor weten we ook weer dat het duikers waren die mij gered hebben. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of we het proces verbaal kunnen achterhalen. En hopen we dat daar meer gegevens in staan.
1: Oh, ja.
0: Het allerlaatste nieuws is, ik heb vanavond nog een interview gehad met een journalist van een grote Franse krant. En er gaat ook komende week een artikel in een Franse krant komen met een oproep aan mensen om, als ze iets weten, het te laten weten.
1: Had je dit verwacht, Martijn, dat het zo'n dynamiek zou krijgen?
0: Nee, dit had ik niet verwacht, nee.
1: En hoe kijkt je moeder? Want ik neem aan, je moeder, dat zijn op een gegeven moment op die leeftijd zijn mensen van de dag. Dus je hoopt natuurlijk dat je snel een antwoord krijgt. Maar dat is voor haar, voor hun ook bijzonder, neem ik aan.
0: Ja, ik moet bekennen dat mijn ouders het niet zo meekrijgen. Morgen zie ik ze weer, dan zal ik het ze uitleggen wat er allemaal gebeurd is sinds ons laatste gesprek.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd waar het toe gaat leiden.
2: Wat ga je doen als je ze vindt?
0: Ja, eerst eens kijken wat zij willen. Er zijn ook allerlei tv-programma's die dit natuurlijk een mooi verhaal vinden. En ziet ze van, nou, als je ze gevonden hebt, verwelkomen we je graag bij ons. Maar eerst maar eens kijken wat zij willen. En ik denk dat het heel mooi zou zijn als we in ieder geval gewoon een keer kunnen afspreken. Elkaar live kunnen ontmoeten.
1: Ja.
0: En dat ik ze echt kan bedanken.
1: Wat is het, je zei net in de zin van, het heeft wel veel impact gehad op de rest van mijn leven. Wil je vertellen wat dat is dan? Wat daar anders aan is of hoe dat werkt?
0: Het is op het moment dat je zo ontzettend dicht bij de dood bent geweest. Eigenlijk op vrij jonge leeftijd al. Want niet alleen tijdens het ongeluk zelf, maar ook kort daarna heb ik echt wel heel slecht gelegen. Dat heeft gewoon een bepaalde impact. Ik heb ontzettend relativeringsvermogen aan overgehouden. Dat problemen waren, kinderen van mijn leeftijd zeg maar, zich allemaal druk over maakten. Dat ik zoiets had van, ja jongens, hoe belangrijk is dit?
1: Hmm.
0: En verder heb ik ook wel eigenlijk altijd een beetje het gevoel gehad van, ja, er is een reden dat ik nog op deze aardbol rondloop. Ik mocht blijkbaar niet dood. Dus daar moet ik ook iets van maken.
1: Oh ja.
0: En ik weet niet wat de reden is. Maar ik denk niet dat de reden is dat ik op een bank ga zitten Netflix of zo. Dus ik denk dat ik toch iets anders moet doen.
1: Maar meer dat je iets moet bereiken of dat je gewoon moet genieten van de dag?
0: Beide. Ook enerzijds dat ik moet genieten van het leven dat ik heb. Maar inderdaad ook, ik probeer wel echt iets ook achter te laten voor de mensen.
1: Ja, mooi.
0: Met diepe maatschappelijke projecten, ja.
1: En nu die zoektocht.
2: Ja, ik hoop dat het lukt, Martijn. Dat je ze gaat vinden. Stel, er zitten nu mensen te luisteren die denken, ja, ik weet het niet, 4 mannen, 4 duikers, ik weet iets. Ik moet met Martijn in contact komen. Wat is een handige manier?
0: Via jullie kunnen ze denk ik al een goede poging wagen.
2: Ja, stuur ons even een app via de NPO Radio 1 app en dan spelen wij dat gewoon door naar jou. Zullen we dat dan doen?
0: Ja, laten we dat doen inderdaad.
1: Top. Heel veel succes.
2: Ja, Martijn, succes.

0: succes ermee met de zoektocht.
1: Dank je wel. En dank dat je even tijd hebt ingeruimd hiervoor. Goed.
2: Martijn de Jonge zat.
3: NPO Radio 1.
4: 10:30, Casper Meijer hier met het NOS-journaal.
5: Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. De oppositiepartijen PRO en VOLT willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van PRO en VOLT heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. Op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel mogen voorlopig nog geen schapen op de dijken komen. Het verbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd. Dijken kunnen daardoor verzakken.
3: Langs de lijn en omsteken.
2: Kwartiertje nog bij de wedstrijd in de eerste divisie tussen FC Dordrecht en Almere City. Ronald van Dam.
6: Ja, hoekschop schop voor de thuisploeg. Daar heeft zich Wargi zich achter genesteld. De vervanger van de man die die geweldige corner afleverde. Waar het doelpunt uitviel. En dat was natuurlijk Lucas Roman. Maar die is er niet meer bij. Maar goed, deze corner levert helemaal niks op. Maar de bal is nog wel bij FC Dordrecht. En dan kan je toch eens uit de tweede lijn proberen. Riccio, die hem dan vervolgens overschiet. En er zit nog een voetje tussen, dus komt er weer een corner aan. Ja, die ploeg van Paul Nuiten, die echt beroerd heeft gespeeld. De laatste 5 wedstrijden dus op rij heeft verloren. En ik zag ze toen spelen in de kermiswedstrijd uit bij Volendam. Nou, toen werden ze echt van het veld gevoetbald met 6-1. Maar het is toch wel een heel andere ploeg. Hij heeft ook wel een aantal andere spelers sinds die tijd een kans gegeven. En vandaag pakt dat goed uit. Dan staan ze met 2-1 voor. Deze corner wordt dan al heel hoog ingespeeld. Maar daar kan Dors met die bal vandoor. Nu een mogelijkheid voor Dors om te gaan counteren. Dors wordt gevloerd en dat gaat een gele kaart worden. Ja. Even Stan Hendricks te maken van de 2-1. Die aan de noodrem trekt. En de uitbrekende buitenspeler Marley Dors neerlegt op het midden van het veld. Voordat het allemaal gevaarlijk gaat worden, levert hem een gele kaart op. Maar zo haal je dus wel de angel uit die uitbraak. En ligt het spel eventjes stil. We zitten inmiddels in de 77e minuut van de wedstrijd. Kijk je naar schoten. Ja, dat was in de eerste helft 5-3. Nu is dat 7-1 in het voordeel van Almere City. Dus wel een beetje een omgekeerde wereld. Ja, zo even ook nog een hele goede kans voor Bas Huisman. Uit zijn scrimmage haalde hij ineens uit. Dan vond hij de keeper, Yannick van Ossie. Dus ja, die moet je geen terugspeelballen geven. Maar alles wat hij daarna op zich afkrijgt, dat ranselt hij er wel weer uit. Dus dat deed hij goed. En zo is het nog altijd 2-1 voor FC Dordrecht.
4: In de Engelse Premier League ontplofte vandaag een kleine bom.
7: Bring you some breaking news now concerning Manchester City.
8: There are reports that Manchester City have been found guilty.
9: Those reports claim that most of the charges were found to have been proven.
8: That they have been found guilty of almost all of the 115 charges against them.
4: Al jarenlang wordt er onderzoek gedaan naar Manchester City, dat ervan wordt beschuldigd de financiële regels van de Premier League met voeten te hebben getreden. Niet zomaar een paar regels dus, 115 stuks. Het Amerikaanse The Athletic mailde vanmiddag dat de club op 114 van die punten schuldig is bevonden. Engelse media volgden later met soortgelijke berichten. Arjen van der Horst, goedenavond, onze correspondent in Engeland. Ja, we kunnen dus wel zeggen dat de club niet op alle punten schuldig is bevonden.
10: Nee, ik zou het ook niet een kleine bom noemen. Dit is toch echt wel een hele grote bom die alles heel onzeker gaat maken voor Manchester City. Nou, één van de 115 aanklachten waarvoor ze dus niet schuldig zijn bevonden. Naar verluid zou dat de zwaarste aanklacht zijn. Maar goed, dan blijven er dus nog 114 over waaraan ze wel schuldig zijn bevonden. En dat zijn inderdaad financiële regels van de Premier League waar iedere club zich aan moet houden. En daar is Manchester City in de periode tussen 2009 en 2018 over de scheef gegaan. Dat is ook een periode waarin de club voor het eerst lange tijd succes kreeg. Hè. Won 8 prijzen in totaal in die 9 jaar, onder 3 landstitels en een FA Cup onder meer. Dus ja, voor City staat hier heel wat op het spel.
4: Ja, het is een lange lijst dus. Om wat voor regels gaat dat dan concreet?
10: financiële regels. En dat kun je ruwweg onderdelen in drie blokken. 1. De financiële boekhouding van de club moet transparant zijn. Clubs moeten openheid van zaken geven over bijvoorbeeld de salarissen van de spelers en ander personeel. Nou, volgens de Premier League heeft Manchester City in die genoemde periode de salarissen van tal van personeelsleden buiten de boeken gehouden. Het gaat hier om meer dan 50 aanklachten waarin de club schuldig is bevonden. En als er vervolgens vragen waren over die financiële boekhouding, en nu komen we bij het tweede blok van aanklachten, dan is de club verplicht mee te werken met het onderzoek van de Premier League. Je moet dan allerlei financiële documenten vrijgeven. Nou, de Premier League oordeelt dat in 35 gevallen Manchester City te kwade trouw heeft gehandeld en niet acute informatie aan het onderzoek heeft verstrekt. Nou, tot slot, de derde blok, dat gaat over de zogeheten financial fair play. Hè. Dat kennen we ook wel van de UEFA. Dat zijn regels die bedoeld zijn dat een rijke club zoals Manchester City niet op oneerlijke wijze concurreert met de minder rijke clubs in de league. Nou, de eigenaar van City is een steenrijk lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi. En die mag niet volgens die regels eindeloos zijn eigen geld pompen in transfers en spelersalarissen. Dat is duidelijk aan een maximum verbonden volgens de regels. En ook die regels, daar heeft City zich niet aan gehouden in die periode van 9 jaar. Dus al met al een hele waslijst van beschuldigingen en aanklachten.
4: Ja, de club wil nog niet officieel inhoudelijk reageren op de berichtgeving. Is wel bekend wie dit onderzoek heeft gedaan?
10: Ja, dat is een driekoppige commissie. Die is aangesteld door de Premier League. Die bestaat uit juridische en financiële experts. We weten niet wie dat zijn. Dit hele proces is sowieso met heel veel geheimzinnigheid omgeven. Nou, in 2024 werd deze commissie aangesteld en na 2 jaar onderzoek, en wikken en wegen zijn ze dus tot deze hele harde conclusie gekomen voor City.
4: Je zegt het is geen kleine bom, dit is heel groot voor de club. Het is nog niet duidelijk wat het dan concreet gaat betekenen, maar wat kan het betekenen?
10: Ja, het is heel moeilijk voor te stellen wat die straf zou kunnen worden, want het schenden van de regels van deze omvang, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dit heeft geen precedent in de Premier League. Een paar jaar geleden werd Everton veroordeeld omdat ze de begrotingslimiet hadden overschreden en kreeg daarvoor 10 punten aftrek in de competitie. Maar dat is echt klein bier vergeleken waarbij Manchester City nu schuldig aan is bevonden. Als je de reglementen erop naslaat, dan zijn mogelijke straffen bijvoorbeeld puntenaftrek, een enorme boete, het inleveren van de titels die ze in die periode hebben gewonnen, degradatie uit de Premier League of zelfs een schorsing uit het Engelse voetbal of een combinatie van die straffen. Nou, wat die straf gaat worden, daar kunnen we op dit moment nog alleen maar over speculeren, maar het ziet er niet al te best uit voor de club uit Manchester.
2: Nee, wanneer zal dat dan duidelijk gaan worden?
10: Ja, het is heel moeilijk te zeggen, want eerst komt er nu een hoorzitting en Manchester City krijgt de kans om in beroep te gaan. Hè. Dat besluit moeten ze binnen 14 dagen nemen. Nou, ongetwijfeld dat ze die stap gaan nemen. En pas als dat hele beroepsproces is afgerond, dan pas zullen we de strafmaat horen. Dus dat kan nog wel even duren.
2: Weet je, is er eigenlijk van andere clubs wel reactie gekomen? Die hebben indirect natuurlijk ook belang hierbij.
10: Die houden zich nu echt op de vlakte. Ja. Maar rekenen maar op dat zij dit op de voet gaan volgen. Want je kan wel uittekenen hoe die reactie bij de concurrenten van City kan zijn. Van, ze hebben al die jaren vals gespeeld. Precies. Daardoor zijn wij geen kampioen geworden. Of we hebben ons niet kunnen kwalificeren voor de Champions League. Dus in een miljoenenbal van de Premier League staat er hier heel wat op het spel. En reken maar op dat die andere clubs hun opties op dit moment aan het wegen zijn.
2: Dat lijkt me, ja. Dankjewel, Arjan van der Horst.
4: Jong Oranje heeft de plaatsing voor het EK niet meer in eigen hand na een 0-0 gelijkspel eerder vanavond in Deventer tegen Jong Noorwegen. Opvallende naam in de basis was Divay Zegiel, die eigenlijk was opgeroepen voor het grote Oranje. Verslaggever Vlado Vojanovski die vroeg hem naar de zwaarte van deze wedstrijd.
0: Ja, hele lastige wedstrijd. Taaie ploeg. Twee boomstammen centraal achterin. Dus die voorzetten, die vroege voorzetten, dat is ook best wel moeilijk met zulke jongens. We hadden zelf niet zo heel veel lengte in de ploeg. Dus dan moet je er proberen voetballen doorheen te komen. Alleen zie dat maar eens te doen wanneer ze met z'n 11 laag blok staan.
11: Is het geloof echt nog aanwezig? Het wordt lastig, jullie hebben het niet meer in eigen hand.
0: Ja, dat. Maar ja, uiteindelijk moeten we niet daarnaar kijken, denk ik. We hebben wel een eigen hand om die twee wedstrijden te winnen. Dus uiteindelijk moeten we alleen daarnaar kijken en niet naar de rest.
11: Hoe was jouw week? Tot en met vandaag, maar laten we naar het begin gaan dat je werd geselecteerd voor het andere grote Oranje.
0: Mooie week. Goede week gehad daar. Een paar goede trainingen gehad, denk ik. En ik wist al dat ik met Jong Oranje mee zou doen, wist ik al best wel lang. Dus daar kon ik me wel op voorbereiden. Alleen dat is nog steeds wel. Is lastig om die switch, zeg maar, 1, 2, 3 te maken. En ik heb mijn best proberen te doen. Lukte niet altijd. Maar ja, wat ik zeg, mooie week gehad. Nu is de bedoeling dat we weer terug gaan.
11: Je bedoelt teruggaan, je gaat weer terug naar het Grote Oranje of je maakt deze cyclus af met Jong Oranje?
0: Nee, het is de bedoeling dat ik weer terug ga naar het Grote Oranje. Als ik het goed begrepen heb allemaal. Ja.
11: En als je zo kijkt naar Ruben van Bommel en Max Meerdink, hoe die dan invallen. Dat smaakt naar meer, ook al is het een rotavond vandaag voor Jong Oranje met jou erbij.
0: Ja, nee, trots op de jongens. Veel met elkaar gesproken de laatste dagen. Natuurlijk, we zijn alle drie voor de eerste keer erbij. Dus dan heb je allemaal een beetje
11: hoop.
0: Van, ja, dat, een beetje hoop, spanning. Ga ik invallen, ga ik mijn debuut maken. En we hebben tegen elkaar gezegd dat ons moment wel gaat komen. En die van hun is gekomen. Dus ik ben heel blij voor ze en hopelijk ook die van mij.
4: Ja, maandag dan voegt hij zich dus bij de selectie van het Grote Oranje.
2: Misschien. Laatste minuten of zo ongeveer, denk ik, bij Dordrecht tegen Almere City. Ronald.
6: 86e minuut met wat er dan nog zometeen bij gaat komen. En ja, Almere City jaagt wel op die gelijkmaker. En had hem ook al bijna te pakken via Jamie Jacobs, de broer van die andere Jacobs. Die dus inviel die Jamie Jacobs, maar hij mikte op de paal. En toen ging er nog een speler van Almere City over de knie bij iemand van Dordrecht, bij Mapenza. Maar daar zag de scheidsrechter van de wedstrijd, Rick Sturm, geen penalty in. En even daarvoor had Senne Vugts ook nog kunnen uithalen voor FC Dordrecht. Dat deed hij trouwens ook wel. Maar die schoot die bal recht op de keeper van Almere City van de Wessel Speelhof. Want dat is een hele goede kans geweest op de 3-1. Maar nu is het de ploeg in het rood. De rode shirts en de rode broeken en de rode sokken. Almere City, de trotse nummer 2 op dit moment, die maar 2 puntjes minder heeft dan Heracles, waar ze vorige week nog zo knap gewonnen met 1-0. Die op jacht gaat naar, nou ja, een punt hier. Maar dan moet je die bal wel tussen de palen schieten. En dat doet de spits Bas Huisman niet. Ja, die heeft veel ballen gehad, maar heeft er toch te weinig mee gedaan. Nu die keer de kans heeft gekregen door de blessure van Ferdy Druijf. De topscorer van Almere zitten met 6 goals. Tweede keer dat Huisman aan de bak mag. Maar hij blijft droog staan, om het zo maar even te zeggen. Dus kan al wel, 87e minuut. Ze dringen aan, maar voorlopig zit FC Dordrecht lekker aan de goede kant van de score. Het zou wat zijn als ze 3 punten pakken. Dan gaan ze ineens van 4 naar 7 punten.

0: van Billie Eilish naar Ronald van Dam.
1: Ja, 89e minuut. Joey Jacobs, verdediger van beroep. Maar ja, het is alle hands aan dek, dus gaat hij mee naar voren. En lijkt in eerste instantie de aanval van Almere City afgeslagen. Het is een corner die op het doel wordt gekopt. Dan, een goede kans was het voor Wazinski. Dan lijkt die bal weg te gaan, wordt toch weer ingebracht. En dan duikt daarbij de tweede paal heel knap Joey Jacobs op. Uit die volley van Dors, die hem met een halve volley voorbrengt. En kopt hij de gelijkmaker binnen. En nou zit er misschien dan toch nog een punt in voor Almere City als er niks geks meer gebeurt. Zonde voor Dordrecht. Het leek zo lang goed te gaan. Maar hier is Joey Jacobs vooralsnog spelbreker.
2: Eerder vanavond speelde Jong Oranje dus met 0-0 gelijk tegen de leeftijdsgenoten uit Noorwegen. Bondscoach Marco Reiziger weet nu dat zijn ploeg kwalificatie voor het EK niet meer in eigen handen heeft.
3: Ik kan ze niks verwijten, want ze hebben echt keihard gewerkt. Ze zijn ervoor gegaan. We hebben de kansen gecreëerd, maar niet altijd afgerond. Dat we nog een kans hebben, maar we hebben het niet meer in eigen hand.
4: Ja, hoe ga je daarmee om de komende twee wedstrijden? Nog uit tegen Jong Slovenië en thuis tegen Bosnië-Herzegovina. Is er nog het geloof om het EK te halen? Want de twee ploegen boven jullie waren om de tweede plek strijden voor de play-offs. Ja, jullie zijn afhankelijk van anderen.
3: Nou, je bent in principe alleen afhankelijk van Israël. Ik geloof erin. En dat zou ik ook deze week. Gaan we ook zo trainen. Dat we er gewoon die kans moeten pakken. Als we er eentje krijgen. En dat betekent dat je twee wedstrijden moet winnen. En dan ben je afhankelijk.
4: Wat moet ik me dan voorstellen? Daarop trainen? Alleen afronden op doel?
3: Dat zou wel vaak voorkomen, maar daar oefenen we genoeg op. Ja, we zullen wat accent anders doen, want we krijgen nu een andere tegenstander. Dus we zullen daarop trainen. Ja.
4: Nee, slotpunt. Zonde vandaag. Ja, toch? Ik bedoel, is hij mogelijk toch het EK vergooid of is dat nog te vroeg? Ja,
3: waar een kans is, daar moet je voor gaan. En daar moet je voor vechten. Dus wij gaan twee wedstrijden, gaan we alles erop gooien om die twee wedstrijden te winnen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt.
2: Michael Reiziger in gesprek met collega Vlado Veljanovski. Ja, je moet er altijd voor gaan.
0: Zo, in Dordrecht weten ze dat ook, Ronald.
1: Zeker, ja. Als je Ayoub Ayurgi inbrengt, dan denk je, nou, dan kan er altijd nog wel wat gebeuren. Die krijgt die bal voor zijn voeten. Denkt niet na in de 91ste minuut van de wedstrijd. En met een prachtige afstandsschot passeert die de keeper van Almere City, Wessel Spil. En dat is zijn derde doelpunt van dit seizoen. Het is een huurling van Feyenoord. Nog een hartstikke jonge spelertje, maar uitgeleend dus dan aan FC Dordrecht. Dat is voor hem niet zo heel ver rijden. Ja, en hij zorgt misschien dan toch wel voor dat FC Dordrecht hier voor drie punten kan gaan. Dat zou de tweede overwinning van het seizoen worden na de eerste, ja, boekten ze in de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Jong Ajax. Het verloren nu weer drie punten. Maar goed, er moeten nog twee minuten worden gespeeld. In totaal komen er vijf minuten bij. Dus Almere City heeft nog weer een kans. En het heeft nu ook de bal. Ik neem aan dat ik deze flits niet helemaal afgemaakt. Want dan denk ik dat ik eventjes aan zuurstof zal moeten. Maar het is wel allemaal wel heel vermakelijk om naar te kijken. Meestal als ik op pad ga vrijdagavond voor een wedstrijd in de KKD, dan regent de doelpunten. En nu tellen we er ook alweer vijf. Bij de KMS-wedstrijd in Volendam. Toen kreeg Dordrecht zelf zes om de oren. Vielen er in totaal zeven. Dus nee, laat mij maar lekker op vrijdagavond naar wedstrijd in de KKD gaan kijken. Dan is het spektakel verzekerd. Nu grijpt hij goed in. Yannick van Os, de doelman van FC Dordrecht. Waar hij toch al een paar keer in de wedstrijd heel shaky was. Hij blijft er dus nog steeds. Maar het is nog een klein beetje te spelen. 3-2 nu voor FC Dordrecht.
2: Ander nieuws dan even tussendoor. Mark van Bommel is goed begonnen als bondscoach van België. De Rode Duivels versloegen Italië in Rome met 2-0. De 1-0 kwam al na 20 minuten spelen van oud-Ajax-iet Mika Gods. En 20 minuten voor tijd viel de beslissing.
5: Luke Bacchio inspelen. Doet hij dat hier nu? Gaat hij zelf trappen? Hij trapt zelf en hij trapt er binnen. 0-2. Hij kan dat als hij van rechts komt en dan laag over de grond. De Belgen in de omknelling, zo kunnen we het toch beschrijven. In die tweede helft kwamen er nauwelijks nog uit. En dan Dodi Luki Bakio zorgt ervoor op de counter.
0: Frankrijk won de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Zinedine Zidane. Door een doelpunt van Mbappé won de ploeg met 1-0 van Turkije.
2: De Amerikaanse wielrenner Ashleigh Barry is bij de belofte wereldkampioen geworden. Op zijn 19e verjaardag reed hij 123 kilometer in de aanval, waarvan de laatste 30 solo aan kop. Barry heeft een contract bij Visma Leasebike en rijdt daar in de opleidingsploeg. Vandaag maakte hij zijn droom waar.
6: It's a dream come true. That's all I would say.
7: How did you do it?
6: I don't know. honestly. I believed it was possible, and I've been feeling really strong. So, yeah, when I was away, like, I just kept believing that that I'd have a chance. So.
0: De Zwitserse voetballer Embolo is uit het nationale elftal gezet. Hij mag de komende wedstrijd in de Nations League niet meedoen. Dat heeft de bond besloten omdat de aanvaller tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs gebruikt heeft. Embolo is overigens niet de enige. Eerder deze week werd al bekend dat Zwitsers record international Xhaka hetzelfde heeft gedaan. De Zwitserse bond gaat de zaken na deze interlandperiode verder bekijken.
2: Ja, een lekker slotspektakel in Dordrecht bij FC Dordrecht tegen Almere, Ronald.
1: Ja, het bal was bij het doelman speel. Dan wordt hij ingebracht. Maar dan is nu een koude mogelijkheid voor Dordrecht om het helemaal af te maken in de dying seconds van de wedstrijd. Wordt dit ook een doelpunt? Even kappen en dan niet kunnen uithalen. Want daar is dan alweer Almere City in de persoon van Milan de Haan. En dan klinkt hier het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Rick Snoerum. En is het feest hoor in Dordrecht. In het M-Score Stadion. Want dit was lang geleden. Na 5 nederlagen op rij. Is dit een doekje voor het bloeden. Deze knap, zwaar bevochten 3-2 overwinning op Almere City. Dat zeker in de tweede helft gewoon de ploeg was die het spel maakte. Maar de spreekwoordelijke bietenbrug opgaat hier in Dordrecht. Zo kan het ook lopen. Ja, zij hadden er gewoon lekkere gevoel overgehouden aan die overwinning tegen Heracles, de koploper een week geleden. We gaan nu tegen de nummer 19 met 3-2 onderuit. Dat is ook de keukenkampioen divisie. Dat kan allemaal op een lekkere vrijdagavond waarin je in je t-shirt in Dordrecht kan zitten. Allemaal gewoon gebeuren. En dat prachtige doelpunt van Ayoub Ouaghi. Ja, daarmee was hij de matchwinner en zorgde hij ervoor dus dat het 3-2 werd voor FC Dordrecht. Ze blijven nog wel op de tweede plek staan, Almere City. Maar er komt nog heel veel voetbal komende dagen. Want dit was de enige wedstrijd op vrijdagavond. Dus dat zal wel veranderen. Maar deze komt wel even aan en is heel erg lekker voor FC Dordrecht.
0: We gaan naar Frankrijk. Paus Leo XIV heeft zojuist een bomvol Stade de France in Parijs verlaten. Nadat hij daarvoor 80.000 jongeren sprak. Toen hij binnenkwam werd hij flink toegeschreeuwd.
7: Chers amis, la première chose que je voudrais dire est très simple. Merci. Merci à Dieu. Merci à vous.
0: Ja, Wouter de Brie uit Nederland was erbij vanavond in Parijs. Wouter, goedenavond.
8: Goedenavond. Kunt u me verstaan?
0: Wij verstaan jou, Wouter. Rond 10:30 was het klaar. Hoe voel je je? Hoe was het, Wouter?
8: Nou, het was geweldig. Het was echt wauw. Ja, geweldig. Geen andere woorden voor. Het was prachtig. Het was mooi. Het was bijzonder. Er was zo saamhorigheid onder de jongeren. Het was echt wauw. Ja.
0: Wat heb je gezien?
8: Nou ja, ten eerste kan ik geen woord Frans. Dus ik heb alles voornamelijk gekeken. En wat ik wel kende met gebeden, dat heb ik meegebeden. Ja. Maar voor de rest ken ik niet zoveel Frans. Dus was het ook soms dat de preek van Paus Leo, dat moet ik nog even een keer teruglezen.
0: Ja.
8: Maar in ieder geval, ja, het begon dus inderdaad toen Paus Leo nog niet was, was er een voorprogramma. En werd er een optocht gedaan met jonge catechumenen die volgend jaar gedoopt worden. Er werd daarna nog een optocht gedaan met jonge religieuzen ter inspiratie voor de jongeren in het stadion om ook eens na te denken over of ze geroepen zijn tot het godsgewijde leven of het priesterschap. En toen kwam Paus Leo binnen. En toen werd er als eerste een opvoering gedaan over de katholieke geschiedenis van Frankrijk. En ook met de heiligen van Frankrijk. En alles eromheen. Het was echt een hele bijzondere opvoering. Uiteindelijk met vuurwerk erbij. Op het dak van het stadion. Met prachtige vuurwerk. Nou ja, en toen aansluitend de gebedsviering. Waarbij dus de tuniek van Jezus Christus uit Argentuaal. Ik ben niet zo goed in Frans, dus daar wordt hij bewaard.
0: Okay.
8: En die was er ook bij. En het is heel uitzonderlijk, want dat gebeurt niet. En het was ook de eerste paus sinds Sint-Petrus eigenlijk weer dat het tuniek werd vereerd door de paus zelf. Afsluitend met getijdengebed, met de dagsluiting, het kerkelijke getijdengebed, de dagsluiting en de zegen van de paus. En toen ging de paus zo midden door, ging hij naar de auto en reed hij zo het stadion weer uit. En nou ja, nu hoor ik nog, ik ben speciaal naar buiten gelopen hiervoor, maar op de achtergrond wordt er nog lekker doorgefeest, wordt er nog muziek gemaakt. het was gewoon heel mooi, ja.
0: Nou, Wouter, ik vind het fantastisch dat je dus begint met ik spreek geen woord Frans. Alles was in het Frans en vervolgens geef je echt een sublieme samenvatting van de avond.
8: Ja, maar ik had wat mensen naast me en die heb ik soms gevraagd van hey, wat wordt er nu precies gedaan en zo. Ja. En dan in het Engels en dat is soms wat lastig in Frankrijk, maar er waren twee mensen die naast me zaten die het nog wel redelijk konden. Dus zo en veel zien en herkennen kom je ook heel ver mee. Ja.
0: Heerlijk dat we je even mochten bellen, Wouter. Ga nagenieten, want het klinkt alsof je een fantastische avond hebt gehad.
9: Dat lukt wel, volgens mij. Ja.
0: En binnen wordt nog doorgejuicht, dus dank dat we je even mochten bellen. Wouter de Brie vanuit Parijs.
2: Ja, zo is het bijna 11:00 geworden. En dat betekent dat het zometeen tijd is hier op NPO Radio 1 voor het Oog. Vandaag gepresenteerd door Simone Wijmans.
0: Fijne avond.
2: Doei.
10: NPO Radio 1.
11: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wat als je echt naar kippen luistert?
12: Bok, bok, bok, baka. Dat betekent ik heb een ei gelegd.
11: Lindertje Mans over de taal van kippen. De creatieve piek van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, is alweer 50 jaar geleden. Maar binnenkort is Stevie weer in Nederland. Jeroen Vullings is de boekenheer van dienst en politiek journalist Romana Abels over de keuze tussen macht en idealisme in de Europese Unie.
13: Zijn wij nou van principes of zijn wij van de macht?
11: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
10: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
14: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
15: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
14: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
15: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
14: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
15: Oké, ga ik op letten.
14: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
15: Doe ik.
14: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
10: NPO Radio 1.
0: 11:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er een ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad. Maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook het wapen is teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat mag op dit moment ook niet, maar het vorige kabinet was hier wel voorstander van. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Minister Sterk heeft met verschillende jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen gesproken en besloten om niet verder te gaan met dit wetsvoorstel van het vorige kabinet. Premier Jetten zegt dat de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jetten is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politiek debat. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. En inmiddels worden de laatste voedselvoorraden aangebroken. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui en het wordt wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
24: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief.
25: Beterschap, hartje met verband emoji.
26: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echts, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
26: Tuurlijk wel!
27: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
29: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
30: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
31: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
32: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof.
1: Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Küche. Altijd dicht bij de bron.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Een Eerste Kamerlid van Forum voor Democratie was gespot bij de uit de hand gelopen demonstratie van rechtsextremisten op het Malieveld. Maar, zegt de partij nu, hij was daar per ongeluk verzeild geraakt. Ja, ik begrijp dat wel. Ik wandelde net ook per ongeluk deze radiostudio binnen. Kan gebeuren natuurlijk. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Het besluit over de vergroening van een van de vervuilendste bedrijven van Nederland, Tata Steel, is opnieuw uitgesteld. Mexico kampt met een record aantal vermissingen en daar zitten opvallend veel kinderen bij. Hella Rottenberg vertaalde een aantal essays van de Joodse filosoof Hannah Arendt. Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef ze over de gevolgen van het sionisme. En Arendt had een vooruitziende blik. En op het Nederlands Filmfestival is Circus Royaal te zien over een van de oudste circusfamilies van het land. Dat allemaal zometeen, eerst het nieuwsoverzicht.
1: Vrijdag 25 september.
2: Stevige taal van premier Jette vannacht in zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Hij haalde uit naar president Trump en diens taal over het internationaal strafhof.
3: Hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Zijn regering is bezig met sancties die het hele strafhof zouden raken.
3: These constant threats and attempts to dismantle the legal order are fueled by people and groups with their own agenda.
2: Het strafhof, gevestigd in Den Haag, behandelt rechtszaken over genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend.
3: How can you possibly be opposed to prosecuting the very worst crimes?
2: Een dodelijke schietpartij op een vol terras in Amsterdam-Noord vanmiddag.
4: Is hier op het terras een woordenwisseling ontstaan tussen twee mannen. Na de woordenwisseling is hij vertrokken en kort daarna teruggekeerd. En heeft hij deze meneer doodgeschoten.
2: En dat gebeurde allemaal vlakbij de afmeerplek van de pont bij de NDSM-kade. En daar is het meestal vrij druk.
4: We hebben hier terrassen en met dit weer zitten gewoon veel mensen op het terras. Die willen gewoon genieten, maar die moeten dit dan eigenlijk gewoon zien. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet meemaken.
2: Ja, heel wat mensen maakten het dan ook mee.
5: It sounded like gunshots and we were sitting relaxing and he told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
2: De verdachte werd al snel aangehouden.
6: Ja, hij is geweldig meegegaan. Hij heeft zich helemaal overgegeven aan de politie.
2: Bijna de helft van de Nederlanders ervaart overlast in hun buurt. Vooral rondhangende jongeren zorgen voor ergernis.
7: Intimideren zie je vaak. Het is fatbikes, het is straattuig. Zo simpel is het wat.
2: Ja, deze straatcoach heeft daar wel begrip voor.
8: De buurt is wel de wijk waar ze graag willen zijn. Dus niet naar school gaan, thuissituatie is onveilig. Moeilijk om een bijbaan te krijgen. Dan zoek je wel je vrienden op.
2: En wat doe je dan tijdens dat rondhangen?
9: Gewoon irritant doen tegen andere mensen en zo. Met waterpistool mensen gooien, ja, schieten en zo. Was leuk gewoon, snap je?
2: En deze vrouw ziet wel een verschil met haar eigen jeugd.
10: Ik ben zelf ook vroeger jong geweest, alleen toen hadden we geen fatbikes. Het was toch iets rustiger, denk ik.
2: En de voetbalvelden van CVV Berkel liggen vol met...
11: Ja, veel poep. Heel veel poep.
2: En dat speelt niet zo lekker.
11: Ja, de poep is soms ook gewoon echt gewoon vers.
2: De vereniging heeft last van ganzen die het gras opeten. Soms landen er wel 200 tegelijk op de sportvelden.
12: Het is soms wel irritant, want er zit allemaal kak aan je schoenen na de training.
2: Behalve vieze kleding zorgt de poep ook voor vertraging.
13: Dan moet je al dat spul gaan opruimen. Dan moet je eerst zorgen dat je zo'n schep te pakken krijgt. Dus het kan wel eens zijn dat de wedstrijd later begint.
2: De club wil graag kunstgrasvelden. Tot die tijd komen de kinderen nog thuis met vieze schoenen.
14: En dan zeg ik, papa, maak je het even schoon en maak mijn vader het schoon.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ewout de Jong zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Ewout.
15: De vrees voor militaire dienstplicht is brandstof voor de jaarlijkse vredesmanifestatie zondag in Amsterdam. Dat zeggen betrokkenen in de NRC. Met het einde van de Koude Oorlog en het opschorten van de dienstplicht bleef ook van de vredesbeweging niet veel meer over. Maar nu wordt er in Europa weer oorlog en spreekt de regering weer over een mogelijke opkomstplicht. De veteranen van de oude vredesbeweging zien nu iets wat ze al lange tijd niet hebben gezien. Jongeren beginnen zich te roeren.
2: Want stel, straks word je opgeroepen je leven te geven voor een oorlog waar je zelf niks over te zeggen hebt. In Duitsland protesteerden scholieren al tegen een vragenlijst die ze verplicht moeten invullen voor het geval ze gerecruiteerd worden. In Nederland zijn nu twee grote jongerenorganisaties betrokken bij de vredesmanifestatie in Amsterdam. Jongerenvakbond FNV Young and United en de landelijke studentenvakbond LSVB.
15: De daling van de acceptatie van homo's onder jongeren is vooral te verklaren door de jarenlange campagne van rechtspopulisten tegen de queergemeenschap. Dat zegt een socioloog in de Volkskrant. Die rechtspopulisten gebruiken termen als doorgeslagen genderideologie en verplichte indoctrinatie over seksualiteit op de scholen. Die termen zijn rechtstreeks terug te vinden in radicaal-rechtse partijprogramma's.
2: De roep van VVD'er Ruben Brekelmans om 5 dagen werken weer als norm te stellen krijgt weinig bijval. Dat is te lezen in het Parool. Hij beweerde dat jongeren net klaar met hun studie en nog zonder kinderen in hun eerste baan alleen part-time willen werken. Volgens Brekelmans redden we het daar niet mee. Een deskundige noemt het in de krant een visieloze uitspraak. De mythe van de luie generatie die liever matcha drinkt dan werkt. Waar bovendien niets van klopt.
15: Betere software nodig? Gun vrouwen dan ook een plekje in het ICT-team. Deze aanbeveling is te lezen in Trouw. Software en apps zijn vaak bepaald niet gebruiksvriendelijk. Zeker niet als in de softwareteams voornamelijk mannen zitten. Zo kwam er in 2014 een gezondheidsapp voor smartphones waarin je bijna alle lichaamsfuncties kon bijhouden.
2: Zoals hartslag, beweging, alcoholinname. Maar één ding waren ze vergeten. Er waren namelijk geen mogelijkheden om de menstruatiecyclus bij te houden. Terwijl volgens de krant vrouwen van oudsher al hun cyclus bijhouden. De oorzaak is vrij simpel. Het team dat de app ontwikkelde bestond vrijwel alleen uit mannen. En die hadden er niet aan gedacht.
15: Het werd natuurlijk snel rechtgezet, maar nog altijd zijn veel programma's en apps niet inclusief. Denk aan een lettertype dat te klein is voor oudere gebruikers, gezichtsherkenning die niet goed werkt bij een donkere huidskleur, of het feit dat op online formulieren heel vaak male vrijwel altijd boven female staat en de rest wel op alfabetische volgorde.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: somebody. Noah Kahan en Julia Michaels, Hurt Somebody. De deadline voor het vergroeningsplan voor Tata Steel in IJmuiden is vandaag met een half jaar uitgesteld door het kabinet. Wat zijn hiervan de gevolgen voor die grootste uitstoter van CO2 in Nederland? In de studio Roel Berghuis, oud-FNV-vakbondsleider, goedenavond. Hij schreef vandaag in een opiniestuk dat dit besluit rampzalig is. Dat zijn grote woorden. Waarom die woorden?
1: Ja, er wordt al zeker 4 jaar wordt er onderhandeld tussen de overheid en Tata Steel. En vooral met de eigenaar, Tata Steel India. En ja, als dit dan de uitkomst is na 4 jaar onderhandelen, dan is dat wel teleurstellend voor de hele IJmond en voor iedereen die er werkt en iedereen die daar in het management zit.
0: Want wat kunnen de rampzalige gevolgen dan zijn wat u betreft?
1: Nou ja, dit is natuurlijk een bekend Nederlands gezegde. Van uitstel komt afstel. Ik voorspel nu al dat de komende 4-5 maanden... er een nog stevigere discussie gaat ontstaan over het voortbestaan van de staalfabriek, de enige staalfabriek in Nederland. En dat kan gewoon vervelend worden. En dan gaat iedereen in zijn eigen kelder zitten en op zijn eigen belangen. En dat leidt tot een polarisatie die al veel te lang duurt.
0: Want u heeft het ook over schadeclaims. Waardoor Tata meer geld moet uit gaan geven hierdoor.
1: Ja, er zijn door een aantal stichtingen schadeclaims in voorbereiding. En dat zijn geen misselijke bedragen. Ik vind gewoon verloren energie. Je kunt veel beter zeggen van nou, laten we met elkaar de schouders eronder zetten en zorgen dat die verduurzaming een boost gaat krijgen. En die schadeclaims leiden alleen maar tot hele vervelende, nadelige procedures voor het staalbedrijf. En daar zit eigenlijk niemand op te wachten.
0: Want u bent begaan met Tata. Voor uw tijd als vakbondsbestuurder werkte u er zelf. Wat deed u eigenlijk?
1: Ja, ik was smelter in de dagdienst, zoals dat heette. Een oven, er staan nu nog 2 ovens. Dat is hoog over 6 en hoog over 7. Er waren er ooit 7 natuurlijk. En die andere 5 zijn gewoon dicht en gesloten. Maar dat zijn 2 hele grote ovens. Die hebben meerdere tapkanten. Waar het vloeibaar ijzer met 12 tot 1300 graden doorheen gaat. En die goten waar dat ijzer doorheen ging. Ja, dat was in mijn tijd, tot 1992 bleven die een week, konden die dat uithouden. En wij maakten die goten opnieuw en we sloopten ze. En mijn gereedschap was een staalstang, een jekkerhamer, een schep, een bezem en een veiligheidsbril en een helm. En zo zag Roel Berghuis er in die jaren gewoon uit.
0: Roel Berghuis, de staalsmelter.
1: Ja, de staalsmelter.
0: Maar toch nog even terug naar nu. Er werd natuurlijk reikhalzend uitgekeken naar het akkoord met de overheid, dat vandaag dus is uitgesteld. Zag u dat aankomen, dat het weer 6 maanden langer zou gaan duren?
1: Ja, ik zag de minister al een paar weken geleden iets zeggen over we houden met meerdere scenario's rekening. En ik hoorde ook wel dat het nog alle kanten zou kunnen opgaan. Dus ik kreeg allerlei signalen dat het nog geen gelopen race was. Dus ik verwachtte het wel. En ja, in de kern liggen er natuurlijk nogal wat rotzooi dingen voor de deur. Hè. Dus de staalslak die ze maar niet kwijt kunnen. Waar ze een regelgeving in Nederland hebben waardoor het staalslak niet meer gebruikt kan worden.
0: En even voor mensen die niks weten van staalsmelten, staalslak is wat er overblijft.
1: Dat is een restproduct. En dat vooral bij de staalfabriek, waar ze in de coffetter ijzer gooien. En daar gaat bovenop op die ijzerstroom gaat staalslak. En dat is de staalslak wat omstreden is geraakt. Ja. Ja, er is een omgevingsdienst, dat is zogenaamde toezichthouder die inspecties doet. Die heeft gezegd enige maanden geleden van we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die kookfabriek sluiten. En er is ook een procedure opgestart, dus dat blijft ook hangen. Ja, en de belangrijkste reden die ik zie waardoor het nu uitgesteld is, dat Tata Steel India ook terugtrekkende beweging heeft gemaakt door gewoon te zeggen van kunnen wij wel omgaan met de huidige milieuwetgeving in Nederland? Kunnen we het wel financieren? Ja, en dan komt er in de top van Tata Steel in India ook nog een stevige clash tussen 2 grote meneren. Waardoor ze eigenlijk discussie hebben over kunnen we nog wel in de wereld en ook in IJmuiden een investering doen in bijvoorbeeld een DRI. Dat is een Direct Reduced Iron. Dat is een oven die op gas en later op waterstof gewoon kan. en een elektrische
0: oven. Duurzame oven zou dat
1: duurzame zijn? Ovens. Ja. Ja, en als daar discussie over gaat ontstaan, dan wordt het ontzettend moeizaam om met hen goede afspraken te maken.
0: Maar hoe komt het dat ineens dat moederconcern, de Tata Steel India, toch ineens een beetje die terugtrekkende bewegingen lijkt te gaan maken?
1: Ja, dat vind ik ook heel vreemd. Want er is gewoon 4 jaar serieus. Er zijn diverse intentieovereenkomsten met elkaar gesloten. En nu het steeds dichterbij komt, trekken ze zich terug. Het is natuurlijk sowieso, het is de eigenaar die het bepaalt. In Nederland lopen natuurlijk een aantal hele goede directeuren, maar ja, sorry dat ik het zeg, maar dat zijn toch vooral mensen die filiaalhouder zijn, hè, dus die bewaken de tent. Maar degene die het uitmaken, dat is Tata Steel India. En dat zie je dus in dit soort situaties ook ontstaan, dat zij de keuze om er stevig in te investeren, dat ze die op dit moment gewoon tegenhouden.
0: Maar u noemde net al dat onderzoek over die staalslakken. Nou loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Tata Steel, naar gevaarlijke stoffen en gezondheid voor omwonenden. Is het dan niet logisch dat het kabinet zo'n vergroeningsbesluit uitstelt als er ook nog dit soort zaken lopen, onderzoeken, juridische kwesties lopen?
1: Ja, er lijkt misschien ook wel een logica in te zitten, maar kijk, ik vind de kritiek die erop is, ook van omwonenden, die vind ik terecht als het gaat om gezondheid, want het moet gewoon gezonder. Maar er zit ook een deel van die kritiek in, ja, laten we die staalfabriek maar opdoeken. En dan gaat het echt vooral over not in my backyard. We hebben gewoon met z'n allen staal nodig voor bruggen, voor infrastructuur, voor spoor. Voor alles hebben we staal nodig. En het is heel erg belangrijk om een staalfabriek in Nederland te houden, om ook onafhankelijk te kunnen zijn en niet afhankelijk zijn van Chinees en Russisch staal. Met andere woorden, ik vind het heel belangrijk dat er een staalfabriek blijft en dat daarin geïnvesteerd moet gaan worden.
0: Nou, heeft de Britse tak van Tata Steel, die is al begonnen aan vergroening. Daar blijkt dat er steeds meer overheidssubsidie voor nodig is. Ja, wat zegt dat? Kan dat hier ook gaan gebeuren? Nu zit de overheid te denken aan 2 miljard.
1: Ja, nou ja, ik heb daar ook wel voor gewaarschuwd. Er wordt ook steeds gezegd 2 miljard in de eerste fase. Nou, bij de eerste fase komt er nog een keer een fase. Ja, het moet niet, zeg maar, een oneindig subsidietraject gaan worden. Want daar is Nederland natuurlijk enorm huiverig voor dat gaat gebeuren. Ik denk dat er hele keiharde afspraken gemaakt moeten worden tussen de overheid en Tata Steel over hoeveel dat dan is en wat ze ermee doen. En dat het ook, zeg maar, het Nederlands belang gaat dienen. Dus dat het ook in de staalfabriek van Nederland, van IJmuiden, komt te zitten.
0: Maar nou weten we natuurlijk, bij elke verbouwing, dat is altijd veel duurder, bij elk project altijd veel duurder. Dit zijn miljardenprojecten en je kunt eigenlijk al voorspellen dat het uiteindelijk om hogere bedragen zal gaan, wat we dus in Groot-Brittannië ook zien.
1: Ja, nee, dat is mijn angst ook. Vandaar ook dat er gewoon hele goede afspraken gemaakt moeten worden over, ja, dat goed gebeurt. En dat er ook afspraken worden gemaakt dat het ook bestemd wordt voor de site in IJmuiden.
0: Gelooft u nog echt in een duurzame toekomst voor Tata in IJmuiden? Is het nog reëel?
1: Ja, ik geloof er zeker in. Maar dan gaat het wel om die 2 ovens. Een elektrische oven en een DRI, een direct reduced iron oven. Dat betekent direct dat die ovens waar ik het net over had, dat er, als die ovens operationeel zijn, dat een kooksfabriek en een hoogoven er direct uitkomen. En dat zijn vooral de grote CO2-veroorzakers, maar ook zorgen voor de gezondheidsproblemen in de IJmond. En dan los je dat absoluut op.
0: En mensen die meer informatie willen over dit onderwerp, er komt binnenkort ook een boek over u uit. Rode Roel Groen Staal, hè?
1: Ja, klopt. 19 november is er een. Het is nu al te bestellen, maar 19 november is er een boekbespreking hierover. En ja, kijk er zelf ook naar uit. Ik ben geportretteerd en ik ben benieuwd wat de schrijver ervan gemaakt heeft.
0: En de schrijver is journalist Jackie de Vries. Dank. Oud vakbondsleider en dus oud staalsmelter Roel Berghuis. Ja, het is een luguber bericht dat verscheen. In Mexico zijn op een heuvel zo'n 1600 melktanden verzameld. Bewijs van de aanwezigheid van een massagraf op die plek. Wat er met de kinderen is gebeurd, dat is onbekend. De vrees is dat er nog veel meer van dit soort massagraven zijn. Want de afgelopen jaren nam het aantal vermissingen in Mexico enorm toe. Wat is het verhaal daarachter? Ik sprak erover met correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
2: Goedenavond.
0: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem, hè, voor drugsoorlogen, bendegeweld en moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
2: Nou, een nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen de ronde. Hè. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moeten internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan, ja, wat je al zegt, hè, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media, dat blijft waarschijnlijk doorgaan. En de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
0: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers. Hè. Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
2: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze melktanden, de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen. Om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaan. Handel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar ja, zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
0: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
2: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En ja, uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar andere.
1: Goedenavond.
0: Ja, Mexico staat eigenlijk bijna synoniem, hè, voor drugsoorlogen, bendegeweld en moorden. Wat doet dit nieuws over de vondst van die 1600 melktanden? Wat doet dat in het land?
2: Nou, een nieuwsbericht als dit gaat vaak een paar dagen de ronde. Hè. Op sociale media brengt het best wel veel teweeg. Nationale media die erover schrijven. Maar eigenlijk, als je in Mexico echt impact wil hebben, dat de regering iets gaat doen, dan moeten internationale media het oppikken. En kort gezegd, dit bericht, het is nu even trending nieuws in Mexico, maar de kans is groot dat ze het over een week alweer zijn vergeten. En dat er dus eigenlijk niks verandert aan, wat je al zegt, hè, dat lugubere geweld en die constante toestroom aan geweldberichten in het media, dat blijft waarschijnlijk doorgaan. En de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
0: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers. Hè. Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
2: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze melktanden, de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen. Om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaan. Handel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
0: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
2: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest.

0: toestroom aan geweldberichten in het media. Dat blijft waarschijnlijk doorgaan en de kans is niet heel groot dat er iets verandert.
1: Maar toch nog even over deze jonge slachtoffers, hè? Is er iets over bekend? Zijn er theorieën die rondgaan?
0: Ja, er zijn zeker theorieën die rondgaan. Er is een groep ouders die hebben deze melktanden, de eerste melktanden in 2021 gevonden. In de afgelopen 5 jaar hebben ze 1600 tanden gevonden. Sindsdien hebben autoriteiten nooit echt moeite gedaan om daar forensisch onderzoek te doen. Om daar veel politie op af te sturen. Maar zij hebben wel theorieën afgaande op wat je in heel Mexico ziet. En dat is dat dit echt gaat om jonge slachtoffers die het slachtoffer zijn geworden van seksuele uitbuiting, van orgaanhandel door criminele organisaties in dit deel van Mexico. Ja, dat zijn hele lugubere theorieën. Maar ja, zolang er geen echt onderzoek wordt gedaan door autoriteiten, zullen we het ook nooit echt weten.
1: Maar dat massagraf is dus niet gevonden door de autoriteiten, maar een groep gewone burgers, zeg maar. Is het een organisatie? Wat zijn het voor mensen?
0: Ja, dit is een organisatie zoals je er heel veel hebt in Mexico. Je hebt er honderden van. Dat zijn ouders van vermiste Mexicaanse kinderen. Op het moment dat in Mexico kinderen vermist raakten, ontvoerd worden, doen de autoriteiten vrij weinig. En ja, uit wanhoop vormen die ouders hun eigen collectieven, hun eigen groeperingen, die zelf in hun eigen regio gaan zoeken naar antwoorden, naar sporen, naar stoffelijke resten van hun kinderen. En dat is ook het geval geweest in deze staat Michoacán, zeer verscheurd door geweld tussen verschillende bendes. Deze mensen zijn daar gaan zoeken, hebben op een heuvel waar geruchten waren dat er een massagraf zou zijn, zijn daar gaan graven, soms met blote handen. En in dit geval hebben ze daar dus die melktanden gevonden. Hebben ze dat ook op sociale media gedeeld? Hebben ze dat zelfs bij de autoriteiten aangegeven? Maar toch is er nooit echt iets veranderd. Maar het gaat dus uiteindelijk om burgercollectieven, om burgerbewegingen die zelf proberen naar antwoorden te zoeken.
1: Nou, maakte de president van Mexico, Sheinbaum, onlangs bekend dat het aantal moorden in het land enorm is gedaald. Tot zover het goede nieuws, zou je zeggen, want het aantal vermissingen neemt juist enorm toe. Wat zijn daar de cijfers van, als die er überhaupt al zijn?
0: Nou, de totale cijfers van de geregistreerde aantal vermisten in Mexico ligt op 135.000. Dus dat is een enorm aantal mensen die vermist zijn. En dat is ook nog eens een aantal dat in de afgelopen 10 jaar met 200% is toegenomen. Dus het aantal vermisten in Mexico neemt enorm toe. En wat interessant is, als je kijkt naar de kaart, de landkaart die Sheinbaum gebruikte bij haar presentatie toen ze het had over de dalende moordcijfers, is dat juist in de staten waar het aantal moorden was afgenomen, het aantal vermissingen juist was toegenomen. Ja. Dus uiteindelijk lijkt het zo dat het aantal moorden een beetje is ingewisseld door een aantal vermissingen. Mexicanen zijn er niet meer. Ze worden dan niet meer geregistreerd als gedood, maar ze worden vermist gemaakt door die organisaties. Dus eigenlijk onder de eindstreep het aantal Mexicanen dat verdwijnt, of het nou vermoord of vermist is, dat blijft hetzelfde. Alleen in de landelijke registratie, daar wordt het aangepast en wordt het dus eigenlijk gevierd door de regering als een overwinning, terwijl ze het in haar eigen toespraak vrij weinig over de vermissingen had. En ja, dat is dus juist die grote crisis in Mexico. En als we dit soort massagraven tegenkomen, ook de grote crisis die veel harder aangepakt moet worden.
1: Onder die vermisten zijn er heel veel kinderen, je noemde het net al, vaak jonge kinderen. Zijn er verder nog andere verklaringen voor?
0: Nou, ik noemde net natuurlijk al de orgaanhandel, ook prostitutie, kinderporno, verschrikkelijke theorieën die daarover rondgaan. Maar wat je veel leest de afgelopen tijd zijn de enorme gewapende conflicten tussen criminele organisaties in Mexico. En onlangs is een wetenschappelijke studie verschenen in Mexico die zei dat criminele organisaties iedere week 300 mensen moeten aantrekken om te kunnen blijven bestaan. Er worden veel mensen vermoord in die conflicten onderling. Er worden veel mensen opgepakt. Dus ja, waar haal je die recruten vandaan? Dat is gedwongen recrutering. Dus veel minderjarigen die worden ontvoerd in Mexico, die eindigen uiteindelijk bij criminele organisaties. Die worden ontvoerd, meegenomen naar kampen, onder meer in de bergen van Mexico, waar ze eigenlijk gedwongen worden om soldaat te worden, om huurmoordenaar te worden. Ja, anders worden ze vermoord, anders worden ze gemarteld, anders wordt er iets met hun familie gedaan. Ja, en dat is ook een hele grote reden dat er veel mensen in Mexico verdwijnen en uiteindelijk dus gedwongen worden om voor een kartel te gaan vechten. En dat is ook een van de grote redenen dat de regering er eigenlijk niet zo heel veel aan kan doen. Want het is iets waar ze niet zo heel veel grip op hebben. Het is iets waar ze eigenlijk totaal niet zoveel mee bezig zijn. Maar dus wel, volgens wetenschappers een van de redenen waarom er zoveel Mexicanen de afgelopen jaren verdwijnen.
1: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. De Joodse filosoof Hannah Arendt schreef kort na de Tweede Wereldoorlog 4 essays over zionisme en de gevolgen ervan die opmerkelijk actueel zijn. Journalist Hella Rottenberg vertaalde ze en schreef er een inleiding bij over de standpunten van Arendt. En het zionisme bij nader inzien, dat verschijnt vandaag. Goedenavond, mevrouw Rottenberg.
1: Hallo.
0: Ja, voordat we het over haar voorspellende inzichten over zionisme gaan hebben, wie was Hannah Arendt?
1: Hannah Arendt was een Joodse-Duitse filosofe die in 1933 is gevlucht uit Duitsland, vlak nadat Hitler aan de macht is vastgekomen, en via Frankrijk op het nippertje kon vluchten naar de Verenigde Staten. En vanaf dat moment heeft ze gewoond, gewerkt, geschreven, gedoseerd in de Verenigde Staten.
0: En ze had een hele specifieke interesse.
1: Ze had een hele ruime interesse, maar ze was vooral politiek geïnteresseerd. Ja. En ze heeft heel veel geschreven over Joodse onderwerpen.
0: Zoals?
1: Zoals de ontwikkeling van het zionisme. Zoals alles wat met Joodse, de positie van Joden ook in de 18e en de 19e eeuw, over antisemitisme. En ze heeft een heel ruime en scherpe blik op de politieke positie en de sociale positie, de maatschappelijke positie van Joden in verschillende landen, verschillende eeuwen en verschillende politieke omstandigheden.
0: Ja. U vertaalde die essays al eerder, 2005. Van waar deze herziene druk?
1: De herziene druk is het initiatief van uitgever Jurgen Maas. Die benaderde mij en zei, ja, het is nou, er komen allemaal mensen vragen van waarom is dat boek niet meer in de handel? Nou, het boek is al heel lang niet meer in de handel. En hij vond het toch interessant en de moeite waard om die essays opnieuw uit te geven. En ik heb daar een nieuwe inleiding bij geschreven die ook ingaat op de actualiteit.
0: Wat voor de goede orde, hè? Wat is de oorsprong van het zionisme?
1: De oorsprong van het zionisme is het boek Der Judenstaat van Theodor Herzl, een Weense journalist, die dat publiceerde als manifest in 1896... naar aanleiding van het proces tegen de Franse kapitein Dreyfus, die een Jood was en een kapitein in het Franse leger en beschuldigd werd van hoogverraad. En dat was een valse beschuldiging en daar was veel om te doen in Frankrijk. En tegelijkertijd speelde in die tijd in Rusland, waar een grote en Polen, waar een grote Joodse bevolking woonde, pogroms tegen Joden, die probeerden daar weg te komen. En dat zionisme ontstond daaruit. En Herzl heeft dat een politieke vorm gegeven en een programma van gemaakt in zijn boek Der Judenstaat.
0: En het programma gaat natuurlijk uiteindelijk over het stichten van een eigen Joodse staat.
1: Dat klopt, ja. Maar dat had toen, eigenlijk was dat een volledig utopisch idee. En niemand dacht op dat moment dat dat werkelijk gestalte zou kunnen krijgen. Er is toen een zionistische beweging gevormd. En die hield congressen. En die probeerde te lobbyen voor dat idee van een Joodse staat. Maar er was eigenlijk helemaal geen steun voor en ook geen sprake van dat dat gerealiseerd kon worden. Pas in 1917 heeft de Engelse regering bij monden van minister Balfour een verklaring afgegeven waarin sprake, waar ze een belofte werd gegeven voor een Joods tehuis, een nationaal tehuis in Palestina. En ook dat was niet een staat, had niet de vorm van een staat, maar een nationaal tehuis waar Joden zich konden vestigen en een soort zelfbestuur konden gaan vormgeven.
0: Maar door de Tweede Wereldoorlog veranderde dat natuurlijk heel sterk. Er waren veel mensen eensgezind over het belang van een eigen Joodse staat, heel specifiek. Maar Hannah Arendt dacht daar toch anders over.
1: Hannah Arendt was tegenstander van het hele principe van de nationale staat. Zij vond dat al vroeg eigenlijk een achterhaald idee. En zij zag daar ook gevaren van. Zij vond dat de nationale staat gevaarlijk was voor minderheden. Dat hij ook grote groepen mensen niet zou beschermen. En haar ideaal was eigenlijk een federatieve verband. Zoals bijvoorbeeld het Habsburgse Rijk was een soort federatie. Weliswaar heel erg autoritair vanuit een centrum geregeerd. Maar daar was een veel volkeren constructie. En zoals nu bijvoorbeeld de Europese Unie, waarin minderheden niet worden overheerst door meerderheden. En zij zag voor zich dat als de Zionistische beweging als doelstelling zou hebben een Joodse nationale staat te stichten, dat dan de Arabieren die ook in Palestina woonden tweederangs burgers zouden worden of verdreven zouden worden. En dat zag zij van meet af aan als groot gevaar. En zij zag ook in dat daarmee het Zionistisch ideaal gedoemd was te mislukken en op een ramp zou uitlopen.
2: Want laten we inderdaad een aantal verwachtingen of voorspellingen die zij had over de gevolgen van het Zionisme, laten we die doornemen. U schetste het al een klein beetje, de negatieve gevolgen van een Joodse staat in haar ogen voor de relatie met Palestijnen en Arabieren.
1: Ja, kijk, zij het interessante aan Arendt is onder andere dat zij zelf oorspronkelijk een voorstander van het Zionisme was en heel actief was in de Zionistische beweging. Dat is vanaf 1933 geweest, toen Hitler aan de macht kwam, omdat ze vond dat Joden een veel te lijdzame houding hadden tegenover hun lot. En het Zionisme zag zij als een mogelijkheid om politiek te handelen. Zij is Zionist gebleven tot 1943... Midden in de Tweede Wereldoorlog gaf ze haar lidmaatschap van de Zionistische organisatie op. Op het moment dat de organisatie in meerderheid besloot dat er een Joodse nationale staat moest worden gesticht. En dat vond zij een zo'n verkeerde koers dat zij daaruit stapte. En zij vond dat eigenlijk daarmee de extremisten onder de Joodse onder de Zionisten het pleit hadden gewonnen. Op die manier, ze zag het motto van Theodor Herzl, een land zonder volk voor een volk zonder land, dat was zijn motto, als een leugen, mm-hmm. Wat het ook was. En als de Zionistische leiders en de Joodse kolonisten niet onder ogen zagen dat er Arabieren woonden in Palestina, dan zou dat uitlopen op verschrikkelijk geweld en conflict.
2: Zij zei ook dat antisemitisme niet zou verdwijnen met een Joodse staat.
1: Nee, zij zag het antisemitisme als een politiek wapen en niet als iets wat alleen maar ontstond als Joden willekeurig waar naast niet-Joden woonden. Zij zag ook dat een Joodse staat niet alle Joden in de hele wereld zouden gaan huisvesten, zouden gaan herbergen. En ze meende zelfs toen al dat het niet ondenkbaar was dat Israël een groot bron van spanning zou worden voor Joden die in de diaspora bleven wonen. En dat is een voorspelling die nu toch wel heel actueel klinkt.
2: Want hoe verklaart u haar voorspellende kracht, zeker nu?
1: Zij durfde te denken. Zij durfde zelfstandig te denken. En zij durfde door te redeneren. En ze zag heel goed dat als de basis van zo'n nieuwe staat verkeerd was, als dat weeffouten in zich bergde, dat dan de consequenties heel groot zouden zijn. En die consequenties die kon ze wel uittekenen met als uitgangspunt geen akkoord met de Arabieren.
2: Zij wordt toch ook wel als verrader gezien?
1: Ja, in Israël en in Zionistische kringen wordt ze gezien als een dissident. Dat was ze toen al, in de jaren 40, toen ze deze essays schreef. Omdat ja, op dat moment, toen ja, bleek wat de Holocaust voor een gevolgen had voor Joden, was er eigenlijk niemand meer die van in de Joodse kringen, of haast niet meer in Zionistische kringen, die tegen een staat was. Zij wel. En daarmee plaatste ze zich eigenlijk buiten het kader van het Zionisme. En werd ze gezien als een vreemde eend in de bijt, die ook niet serieus meer hoefde te worden genomen. En eigenlijk geldt dat nog steeds in Israël.
2: Maar dat doet u wel met dit boek en de aandacht ervoor.
1: Zeker.
2: Dank u wel. Hella Rottenberg over de herziene vertaling van Het Zionisme bij Nader Inzien over Hannah Arendt.

0: Nou, dat is wel een heel kort plaatje. Robbie Williams was dat met Somewhere. Circus Royaal, zo heet de korte documentaire die morgen in première gaat op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Over een van de oudste circusfamilies van het land, de familie Teutenberg. Onder vader Joop ging het circus bijna over de kop. Zoon Tony maakte een doorstart, daarbij zeer kritisch gevolgd door zijn vader. En het zorgt voor spanningen.
1: Papa en ik hebben een hart-liefdeverhouding.
2: Ik hoop dat
1: hij dat trots maakt, mijn vader. Dat het mij toch weer gelukt is om een circus terug te brengen. En dat ik de naam Royaal weer mag doorvoeren.
3: Ik heb een hard hoofd in.
4: Dames en heren, 200 jaar Circus Royaal!
0: In de studio regisseur Simon Bavink. Welkom, fijn dat je er bent. En op afstand is Tony Teutenberg, directeur van Circus Royaal. Ook goedenavond, meneer Teutenberg.
5: Goedenavond.
0: Simon, om met jou te beginnen. Ben jij een circusliefhebber? Heb je daarom deze documentaire gemaakt?
6: Durf eens nee te zeggen.
7: Jazeker, Tony. Ja, nee. Ik ging al vanaf heel jongs af aan naar Circus Royaal. Dat was echt een familietraditie, elke winter.
0: En dat stopte dus op een gegeven moment?
7: Ja, dat stopte, ja. Dat was heel jammer. En toen een aantal jaar terug, toen begon dat weer. Dus ik woon niet meer in Dordrecht, maar mijn moeder woont daar wel. Dus die belde mij op en die zei, Circus Royaal gaat weer beginnen, gaan we?
0: Mm-hmm.
7: Dus toen was het antwoord uiteraard ja.
0: Toen was het antwoord ja, maar wat was de reden dat je een documentaire wilde maken over dit circus? Welk verhaal zag jij daarin?
7: Nou, toen ik als klein jongetje naar het circus ga, zag ik alleen de magie en de show. En toen ik daar als volwassen man kwam, toen zag ik behalve die magie en die pracht ook het harde werk en het zware leven. En ik zag Tony en ik dacht, hier zit een verhaal achter. Ik wist nog niet welk verhaal en toen heb ik met Tony afgesproken.
0: Tony, mag ik Tony zeggen of meneer Teutenberg? Ik weet het niet.
6: Nou, wat denk je zelf?
0: Ik denk Tony. Ik denk Tony.
6: Ja, zeker weten.
0: Maar dat is toch wel gedurfd, hè? Dat Simon je liet meekijken in een bijzonder spannende periode. Hele voorbereiding en de herstart van dat circus. Waarom zei je daar ja op?
6: Nou, sowieso hebben Simon en ik wat overeenkomst, omdat Simon ook niet meer in Dordrecht woont. Ik ben eigenlijk een beetje gevlucht uit Dordrecht, omdat ik een niet passerig bedoeld, maar ik ben geen bekende Nederlander, maar in Dordrecht, als ik in de binnenstad loop, dan word ik constant aangesproken. Onze achternaam is best wel berucht en bekend. Mede door mijn vader een beetje berucht. Geintje. Maar
0: maar waarom zei je ja tegen Simon? Ik wil meewerken aan deze documentaire.
6: Ik heb hem laten komen en we hebben het eerste gesprek gehad en we lagen met alles gelijk op één lijn. En ik merkte bij Simon dat hij zich had verdiept in de historie en ook in de geschiedenis en de connectie tussen mijn vader en mij. En dat wilde hij graag belichten. En toen zei ik van ja, maar als we het gaan belichten, dan wil ik het ook echt 100% puur hebben.
0: Mm-hmm.
6: Zonder censuur, zonder dat we zeggen van hey, cut, en nou stoppen we. En weet je? En dat was gelijk vanaf het eerste gesprek al gelijk aan. En ja, dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb hem gelukkig gezien. Ik moet je zeggen, mijn vader heeft heel veel in zijn leven bereikt en veel documentaires gehad en veel opnames gehad en noem maar op. Ik vind dit echt een piek op de kerstboom.
0: Waarom is het een piek? Want het gaat over een moeilijke periode. De relatie tussen jou en je vader, dat is soms best wel moeilijk. Hij is heel kritisch over hoe jij het aanpakt.
6: Nee, ik kan nooit wat goed doen bij hem. En hij kan het nu ook niet verkroppen dat ik hij heeft het jammer genoeg niet gered in Dordrecht.
0: En, met het circus?
6: Met het circus, uiteraard. En ik ben nu teruggevraagd, mede ook dankzij de gemeente, om weer terug te komen. Dat was ook eigenlijk een beetje mijn geluk. En het is mij wel gelukt. En vorig jaar ook, Simon heeft het ook gezien. Het was elke dag afgeladen vol. Niet voor niks dit jaar. Ik ga van 1100 man ga ik naar 1350 man grote tent. Want ik ga naar een grotere tent toe.
0: Maar toch nog even terug naar die documentaire. Hè, en de relatie tussen jou en je vader. Het lijkt me best wel spannend om die relatie zo in beeld te laten zien. Dat het soms ruzie is, dat die vader soms denkt, nou, wat is deze man nou aan het doen? Want dat zie je in de documentaire.
6: Ja, dat zie je inderdaad in de documentaire. Je hebt hem ook gezien.
0: Zeker.
6: Ja. Ja, maar ik vind wel dat gezien mag worden, want het, mijn vader was geen kleine jongen in het circuswereldje. En, ik respecteer hem. Ik adoreer hem ook aan alle kanten in alles wat hij heeft gedaan. Op zakelijk vlak heeft hij gewoon heel veel dingen verkeerd gedaan. Jammer genoeg. Anders had ik daar veel meer profijt van gehad. En Simon en ik liggen best wel een beetje op één lijn met heel veel dingen. En ik vond dat best wel gezien mag worden. Dat het van traditie op generatie op generatie overgenomen wordt. En dat mensen ook maar moeten zien van, ja, ouwe, nu is het tijd om het over te geven en over te dragen. En accepteer het maar en respecteer het maar.
0: En Simon, maar ja, even terug naar jou, Simon, de regisseur. Jij volgde Tony dus in de maanden richting die voorstellingen. Wat mij opvalt, jij stelt geen vragen. Maar je voelt wel die spanning tussen vader en zoon. Je hebt eigenlijk alleen geregistreerd. Waarom die keuze om niet zelf ook nog vragen te stellen?
7: Nou ja, ik heb Tony natuurlijk wel vragen gesteld, maar dat zie je niet in de film. Ja. En dat is inderdaad een hele bewuste keuze. Omdat ik het in deze film, we mochten heel dichtbij komen van Tony. Dat vertelt hij net ook. En ook van Joop, van zijn vader. En ik wil de kijker ook de ervaring geven dat hij heel nabij mag zijn. En ik wil daar niet tussen staan als regisseur, want dat creëert afstand. Dus daarom die keuze dat ik geen onderdeel uitmaak van de film.
0: En had jij verwacht dat het zo zou gaan over de dynamiek tussen vader en zoon? Of dacht je, oh nee, het gaat echt over het circus. Hoe pakken we het aan? Wat veranderen we? En hoe komen we tot een succesvol eindresultaat?
7: Nou, in de voorgesprekken die ik met Tony en ook met Joop heb gehad, merkte ik al wel dat daar, nou ja, wat je ook in de film ziet, dat schuurt en dat kraakt af en toe. Maar ze hebben ook een hele mooie band. Tony zei het in, je hoorde net een stukje van de trailer al, ze hebben een haat-liefde verhouding. Dus ik had dat wel verwacht, maar het blijft documentaire maken.
0: Ik weet niet wat hier gebeurde. Dat was ook magie. De magie van de studio. Ga verder.
7: Het blijft documentaire maken. Dus we weten nooit wat er gebeurt. En zonder nou te veel weg te willen geven. Uiteindelijk zien we Tony en Joop ook heel mooi weer bij elkaar komen.
0: Tony, we zijn inmiddels bijna 5 jaar verder. Hoe gaat het nu met het circus? Je schetste het net al een beetje. Volle zalen.
6: Ja, absoluut. Het is een gekkenhuis. En dit jaar ook weer. Het is abnormaal hoe de kaartverkoop loopt. En
0: wat doe jij goed wat je vader minder goed deed?
6: Als ik daar een antwoord op had. Nou, daar heb ik wel een antwoord op. Want papa was echt van het weggeven en vrijgevigheid en noem maar op. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben wel zakelijker. Maar als ik daar echt een 100% antwoord op zou moeten geven, zou ik het niet kunnen geven. Ik heb geen idee. Ik ben alleen blij dat ik wel geleerd heb van de fouten van mijn vader. En ja, die fouten kan ik wel vertellen, maar dan hebben we echt zendtijd tekort.
0: Nou, we hebben nog 1,5 minuut, dus dat gaat vrees ik niet lukken. Je wilde je vader trots maken, zeg je ook in de film.
6: Ja.
0: Is hij dat?
6: Heeft hij nog niet laten blijken, laat ik zo zeggen.
0: Heeft hij dat nog niet laten blijken?
6: Nee.
0: Wat vind je daarvan?
6: Omdat hij, dat heb je net ook gehoord, van hij gelooft er niet in. Hij heeft er een hard hoofd in. En dat zegt hij ook. En hij gelooft nog steeds niet dat ik het ga redden of wat dan ook. En ik vind dat je na 5 jaar dat best wel mag zeggen, dat je het gered hebt. Dat is mijn idee erover. En na 5 jaar mag je echt wel zeggen dat je bestaansrecht hebt. En ik denk dat het bij hem nog gewoon oud zeer is, omdat hij, dat hij het heeft op moeten geven en ik het nu oppak en het mij wel lukt. En dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. Ik hou van die vent, weet je. Het is en blijft mijn vader. En het was geen kleine jongen, hè. Nee. Mijn vader was echt, die kon je echt vergelijken met Popov. En in zijn vak, in zijn métier dan. En ja.
0: Een mooie man. Een moeilijke man, als ik u zo hoor.
6: Ja, je bent ervoor. Een eikel, maar ik hou van hem.
0: Simon, ja. Jouw documentaire gaat morgen dus in première op het Nederlands Filmfestival en komt ook op tv.
7: Correct, 9 december, 11 uur, NPO 2.
0: Dankjewel, Simon Bavink en Tony Teutenberg over Circus Royaal. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
8: Merel Westerik.
9: Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal.
8: Vertelt over haar liefde voor kinderliteratuur. Want het is bijna kinderboekenweek. En ze heeft ook nieuws dat ze bij ons bekend gaat maken. Als taalschat De Voeten van Abdullah van Hafid Bouazza. Lodewijk Verduin, die een nawoord schreef bij het verzameld proza van Bouazza, komt erover vertellen. En ik ga met drie leestraars en schrijver Janaika Zomer boekclubben over haar roman Heremietdagen.
5: NPO Radio 1.
8: Morgen vanaf 11 uur.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
14: Ik zag mijn kind veranderen. Er was duidelijk iets aan de hand, maar aan een eetstoornis heb ik geen seconde gedacht.
15: In Nederland hebben ruim 200.000 mensen een eetstoornis. Vaak zit daar iets onder, zoals eenzaamheid, onzekerheid of angst. Maak jij je zorgen over je kind? Kijk op watligteropjebord.nl. Een initiatief van Stichting Kiem.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Een eetstoornis is moeilijk te herkennen. Bekijk de signalen op watligteropjebord.nl.
16: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
5: NPO Radio 1.
0: Middernacht, het begin van zaterdag 26 september. Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen PO en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad.
14: Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook het wapen is teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook af en toe wat zon. Het wordt 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook ons kans op een bui. En de temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
5: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
20: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Voormalig hoofdredactrice, talkshowhost en Amerika-correspondent Margriet van der Linde heeft het roer helemaal omgegooid. Ze betreedt tegenwoordig het podium als stand-up comedian. In haar voorstelling Annie, Are You Okay? Combineert ze persoonlijke en historische verhalen met een scherpe blik op gender, patriarchaat en religie. Margriet van der Linde groeide op in Ridderkerk in een orthodox-christelijk milieu en studeerde aan de Evangelische School voor Journalistiek. Ze was hoofdredactrice van Opzij. Ze had haar eigen talkshow M. Ze won een Sonja Barend Award en woonde jaren in New York. Margriet van der Linde werd geboren in 1970. En waar is ze? Helemaal tegenover mij.
21: Wat heerlijk.
20: Margriet, hartstikke welkom. Wat fijn dat je er bent.
21: Dank je. Wat een introductie, Ellen.
20: Ja, kostte nog moeite. Nee. Ook dat doen wij. Hey, maar zonder gekheid, gefeliciteerd met je debuut als stand-up comedian.
21: Nou ja, het is geweldig. Dank je wel.
20: Ik zag het niet aankomen.
21: Nou, ik ook eigenlijk niet. Maar misschien ergens deep down had ik die stand-up kant verstopt. Af en toe kwam die er wel uit, hoor.
20: Wanneer dan?
21: Nou, op verjaardagen, partijen. Maar ook wel eens in gesprekken en ook wel eens in mijn werk, zeker.
20: Nou, jij staat op dat podium. Ik ben naar de try-out geweest alsof je nooit iets anders hebt gedaan. Ik heb heel erg gelachen, want je kan ontzettend goed typetjes nadoen. Je hebt een Amsterdamse vriendin, Sandra, naar je praat weergaloos plat Amsterdams. Je doet een dominee na. Nou, dat is. Ik wil meteen mijn Bijbel pakken en wegrennen. En ik vind jouw typeringen heel leuk. Je noemt bijvoorbeeld de Christusminnende vriendinnen van je moeder de Real Housewives of Ridderkerk. Al vrij vroeg in die voorstelling heb je toch ook echt een heel bijzonder moment. Je vertelt daarin dat jij als correspondent eind jaren 90 lekker door New York loopt. En opeens zie jij Jeffrey Epstein. Moet toch ja. Even met ons delen de grap ja. Die je dan maakt. Je
21: nou
20: ziet
21: ja,
20: hem lopen.
21: Het is, de grap is, want ik praat er dan naartoe en dan kom ik bij de Epstein Files. Want dat is voor de hele voorstelling ook zo'n ding. En ik zeg, nou ja, ik ben daarin geïnteresseerd, maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik Jeffrey Epstein waarschijnlijk een keer in New York ben tegengekomen. En dan beschrijf ik Jeffrey Epstein in de jaren 90, hoe die bekend stond. En zonder gekheid, dat waren van die socialites, zoals dat werd genoemd. Dus die doken op in magazines, dat was ooit nog een groot ding. En dan stond er in Jeffrey Epstein, weet je wel, met een beetje een mooie foto, felbegeerde, iets wat mysterieuze vrijgezel. En in de voorstelling zeg ik, ja, Jeffrey Epstein woonde en werkte in de jaren 90 in New York, stond bekend als een felbegeerde, iets wat mysterieuze vrijgezel. En ik woonde en werkte in de jaren 90 ook in New York. En ook ik stond bekend als een, nou ja, goed. Met enig gevoel voor drama smijt ik dat de zaal in. En die kunnen dat waarderen.
1: Nee, de zaal, ze moesten heel erg lachen, ik ook. Je speelt het plat, maar tegelijkertijd is het niet een voorstelling waarin alleen maar wordt gekeet. Je kaart echt wel zware onderwerpen aan. Femicide komt voorbij, patriarchaat, de wereldwijde onderdrukking van vrouwen. En ik dacht terwijl ik naar je voorstelling keek, dit is niet zozeer stand-up comedy, maar eerder stand-up tragicomedy. Kan je daarin vinden?
21: Eigenlijk wel, ja. Het is de zware materie met een lichtvoetigheid naar de mensen brengen. Nou, dat is de vorm die ik heb gekozen. Maar het is tragisch, maar het is tragisch en komisch.
1: En toch de grappen ertussendoor.
21: Ja.
1: Waarom?
21: Omdat ik denk dat het, vind ik zelf in mijn leven fijn, dat er altijd een ontsnapping is waarin de lach ook kan bestaan. Nog een zonnestraal naar binnen, ook al is het vrij donker. En dus dat. En ik vind het gewoon prettig werken in de attentie voor zware kost.
1: Zodat je ook niet weet wat je kan verwachten, bedoel je?
21: Ja, mensen op het verkeerde been zetten. En opeens toch met iets komen waardoor ze denken, oké, die zag ik even niet aankomen, grappig. Maar ik snap hem wel. Ja,
1: humor kan ze wel een glijmiddel zijn.
21: Ja. En dat bedoel ik niet dat je alles weglacht, hè?
1: Nee.
21: Zo van, want we hebben het eigenlijk over. Want dat is niet aan de orde. Je moet een goede grap kunnen maken over iets wat heel ernstig is. Tuurlijk.
1: Ja, en er zit genoeg ernst in deze voorstelling. Als ik hem toch even samenvatte. Mm-hmm. Je vertelt verschillende verhalen. Je haalt vrouwenlevens aan. De rode draad is een beetje toch de onderdrukking van vrouwen. En de show heet Annie, Are You Okay? Dat is een verwijzing naar Smooth Criminal van Michael Jackson.
21: Die heeft dat in ieder geval, de vraag Annie, Are You Okay? Naar een hoger plan getild in het nummer Smooth Criminal. Ik geloof dat hij het meer dan 100 keer in het nummer vraagt. Dat nummer gaat ook over femicide, want er is iets heel naars gebeurd met Annie, waardoor Michael Jackson voortdurend vraagt, Annie, are you okay?
1: Ja, want voor degene die het nu net niet voor zijn geestesoor heeft, het gaat over een inbreker die een vrouw vermoordt. Ja. Daar gaat dat nummer over.
21: Ja. Ja.
1: Maar nu leerde ik in jouw voorstelling dat de zin Annie, are you okay niet origineel bedacht is door Michael Jackson.
21: Nee,
1: waar komt hij vandaan?
21: De gebruikelijke zin die de deelnemers uitspreken tijdens een EHBO-cursus. En die zeggen dat tegen de EHBO-pop, de dummy, waarop wordt geoefend, hè, mond-to-mondbademing of hartritme, of in ieder geval. En dan moet je de vraag stellen, Annie, are you okay?
1: Aan die pop.
21: Aan de pop.
1: Ook al kan de pop niks terugzeggen.
21: Nee, maar je moet vragen, terwijl je het aan het doen bent, Annie, are you okay?
1: Ja, voor het geval dat er een echte iemand is.
21: Ja.
1: Oké.
21: De communicatie gaande houden, als dat nog mogelijk is.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het heel goed is om dat een beetje te trainen, nietwaar?
21: Ja.
1: Ja. En dit is niet de enige Annie in jouw voorstelling. Het wemelt eigenlijk van de Annie's. Je hebt er op zijn minst, tel ik er 3.
21: Ja, de EHBO-pop.
1: De EHBO-pop 1. Je tante Annie, waar we zo meteen hopelijk uitgebreid op in zullen gaan. Maar ook de Amerikaanse advocaten Anita Hill.
21: Anita Hill.
1: Anita Annie Hill.
21: Ja.
1: Zullen we met haar beginnen? Hè? Wat doet zij in jouw voorstelling?
21: Anita
1: Wie
21: Hill
1: is zij?
21: Komt al vrij snel in de voorstelling. Als ik Epstein achter me laat in New York. En dan zitten we ook in de jaren 90. En dan moet ik denken, hè, we hebben Bill Clinton. Op dat moment is president. En die heeft een voordracht gedaan voor het Hooggerechtshof. Meneer Clarence Thomas. Die is voorgedragen om rechter te worden. En dan leren we Anita Hill kennen. Want tijdens de hoorzitting, die altijd gebruikelijk is bij de installatie van belangrijke figuren aan het Hooggerechtshof, functie voor het leven. Het is niet zomaar wat. Wordt er een hoorzitting gehouden in de Senaat? En worden mensen gehoord die met degene in kwestie hebben gewerkt? En daar doemt Anita Hill op. Anita Hill geeft een getuigenis voor de Senaatscommissie. De voorzitter van de commissie is trouwens Joe Biden. En zij vertelt over haar ervaring met Clarence Thomas. En ze vertelt wat ze heeft meegemaakt. Dat hij altijd vertelde over de porno die hij had gekeken. En dat ze daarom weet, seks met dieren, dat heeft zijn voorkeur. Vertelt over een moment dat hij haar 's ochtends vroeg bij haar riep. En een geintje met haar uithaalt met een blikje cola waar een haar op zit. En hij gaat de uitdaging met haar aan. En vraagt of Anita weet, en dat vertelt ze dus tijdens die hoorzitting in de Senaat, wat er met dat blikje aan de hand is. Waardoor zij uiteindelijk wordt gedwongen om te benoemen dat er een haar op zit. En welke haar dat is. Nou, blijkt een schaamhaar te zijn.
3: Ja.
21: Die getuigenis, als mensen daarin zijn geïnteresseerd, ik zou het doen, want het is eigenlijk ontzettend actueel in die zin. Er is een hele mooie documentaire over gemaakt. En daar zie je Anita voor de Senaatscommissie ook staan. En je voelt aan alles, dit gaat hem niet worden, Anita.
3: En waardoor
21: Ondanks
3: weet je dat?
21: Ondanks dit verhaal.
3: Waardoor weet je dat?
21: Dat voel je aan de setting, en dat is de jaren 90. En mensen zijn zich op dat moment er totaal niet van bewust. Dat hebben we inmiddels, is dat een beetje anders. Maar totaal niet van bewust dat Anita, haar een jonge zwarte vrouw, haar getuigenis doet voor eigenlijk de achterste rij van een concert van Sophie Straat. Dus er zit een zee aan witte senatoren, mannen, zit tegenover haar.
3: Die haar getuigenis niet serieus zullen nemen?
21: Eigenlijk niet zo goed meer weten wat ze daarmee aan moeten. Dat aanhoren, en uiteindelijk gaat de benoeming van Clarence Thomas gewoon door. Die wordt benoemd als rechter aan het Hoge Rechtshof voor het leven. En is in die functie een van de aanjagers voor de aangescherpte abortuswetgeving van een aantal jaar terug. En al dat soort verbindingen ben ik met mijn Annie's aan het maken.
3: Ja, want deze Annie staat eigenlijk voor iemand wiens ervaring dus er niet toe doet. Nee. En die in zekere zin,
21: haar getuigenis doet
3: maakt
21: ook
3: geen
21: niet
3: bal
21: toe
3: uit.
21: Nee. Je kan getuigen tot je een ons weegt.
3: Ja.
21: En dat gegeven, als je kijkt bijvoorbeeld naar de getuigenis van de vrouwen van de Epstein Files, is nog steeds zo. Dus aan de ene kant is er een enorme verantwoordingsplicht aan de kant van de slachtoffers. Vertel nog maar eens een keer wat er is gebeurd. En je doet het eindeloos in verschillende vormen. En je hebt het op je werk waarschijnlijk ook al eens gedaan. Of voor een senaatscommissie. Of bij de FBI. Of tegen mensen in je omgeving. Of tegen een hoger geplaatste. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit.
3: Nee, dus
21: en dat is het verhaal.
3: Dus het is futiel eigenlijk. Je wil.
21: En zeker die hoorzitting voor de Senaat, omdat het er zo ook uitziet, zou je bijna kunnen zeggen, dit is voor de bühne. Dit wikkelen we af, dit hebben we gewoon gedaan. Maar het is eigenlijk voor de bühne. En als we dan een paar stappen zetten in het recente verleden, was er opnieuw een hoorzitting. Er werd ene meneer Kavanaugh een paar jaar geleden.
3: Brett Kavanaugh,
21: Brett
3: een rechter.
21: Kavanaugh.
3: Dit zit niet in je voorstelling.
21: Maar niet in mijn voorstelling, maar even zodat mensen begrijpen wat de rode draden en de connecties zijn.
3: Want Brett Kavanaugh werd ook seksuele intimidatie, als ik me niet vergis.
21: Een aanranding, verkrachting.
3: Ja. En hij kwam er ook mee weg.
21: Hij kwam er ook weg, ging huilen. En er valt nog veel meer over te zeggen. Maar er werd eigenlijk bedankt voor de getuigenis. En, maar we gaan toch verder met de benoeming.
3: Ja, nou, deze dubbele moraal, dit onrecht kaart je aan met behulp vooral van deze eerste Annie, Anita Hill. Een andere, dat is eigenlijk, nu smokkel ik een beetje, dat is een Sunny. Een tweede vrouw die het met geweld te maken krijgt in jouw voorstelling, wiens verhaal je vertelt, is je voormalige buurvrouw
21: Sandra.
3: Ja. Met een fantastisch plat Amsterdamse accent.
21: Utrecht. Maar dat geeft niet. Ja, ze is plat. Plat Utrechtse. Ellen.
1: Sorry.
21: Kom je even televisie kijken?
1: Ja, ik
21: kom je gehaktballen eten?
1: Dat zegt ze dus de hele tijd in je voorstelling. Ja. Wat is dat met die gehaktballen eten?
21: Ja, ik weet niet. Het was een topbuurvrouw, hoor. Ze heeft maar een paar, want uiteindelijk verhuisde ik ook. Maar ik heb er een paar maanden echt heel intensief meegemaakt. Maar het was, ik woonde in een studentenflat met een paar studenten. En voor de rest woonde alles en iedereen er. Weet je, het was een oude galerijflat. En op een dag kwam dus Sandra, een Utrechtse, naast ons te wonen. En ik had het meeste contact met Sandra. En dat had er eigenlijk gewoon praktisch mee te maken, omdat mijn kamer aan de galerijkant zat. En iedere keer, ik zat vrij dicht bij de trap, als zij naar haar huis ging, passeerde ze mijn raam. En zei ze, kom je gehaktballen eten? Op de een of andere manier was ze dol op gehaktballen. En deelde die ze graag met mij. Of kom televisie kijken. Kom je roken? Weet je, allemaal dat soort dingen.
1: En jij ging daarop en jij vond het wel gezellig, toch?
21: Ik was in haar geïnteresseerd, ja. Ik vond het leuk, ja. Ze had ook een... ze werkte in een dartcafé. Ze was heel goed in darten. Dus het, op de dag van de verhuizing, want toen maakte ik kennis, ik zat achter mijn bureau, zag ik ook dat ze dartbord aan het verhuizen was. En ik heb regelmatig met pijlen gegooid in haar gang. Ja.
1: En hoe kwam zij terecht in deze voorstelling?
21: Dat had te maken met het feit dat ik een koppeling kon maken. En dat is echt zo. In het jaar dat Anita Hill haar getuigenis gaf voor de Senaatscommissie over Clarence Thomas. In datzelfde jaar werd 's ochtends vroeg op mijn raam geklopt. En ik lag in bed. En ik was even wakker aan het worden. Ik dacht, wie kan het zijn? Wij liggen eigenlijk net in bed, studenten, weet je wel. Het was echt vroeg in de ochtend. En toen dacht ik, shit, het is Sandra. Maar wat Sandra ook had gezegd op de dag dat ze aan het verhuizen was, is dat ze dolblij was dat ze haar flatje had naast ons. Omdat ze in scheiding lag met haar man, die haar regelmatig alle hoeken van de kamer had laten zien. Hij sloeg haar. Ze had een zoontje van 8. Kind had het ook allemaal gezien, moest daar ook weg en was naast ons komen wonen. En ze had voor de zekerheid een hond aangeschaft. Eigenlijk ter beveiliging. Vond ze ook handig voor alles en iedereen. We hoefden niet bang voor hem te zijn. Het was een herdershond. Hij zal ons bewaken. En toen zij op mijn raam klopte en ze bleek daar inderdaad te staan, schoot eerst door mijn gedachte van er zal toch niks met haar zijn of met haar zoontje. Want ik moest denken aan dat verhaal wat ze had verteld op de dag van de verhuizing. Later hebben we er nog vaker over gesproken natuurlijk.
1: Want je dacht die ex is komen opdraven,
21: wie
1: is gevaarlijk.
21: Ja, daar was ze bang voor.
1: Ja.
21: En terecht. En dan blijkt dat er iets heel anders aan de hand is. En dat zij die ochtend in het park, bij de flat, toen ze de hond ging uitlaten, omdat het beestje niet lekker was geworden, is verkracht. En ze stond die ochtend voor mijn raam en klopte op mijn raam om mij wakker te maken, om dat te vertellen. Want ze had lang onder de douche gestaan, had ze verteld. En gedacht, nou, nu zal ze misschien wel wakker kunnen zijn. Of is het een tijdstip dat ik op het raam kan kloppen? En diezelfde avond ben ik met haar naar het politiebureau gegaan.
1: En de dader was haar ex?
21: De dader was niet haar ex.
1: Niet haar ex?
21: Het was een man in het park.
1: Oh.
21: Ja.
1: En is deze man ooit gepakt?
21: Nee. En hoe niet dat ik weet. Uiteindelijk ben ik verhuisd. Ja. Zoals dat gaat, verlies je ook het contact met elkaar. Maar ik heb alles gehoord. Ik wist het al, omdat ze dat op de dag zelf een beetje vertelde wat er was gebeurd. Maar ik ben 's avonds met hem meegegaan naar het politiebureau, ja, waar ze aangifte heeft gedaan. En toen heeft ze dat hele verhaal in detail, van minuut tot minuut, tegen de rechercheur verteld. En daar zat ik bij.
1: Ja.
21: Ja.
1: Wat raakte jou het meest?
21: Ik denk alles eraan. En ik denk dat dat ik het ook zo heftig vond wat zij heeft meegemaakt. Want dat was het ook echt. En alle details die ik daarin mee heb gekregen. En ik was nog heel jong. En iets in mij maakte me ontzettend verontrust. En ik had de neiging om haar uit de weg te gaan. In de maanden daarna.
3: Waarom?
21: Omdat ik het te overweldigend vond. Dit gewelddadige wat haar was overkomen. Ja.
3: En merkte zij dat? Dat je haar begon te mijden?
21: Nou, ze had een hele kordate opstelling. Mm-hmm. in naar aanleiding van dit geweld. Eigenlijk een opstelling, en dit was de jaren 90 nog, waar we allemaal wel een beetje mee zijn opgevoed. Namelijk, deze dingen gebeuren nu eenmaal. Het is niet leuk. Wees blij dat je er nog bent. En nu gaan we bier drinken. Dus kom je gehaktballen eten? Kom je lekker televisie kijken? Kom je sigaretje roken? Dat werd voor mij... Ik kreeg dat niet meer bij elkaar.
3: En zo houd je een cultuur in stand.
21: Ja.
3: Je normaliseert het haast.
21: Ja.
3: En daarom zit zij dus ook in jouw voorstelling.
21: Ja. Ik ben haar nooit, en dit verhaal niet, nooit vergeten.
3: Weet zij trouwens dat jij het over haar...
21: Nee, want ik weet niet eens meer of ze leeft.
3: Je hebt haar ook niet gezocht.
21: Nee.
3: Een derde vrouw, die ook in jouw voorstelling een hele andere rol heeft, dat is weer een Annie.
21: Ja.
3: Een heel ontroerend personage.
21: Ja, mijn tante Annie.
3: Ja, dat is een, want nogmaals, deze drie Annies hebben allemaal op hun eigen manier, dat is een rode draad in je voorstelling, te maken gekregen met onderdrukking door een patriarchaal systeem.
21: Ja.
3: Een systeem dat mannen, bepaalde mannen, voortrekt boven vrouwen.
21: Mm-hmm.
3: Annie komt op een hele bijzondere manier in jouw leven.
21: Ja.
3: Kan je daar wat over vertellen?
21: Nou, het is... Dat is allemaal de laatste jaren tot stand gekomen. En ik was gestopt met...
3: Zij was jouw tante?
21: Ja.
3: Je bent niet met haar opgegroeid?
21: Ik ben in het verleden wel bekend met haar geweest en met haar opgegroeid. Omdat ze de jongste zuster is van mijn grootmoeder. Die op de Veluwe woont. En daar logeerden wij als kinderen heel vaak. En dan maakten we tante Annie ook mee. Maar mijn leven is ietsje anders gelopen ten aanzien van familie. En dat heeft te maken met orthodox protestanten, homoseksualiteit, karakter, transgenerationeel trauma. Ik noem het allemaal in de voorstelling. Waardoor ik al zo'n 20 jaar geen contact meer heb met mijn familie.
3: Mm-hmm.
21: En dat is de reden. En daarmee verdwenen alle familieleden ook uit het zicht. En ging ik mijn eigen weg, alleen. En bleef de familie op afstand. En juist ook de laatste jaren, af en toe stuurde mijn vader wel berichten. Was dan degene die af en toe een bericht stuurde. Vaak om me aan te sporen om de weg terug te vinden naar de hemelse vader.
3: Oh.
21: Maar ook vaak foto's van de familie of hoogtepunten die ze hadden meegemaakt. En ik heb het allemaal gelezen en ik heb het allemaal gezien. En ergens 4 jaar geleden kwam er weer een foto binnen. Een appbericht van mijn vader. Van een familiereunie van de Veluwe. En ik heb die foto bestudeerd. En mijn blik bleef hangen op een lange, rijzige gestalte midden in dat grote gezelschap. Want het was de familiereunie van de familie van de Veluwe. En ik dacht, is dit tante Annie? En meteen ook, leeft die nog? Want ergens, het is heel ingewikkeld om uit te leggen. Maar ik denk dat eigenlijk ook best wel veel mensen het begrijpen. Ik weet niet hoe dat werkt in je hoofd. Maar op de een of andere manier, als er zo'n afstand is gekomen. En als mensen ouder worden en ziek worden. En dan gaan ook mensen dood. Ook die je nooit meer hebt gezien. Ga je voor het gemak vanuit, ja, die zal wel niet meer leven of zo.
3: Ook omdat ze niet meer deel uitmaakt van jouw dagelijks of maandelijks bestaan.
21: Dus dat
3: bestaan.
21: Is zo ver afgedreven. En misschien ook schuldgevoel. Dat je denkt, ja, die zal wel niet meer leven. Dus,
3: waarom schuldgevoel dan?
21: Ja, toch ergens op een bepaalde manier dat je denkt, ik heb een aandeel hierin of zo.
3: Hmm.
21: Wat je natuurlijk ergens ook hebt. Want niemand heeft hier een recept voor om hiermee om te gaan. Dus je maakt daar ook fouten in.
3: Je hebt een aandeel in dat je niet meer in contact bent met die mensen. Bedoel je dat?
21: Ook.
3: Ja.
21: Of dat wordt wel eens gezegd, weet je wel. Nou, we zien je nooit meer, weet je wel. Dus er wordt ook geappelleerd aan, aan iets van dank. Dat is niet leuk en dat zit in jou.
3: Het is jouw
21: waarom
3: schuld.
21: Doe jij dat niet?
3: Ja, ja.
21: En dat vraag je jezelf ook af. Ja. Omdat dat zo werkt.
3: Maar jouw vader stuurde jou die berichten. Ja. En zo die foto's van de familiedag op de Veluwe.
21: Ja.
3: Reageerde jij dan op die berichten?
21: Meestal niet.
3: Nee.
21: Nee. Nee. Nee. Ook ik bedoel, ik kom uit dezelfde familie. Ik kan ook koppig zijn. En verdrietig. En het niet aankunnen. Maar dit keer vroeg ik, is dit tante Annie? Leeft die nog? En hij stuurt terug, ja, ze leeft nog. En dat brengt bij mij iets in gang. Want op de een of andere manier denk ik, ik moet haar op gaan zoeken. En dat ben ik gaan doen.
3: Je weet niet waar die urge, waar die noodzaak.
21: Geen idee.
3: Nee?
21: Dat gaat later wel blijken waarom dat eigenlijk is. Omdat tante Annie ook een figuur blijkt te zijn die vooruitstrevend is geweest in her own way. Al haar hele lange leven, want ze is 92. Maar ik ga haar opzoeken. En als ik het tuinpad oploop richting de garage, waar tante Annie altijd het liefste in zit, dan vraag ik me dat ook af. Waarom zoek ik van alle mensen uitgerekend deze vrouw op? Wat maakt dat zij het is?
3: Hm.
21: En in de jaren die volgen, en dat zit ook in de voorstelling, zoek ik haar één keer in de twee weken iedere maandag op. En zitten we uren te praten. En uiteindelijk blijkt deze vrouw de sleutel te zijn naar heel veel dingen. Voor mij.
3: Kan je eentje noemen?
21: Ik denk dat ze in het kort heeft ze me familie teruggegeven. En daarmee vertrouwen. En ook hoop. In een tijd, zeker ook de afgelopen jaren, dat ik dacht, ik weet het niet, maar leuker wordt het niet.
3: En ze heeft je familie teruggegeven door er voor je te zijn.
21: Ja.
3: Ja.
21: Ja.
3: Want even, ik denk dat we misschien toch nog een beetje context moeten geven hier. Hè?
21: Prima.
3: Jij komt uit de orthodox-christelijke hoek.
21: Ja.
3: Hervormd zwarte kousen.
21: Mm-hmm.
3: Ja. Dat lijkt me al ingewikkeld om als je homoseksueel bent, op te groeien. Ook als je een stevige tante bent, zoals jij denk ik ook wel bent, om in op te groeien.
21: Mm-hmm.
3: Maar zij is ook binnen deze kerk opgegroeid.
21: Zeker.
3: En zij was ook een stevige.
21: Nee. Dat gaat later wel blijken waarom dat eigenlijk is. Omdat tante Annie ook een figuur blijkt te zijn die vooruitstrevend is geweest in her own way. Al haar hele lange leven, want ze is 92. Maar ik ga haar opzoeken. En als ik het tuinpad oploop richting de garage, waar tante Annie altijd het liefste in zit, dan vraag ik me dat ook af. Waarom zoek ik van alle mensen uitgerekend deze vrouw op? Wat maakt dat zij het is?
3: Hm.
21: En in de jaren die volgen, en dat zit ook in de voorstelling, zoek ik haar één keer in de twee weken iedere maandag op. En zitten we uren te praten. En uiteindelijk blijkt deze vrouw de sleutel te zijn naar heel veel dingen. Voor mij.
3: Kan je eentje noemen?
21: Ik denk dat ze In het kort heeft ze me familie teruggegeven. En daarmee vertrouwen. En ook hoop. In een tijd, zeker ook de afgelopen jaren, dat ik dacht, ik weet het niet, maar leuker wordt het niet.
3: En ze heeft je familie teruggegeven door er voor je te zijn.
21: Ja.
3: Ja.
21: Ja.
3: Want even, ik denk dat we misschien toch nog een beetje context moeten geven hier. Hè?
21: Prima.
3: Jij komt uit de orthodox-christelijke hoek.
21: Ja.
3: Hervormd zwarte kousen.
21: Mm-hmm.
3: Ja. Dat lijkt me al ingewikkeld om als je homoseksueel bent en op te groeien. Ook als je een stevige tante bent, zoals jij denk ik ook wel bent, om in op te groeien.
21: Mm-hmm.
3: Maar zij is ook binnen deze kerk opgegroeid.
21: Zeker.
3: En zij was ook een stevige tante.
21: Zeker. En daar heeft ze ook uitvoerig over verteld. En daar zag ik parallellen in.
3: Mm.

0: En in de jaren die volgen, en dat zit ook in de voorstelling, zoek ik haar één keer in de twee weken, iedere maandag op. En zitten we uren te praten. En uiteindelijk blijkt deze vrouw de sleutel te zijn naar heel veel dingen. Voor mij.
1: Kan je eentje noemen?
0: Ik denk dat ze in het kort heeft ze me familie teruggegeven. En daarmee vertrouwen. En ook hoop. In een tijd, zeker ook de afgelopen jaren, dat ik dacht, ik weet het niet, maar leuker wordt het niet.
1: En ze heeft je familie teruggegeven door er voor je te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want even, ik denk dat we misschien toch nog een beetje context moeten geven hier. Hè?
0: Prima.
1: Jij komt uit de orthodox-christelijke hoek.
0: Ja.
1: Hervormd zwarte kousen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat lijkt me al ingewikkeld om als je homoseksueel bent, op te groeien. Ook als je een stevige tante bent, zoals jij denk ik ook wel bent, om in op te groeien.
0: Mm-hmm.
1: Maar zij is ook binnen deze kerk opgegroeid.
0: Zeker.
1: En zij was ook een stevige tante.
0: Zeker. En daar heeft ze ook uitvoerig over verteld. En daar zag ik parallellen in.
1: Mm.
0: Jij noemde al het woord patriarchaat.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, daar hebben mensen altijd een soort idee van, ja, weet je, alsof het een soort dierentuin is. Dat is ergens. En dan loop je op af, nou, daar begint het, dat is het patriarchaat. Nee, dat is een heel systeem aan aannames, hoe we het doen, vooroordelen, positionering, die al eeuwenlang niet in de laatste plaats aangejakkerd door religie stand houdt. En daar was tante Annie net zo goed onderdeel van. En daar heeft ze over verteld. Zij heeft gevechten moeten leveren als jong meisje. Stond er ook vaak alleen voor. Heeft zich ook vaak afgevraagd waarom. En over die dingen hebben we het gehad.
1: Viel zij ook op vrouwen?
0: Nee.
1: Dat niet?
0: Nee. Ze heeft me wel verteld, dat zei ze meteen. Dat er veel... Ze komt van de Veluwe, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus ze heeft een dik Veluws accent. Ze zei eigenlijk meteen, Margriet, er zitten veel meer homo's in de familie. Weet je dat, hè? Nou, dat was een openbaring voor mij. Eigenlijk had ik er ook wel eens een app over willen krijgen.
1: Maar je vader heeft om de een of andere reden niet gedacht van, kom, dit ga ik eens even.
0: Weet je, ik zal haar eventjes op haar gemak stellen. Je bent echt de enige niet. Nee.
1: Maar zij was weliswaar niet homoseksueel. Maar zij, dat beschrijf je in je voorstelling ook, op haar 50ste ging het niet meer.
0: Ja.
1: Wat ging er mis?
0: Ik denk dat het een opeenstapeling van wat ik in de voorstelling noem trigger warnings in het leven van een vrouw is. Dat het op een gegeven moment te veel is.
1: Dus en rode vlaggen van niet doorgaan en toch moeten doorgaan. Dat
0: toch moeten
1: je.
0: Doorgaan. Ja. De batterij is leeg. En er is maar één oplossing. En dat dacht tante Annie op enig moment. Dat vertelde ze ook in alle eerlijkheid. Van nou ja, het hoeft eigenlijk niet meer. En toen is ze op een heel dramatisch moment, vertelde ze, het Veluwemeer ingelopen. Maar ze is er ook uitgehaald, deze Rescue Annie. En toen ze eruit is gehaald, zei iedereen, Annie, je moet niet van die domme ding doen.
1: Maar niemand vroeg, Annie, are you okay?
0: En daarna heeft ze gezegd tegen onze gemeenschap, zal ik maar even zeggen, ik wil hulp. En toen zei ze, maar Annie, wat zullen de mensen daar wel niet van zeggen? En als er iets geestelijks met je niet in orde is, dan ga je naar de dominee. Maar dan ga je niet naar de dokter.
1: Hm.
0: En een jaar daarna heeft ze toch gezegd, en dat tekent haar ook weer, nee, ik wil een therapie. Tegen de mores van het hele dorp en de gemeenschap in. En dat heeft ze gedaan. En ze zei, dat heeft mijn leven gered. Veel inzichten gekregen in haarzelf. Maar ook in hoe dingen om haar heen zijn georganiseerd. En hoe ze dat beter, hoe ze zich daar beter in kon, overeind kon houden. Ja.
1: Is zij een beetje de ouderfiguur die je nooit hebt gehad?
0: Ik vond het een. Waar ik me al lopend op het tuinpad richting de garage nog afvroeg, waarom zoek ik uitgerekend deze vrouw op?
1: Ja.
0: Was dat het antwoord? Ik denk dat ik vanaf.

0: of jongs af aan al heb gekeken, heel goed heb gekeken naar de mensen om me heen. En zeker ook naar figuren als Tante Annie. Maar ook hoe erover wordt gesproken.
1: Hoe werd er over
0: Dat is altijd zo, hoe er over vrouwen wordt gesproken. Of over lastige vrouwen. Of waar weer eens iets mee is. Of die wil het weer apart doen. Of die is weer, nou, die moet weer zo nodig dat. En dat intrigeert. Er is dus iets mee. Maar wat is het? En uiteindelijk, wat blijkt het te zijn? Een waanzinnig portret van een vrouw. Die zich staande heeft weten te houden. En waar ik me aan kon laven. En andersom.
2: In een wereld die aanvankelijk voor vrouwen niet al te vrouwvriendelijk was. En
0: helemaal
2: voor wie
0: net
2: inschakelt. Welkom dat je erbij bent. Gezellig dat je luistert. Wij zijn Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond met Margriet van der Linden spreek. Over haar nieuwe voorstelling. Annie, Are You Okay? Over het patriarchaat, vrouw zijn in moeilijke tijden en ook over het geloof. En Margriet van der Linden werd geboren in 1970. Ja, Margriet, ik wil ook nog heel eventjes naar dat geloof. Hè?
0: Ja.
2: Jij groeide dus op in een erg hervormde omgeving. Je hebt ook als kind oprecht geloofd.
0: Zeker.
2: Wanneer begon je te twijfelen?
0: Ik denk dat dat toch wel in de vormende jaren was. Middelbare school en daarna zeker ook school voor journalistiek. Ik bedoel, dat hoort er een beetje bij. Dat je ook gewoon je eigen opvattingen en beschouwingen tegen het licht houdt.
2: Wat was er eerder, het besef dat God misschien niet bestond of het besef dat je lesbisch was?
0: Ik denk dat het daar ook mee te maken had.
2: Ja?
0: En ik heb daar ook wel eens discussies over gehad. En dat zijn ingewikkelde discussies. En dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Zo van, ik ben lesbisch. Nou, dat kan niet volgens de uitleg van het geloof zoals ik het heb meegemaakt. Dus geloof ik niet meer.
2: Dus lesbisch zijn was belangrijker?
0: Dat is een tijdje de twijfel geweest. Maar ook de verwarring. Omdat ik dacht, ja, omdat je iets doet wat misschien niet goed is, dan snap ik dat je, omdat het van een geloof niet mag, dat je dus niet meer gelooft. Voor mij was het dus zo zwart-wit, dat ik ergens helemaal niet rekening hield dat er natuurlijk ook gewoon nog een mogelijkheid is dat je en lesbisch bent en misschien ook nog gelooft, als je dat zou willen. Maar dat vrouw zijn en mijn positie daarin, en wat ik daar allemaal in mee had gekregen, dat speelde toch ook wel een rol.
2: Jij vertelt in je voorstelling dat jij als klein meisje enthousiast ging voordoen aan de vrouwen in jouw familie hoe je een moedertje speelde.
0: Ja, nou, mijn moeder had een soort act op verjaardagen met mij. En zette mij voor de bank met tantes. Er waren er nogal wat. En dan stelde mijn moeder de vraag wat ik later wilde worden. En het was gewoon een waanzinnig moment voor de hele kamer. Want dat was het moment dat ik zei, ja, en ik was 2 of zo, moeder. Mm. Nou ja, dat was denk ik ook mijn eerste applaus.
2: Ach nee, ja?
0: Ja, en dat, want dat vonden de Real Housewives of Ridderkerk, de tantes, geweldig. Ja. Want het waren ze zelf ook allemaal.
2: Ja, en je vertelt dat je moeder er dan naast stond als een soort trotse reiger.
0: Ja.
2: Maar ook dat je dit antwoord gaf zonder het met haar te hebben gerepeteerd.
0: Nee.
2: Zonder de tekst uit je hoofd te hebben moeten leren.
0: Precies.
2: En daarmee laat je ook dus zien hoe op onbewust niveau je al die waarden al als zo'n klein kind mee hebt gekregen.
0: En het zit misschien, en denk je, ja, weet je, zit het nou daarin? Maar het gaat om een vrouwenleven. Dus het is ergens ook al absurd dat je dus, terwijl je 1,5, 2 bent, met een klein poppenwagentje met je eigen baby erin door de kamers rondstampt. Met ook een soort militaire precisie waarop je dat kind, wat een levendig iets voor je is als kind, de fles geeft. Boortjes laat doen. Echt omgaat, al een beetje preparerend voor hoe het later gaat worden. En uiteindelijk, als je niet oplet, dan staat de hele uitzet al te wachten op zolder.
2: Maar het pakte allemaal toch net iets anders uit.
0: Het pakte anders uit. En dat stuitte natuurlijk ook op heel veel frictie.
2: Wanneer kwam je uit de kast bij je ouders?
0: Wat heeft nog wel een tijdje geduurd.
2: Wat is een tijdje?
0: Ik was dik in de 20. Ja. Dus ik heb er lang in gezeten in de kast.
2: En hoe reageerde ze? Een retorische vraag neem ik aan, maar hoe reageerde ze?
0: En ze vonden het niet leuk.
2: Maar dat is iets anders dan dat ze je meteen, wat ook wel eens in, heb ik gezien, in heel orthodoxe kringen gebeurt, dat je het huis uit wordt geschopt.
0: Ja. Nee, dat was zeker niet het geval. Ik werd niet het huis uitgeschopt. Maar er zat wel iets meteen aan vast dat dat gewoon niet wenselijk was. En dan druk ik me voorzichtig uit, misschien. Maar ik heb me al die jaren, want ik ben er natuurlijk in opgegroeid. En niet alleen door mijn ouders, maar ook het hele verband op scholen. De middelbare school waar ik op zat, een reformatorische school. De kerk waar we naartoe gingen. De mensen met wie je optrekt. Het hele verband van een gemeenschap. Waar je ouders ook in opgaan. Je krijgt van alles mee en je weet gewoon hoe erover wordt gedacht. Ik groeide op in de jaren 80. Ik bedoel, ik bracht het Reformatorisch Dagblad rond. Na schooltijd. En daarin stond, want er waren de tijden van HIV en AIDS, gewoon letterlijk gedrukt dat het een straf van God was. Ik heb als meisje gedacht, ik zal wel aids hebben. Als straf. Terwijl, nou, dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Maar zo bizar. Dus met die angsten en met dat idee, nou, wacht je er wel mee. Voordat je er mee komt.
2: En daarna, want je vertelde net, je hebt nu geen contact meer. Maar was je nadat je uit de kast was gekomen, ik begreep uit andere interviews, maar dat jij nog wel een tijd lang welkom was in je ouderlijk huis.
0: Zeker, maar het is ook helemaal niet zo dat ik een soort letterlijke verstoting. In de zin van het huis uit en we willen niks meer met jou te maken hebben. Integendeel, we willen heel graag met jou te maken hebben. Maar niet met dat alles waar het ook nog over gaat.
2: Dus alleen op hun voorwaarden willen ze te maken hebben met jou.
0: En ik denk dat het moeilijke van al die jaren is geweest. Dat er inderdaad iets voorwaardelijks op de lijn van liefde komt. En dat is nou precies wat tante Annie niet had. Die stelde geen voorwaardes aan de liefde van haar voor mij en andersom.
2: Hoe vonden jouw ouders dat? Die moeten geweten hebben dat jij contact had met Annie. Hoe vonden ze dat?
0: Maar het mooie is, want
2: Hoe vonden je ouders dat je contact had met Annie?
0: Mooi.
2: Toch wel,
0: ja.
2: Want ze hoopte een lijntje te houden zo met jou.
0: Ik denk dat ten diepste, als we alles wegschapen aan alles waar iedereen zo ontzettend druk mee is, aan opvattingen, religie, wat iedereen ervan denkt, ten diepste, helemaal verstopt, zit toch iets in mensen van hunkering van mens tot mens. Van liefde. Van ouders tot kinderen, van kinderen naar ouders.
2: Dus jij mist ze ook?
0: Zeker. En met dat tante Annie de deur wagenwijd openzwiepte voor, laten we maar even zeggen, de hele LHBTIQ+ agenda en verdere feminisering, dat is wel degelijk verder getrokken in de rest van de familie. Dus dat heeft me niet alleen maar een familielid teruggebracht. Maar er volgde er nog veel meer. Inclusief mijn ouders.
2: Hoe is het contact nu dan? Want je zegt enerzijds, we hebben geen contact.
0: Dat was zo. Maar daardoor is dit allemaal in gang gezet. Ja.
2: Is er ooit een kans dat jullie elkaar op gelijkere voet tegemoet treden dan? Dus dat hiervoor waar?
0: Ja, dat denk ik.
2: Is dat al aan de gang?
0: Ja.
2: Zijn ze naar deze voorstelling geweest?
0: Nog niet.
2: Gaan ze?
0: Weet ik niet, maar ze zijn zeer welkom.
2: Nou, shout-out naar je ouders.
0: Ja.
2: Hopelijk luisteren ze nu. Dan wil ik even terug naar de voorstelling zelf gaan. Hè? Want het is nu, het gaat over patriarchaat. Het gaat over religie, maar het gaat ook over hoe macht wordt gestructureerd. En je vertelde net al wat over hoe je als klein meisje eigenlijk in een rol wordt geduwd. Het gaat er ook over, dat haal je aan, dat andere vrouwen soms ook onderdrukken. Dat vrouwen aan de top soms niet opkomen voor vrouwen onder hen.
0: Vrouwen in het algemeen?
2: Nee.
0: Ja.
2: Nee.
0: Dat is een heel moeilijk gebied.
2: Waarom?
0: Dat is onderdeel van datzelfde systeem. En ik denk dat vrouwen, en ik denk dat we er allemaal last van hebben, precies weten in welke situaties dat ook zich voordoet. Ik bedoel, als je de televisie aanzet, dan kun je het soms zien aan talkshowtafels. Het is toch, eigenlijk zorgen vrouwen er in situaties ervoor dat er wordt meegelachen.
2: Dat de man, ze doen leuk mee, bedoel
0: dat,
2: je?
0: Dat de man wordt gekalmeerd en dat er geen vernedering komt. Dat je hoeft niet bang voor mij te zijn. Ik ben one of the guys. Maar dat betekent ook dat ik ga me niet aan de kant scharen van degene waar jij je nu zo op richt. Ik ga het niet voor de opnemen. Want dan kon het wel eens zijn dat wat jij nu aan het doen bent met haar, dat ook mij overkomt. Hmm. Dus ik lach gewoon vrolijk mee. Hmm. En soms hebben mensen daar ook een hele praktische afweging in. Want ze willen ook niet hun baan verliezen. Of ze willen ook niet er lulliger op komen te staan. Ze willen ook door.
2: Ze willen op tv blijven.
0: Of ze wil. Yeah. Maar you name it.
2: Yeah.
0: Want dat is wel zo makkelijk.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Maar het is wel ontzettend vervelend.
2: Ja, dat is het. Dat is het.
0: Het meelachen, meedoen, niks zeggen. Terwijl je weet wat er gaande is.
2: Ja.
0: Ik kom ook ontzettend opwinden over alle situaties waarin mensen zeggen, ja, maar dit wisten we eigenlijk al lang. Oh ja? Maar er was vast wel eens een keer iemand die heeft gezegd, ik heb hulp nodig.
2: En heb je het gedaan?
0: En dan kun je zeggen, ja, Annie, als je hulp nodig hebt, dan ga je naar de dominee, niet naar een dokter. Of je zegt, heb jij hulp nodig? Ja, dan moet je het zelf maar even uitzoeken, sorry.
2: Ja.
0: Of ik stuur je een DM'tje. Ik steun je hoor.
2: Maar achter de ruggen om, van de pestkoppen.
0: Ja.
2: Achter de ruggen om van de onder.
0: Ja,
2: want ik kan me voorstellen, je hebt dit als meisje sowieso in die kringen, in die christelijke kringen waarin je opgroeide, dat machtsverschil meegemaakt. Maar op een gegeven moment, je wordt hoofdredactrice, je wordt presentatrice. Zijn er wel eens vrouwen geweest die er bij jou hebben aangeklopt van help mij, wat kon jij doen?
0: Ik denk dat ik met bijvoorbeeld M en de programma's die ik heb gemaakt in ieder geval mijn best heb gedaan om daar aandacht aan te besteden. Ook aan de bezetting van vrouwen aan tafel bijvoorbeeld. Kom maar zitten, ook al kennen we je niet. Dat is altijd best wel een gevecht, ook op redacties.
2: Ja.
0: Dat hebben we met de M-redactie voor elkaar gekregen.
2: Ja, want men wilde liever geen.
0: M was het eerste programma waar meer dan een gelijke verdeling man-vrouw aan tafel zat. Omdat ik dat belangrijk vond. Dat is ook helpen in kwesties. Maar het is ook moeilijk. Ik bedoel, we hadden het net over Sandra. Ik was nog heel jong. Ik heb ook wel gedacht, waarom vind ik dit zo ontzettend zwaar? Waarom onttrek ik me nu aan deze situatie? Dat kan trouwens ook wel eens een rol spelen. Dat als je merkt dat iemand iets meemaakt, dat je denkt, kan het niet eens benoemen. Maar onbewust heb ik de neiging om me daarvan af te wenden. Want ik vind het te ingewikkeld. Ik heb het gevraagd aan de vrouwen op de redactie die voor M werkten, toen wij aandacht besteden aan The Voice. Toen merkte ik bijvoorbeeld dat iedere keer als wij daarover spraken, hebben we uitvoerig gedaan. Dat als ik de studio uitstapte, had ik een zwaar gevoel over alles wat we hadden besproken. En ik vroeg me af, waarom heb ik dit? Ben ik, zoals wordt gezegd, weet je, nou, als je er niet tegen kan, hè, tegen de hitte in de keuken, dan moet je wegwezen. Want dit is gewoon hoe het allemaal zit. Nee, ik had er last van. Want het ging over nogal dingen. Dus ik ga het vragen aan de vrouwen op de redactie. Hebben jullie dit ook? Ze zeggen, ja, dat hebben wij ook. En dat telt ook mee. Laatst las ik iets, dat komt bij mij natuurlijk ook wel eens binnen. Moet je eens over nadenken hoe dat werkt. Die enveloppen bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld uitstrijkjes.
2: Yeah.
0: Ik ben daar niet heel conscientieus in. Dat ik meteen met de envelop naar de huisarts ren om dat uitstrijkje maar weer eens te laten maken. Ik heb daar nooit over nagedacht waarom ik dat wel of niet doe. Ik ben er ook nog niet uit hoor. Maar ik las daarover dat heel veel vrouwen dat niet doen. En een aanzienlijk deel van vrouwen doen dat niet, omdat ze het helemaal niet fijn vinden om dat uitstrijkje te laten doen. En dan mag jij bedenken waarom dat is.
2: Ja, ik heb het net laten doen. Ik kan erover getuigen. Het is vaak niet met. Het wordt niet liefdevol gedaan.
0: Nee. En het zet soms vrouwen op een spoor van trauma, waar ze het liefste ver uit de buurt blijven. Een onpersoonlijke, maar toch intieme situatie.
2: Even dat ik de vraag toch gesteld, refereer je nu ook aan een eigen trauma wat dit betreft?
0: Nee, dat nog niet eens. Nee, dat nog niet eens. Ik denk dat ik daar gewoon. Nee hoor, want anders dan zou ik dat zeggen. Waarom niet? Want dat vind ik helemaal niet ingewikkeld in die zin. Ja. Bovendien gaat de voorstelling daarover. Maar ik had er zelf ook niet over nagedacht. Ik denk, tuurlijk, dat is ook nog eens een keer zo. Helemaal niet over nagedacht.
2: En in een wereld waarin de vrouwelijke ervaring wordt weggelachen, dat soms geen ruimte is voor seksueel geweld, moeten we eigenlijk niet raar opkijken dat vrouwen een bevolkingsonderzoek willen overslaan. Dus
0: ik zat een keer in M met een cardiologe. En dat ging weer over het vrouwenhart. Weet je wel, dat er anders dan met een mannenhart, zelfs medicatie, symptomen van een naderend hartinfarct, jaar in, jaar uit, verkeerd ingeschat. Waarschijnlijk honderden doden onder vrouwen
2: gevallen. Ja, want voor de toelichting, al die onderzoeken zijn gebaseerd op mannelijke fysiognomie.
0: Precies.
2: Dus de voortekenen van een vrouwelijk hartaanval zijn heel anders.
0: Ja, dus de cardioloog maakte daar en terecht een enorm punt van. Ja. We kunnen je levens mee redden.
2: Ja.
0: Er moet een vrouwenlijf zit anders in elkaar. Period, zou ik bijna willen zeggen.
2: Dus van alle letteren.
0: Doe daar gewoon je voordeel mee. Daar kunnen we gewoon de hele geneeskunde ook specifiek op toe rusten. En ik zat dat door te nemen. Nou, allemaal heel belangrijk dat we dit doen natuurlijk. En er zat aan tafel Marianne Timmer, de schaatser. Toen gingen we eventjes, naar een rubriekje of zo. En toen zei Marianne zat te luisteren en die zei: jeetje, dit is toch ook niet te filmen. In de break eventjes, hè. Dus we waren er even uit, dus we zaten even te praten. Gaat het goed? Gaat het goed? Wat je dan doet tijdens een uitzending. En die Marianne Timmer, die zegt tegen mij, die heeft dus een Nagano, twee gouden plakkeren, bij elkaar geschaatst, hè. Die zei van, joh, maar dat was een schaatsen, is dat net zo? Wij schaatsten, zei zij tegen mij, in pakken die waren gemaakt op de lichamen van mannen. Toen dacht ik, Marianne Timmer, timmertje, timmertje, timmertje, wat ben je aan het doen? Je had misschien nog wel wat meer gouden plakken bij elkaar kunnen schaatsen als ze een beter pak had gehad.
2: Maar goed, de concurrentie van Marianne Timmer droeg ook pakken die voor mannen waren ontworpen.
0: En daarmee wordt alles dan gewoon weer afgedaan als waar hebben we het eigenlijk over?
2: Ja.
0: Maar dat is niet het punt. Het punt is, en dat is het patriarchale, en ook al denken mensen, oh, daar heb je hun weer over dat patriarchaat. Ja, zo heet dat nu eenmaal. Maar dit is waar het over gaat. Dat er een verschillende benadering is tussen, bij wijze van spreken, Sven Kramer en Irene Wüst.
2: En dat die verschillende benadering de norm is geworden.
0: En dat dat de norm is. En zodra je gaat zeggen, luister, dit moeten we anders doen. Nou, nu vinden we het echt niet meer leuk. Mm-hmm. We zitten echt nu in het verdomhoekje als man.
2: Wat ik daarbij ook interessant vind, ik leg hem toch even voor, hè, waar ik zelf wel eens tegen aanloop. Ben jij even mijn tante Annie?
0: Ja.
2: Ik ben zelf een mondige vrouw. Daar krijg ik ook altijd nodige commentaar op.
0: Dat is ook niet leuk. Ook heel vervelend voor ons allemaal.
2: Is heel vervelend.
0: Ja.
2: Maar op een zeker moment leer je als mondige vrouw, nou, de kritiek die je soms krijgt kan ook voortkomen dat je een vrouw bent met een grote mond. Wanneer je een man was die dezelfde dingen zei, zou die kritiek je niet ten deel vallen. Hoe kan ik weten of kritiek gegrond is of dat het is omdat ik een vrouw ben?
0: Door er heel goed op te letten en te analyseren wat is hier gaande.
2: Mm.
0: En ik denk dat het ook helpt, hangt een beetje van de situatie af, Maar als jij in een situatie zit dat je denkt, sorry, maar ik word nu aangesproken op mijn grote mond. Het is gewoon seksistisch. Want ja, ik druk me ferm uit, omdat ik gewoon verstand van zaken heb over dit of dat. Of ik heb eventjes een opmerking over iets. Maar dan moeten we het eigenlijk hebben over de toon. Want dat is wat er wordt gebeurd, wat er wordt gezegd. Je toon staat me niet aan.
2: En dat komt, dat komt door de zender van die toon. Dus omdat het een vrouw is.
0: Ja. Maar daar heb ik een mooi voorbeeld voor. En dat is Donald Trump. Met de sterverslaggeefster op dit moment, wat mij betreft, van CNN. Caitlin Collins.
2: Vertel.
0: Caitlin Collins is degene die Trump, net als de rest van het persgezelschap, bevraagt over, weet ik het, Oekraïne, de tarieven, de straat van Hormuz, hoe het moet met de economie, nou, hoe het allemaal zit. En hij zegt tegen haar, Caitlin Collins, lach eens wat meer. Daar hebben we het over. Dus eigenlijk is jouw vraag aan mij zo van, ja, had ik het nou een beetje anders moeten aanvliegen? Had ik het toch vriendelijker moeten vragen? Of is dit gewoon helemaal niet de zaken doen? En dat laatste is natuurlijk het geval. Caitlin Collins weigert ook om te lachen. Ze lacht haar overigens vaak, hoor. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Alleen niet in die situatie. Niemand zegt overigens iets, hè? Zo van, Mr. President, denkt u dat dit nou de weg is? Ja. Om haar zo aan te spreken.
2: Nog
0: dus
2: de mannen, nog zelf, de vrouwen.
0: Zij moet het zelf oplossen. Ja. Maar ze lacht niet. En vervolgens draait in één keer de situatie. En begint hij eigenlijk te dreigen.
2: Oh ja?
0: Wacht maar. Met je vervelende rotzender. Met je hoaxes. Met je nepnieuws.
2: Dat heeft hij tegen haar gezegd.
0: Wacht maar. Wacht maar.
2: Nou ja, deze week werd bekend dat CNN.
0: En dat heeft er allemaal mee te maken dat jij je niet zo gedraagt zoals ik het graag zou willen. Er zijn ook heel veel vrouwen, met name ook in de entourage van Trump en Trump-achtigen, die dat wel doen. En die zie je volop.
2: Die zich zo gedragen als hij wil.
0: Ja.
2: Ja, en als ze even tegengas geven, zoals die Marjorie Taylor Greene, een van de rechterhanden.
0: Ben je aan de beurt?
2: Ja.
0: Dus, lang verhaal kort, in dit verband, als je niet meelacht, maak je de kans niet te worden gered. Sterker nog, is de kans aanwezig dat je geweld gaat treffen.
2: Ja, maar dat is de impliciete belofte, hè? En daarom wordt er geluisterd. Ik wil nog even naar je voorstelling, want anders word ik te verdrietig. En het gaat al de hele dag te veel over Trump. Oh. Ja, maar ik wil het ook. Ik wil nog even iets weten. Hè. Heeft tante Annie je voorstelling gezien?
0: Nee, helaas heeft ze dat niet meer kunnen meemaken. Want ze is overleden.
2: Wanneer?
0: 15 februari van dit jaar.
2: Gecondoleerd dan nog, met terugwerkende kracht.
0: Ja. Maar ik ben ongelooflijk dankbaar en blij dat ik haar heb leren kennen. Opnieuw heb leren kennen. En hoe ik haar heb leren kennen. Wat ze in mijn leven heeft betekend. Welke deuren ze heeft geopend. Wat ze me heeft geleerd.
2: Acceptatie, connectie met je familie.
0: En zelfs een zachter gevoel en oog voor religie. Want ik denk dat als iemand mij heeft laten zien wat in essentie geloof ook kan zijn, dan was het tante Annie.
2: Ja, wat liet ze je zien?
0: Door heel praktisch eigenlijk het eerste gebod van het eerste Bijbelboek Annie, vers 1.
2: Ja?
0: Zoals zij zou zeggen, lieve Deerne, I kom maar mooi bij mij. Zonder twijfel. Zonder voorwaarden. Dat was het.
2: Onvoorwaardelijk welkom.
0: Ja.
2: Oh, dat is prachtig.
0: Ja.
2: Wist zij dat je een voorstelling maakte weer in
0: zijn tijd? Ik heb er wel in verschillende vormen met haar over gesproken. Ja. Dat had ook vooral te maken met mijn werk natuurlijk. Want ik was iemand van de televisie. Vond ze heel leuk. En dus ze zei wel eens dingen van, nou, Dan was ik in Amerika geweest, weet je, had ik een serie gemaakt. Zo, nou, de volgende keer kun je wel over mij een documentaire maken. Weet je, of dat soort dingen. Of ik heb een boek geschreven van, nou, hier zit ook wel een boek in. En ik zei wel eens, nou, misschien doe ik dat wel. Ja, ja, zei ze dan. Maar dat het uiteindelijk een voorstelling is geworden, nee, dat heeft ze niet mee kunnen maken.
2: Nee. Waarom is het, als slotvraag, hè? Waarom is het een theatervoorstelling? Want je hebt zoveel dingen gedaan, ja. Documentaires, ja. Maar je hebt bladen gemaakt.
0: Ja.
2: Waarom het podium?
0: Ik denk dat dat de meest directe vorm is van je verhaal vertellen.
2: Oog in oog met de mensen.
0: Ja. En het, als al het andere toch een beetje ophoudt, of moeilijker wordt, want het zijn best pittige tijden. En je denkt, in deze tijden is het juist belangrijk dat we dit soort verhalen vertellen. Want dit, hier gaat het om. Juist nu.
2: En op deze manier dus.
0: En op deze manier.
2: Samen in dezelfde ruimte,
0: ja.
2: Dezelfde
0: ja.
2: Lucht,
0: ja.
2: Delend.
0: Ja.
2: Margriet, dank je wel.
0: Graag gedaan.
2: De hele bijzondere voorstelling gemaakt. De voorstelling Annie, Can You Hear Me? Stand-up tragicomedie van Margriet van der Linden is de komende tijd in de betere theaters te zien. En u, lieve luisteraar, hartstikke dank voor het luisteren. Dit was Nooit Meer Slapen voor vanavond. Deze aflevering en alle andere kan u terugluisteren in onze favoriete podcast-app. En aankomende maandag is onze Femke er weer. En dan gaat zij in gesprek met Naomi Velasriou over haar nieuwe voorstelling Sexodus. En voor nu een hele mooie, onvoorwaardelijk welkome nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vrijdagmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Zijn wapen werd teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Favoriete ABBA-plaat. Jaap.
4: Nou, ik vind Fernando toch erg goed. Daar heb ik ook vakantieherinneringen aan.
3: Oh ja. Ja. Wat voor vakantie?
4: Op Mallorca, met mijn ouders. Lopend over de boulevard. En dan hoor je daar ergens zo uit een soort tentje. Hoorde ik dat nummer. En toen dacht ik, nou, dat had wel sfeer.
3: Oh, mooi is dat. En hoe oud was je toen ongeveer?
4: Nou, ik denk een jaar of 9 of zo.
3: Favoriete Herman Brood nummer, Anne?
5: Never Be Clever.
3: Never Be Clever,
5: nummer.
3: Ja.
5: Ik ben geen groot kenner, maar
3: en waarom
5: nummer.
3: Dat nummer dan precies?
5: Ja, goede vibe, zou ik zeggen. Ja.
3: Vibe, ja. En Mandy?
6: Saturday Night. Ja.
4: Ah, ja.
3: Ja. En met welke reden?
6: Nou, omdat ik me dat heel goed kan herinneren van mijn kind zijn. Dat ik dat heel stoer nummer vond.
3: Ook op gedanst wel?
6: Nee, niet op gedanst, maar ik vond het wel een lekker nummer.
3: Oké.
6: Ja.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
1: Met Mischa Blok.
3: Ja, het is alweer 52 jaar geleden dat de Zweedse popgroep ABBA het Eurovisie Songfestival won met Waterloo. Het werd het begin van hun internationale doorbraak en het werd een ongekend succesverhaal. Wat veel mensen niet weten is dat dat succes een belangrijk Nederlands tintje had. Mandy Huijts en Anne Hurekamp zoeken het uit in de podcast ABBA in Nederland. En als je die cijfers omdraait, dan kom je bij 25 uit. En het is het jaar 25 jaar geleden dat er een einde aan het leven van Herman Brood kwam. 10 jaar lang volgde Herman Brood-fan en journalist Jaap Stiemer zijn grote idool op de voet. Tussen 1986 en 1996 sprak hij de legende talloze keren en bewaarde hij deze opnames op cassettebandjes. En nu, 30 jaar later, duikt hij samen met podcastmaker Mark van Biezen dat archief weer in. En het resulteert in de podcast De Herman Brood Tapes. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 366. Jaap, Mandy en Anne, fijn dat jullie er zijn.
6: Dankjewel.
4: Nou, leuk.
3: Mandy, je hebt ooit meegedaan met Frizzel Sizzel aan het Eurovisie Songfestival.
6: Ja.
3: Nou, het was een week waarin het veel ging over het Songfestival.
6: Zeker. Ja, ja.
3: Wat vind je daar eigenlijk van dat de NPO het nu toch gaat doen?
6: Ja, nou ja, kijk, het Songfestival blijft voor mij wel een festival van verbinding, muziek. Dus ja, ik vind het op zich wel zelf mooi dat het hele politieke gebeuren daar buiten wordt gelaten. Ik begreep het allemaal wel, maar ik ben toch stiekem wel blij. Alleen hoop ik dan wel dat er een goede zanger of zangeres gaat en een goed nummer.
3: Ja, ja. En dat is natuurlijk de vraag van degene die dat gaat doen.
6: Ja.
3: Dan moet je wel stevig in je schoenen staan.
6: Ja, nou, ik hoor Davina Michel, hè, die naam wordt genoemd. Mm-hmm. Lijkt me wel een goeie. Ja. Ja.
3: Want als jij terugdenkt aan die periode, voelde ja, je, ja, hoeveel druk
6: ik
3: voelde
6: was,
3: jij in die
6: 16
3: tijd?
6: Jaar, ja. Ik zat nog op school en wij waren natuurlijk met elkaar. Ja, het was gewoon super spannend. Het was echt heel spannend. Maar je had toen nog geen social media, dat was er allemaal nog niet. Nee. Dus die druk was toch anders, denk ik.
3: En hoe politiek was het toen al wel of niet?
6: Volgens mij helemaal niet.
3: Nee?
6: Nee, het was echt een songfestival met een live orkest. En ja, dat was echt wel een hele andere bedoeling, zeg maar. Ja.
3: Anne, jij bent ook wel songfestivalfan, toch?
5: Ik ben de laatste jaren wel een beetje afgehaakt. Maar ja, ik vind die tijd van, ik ben iets jonger dan Mandy, maar die tijd van die orkesten vind ik heel mooi. Ja. En dat er nog echt gezongen en echt gespeeld werd. Ja. Dat de muziek echt centraal stond. Het songfestival, ja.
3: Ja. Maar
6: ja, ik zag ABBA trouwens wel voor het eerst op het songfestival.
3: Oh, ja.
6: En toen dacht ik wel, dat wil ik ook. Dus zij zijn wel de aanleiding geweest.
3: Oh ja. En waarom ben je afgehaakt, Anne?
5: Nou ja, doordat het allemaal met tapes was en extremer werd. En het zichzelf overschreeuwen inderdaad en grimmiger werd. Ja, ik ben dan toch meer die softie die van het oude Songfestival hangt. Ja.
3: Dus je vindt het ook te politiek geworden?
5: Best wel, ja. Ja. En ik hoop ook gewoon dat er een soort weg naar vooruit wordt gevonden. Maar het is heel complex. En zeker in de tijden met social media waarin alles nog veel complexer wordt. Dus of het ooit weer het oude Songfestival kan worden, dat weet ik niet.
3: Nee. We gaan het hebben over podcast. Want Anne, jij hebt al vaker podcast gemaakt. Onder andere de serie De Laatste Dagen Van. Een hele populaire serie. Waarin jullie de laatste dagen van grote popsterren behandelen. Maar tegelijkertijd ook de dagen die er aan vooraf gingen.
5: Ja.
3: De carrières.
5: Ja.
3: Wat heb je met ABBA?
5: Alles. ABBA was mijn eerste liefde, zelfs voor de Beatles, die ook daarna kwamen in mijn leven. Maar vanaf het moment dat ik een LP op kon zetten, 6 jaar oud of zo, we hadden The Album. Het album wat volgens mij ook een favoriet is van Mandy. Ja, zet ik de naald op het vinyl en was ik betoverd. Dus dat sprak mij als heel jong kind al aan.
3: Ja. En Mandy, dus bij jou het Songfestival?
6: Ja, ik was een jaar of 6 inderdaad. Of nee, ik was met het Songfestival was ik 5, nog heel jong. Maar ik kreeg toen ik 6 was mijn eerste album. En wat ze heel slim deden was dat ieder jaar werd er rond november een LP uitgebracht. Mm-hmm. Voor Sinterklaas. Dus met Sinterklaas kreeg ik weer een nieuw ABBA-album. Dus dat is toen begonnen. Mooi. Met Arrival. Dat was het eerste album wat ik kreeg.
3: Ook in de studio zit dus Jaap Stiemer. Journalist bij het Mediahuis, waar je voor het Leidse Dagblad werkt. Ook kunstenaar, ook muzikant. En je bent ook een dag manager geweest.
4: Van Herman Brood.
3: Van inderdaad. Herman Brood, ja.
4: Ja.
3: Wanneer was jouw eerste kennismaking met Herman Brood?
4: Dat was toen ik 11 was. Op een feestje van de basisschool hoorde ik ineens inderdaad Saturday Night uit een speaker komen. En toen was ik meteen wel geïntrigeerd en wilde ik wel weten wat dit precies was en wie dit was.
3: Ja, ik vond het wel heel grappig in je podcast dat eigenlijk daarvoor was je nog met Elvis bezig.
4: Ja.
3: Maar ja, dat kan je dan als tiener, hè, opeens zo'n switch maken.
4: Nou, Elvis is ook altijd gebleven, hoor.
3: Ja,
4: dus, ja, ik heb meerdere artiesten die ik toch wel behoorlijk volg, ja.
3: Ja, we gaan zo meteen uitgebreid praten over Herman Brood. Maar eventjes ben ik nog wel benieuwd. Je zei al Fernando van ABBA. Heb je goede herinneringen aan? Toen je de opdracht kreeg van ga naar deze ABBA-podcast luisteren. Wat was jouw eerste gedachte?
4: Nou, graag.
3: Ja?
4: Ja, ik vind dat dit soort dingen vind ik heel erg leuk. Vooral vanwege de verhalen die er allemaal loskomen. En de persoonlijke herinneringen van mensen. Ik ben daar zelf enorm fan van. Ik had eerder ook al die van Bruce Springsteen geluisterd. En ik vind dat prachtig.
3: Ja.
4: Ik kan daarvan genieten.
3: Heb je nog nieuwe dingen gehoord? Dat je dacht, dat wist ik helemaal niet.
4: Alleen maar,
3: ja. Ja. Noem maar eens een paar.
4: Ja, dus dat dat ABBA dus inderdaad zo'n Nederlandse basis heeft. En dat er hier mensen zijn die zo'n intensief contact met die mensen hadden. En zelfs in Zweden bij ze op bezoek zijn gegaan en zo. Ja, dat vind ik echt heel interessant. En daar kun je als fan eigenlijk ook alleen maar van dromen natuurlijk.
3: Ja. Want Anne, misschien even goed om iets meer uit te leggen over deze serie. Want het is onderdeel van de serie Poplegendes in de Polder.
5: Het gaat over de avonturen van grote sterren op Nederlandse bodem, over hun connectie met Nederland en de Nederlanders. En dit vijfde seizoen richten we dus helemaal op ABBA. Maar er zijn ook eerder seizoenen verschenen over Queen, Bruce Springsteen inderdaad, The Beatles, Pink Floyd.
7: We gaan naar een eerste fragment luisteren uit de eerste aflevering. Dan wordt eventjes goed neergezet wie ABBA ook weer waren.
8: Björn Ulvaeus.
9: Benny Andersson.
10: Agneta Fältskog. Annie Frid Synne Lyngstad.
11: Vier namen uit het hoge noorden van Europa, Zweden. Een land met meer natuur dan steden. Met stille meren, ontelbaar veel eilanden, uitgestrekte naaldbossen en lange, donkere winters. Midden jaren 60 barst het er van het muzikaal talent. Met dansorkesten en met bandjes die folkmuziek en rock'n'roll spelen. In de zomers reizen ze langs de volksparken. Tot het daarvoor te koud is en te donker wordt en de vrolijkheid plaatsmaakt voor melancholie. Het is er allebei, net als in de muziek.
12: Sweden is very important for us, you know. I think everybody is asking us why we are living in Sweden, you know. And I don't think that we can live somewhere else. It's very hard to think of that.
11: Je kunt beroemd worden in Zweden. Een ster zelfs. Al is de volksaard nuchter. Je bent niets meer of minder dan een ander. En je geld verdienen met muziek, dat wordt al snel een beetje te kapitalistisch in de ogen van je landgenoten. Dus om nu te zeggen dat Zweden de perfecte springplank is voor internationaal succes, die kans lijkt wel heel erg klein. Net zo klein als dat vier getalenteerde muzikanten uit verschillende delen van dat uitgestrekte land elkaars pad kruisen. Ze dromen van een carrière, maar de weg naar de top is lang. Toch komt er uiteindelijk succes. Eerst in Zweden zelf. Björn met zijn folkgroep de Hootenanny Singers. Benny met zijn band de Hep Stars, zeg maar de Zweedse Beatles. En Hep, dat staat voor hip, als teken dat deze band het helemaal wilde zijn in die tijd. En dan zijn er Annie Fried en Agneta. Zangeressen uit de wereld van de jazz- en amusementorkesten.
13: Hij komt alsof dagens zangerinna Annie Fried Lyngstad.
14: Det var en ledig dag, så fylld av välbehag.
11: Agneta wordt zelfs een enorme ster en schrijft en zingt haar eigen nummers. Vanaf 1966 gaan de inmiddels bevriende Björn en Benny samenwerken. Ze schrijven en produceren nummers onder de vleugels van muziekuitgever en platenbaas Stig Andersson. Voor zichzelf en andere acts. Hun vriendinnen Agneta en Annie Fried, ook wel Frida, die ze in de muziekscene hebben ontmoet, zingen af en toe mee op hun nummers.
12: At first I met Björn and Frida met Benny. And then we got together later.
15: We met as friends, you know.
12: Yeah.
15: And we were working off and on as a group from that time.
11: In de zomer toeren ze vaak samen langs de volksparken onder de naam Festfolket. Met een show vol cabaret en muziek. Het is nog even zoeken. Toch worden langzaam de contouren van het latere ABBA zichtbaar. De eerste single, People Need Love, komt in 1972 op nummer 17 in de Zweedse hitlijsten. Met het nummer Ring Ring wil Stig Andersson een jaar later een gooi doen naar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Van internationaal succes, als ABBA, is dan nog helemaal geen sprake. Maar opvallend genoeg is de band tussen de groep en ons eigen Nederland dan toch al gesmeed.
7: Ja, leuk om dat gewoon weer zo te horen, hè?
6: Bizar, toch?
7: Hoe zoiets ontstaat.
6: Ja.
7: Wist jij dit allemaal al?
6: Ja, dit wist ik wel allemaal al. Maar in de podcast is het natuurlijk nog duidelijker geworden.
7: Ja.
6: Maar ik vind het zo bizar, een soort speling van het lot, dat dit heeft zo moeten zijn. Dat is toch bizar?
7: En wisten jullie van tevoren ook al over deze Nederlandse connectie? Het Nederlandse verhaal?
6: Nee, dat wist ik niet. Jij wel?
5: Niet zo heel erg sterk.
7: Nee.
5: Maar al snel, als duidelijk wordt dat je zo'n serie gaat maken, fluisteren mensen wat namen in. Onder andere de naam van Harry Knipschild. Jullie moeten op bezoek bij Harry Knipschild.
6: Ja, dat is zo bijzonder.
5: Hij is de ster van de podcast geworden.
7: Ja, want leg even uit. Wie is Harry Knipschild?
6: Ja, hij werkte voor Polydor. En hij is eigenlijk degene die de mannen, want daar is het mee begonnen natuurlijk, de mannen heeft binnengehaald daar. En die zijn later weer bij hem teruggekomen. En hij was heel bepalend voor ABBA uiteindelijk.
5: Ja.
6: En dat was eigenlijk, eerst was het Agneta, Benny, Bjorn, Annifried, geloof ik. Dus toen was het ook nog niet de naam ABBA.
7: Nee.
6: En uiteindelijk is besloten, omdat natuurlijk, dat was commerciëler.
7: Ja, want hij was zelf niet zo fan van die naam ABBA.
6: Nee. Hij wilde inderdaad eerst gewoon het zo houden, maar het was natuurlijk veel te lang.
5: Ja, hij had al een single uitgebracht voor ABBA. Dus, met die vier namen, zeg maar.
6: Ja.
5: En toen ABBA mee wilde gaan doen aan het Songfestival, toen zei die ABBA-manager, we heten nu ABBA, want in Japan kunnen ze dat niet uitspreken, al die namen. En toen zei Harry, dat moet je niet doen, want wij zijn net bezig met deze vier namen. Nou, dus zo werd er op de achtergrond werd er van alles bepaald. Hè?
6: Klopt, maar het was ook nog zo dat in Zweden had je een vismerk, dat heette ABBA.
7: Oh.
6: Ja, en daar was ook wel een beetje een dingetje over, van we hebben dat, die naam al.
5: Ja.
7: Maar het is toch wel apart van, je hebt dan Harry, die dan bij Polydor zat, maar ABBA komt uit Zweden. Dus waarom kwamen zij naar Nederland toe?
5: Nou, die mannen van ABBA die timmerden met hun eerste bandjes al aan de weg in Europa. Mm-hmm. Dus Bjorn Ulvaeus zat bij de Hootenanny Singers, Benny Andersson bij de Hep Stars. En we hoorden het al. En de Hep Stars die hebben een nummer 1 hit gescoord met het nummer Sunny Girl in 1968, zeg ik even uit mijn hoofd, in Nederland. Omdat Harry daar iets in zag en dat uit wilde brengen. Dus die mannen waren heel blij dat iemand luisterde in Europa. En toen dat zo goed lukte, toen heeft Benny eigenlijk tegen manager Stick gezegd, je moet eens even naar die Harry Knipschild bellen, want er ligt een ingang in Nederland. En zo begon het.
7: Ja. Ik kan me voorstellen dat Harry het heel leuk vond dat jullie hier een podcast over gingen maken.
6: Ja, dat vond hij echt heel erg leuk. En het leuke was, ik kende zijn naam uit de tijd van Frizzel Sizzel. Maar ik wist echt niet dat deze connectie er was. En wat ik heel erg leuk vond, het is natuurlijk een man die niet meer piepjong is, maar hij wist alles nog. Hij was zo sharp en vond ik echt heel bijzonder.
5: Ja.
6: Echt heel bijzonder.
5: Ja.
7: Ja. Jaap, wist jij van deze Nederlandse connectie?
4: Totaal niet, nee. Dus ik vond dat echt heel erg grappig om te horen allemaal. Want dat zijn toch, ABBA is natuurlijk wereldgeschiedenis.
7: Het is dan toch altijd fijn om te horen dat Nederland er dan toch aan heeft bijgedragen.
5: Zeker. Ja, hoe gewoon dat allemaal is begonnen. Dat ze gewoon naar Nederland kwamen en met Harry naar de Chinees gingen in Amsterdam.
7: Ja, geweldig.
5: Nog voordat ze het Songfestival hadden gewonnen. Ik hou daarvan, van dat soort verhalen.
7: Zijn er ook beelden van?
5: Niet van dat hele vroege. Hij is wel met ze mee geweest naar het eerste tv-optreden in Nederland. Hè?
6: Ja,
5: met Eddie Owens was dat.
6: Ja, Eddie Owens, ja.
5: Maar er is wel een hele mooie foto van Harry met ABBA. Maar toen stonden ze al aan de top, hè?
6: Ja, met die plastic zak.
5: Met die plastic zak, dat hij ze in 76 van Schiphol haalt.
6: Ja, toen kreeg hij een cadeautje van ze. En dat moet je natuurlijk in de podcast horen. Wat dat dan was.
7: Goeie tease, ja. En aflevering 3 van ABBA in Nederland. Gaan jullie op zoek naar het geheim van de typische ABBA-sound. Door het nummer Angel Eyes helemaal te analyseren eigenlijk. En ook te laten zien hoe dat werkt met die verschillende koordjes. En die zijn ingezongen, onder andere door Mandy zelf.
16: Ik heb gekozen voor het nummer Angel Eyes, omdat ik dat harmonisch ook heel mooi in elkaar vind zitten. Eigenlijk net als de rest van alle mooie liedjes van ABBA. Maar wat ik mooi vind aan Angel Eyes is dat de coupletten in octaven worden gezongen. Dus een lage en een hoge stem. Ja, en dan in één keer barst het refrein open met een prachtige harmonie.

Ja, je hoort dus echt die liggende partij. De stem onder de lead, daar hoor je helemaal aan het eind dat de stem oplost naar boven. Het mooie is, bij de liedjes van ABBA hoor je heel veel secundes. Dat zijn twee noten die tegen elkaar aan liggen, wat een beetje eng kan klinken. Maar het geeft wel heel veel spanning aan een nummer.

Wat ik trouwens heel mooi vind in dit liedje is dat de harmonieën onder de leadstem zitten. Soms zitten bij andere liedjes de harmonieën boven de leadstem, ook echt enorm hoog. Bijvoorbeeld bij Gimme Gimme. Daar hoor je echt een enorm palet van stemmen. En de hoogste stemmen lijken bijna heliumstemmen, omdat deze gepitcht werden. Dat betekent dat het liedje werd lager opgenomen en dat werd dan naar de goede toonsoort gedraaid, dus gepitcht. Wat een fantastische sound geeft. En daarbij werden ook dan nog eens de stemmen gedubbeld. Dus meerdere sporen werden er opgenomen met dezelfde stem. Ja, en dat alles bij elkaar geeft natuurlijk die fantastische brede ABBA-sound. De stem die je nu gaat horen is de laagste partij die dus de harmonie compleet maakt.

0: Ik heb zelf heel veel geleerd van de arrangementen van ABBA. Vooral de zangarrangementen, die ik ook vaak geprobeerd heb na te bootsen. Ze maken geen gebruik van de standaard parallelle stemvoering. Maar ze gebruiken gewoon hele mooie akkoorden, die liggende stemmen. En zoals dat heet, een sus 2 of een sus 4. Dus noten die tegen elkaar aanliggen. Wat een heel spannend effect geeft, maar ook een hele mooie open klank.
1: Ja, mooi fragment uit de podcast ABBA. Ja, jij zingt zelf ook, hè, Mandy?
0: Ja, ik had dit dus ook voorgezongen. Ja. Tegenwoordig kan je dat natuurlijk met AI, kan je alles uit elkaar trekken. Maar dat deed ik vroeger niet. Want ik zat echt met mijn oor aan de box gekluisterd, zeg maar, om te luisteren van wat doen ze nou precies.
1: Ja.
0: En in de theatershow

0: ABBA The Music, waar ik nu in zing, al 4 jaar. Heb ik dan samen met mijn collega Monique van der Ster, hebben we dat verdeeld. Dus we hebben, zij heeft de helft en ik heb de andere helft gedaan, met op deze manier. Dus we hebben de stemmen uitgezocht en we zijn met 4 zangeressen. Oh. En daardoor kan je dat heel mooi neerzetten.
1: Ja.
0: Dus,
1: Is het nou ook zo dat de nummers van ABBA die jij zelf het mooist vindt, zijn dat ook de nummers die jij zelf het liefste zingt?
0: Nee, niet per se, nee. Want ik vind bijvoorbeeld The Winner Takes It All prachtig. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal mijn lied om te zingen. Ik was zelf eigenlijk qua zangeres altijd meer fan van Annie Friet. En ik vind vooral de nummers die zij altijd zong heel erg mooi. Maar we kunnen niet alles in zo'n show doen.
1: Nee, want waar ligt het dan aan dat je vooral
0: nou, haar waarschijnlijk
1: stem
0: ook
1: zo mooi
0: wel omdat
1: vond?
0: Agneta was echt een sopraan. Mm-hmm. En Annie Friet mezzo-sopraan. En dat ligt meer in mijn lijn, zeg maar. Dus daar ligt het dan ook wel aan, denk ik. Dat je als kind al een beetje de stem zoekt waar je mee wil meezingen. Ja,
1: ja, want het klinkt zo makkelijk meezingerig, hè, ABBA? Ja, van als je in de kroeg staat. Ja, maar het is
0: zit echt heel vernuftig in elkaar, hoor. Ja. Het zijn echt al die laagjes. En zij dubbelde dus, wat ik al vertelde, al die stemmen. En dat was zo'n palet aan stemmen. En die stemmen kleurden ook heel mooi van hun samen. Dus dat is wel ook echt, vind ik, een geheim van ABBA.
1: Ja.
0: En wat ook iemand zei in de podcast, ABBA is alleen maar ABBA. Niemand kan ABBA nadoen. Zo goed als zij zelf natuurlijk zijn. Dat kunnen ze alleen maar zelf.
1: Ja, want ja. Hoe vond je ze live? Hoe waren
0: nou,
1: ze live?
0: Ik vond ze live. Kijk, in die tijd was alles natuurlijk anders. Hè. Ze hadden wel flinke backing vocals en dubbele bezettingen van instrumenten. Maar ik vond ze live minder goed zingen dan op de plaat, moet ik eerlijk zeggen. En dat wil niet zeggen dat ze dus niet goed zongen, maar het was op een of andere manier, ik vond Annie Friet wel echt de basis qua stem. Ik miste dan wel dat hele, kijk, in een studio neem je natuurlijk op en kan je het overdoen. En dan heb je natuurlijk, dat klinkt gewoon anders. Live heb je natuurlijk te maken met je monitors en dat is gewoon anders. Ja, dus eerlijk gezegd vind ik ze op de plaat mooier.
1: En wie was jouw favoriet, Anne?
2: Ook toch wel Annie Friet. En het leuke vind ik eigenlijk, in de loop der jaren is er heel veel aandacht uitgegaan altijd naar Agneta. Hè? Ook door haar looks. Tenminste, zo keek de pers naar haar.
1: Ja.
2: Er werd altijd gegrapt over haar lichamelijke kenmerken. Dat vond ze zelf ook helemaal niet leuk. En Annie Friet stond altijd een beetje in de schaduw. Maar in dit seizoen van de podcast is zij eigenlijk de grote ster. Omdat ook heel veel Nederlandse fans aan het woord komen die vriendschappen met haar zijn aangegaan. En zij bleek dus heel erg open te staan voor contact. Dus deze podcast treedt zij wat meer naar voren.
1: Wat leuk. Jaap, heb jij wel eens ontmoet? Een van de leden van ABBA?
3: Nee. Een collega van mij die heeft wel eens een gesprek met hoe heet die? Die
1: Benny of Björn.
2: Van de twee B's.
3: ja, het is die met dat dat is Björn. Ja.
1: Björn.
3: Ja, Björn.
1: Ja.
3: Ja, die heeft wel eens een interview met hem gedaan toen hij in Nederland was, maar ik zelf heb ze nooit ontmoet. Ik heb ze ook niet live gezien, maar daar was ik ook wel een beetje te jong voor nog.
1: Mm-hmm. Ja. Had je wel een favoriet?
3: Nou, niet in het bijzonder, nee. Ik moet wel zeggen dat ik, toen ik in Stockholm was, ben ik wel naar het ABBA-museum gegaan.
1: Ja. Oh ja, en hoe vond je dat?
3: Ja, ik dacht toen ik erheen ging van het zal een of andere toeristenfuik zijn, maar dat is het totaal niet. Het is echt heel goed.
1: En jullie hebben ze ook ontmoet, hè? Tenminste,
0: ja,
1: Mandy, jij hebt Benny
0: ontmoet. Ja, vond ik heel bijzonder.
1: Ja, hoe lang geleden was dat?
0: Deze afstand, zeg maar. Dat was 3 jaar geleden.
1: Ja.
0: En ik was met mijn collega Sandy Kandau, waar ik ook naast ABBA The Music een commerciële ABBA-act mee heb, We Want ABBA. En wij gingen daar eigenlijk heen omdat we dachten, we gaan gewoon kijken of er iemand is. En we hadden de special gezien van Nick en Simon. Het was hun dus niet gelukt. En wij dachten, het gaat ons wel lukken. Dus we hebben gewoon brutaal aangebeld. We zijn eerst vanaf Stockholm zijn we met het pontje zijn we dus naar dat eilandje gegaan.
1: Ja.
0: En er werd opgedaan door een hele aardige dame. En die keek ons zo aan van, wat komen jullie doen? En wij meteen, ja, we zijn geen lijpe fans, we zijn zangeressen. En we gingen ons helemaal soort verontschuldigen. En toen zei ze, oké, en toen deed ze de deur weer dicht. En we hadden echt zoiets van, maar we hadden zoiets van, allemaal camera's, laten we maar blijven staan. En toen ging de deur open en toen stond Benny daar.
1: En toen, wat gebeurde er dan met jou?
0: Nou, het rare was, ik dacht, ik ken jou. Ja, dat heb je dan, maar
1: Ja.
0: Ja, hij dacht, nou, oké, okay, vertel maar. Dus ik begon echt te stamelen van, well, this is Sandy and I'm Mandy. En ik had stroopwafels. En toen zei, wees hij naar die stroopwafels. En toen zei hij, and that's the candy. Maar ik was zo flabbergasted. Ik kon het gewoon niet. Dus ik begon weer overnieuw, heel suffig. Maar uiteindelijk vroeg hij van, nou, wat brengt jullie hier? En toen hebben we verteld dat we zangeressen zijn. En dat we dus tribute band en bla bla bla. En toen zei hij dat hij daar heel trots op was. Want hij zei, juist, jullie houden onze legacy eigenlijk levend. Door inderdaad de tribute bands waar jullie dan ook onderdeel van maken. Dus super, super leuk. En we hebben toen denk ik een kwartier met hem gekletst, best lang. En nog met hem op de foto gegaan. Mm-hmm. Ja, het was gewoon heel bizar.
1: En had je ook nog een specifieke vraag? Dat je dacht van, dat heb ik altijd willen weten.
0: Nou, we hebben het wel over het Songfestival gehad. En we hadden ook niet echt vragen voorbereid. We wilden eigenlijk wat voor hem zingen. Maar mijn collega had keelontsteking. En die zei, nou, doe maar alleen. En dat wilde ik niet. Want ik dacht, nee, samen uit, samen thuis.
1: Ja.
0: En toen heeft hij wel gezegd van, nou, volgende keer zijn jullie welkom. En dan wil ik graag dat jullie voor me zingen.
1: Oh, ja. En is die volgende keer er ooit gekomen?
2: Dat gaan we horen in de podcast.
0: Dat gaan we ook horen in de podcast. Ja, dat is heel spannend.
1: Anne, jij hebt hier in dit pand,
2: in dit gebouw,
1: heb je Björn ontmoet, hè?
2: Ja. Ja, dat was toen al duidelijk dat we deze podcast in voorbereiding hadden. En hij was toen in Nederland voor de dinnershow
0: Mamma Mia, de party.
1: Ja.
2: En hij zou een uurtje aanschuiven bij Hans Schiffers, bij Arbeidsvitamine. Hans was ook zeer vereerd. En die belde mij op en die zei, als je wil komen om een vraag aan Björn te stellen. Ja. Nou, ik viel van mijn stoel thuis. Ik dacht dat ik droomde. Het was ook nog niet helemaal zeker of het ging lukken, maar het lukte uiteindelijk.
1: Ja.
2: Er gebeurde zoveel toen op die vloer, fotografen en zo. Maar ik heb met hem heel kort kunnen praten over hoe ABBA zijn sound vond. En dat was een vraag die ik al heel lang had.
1: Ja, want
2: en heeft een goed antwoord op.
1: Ja, want geef even die specifieke vraag die je had.
2: ABBA had al 3 albums uitgebracht voordat dat Arrival-album kwam uit 76.
0: Dus ik begon echt te stamelen van, well, this is Sandy and I'm Mandy. En ik had stroopwafels. En toen zei, wees hij naar die stroopwafels. En toen zei hij, and that's the candy. Maar ik was zo flabbergasted. Ik kon het gewoon niet. Dus ik begon weer overnieuw, heel suffig. Maar uiteindelijk vroeg hij van, nou, wat brengt jullie hier? En toen hebben we verteld dat we zangeressen zijn. En dat we dus tribute band en bla bla bla. En toen zei hij dat hij daar heel trots op was. Want hij zei, juist, jullie houden onze legacy eigenlijk levend. Door inderdaad de tribute bands waar jullie dan ook onderdeel van maken. Dus super, super leuk. En we hebben toen denk ik een kwartier met hem gekletst, best lang. En nog met hem op de foto gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, het was gewoon heel bizar.
1: En had je ook nog een specifieke vraag? Dat je dacht van, dat heb ik altijd willen weten.
0: Nou, we hebben het wel over het Songfestival gehad. En we hadden ook niet echt vragen voorbereid. We wilden eigenlijk wat voor hem zingen, maar mijn collega had keelontsteking. En die zei, nou, doe maar alleen. En dat wilde ik niet, want ik dacht, nee, samen uit, samen thuis.
1: Ja.
0: En toen heeft hij wel gezegd van, nou, volgende keer zijn jullie welkom. En dan wil ik graag dat jullie voor me zingen.
1: Oh, ja. En is die volgende keer er ooit gekomen?
2: Dat gaan we horen in de podcast.
0: Dat gaan we ook horen in de podcast.
1: Ja,
0: dat is heel spannend.
1: Anne, jij hebt hier in dit pand,
2: in dit gebouw,
1: heb je Björn ontmoet, hè?
2: Ja, dat was toen al duidelijk dat we deze podcast in voorbereiding hadden. En hij was toen in Nederland voor de dinnershow
0: Mamma Mia, de party.
1: Ja.
2: En hij zou een uurtje aanschuiven bij Hans Schiffers, bij Arbeidsvitamine. Hans was ook zeer vereerd. En die belde mij op en die zei, als je wil komen om een vraag aan Björn te stellen. Ja. Nou, ik viel van mijn stoel thuis. Ik dacht dat ik droomde. Het was ook nog niet helemaal zeker of het ging lukken, maar het lukte uiteindelijk. Er gebeurde zoveel toen op die vloer, fotografen en zo. Maar ik heb met hem heel kort kunnen praten over hoe ABBA zijn sound vond. En dat was een vraag die ik al heel lang had.
1: Ja, want
2: en heeft een goed antwoord op.
1: Ja, want geef even die specifieke vraag die je had.
2: ABBA had al 3 albums uitgebracht voordat dat Arrival-album kwam uit 76 met die helikopter. Veel mensen kennen dat nog wel. En je ziet dus tussen die albums die daarvoor

0: gegaan. Mm-hmm. Ja, het was gewoon heel bizar.
1: En had je ook nog een specifieke vraag? Dat je dacht van, dat heb ik altijd willen weten.
0: Nou, we hebben het wel over het Songfestival gehad. En we hadden ook niet echt vragen voorbereid. We wilden eigenlijk wat voor hem zingen, maar mijn collega had keelontsteking. En die zei, nou, doe maar alleen. En dat wilde ik niet, want ik dacht, nee, samen uit, samen thuis.
1: Ja.
0: En toen heeft hij wel gezegd van, nou, volgende keer zijn jullie welkom. En dan wil ik graag dat jullie voor me zingen.
1: Oh, ja. En is die volgende keer er ooit gekomen?
2: Dat gaan we horen in de podcast.
0: Dat gaan we ook horen in de podcast.
1: Ja, nou,
0: ja, is heel spannend.
1: Anne, jij hebt hier in dit pand,
2: in dit gebouw,
1: heb je Björn ontmoet, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, dat was toen al duidelijk dat we deze podcast in voorbereiding hadden. En hij was toen in Nederland voor de dinnershow
0: Mamma Mia, de party.
1: Ja.
2: En hij zou een uurtje aanschuiven bij Hans Schiffers, bij Arbeidsvitamine. Hans was ook zeer vereerd. En die belde mij op en die zei, als je wil komen om een vraag aan Björn te stellen. Ja. Nou, ik viel van mijn stoel thuis. Ik dacht dat ik droomde. Het was ook nog niet helemaal zeker of het ging lukken, maar het lukte uiteindelijk.
1: Ja.
2: Er gebeurde zoveel toen op die vloer, fotografen en zo. Maar ik heb met hem heel kort kunnen praten over hoe ABBA zijn sound vond. En dat was een vraag die ik al heel lang had.
1: Ja, want
2: en heeft hij goed antwoord op.
1: Ja, want geef even die specifieke vraag die je had.
2: ABBA had al 3 albums uitgebracht voordat dat Arrival album kwam uit 76 met die helikopter. Veel mensen kennen dat nog wel. En je ziet dus tussen die albums die daarvoor liggen en het Arrival album een enorme shift in kwaliteit, in sound. Opeens wordt het ABBA. En ik heb altijd gedacht, wat is er toch gebeurd in de zomer van 76 toen jullie dat album maakten? Wat bewoog je om zo te gaan klinken? En hoe kon dat? Hoe konden jullie zo'n sprong maken? En toen zei hij van, dat heb je goed gehoord. Wij hadden nog heel veel verplichtingen, Benny en ik, voor die manager, om ook voor andere artiesten te schrijven en te produceren. Dus ABBA, dat schoot er steeds bij in. We waren gewoon veel te druk. En vanaf die zomer hebben ze alles overboord gegooid en zijn ze zich gaan focussen. En toen konden ze die enorme stap maken.
1: Ja, ja, heel leuk om dat te weten. Super. Het klinkt eigenlijk heel logisch.
2: Eigenlijk klinkt het heel logisch, maar toen hij het zei, dacht ik, ja, verhip. Want die voorgaande albums hadden nummers in allerlei stijlen, reggae, glamrock, en ABBA was nog aan het zoeken. En ineens hadden ze het gevonden.
1: Ja,
0: ja, fantastisch.
1: En je idool ontmoeten, ja, dat is altijd een risicodingetje. Was het daarna nog steeds jullie idool, of...
0: Ja, dat had ik
1: toch
0: wel
1: een beetje minder geworden.
0: Ja, nee, want hij was zo geïnteresseerd en ik vond hem gewoon zo vriendelijk. Vooral dat. En ja, ook zo gewoon. Ja.
1: Gold dat ook voor Björn?
2: Ja, en ik weet niet of ik hem nou nog echt een idool zou willen noemen. Want vroeger was je echt fan en nu ben je ook gewoon liefhebber.
0: Ja,
2: en je hebt heel veel respect voor iemand.
0: Ja.
2: En ik heb natuurlijk nog steeds heel veel respect voor die man. Maar hij was, ik dacht wel, laat al die mensen weggaan. Laat een kopje koffie gaan drinken.
1: Ja.
2: Zonder het fennerige, hoor. Maar ik zou wel met jou over die muziek door willen praten. Want ik heb zoveel vragen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nou ja, dat heeft Jaap natuurlijk wel. Heb jij wel gedaan. Hè? Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ja. Maar eerst nog eventjes ABBA. Want jullie hebben muziek meegenomen. Eagle. Waarom dat nummer van ABBA?
0: Eigenlijk van mijn favoriete album, The Album. En toen ik dat voor het eerst hoorde, ik vond het zo prachtig. Dus alles van ABBA zit daarin voor mij. De melancholie, maar ook het vrije gevoel wat ik ervan krijg. Echt prachtig.
1: Ook dat vond ik wel leuk dat je dat vertelde. Dat aankondigen van tevoren van zo'n melodielijn... Van het refreintje?
0: Oh ja. Wat bij Eagle ook mooi is, dat natuurlijk de lagen die ze hebben in de stemmen. Eigenlijk bij Eagle zitten ook de harmonieën onderin. En vaak hebben ze ook bij liedjes dat het alle kanten op gaat. Maar dit is ook eigenlijk de leadstem is de basis. En alles zit daaronder. En dat is ook weer zo'n refrein wat open gaat. En ik word daar heel blij van.
1: Dat refreinlijntje, laten ze dat ook aan het begin horen? Dat je weet van dat komt er aan.
0: Het thema van de gitaar. Ja, dat is
1: ook zo'n eye-opener. Ja. Dat ik dacht van, daarom werkt het dus zo goed. Ja. Dat je aan het begin hoor je al, krijg je al een voorproefje van. Zo
2: gaat
1: het
2: bij Mamma Mia heel sterk.
0: Ja. En dan denk je inderdaad meer bij nummers.
1: Ja, dan denk je later van, hé, dat ken ik.
0: Ja,
1: en dan valt het al beter.
0: Ja.

0: Eagle van ABBA. Ja, je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat altijd met podcastmakers over de podcast die ze gemaakt hebben. En deze keer zijn dat Anne Hurekamp en Mandy Huis van ABBA in Nederland. En de Herman Broodtapes van Jaap Stiemer en Mark van Biezen. En Jaap is hier in de studio. Ja, Jaap, jij zei eventjes zojuist tussen neus en lippen door van... er is dus een connectie tussen Frizzel Sizzel en Herman Brood.
1: Ja.
0: Nou,
2: ja.
0: Vertel. Ik heb geen idee.
2: Ja, nou, ik kwam erachter. Ik heb ooit eens een interview gedaan met een gitarist... die speelt op het eerste album van Herman Brood en His Wild Romance. Ja. Dat is Rob ten Bokum.
0: Oh ja, Rob. Ja.
2: En Rob is een van de schrijvers van...
0: Alles heeft een ritme.
2: Alles heeft een ritme, ja.
0: Nou ja. Wat grappig. Dat wist ik niet.
2: Ja.
0: Leuk.
2: En Rob ten Bokum heeft ook in Vitesse gespeeld. Ja. En daar was Herman Brood... in de eerste bezetting de zanger van. Dus, dus die hebben elkaar heel goed gekend. En Rob heeft het laatste album van Herman Brood gemixt. En
0: toen,
2: in zijn studio. En toen is Herman Brood nog bij hem op bezoek geweest ook.
0: Oh, wat goed zeg.
2: Met papegaai op zijn hoofd.
0: ja, we hoorden je al eerder, Jaap, vertellen over... je was 11, je hoorde Herman Brood door de boksen schallen...
2: Ja.
0: Uit een... cassette recorder.
2: Ja.
0: En jij dacht, deze muziek.
2: Ja, daar moest ik meer van weten. En dat is nogal uit de hand gelopen.
0: Ja, want je bent een enorme verzamelaar.
2: Ja.
0: Dus van alles. Ja, wat verzamel je vooral van Herman Brood?
2: Nou, vooral muziek. Dus alle muziekdragers. Dus dat begon natuurlijk met vinyl. Mm-hmm. En dat is later zijn dat ook cd's geworden. En daarna ben ik ook, tijdens dat verzamelen... ben ik ook live-opnames gaan verzamelen. En dat is ook nogal uit de hand gelopen. Dus dat werd langzamerhand een hele grote muziekcollectie. Ik verzamel dus ook bijvoorbeeld buitenlandse persingen van zijn platen. En dat is... Je zou dat misschien niet verwachten, maar Herman Brood is wereldwijd uitgebracht met heel veel albums, singles, tot Nieuw-Zeeland en Japan aan toe.
0: En wat zijn nou dingen die jij nog mist in je verzameling waar je van droomt? Van ja, dat moet ik nog hebben.
2: Ja, er is één single in Nederland die ik maar niet kan vinden.
0: Welke is het? Roep hem gewoon hier in Vink en wie weet komt hij tot jou.
2: Ja, het is een vinyl single. Van Saturday Night, maar die is in de jaren 90 uitgebracht. Op kant A staat de studioversie van Saturday Night en op kant B een live versie.
0: Mm-hmm.
2: En het ding heeft een beetje een merkwaardige, korrelige fotohoes. De cd-single heb ik wel, maar de vinyl-single die is nergens te vinden. Dus,
0: Nou ja, wie weet, hè?
2: Ja.
0: Komt hij op deze manier bovendrijven. Jij bent ook Herman Brood gaan ontmoeten.
2: Ja.
0: Jouw eerste ontmoeting was, jij was student journalistiek.
2: Ja. Ja, de eerste keer was al eerder.
0: Maar, de eerste keer was al eerder, vertel eens.
2: Dat was in 1981, toen was ik 14. En toen was ik al een jaar of vijf fan. Nou, nee, geen vijf.
0: Ja.
2: Drie. En toen kwam hij in mijn toenmalige woonplaats Drachten optreden. Toen was hij qua publiciteit en zo alweer helemaal op zijn retour. Maar ik was wel vrij vroeg naar die plek gegaan waar hij zou gaan spelen. En toen kwam hij dus inderdaad na de soundcheck naar buiten. En dat was de eerste keer dat ik hem in levende lijf zag. En ik had mij voorbereid door een pen en een stukje karton mee te nemen.
0: Ja.
2: En toen heb ik een handtekening aan hem gevraagd. En ik was natuurlijk zwaar onder de indruk van zijn verschijning.
0: Was hij toen al, was hij aardig? Hoe deed hij toen tegen je? Weet je dat nog?
2: Hij vond het altijd prima als je... Ja, iets aan hem vroeg, foto's van hem wilde maken. Dat deed hij altijd heel relaxed over. En dat was nu ook wel zo. En ja, ze waren gewoon onderweg naar de auto om ergens te gaan eten. Dus dat was heel kort. Maar het was. En ik heb hem 's avonds dus live zien spelen voor het eerst. En dat was in een piepkleine kroeg eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik stond vooraan, dus dat was enorm overdonderend eigenlijk voor mij als 14-jarige snotneus.
0: En de eerste keer dat je hem echt sprak, dat was dus toen je journalistiek studeerde.
2: Ja.
0: Ik vond het wel grappig in dat verhaal. Het leek net alsof je gewoon journalistiek bent gaan studeren, zodat je hem kon gaan interviewen.
2: Nou, het was inderdaad wel zo. Ik was 19 en ik ben, denk ik, dat was in september ben ik aan die studie begonnen in 1986. En in november had ik al een interview met hem.
0: Ja.
2: Zo van, ja, ik dacht, ik ga gewoon meteen misbruik maken van mijn.
0: Kende hij jou dan ook? Of niet?
2: Nee. Hij heeft mij nooit. Ik heb hem heel vaak ontmoet, maar pas de allerlaatste keer heb ik een blijk van herkenning gekregen.
0: Oh ja?
2: Ja. Ja.
0: Even een fragment uit dat eerste interview. Jij spreekt hem dus als student journalistiek. Het thema is dus wat vind je van de muziekjournalistiek eigenlijk?
2: Ja.
0: Heel slim bedacht.
2: Ja, dat is een goede haak.
0: Ja, goed haakje. Dat vond ik wel grappig. De microfoon was niet getest, stond te ver weg, geluid was slecht.
2: Ja, de tape die je zegt, bijna onbeluisterbaar. Dus daar heb ik een truc voor moeten toepassen, omdat nu toch in deze podcast.
0: Ja, met AI, hè?
2: Ja.
0: En even de setting van het interview. Jij ging naar hem toe. Hij moest eerst wat gebruiken.
2: Ja.
0: En daarna kon hij geïnterviewd worden.
2: Ja, in een hotel in Groningen. Ik had hem eerst opgehaald in de zaal waar hij zou gaan optreden. Toen zijn we door de stad heen naar het hotel gelopen. En ik moest eerst even gaan zitten, want hij moest even, zoals hij dat noemde, een medische ingreep toepassen.
0: Ja.
2: En toen kwam hij weer beneden. En toen hebben we dat gesprek gehad, ja.
1: Wie ik heel goed vind als popjournalist is Jip Goldstein. Ze kunnen zeggen van de Telegraaf wat ze willen, maar hij is zeer de zakenkundig. Weet echt veel. Lokt je ook uit de tent.
3: Koop je vaak bladen of lees je alleen de bladen waar je zelf in staat?
1: Nee, ik koop uiteraard vaak bladen over wapens en over kunst. Seksbladen. Het Amerikaanse blad Spin koop ik ook wel eens. Dat is tegenhanger van de Rolling Stone. Het blad Interview koop ik ook wel.
3: Interesseren interviews met kleinere bladen, met een kleiner publiekje, minder dan bijvoorbeeld een interview met Oor?
1: Ja, uiteraard. In eerste instantie wel, maar in de vuur van het gesprek kan er van alles gebeuren.
3: Vind je dat er wel eens iets zinnigs over je wordt gezegd in een blad?
1: Zolang ik zelf antwoord ben wel. In de Haagse Post bijvoorbeeld stond een tijdje geleden een naar mijn smaak heel goed interview met mij, waarin dus alleen statements neergezet werden en geen beschouwingen.
3: Heb je zelf wel eens publiciteit gezocht of word je altijd benaderd?
1: Nee, vooral in het begin toen ik deze band op poten heb gezet, heb ik bewust publiciteit uit mijn duim gezogen en ook dingen geanceneerd. Dat hoefde ik maar één keer te doen en toen ging het balletje vanzelf rollen. Dat was iets van opgepakt voor pedofilie in België. Daar was een foto bij gemaakt met twee posters uit een museum waar ik dan tussen liep.
4: Hey, dat gesprek dat ging dus zeker in eerste instantie over wat Herman vindt van de Nederlandse popbladen, van de poptijdschriften. Wat vond hij daarvan?
2: Nou ja, je hoort hem wel zeggen dat het natuurlijk wel serieuze bladen zijn in Nederland, maar ook bladen die voornamelijk op foto's leven. En dan heb je natuurlijk over hoe heet die bladen? De muziekexpress.
4: Popfoto.
2: Popfoto en zo. En dat hij daarnaast wel ook andere bladen en kranten en een nieuwe revue en zo, dat dingen zijn waar hij natuurlijk ook wel heel veel aandacht van heeft gehad.
4: Ja.
2: Dus voor hem is het wel belangrijk, ja.
4: Ja.
0: Ja, fragment uit de Herman Brood tapes. Interessant, ik vond het ook een goed onderwerp wat je had gekozen om met hem over te praten. En ja, bizar dat hij dan zegt, eventjes aandacht genereren met een nieuwtje over dat ik ben opgepakt vanwege pedofilie.
2: Ja,
0: toch?
2: Ja. Dat interesseerde hem echt helemaal niks. Hoe idioter het was, hoe beter het voor hem was.
0: Ja.
2: En nou is het ook zo dat er in die tijd heel anders over dat soort dingen werd gedacht. Ja. Maar op dit moment zie je natuurlijk dat daar heel anders op wordt gereageerd. En terecht ook. Maar dat was. Hij verzon gewoon allerlei dingen. En hij liet zich op allerlei manieren fotograferen, liggend in een lift met allemaal lege flessen en injectienaalden om zich heen. En, bedoel, als je dat nu als artiest doet, dan denken mensen van die is niet goed bij zijn hoofd. Maar toen was dat ongelooflijk spannend en interessant.
0: Ja, want voor mij, wat is de tijd dan veranderd? Hè? Want ik moest ook terugdenken aan Goldband, die tijdens het optreden dan cocaïne snuiven. Nou, wat voor heisa en ophef daarvan kwam.
2: Zeker.
0: Dat je dat dan naast zo'n Herman Brood legt.
2: Ja. Ja, Herman Brood stond natuurlijk geen shotje te nemen op het podium. Maar hij had altijd wel een glas of fles sterke drank bij de hand. Ja.
0: Ja, over sterke drank gesproken, dat vond ik een hele leuke anekdote. Dat jij een fles vodka aan hem cadeau gaf.
2: Ja. Bij dat eerste interview, ja.
0: Ja, en dat was de tweede fles.
2: Ja, want de avond daarvoor, ik had al een fles gekocht. Maar de avond daarvoor was het toch van enige spanning sprake. Dus toen hebben we in het studentenhuis waar ik woonde, hebben we die eerste fles opgedronken.
0: Ja, wat goed. Jullie hebben geluisterd, Mandy en Anne. Wat vonden jullie?
5: Nou, ik vond het eigenlijk een heel mooi, duidelijk verhaal. En ook heel erg leuk om te horen, omdat ik natuurlijk heel veel dingen niet weet over Herman Brood. Ik heb gewoon een bepaald beeld bij hem.
0: Ja. Hoe anders was dat dan nu?
5: Ja, nou ja, jij had het net over die lift met die flessen. Zo van, dat kon allemaal wel. Maar toen had ik al zoiets van, wat een gekke man. Dus ja, ik vond dat als kind altijd wel een beetje. Maar op een of andere manier, je bent zelf ouder. En ja, vind ik het toch wel heel bijzonder om dit te horen.
0: Ja.
5: Vind jij?
6: Nou, wat ik er mooi aan vond, is dat als je zo'n schat thuis hebt, op zolder hebt liggen van cassettebandjes, dat je daar wat mee gaat doen. En ik bedoel, Herman Brood is en blijft natuurlijk een fenomeen. En over 10 jaar of 100 jaar wordt er nog steeds onderzoek naar hem gedaan.
5: Precies.
6: En door die bandjes van zolder te halen en daar een podcast omheen te bouwen, doe je ook iets, denk ik, aan de geschiedschrijving. Dus dat vind ik heel mooi dat je dat gedaan hebt. En het andere dat mij opviel, maar misschien komt dat nog ter sprake, is het gebruik van AI. Hoe je dat hebt ingezet om dat eerste interview toch beter beluisterbaar te maken.
5: Ja.
2: Ja, dat is bij de andere interviews heb ik dat niet gedaan. Er zijn wel fragmenten die waar nogal wat couleur lokaal omheen zit, zal ik maar zeggen. Dus passerende vrachtauto's en dat soort dingen.
0: Oh, ja.
2: Dat we wel op terrassen hebben gezeten om te praten en zo. Maar ik denk dat het over het algemeen, wanneer je een koptelefoon op hebt of zo, dat het wel beluisterbaar is. En je hoort hem wel echt spreken. En dat is toch wel wat anders dan wanneer je dat helemaal gaat, gaat oppoetsen. En,
0: We hebben ook nog een ander fragment, dat hij aan het filosoferen is. Kun je even de setting van dit gesprek?
2: Ik denk, hij heeft dat meerdere keren gedaan. Want elke keer als ik hem interviewde, dan merkwaardig genoeg begon hij bij mij altijd hele filosofische verhalen, bijna spirituele verhalen. Ik weet niet waar ik dat aan te danken had, maar kennelijk had ik een hele rustgevende invloed op hem. Ik weet niet of dit in het hotel in Zwolle is of buiten op een terras.
0: Het is volgens mij buiten op een terras.
2: Ik heb hem in 94 en in 96 geïnterviewd en en dat was in beide gevallen op een terras. Hij vond het altijd wel lastig om heel erg op die standaard vragen in te gaan over een album of over, dan verzuchtte hij ook wel eens tegen mij van wat een baan heb jij toch om zo quasi geïnteresseerd dat soort dingen te vragen. Was.
0: Ja.
2: In mijn geval was daar geen sprake van quasi geïnteresseerdheid. Dan ging hij toch in zijn hoofd graven en dan begon hij zelf uit zichzelf iets te vertellen waar hij het dan graag over wilde hebben. En daar haakte ik dan wel weer op aan. Maar ja, hij is jarenlang heel erg aan het graven geweest naar de zin van het leven eigenlijk. En daar praatte hij dan toch ook wel graag over. Ja.
7: Daarom is het ook. Ik heb namelijk allerlei plannen op het gebied van een meer spirituele aanpak in mijn leven.
0: Oh.
7: Die zin dat ik dus. Ik zoek eigenlijk naar een nieuwe vorm van predikant zijn. En
8: een grote markt aanspreekt.
9: Maar niet Little Richard achterna, neem ik aan.
8: Oh, daar ben ik helemaal niet vies van uit, zeg. Ja, die... Hé, hey, ik ga een gospel...
9: Oh, ja.
8: Dat is een goed idee. Zo simpel is het natuurlijk.
9: Ja. Maar vanwaar deze... Ik, ja.
8: Opgravingen doen binnenwaarts.
0: Ja, dit klinkt heel erg. Ik zie voor me dat hij aan het lopen is.
2: Ja.
0: Misschien een beetje een soort van aan de speedloop. Van een beetje opgejaagd. En jij hobbelt erachteraan van, ja, maar we zijn in gesprek.
2: Ja, we hadden afgesproken in zijn atelier. En het was een persdag georganiseerd, zodat hij een aantal interviews achter elkaar kon doen. En ik was godzijdank de eerste. En hij besloot ineens van, we gaan hier weg.
0: Ja.
2: En via de achteruitgang van zijn atelier zijn we de straat op gegaan, terwijl beneden nog allemaal journalisten zaten te wachten. Toen hebben we een heel eind gelopen. En toen zijn we op het terras gaan zitten. Maar onderweg begon hij al te praten. En hij vroeg ook altijd van, loopt hij? Want hij wilde... Hij wilde altijd dat je een interview opnam. Want meeschrijven, dat vond hij helemaal niks.
0: Oh nee.
2: En hij wilde zelfs niet geïnterviewd worden als je het niet opnam. En toen zijn we na die wandeling zijn we op een terras gaan zitten. Midden in Amsterdam. En toen ging hij verder met dat verhaal over zijn spirituele ingevingen. Ja.
0: Ik vind het wel bizar, want in... hoe vaak in totaal heb je hem gesproken? Heb je hem ontmoet?
2: Nou, ik heb hem denk ik wel een keer of 10 ontmoet. Maar ik heb hem 4 keer geïnterviewd. Ja.
0: En dat hij dan pas op het laatst een soort van enige blijk van herkenning geeft.
2: Ja, dat was in 1998. Ja, toen, daar zit ook een heel verhaal aan vast. Dat zit in de laatste aflevering van de podcast. En dat ging over een songtekst van een vriend van hem. Die was al in 1977 overleden. Maar die songtekst, die had ik ergens gevonden. En daar had Herman Brood zelf nooit iets mee gedaan.
0: Mm.
2: En ik heb hem een paar keer benaderd van, doe even wat met die tekst. Mm. En op het allerlaatste moment, toen realiseerde hij zich ineens van, oh, dit is die gek die mij elke keer... Toen heeft hij me ineens omhelst en gekust.
0: Oh.
2: Ja.
0: Nee, want dat wilde ik inderdaad vragen. Van, heb je ooit het gevoel gehad van, ja, ik ben echt dicht bij hem gekomen?
2: Nou, nogal, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, dat was behoorlijk dichtbij. Ja.
0: Maar ook echt dat je, dat je hem echt ging begrijpen. Van, want het is natuurlijk een aparte man. Ja. Heel vaak onder de alcohol, onder de drugs, onder invloed.
2: Ja.
0: Kon je echt contact met hem krijgen?
2: Zeker, ja. Ja, ik heb wel echt gesprekken met hem gehad waar hij gewoon toch wel heel erg bezig was om ook om mij te helpen, zeg maar.
0: Hmm.
2: Maar soms had hij daar gewoon... Dus ik heb met hem een hele dag in Zwolle opgetrokken en toen... Ja, hij wilde gewoon die vragen niet. Hij had gewoon, het ging ook over een nieuw album. En dat album vond hij waarschijnlijk meteen al niks meer aan. Dus dan wilde hij er ook niet meer over praten. En dan ging hij gewoon de boel een beetje saboteren. En aan de andere kant was hij dan wel bezig om toch te kijken van hoe kunnen we hier toch iets goeds van maken. Zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Dus in die zin hielp hij me dan. En maar hij was gewoon super. Als hij iets niet wilde, dan deed hij dat gewoon niet. En dan kon je nog zo hard proberen. Maar dat verdomde hij gewoon. En zei hij van, nou, zet hem maar uit. Want dit gaat niet. Dat heb ik ook letterlijk opgenomen. Zo van, nou, stop maar. Want dit gaan we niet doen.
0: Niet werken.
2: Ja.
0: En wat vonden zijn naasten ervan, zoals Sandra en Lola Brood?
2: Ja, ik heb met Sandra, de weduwe van Herman, heb ik het erover gehad. Ja. En ik heb ze laatst allebei ook ontmoet op de dag, op zijn sterfdag. Toen was er een herdenking in het Amerika Hotel. Dus daar ben ik bij geweest. En toen heb ik ze allebei gesproken ook. En,
0: wat vonden zij ervan dat je dit ging maken?
2: Ja, ik weet niet of ze al geluisterd hebben, maar Sandra vond het op zich prima. En die wil ook wel bijdragen in de zin van als er wat nieuws te melden is, dan krijg ik dat wel te horen. En dat is eigenlijk altijd al zo geweest ook, hoor. Ik heb altijd goed contact gehad met de manager van Herman Brood ook en met de familie. En, ja.
0: Ja. Muziek. We sluiten af met muziek van Herman Brood. Never Be Clever. Je had veel kunnen kiezen. Waarom deze plaat?
2: Ja, ik vind het een soort lijflied van hem. Hij kondigde het altijd aan door te zeggen: word je nou nooit verstandig? Ja, dat past wel bij me.

0: Never Be Clever van Herman Brood. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ja, en we zijn alweer aan het einde gekomen. Ik vond het heel leuk om met jullie te praten over... Ja, jullie link met elkaar is... jullie zijn alle drie fans.
1: Ja.
0: Maar wel op een andere manier of op dezelfde manier... van een muziekgroep of muziekpersoon.
2: Ja, ik draai ABBA niet dagelijks.
0: Nee.
2: Maar Herman Brood ook niet.
0: Dus, nee.
2: Ja. Maar nee, in muzikaal opzicht is dat natuurlijk... zie ik daar gewoon wel de waarde van in.
3: En het feit dat we verhalen willen vertellen over wat er bezig gaat.
4: Ja,
3: dat is vooral ook bindt.
4: Ik draai het nog wel dagelijks. Ik zing het ook dagelijks.
2: Ja.
0: Oh, leuk is dat, hè? Ja. Nou, heel fijn dat jullie mijn gast waren. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren... ga dan naar je podcast-app, abonneer zodat je niks mist. En de podcast van deze mensen dus... van Mandy Huid en Anne Hurekamp heet dus ABBA in Nederland. En de podcast van Jaap Stiemer heet dus de Herman Brood Tapes. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Twee uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat dan bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken positief en constructief. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een berichtje op een prikbord plaatste voor audities voor een bandje. Bono, de zanger, had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Vanochtend vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt nog iets verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Zuster Astrid.
3: Nachtzuster, Astrid de Jong.
4: Ja, dit is inderdaad Nachtzuster, het programma dat alleen maar gemaakt kan worden